0: vandaag te zien op het grote scherm weer.
1: Ja, sowieso prachtig. Ja, de moeite waard. Ja.
0: De moeite waard. En de geluid is weer aan hier. De mensen krijgen meteen zin in. En het is echt mooi. Ze hebben ook een aantal gedebuteerden ook in het team van Curaçao. Dat is heel erg mooi ook. Want elke keer is er weer een nieuwe debuut. Dus we hebben de drie van de verdedigers. Floranus, Gary en Brennet. En heel leuk, Floranus is ook neef van Jetro Willems, die ook voor Nederland heeft gedebuteerd. Dus het is echt een mooi spel die gespeeld wordt. De spanning is echt hoog. Je zou het niet weten.
2: Nee, ik hoor al het enthousiasme in jouw stem, CJ. Wat zijn de verwachtingen? Ja. Denken mensen dat we gaan winnen van Ecuador?
0: Ik zal het vragen. Wat denk je dat de stand zal zijn vanavond?
3: Ik denk dat het een... ik hoop op een mooie 1-1.
0: Mooie 1-1. Mooi. Dus ja, wordt verwacht naar 1-1. Curaçao staat in de statistieken op 15%.
2: Okay.
0: Er wordt nu aangevallen, zoals ik naar de scherm kijk. Ja, en die toch weer niet. Hè? Gaat weer voor Ecuador. Nou, het is echt super mooi, Rosa.
2: Ja. Ik kan me er alles voor voorstellen. Jij gaat ons de hele uitzending. Hou je ons op de hoogte? Ja. Kom ik een paar keer bij je terug?
0: Zeker.
2: En zodra er gescoord is, CJ, dan wil ik dat feest horen bij jullie daar in de zaal.
0: Ja. Ja, dat gaan we zeker doen.
2: Okay.
0: Succes nog.
2: Super.
0: En, ik hoor je we blijven in de spanning hier.
2: Hartstikke goed. Nou, dan spreek je later. Dankjewel, CJ Felicia vanuit Sisi in Amsterdam. Tot zometeen.
4: De wereld van BNN Vara.
2: Ja, je hoort de spanning helemaal door die microfoon komen. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. We gaan het allemaal meemaken de komende 2 uur. En daarom ook speciaal om de Blue Wave te supporten. Alleen maar muziek uit Curaçao.

0: Ja, geweldig en heerlijk om op te dansen. Hier de Rudy Platen met Doekoe Doekoe Sin Su. Een echte Curaçaose artiest.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Ja, en terwijl we in de Verenigde Staten, Ecuador en Curaçao net aan hun WK-wedstrijd zijn begonnen, kijken miljoenen voetbalfans mee. En juist dit soort prachtige wedstrijden laat zien waarom dit wereldkampioenschap nou zo mooi is. Want niet alleen de grote voetballanden staan in de schijnwerpers, maar ook de kleinere landen die dromen om te stunten op het podium. En Curaçao die is daar een prachtig voorbeeld van. Een eiland met nog geen 200.000 inwoners, maar wel aanwezig op het WK. En dat bewijst dat voetbal soms net zo goed draait om lef, talent en ambitie als de grote of traditie. En deze nacht duiken we in al die verhalen. Je hoorde net al dat we af en toe schakelen met mijn collega CJ van de NTR, die aanwezig is op een watchparty. Ook spreken we Claudia op Curaçao en Rebecca in Ecuador, die allemaal de wedstrijd van dichtbij volgen. Maar we bellen nu natuurlijk als eerste met mijn correspondent Frank, want hij was namelijk aanwezig bij de fantastische wedstrijd Nederland-Zweden, waar Nederland won met 5-1. Hoe was de sfeer daar? Hoe was die wedstrijd? Frank, jij bent in Houston. Hoe gaat het met je?
2: Ja, prima. Ja, wel een beetje moe, want dat is natuurlijk al een lange dag. Het is nu, even kijken, lokale tijd is het 7:10.
0: Ja.
2: Maar goed, we waren echt vanmorgen om 7:00 al weg. De auto in en richting de Rice University.
0: Ja.
2: En daar begon dan eigenlijk de verzameling van alle Oranje supporters. En dus daar was ook het begin van die bekende Oranje Mars.
0: Ja, neem ons even mee. Hoe ontstaat zo'n Oranje Mars nou?
2: Ja, er wordt eerst eigenlijk die wordt al gezongen en gedanst. Die bus staat er al natuurlijk, die dubbeldekker. Die kennen jullie intussen allemaal wel. Die is vanuit Nederland, overzees verscheept naar de VS. Nou, en dan boven die dubbeldekker staat de DJ en Evert Berendsen. Is volgens mij een zanger die treedt dan op.
0: Ja.
2: Yves Berendsen, ja. Nou goed, dan word je al een beetje in de stemming gebracht. Je wordt een beetje warm gedraaid. Alleen, ja, ik vond het nog een beetje matig, want het was vanmorgen al heel warm hier in Houston. Ik heb wel eens echt gewoon staan vol staan te hossen, maar dat was dit geval niet, want ik wilde echt wel mijn energie wel een beetje doseren.
0: Ja, snap ik. Nou, want goed, hoe heet is het daar dan, Frank?
2: Ja, het was vandaag toch wel, tijdens de mars was het 100 graden Fahrenheit. En dat is ongeveer 35 graden Celsius. Zo. Maar voelstemperatuur lag boven de 40 graden. Omdat Houston natuurlijk aan de golf ligt hier in het zuiden. Ja, en dus een hoge luchtvochtigheid heeft. Dus ja, het was meer dan 40 graden eigenlijk het gevoel. En we voelden het zelf. Ik heb jou een foto gedeeld van hoe wij verkleed waren.
0: Ja,
2: en dat was wel redelijk aan de warmelijke kant. Ja.
0: Jouw vrouw zag eruit als een oranje vrijheidsbeeld. En wat had jij aan?
2: Klopt. Ja, ik was dus Uncle Frank. Dat stond ook achter op mijn jas. Dus ik was de oranje uitvoering van Uncle Sam. Ja. Nou, als je die man kent. die heeft grijs krullend haar. Nou, dat heb ik dus niet. Dus dat is dus een pruik. Ja, en dan een hoge hoed op. En een pandjesjas had ik aan.
0: En
2: met een overhemd eronder. Ja, overhemd eronder en een strik zelfs. Hè. Dus het zat nog lekker helemaal dicht. En een lange broek. Ja, dus dat was wel redelijk afzien.
0: Ja.
2: Moet ik zeggen. Die oranje mars is ongeveer, die was ruim 4 kilometer, ruim 2,5 mijl. Dus ja, dat was. En toen begon de zon ook al aardig door te komen. Dus dat was het zwaarste stuk van de dag, zullen we zeggen.
0: God, daar kan ik me alles bij voorstellen. 4 kilometer hossend, toch omgeven door allemaal oranje supporters. Ik las ook wel dat er dan ook heel veel Amerikanen tussen zitten. Klopt dat een beetje? Of was het wel echt Nederland?
2: Ja, nee. Ik denk het merendeel was Amerikanen. En wij merkten dat. Wij werden heel vaak gevraagd om mee op de foto te gaan. Ze vinden dat dan fantastisch. Hè, dat je toch iets hebt wat gekleed bent naar de cultuur van het land.
0: Ja.
2: En dan raak je zo met hun in gesprek. Ja, nee, het waren heel veel Amerikanen. Die volgens mij bij elke internetwinkel die er maar bestond een oranje t-shirt hadden besteld. er zat er gewoon een hele leuke variatie bij. Er waren ook twee Amerikanen. Die hadden die bus nagebouwd met piepschuim en met Tempex. En die heel oranje geverfd, die hadden ze boven op hun hoofd staan als eerbetoon. Dus ik denk dat er Ja, dat, toch wel, dat we toch wel iets van 10.000, 15.000 mensen aan die mars hebben deelgenomen. En waarvan ook niet iedereen een kaartje had. Hoor. Want dan kom je bij het stadion en dan wordt op een moet je gesplitst worden. Wie heeft er een kaartje en wie heeft er geen kaartje? Mm-hmm. En dan kom je het stadion binnen. En gelukkig was dat stadion is overdekt en er is airconditioning. Dus dan gaat echt de temperatuur naar 20 graden.
0: Oh, wow.
2: Ja, en toen kwam het stadion, ja, en toen kwam het stadion binnen. En dan zie je daar een paar gele stukken, hè? Dus dat zijn de vaste supporters, de vaste kaart natuurlijk van Zweden aan de overkant, want wij zaten echt bij de Nederlandse supporters achter het goal van Nederland. Ja, en de rest had iedereen oranje shirt aan. Het was gewoon één groot oranje zee. Dus ik denk dat de Amerikanen gewoon massaal achter Nederland zijn gestaan gisteren.
0: Ja, Nederland staat nu natuurlijk ook ondertussen wel op social media bekend als echt een land wat echt heel goed kan supporten met die oranje mars die loopt en iedereen van links naar rechts aan het hossen is. Ja, voel je die sfeer dan ook in het stadion?
2: Ja, en ik voelde hem eigenlijk nog meer. Omdat ik natuurlijk, ik zat tussen de vaste Nederlandse supporters. Dus om me heen waren allemaal Nederlanders. Die dus gewoon via de KNVB, via Ons Oranje, hè, dat is de officiële supportersvereniging, de kaart had gekregen. Er waren mensen bij, ja, die gaan vanaf 1988 gaan die allemaal internationaal toernooien. Je komt ook weer bekende tegen die we ook in Qatar zijn tegengekomen en 2 jaar geleden in Duitsland. En dan wordt er ook wel heel veel spontaan gezongen. Hè, van sta op als je voor Nederland bent. Of als je nou niet springt, dan ben je een Zweed. Ja. Want we stonden al heel snel met 2-0 voor. Dus het feest kon heel vroeg beginnen. Dus moet ik wel zeggen dat de eerste helft, ja, dat toch wel een beetje kiele naar de waterpauze werd. Dat Zweden misschien toch op 2-1 zou kunnen komen. Maar ja, goed, kort na de rust, ja, was het ineens 3-4-0. Ja, dan barst het feest helemaal los. Dus supporters beginnen gewoon aan zichzelf te zingen. En ja, dat was wel heel leuk. Dan is het ook een beetje, ja, je bent een ontspannender. Ja, je weet dat het toch eigenlijk niet meer fout kan gaan.
0: Ja.
2: Dus nee, het was heel, heel mooi. Dat is heel mooi als supporter om dit mee te maken. Met het eindresultaat, ook omdat je al een heel vroeg stadium toch in een soort comfortzone komt van, mm-hmm, ja, dit kan niet meer misgaan. Dit kan niet meer misgaan.
0: Ja, dus, dan kun je ook gewoon lekker gaan hossen en gewoon het gezellig hebben met elkaar. Dat die spanning er niet meer zo
2: absoluut
0: is.
2: Ja. Fantastisch. Nou goed, en dan ga je weer terug, hè, want dan na de uitzending hadden ze wel gevraagd om er even te blijven zitten, want we hadden ook wel heftige onweersbuien rondom het stadion.
0: Okay.
2: Maar goed, het is een overdekt stadion, hè, dus daarom was de temperatuur ook gewoon heel goed. Dan kom je buiten, ja, dan wordt toch wel weer een paar keer gevraagd van, hey, op de foto, en zelfs de Uber-driver, die wilde met ons, en we moesten dan weer terug naar onze auto. Ja, en we denken, nou, we gaan hier dat stuk weer, die oranje mars, nog een keer teruglopen. Dus een Ubertje gepakt. Ja, die man wilde ook met ons op de foto. Dus ik denk dat we her en der nog wel op social media zullen verschijnen, denk ik.
0: Ja, ik kijk er nu al naar uit. Ik zal mijn TikTok goed in de gaten houden, Frank. Want het klinkt geweldig. En nu? Je zit nu op een hotelkamer, niet meer aan het bier dus.
2: Nee, wat fris. Maar we gaan wel zo dadelijk wel naar beneden even Ecuador Curaçao kijken, want dat wordt hier ook uitgezonden. Fox zendt al die voetbalwedstrijden uit. Dus dat gaan we al doen. Maar nee, we houden toch een beetje rustig, want ja, morgen moeten we weer in de auto stappen. Want we moeten natuurlijk wel zorgen dat we over 6 dagen in Kansas City zijn.
0: Okay.
2: Want dat is de volgende wedstrijd.
0: Ja,
2: en ik heb best veel andere sporters gesproken die hetzelfde al gaan doen. Hoor. Dus heel veel Nederlanders hebben ook een auto gehuurd. Ja, het is 1400 kilometer. Die moeten dan overbruggen de komende dagen.
0: Zo, dat is een flinke rit. Ja. Helemaal door Texas dus eigenlijk heen. Hoe lang ga je erover doen?
2: Ja, we gaan er 4 dagen over doen. Dus we gaan eerst morgenavond open in Austin te belanden. En dan Dallas, Oklahoma City en dan Kansas City.
0: Ja.
2: Alleen, ik ga er toch vanuit dat wij de groep gaan winnen. Want wij moeten van Tunesië kunnen winnen. En ik denk dat Japan, Zweden misschien best wel een draw kan zijn. Een gelijk of niet met grote getallen. Ja, en daarna moeten we naar Monterrey. En dan Kansas City naar Monterrey is 1800 kilometer. En daar heb ik dan 3 dagen voor. Dus
0: die
2: zat echt wel zo te denken, wow, ja, dat wordt wel veel achter stuur zitten. Ja.
0: Een flinke roadtrip. Ja. Nou, het is wel je bent wel een toegewijd supporter als ik dit zo hoor, Frank. Maar ik vind het heel erg leuk dat je daar bent. Dat jij on the road bent als echte Wereld van BNN VARA. Eigenlijk correspondent die ons helemaal kan meenemen in het oranje avontuur daar.
2: Ja, graag gedaan. Ja, ik hou jullie op de hoogte, dus ik hoop dat we het avontuur nog wel gaan voortzetten. Ik hoor wel heel veel dat wij nu ineens de kanshebber zijn hier. Maar goed, je weet hoe Amerikanen zijn, maar ze hebben maar 10 kansen gehad. En 5 goals gemaakt, dus 1 op 2. Ja. Dat vonden ze dat we heel efficiënt waren. Dus ja, nee, alle lof hier uit de VS voor de Dutch soccer. Dus wat dat betreft, geniet er maar van. Ook goed. Daar, aan jullie kant.
0: Toch? Nou, dat gaan we zeker doen. Dank je wel, Niffel, voor deze leuke update, omdat je ons even hebt meegenomen daar naar Kansas. En naar Houston ben je nu natuurlijk heel veel succes met de roadtrip. En dan spreek je hopelijk volgende week weer, Frank.
2: Ja, volgende week staat er dan hoop ik dat we nog leuker berichten hebben. Dat we dan ook gewoon ruim al door zijn naar de volgende ronde.
0: Dat hoop ik ook. We gaan het meemaken. Dankjewel, Frank de Meijer. Normaal gesproken uit Brazilië, maar nu vanuit Houston in de VS. En tot de volgende keer.
2: Ja, tot de volgende keer. En veel voetbalplezier voor iedereen.
0: Dankjewel. Doei doei.
2: Doei doei.
3: Waanzinnig, man. Curaçao naar het WK. A blue wave is heading to the World Cup. Wat een verhaal.
4: Tô sempre amigo turma, todo mundo na alma, Sandra Duro. Traduro pra colchão. Esse aí não está assim.

0: Ja, prachtig. Je hoort het hele uur alleen maar muziek vanuit Curaçao. Je hoorde nu Joy Curaçao van Kef.
1: De wereld van BNN Vara.
0: En ondertussen is de spannende wedstrijd bezig tussen Curaçao en Ecuador. En door het hele land zijn allemaal watchparties waar iedereen met heel veel enthousiasme Curaçao aan het aanmoedigen is. En CJ Felicia van het Caribisch Netwerk, die is daar op zo'n watchparty. En die komt af en toe met een update. CJ, hoe is het daar?
2: Ja, ik heb...
0: Ik kan je horen, je klinkt heel ver weg.
2: Ja?
0: Ja, ik hoor je nu. CJ, vertel.
2: Ja, ik sta hier met een fan. Wat is jouw naam?
3: Mijn naam is Nerissi.
2: Nerissi, ik sta met Nerissi hier. En zij is groot fan van de Curaçao's elftal.
3: Klopt. Ja, ik ben een heel groot fan van de Curaçao's elftal.
2: Ja, en je bent hier vanavond. Hoezo ben je hier vandaag terecht?
3: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik werd gewoon uitgenodigd voor een verjaardag.
2: Ja, maar ik hoorde je zeggen dat je voor liever als je tussen Nederlands en Curaçao moest kiezen, dan was het...
3: Dan kies ik voor Curaçao. Maar ja, ik vind het moeilijk. Ik ook wel Nederland, maar ook... Ja, ik zou niet...
2: Nu moet je wel een keuze maken.
3: Nee, niet. Ja. Nee,
2: toch niet.
3: Not the camera's.
2: Ja, ze trekt toch terug. Maar Curaçao speelt echt een fantastisch wedstrijd.
0: Heel goed, ja. Oh, sorry, CJ, je klinkt heel ver weg. Oké, CJ, sorry, ik hoor je even niet zo goed. De verbinding is veel te druk daar. Dus we komen zo meteen even bij hem terug.
2: Rome staat in de goal als een vlog.

0: Prachtig. De Blue Wave speciaal voor Curaçao hoorde je hier. En ik heb ook een mooie voicemail binnengekregen van mijn correspondent Bas uit Canada. Want hoe gaat het daar nou eigenlijk allemaal met het voetbal?
1: Hallo Rosa, hier is Bas met het laatste nieuws uit Canada. Ik zou natuurlijk een update kunnen geven over de huidige financieel-economische situatie van Canada. Maar ik denk dat we toch nog een keer over het WK voetbal moeten hebben. Canada viert namelijk feest. De wedstrijd tussen Canada en Qatar van afgelopen donderdag was er eentje voor de geschiedenisboeken. Canada won namelijk voor het allereerst een wedstrijd op het WK voetbal voor mannen. In eerdere WK's in 1986 en 2022 lukte dat nog niet. En hoe? In een stampvol stadion voor eigen publiek in Vancouver werd Qatar met maar liefst 6-0 verslagen. Aanvaller Jonathan David was de grote uitblinker met 3 doelpunten en het Canadese team liet gewoon zien dat het op dit WK veel meer wil zijn dan alleen een gastland. Dat maakt deze overwinning extra bijzonder. Canada organiseert dit WK natuurlijk samen met de Verenigde Staten en Mexico en de verwachtingen waren dan ook hoog. Voor duizenden de supporters in het stadion was dit dan ook een avond om nooit te vergeten. Eindelijk die eerste WK-zegen en meteen zo overtuigend. Canada staat er overigens goed voor om naar de volgende ronde te gaan. We zullen de Wereldcup dit jaar waarschijnlijk nog niet winnen, maar Canada heeft wel laten zien dat we op dit toernooi gewoon thuis horen en meetellen. Toch zat er ook een verdrietige kant aan die wedstrijd. Middenvelder Ismaël Koné raakte zwaar geblesseerd en moest per brancard van het veld worden afgedragen. Hij brak zijn been. Daardoor werd het niet alleen een avond van feest, maar ook van zorgen. Hij was tijdens de eerste wedstrijd van Canada tegen Bosnië in het toernooi de beste Canadese speler, maar zal de rest van het toernooi moeten missen. Invaller Nathan Saliba scoorde na het vertrek van Koné overigens al na 6 minuten een goal. Maar bovenal, deze wedstrijd zal vooral herinnerd worden als het moment waarop Canada eindelijk zijn eerste overwinning op een WK voetbal pakte. En dat deed met een prestatie die nog lang onderwerp van gesprek zal blijven. Hey, dat was het voor deze week. Nog een leuke uitzending en graag tot de volgende keer.
2: De wereld van BNN Vara.
0: Dankjewel Bas voor deze update. En nu gaan we snel terug naar Amsterdam, waar CJ Felicia samen aan het kijken is met heel veel mensen bij een watchparty. Felicia, CJ, hoe is het?
3: Ja, het is heerlijk hier. Ik sta hier samen met Izzy, de 24-jarige Izzy uit Amsterdam. En die vindt het heel leuk. Hoe vind je de wedstrijd tot nu toe?
4: Ja, spannend. Spannend. Ik denk dat Curaçao sowieso een kans maakt. Want ja, dat maken we altijd. Ja. Dus ik hoop op een 1-2.
3: Ja, op een 1-2 voor Curaçao.
4: 1-2 voor Curaçao, ja.
0: En, let's go.
3: Je bent dus hier niet alleen. Oké, iedereen kijkt naar de wedstrijd. Het was eventjes spannend.
0: Oeh.
3: Iedereen was even afgeleid.
4: Maar Kees, hij is soort van import Curaçao. Hij spreekt bijna Papiamento, hij spreekt goed Portugees, dus daarom ook een beetje Papiamento. Dus met hem ben ik hier, ja. We volgen alles.
3: Ja, maar jij bent ook Judy Corsal.
4: Ik ben ook, ja, ik ben ook. Met de Papiamento, een Papiamento.
3: Een heel klein beetje.
4: Een heel klein beetje, maar niet veel, maar niet veel.
3: Nou, leuk, leuk. Ja. En wat vond je ervan dat je de Curaçaose vlag en volksing weer kon zien en horen?
4: Ja, dat is prachtig, dat is prachtig. Iets waar je ze van altijd van... Je durft er niet eens van te dromen, maar als het eenmaal gebeurt, dan is het echt fantastisch. Ik weet nog die wedstrijd tegen Jamaica, toen ze gekwalificeerden. Ja, ik was echt aan het schreeuwen. En ook bij de 1-1 tegen Duitsland, dat zijn momenten die je nooit vergeet. Dus,
3: nee, prachtig.
4: Ja, echt fantastisch. Fantastisch dat ze het hier doen. En ook al, weet je, hoe ze het ook doen, maakt niet uit. Maar het is echt fantastisch. Ja. Het is echt fantastisch. Echt heel veel om trots te zijn. Minder dan 200.000 inwoners en dan doe je dit. Ja, ja. Ja, prachtig.
3: Ja, ongelooflijk. Dankjewel, Izzy. Ja. En Rosa, je zou het niet weten, maar de spanning hier is zo hoog. Want allebei de ploegen die zijn constant aan het aanvallen.
0: Ja.
3: Van beide kanten, aanval achter aanval. En ik moet de dank geven aan onze keeper Rome. Want die staat er in die goal als een blok, als een huis. Dus het is echt fantastisch om naar te zien. We moeten alleen maar dankbaar zijn voor, aan hem. Dus, ja,
0: geweldig.
3: Ik ga beginnen aan mijn brons, want ik ga in brons schieten.
0: Oké, nou, ja. Ik ben heel benieuwd. Ze zijn dus aan elkaar gewaagd, Ecuador en Curaçao. En heel mooi om te horen 0-0. Hoeveel het ook allemaal doet met de mensen daar. En hoe trots ze zijn.
3: Ja, zeker. Het is echt mooi om te horen dat iedereen gewoon, wat het ook is, we zijn er gewoon blij mee. We zijn gewoon trots.
0: Nou, ik kijk er naar uit voor de rest van de updates. Dankjewel, CJ Felicia vanuit Amsterdam bij de Watch Party. Ik spreek je zo meteen weer.
3: Tot zo.
0: Oké, tot zo.
5: Alina Posi.
0: Zometeen vliegen we niet naar Amsterdam, maar naar echt Curaçao. Want dan bespreek ik samen met mijn correspondent daar hoe de sfeer daar is.

0: geweldige muziek. Jorde Patti van Alina Pozzi en Google Extra.
1: De wereld van BNN Vara.
0: We zitten midden in het WK-geweld en alles draait eigenlijk om Curaçao op dit moment. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe het er nou echt in Curaçao aan toe gaat. Hoe is het met de spanning? Hoe staat het met de sfeer? En is het hele eiland in band van voetbal? En gelukkig kan ik er uitgebreid over praten met mijn correspondent daar, Claudia Rigo. Claudia, een hele goede avond voor jou.
2: Nou, een hele goede avond. Inderdaad, het hele eiland in de ban van voetbal. Dat heb je zo goed gezegd.
0: Ja, want Claudia, vorige week sprak jij nog. Wat zei je?
2: Ja onbegrijpelijk, hè? Zo'n baseball-eiland.
0: Ja.
2: En het is nu gewoon niet te vergelijken. En wat je ziet hier op het eiland is gewoon zo ontzettend mooi, Rosa.
0: Oh, wat goed. Ja. Neem me even mee, want hoe komt het allemaal terug op het eiland? Waar zie je dit allemaal terug, het WK?
2: Oh, nou, overal. Er is geen tv die niet aanstaat met voetbal, maar alle cafés, restaurants en er zijn ook natuurlijk stadia en dingen gebouwd waar iedereen kan kijken. De hele stad bruist, maar ook alle beachtents. Het is gewoon een en al voetbal. Het is ongelooflijk dat wij hier nu zijn. Wat dit doet met Curaçao is gewoon prachtig om te zien.
0: Vertel, ja. Want hoe zijn de mensen hieronder? Gaat het alleen nog maar over voetbal?
2: Helemaal. Het gaat alleen maar over voetbal. Mensen zijn hun huis blauw aan het verven. Je ziet de Blue Wave overal. Er is geen bedrijf die niet wat heeft gedaan, hè? Al is het de vitrine beplakken met een Blue Wave, vlaggen, noem maar op. En het is gewoon één en al Blue Wave op het eiland. Het is een tijd waar wij van gedroomd hebben, hè, om dit mee te maken. En nu het hier is,
0: ja,
2: kunnen we het bijna niet begrijpen. Hè? En het is zo mooi om te zien. Normaal. Dus vanmiddag waren we ook even in Nederland.
0: Mm-hmm. Hè?
2: Maar dan is de sfeer zo anders.
0: Oh ja?
2: Het is ook de Nederlanders op het eiland die heel erg meeleven. Die zijn ook allemaal Blue Wave. En het is gewoon ontzettend mooi, hoor.
0: Oh, wat goed.
2: Ik hoop dat dit nog lang duurt.
0: Oh, ik hoop het ook, Claudia.
2: Heel spannend.
0: Ja, want hoe kijk jij nu naar deze aflevering of naar deze wedstrijd?
2: Nu in de Renaissance heb je een arena die gebouwd is.
0: Mm-hmm.
2: Met heel veel, een hele gebouwde stadium, zeg maar, met grote schermen. En daar zijn we nu aan het kijken. Dan kon je voor een ticket kopen en de gezelligheid meemaken. Eén en al feest, maar nu ook één en al zenuwen gewoon. Want we willen erin blijven en dat is de sfeer die je nu proeft.
0: Ja, dat snap ik. Dus jullie zitten met samengeknepen billen. Nu hoor ik dat de wedstrijd ontzettend spannend is. Nu op dit moment tegen Ecuador. Aanval op aanval, alles wordt op elkaar.
2: Ze doen het goed.
0: Ja, ze doen het goed. Ze staan hun mannetje. Als er gescoord wordt, wat gebeurt er dan op het eiland?
2: Nou, wat we niet hebben opgerekend is wat er gaat gebeuren als we winnen. Hè?
0: Ja.
2: Dus, ik was in Houston en het was gewoon één en al feest. Hè?
0: Ja.
2: We dachten van, weet je, dit is gewoon, er werd gezegd, ze hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Hè? Een 7-1 wedstrijd waarbij zoveel mensen van Curaçao, alsof we gewonnen hadden die dag. Hè?
0: Ja.
2: Zo mooi om dat mee te maken. En hoe de wereld reageert op Curaçao na die dag is ook ontzettend mooi. Hè? Je ziet op socials.
0: Ja.
2: Iedereen reageert binnen het Koninkrijk, Nederland. Goed, dus na Houston dachten wij van oké, onze jongens hebben dit meegemaakt. En volgens ons allemaal op het eiland komen ze sterker terug voor deze wedstrijd en de volgende.
0: Precies, dus het wordt alleen nog maar beter.
2: Ja, het is de verwachting dat dat gaat gebeuren. En we hopen zo op die ene goal die zo meteen binnenkomt voor ons.
0: Hij komt eraan, Claudia. Ik voel het aan alle kanten. En ik denk dat er dan een soort aardbeving gaat ontstaan. Maar het zit Curaçao ook wel echt op de kaart. Want ik zie opeens de New York Times schrijft opeens over Curaçao. Iedereen weet nu wat voor mooi eiland dat is.
2: Ja, het is, dat is echt, dat weet je, maakt ons ook emotioneel. Want dat is, hebben we nooit verwacht, hè? Zoiets groots. Marosa, het is, daar kan je geen geldbedrag op zetten, hè? Wat dit allemaal betekent voor het eiland.
0: Nee, zeker niet.
2: En we hadden zo'n steun in de rug nodig. Maar hoe die is gekomen, is gewoon prachtig om mee te maken.
0: Nou, Claudia.
2: En er kent niemand nu in de wereld die dan misschien niet weet waar Curaçao is. En dat is zo ontzettend mooi.
0: Ja. Ik denk dat ook zometeen iedereen naar Curaçao wil. En ik vind het zo mooi om te horen hoeveel emotie en passie hier allemaal in zit. Ja. En hoe trots jullie allemaal zijn op jullie, eiland. Ja. En alle spelers die erbij horen. Ja, geweldig, Claudia. Ik hoop dat ze er nog heel lang in gaan zitten. Ik wens je nog heel veel plezier met deze wedstrijd. En ik hoor wel wat het wordt.
2: Yes. Op naar de volgende, Rosa.
0: Dankjewel, Claudia. Oké, doei.

0: Ja, je hoorde La Tortura van Shakira en Alejandro Sanz. Zometeen gaan we helemaal druk verder in het WK-geweld. Want ik probeerde mijn correspondent in Ecuador te bellen om te kijken hoe het daar gaat. Maar waarschijnlijk is het zo spannend dat ze heel even de telefoon niet op konden nemen. Daarom maak ik wel even een uitstapje. En dan gaan we even het nieuws langs. Hoe het er allemaal aan toe gaat bij andere landen. Wat zijn de laatste nieuwsupdates? En we beginnen in Engeland.
1: Hoi Rosa, met Marianne uit Engeland. Nou, het nieuws van deze week, je kan er niet omheen natuurlijk. Andy Burnham is verkozen tot Member of Parliament voor Makerfield bij Manchester in de buurt. Nou, waarom is dat nieuws, kun je denken? Er zijn wel vaker by-elections, hè, tussentijdse verkiezingen. Sterker nog, op dezelfde dag waren er nog twee in Schotland. Maar deze verkiezingen in Makerfield, hè, die zijn al weken besproken. Die zijn van alle kanten uitgelicht en het hele land was ermee bezig. Andy Burnham had namelijk zijn positie als burgemeester van Manchester neergelegd om weer terug te kunnen keren als Member of Parliament. Dat wilde hij al eerder doen dit jaar, in maart, en toen werd hij tegengewerkt door Keir Starmer, de minister-president. Maar ditmaal mocht hij er wel voor gaan. Sterker nog, deze by-election was speciaal gecreëerd om hem een kans te geven. Een Labour MP had zijn zetel opgegeven speciaal hiervoor. Waarom moet Andy nou zo nodig terugkeren als Member of Parliament? Nou, hij is de populairste Labour-politicus in het land. En de partij doet het erg slecht sinds de verkiezingswinst van 2 jaar geleden. Reform onder Nigel Farage wordt steeds populairder. Mensen zijn ontevreden. En diverse Labour-MP's snakken dan ook naar verandering van leiderschap. Andy Burnham wordt gezien als de man die de meeste aanhang heeft. En wellicht Labour's populariteit kan veranderen in de 3 jaar die dit parlement nog te gaan heeft. Dan stapt Keir Starmer niet zomaar opzij. Er moet eerst een leadership challenge uitgeroepen worden, zo is de verwachting. En het is nu dus afwachten wie dat gaat doen. Is dat Andy of stapt Wes Streeting naar voren? Streeting is recent afgetreden als minister van Volksgezondheid om aan te geven dat hij het absoluut niet eens was met het beleid van Keir Starmer. En hij heeft aangegeven dat hij zijn hoed in de ring zal gooien. En dan zijn er verder nog geruchten rondom Angela Rayner, die in tijd deputy prime minister was. Zowel Rayner als Burnham zijn erg populair in het noorden van Engeland. Burnham wordt ook wel de King of the North genoemd. En Rayner is bovendien erg populair bij de working classes. Menigeen vindt het ook hoog tijd trouwens dat Labour een vrouwelijke premier zou leveren. De conservatieven hebben er inmiddels al 3 gehad. Nou ja, 3. Tellen we de Liz Truss echt mee met er minder dan 50 dagen premierschap? Maar om kandidaat te zijn in een leadership challenge moet men 81 andere members of parliament vinden om je te steunen. Nou, die schijnt Burnham al te hebben. Men hoopt dat Starmer gewoon op zal stappen, maar die geeft vooralsnog aan dat hij voor zijn baan zal vechten en dat het land deze chaos en onzekerheid niet nodig heeft. Nou ja, we zullen zien hoe het afloopt. Een spannende tijd in de landelijke politiek. Groetjes!
0: De wereld van BNN VARA. Dankjewel voor het nieuws vanuit Engeland. En we gaan weer heel even terug naar Amsterdam. Want ik kon net mijn correspondent niet te pakken kijken uit Ecuador. Maar daar in Amsterdam hebben ze wel iemand die voor Ecuador is. En die komt ook uit Ecuador. CJ, die staat naast jou, hè?
2: Ja, Andrea staat hier naast mij. En Andrea zei tegen mij dat ze dacht dat Ecuador al 3 punten boven zou staan. What do you think of the match, Andrea?
3: I think it's been, for Ecuador at least, a rough first half. I was honestly, because right now Ecuador, this is a critical game for us. So we were hoping to already be winning against Curaçao, but Curaçao is really putting up a good game. Yeah. So I'm up on the fence right now.
2: Okay. And do you feel like you are used to a different game from Ecuador?
3: I know all the players individually for their own teams. So like William Pacho in PSG, Ingapié in Arsenal. I know their game in their individual teams as part of the Ecuadorian team. I'm not so sure. So then it's a bit up in the air.
2: Yeah, okay. Heb je dat gehoord, Rosa?
0: Ja, zeker. Dat is wel bijzonder. Maar ze hadden dus eigenlijk verwacht dat Ecuador het veel beter zou doen. Maar Curaçao, die is dus echt hard aan het vechten.
2: Die houdt echt een goede spel tegen Ecuador. En dat had ze dus niet verwacht. Want ze kent de spelers persoonlijk. Dus ze had een andere verwachtingen voor dit wedstrijd.
0: Yeah.
2: Voor deze wedstrijd. En het blijft een hoge spanning.
0: Ja, en CJ.
2: Oh jee.
0: Oh jee, is er slecht nieuws?
2: Nee, okay. Maar ik zie mensen schreeuwen. Er wordt gevochten. Ik zie boze mensen op het veld. Geen idee wat er gebeurt eigenlijk.
0: Maar CJ, is er nou een verschil eigenlijk tussen de support?
2: Het blijft een hoge spanning.
0: Ja, en CJ.
2: Oh jee,
0: is er slecht nieuws?
2: Nee, okay. Maar ik zie mensen schreeuwen. Er wordt gevochten. Ik zie boze mensen op het veld. Geen idee wat er gebeurt eigenlijk.
0: Maar CJ, is er nou een verschil eigenlijk tussen de supporters uit Curaçao en Ecuador?

0: En, maar voor de rest zie ik, het was zo moeilijk te spotten, maar ze zijn er wel.
1: Ze zijn
0: hier
1: er.
0: In CC's.
1: Heel ja. goed, ze worden ja. nog niet ja. helemaal ja. overrompeld. Goed om te horen
0: nee, klopt.
1: Dat Curaçao het dus goed ja. tegen ze doet. Ik kom zo meteen ja. over 5 minuten nog 1 keertje bij je terug, CJ. En dan gaan we horen wat we allemaal nog kunnen verwachten van de wedstrijd. Dankjewel, tot zometeen.
0: Tot zo.
1: Tot
0: ja,
1: zo.
0: We gaan naar muziek luisteren.
1: Lekker, thanks. Wij ook. Je hoort nu de Puerto Rico song van Sexboy Billy. En ik kom zo weer bij je terug.

0: Ja, de Puerto Rico-song van Sexboy Billy. En ik heb nog wat meer nieuwtjes binnengekregen van mijn correspondenten, zoals vanuit Italië.
1: Buonanotte, hier Marie Bloemendaal uit Bolzena, Italië. Het is hier ongelooflijk warm voor juni. En mijn nieuwtje deze week is het nieuws van de ruzie tussen Meloni en Donald Trump. Op de G7 zou Meloni volgens Donald Trump hem gesmeekt hebben om een gezamenlijke foto. Nou, dat heeft hij op de radio in Italië tijdens een interview gezegd. En hij vond het een beetje sneu en zielig voor haar. Daarom heeft hij het gedaan. En dat is nogal gaan escaleren. Meloni heeft gelijk een videoboodschap gemaakt op X. En daarin gezegd van, nog Italië, nog ik zal ooit smeken om dit soort dingen. En de minister van Buitenlandse Zaken, die gaat komende week niet naar Amerika toe. Hij had daar bezoeken gepland en hij gaat het niet doen. Dus wat ooit een goede vriendschap leek te zijn, is heel erg aan het overgaan. Oké, buonanotte.
0: Dankjewel. En dan horen we ook nog een nieuwtje van Joep vanuit Zweden. En ik ben heel benieuwd.
2: Het WK voetbal en Zweden. Nou, de verwachtingen zijn laag.
0: Oei, dat is verkeerd nieuwtje, want dat is heel lang geleden. Sorry, het is een beetje chaotisch als er opeens allemaal dingen uitvallen. Maar we hadden wel nog een nieuwtje vanuit Dominica. Even kijken.
3: Hey, hallo, dit is Marieke van Affe, Dominica. Onze aardwarmteinstallatie is in gebruik genomen en nu hebben we steeds onverwachte stroomstoringen. Omdat op het moment dat er daar iets fout gaat, het hele systeem over bijna het hele eiland stopt met werken. Een backup systeem hebben ze waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Maar dat is niet het nieuws wat ik wilde vertellen. We hebben een historische mijlpaal voor de gezondheid in Dominica. Voor het eerst in de geschiedenis is er een kwaadaardig hersentumor met succes verwijderd. Met alleen lokale middelen en medisch personeel. En de patiënt herstelt goed. Heel belangrijk om dat te melden, want het ziekenhuis is hier nou niet dermate modern. Maar het is wel fantastisch nieuws.

0: Want Dominica stond bekend met hele goede geneeskundige zorg, gezondheidszorg, sorry. En dat is langzaam afgegleden door allerlei oorzaken. En dit blijkt toch wel dat er in elk geval mensen zijn die proberen om er het beste van te maken, hè, met heel groot succes. Dus ja, fantastisch om dit te horen. En ik hoop dat zich dat nog verder uitbreidt naar andere delen van de gezondheidszorg. Maar dit is in elk geval een hele goede en historische mijlpaal. Fijne uitzending, tot binnenkort.
1: Kijk, mooi, prachtig nieuws. Dankjewel, Marieke.
2: De wereld van BNN Vara.
1: Ja, en met nog maar 4 minuten op de klok is het einde van de wereld van BNN Vara bijna aangebroken. Maar niet voordat we niet nog één keertje naar Amsterdam gaan, naar de watchparty waar mijn collega CJ Felicia op dit moment aanwezig is, om te kijken naar die wedstrijd tussen Curaçao en Ecuador. Ja, CJ, voor het laatst in de wereld nog een laatste update. Het is nu rust. Wat denk je ervan?
3: Ja, het is nu rust. Het is wel einde van de wereld van binnen, maar niet einde van de wereld hier. Want we gaan echt hoopvol de halftime in tijdens de rust. En ik sta hier met Tim.
4: Ja, Tim. Ja,
3: ja. En Tim is volledig gekleed in het oranje. Ben je hier sinds vanmiddag al?
4: Nou, ik ben vanavond aangekomen na de wedstrijd Nederlandse helftal. Ja. Mijn vriendin die is opgegroeid in Curaçao, dus ik vond het leuk om hier de sfeer mee te maken. En het is echt een hele leuke wedstrijd tot nu toe. Ja,
3: 2 wedstrijden op 1 dag dus.
4: Ja, ja, ja, met dit WK wil je zoveel mogelijk meemaken. Ja. En met Curaçao, ja, dat wil je gewoon zien. Het is zo spectaculair. Voor het eerst ooit. Ja, dat vind ik heel mooi.
3: En je had alleen geen tijd om je shirt te veranderen.
4: Nou, het is een leuk. We hebben shirts besteld, alleen die zijn nog niet op tijd binnengekomen.
3: Ja, klopt.
4: Anders hadden we hebben dit shirt besteld. Het is een heel mooi shirt. Ja. Mijn favoriete shirt, maar hij is nog niet binnen. Ja, dus ja. Volgende wedstrijd staan we hier in dat shirt.
3: Ja, nou ja, Tim wijst naar mijn uittenue die ik nu aan heb. En ik heb die van mij vanuit Curaçao laten bestellen, want inderdaad, het duurt zo lang of zijn ze overal uitverkocht.
4: Ja. Maar het is zo'n populair shirt. Het is een van de meest verkochte in het hele WK.
1: Wow.
4: Ik vind dat heel mooi om te zien. Zo'n eilandje en dan zo op de hele wereld kan je dat zien. Ja, dat vind ik heel mooi om te zien. Ja.
3: Denk je dat wij dezelfde geluk zullen hebben als Nederland?
4: Ja, ik hoop het wel. Ik hoop het echt. Het is een hele mooie wedstrijd tot nu toe. En ik denk dat je hier wel echt punten kan pakken. En als je dan door kan gaan naar de volgende ronde, dan heb je echt een hele leuke kans om nog een heel mooi sprookjesverhaal te kiezen. Ja, we gaan het zien.
3: Ja,
4: we gaan het zien, man.
3: Heerlijk, dankjewel, Tim.
4: Geen probleem.
3: Yes.
4: Fijne wedstrijd.
3: Yes, Tim is heel hoopvol. En Tim hoopt op een sprookjesverhaal voor het elftal van Curaçao. En dat hopen wij dus ook. En ik hoop misschien ook nog iemand te spreken hier. Ze is helemaal aan het zingen. Hi.
5: Hi, hi. Goedenavond.
3: Goedenavond. Wat ben je aan het zingen?
5: Pato van Geon.
3: Ja, je bent helemaal in de vibe.
5: Helemaal gezellig, ja.
3: Met de gele bloem in je haar. De vibes.
5: Zeker, zeker. Ik moet mijn eiland representeren met de kleuren van de vlag, inderdaad.
3: Ja, hoe heet je?
5: Paola.
3: Paola, heel leuk Paola. En wat denk je van de wedstrijd?
5: Wat zeg je?
3: Wat denk je van de wedstrijd tot nu toe?
5: Ja, ik ben tot nu toe wel heel tevreden erover. We hebben tot nu toe de helft gelukt met 0-0. Ze proberen ook een beetje meer richting de doelpunten te scoren. Dus we zijn ermee bezig, ja.
3: Ja, we zijn ermee bezig. En dankjewel Paola. En inderdaad wat ze zegt, wij zijn ermee bezig.
1: Heel
3: maar
1: goed.
3: Maar wel moet ik bij zeggen, 2 gele kaarten. Eentje voor Curaçao, eentje voor Ecuador.
1: Okay.
3: Dus het is wel een spannende spel. Het wordt steeds spannender. Wie kan het zeggen wat er na de rust zal gebeuren? Wij zijn er. Dus nog een fijne avond, Rosa. En wij zijn er wel over een paar minuten weer.
1: Super, dankjewel CJ Felicia vanuit Amsterdam. Zometeen hoor je hem nog een aantal keer terugkomen vanuit De Nacht is Zwart. Ik wil je heel erg bedanken dat je er vandaag bij was en dat je mee bent gegaan op wereldreis. We zijn de hele wereld overgevlogen, maar voornamelijk hebben we toch echt wel Curaçao weten te sporten met z'n allen. Ik wens iedereen daar succes, veel plezier met luisteren en met het kijken naar de wedstrijd. Volgende week ben ik weer hier, dan gaan we samen weer de wereld rond. En dan ben ik heel erg benieuwd waar jij aan het luisteren bent, wat je wil horen en naar welke landen je eigenlijk allemaal naartoe zou willen gaan. Dankjewel en tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. De regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. En later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan de corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad. In die stad in het noorden van Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder gestolen is uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar zo'n 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Zoe Pinto en Leto.
3: Goedenacht en welkom bij een nieuwe De Nacht is Zwart. Het programma van Omroep Zwart, waarin we onderbelichte verhalen in de spotlight zetten. Binnenkijken in een kerk, moskee, synagoge of tempel, dat doe je niet zo snel. Tijdens het festival Heilige Huisjes in Rotterdam wordt iedereen uitgenodigd om dat juist wel te doen. Tientallen gebedshuizen zetten de deuren open, zo ook de Hagia Sophia Moskee. We bellen straks met Abdurrahman Atabe, bestuurder externe betrekkingen bij de moskee, over waarom ze dat doen. En jongeren weten niet genoeg over seksualiteit en vinden het steeds moeilijker om nieuwe verbindingen aan te gaan. Daarom vind je op steeds meer festivals de WIP-bus. Een seksbus waar er op een interactieve manier seksuele vorming wordt gegeven. Straks hoor je er meer over. Ook moeten we het hebben over Congo. Daar is namelijk een humanitaire crisis bezig, waar we het eigenlijk dus niet genoeg over hebben. Keitan Mbete probeert daar verandering in te brengen. We horen hem later. Maar vandaag beginnen we de uitzending net anders dan normaal. Op dit moment is namelijk de WK-wedstrijd van Ecuador en Curaçao bezig. Dus dit komende uur staat helemaal in het teken van het WK van de underdog. In het uur hiervoor hoorde je verslaggever CJ Felicia van Caribisch Netwerk vanuit Sisi Amsterdam, waar de wedstrijd wordt gekeken. Het komende uur hoor je hem ook nog voorbij komen. Maar in de studio hebben we Jernel Castaneer en Jair Ignacio van Profpraat.
4: Goedenavond. Goedenavond.
5: Goedenavond.
4: Of nacht, hè?
5: Ja, eigenlijk. Ja,
3: ja, ja. Nacht, inderdaad. Nacht. Welkom.
4: Dank je wel.
3: Ja, leuk dat jullie er zijn. We hebben net de eerste helft gekeken. Of nou, jullie hebben het staan kijken.
4: Ja, klopt. Met heel veel spanning.
6: Ja, ja.
3: Ja, hoe gaat het tot nu toe?
6: We kunnen niet klagen. Ik ben tevreden.
4: Er is gewoon kans dat we kunnen winnen. Ja. Nog steeds.
6: Ja, nog
4: na
6: steeds.
4: De tweede helft.
6: Staat 0-0. Curaçao die verdedigt goed. Dus ik ben wel tevreden.
4: Hoop op winst. Ja. Nog 45 minuten.
6: Ja.
3: Ja, en wat voor tegenstander is Ecuador?
6: Ja, ze zijn wel snel in de aanval. De counters, dat zie je ook dat het snel kan schakelen. Maar we kunnen niet klagen over onze keeper, Rome. En die heeft
4: wel mooie reddingen gehad, ja.
6: Ja, precies.
4: Ze zijn moeilijk. Snel.
6: Ja. Ja.
4: Ze spelen ook, die spelers spelen ook iets bij iets grotere clubs dan waar onze spelers bij spelen.
6: Precies.
4: AC Milan.
6: En Chelsea.
4: Chelsea, ja. Daar hebben er nog een paar. Maar ze hebben het moeilijk.
6: Ja.
4: Ze hebben het moeilijk, ja.
6: Het staat 0-0.
4: Ja.
3: Het staat 0-0 nog,
6: en
3: inderdaad.
6: En de bal is rond.
3: Ja.
6: Dus, ja.
4: Nog steeds.
6: Ja, precies.
3: En hebben jullie een favoriet moment van de eerste helft?
4: Rome, die doet het heel erg goed.
6: Ja, ja.
4: Supergoed.
6: Ja. Die 1-op-1 kans. Oeh.
4: Ja.
6: Dat was wel
4: Ja, we hadden 1 ook kunnen achterstaan nu. Ja. Rome, superbelangrijk vandaag.
3: Ja.
4: Zeker. Ja, het is spannend... Een paar minuutjes, hè?
6: Ja.
4: Gelijkspel of een overwinning is mooi meegenomen.
6: Zou heel mooi zijn. Heel mooi zijn.
3: We gaan even naar CJ bij CC Amsterdam.
6: Gezellig.
3: Hi CJ.
7: Hi Zoe. Goeienacht.
3: Hi, goeienacht. Hoe is het daar?
7: En ook aan je gasten van Profraat.
6: Dankjewel, dankjewel. We zijn er.
7: Ja, wat leuk.
4: Ik hoor niks.
7: Heel leuk. Ja, we staan hier bij CC's in Amsterdam. En ik sta hier samen met Karel. Een van de organisatoren van deze avond. En het is niet alleen vanavond dat ze organiseren. Maar ook voor andere wedstrijden. Voor andere mensen uit de diaspora die hier in Nederland wonen. Dus ook Nederlandse wedstrijden. Maar Brazilië, Cap Verde, Curaçao. Karel, hoe is het?
8: Ja, gaat goed. Heel leuk om hier te zijn. En kijk uit naar de avond. Het staat nog 0-0, dus avond is nog niet stuk.
7: Ja, jullie maken echt lange dagen met deze activiteiten.
8: Leuk dat je het aankondigt, maar ja, het is back-to-back. Lange weekenden, hard werken, maar het is echt heel leuk en je haalt er heel veel voldoening uit.
7: Ja, het is, jullie hebben 1500 mensen hier vandaag.
8: Ja, het is zeg maar verspreid over de avond. Zeg maar, capaciteit van de club is ongeveer tussen de 1200, 1500. Maar ja, gisteravond hadden we Brazilië. Vandaag hadden we vroeg op de avond Nederland. Nu later op de avond 2 uur 's nachts hebben we Curaçao. Het is letterlijk elk weekend een andere dynamiek. De ene keer heeft iedereen een geel shirt aan, de andere keer oranje. Nu is het pastelgeel met blauw, ja, blue wave. Ja. Ja, nee, kijk er naar uit. Knockout fase wordt ook leuk. Dus spannend, maar lekker dynamisch en gewoon gezellig.
7: Ja. Ja, want jullie zijn van de Courage Collective, een collective van DJ's. Hoe doen jullie dit om dit bij elke wedstrijd zo te organiseren?
8: Ja, het is een beetje... We begonnen met Courage, is oorspronkelijk zeg maar een kledingmerk dat zich bezighield met culturele muziekevenementen organiseren. Dat hebben we een aantal jaar gedaan in Amsterdam, op Curaçao, andere plekken in Nederland. En op een gegeven moment kwam het WK aan, Curaçao kwalificeerde. En we identificeren ons natuurlijk met Curaçao, maar ook Nederland. Ik persoonlijk ben lang in Brazilië geweest. Curaçao en Cape Verde hebben wat. We hebben Colombiaanse vrienden, we hebben Ghanese vrienden. Dus op een gegeven moment dachten we gewoon van... Oké, wat als we gewoon een soort platform bieden... waar al deze verschillende mensen, nationaliteiten, culturen, stromingen... samen kunnen komen om dit te vieren. En ja, hoe ik het doe, ik weet het ook niet. Maar het lukt. En het is heel leuk. En het is letterlijk elke avond een compleet ander verhaal. En ja, ik weet niet. Ik geniet er echt van. Het is echt leuk om te doen.
7: Ja, heel leuk, heel leuk. Ik kan het zeker beamen, Zoe. Het is heel leuk hier. Van allerlei soorten mensen die hier zijn. Dus niet alleen mensen uit Curaçao, maar ook mensen die nog steeds van Nederland hier zijn. Mensen uit Ecuador. Dus het is een heel gemixte groep. Ook al is het maar 3:08. Het is een best wel grote groep die hier zit. Dus het is heel interessant. Hoe kijken jullie naar de wedstrijd?
3: Wij hebben een laptop staan hier in de studio om de wedstrijd te kunnen kijken. We hadden gehoopt op een scherm, maar die krijgen we niet aan de praat. En dat is super jammer.
7: Ja, oh wat jammer. Maar
4: dit is ook
7: nou ja,
4: doen,
7: we zitten nu... Ja, dit is ook WK. Weet je, al moet je tv ophangen in de porch, dan als je het maar kijkt.
4: Ja, precies. Ja, dat is het.
7: Oh! En nog een save van Rome. Het publiek wordt gek hier.
4: Jullie lopen wel een beetje.
3: Ja, het klinkt echt heel erg leuk, CJ. Ja.
7: Oh, nou ja, ik zal het niet meer verklappen. We komen zo terug.
3: Yes, tot zo.
4: Yes.
7: Ciao.
3: Dat klinkt wel echt heel gezellig, hè?
6: Ja.
4: Was dat dat van hun?
9: Dat was de sorry.
3: Nee, dat is helemaal oké. Okay.
4: Ik ben aan het kijken.
3: Wat gebeurde er?
6: Ja, wij lopen een beetje achter. Dus,
4: ik denk dat dat de redding was van Rome. Ja. Wat uw collega net zag.
6: Ja, ja.
3: Ja.
4: Ja. Mooie redding.
6: Weer Rome, weer Rome.
4: Nee, het is leuk om te horen dat ze daar ook aan het genieten zijn. En, ja.
3: Ja, want ik kan me voorstellen dat jullie ergens anders hadden gekeken. Als dus, jullie niet bij mij in de uitzending zaten, waar waren jullie dan gaan kijken?
4: Opties, er waren opties.
6: Er waren opties. We hadden twee opties. En wij weten hoe het is. Want de eerste wedstrijd hebben we het wel in Massilo gekeken.
4: Ja.
6: Ja, dat was even kippenvel moment.
4: Superleuk.
6: Ja.
4: Mooi.
3: Ja. Ja. Want hoe voelt dat, Curaçao op het WK?
6: Ja, ja. Hoe je het nu vraagt, krijg ik al kippenvel. Maar het is een trots. Het feit dat je dus onze vlag gewoon kan zien. Maar het is ook erkenning voor heel veel jongeren. Het volk.
4: Mm-hmm.
6: Als je ziet hoe het leeft. En ja, dan komen we toch weer op het onderwerp 7-1.
3: Ja, dat wilde ik vragen. Inderdaad, hoe kijken jullie terug op de vorige wedstrijd?
6: Kijk, als je op cijfers kijkt, dan zou je denken... het is heel veel. Maar op een moment en een moment van het scoren... Ja, dat Curaçao gewoon nu... Ja...
4: Het komt over als een overwinning.
6: Ja, precies dat. Zo voelt het. En zo voelt... in Curaçao, dus op Curaçao, maar zo voelt het ook in Rotterdam.
4: Overal wel, ja.
6: Overal.
4: Ja, ook, we hebben bepaalde video's gezien wat de trainer zelf heeft gezegd. Ja, hij ziet ook alleen maar blije mensen om hem heen.
6: Mm-hmm.
4: Ja, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Ik denk nu ook, na vandaag, gaan we niet vanuit. Hè? Als ze niet winnen, dan is dit ook heel mooi geweest, zeg maar. Ze hebben gestreden. Ze strijden nog. Hè? De doel is winnen.
3: Ja. Ja.
4: Wat ze laten zien is gewoon heel mooi. Ja, kippenvel. En ik ben zelf Nederlands opgevoed. Dus Wilhelmus, die ken ik uit mijn hoofd.
3: Mm-hmm.
4: En mijn eigen volkslied, moeilijk.
6: Ja.
4: Maar ik heb wel mijn tranen gelaten.
3: Moest je oefenen?
4: Nee, ik heb niet geoefend.
3: Je hebt niet geoefend?
4: Ik heb niet geoefend.
6: Hij is eerlijk.
4: Maar ik
6: Hij
4: heb wel mijn tranen gelaten. Ja. Ja, ik voelde hem wel. Het kwam door me heen.
6: Ja. Ik kan die eerste couplet... Als je het zo zegt, couplet. Of volgens mij is het couplet. Ja. Volle borst.
3: Mm-hmm.
6: En nou wordt het nog een beetje hier en daar dat ik even stil blijf. En een beetje neurie. En dan bepaalde woorden weet ik wel. Maar dat komt goed.
3: Ja.
6: Dat komt goed, ja.
3: Hey, we zitten, ik zei het net al, we zitten met een schuin oog ook naar de wedstrijd te kijken. Janelle, jij zou eigenlijk daar langs de kant moeten zitten, of
4: eigenlijk
3: niet?
4: Eigenlijk wel, ja.
3: Want je broer zit in het team.
4: Op dit moment speelt hij nog niet.
3: Wie is het?
4: Sylvain Castaner. Die komt er meestal wel in. Ga ik wel vanuit. Dick Advocaat, die doet dat wel.
6: Ja. Nummer 19?
4: Nummer 19. Waarom ben ik niet daar? Er zijn hier ook belangrijke dingen te doen. We zijn bezig met profpraat. Dat is net dit moment. Met de WK. En we zijn al met seizoen 2 bezig. En dat loopt ook lekker. Ik heb 5 kinderen en die spelen ook hoog. 1 ervan, 2 ervan. En daar ben ik nu mee bezig.
3: Dan
4: had mama dat alleen moeten doen.
6: Prioriteit.
4: Ja.
3: Maar hoe voelt dat?
4: Ja, heel mooi.
3: Je
4: heel
3: broer.
4: Mooi. Heel erg mooi. Dit hadden we allemaal niet... Ik denk dat ik dat nooit heb mogen dromen, dit. Dit is heel mooi. Dit is supermooi. Ik denk hij ook niet.
3: Ja, want hoe ervaart hij het? Heeft hij zich dit kunnen voorstellen? Ergens in zijn carrière gewoon daar op dat wereldpodium zou staan?
4: Maar misschien vanaf nu een 2 jaar terug. Hè, dat ze de mogelijkheid hebben gekregen om het te kunnen behalen. Dat het wel steeds meer geloofwaardig werd. Bij hun allemaal, hè, bij ons ook. Ja. En het is gelukt. Ja. Dus ik denk dat ze aan het genieten zijn. Heel erg aan het genieten zijn. Ik spreek hem af en toe op de app. Ik bel hem af en toe. Ja.
3: En hoe...
4: Ik zie geluk. Ik heb mijn broertje nog nooit zo gezien. Echt niet. Ik heb hem nog nooit zo gezien. Je ziet gewoon dat ze aan het genieten zijn.
6: Ja.
4: Ja, het is denk ik net anders dan bij Nederlands elftal.
6: Ja, precies. Maar
4: dan willen ze echt prestatie halen. Ik denk dat ze finale willen halen. En hier, ze zijn al blij dat ze een wedstrijd hebben gespeeld, denk ik.
6: Hallo WK, hè. Heel de wereld ziet ons vlag nu. Het is gewoon een bepaalde trots. En terugkomen toch op hoe het voor hem voelt. Ik zeg vaak tegen hem een beetje van, volgens mij besef je het nog niet helemaal. Hij beseft het wel. Maar ik heb ook een broertje. En dan zit ik een beetje in zijn schoenen proberen te kijken van, stel dat mijn broertje daar zijn. Dat is echt vet. En ja.
4: Ja. Ja, het liefst had ik daar willen zijn. Want besef dat komt nog heel veel hoor. Hey.
6: Ja.
3: Ja.
4: Ik heb respect voor die 6.000, 5.000 mensen die daar van Curaçao daar zitten. Want het is geen klein geld.
3: Nee, precies.
4: Ja, ja, ja.
3: Je moet er wel wat voor over hebben.
4: Wat
3: voor
4: doen. Ja, ja, ja. Ja, zeker.
3: Ja. Hey, en wat heeft hij moeten doen om hier te komen?
4: Mijn broertje zelf?
3: Mm-hmm.
4: Ja, hij heeft heel veel struggles meegemaakt. Toevallig hebben we ook een aflevering uit van hem zelf. Ja, wat heeft hij verteld? Hij heeft oogblessure gehad, netvlies gescheurd. Heel veel wissel gestaan. Om de 2 jaar verhuisd van land naar land. Naar Duitsland, Engeland, Spanje, Indonesië, Maleisië heeft hij gehad. En ga zo door. Ja, zoeken naar geluk zou ik grof zeggen. Het is toch ergens gelukt. Ja. Ik denk niet dat hij dit had mogen durven dromen.
6: WK.
4: WK, nogmaals, ja.
3: Ja, ik hoor heel veel volhardendheid.
4: Mm.
3: En vast blijven houden, toch?
6: Ja, blijven geloven in die ultieme droom. En ik denk dus juist dat Curaçao dus juist ook dat heeft gedaan. Maar ook de andere landen, hè?
4: Ja, klopt.
6: Caverde.
4: Marokko.
6: Ja, Marokko.
4: Heel goed bezig.
6: Die is er wel een tijdje bij, maar vooral die landen. Dat je dus echt het blijft doorgaan.
4: Mm-hmm.
6: Geloof in jezelf. En ik mag ook eer zijn dat ik het ook van dichtbij meemaak met zijn broertje. Ja, dat is gewoon.
4: En Haiti niet vergeten. Haiti is ook bezig.
6: Ja, Haiti ook bezig. Congo.
4: Er zijn er meer. Er zijn er heel meer. Heel veel meer.
6: Ja, precies.
3: Ja.
4: En het is mooi ook dat er heel veel landen zijn onderschat. Hè? En dat ze nu eigenlijk de. Ja, dat het heel moeilijk is voor de Europese landen die eigenlijk meestal kampioen worden om die kleine landen te verslaan.
3: Ja, ja, die underdogs.
4: Ja,
6: underdogs. Yeah. Yes.
3: Hey, en hoe voelt het dat je broer onderdeel is van Curaçao's voetbalgeschiedenis?
4: Ja, geweldig. Ik had dit niet zo gezien. Ik dacht, ja, als ik eerlijk mag zijn. Hè, over 2, 3 jaar is mijn broertje de carrière voorbij. Het eindigt nu. Maleisië, misschien gaat hij nog links, rechts. Maar nu denk ik anders als een familielid. Nu hoop ik of nu denk ik dat hij zijn carrière nog 4, 5 jaar mooi kan afsluiten na dit.
3: Hij kan nog wel even door.
4: Ja, zeker. En zo heb je nog meer, heel veel meer in de team. Onze captain, die is hoe oud? Even kijken, 33?
6: 34.
4: Ja, ik denk dat hij dit ook niet voor zich zag.
3: Mm-hmm.
4: Ja, is voor hem ook natuurlijk iets heel geweldigs.
6: Ja.
4: Vooral als captain. En zo zijn er nog meer die best wel een leeftijd hebben van. Had ik dit durven dromen, dan was het leuk geweest, maar het hoefde niet. Nou, kijk waar ze zitten.
6: Keeper, 40 jaar.
4: Ook.
6: Keeper.
4: Ja.
6: Je zit nu onze eerste helft heel goed te redden. Ja, dat zijn.
4: Het is mooi, het is heel mooi.
3: Ja. Hey, we hadden het net over. Wat je broer heeft moeten doen om hier te komen. Dat is iets waar jullie mm-hmm. over praten mm-hmm. in de podcast Profpraat.
4: Mm-hmm.
3: Waar gaat het verder nog over? Of wat is überhaupt Profpraat?
6: Ja, precies.
4: Sorry, bijna een doelpunt.
6: Ja, maar Profpraat is, staat voor positiviteit, samenhorigheid. We willen de jeugd stimuleren. Om hetgene wat we laten zien en de bezoekers die komen, de gasten die er bij ons zijn, hun kunnen laten zien. Eigenlijk ook niet alleen maar de jongeren, maar de mensen laten zien van oké, wie is het mens daarachter?
4: Ja. Wat doen ze in de vrije tijd? Wat vinden ze lekker? Even grof gezegd.
3: En dan hebben we het over professionals. Ik dacht eerst alleen professionele sporters, maar het gaat over
4: de prof waar ze in hun branche goed zijn. In zijn, zeg maar.
6: Ja, ja.
4: Dus ook zangers, artiesten,
6: kunstenaars.
4: Influencers, kunstenaars. Wat hebben we nog meer? Chefkoks.
6: Ja. Zakenmensen die gewoon heel goed bezig zijn, ja, met misschien wel meerdere bedrijven. Waardoor ook bepaalde mensen zulke platform. Ja, ja, dankjewel. Die dat krijgen. Maar ook de jeugd te laten zien.
4: Als het een keer niet lukt,
6: ja, dan hoe het is.
4: Dat nog een keer.
3: Waarom vindt u dit belangrijk om te laten zien wat professionals moeten doen om zo ver te komen in hun carrière?
4: Nou ja, daar wil ik ook op inhaken. Het lijkt allemaal, als wij nu ook hier tv kijken, lijkt het, ja, deze jongens die stappen daar de auto in. Dikke Mercedes.
6: Yeah.
4: Hè? Thuis een mooie villa. Allemaal bloemetjes, maar wij weten dat er die veel meer erachter zit. Veel meer hebben moeten doorstaan om hier te staan waar ze nu staan, zeg maar. Bijvoorbeeld, we hebben het net over mijn broertje gehad, hoeveel hij heeft verhuisd. Maar we hebben ook een Jurian Gari, die speelt nu op dit moment ook. Die heeft gewerkt, net wat wij ook allemaal hebben gedaan, zeg maar. Die heeft gewoon een heftruck bereden. Okay. En in Albert Heijn heeft hij gestaan.
6: En dan praten we over 23 jaar.
4: Ja, 23, 24. Ja, hij was heel oud voordat hij werd gezien. Kijk waar hij staat.
6: Ja.
4: WK.
3: Ja.
4: En zo zijn er nog meer jongens die... Kijk eens, mooie redding.
6: Ja,
4: er zijn er meer jongens die mooie verhalen hebben, waarvan je zou denken, nou, ik had het al opgegeven.
6: Ja.
4: Marta, die is ook 3 keer, heeft hij ook al opgegeven. Ja. Hij staat er ook op de WK.
3: Ja.
6: En hij is nog jong. Dus een jong bedoel ik met 22, 23. Maar dat is gewoon... ik wil trouwens inhaken op een stukje van Prof Praat. Inderdaad, we zijn begonnen met voetballers, dus men... linkt meteen dat het is een voetbalprogramma.
4: Dat is het niet.
6: Ik wil wel even daarop benadrukken. Het is omdat het ook de WK nu is begonnen. En er zijn ook opnames die geen voetballers zijn. Dus er komen echt heel veel leuke dingen. Dus ja, dat is wel even... De Prof Praat staat inderdaad voor professioneel in wat je bent.
3: Ja.
6: Even toch nog even benadrukken.
3: En hebben jullie dan het idee dat, dat we dus niet genoeg zien... hoeveel werk daarin gaat zitten? Of dat jongeren dat niet genoeg zien?
6: Ja, want vooral in deze tijd heb je dus ook... dat het lijkt, eigenlijk een beetje wat er net al is gezegd... het lijkt dat het heel makkelijk te bereiken is.
4: Ja.
6: Achter de schermen is er veel meer dingen die je moet doen. Of als we nu in de termen van voetbal hebben... is het dus dan wel van... je hebt heel veel kansen om bij clubs te gaan... en op een gegeven moment, laatste moment, kan het afhaken... is er een blessure? Of wat heel mooi is, ik weet niet, het is een kleine spoiler, maar iets wat wij ook hebben, is dus dan op een gegeven moment, dan ga je ook achter de schermen met, in dit geval een voetballer of iemand die professioneel is in de vak. Ja, dan zie je ook wel wat er allemaal erachterin gebeurt.
4: Is mooi. Het is ook leuk om op beeld te hebben hoe een mens in het echt is, want dat zien wij nooit. Wij zien nu, de volkslied wordt gedaan, hun trainen. Maar we zien niet, we horen ook niet wat thuis speelt. Dat is het meer een beetje waar wij naar graven. Wie ben jij? Wat doe jij in je vrije tijd? Wat zou je doen als je geen voetballer zou zijn? In dit geval dan met Curaçao, laten we ze proeven. Bepaalde lekkernijen laten ze proeven. Of ze die herkennen, ogen dicht. We doen spelletjes.
6: Cultureelse lekkernijen?
4: We hebben challenges ertussen.
3: Ja, want die culturele achtergrond is ook een groot onderdeel van het programma. Waarom is dat belangrijk?
4: Ja, we willen iedereen een beetje meenemen in wat elk cultuur als basis heeft meegekregen. En wellicht wordt er wel vaker de lekkernijen gekocht door andere culturen.
6: Precies. Samenhorigheid komt erbij.
4: Nu hebben we het over Curaçao. Maar wij willen, en wij gaan ook heel graag... richting Cape Verde, Suriname, Marokko. Wij zijn zelf ook benieuwd naar hun gerechten, zeg maar.
6: Ja,
4: we willen dat gewoon heel graag delen met anderen. De basis willen weten hoe een andere cultuur is. Hoe het bij een andere cultuur zit.
6: Ja.
4: Hun basis. Wij Antillanen, sommige generaties die hebben klappen gekregen.
6: Curaçao-enaren.
4: Grof gezegd. Nou, misschien zijn dat bij de Marokkanen ook. Hè? Misschien Surinamers wat minder. Het is interessant om te weten wie wat heeft meegemaakt... en waar ze nu toch zijn beland, zeg maar. met struggles. En
3: want wat levert dat op om die verhalen met die culturele achtergrond te vertellen?
6: Nou, wat ik wil aanvullen inderdaad, en op deze vraag is, als jonge jongen ook, of meisje, ga je ook je cultuur beter leren kennen. Maar ik denk ook wel dat het goed is voor de andere culturen te leren kennen. Dat je ook meer begrip hebt, bij wijze van spreken, in een klas met heel veel diversiteit. Mm. Dus dat is wel belangrijk om ook voor ons mee te nemen. Ja.
4: En dit laat ook echt zien, het opgeven, dat je niet zo snel hoeft of moet opgeven. Deze jongens die zijn door blijven gaan. Die zijn in principe niet door Nederland gekozen. En ze zijn ook op de WK, ook samen met Nederland. Mm-hmm. Ik denk dat deze jongens maar de tweede keuze hebben genomen om voor hun eigen...
6: Nee, Rome. Nee. Oké, Rome.
4: Sorry, we moeten door. Mooie, Rome is heel goed bezig vandaag. Super, super goed.
6: Ja.
4: Om even antwoord weer te geven. Ja, ik denk het opgeven. Ik ben zelf ook als voetballer begonnen. Ik heb een andere pad beloop. Mijn broertje die had... Ik denk dat mijn ouders het hebben gezien hoe het bij mij mis is gegaan. En hebben ingegrepen bij mijn broertje. Ik heb te snel opgegeven.
6: Ja.
4: Als ik de verhalen hoor wat nu bij ons op bezoek komt... had ik nog door kunnen strijden tot mijn 25e.
6: Precies.
4: En ik ben gestopt met mijn 16e. Ik dacht, nee, dit gaat niet meer werken. Ja, als je verhalen hoort van Jurin Gari, die heeft gestreden. Die heeft mails gestuurd.
6: Ja.
4: En eindstand is hij toch gekomen waar die wou komen. Dus dat is ook eigenlijk wat we willen laten zien aan onze jeugd. Maakt niet uit wat er gebeurt, hoeveel struggles je hebt. Hou je doel aan.
6: Ja.
4: En vanzelf kom je er wel.
6: En aansluitend daarbij heb je ook meer vaak te maken met... ouders.
4: Ook.
6: Dus net, want wat jij net zegt, ook ik in mijn ervaring... is dus dan dat ik geen vader heb gehad. Waardoor die motivatie iets minder was.
3: Mm-hmm.
6: Want mama was er wel. Maar mama was gewoon aanmoedigen. Je hebt ook
4: veel
6: wel,
4: werken.
6: Veel werken. Dus dan ga je toch alleen naar de training. En dat heb je ook. Dus dan hebben we het nog steeds over voetbal. Maar het is natuurlijk breder, hè. Maar dan heb je wel meer van... Ja, je bent alleen. Je hebt niemand die echt achter je staat. Dus dat heb je dus ook mee te maken. En daarin... willen we zulke jongens en meiden ook gewoon motiveren? Van...
4: Het is voor elke leeftijd eigenlijk waar wij mee bezig mee zijn.
6: Ja.
4: Want nogmaals, hij zegt het ouders. Er zijn ook zelfs verhalen dat moeders met 5 kinderen hun werk op hebben gezegd om hun kind naar voetbal te brengen. En ja, het is gelukt, want ze staan er, zeg maar.
6: Ja.
3: Ik krijg een update van CJ.
4: Yes.
3: Dus laten we even gaan luisteren.
4: Hi
3: CJ.
9: Hi Zoe. Oh. De spanning. Ik kan niet meer over hebben over de spanning. Maar het is alleen maar spanning.
3: Ja.
9: Ik ben gewoon één spanningsboog hier.
3: Hou je het nog een beetje vol?
9: Ja, oh. Dit is de langste 90 minuten van mijn leven. Ik sta hier met Victor. Ik denk ook de langste 90 minuten. I think this is the longest 90 minutes of your life too.
10: Yeah, man. Like, they feel like 5 shots in the score, man. Like, it's stressing. Like, it's breaking my heart so far.
9: Why?
10: Because they're not making the goal. Like, no. They're dominating Curaçao, but they're not making the goal.
9: Aw, man. But what does it mean to you to be standing here in the midst of Curaçaoans?
10: It just makes me more excited. I just wanna like scream that goal. I hope it happens. If we lose, it's also fine. But like, man, just a lot of feelings inside.
9: You don't feel like you're in the lion's den right now?
10: No, it's okay.
9: Not at all. Where is your uniform?
10: Sorry?
9: Where is your uniform?
10: Yeah, actually, this is like an Ecuadorian t-shirt.
9: Oh, tell me more.
10: It's made in Ecuador. So it's like called the Guayabera. It's made from the coast of Ecuador. It's really, you cannot see the colors of Ecuador, but like it's made of Ecuador. So today I thought like, I'm not gonna wear the yellow of Ecuador, but I'm gonna wear something from Ecuador.
9: Nou, Victor heeft gekozen om voor iets anders te gaan. Hij is gegaan voor de Guayabera, een witte Guayabera. Het staat je goed.
10: Ja.
9: Victor spreekt niet heel van Nederlands, maar...
10: Nee, ik spreek een beetje Nederlands, maar spreek langzaam. Spreek langzaam.
9: Langzaam. Maar complimenten neemt hij wel op, hoor. Het is de hydration break bij ons is bijna voorbij.
7: Maar het is hier ook heel erg leuk. Hoe is het bij jullie daar in de studio?
4: Geweldig. We kunnen, meekijken.
6: De spanning is ook wel hoog hier.
4: Die is hier ook hoog.
6: Ja.
4: Dit is misschien ook wel gezelliger dan, waar jij nu zit.
3: Ja, is het gezelliger?
4: Ja, zeker, want het is wel cool. We hebben bij Masilo hebben we het anders meegemaakt, drukte. We kregen cola over ons heen. Hè? Iedereen was blij, hè?
6: Yes,
4: en we hebben gescoord. Dit is wel relaxed. Dit is ook wel.
6: Het was een beetje warm.
4: Het is oké.
6: Okay. Hier zit ik relaxed.
7: Jullie zitten in de, koeling.
4: Ja.
7: Nou, Zoe, je weet, je moet ook even cola opzoeken en over hun gooien.
3: Ja, ik ga het klaarzetten. Ja.
7: Als Curaçao's gehoord, cola over hen.
4: Ik sta klaar. Let's go.
3: We horen je zo weer, CJ.
7: Ja, tot zo.
3: Yes, tot zo. Het klinkt echt heel gezellig.
4: Ja, ja, super gezellig. Hebben maar hier die... ook. Hier
3: oh, okay.
4: ook.
3: Ik wou
4: net
3: vragen.
4: Ja. Hebben jullie bezig?
3: Niet een beetje spijt?
4: Nee,
6: zeker, zeker niet.
3: Jullie kunnen focussen nu op de wedstrijd.
6: Ja, zeker.
3: Ja.
6: Precies.
3: Ja. Hey, we hadden het net ook heel kort even erover. Ik noemde het in de intro. Dit is het WK van de underdogs. Mm-hmm. Kleine landen die het opnemen tegen de reuzen van het voetbal. Maar verbazingwekkend goed presteren.
6: Zeker. Zeker.
4: Ja, zeker.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Hoe gaat dat tot nu toe?
4: Ja, nee, ja. Het nu toe met onze wedstrijd? Of met
3: ja, de hele in het
6: algemeen.
3: Algemeen. Ja.
6: Algemeen.
4: Ik wil toch wel even zeggen dat ik het super jammer vind dat Suriname er niet bij is.
6: Ja.
4: Ik denk dat Suriname ook echt heel veel... Ik denk dat ze heel ver zouden komen. Die hebben gewoon ook hele goede spelers.
6: Ja.
4: Het is niet gelukt. Super jammer.
6: Ja.
4: Maar de rest die laat ook zien hoe klein ze zijn. Dat ze niet makkelijk te verslaan zijn.
6: En goed dat je het benoemt. En inderdaad de flowers naar de Surinamers. Want als je kijkt ook in de Nederlandse elftal. En dan hebben we het over vanaf jaren 90 en alles. Waren Surinamers die domineerden.
4: Ja.
6: Dus eigenlijk, niet eigenlijk. We gunnen ze ook. De WK.
3: Ja.
6: En dat was jammer.
3: Ja,
6: dat
4: vandaag ook heeft Nederland ook gewonnen. En toen hebben we grof gezegd 3 Surinamers gescoord.
6: Ja, precies. Dus
4: en een Ghanese toch?
6: Ghanese. Dus ja, dat is mooi om te zien.
3: Mm.
6: En ja, terug naar de kleine landen. Ja, zo'n Congo die gewoon gelijk spel speelt.
3: Ja, want wie zijn volgens jullie de underdogs van dit WK?
6: Heel eerlijk, ik ga het echt zeggen. Ik denk echt wel Caverio.
3: Ja?
6: In Caverio.
4: Ja.
6: Die is, spelen...
4: Nou, misschien ook Marokko. Die zijn heel snel gegroeid in 8 jaar.
6: Sowieso Marokko, maar ik vind Marokko... Ja, met alle respect vind Marokko geen echte underdog.
4: Underdog meer, hè? Ja, die zijn te snel gegroeid.
6: Ja, snap je? Dus,
4: super snel.
6: Dus als we het hebben over underdog, dan denk ik echt wel Caverio in die zin.
4: Ja.
6: Die kan wel echt verrassingen voorbrengen.
4: Mm-hmm.
6: Het zou mooi zijn ook in Congo, Haiti. En vooral Congo, waarom ik zeg Congo, ook gewoon maatschappelijk. Weet je hoe dat gaat? Ik vind wel dat zulke mensen daar ook echt verdienen.
3: Mm-hmm.
4: Of een Afrikaanse land, want Senegal heeft ook de finale of niet de finale gehaald. Ik weet niet wat de FIFA heeft gekozen.
6: Ja.
4: Maar die zijn heel ver gekomen.
6: Ze liggen in het midden.
4: En het zou mooi zijn als ze nu ook weer een halve finale behalen.
3: Ja. Want wat voor effect heeft het... dat het dus nu zo goed blijkt te gaan met voor die landen.
6: Ja.
4: Als we voor Curaçao praten, het heeft heel veel deuren geopend.
6: Ja.
4: Ik denk dat het ook bij de rest van de landen zo gaat. Het maakt deuren open, toerisme.
6: Samenhorigheid.
4: Samenhorigheid, vooral dat.
6: Vooral dat is echt.
4: Ik kan me herinneren, 2 jaar geleden hoef je maar een beetje boos te kijken op straat. En ja, je hebt ook weer een andere die boos kijkt. En je hebt misschien ruzie. Nu, iedereen groet elkaar.
6: Ja.
4: Niemand is depressief. Ik hoop dat dit nog lang doortrekt.
6: Hey, wacht. Hé, oké. Oh!
3: Wat gebeurde er?
4: Ja, een schot.
6: Een schot van Bakuna. De jongere broertje Bakuna.
4: Maar nu moeten we een beetje uitkijken. Want ze hebben. Ja, Ecuador is heel snel. En. Een gele kaart ook nu.
6: Ja.
4: We zijn op minuut 45. We hebben nog heel even te gaan.
6: 45.
4: Of 75. 75.
3: Ja.
6: Ja.
4: Spanning.
6: Of nacht.
4: Ja, kan ook.
3: Allebei. Zullen we even naar wat muziek luisteren?
4: Ja, gezellig.
3: Ik heb een lijst met nummers gekregen van een collega met muziek van Curaçao. En nu heb ik dus een nummer en dat heet Don. Of nee, Curaçao van Dion, denk ik.
6: Dion, oké. Okay. Of Gion.
3: Dion.
6: Dion, oké.
3: Okay. Zal ik hem gewoon instellen?
4: Ja, zeker.
6: Zet hem erin.
4: Ik ben wel ready voor wat muziek.

0: Dat was Dion met Curaçao. Ik vond het wel een lekker WK-nummer.
1: Niet slecht.
2: Niet slecht.
1: Niet slecht. Ja, leuk. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien ergens. Ik heb het
2: ergens voorbij
1: afgespeeld.
0: Ja. Zijn er andere WK-nummers?
1: Ja, zeker.
0: Vertel.
1: Genoeg. De grootste denk ik is op dit moment Jayon.
2: Ja.
1: Mama Waak.
2: Ja, van Blue Wave.
1: En zo heb je er nog een paar. Hoe heet die? Kileet.
2: We gaan het even met
1: Tesla uit. Heb je ook. Je hebt. Het komt even niet heel snel in mijn hoofd nu.
2: Nee, ik ga het meteen.
0: Ik ga zo meteen voor jullie zoeken.
1: Genoeg, heel veel.
0: Hey, jullie hadden het net over die verbinding die jullie zien, hè, tussen verschillende gemeenschappen. Waar hebben jullie het dan over?
1: Op dit moment is iedereen, zeg maar, voor Curaçao. Hebben we in de gaten, zeg maar, ook de mensen uit Cape Verde en Suriname vooral. Maar ik denk, over 2 dagen zijn we allemaal voor Cape Verde weer.
0: Mm-hmm. Gaan jullie dan ook kijken?
1: Ja, zeker.
0: Waar?
2: Zeker.
0: Gaan jullie ergens naartoe of thuis?
1: Nou, ik ben vorige week heb ik
2: Rome weer.
1: Vorige week heb ik mijn portemonnee heel goed leeggeschud. Nee. Ik denk dat ik deze week, de komende week thuis blijf. En dan hopen dat wij doorgaan naar de tweede ronde.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga ik weer naar buiten.
0: En dan ga je weer naar buiten. En jij? Ja.
2: Nou, ligt eraan. Maar dan is het. Ik wil er wel meemaken. Als het gaat om Cape Verde, wil ik best wel meemaken in Rotterdam. Dat zie je ook wel.
0: En waarom in Rotterdam?
2: Ja, daar ben ik sowieso opgegroeid. En daar weet ik ook dat daar de gemeenschap Cape Verde echt veel is. Ik heb zelf ook enkele jaren in Spangen gewoond. Dat is in West. Dus daar zijn ze ook echt wel.
0: Daar wonen heel veel Cape Verdeanen.
1: Heel veel.
2: Precies. Ja, dus ja. En ik weet hoe het gezellig is. Het is een leuk volk.
0: Het was een heel groot feest.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Dus,
2: ja. Zoiets wil je ook meemaken.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Hey, en toen jullie jong waren, was dat wel anders, toch? Die verbinding tussen gemeenschappen. Dat was er eigenlijk niet.
2: Zeker niet. En dat is dus ook juist mooi om te zien, dat dat anders is. Het was toch wel, als ik een voorbeeld neem van een Surinamer en een Curaçaoenaar nu, maar destijds was Antilliaan. Die wouden niet eens, dus als één iemand zei van ben je Surinamer en je was van Curaçao, ja, dan wou je dat niet, die vergelijking wou je niet, of andersom, vice versa.
0: Waarom dan niet? Wat zat daarachter?
2: Als ik zelf na mijn verdieping en alles, dan zou ik zeggen, dat is ingeworteld vanuit de slavernijtijd. Dat je dus tegen elkaar ging vechten. En ik merk ook wel bij de jeugd dat steeds meer. Ik zit trouwens in de jeugdzorg, dus dan zie je echt dat ook wel steeds verandert. En dat is gewoon mooi om te zien dat dat gewoon nu anders is met voetbal. En dan praten we ook wel echt over 5 jaar geleden. Ik was zelf iemand die echt ging juichen voor Marokko de vorige WK.
0: Mm-hmm.
2: En dat maakt het wel gewoon mooi. Om te zien dat daar toch wel steeds meer een verandering in staat. Aan de andere kant zie je toch wel dat het toch wel nog steeds gebeurt. En ja, daar willen wij steentje aan bijdragen.
0: Ja, dat wat gebeurt. Dat er.
2: Ja, juist tegen elkaar. Tegen elkaar vechten.
1: Onnodige strijd.
2: Onnodige strijd, zeg maar.
0: Tussen gemeenschappen met een migratieachtergrond.
2: Ja, een stukje eer, een stukje trots. En dat is niet nodig.
0: Ja, hoe heb jij dat ervaren, Janelle?
1: Ja.
0: Toen jij jong was, hoe was dat?
1: Ja, wat precies wat hij zegt een beetje. Elke ras, laat ik het zo zeggen. Ik was meer met mijn eigen ras opzoeken. En ik had niks met Turken en Marokkanen. Dat is dan voor mezelf, hè. Ondertussen heb ik 2 kinderen met een Syriër. Dus ja, ik ben echt naar links gegaan. En dat vind ik juist. Ik kijk mijn eigen verhaal. Ik ben laat pas gaan kijken naar andere ras.
0: Mm-hmm.
1: En laat pas gaan begrijpen.
0: Andere culturen.
1: Een andere cultuur, sorry. Ja. En pas laat ben ik gaan begrijpen dat. Ja, iedereen gewoon hetzelfde is, zeg maar. Er is overal wel iets wat anders is. Maar ik leef ook lekker. Ik geniet. Ik, En dat met een heel ander cultuur, zeg maar. En ik wil dat aan de rest van de wereld ook... mijn broertje komt erin, sorry.
2: Komt erin, ja.
0: Oeh.
1: Hij komt erin.
0: Ja.
2: In 80ste minuut.
1: Ja, dat wil ik aan anderen ook laten zien. Dat voordat het, zeg maar, voordat hun te laat... ook zien wat ik zie. En dan, ja, misschien is er even toch geen werking meer... op de rest van de gemeenschap.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Vind je het nu extra spannend omdat je broertje erin is?
1: Nou, eigenlijk niet, want...
0: Oh.
1: Ja, want? Het is nog best wel laat.
0: Mm-hmm.
1: Vind ik jammer. Maar ze doen het goed. 0-0 nog steeds. Ecuador. Ze hebben nog 7 minuten ongeveer.
2: Het zou mooi zijn als hij...
1: Het zou mooi zijn als hij er eentje in kopt.
2: Ja.
1: Ja. Ja, zeker. Hij is er niet zomaar ingekomen.
0: Nee.
1: Nee.
0: En die verbinding, hè, die nu ontstaat tijdens het WK... denken jullie dat dat iets blijvends is?
2: Ik hoop het.
1: Ik hoop het ook.
2: Daar staan we zeker voor.
0: Mm-hmm.
2: Hey. Zo. Bijna een kans weer.
1: Sorry, we hadden bijna een tegendoelpunt.
0: Oeh.
1: Overleefd.
2: Ja, maar ik denk het, ik hoop het en daar gaan we voor... En dat is dus juist met het stukje platform Profpraat... waar we dus juist veel meer willen laten zien. Maar ik denk wel, als ik voor ons praat... dat we er hier al jaren mee bezig zijn.
0: Mm-hmm.
2: Zeker wat ik al zeg, 10 jaar in de jeugdzorg. Samen, wat wij willen neerzetten... is niet van vandaag, van gisteren naar vandaag gekomen...
0: Nee, dit is eigenlijk gewoon een heel goed moment.
2: Juist,
0: precies. Om, ja.
2: Om op de boot te komen. Heb ik meteen een nummer in mijn hoofd. Maar wij hebben die boot niet gemist. Dus ja. En ja, nu is het ook nog steeds niet... be humble. Stay met beide benen op de grond. Want we zijn er nog nergens. We willen nu nog meer dingen bereiken.
0: Ja. Hey, en... ik lees ook heel veel over, naast dat het WK is van de underdogs... is het ook het WK van de migranten.
2: Mm-hmm.
0: Want er zijn ongelooflijk veel spelers met een migratieachtergrond... Mm-hmm. die uitkomen voor het land van afkomst van de ouders. Of de opa en oma. Als we bijvoorbeeld naar Nederland kijken... dan zijn er volgens mij 45 spelers die in Nederland geboren zijn... maar voor andere landen uitkomen.
2: Mm-hmm.
0: En dan hebben we het nog niet eens over Franse, Spaanse, Duitse spelers.
2: Ja.
0: Wat doet dat, denk je, voor migrantengemeenschap... of voor jongeren met een migratieachtergrond?
2: Ja,
1: ik denk dat het nieuw is. Maar ook iets weer is wat...
0: Is het nieuw?
1: Ja, de mensheid moet eraan gaan wennen, denk ik. Ik denk dat dit vanaf nu altijd zou blijven. De kansen in Nederland... Dat, hoeveel spelers mogen er in één team zitten?
2: 25?
1: Het is kort. Ik denk dat iedereen... dat ze merken van... ik ben het niet voor Nederland. Dat ze meteen naar hun eigen... of naar de tweede kansen kijken... waar ze wel kunnen spelen, zeg maar.
0: Maar is het dan... denk je ook dat echt een soort... tweede optie is? Of denk je dat het voor heel veel spelers... ook gewoon meteen... ja, man?
2: Ja, mag ik deze? Kijk, als je bijvoorbeeld... ik denk dat er bij sommigen... wel gaat worden... steeds meer eerste keuze. Omdat je dus juist dat ziet... Dan komen we weer bij...
0: Dat je ziet dat die landen dus allemaal beter worden.
2: Ja, klopt. Ja. Ik zou even een voorbeeld geven van mijn eigen zoon. Die is 16 jaar, speelt vrij hoog. En we hadden een gesprek erover. En ik vroeg hem 6 maanden, een jaartje geleden... als je zou moeten kiezen of als je zou kunnen komen voor Nederland of Curaçao. Destijds was hij nog een beetje twijfelend. En... van alles met wat er met Curaçao is, zei hij, pa, ik wil voor Curaçao. En dat is dus juist wat je nu al ziet.
0: Maar dat is dan ook omdat hij, denk ik, heel erg voelt... dat de Curaçaose gemeenschap zo ongelooflijk trots is.
2: Juist ja. Dat. Die waardering die je krijgt. De passie. De love. Maar ook bijvoorbeeld naar de Marokkaanse gemeenschap, als je dus dat ziet.
1: Mm-hmm.
2: Ja, hoeveel Marokkanen zie je nu in de Nederlandse elftal.
1: Ja, nou, bijna.
2: En dat betekent nog steeds niet, dat wil ik ook nog benadrukken, dat betekent nog steeds niet van als je voor Nederland kiest dat het fout is. Want je bent daar opgegroeid, geboren of wat dan ook.
0: Want dat is vaak wel de kritiek, toch? Die er precies kan zijn. Van hé, je hebt hier genoten van de kansen.
2: Ja,
0: die hier, van een opleiding.
2: Van een opleiding.
0: De kansen die hier zijn.
2: Ja.
0: En dan ga je voor een ander land uitkomen.
2: Ja. Ja, klopt. Maar
1: dat is eigenlijk ook een beetje egoïsme om dat te zeggen.
2: Ja, want ik denk ook, of ja?
1: Ik denk dat iedereen wel een geluk zoekt. En ja, als je links niet wordt gekozen, ga je naar rechts toe. Dat is, lijkt mij logisch. Ja, dat bedoel ik met, ik denk dat iedereen er een beetje mee moet aan wennen. Dat het iets nieuws gaat zijn voor nu en de toekomst. Ja, word je niet voor Nederland gekozen. Kijk gelijk naar links, denk ik.
2: Ja.
1: En dat had ik ook gedaan.
2: En los daarvan, heel streed gezegd. Als je goed bent, dan ben je Nederlander. Als je goed doet.
1: Ja.
2: En op het moment dat het even fout gaat, dan ben je wel weer Suriname, Marokkaan, Curaçaoënaar of wat dan ook, Aruba, Bonaire. En als ik kan begrijpen, omdat ik dat ook vanuit mezelf praat, kan begrijpen dat je soms zelf het gevoel hebt, bal tegen de lat. Dat je het gevoel hebt van, oké, ik ben hier niet, ik word hier niet gewaardeerd.
0: Mm-hmm.
2: En voor je eigen roots, van je ouders, word je wel gewaardeerd. Ja, dan
1: sneller, word je sneller
0: geworden. Ja, het team van Curaçao, er wordt heel de tijd gezegd, er is één speler die is geboren op Curaçao. Maar het zijn er twee.
2: Het zijn er twee,
1: ja. Klopt, dat hebben we pas geleden gehoord. Ik zie het ook nergens.
2: Op Wikipedia staat in Nederland.
0: Mm-hmm.
2: En dat is dus ook het mooie van, komen we toch weer terug op profpraat.
1: Ja.
2: Ga je veel meer dingen leren.
0: Er wordt heel de tijd gezegd, er is één speler die is geboren op Curaçao. Maar het zijn er twee.
2: Het zijn er twee.
1: Ja, ja. Klopt. We hebben pas geleden gehoord. Ik zie het ook nergens.
2: Op Wikipedia staat in Nederland.
0: Mm-hmm.
2: En dat is dus ook het mooie van, komen we toch weer terug op profpraat.
1: Ja.
2: Ga je veel meer dingen leren weten. Ga je veel dieper. En

0: fase ergens. Dan kreeg je van het volk wel een bepaalde kritiek. Ontwetendheid.
1: En wat is die kritiek dan?
0: Ja, ze kunnen geen papiaments. Of ze kennen het cultuur niet eens. Of ja, bijvoorbeeld met onze show praten we ook Nederlands. Is ergens wat we dus juist bewust doen. Maar toch hoor je wel er doorheen dat we bewust ook papiaments praten. Want hé, wij zijn opgegroeid vanuit huis als papiaments, als ken onze cultuur. En dat is dus ook heel belangrijk om dat te laten zien. Ik ben een vraag even kwijt.
1: Hoe het wordt ontvangen op Curaçao, dat het grootste gedeelte van het team dus geboren is in Nederland.
0: Ja, maar nu merk je dus wel die samenhorigheid. En merk je ook, en dan moet ik echt bekennen dat er velen zeggen, nee, je bent een Judy Corso, dus een kind van Curaçao. Dus of je nou in Nederland, dus je merkt wel echt die positiviteit nog meer van, hey, own it. Vanuit de Curaçaoënaren die op Curaçao leven, misschien nooit naar Nederland zijn gekomen. Je merkt wel een waardering en een eer van, hé, nee.
1: Mm-hmm. En ik denk dat het ergens ook wel mooi is dat je... volgens mij zie je dat in veel meer gemeenschappen, dat die tweede, derde generatie steeds meer toch die roots gaat ontarmen en eigenlijk teruggaat naar de cultuur en de taal.
0: Ja, ja, ja, precies. En ook echt willen weten waar je vandaan komt.
1: Mm-hmm.
0: Je DNA, diasporen. Dus, ja, heb je aanvulling toevallig?
2: Ja, aanvulling. Ik ben
1: het helemaal gefocust.
2: We hebben nog drie minuten. Het staat 0-0.
0: Ja.
2: En ik ben blij met een 0-0.
0: Ja, zeker.
2: We hebben keihard gestreden. Maar ik ben weer terug. Ik ben op focus nu. Ja. Nee, we zijn er bijna. Zo zie ik het nu op dit moment, zeg maar. En niet dat wij hebben gewonnen. Maar we hebben wel weer een wedstrijd overleefd. Waarvan heel veel mensen dachten dat wij hier niet horen, zeg maar.
0: Ja.
2: Italië heeft heel groot in de media gezegd, wij horen hier niet te staan.
0: Dat zo.
2: En ja, hier, we hebben weer een kans.
0: Ja.
2: Dus het is mooi om te zien. Het is mooi om te zien.
1: Zullen we voor het einde van de wedstrijd nog even naar CJ gaan?
2: Ja, leuk. Even kijken hoe het daar is, ja.
1: Hi CJ.
3: Hi Zoe. Ik heb niet echt even zin om te praten, want we staan allemaal gewoon onder druk. Het zijn, ja, iedereen staat met de handen gekruist en gefocust op het scherm. Eigenlijk niemand wil me spreken nu, want iedereen zegt nee, ik heb geen tijd voor jou. Het is nu te spannend, maar ik ga het toch proberen. Ja, voel je de spanning nu?
4: Ja, zeker.
3: Ja? Oh, oké.
5: Hernán Galíndez.
3: Hoe is het met die spanning?
6: Met die spanning. Mijn haar zit in mijn kont, man.
3: Ja, nee, daar hoort je hart echt niet te zitten. In de laatste 5 minuten van deze spel, we hebben nog op het scherm nog 1,5 minuut te gaan. En het wordt echt hard gespeeld hier. Ja. Oh, ja, nee. We komen zo terug.
1: Het wordt hier in de studio ook steeds spannender.
3: Sorry.
1: Oké, ik kom zo weer bij je terug, ja?
3: Ja,
1: goed plan. Oké, tot zo.
0: Oké, dat is geen penalty.
1: Het is, de focus is echt...
2: Het mag wel stoppen nu.
1: Ja, je vindt het goed zo.
2: Het mag nu stoppen.
1: Het mag nu stoppen.
2: Ja, zeker.
1: Want hoe lang moeten we nog?
0: Nog
2: 1?
0: Ja.
2: 1 minuut?
0: De laatste minuut is bezig. Er is een corner.
2: Wat is dit? Is het penalty?
0: Nee, ik hoop het niet. Ze gaan kijken. Nee, corner. Oké, ze hebben gekeken voor penalty.
2: Dus dit loopt achter.
0: Maar check over, oké?
2: Nee, dit ga je...
0: Nee, corner. Het is corner. Maar nu moeten we... Deze moeten we overleven. Nee. Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nog 1 counter dan? Nee, ja, het is afgelopen. Oké, 0-0.
2: Top.
0: Ja.
2: Geweldig, we kunnen weer door.
0: Ja.
1: 0-0.
0: 0-0, ja, ja toch?
2: Ja. Ja, we zijn blij. Ja,
1: er wordt hier gefeliciteerd.
0: Ja, want een puntje is een punt. En we hebben een punt, onze eerste punt op de WK. Dus ja.
2: Ook geschiedenis.
1: Eerste punt,

0: op het WK.
1: Ja, zeker. Rome, ja, kijk hem daar, ja, ja, ja.
2: Het ziet er nou uit dat we elke wedstrijd geschiedenis geven.
0: Zullen we even luisteren naar CJ? Hoe het daar...
1: Ja,
3: ja, wauw. Ja, hier wordt geschreeuwd en iedereen is blij. Ik zie mensen schreeuwen. Ja, echt een ontlading. Echt een ontlading.
4: Top, geweldig.
3: Ja, nou ja, geweldig hoor ik. Ja, het is echt blijdschap eigenlijk. Een moment van pure geluk. Ja, het is eindelijk voorbij, zoals jullie zeiden. Het kon niet lang genoeg duren. Iedereen juicht voor onze keeper, Rome. Ja, het is echt, het heeft echt, heeft echt zijn waarde verdiend vandaag. Heel mooi om te zien hoe iedereen nu staat.
0: Ik ben wel benieuwd naar de reacties.
3: Ja, maar iedereen staat nu te zingen. Ik ga iemand proberen aan te spreken. Hoe voel je?
5: Amazing! Echt honestly, a win is a win. Like, could not have asked for it better.
3: Ja, we hadden niet...
5: Ik ben zo blij.
3: Ja?
5: Ik wilde het. Rome, echt top, jongen. Echt, je hebt zo goed gespeeld. Mag je zo trots op zijn. Echt insane dit. Ja, ja. Echt heel goed.
3: Ja, mooi. Ja. Mooi. Was het echt spannend voor jou?
5: Ja, nee, echt. Het was echt een hele spannende wedstrijd. Ja, zeker. Ja. Ja.
3: Maar we hebben het overleefd, Curaçao.
5: We hebben het overleefd, weet je. We did it. Er waren zoveel attempts op de goal. Niks is erin gegaan. A win is a win, truly.
3: A win is a win.
5: A win is a win.
3: Thank you, thank you. Ik ga proberen te kijken waar de Ecuadoren zijn. Ik zie ze nog
0: Oh, daar ben ik ook wel benieuwd naar, ja.
3: Ja. Ja. Chicos, ¿cómo están?
6: Hey.
3: Bien? How are you feeling?
6: No tenemos palabras. How are
3: you? Oh, we don't have many words, you see? No? Ik zie geschudde hoofd. No quieren decir nada?
6: No palabras.
7: A mí me encantaría de verga. Todos de cuadro. Para mí me encantaría de verga. No puedo.
3: Oké, dat ga ik dus niet vertalen. Maar,
0: oh, ik was eigenlijk wel benieuwd.
3: Zij is dus niet blij.
0: Oké.
8: Wow. Waar kijk aan, Bathina? Athena staat bij die twee, staat bij die drie smash.
3: We gaan naar de derde.
8: We gaan naar de derde. Hey,
3: het is hier heel gezellig. We zien jullie weer na het nieuws.
0: Yes. Tot zo. Dat klinkt heel... Ik zie, je bent zo breed aan het lachen dat je pijn krijgt.
2: Ja, je ziet het. Ja, mooi hè. Ik vind het mooi. Ja. Ook vooral om te horen hoe het daar...
1: En toe gaat.
2: Dat de mensen van Ecuador niet blij zijn.
1: Ja.
2: Ja, geweldig voor ons toch. Ja, ja, leuk.
1: We waren net in een huis.
2: We zaten net vol in een huis met... hoe zeg je dat?
1: Ecuadorianen, denk ik.
2: En we waren in de minderheid. We waren met z'n drieën tegen 6-7.
1: Ja.
2: Ik zou niet weten wat nu daar speelt.
1: Ja, wij gaan Curaçao verslaan. Wacht maar. Ja, dit is mooi.
2: Ja. Leuk. Een leuke einde zo.
1: Ja.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Zeker. Trots.
1: Zeker weten. Nog een punt weer. Dus weer een klein geschiedenisje geschreven.
2: Mm-hmm.
1: Dus,
2: het is leuk om zo naar de volgende wedstrijd te gaan.
1: Precies. Wij gaan in de boeken.
2: Ja.
1: We waren al, maar we gaan nu nog in.
0: Zometeen gaan we nog verder in gesprek.
2: Ja.
0: En horen we ook nog een keer CJ vanuit CC Amsterdam. Maar we hebben eerst het NOS nieuws van 4 uur.

0: zien elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn de onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland en Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook al, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. En sport. Op het WK heeft Curaçao zojuist gelijk gespeeld tegen Ecuador. De eindstand is 0-0. Dan naar het weer. Vooral in het zuiden kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
3: De nacht is zwart. Zoe Pinto en Leto.
4: Je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart. En onze uitzending staat nog steeds helemaal in het teken van de wedstrijd Ecuador-Curaçao. Bij mij in de studio zijn Janelle Castaneer en Jair Ignacio van Prof Praat. 0-0. We zijn heel blij, heel trots, toch? Wat betekent het?
5: We hebben wat vele mensen dus hebben gedacht. Of niet hebben gedacht. We hebben een wedstrijd overleefd.
6: Ja. Gestreden met
5: gestreden.
6: Elkaar.
5: Geen punten tegen. Ja, we mogen door. We kunnen door.
6: Ja, we hebben nog hoop. Want ja, de bal is rond. En, ja. En 3 punten, dan ben je door. Dus het kan nog.
4: Ja, want ik ben niet... Ik ben niet zo'n hele grote voetbalfan. Ik vind WK heel erg leuk, hè? Begrijp me niet verkeerd. Ja. En ik lees superveel online. Ik kijk al die video's, samenvattingen, maar...
6: We vergeven je het.
4: Oké.
5: Okay. Dat is goed.
4: Want wat moet er nu nog gebeuren om naar de volgende fase te gaan?
6: In principe winnen. En dan hebben ze...
4: Oké, winnen.
6: Ja, want als je gelijk speelt, krijg je 1 punt. Mm-hmm. Als je verliest, 0 natuurlijk. En dan als je wint, krijg je 3 punten. Dus het kan zijn, dus met 4 punten ben je door.
4: Mm-hmm. En hangt het nog af van de wedstrijd tussen 2 andere teams?
6: Tot nu toe niet. Tot nu toe heb je het in je eigen handen. Dus als Curaçao zijn, heb je het in je eigen handen. Als je gewoon, ja, het is niet makkelijk natuurlijk, maar als je tegen Ivoorkust gaat winnen, ja, dan ben je door. Want tegenwoordig gaat ook de derde plaats. Dan heb je wel dus de 6 beste, denk ik, van de derde plaats, die kunnen door.
4: Ja.
6: Dus ja, dan is er nog meer kans ook. Maar ja, met 4 punten ben je wel door.
4: Zullen we even naar het feest luisteren bij CJ?
6: Zeker.
4: Hi CJ.
7: Hey, maar het feest is hier letterlijk voorbij.
4: Wow, dat is super snel.
7: Het loopt.
5: Oh ja, klopt.
7: Het is ineens leeg. Ik kan mijn gedachten weer horen. ik denk dat iedereen ook naar binnen is om verder te dansen. Maar buiten is het in ieder geval leeg. Iedereen is weg van het scherm gelopen. En pure blijdschap wel. En dat is wel heel mooi om te zien hoe mensen dit hebben meegeleefd. Ik zie nog op het scherm hoe mensen in dit stadion aan het huilen zijn en aan het genieten zijn. Dus dat is heel erg mooi. Maar wel 5 gele kaarten voor Curaçao. Dat is wel iets dat ik denk van, wow, ze hebben wel heel hard gestreden. Ja, ja, ja. Dus ja, scoren tegen Ivoorkust, dat wordt ook legendarisch.
6: Ja, dat zou mooi zijn.
4: Hoe vond jij het, CJ? Hoe heb jij het ervaren?
7: Oh, laten we daar niet over hebben. Het is een en al spanning. Het is alleen maar spannend geweest vanaf het begin. En ja, ik heb geen nagels meer over. Dus volgende wedstrijd moet ik met de tenen gaan. Precies. Ja. Nee, maar echt super, super leuk om dit zo te zien en zo mee te maken. Ik zie ook nog steeds de fans aan het zwaaien. Echt super mooi.
4: En ga jij ook het zo nog... Oh, sorry, ja.
7: Nee, ook nog heel merkwaardig. Een aantal debuuts ook, waar ik zelf op aan het wachten was. Kenji Gorey, Castaneer, Van Nijma. Dat vond ik heel leuk om ze op het veld te zien. En dat zij ook mochten debuteren op het WK. Dus,
6: in klein correctie.
7: Ook helemaal aan het
6: eind. Oh, ja, nee. Castaneer heeft al gedebuteerd de eerste keer. De eerste wedstrijd, wou ik even bij zeggen. Nee, maar dat maakt niet.
7: Ja. Oké. Foutje. Maar in ieder geval wel leuk om, ook al was het in de laatste 10 minuten, was het wel leuk om hem weer op het veld te zien.
6: Mooi.
7: En het is echt wel mooi. Ja, ik denk dat ze ook echt heel trots kunnen zijn, want ze hebben echt hard gestreden hiervoor. Maar Dick Advocaat zei gisteren nog dat het een geen makkelijke land is. Maar ze hebben het wel, gehaald. Oh, hij zei, nu spelen ze tegen teams van hogere kwaliteit. Maar ze hebben het wel gecompenseerd om zijn eigen woorden te gebruiken.
4: Hoe zien jullie dat?
6: Ja, eens. Helemaal eens. En ja, ik wil toch wel benadrukken. De keeper. Is mooi.
5: Ja, zeker.
7: Ja. Nou ja, ik wil bij de trainer van Rome gaan. Bij wie hij de laatste dagen is geweest. Want, vergeleken met Duitsland is er niks langzaam geweest vandaag. Nee. En dat is echt... Dat is echt een grote verschil.
6: Ja.
7: Een grote groei eigenlijk van... afgelopen wedstrijd.
6: Zeker.
7: Ja.
6: Yeah.
7: Nee, superleuk. Superleuk. En dit blijft gewoon een van de mooiste momenten van het WBK. Gewoon dat wij daar überhaupt staan. En het kan, ja, het is eigenlijk zelfs een beetje emotioneel gewoon. Van,
4: ja.
7: Hoe? Weet je? Ik. Nu dat ik er even over aan het nadenken ben, denk ik, oh, we hebben het gedaan.
6: Ja.
7: Het is, eigenlijk is het gewoon winnen weer.
4: Ga je het nog vieren?
7: Ja. Nee, ik ga wel een plekje zoeken. Ik ga nog iets drinken. En dan ga ik heel snel mijn bed opzoeken. Want ik moet iets met deze spanning. Dus, dus het moet even weer af. Ja.
4: Oké, nou dan veel plezier zometeen nog tijdens je drankje. En wel trusten.
7: Ja, dankjewel. Maar ik ben ook benieuwd wat profraad hiervan van het hele wedstrijd hebben gevonden. Nu dat we even terugblikken. Hoe kijken we echt op deze wedstrijd terug?
5: Super blij. Ik had het zelf niet zo... ik had dit niet zo verwacht. Jair, heb je wat te zeggen?
6: Ja, ik ben trots op de jongens.
5: Ja.
6: Echt waar. Ik kan weer nog extra met de borst vooruit naar buiten lopen. Want dit is wel mooi om te laten zien. Vooral hoe men het zegt na de afslachting van de eerste wedstrijd. Sowieso de geloof. Dus ik ben super blij.
7: Nee, mooi. En ook dat Curaçao ook vaak heeft gespeeld in Gold Cup, denk ik. Ja, die zijn ook wel de Zuid-Amerikaanse voetbal gewend.
6: Ja.
7: Van het snelle, het een beetje rough.
6: Ja. Dus
7: die hebben ook een beetje rough gespeeld. Die waren ook best wel snel.
6: Is dat een goede strijd? Ja, goede strijd.
7: Het was echt een harde strijd. Ja. Ja. Echt super mooi.
5: Ja, nee, het was super leuk. We hebben het hier ook heel leuk ervaren. Het ging super snel.
6: Ja.
5: Het ging heel snel. Voor je het weet was de wedstrijd klaar.
7: Ja, wel de langste 90 minuten, moet ik zeggen.
5: Ja, zo hebben wij het niet ervaren, denk ik.
6: Het is niet vaak dat ik om kwart over vier een brede lach op mijn gezicht heb. Dus dat is nog goed.
7: Nee. Precies. Nou, ik heb die brede lach tot morgen, denk ik. En nog een hele week.
5: Ja.
7: Ik ben blij de komende week, hoor.
5: Ja, dat deel ik. Ik deel dezelfde mening met jou.
6: Ja, zeker.
5: Maandag gaan we lekker met een vrolijke lach naar werk.
6: Ja.
7: Ja, zeker. Nou, Zoe, dankjewel voor dat wij mochten zijn in de uitzending met alle chaos en lawaai.
4: Natuurlijk.
7: En, nog een fijne nacht.
4: Jij ook. Dankjewel, CJ.
7: Ja, dankjewel.
5: Fijne avond.
6: Fijne nacht.
4: Doei.
7: Ciao, bonocci.
5: Bonocci.
4: Ze hebben dat heel snel opgeruimd daar.
6: Ja, snel gegaan inderdaad.
4: Ik dacht dat ze nog wel aan het feesten zouden zijn.
6: Even een party. Ja. Dat zou ik zeggen. Vooral vandaag is het weekend.
5: Mm-hmm. Ik denk dat ze nog wel ergens aan het feesten
4: ergens
5: zijn.
4: Ergens anders.
5: Ja, ik denk het wel zeker.
4: Ja. Hey, ook een leuk feitje is, jullie komen uit Rotterdam.
6: Ja.
4: Rotterdam staat in de top 6 van steden waar spelers vandaan komen.
5: Top 6?
6: Klopt, top 6. Wow. Okay. Ja.
4: Waar ligt dat aan, denken jullie?
6: De struggles, de talenten. Nee, ja, ik...
5: Ja, Rotterdam is toch keihard, hè. Ik denk, bij elke obstakel die ze daar hebben, is het weer doorgaan, opstaan. Elke veter die los ligt, ja, daar wordt niet naar gekeken. Er wordt gewoon doorgerend, denk ik, daar.
6: Ja.
5: En dat maakt ook dat heel veel Rotterdammers op het WK staan.
6: Creëert een dikke huid daar.
5: En niet alleen Rotterdammers, hoor. Zo heb je ook heel veel uit Amsterdam. Overal, hier en daar. Ja, iedereen gaat harder erin.
6: Ja, en heel belangrijk, in Rotterdam denk ik wel dat het echt diversiteit is. Waardoor daarom ook op 6 komen. Want ja, dan heb je... Ja, dat is dus juist waarom we dus ook voor staan.
5: Ja.
6: Waar we net over hebben. Dus ja, het is eigenlijk een cirkel die het nu maakt met profpraten.
5: Klopt.
6: Maar we zijn zo divers.
5: Er is een bekende voetbalveldje in Rotterdam. Volgens mij heet dat het Mullenpier.
6: Mm-hmm.
5: De jongens die daar al van way back komen, die weten dat je hebt daar met alles gevoetbald.
6: Mm-hmm.
5: Marokkanen, Turken, Antillanen. En daar is het ook echt één.
6: Molukkers, noem het maar.
5: Alles. Ja. Daar is het één. Iedereen werkt voor elkaar. Iedereen speelt ook heel hoog.
6: En als je niet hoog speelt, leer je het ook op straat.
5: Dat ook. Ja. Nee, het is een harde wereld ook, denk ik, ook een beetje, hoor. Je moet er wel een beetje gemaakt voor zijn, denk ik.
6: Ja.
4: We hadden het net ook veel over jongeren. Hè? Want daar zijn jullie heel veel mee bezig.
6: Mm-hmm.
4: Dat is ook grotendeels waar jullie profpraat voor maken. Hoe zie je dat zij het WK ervaren?
6: Ja, ik merk wel dat de jongeren ermee leven.
5: Maar niet alleen jongeren, ook ouderen vooral. Als ik zo naar mijn ouders kijk, die zijn helemaal in de WK nu.
6: Ja.
5: Inclusief mijn moeder, die zoveel wedstrijden heeft zij niet gezien van ons. Ja, die is nu wel daar, die is aan het schreeuwen, genieten.
6: Ja. Ja, nou, je zegt moeder en op mijn pet staat mama wak en een nummer mama wak. Dat is ook wel goed om te benoemen inderdaad. Want onze ouders, dat is mooi om dat mee te maken met je ouders. Dat ze een WK kijken. En als ik kijk naar hoe mijn moeder fanatiek is.
5: Voor eigen land, hè?
6: Voor eigen land ook wel. Ook.
5: Was altijd wel voor Nederland geweest, zeg maar. Of Brazilië, omdat dan, wij zitten heel dicht bij Brazilië.
6: Mm-hmm. Ja.
5: Curaçao. Maar ja, nu doe je het een keer voor je eigen land.
4: En waarom is dat zo mooi om dat te zien?
6: Omdat je bijvoorbeeld een 40% ziet van wanneer Nederland speelt en Curaçao is er niet. En dit jaar zie je wel echt dat de 95 aantikken, of misschien wel 100. Het gaat helemaal met eten en iedereen uitnodigen. Met samenhorigheid van familie op de bank kijken. Ja, dat is mooi om te zien.
5: Ja, dat zei ik net ook al. Je ziet Curaçao groeien in allerlei factoren. Wat ik net zei, toerisme. Je ziet nu kledingmerken naar boven komen. JDK, Judicaso. Je ziet van alles naar boven komen waarvan wij niet wisten. Oh, dat heeft ook met Antillen te maken of met Curaçao. Mm. Ja, ik denk dat de WK of wat deze jongens de geschiedenis hebben gebracht. Dat ook voor heel Curaçao een hoe zeg je dat?
6: Eye-opener?
5: Ja, dat niet eens, maar dat het voor iedereen een stap vooruit kan brengen, zeg maar.
4: Ja. Oh, ja.
5: Ja, dat merk ik wel, ja.
4: Ja. Klopt. Dus dat Curaçao nu gewoon veel meer gezien wordt.
5: Ja, klopt. Ja, klopt.
4: En alles wat mensen daar aan het doen zijn en aan het maken zijn.
5: Ja. De talenten worden nu sneller gezien, zou je zeggen.
6: Ja, precies. Ja. En ja.
5: Dat maakt het mooi.
6: Ik denk ook in onze jeugd van hoe men Curaçaoenaren zag. En je nu toch wel ook geluiden hoort van, oh, ik ben naar Curaçao de eerste keer geweest. Echt gezellige mensen. Of er is ook een filmpje ervan. Vanuit de Judy Curaçao. Nou, die filmpje, daar zie je Chinezen erin. Zie je gewoon Nederlanders erin. Maar gewoon diversiteit. Dat heb je dus ook op Curaçao. Dat wordt meer gezien. Dat wordt meer op de kaart gezet. Daarom is er meer dan voetbal eigenlijk nu.
5: Mm-hmm. Ja, klopt. Ja, voetbal is iets meer dan voetbal, ja. Het is, we komen allemaal samen.
6: Ja.
5: Door voetbal.
6: Het is echt een trots en dankbaarheid. Hè? Ik ben, als ik zeg van hoe dankbaar ik ben dat je gezien wordt. Of als ik nog zelf zeg, en dan heb ik het over een jongen van 14 jaar. Dat je soms zelf het gedachte had van, ik schaam me omdat ik vanuit Curaçao kom.
4: Mm-hmm.
6: Dat je, los dat ik daar 5 jaar ben gaan wonen en echt heb verdiept in mijn eigen cultuur. Zit ik nu als een man met, ik ben trots dat ik van Curaçao kom.
4: En denk je dat de jongeren nu dat wel zo voelen?
5: 100%.
6: Ja, 100%. 100%. En ik hoop ook dat de andere jongeren die dat nog niet inzien, omdat ze geen opvoeding hebben gehad van misschien een vader die van het cultuur is, of een moeder, maar niet mee opgevoed is. Maar meestal hoor je dus dan wel, vader is niet in beeld. Wat jammer is. Waar we zeker niet achter staan. Maar dat je dan merkt van, hey, ken je cultuur? Dat is belangrijk. Dan merk je dan ook dat dus dan de nieuwsgierigheid wordt groter bij de jongeren.
4: Is dat ook een beetje wat jullie hopen dat zo'n WK of profpraat waarin je het dus hebt over cultuur en representatie ook. Mm-hmm. Dat je daarmee ook zo'n gevoel van verbinding teweeg brengt bij jongeren met hun eigen achtergrond.
6: Ja dat is natuurlijk de visie. Je hebt je aanvulling.
5: Nee, ik heb geen aanvulling eigenlijk.
6: Dat is geen probleem, maar dat is wel wat we. Dat is onze visie, dat is een missie, dat is wat we willen. Maar we zeggen nu jongeren, maar mm-hmm. Dan praat je over een leeftijdscategorie. Nog meer naar boven ook.
4: Als ik zeg jongeren, dan heb ik het over het algemeen over, laten we zeggen, 16. Misschien nog iets jonger, tot 35.
6: Juist, ja. Nou, dan zitten we op die tot 35 vooral ook. En dat is dus juist ook mooi wat je dus ook hebt gehoord in het programma ziet. Van hoe ga je om met situaties als je vader of moeder bent?
4: Hoe geef je je cultuur door?
6: Hoe geef je je cultuur door?
4: Oh.
6: Dat wordt er toch nog papiermens gesproken? Kan jij papiermens, wil je daar nog in gaan verdiepen om dat te leren? Dus ja, dat zijn ook belangrijke punten. Want ik kan me herinneren vanuit mijn moeder. Mijn Nederlands was niet heel goed, omdat je vanuit huis heel veel papiermens praat. En dat is dan school eigenlijk, verbiedt wil ik niet zeggen, maar meegeeft van beter dat er Nederlands gesproken wordt thuis. En mijn moeder die wel zei van, hey, hier thuis praat je papje mens. En ik ben nu achteraf heel dankbaar dat dat zo is. Terwijl je misschien wel hier en daar moeite had in de klas. Maar ik denk wel dat ik nu best wel redelijk Nederlands spreek. Dus het komt vanzelf wel, als je je cultuur maar kent.
4: Ja.
6: Belangrijk.
4: Waar gaan jullie de komende tijd nog mee aan de slag?
5: Heel veel. Heel veel. We zijn nu bezig met seizoen 2. We hebben seizoen 1 hebben we af. En daar zitten er zes bekende...
4: Kun je al verklappen wie dat zijn? Of wil je dat liever...
5: Wie in de seizoen 1 al?
4: Mm-hmm. Ja.
5: Ja, dat kan.
6: Ja, je hebt Juninho Bakuna. Die is nu aflevering 1 is uitgekomen.
5: En mijn broertje Jeven Castaner, die is gisteren uitgekomen.
6: Ja, gisteren uitgekomen.
5: We hebben Floranus, een verdediger die daarnet ook heeft gespeeld. Ja. Heeft ook een hele interessante verhaal.
6: Ja. Gaan we het...
5: Nou ja, ik durf wel nog iets meer te vertellen. Nog eentje dan.
6: Ja?
4: Nog eentje dan.
5: Okay. Eentje, we kijken elkaar hier aan van. Ja, leuk. Doen we het.
6: Ja.
5: Maar we hebben het net ook verteld. Jurrien Gari.
6: Ja, klopt.
5: Die heel lang heeft gewerkt voordat hij prof
6: werd. Ja, klopt. We hebben net gezegd.
4: Ja.
5: Die komt ook bij ons langs.
4: Ja. Dus eigenlijk als je de spelers van Curaçao goed wil leren kennen... dan moet je dus profplaat in de gaten houden.
5: Zeker.
4: Ja.
5: Instagram. En niet alleen de spelers van Curaçao. Hè. Ook de influencers, de koks, de kunstenaars, de artiesten. En ga zo maar door.
6: Ja, ik zou zeggen Instagram profpraat en YouTube.
4: Ja. Dank jullie wel, Jair Ignacio en Janelle Castaner.
6: Jullie bedankt.
4: Profpraat. Sowieso dat jullie hier wilden zijn en met ons de wedstrijd wilden kijken.
5: Ja, alleen maar leuk, alleen maar liefde.
4: Ja.
5: Dit is ook weer leuk.
6: Ja, zeker.
5: Ja.
4: Jullie hadden het net over een WK-nummer. Van wie was het? Jeon?
6: Ja.
4: Ik heb niet het nummer waar jullie het net over hadden, maar ik heb wel een ander nummer.
6: Okay,
4: Dushi Bida.
5: Ja,
6: okay. Ja, precies. Ja.
4: Dan ga ik hem nu instarten voor jullie.
5: Betaling.

Jeon met Dushi Bida. We hebben net echt op een hele leuke manier naar de wedstrijd Ecuador-Curaçao gekeken. Straks gaan we het hebben over heilige huisjes in Rotterdam, de WIP-bus en over Don't Stop Talking About Congo. Maar nu eerst nog wat muziek. Iedere week hoor je als eerste een nummer. Hoor je een nummer in deze uitzending van een bijzonder optreden uit onze YouTube-show Podium Zwart, waarin de meest uiteenlopende artiesten hun kunsten vertonen. Deze week was dat SMIP, opgericht in 2015 en doorgebroken in 2016. De mixtape met de mixtape Bakuhatsu ontmoet de jongens van SMIP. Het collectief is geboren vanuit de energie van de hechte vriendschap van Georgie, Nelg, Ray Fuego en Loopy. De naam komt van de omgekeerde afkorting BIMS, kort voor de Bijlmer in het Smibbenese, waar ze zijn opgegroeid. We gaan luisteren naar het nummer Fulton Streets.

touw. Verliezen is niks voor mij. Af en toe help met het hoort erbij. Boy, wees scherp, hou je mind erbij. Iets in je weg, mensen.

Wil je de hele set van Smip horen of ben je benieuwd naar andere artiesten? Podium Zwart vind je op YouTube. We gaan naar nog wat muziek luisteren, naar Sauti Soul.

0: Je hoorde Sauti Sol met Susanna. Gewapende troepen van de Allied Democratic Forces, ADF, plegen mensenrechten schendingen in het oosten van de Democratische Republiek Congo. De schendingen kunnen neerkomen op oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid. Dat zegt Amnesty International in een rapport dat vorige maand werd gepubliceerd. Vandaag hebben we in de studio Gaëtan Mbete, die ons hier meer over kan vertellen. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Je bent de oprichter van Wij Zijn Congolese.
1: Ja, samen met mijn jongere broertje Glody hebben we de keuze gemaakt om Wij Zijn Congolese op te richten, inderdaad. Ja.
0: En wat doet Wij Zijn Congolese precies?
1: Misschien moet ik de context schetsen waarom we dit hebben opgericht. Ik ben zelf in Den Haag geboren. Ik heb een klein Haags accent. Ik hoop dat je het niet te veel hoort. Sorry voor de luisteraars. Maar mijn ouders komen oorspronkelijk en mijn roots zitten in Congo. En ik ben inmiddels wat ouder, 38 jaar. Ik was nooit in Congo geweest. En ja, je ziet Congo van YouTube, van de beelden. En ik heb ook contact met mijn ooms, tantes en oom en oma via beeldbellen. Maar we wilden ook zien wat is Congo, echt onze voeten daar neerzetten. En we zijn daar in 2024 geweest. En daar hebben we voor het eerst met ons eigen oog gezien wat gebeurt in Congo. Toen ik daar kwam, begreep ik de chaos waar mensen het over hadden in Congo. Het is een heel mooi land. Het voelde als thuiskomen. Klinkt misschien heel zwaar. Maar een stukje identiteit wat je wel wist dat je had. En toen ik daar kwam, kwam alles een soort van bij elkaar. Dus je zag heel veel van de mooie dingen. He, ondanks het moeilijk is dat mensen altijd blij zijn, altijd lachen. Het beeld wat me altijd bij is gebleven. Een moeder die, ik ga vanuit dat zo'n moeder is, maar een vrouw die daar haar tentje opbouwt, zeg maar, om eten te verkopen. Lekker muziek opzet. En ik keek om me heen. De straat ziet niet uit, maar ze straalde, zeg maar. En dat vond ik zo mooi. Dat raakte mij zo om te zien van dat Congolezen heel veerkrachtig zijn. Dus ik zag heel veel mooie dingen. Ook met mijn opa kunnen spreken. En familiale als persoonlijke. Maar je zag ook het leed. De honger. De frustraties die er ook waren. Dus toen we terugkwamen, kwam de inspiratie. Hey, we moeten meer vertellen over Congo. Mm-hmm. En niet verteld door derden, maar echt door onszelf verteld. Dus aan de ene kant wilden we de Congolese cultuur promoten. Want als mensen over Congo praten in het nieuws, heb je het over honger, ebola en crisis. Terwijl Congo veel meer mooie dingen heeft. En heel veel Congolese Nederlanders die kennen Nederlandse identiteit, maar kennen Congolese identiteit niet. En dat wilden wij dus door middel van het promoten van cultuur, culinaire kunsten, muzikale kunsten, taalkundige kunsten. Je hebt heel veel Congolese Nederlanders die heel goed Nederlands spreken, maar ons lokale dialect Lingala niet spreken. Dus ook taalkursussen en dat soort dingen stonden in onze plan om echt de cultuur te promoten. Maar aan de andere kant dachten wij ook, we willen een stem zijn voor de Congolezen. En in de brede zin van het woord Congolezen in Nederland, Congolezen diaspora in Europa, maar vooral de Congolezen daar in Congo. Dat nakomelingen van de Congolezen zelf opkomen voor de Congolezen. Dus we hebben twee doelen, cultuur promoten. En aan de andere kant willen wij een stem zijn voor zij die geen stem hebben. Mm-hmm. En dat is de reden dat we hebben opgericht. We zijn opgericht eind 2024, begin januari 2025. En toen brak de oorlog in de oostdeel van Congo uit. Ja, daardoor zijn we vooral een soort activistische groep geworden. Heel veel demonstraties, opiniestukken, memo's inleveren bij de Tweede Kamer. Dus dat is echt. We zijn een soort van bekend geworden met alle activistische dingen die we doen. Maar eigenlijk willen we beide zijn, zeg maar. Dus zodoende zijn we, wij zijn Congolezen opgestart om op die manier het eerlijke verhaal over Congo te vertellen.
0: Ja, ja. Want je zei net, jullie gingen dan voor het eerst daar naartoe. En toen zag je alle mooie dingen. Maar je zag ook voor het eerst de chaos.
1: Ja.
0: Hoe was je voorstelling van Congo voordat je er naartoe ging?
1: Heel negatief. Heel negatief. In de zin van, je hebt je vooroordelen klaar. Ik word niet heel erg overdreven, maar ik was echt de angst om zo op straat beroofd te worden. Dat het heel veel bende geweld. Dat is ook een bepaalde delen ook. Maar het was ook van dat mensen super depressief zouden zijn of zo. Of heel zielig. En terwijl ik zag juist waardige mensen die... als je de Congolese sapcultuur onderzoekt... Hè, dat de Congolese heel goed willen kleden en dat soort dingen. Dus de mensen ondanks hun moeilijkheden toch een soort trots hebben van... ja, we hebben het moeilijk, maar ik laat het niet zien, ik geef niet op. En dus ik had een hele beeld van hele zielige mensen die niet zoveel kunnen doen. En het beeld van een hongerig kind, wat we allemaal... van UNICEF en dat soort beelden die vaak op tv komen. Dus ik had een hele negatieve beeld. Wat deels klopte, maar voor een heel groot deel... eigenlijk niet. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want kun je ons meenemen naar wat dan nu de situatie is in Congo?
1: Ja. Wat belangrijk is om te weten van de mensen... Congo is net zo groot als West-Europa. Hè? Je moet je voorstellen van Portugal tot aan zoals Denemarken. Dat is Congo. Hè? Dat is even context schetsen. Dus Nederland past er, wat is het, 50 keer in Congo. Dus als je over Congo spreekt, heb je over een immens groot land. Waar dus, in mijn voorbeelden die ik geef, in Portugal zou de hoofdstad zijn dat het gewoon vrede is. En dan in Denemarken ergens is er oorlog. Dus het is een land die zowat in twee werelden leeft. Dus als je in de hoofdstad gaat, dan zie je gewoon mensen die uitgaan. Mensen die, je merkt eigenlijk niks van een oorlog eigenlijk. Je merkt niks dat mensen dagelijks vermoord worden, verkracht worden. Dat merk je niet in de hoofdstad. Maar tegelijkertijd in de oostelijke deel van Congo, waar heel veel grondstoffen zijn, zijn er heel veel verkrachtingen. UNICEF heeft aangegeven dat er in het eerste half van 2025 10.000 kinderen zijn verkracht.
0: Dat is verschrikkelijk.
1: Dus per half uur wordt er iemand verkracht in Congo op dit moment. En dat is het oostelijke deel van Congo. Toen de oorlog uitbrak in begin januari 2025, zijn de mensen levend verbrand in de gevangenissen. Dus moest voor ze levend verbrand in een hok, wat al klein was. Hè, een volk waar 10 mensen kunnen zitten, 30, 40 mensen in. En dat wordt dan bewust in de fik gestoken. Mm-hmm. Kinderen worden onthoofd. Mensen worden...
0: Oh, heel
1: heftig.
0: Ja.
1: Dus wat er gebeurt in Congo is een heel groot contrast. Dus in Kinshasa wordt er soort van een beetje gedanst en zo. En in het oostdeel van Congo is er een echt extreme crisis van geweld. En dat is de actualiteit van Congo. Heel veel honger. Miljoenen mensen ontheemd. He, gezinnen die uit elkaar getrokken worden. Je hebt kinderen die niet meer weten waar hun ouders zijn. Ouders die hun kinderen kwijt zijn. Die gevlucht zijn naar Oeganda en dat soort landen. Dus je hebt een land die flink gedestabiliseerd is. Mensen zijn ontheemd. Mensen hebben letterlijk honger. Maar als je spreekt op de actualiteit van Congo, dan heb je het ook over een land wat volgens de NOS, als iedereen wil kijken, NOS, je tikt Congo in, een explainer video, daar wordt iets meer uitgelegd erover. De huidige situatie van Congo is dat er 24 biljoen aan grondstoffen in de grond zit.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een beetje de kern van het probleem ook. 24 biljoen. En dat is maar 30-40% van de capaciteit wat ontdekt is. Hè? Wat van dat ontdekt is, is 34 miljoen. En het grootste gedeelte... 24 biljoen. De grondstoffen die een waarde hebben van 24 miljoen in de grond.
0: Ja,
1: dat is even duidelijk. Dus 24 biljoen aan grondstoffen in de grond. Dus de actuele situatie van Congo is... Congo is niet arm.
0: Mm-hmm.
1: Congo is gewoon schatrijk. Alleen de mensen worden arm gehouden. Misschien moet ik het zo bevorderen. Dus de situatie van Congo is dat ze... Ze zeggen dat de ene zegt dat ze gezegend zijn met grondstoffen. Ander noemt ook de vloek van grondstoffen. En daardoor zijn in het oostdeel van Congo zijn er heel veel rebellengroepen.
0: Mm-hmm.
1: Heel plat gezegd, rebellengroepen die daar actief zijn.
0: Ja, want wie zijn er bij dat conflict of die oorlog betrokken?
1: Dat is een hele grote vraag. Als je als ik naar voren haal wie de trigger overhaalt, zeg maar, om te schieten, dan heb je het over... Je hebt meer dan 200 gewapende groepen in Congo. Maar de meest bekende is de ADF, die je noemde. En vooral vorig jaar kwam de M23 naar voren. Dus de M23 en de ADF, die zijn dan toevallig in een gedeelte waar heel veel mijnen zijn. En die hebben ze onder controle. En dat zijn degenen die letterlijk mensen vermoorden. Letterlijk onze tantes en moeders verkrachten. Die dorpen in de brand steken. Dat is het gewelddadige deel. Alleen ook rebellengroepen hebben onkosten. Dat klinkt heel raar, maar ze hebben ook kosten. Zij moeten ook brood kopen, zij moeten ook iets kopen. En ze houden dat in leven door grondstoffen te verkopen. Dus ze hebben mijnen onder controle. En die worden dan via Rwanda in de open markt verkocht.
0: Precies, want ik wilde dus weten van wie zijn er nog meer
1: dus,
0: via betrokken.
1: Precies, ja. Dus als je het hebt over wie zien de Congolezen in de oosten van Congo, wie ze letterlijk zien zijn de rebellengroepen. De rebellengroepen die bewapend worden. En als je dan een stap verder gaat, je moet je voorstellen, die rebellengroepen zijn gasten die niet een school hebben afgemaakt. Hè? Die ergens in de jungle zijn opgegroeid. Maar wel over de nieuwste AK-47. Ze hebben drones. Ja, leg maar uit. Ik weet niet hoe jij... Ik kan niet googlen naar een dronefabriek en dat bestellen. Maar blijkbaar kunnen jongens in de jungle dat bestellen. En wat je ziet in de oorlog is dat bijvoorbeeld die rebellengroepen en het oostdeel van Congo de GPS uitschakelt binnen een straal van 5 kilometer. Met alle respect, ik heb recht gestudeerd, maar ja, ik kan dat niet.
0: Dat is heel high-tech.
1: Hoe kan je dat doen? Hoe kan een jongen die zijn middelbare school niet afgemaakt een hele GPS-ding afsluiten in een groot... Mm-hmm. Dus daar heb je een professionele militaire organisatie voor nodig. En dat kunnen die rebellengroepen niet. En dan kom ik antwoord op je vraag. Dus mensen zien de rebellengroepen, maar hoe komen de wapens, de nieuwste wapens die in Engeland worden gemaakt, in Amerika worden gemaakt, binnen 48 uur naar productie in de handen van zo'n rebellenleider? Bol.com? Amazon, joh, drop me even. Dus als ik ga googlen en ik ga bellen een wapenfabrikant, joh, ik heb 20.000 AK-47, dan komt de politie voor mij voor de deur. Maar hoe kunnen dat soort jongens eigenlijk, die geen connecties hebben, wel dat soort wapens precies op hun plek hebben? Nou, als je zo verder kijkt, dan zijn de wapenindustrie erbij betrokken. Nou, zij hebben geen geld om te betalen. Wat je ziet in elke wapenconflict, ook in Sudan, rebellengroepen hebben altijd een hostland nodig die het faciliteert. Nou, in het oostelijke deel van Congo zie je dat Rwanda eigenlijk het land is die het mogelijk maakt. He? Ja. Ze hebben de militaire kennis en, nou, en met alle respect voor Afrikaanse legers en dat soort dingen, die hebben ook niet alle kennis daarvan. Zij kunnen ook niet zomaar aan die wapens. Ze hebben geen wapenindustrie. Rwanda maakt geen wapens. Dus dan kom je een stap verder van wie stelt Rwanda in staat, een klein land als Rwanda, om Congo en Oost van Congo zo te destabiliseren. Als je kijkt, de luisteraars, als je googelt op de Europese Vredesfaciliteit, dat is ik noem het even een commissie binnen de Europese Unie, die zonder parlementaire toezicht is. Dat betekent niemand kan checken wat ze doen. Er zijn al een paar, hoe zeg ik dit, respectvol. Ik denk dat ik bij Omroep Zwart wel wat direct mag zijn. Een paar hoge heren.
0: Dat was heel respectvol.
1: Ja, ik bedenk me even. Hoge heren, gewoon in een kamertje gewoon bedenken van we gaan mensen bewapenen. En wat je ziet is dat de Europese Vredesfaciliteit eind november 2024 Rwanda 20 miljoen euro aan wapens heeft gegeven.
0: Ah, oké.
1: Okay. 20 miljoen euro aan wapens gegeven voor een vredesmissie in Mozambique. Waar jihadisten zouden zijn. Ja, niemand kan me zien. Ik doe dus aan dat jihadisten zouden zijn. Toevallig in het noorden van Mozambique, waar Total toevallig heel veel gas heeft gevonden. Maar goed. 2 maanden later valt M23 Congo binnen. En de VN heeft gezegd, M23 is gewoon het Rwandese leger. 3000 soldaten van Rwanda die vallen het oostdeel van Congo in de context van M23. Dus antwoord op je vraag, die mensen zien de rebellenleider, die worden dus bewapend vanuit Rwanda. En Rwanda wordt letterlijk gefinancierd door de Europese Vredesfaciliteit. Dus en als je dan dus verder gaat, dus ze zien de rebellenleider, daarachter is het Rwandese leger en daarachter is de Europese Unie. En uiteindelijk, de Europese Unie wordt door de Nederlanders onder andere gefinancierd. Mm-hmm. Dus indirect is eigenlijk het Westen, de Europese Unie, erbij betrokken, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus de rebellen worden letterlijk gefinancierd door de Europese Unie. En dat is heel pijnlijk om te constateren. Dat is de ene kant. Dus de Europese Unie is erbij betrokken. En aan de andere kant merk je ook, wat ik ook heb aangegeven, het is rendabel om een rebellenleider te worden. Waarom? Je neemt mijnen onder controle.
0: Ja.
1: En die worden gesmokkeld naar Rwanda. En die verkopen het aan de open markt, uiteindelijk tussen verschillende tussenhandelaars, aan een Apple, aan een Samsung, alle smartphone, hele smartphone-industrie. Wat heel veel mensen, misschien de luisteraars, die misschien zeggen, joh, dit is eerst dat ik over Congo hoor. Wat heb ik daarmee te maken? Congo heeft bijna heel veel grondstoffen. Kobalt, coltan, tin en de 3T grondstoffen. Die allemaal goud, diamanten, rubber. Heel veel grondstoffen die nodig zijn voor de groene energietransitie. Mm-hmm. Die waar we allemaal zo goed mee bezig zijn.
0: En voor technologie.
1: Voor technologie, de AI-technologie. Alle waar een batterij in zit, om heel simpel te zijn. De elektrische auto's, de telefoons, de tablets. En die hebben allemaal de grondstoffen van Congo nodig. Congo is een van, die heeft 70% van alle grondstoffen die in de batterij zitten. Dus wie is erbij betrokken? De Europese bedrijven die dat produceren.
0: Ja, en ik wil ook nog wel vaak naar benieuwd naar ben. Je zegt, hè, die rebellenleiders die, of die rebellen groepen die hebben controle over die mijnen.
1: Ja.
0: Maar wie werken dan in die mijnen?
1: Ja, dat zijn de arme Congolezen.
0: Die worden gedwongen.
1: Die worden gedwongen. Dat is gewoon moderne slavernij. Ik heb geen ander woord voor. Je moet je voorstellen dat kobalt, coltan is hartstikke kankerverwekkend. En de Nederlandse arbeidsinspectie zal zeggen, joh, draag een pak met de juiste veiligheidsmaatregelen en dat soort dingen. En zoals je onder de 18 bent, mag je daar niet werken. Wat er nu gebeurt, je hebt moeders met kinderen op hun rug die dan zonder beschermingsmiddelen coltan met een blote handen vasthouden. Dus hartstikke kankerverwekkend. Je hebt kinderen niet meer naar school gaan. Mm. De mijnen van Kolwezi, zeg maar, waar heel veel de grootste mijn ter wereld is. Kinderen, hele generaties gaan niet meer naar school omdat ze in de mijnen moeten werken. En die worden dan voor minder dan $1 per dag moeten ze daar als slaven werken.
0: En hoe komt het dan? He, want wij hebben ook te maken met die grondstoffen. Die hebben wij nodig om...
1: De mijnen van Kolwezi, zeg maar, waar heel veel de grootste mijn ter wereld is. Kinderen, hele generaties gaan niet meer naar school omdat ze in de mijnen moeten werken. En die worden dan voor minder dan $1 per dag moeten ze daar als slaven werken.
0: En hoe komt het dan... He, want wij hebben ook te maken met die grondstoffen. Die hebben wij nodig om... He, wat je zegt, alles met een batterij, dat, ja. dat,

0: aan de ene kant. En aan de andere kant, als ik het iets verzacht, is dat heel veel Nederlanders zien de Nederlandse link niet met Congo. Vooral als ik het even naar Nederland beperk. In België weten we het koloniale verleden en we moeten iets met Congo. En daar is de link iets duidelijker. Maar in Nederland hebben we het gevoel van, joh, de jungle van Congo, wat hebben wij daarmee te maken? Mm-hmm. En dan is een van de redenen dat de nieuws, en dan vind ik heel dapper van Omroep Zwart, dat jullie daar continu aandacht aan besteden, vind ik heel belangrijk. Het wordt pas nieuws, bijvoorbeeld nu met Ebola, komt het nieuws. En dat vinden wij belangrijk dan in Nederland om te communiceren. Wanneer pas 3.000-4.000 mensen sterven in het oosten van Congo, dan pas wordt het nieuws. Maar er wordt nooit verteld dat de Nederlandse welvaart leunt op de uitbuiting van Congo. Je kan niet over verduurzaming praten zonder Congo. Je kan niet praten over de herbewapening van Europa zonder Congo. Je kan niet praten over ASML zonder Congo. Heel Eindhoven, Veldhoven draait om ASML. Dus er is heel veel onwetendheid. En daarom zijn wij zijn Congolezen om daar een betere verhaal over te vertellen. Dus op basis van onwetendheid wordt er niet zo heel vaak over gesproken. En wordt Congo vooral gezien als een land waar mensen heel zielig zijn en het heel moeilijk hebben. Terwijl daarom zijn dit soort gesprekken heel belangrijk om aan te geven. Congo is een land die juist de Nederlandse welvaart mogelijk maakt.
1: Jullie organiseren ook bijeenkomsten. 4 juni was er zo één in de Melkweg.
0: Ja.
1: Don't Stop Talking About Congo.
0: Ja.
1: Zullen we heel even luisteren naar een fragment?
0: Ja.
2: We staan hier in de Melkweg voor Don't Stop Talking About Congo. En waarom is het belangrijk voor jou om te komen naar deze evenementen? En waarom is het belangrijk om fysiek samen te blijven komen?
3: Ik denk dat verbinding zoeken met gelijkgestemden heel handig is. En dan weet je dat je elkaar hebt en niet alleen bent in wat je aan het doen bent. Want natuurlijk heel veel mensen zeggen, ik val weg onder het nieuws of zo. Van, nieuws is alleen maar negatief, alleen maar dit, dat, zo. En dan kom je erachter dat er mensen zijn, net zoals jij, die zich ook willen inzetten tegen vrijheid. Ga er naar die mensen toe. Ik kwam hier gisteren achter. Ik dacht, ik kom uit Groningen hier naartoe, want dit vind ik zo belangrijk. Ja.
2: Nou, welkom in Amsterdam.
0: Wauw.
1: Ja, helemaal uit Groningen.
0: Oh nee, dat wist ik niet eens. Oh, ja, kijk, prachtig. We hadden inderdaad zo'n evenement op 4 juni. En ik vind het heel mooi dat Congo steeds meer aandacht krijgt na Sudan. En ook Palestina heeft Oxfam NoVib de mooiste stap naar voren gezet om dit soort evenementen te organiseren. En dus 4 juni hebben we het een heel mooi evenement gehad. En 25 juni hebben we de volgende in het Paard van Troje.
1: Ja, wat kunnen mensen dan verwachten?
0: We gaan praten over Congo. De hele avond staat in het teken van Congo. Aan de ene kant zullen we bij de eerste panelgesprek context schetsen van wat er gebeurt in Congo. Wat speelt er daar? Maar vooral wat je op individueel niveau zou kunnen doen. En wat je echt moet weten over Congo. Ten tweede zullen er heel veel muzikale talent zijn. Want Congo heeft ik persoonlijk het beste kapitaal van Congo vind ik het menselijk kapitaal. En als je kijkt naar hoeveel talenten we hebben. Nou, we hebben voetbal gehad. We gaan niet over voetbal praten vandaag, maar heel veel talentvolle voetballers hebben we sowieso gezien. Maar ook, we hebben Bart of zo. Die is een Nederlands-Congolese Haagse rapper. Die is erbij. We hebben ook een andere rapper die erbij is. We hebben ook een hele mooie band van Trezor Mwaku. Die de Congolese muziek komt vertolken. Wat heel veel mensen niet weten is dat de Congolese rumba is immaterieel erfgoed geworden. Dus dat gaan mensen ook horen.
1: Ja.
0: Dus we gaan het in het tweede panelgesprek zullen we echt over Congo spreken. Wat wij kunnen doen, waarom is het belangrijk om uit te spreken. Dus het is een mix van geïnformeerd worden wat er speelt. Lekker proeven van de Congolese cultuur door muziek. Er is ook lekker Congolese eten van een cateraar ook. Je kan heel veel merchandise ook kopen van Congo. En speciaal voor de Omroep Zwart luisteraars hebben we een kortingscode. Als je nu naar de site van Paard gaat om tickets te kopen en je gebruikt de kortingscode WZ Congolezen, dan kan je de ticket kopen voor €10.
1: Nou,
0: dan ben je van harte welkom.
1: Hey, je wou het. Je zei, we hebben het genoeg over het WK gehad. Maar Congo speelde voor het eerst in 52 jaar mee.
0: Voor de eerste keer in 52 jaar eindelijk.
1: En 1-1 tegen Portugal.
0: 1-1 tegen de grote, sterke, machtige Portugal van CR7, die ik niet heb gezien helaas.
1: En jullie hadden een watch party. Hoe was het voor jullie om Congo te zien spelen?
0: Ja, het was mooi. En wat heel veel mensen zeggen, joh, het is maar een spelletje achter een bal aan rennen. Maar je merkt dat voetbal toch meer is, zeg maar. En wat ik

0: we waren met 250 jongeren in Den Haag. En je merkt een soort verbondenheid naar elkaar toe. En je merkt gewoon van, ons land gaat spelen. En een soort trots. Ja. Een soort trots, maar echt een trots. Wij zijn Congolezen en we mogen dat uitdragen. Dus dat voelde ik echt in de zaal. Nou, toen voor de eerste keer op het WK een goal gescoord werd. Nou, het dak ging hem bijna letterlijk af. Zo blijdschap om een goal. Hè? Echt met een mooie kopbal van Wissa, die bijna een held is. En voor de luisteraars, je moet het vergelijken met de goal van Bergkamp in 98 tegen, wat is het? Tegen Brazilië of tegen Argentinië. Die zo'n mooie goal maken. Op dat niveau zat dat goal. En een enorme trots. Het was een enorme feest. Ja.
1: Ja. Je hebt zometeen nog een gedicht voor ons. Ja, We hebben nog heel even.
0: Ja,
1: Ik wil eerst sowieso je alvast even bedanken dat je hier wilde zijn.
0: Ja.
1: 25 juni is er dus weer een editie van Don't Stop Talking About Congo in het Paard in Den Haag.
0: Ja.
1: En de Omroep Zwart podcast dossier NAV besteedt deze week ook aandacht aan de situatie in Congo. Oh, nee. In deze aflevering onderzoekt Sinan Tshankaya hoe machtspolitiek en vooroordelen bepalen welk leed we wel en niet erkennen en herkennen. Samen met Judith Verweijen en Kiza Magendane duikt dossier NAV onder meer in de grondstoffenvloek. Wil je de podcast luisteren? Dan kan dat eigenlijk via elke podcast-app. En dan gaan we nu luisteren naar een gedicht.
0: Ja. Mijn gedicht heet Praat over Congo. Praat over Congo, niet omdat het een trend is. Niet omdat het vandaag in het nieuws is, maar omdat miljoenen stemmen te lang zijn overstemd. Praat over de moeder die haar kind beschermt tegen oorlog. Over de student die droomt van de toekomst. Over de mijnwerker die de wereld van grondstoffen voorziet, maar zelf nauwelijks de vruchten plukt van zijn arbeid. Praat over Congo, want in onze telefoons, auto's, batterijen zit een stukje van haar bodem, maar te weinig van haar verhaal. Praat over Congo. Tot rechtvaardigheid geen slogan meer is, maar werkelijkheid. Tot de rijkdom niet langer uit de grond wordt gehaald, maar ook zichtbaar wordt in het leven van de mensen. Tot vrede niet langer belofte is, maar een ervaring. En als iemand vraagt, waarom blijven we spreken, zeg dan, omdat zwijgen nog nooit een volk heeft bevrijd. Omdat de wereld de rijkdom van Congo kent, maar nu eindelijk ook de rechtvaardigheid van het Congolese volk moet erkennen. Dus nee, we stoppen niet met praten over Congo. Niet vandaag, niet morgen, niet zolang Congo nog gehoord moet worden.
1: Dankjewel, Ketan Mbete.
0: Dank.
1: We horen straks af van alles over seksuele voorlichting op festivals en hoe belangrijk heilige huizen zijn. Maar zo eerst het NOS-nieuws van 5:00.

0: in elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is om door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden. Het werd toen 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. En later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
0: De nacht is zwart. Zoe Pinto en Leto.
3: Je hebt nog een heel uur De nacht is zwart van mij. Te goed. En ik dacht, misschien is het toch nog fijn om te luisteren naar die Congolese cultuur waar Gaetan het net over had. Dus ik heb een nummer uitgekozen van Fali Ipupa.

0: Dat was Jam van Fally Ipupa. Bodiversity zet zich in voor een inclusieve samenleving en doet dat via verschillende projecten rond seksualiteit, genderdiversiteit en maatschappelijke participatie. Een van die projecten is de WIP-bus. Een bus op een festival waar op een interactieve manier seksuele voorlichting wordt gegeven. Onze verslaggever Evia Sawadogo ging langs en sprak met zowel bezoekers als de mensen achter het project. We gaan luisteren naar een reportage.
1: Dit is geen foodtruck, geen merchandisekraam, geen kunstinstallatie. Of nou ja, een beetje. Dit is WIP, een seksbus die door Nederland reist. Omdat veel jongeren zeggen dat de seksuele voorlichting die ze kregen niet goed genoeg was. Maar wat leer je hier dan dat je op school niet leert? Dat ga ik uitzoeken. Zodra je binnenstapt, merk je dat dit geen klassiek leslokaal is. De ruimte staat vol met interactieve opdrachten, gesprekskaarten en spelletjes die bezoekers uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. Zelfs een draai aan het rad kan leiden tot een discussie over grenzen, relaties of seksualiteit. Maar hoe is dit concept ontstaan en waarom kozen de initiatiefnemers ervoor om juist op festivals deze gesprekken aan te gaan? Ik ga in gesprek met een paar whippers.
2: Hallo, ik ben hier met
3: Inge Hansen
4: en Isabelle Bakker.
2: Hallo. Waar zijn wij? Waar staan wij nu? Waar staan wij nu in?
3: We staan in onze WIP-bus, dat is ons interactieve seksmuseum op wielen. Waarbij we eigenlijk langs festivals gaan om met mensen te praten over seks.
4: Dat doen we eigenlijk omdat we de seksuele voorlichting op scholen, ja, we vinden dat die beter kan. En wat is een betere plek om dat te doen dan op festivals?
3: Ja, jongeren geven in Nederland de seksuele voorlichting gemiddeld een 5,8. Wat echt super laag is. En ik denk dat we allemaal wel weten hoe het was om tijdens biologie met een banaan en een condoom te zitten. Super ongemakkelijk en heel beperkt. En als je over seks en gender en identiteit nadenkt, dan denk je ook over heel veel thema's die gewoon niet aangeraakt worden in seksuele voorlichting, maar die wel belangrijk zijn. Dus denk aan de orgasmekloof, denk aan seksangst, denk aan niet-normatieve seksvormen, denk aan genderidentiteit. Ja, heel veel mensen hebben allerlei gevoelens en angsten en vragen rondom seks. En het is heel fijn als we dat ook met elkaar meer kunnen bespreken. En dat we daar ook allemaal veel plezierigere seks hebben en veel veiligere seks hebben. En we geloven ook heel erg in peer-to-peer education. Dus hebben we hebben ook echt een jong team van onze WIP-ers, noemen we dat. Die ook echt met de bus meegaan en dus met mensen in gesprek gaan. Zodat we ook echt van ja, peer-to-peer dus deze gesprekken voeren en een plek te creëren waar iedereen gewoon terecht kan voor hun vragen en twijfels en angsten en verhalen.
2: Nu ben ik ook benieuwd naar hoe festivalgangers zelf terugkijken op de seksuele voorlichting die ze hebben gekregen. Ik ga het even vragen. Heb jij alles geleerd wat je wilde weten over seks op school?
5: Ik denk het niet echt. Eigenlijk niet, nee.
6: Ik kan me nog herinneren dat we volgens mij in de tweede klas van de middelbare school zo'n voorlichting kregen. Omdat het een beetje een leeftijd is dat iedereen een beetje zelf op vakantie gaat. Hè, naar Loretta Mar en zo. Dus toen kregen we seksuele voorlichting en condoom omdoen en over SOA's en zo. Dus dat kan ik me nog wel herinneren.
7: Ja, voor mij ja, eigenlijk helemaal niet ook. Ik ging naar het VWO gegaan. En dan kreeg je wel biologie natuurlijk, maar dan was het heel technisch van, nou ja, er komt een zaadje bij een eitje, maar niet over hoe je moet gedragen of dat je condomen moet doen of zo. Eigenlijk helemaal niet. Nee, nul. Echt nul.
8: Zeker niet. Ik denk dat wij op school, er was wel een soort seksuele voorlichting en het was een beetje tweedelig. Dus aan de ene kant had je dan een biologieles, had je het er wel over, maar dat was heel binair. Dus het was op een gegeven moment ook wel echt dat ik dat zeg maar de jongens klas uit werden gestuurd als het over vrouwen dingen hadden en van de jongens dingen. Dus dat was heel erg gescheiden en heel, ja, gewoon heel erg binair. En ja, het was een beetje spektakelachtig dat we een soort les hadden waar je dan een komkommer kreeg met een condoom. En dat het, ja, vooral heel giechelig en niet per se over een soort van wat er allemaal nog meer bij komt kijken. Een soort van alleen een beetje de basisveiligheidsdingen. En ik denk dat dat wel echt een gemis is, dat je niet wat vrijer bent over soort van je eigen lichaam, over plezier en dat soort dingen.
9: Denk het wel. Gewoon de standaard dingetjes. En zelf ontdek je gewoon gedurende je leven dingen die relevant zijn voor jezelf. Maar dingen die je op school leert, ja, ik, wat mij betreft wel. Ja, het is niet heel uitgebreid of zo, maar ik vind dat ook niet per se heel erg nodig is op school, eerlijk gezegd.
3: En vind je het makkelijk om te praten over dingen zoals seks?
9: Nou, niet per se. Niet per se. Ligt eraan wat voor dingen, maar kijk, zijn er vrienden of zo waar je mee kan praten, is heel fijn, maar ik persoonlijk niet zo.
2: Oké, terug naar de bus. Wat leren mensen hier dat ze niet op school leren?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je hier ook eigenlijk leert met wat voor vraag je eigenlijk komt. Dus mensen komen met een bepaald verlangen of een vraag hier. En daar lopen ze ook mee weg, denk ik.
4: Ja.
3: Bijvoorbeeld als je hier naast ons kijkt, hebben we hier de gender wall. En die muur gaat heel erg over je genderidentiteit, je genderexpressie, romantische en seksuele aantrekking. En daarmee gaan we met mensen dus in gesprek over hoe zijn eigenlijk al die lagen van je identiteit, hoe komen die samen? En ik denk dat veel mensen bijvoorbeeld niet vaak nadenken over hoe romantische en seksuele aantrekking ook los van elkaar kunnen staan. Hoe je soms de ene voor de ander nodig hebt of juist niet. Bijvoorbeeld ook hier een muur met allemaal seksspeeltjes voor je. En daar zie je ook allemaal voorwerpen die je misschien normaal niet tegenkomt. Bijvoorbeeld ook voorwerpen die te maken hebben met pijn bij seks. Dus een bekkenbodemontspanner. We hebben ook wel voorwerpen die rondom transseksualiteit te maken hebben. Toys die je samen kunt gebruiken of alleen om jezelf te ontdekken. Ik denk dat we bovenal, ook met de informatie die je hier ziet, willen we gewoon kenbaar maken dat je gewoon normaal bent. En dat met wat voor verlangen je ook komt of vragen je ook komt, dat is ook vaker mensen meekomen. Dat ze willen weten of ze normaal zijn of oké zijn. Maar dat eigenlijk alle vormen, alle verlangens, alle fantasieën ook ruimte mogen krijgen. En dat willen we ook creëren met elkaar. Dus een plek waar je informatie krijgt, maar ook gewoon het mag vertellen dat het dan ook oké is.
4: En ja, en ik denk ook dat inderdaad de elementen, we staan nu in de bus, maar aan de buitenkant heb je ook allemaal illustraties al. Nou, dat valt al gewoon op en dat choqueert eigenlijk soms ook al. Maar als wij er dan ook nog eens bij staan, die peer-to-peer educators, dan dat vaak is, inderdaad willen mensen ook gewoon een gesprek. Dus dan komen ze misschien via de quiz bijvoorbeeld binnen een onderdeel, maar dan eigenlijk beland je in een heel groot gesprek over totaal iets anders. Dus dat, ja, ik denk dat met mensen praten en dat wij daar dan hier staan en heel open zijn, dat dat ook al een soort van baanbrekend is eigenlijk. En mensen dat misschien bij hun vriendengroepen ook niet hebben.
3: Ook de juiste vraag stellen. Ik denk dat soms mensen ook echt achter je komen waarbij ze opeens denken, oh dat is het.
4: Ja.
3: En daar heb ik zo lang naar gezocht. Een voorbeeld ervan is dat iemand bijvoorbeeld een keer achterkwam dat ze biseksueel waren in de bus bijvoorbeeld.
4: Ja.
3: En ik merk het vaak ook als bijvoorbeeld groepen mensen, vooral jongere mensen in groepen komen, dat ze onderling weinig durven te bespreken, maar omdat wij opeens vragen stellen, dat er opeens een dynamiek ook meer ontstaat. Dus bijvoorbeeld een groep meiden die opeens bijvoorbeeld bang was dat hun vulva niet lekker rook of zo. En dat in een gesprek opeens achterkwamen van, oh, maar ik heb die angst ook.
4: Precies.
3: En oh, ik heb die angst ook. En oh, wat vervelend eigenlijk. En wat jammer dat we zo ons voelen. En dan creëren wij toch een soort nieuwe dynamiek in zo'n vriendengroep. En dat vind ik ook tof aan dit project. Ja. Dat we heel erg die schaamte en die stigma eraf halen. En gewoon het gesprek aangaan, basically.
4: Ja.
10: Het idee achter de bus is duidelijk. Maar nu ben ik ook heel benieuwd naar hoe de bezoekers de bus ervaren.
11: En wat vind je dan van zo'n seksuele voorlichtingbus als WIP?
9: Ja, ik vind het op zich wel een leuk idee. Mensen zijn drinkend drankjes, worden wat losser en dan kunnen daardoor misschien wat makkelijker in gesprek gaan. Dus ik denk dat het misschien wat positief kan zijn.
12: Ik vind het eigenlijk wel leuk. Gewoon even snuffelen. Niemand is judgmental. Het zijn gewoon mensen die je ook kunnen helpen met je vragen. Eigenlijk wel prima. Je kan ook gewoon lezen als je met niemand wil praten. Zo.
11: Dus het is wel een goed idee.
12: Ja, en dan helemaal op een festival zo.
11: Nice. En wat vinden jullie dan van zo'n seksuele voorlichtingbus?
13: Heerlijk!
11: Ja?
13: Heerlijk!
11: Openheid is gewoon top.
13: Echt, het is heel belangrijk, ja. Wij proberen ook open te zijn voor onze kinderen, om het mee te geven. Niet zoals het bij mij was. Maar het is best wel lastig, dus ik vind het heel goed dat het... we zijn wel heel open, maar de kinderen vinden het lastig. Want mama, mama, dat dus, hè. Dus het is wel goed dat dit, want dit is op een andere manier. En dan is het misschien makkelijker voor ze om toch te gaan kijken en te kijken wat er aan de hand is. Dus ja, ik vind het goed.
14: Ik vind het wel belangrijk, soort feestjes moet meer vaak gebeuren en meer laten weten dat wij bestaan.
4: Ik vind de WIP-bus heel leuk. Ik denk dat het feit dat je soms moeilijke gesprekken op een speelse manier op kan brengen, ik denk dat dat gewoon heel goed is. En dat dialoog is denk ik een van de soort van krachtigste dingen die we hebben in de samenleving om mensen dichter bij elkaar te brengen. Dus juist dat je een soort van dingen kan voelen, kan zien, kan aanraken en dat je een beetje een soort het gesprek op kan gooien op een ludieke of een wat serieuze manier. En hij ziet er gewoon heel leuk uit, dus dat trekt sowieso gelijk mensen aan, denk ik.
0: Aan de telefoon heb ik Inge Hansum, projectleider van de WIP-bus. Goedemorgen, Inge.
15: Goedemorgen, wat leuk om er te zijn.
0: Ja, heel leuk. Het klonk ook best leuk, die WIP-bus.
15: Ja, wat leuk om ook even die reacties te horen. Ik was natuurlijk even niet bij toen dit soort reacties opgenomen werden. Dus wat leuk om nog even die feedback te krijgen of je zo op de radio in de ochtend.
0: Ja. Hey, als ik het goed hoor, is seksuele voorlichting dus eigenlijk een gesprek dat je je hele leven zou moeten voeren.
15: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat komt denk ik ook omdat seks veel meer is dan de handeling. Ik denk dat seks gaat echt over alle relaties eromheen. Het gaat over de handeling, maar het gaat ook over je relatie ermee. Je relatie met je lichaam, je relatie met de ander, je relatie tot je gender, je identiteit. Dus ik denk dat dat inderdaad iets wat is wat ook je hele leven evolueert. Mm-hmm. Zeker.
0: Ja. En we hoorden het net. Jongeren die weten niet genoeg of die vinden het lastig om dat gesprek aan te gaan.
15: Ja.
0: Is dat ook waarom jullie dan ervoor hebben gekozen om met zo'n bus op festivals te gaan staan? Waarom is dat de beste manier?
15: Ja, zeker. Dat komt natuurlijk ook omdat het onderzoek blijkt dat jongeren in Nederland hun seksuele voorlichting 5,8 geven gemiddeld. Wat natuurlijk wel echt laag is. En wij dus dachten inderdaad, waar treffen we nou eigenlijk jongeren buiten de schoolbanken? Want daar gaat het blijkbaar, is het niet voldoende. Op een plek waar ze eigenlijk al best nieuwsgierig zijn. En je kent misschien het gevoel wel dat je op een festivalterrein komt en dat je een rondje gaat lopen en dat je eerst eens gaat kijken van, wat is hier allemaal? Wat kan ik vandaag beleven? En als je in die staat van zijn mensen al treft, zij dat alleen, zij dat in groepjes mensen, dan tref je mensen op een hele vatbare en toegankelijke manier. En dat blijkt gewoon heel goed te werken.
0: Ja, want op festivals dan staan jongeren of mensen in het algemeen gewoon wat meer open voor gesprek. Ja, toch?
15: Ja, zeker. Ik denk het wel. En ik denk ook dat ze wat mensen komen daar een plezier te maken. En dat is ook wel een van de doelen van de WIP is om ook dat seksuele plezier terug te brengen. En dat komt ook door een betere voorlichting. En dat komt ook door meer zelfverzekerdheid. En dat komt ook als je je grenzen beter kent. Dus we willen ook echt inspelen op plezier. En we spelen ook wel echt in op dat speelse van een festival. Dus het festival komt ook echt om plezier te maken nogmaals. En dus wij hebben ook wel allemaal onderdelen die ook wel dat op een plezierige manier dat gesprek brengen naar mensen. Dus daar proberen we ook echt op aan te sluiten. En dat lukt ook best wel goed. Dus vandaar. Je treft ook wel, dat is ook leuk aan festivals, je treft ook heel gemêleerd publiek. Hele gemengde groepen mensen. Dus festivals trekken soms wat homogener publiek, maar soms ook echt wel verschillende soorten doelgroepen door elkaar. En dat maakt het ook wel heel leuk qua gesprekken, dat je dat ook terug ziet komen.
0: Ja, dat jullie heel veel verschillende soorten vragen ook krijgen, denk ik.
15: Ja. Zeker, en ook dus hele vriendengroepen die dus ook soms met een hele groep bij ons komen. En dus ook in een soort groepsgesprek belanden met elkaar die ze eigenlijk nooit eerder gevoerd hebben. En dat is ook juist heel leuk, dat die vriendengroepen dus als volle groepen bij ons terechtkomen.
0: Ja.
15: En je dus allemaal dingen ziet gebeuren in zo'n groep.
0: Hey, wat voor vragen krijgen de WIP'ers eigenlijk? Of welke krijgen ze veel?
15: Ja, dat is een leuke vraag. Ik denk dat de grootste vraag die we eigenlijk krijgen is de vraag, wat wordt hier het meest gevraagd? En dat komt ook omdat uiteindelijk wat onder elke vraag ligt is ben ik wel normaal of ben ik wel oké? Dat is vaak het verlangen dat mensen naar de bus mee komen. Of het dan gaat ook.
0: Bedoelt dat er dan mensen naar de bus toe komen en dan vragen aan jullie, wat wordt er het meest gevraagd?
15: Ja, omdat ze eigenlijk ze willen eigenlijk toetsen. Is wat ik wil vragen, of is wie ik ben, is dat wel oké? En dan proberen we eigenlijk meteen te vertellen van, leuk dat je dat vraagt, maar wat zit erachter? Wat wil jij eigenlijk weten? Laten we het daarover hebben. Omdat we eigenlijk met de bus ook juist de boodschap willen geven dat je normaal bent. En dat wat je fantasie ook is, of je vraag, of je angst, of je twijfel, dat gewoon normaal is en oké. Dus dat is eigenlijk de vraag die we het meest krijgen. Van, wat wordt je het meest gevraagd?
0: Wat grappig, dat had ik niet verwacht. Terwijl ergens zit er wel, als je dat zo uitlegt, dat het voornamelijk gaat over, ben ik normaal met mijn vraag? Ja. Dat klinkt best logisch.
15: Ja, mensen willen dat gewoon even toetsen soms. Zeker als je wat dieper in gesprek gaat. En dan merk je ook wel dat er zit gewoon echt veel schaamte rondom seks in onze samenleving. Ook als we naar de woorden kijken natuurlijk die we gebruiken voor schaamhaar, schaamlippen, schaamstreek, et cetera. Dat is best wel Nederlands eigen ook. Dus dat merk ik ook veel bij de bus. En dat is ook wel waar we ook vooral mee bezig zijn, met dat stukje eraf halen.
0: Ja. Hey, ja. En je spreekt dan dus veel jongeren. Zijn zij vrijer dan eerdere generaties of juist minder?
15: Ja, het vind ik moeilijk om in te schatten. Maar ja, wat wel uit onderzoek blijkt is dat de jongeren steeds later met seks beginnen. Dus gemiddeld is dat nu rond de 19 en dat blijkt ook nog wel te stijgen. Dus het is wel zo dat jongeren daar later mee starten. En wat ik wel echt vaak terugkrijg van jongeren is dat ze het ook wel echt niet per se vaak met vrienden over hebben. Over specifieke thema's. Tegelijkertijd denk ik wel dat wij een generatie hebben die wel meer woorden heeft gevonden. Zeker bijvoorbeeld in de queer scene zie je dat er veel meer woorden zijn voor rondom genderidentiteit of rondom je seksualiteit. Dus ik denk dat het een beetje dubbel is. Dat we aan de ene kant bewegingen hebben zoals social media en dat het daardoor heel online plaatsvindt. Mm. En veel minder in real life. maar dat we ook al meer woorden hebben gevonden. Dus het is een beetje dubbel, denk ik.
0: Ja, ja. Ja. En dat alles online is, dat maakt het ook lastig, toch?
15: Ja, aan de ene kant heb je veel meer toegang tot allerlei bronnen op een hele jonge leeftijd. Dus neem inderdaad wat ik net zei, bijvoorbeeld queer jongeren, die kunnen best wel vroeg al hulp krijgen bij de vragen die ze hebben of online platforms vinden. Dus dat is best wel tof. Alleen het is inderdaad zo dat je daardoor ook bij social media weet je ook allemaal dat dat niet neutraal is. Dat er allemaal algoritmes achter zitten. Dat er dingen zijn zoals de manosfeer. Dat er bepaalde normen of beelden rondom seksualiteit ontstaan. Dat er heel veel porno gekeken wordt in deze generatie. Wat ook wel een heel specifiek beeld van seks laat zien. Dus ik denk inderdaad, wat daarom vind ik bij die WIP is ook zo belangrijk. Om juist in een tijd van heel veel digitalisering en social media, waar we geen controle over lijken te hebben, om daarin die peer-to-peer education te hebben en in het echt die gesprekken te voeren. En dat er daar een connectie ontstaat. En dat we dan een ander verhaal kunnen laten zien dan wat misschien het dominante verhaal is op social media.
0: Ja, en het jullie willen met die bus, willen jullie hoe zeggen dat, het gesprek openen. Jullie willen informeren. Maar waar ligt voor jullie de grens tussen informeren en beïnvloeden?
15: Nou, dat is ook wel iets wat we heel bewust bij de bus mee bezig zijn. Wat we dus niet doen, is dat we bijvoorbeeld mensen op een terrein gaan proppen of per se ze naar onze bus toe halen. Dus de bus is echt zo ingestoken dat we allemaal onderdelen hebben buiten de bus en in de bus. En dat mensen echt zelf kunnen kiezen hoe ze de bus benaderen. Komen ze heel luchtig voor een quiz? Komen ze alleen een kaartje halen? Of kiezen ze ervoor om naar binnen te gaan en een intiem gesprek met ons te voeren? En daarin toetsen we ook wel echt wat iemands verlangen is. Dus ik denk dat we niet bezig zijn met dat we per se een bepaald beeld of zo over seks, over gender iemand willen opduwen of zo. Maar dat we juist heel erg willen toetsen van wat is jouw verlangen? Met welke vraag kom je hier? En hoe kunnen we hier samen over in gesprek? En hoe kunnen we hier samen verder mee komen? Ja. En natuurlijk, elke WIPper en wij als stichting hebben natuurlijk wel een bepaald beeld over seksuele vrijheid. En we hebben een bepaald beeld over wat misschien goed en fijn zou zijn voor mensen. En hoe ze verder komen, ook vanuit onderzoeken, vanuit seksologen. Maar ja, mocht daar op een gegeven moment een punt komen dat we daar niet verder komen, of dat iemand een andere mening heeft, dan even goede vrienden natuurlijk. En dan blijft het gesprek ook daar. Ja. Dus daar leiden we onze vrijwilligers ook echt voor op, om dat goed aan te voelen. En dat eigenlijk.
0: Ja, dus ja. Je zoekt echt naar waar iemand behoefte aan heeft, maar je laat mensen ook sowieso gewoon helemaal vrij om jullie te benaderen, of niet?
15: Ja, zeker. En ervaring leert dat ze dat wel massaal doen, omdat het gewoon zo'n prachtige bus is. Dus ik zou vooral mensen willen uitnodigen om nog even op te zoeken op onze socials. Want mensen, alleen al de bus qua uiterlijk maakt er impact, omdat mensen er vaak langs lopen en alleen even komen kijken naar alle afbeeldingen die erop staan. Maar nee, klopt. Dus het is inderdaad wel zo dat we echt kijken naar met wat voor verlangen komt iemand, waar heb je behoefte aan, waar eindigt jouw ervaring misschien ook. Dus dat is wel iets waar we over nadenken.
0: Je noemde net ook, jullie praten ook over gender. Waarom hoort dat volgens jullie ook thuis binnen seksuele vorming?
15: Ja, ik denk dat een onderdeel is wat heel erg samengaat. Dus je genderervaring, hoe je je eigen mannelijkheid, vrouwelijkheid of daarbuiten of daarbinnen beleeft. En dat is wel iets wat best een onbesproken thema is, maar wat wel voor veel misverstanden kan leiden. Denk bijvoorbeeld binnen een hetero setting kan het bijvoorbeeld zijn dat bepaalde mannelijkheid ervoor zorgt dat seks best wel aan penetratie draait, bijvoorbeeld. Terwijl misschien bepaalde penis-eigenaren of mannen ook eigenlijk andere dingen willen ontdekken binnen de seks. Maar het is ook zo dat zeker in een tijd waarin transfobie heel erg toeneemt en ook rondom non-binariteit, dat we het heel belangrijk vinden om ook daar voorlichting over te geven, over wat überhaupt genderdiversiteit betekent, wat het is om transgender te zijn of non-binair te zijn. En ik denk dat wel iets is wat echt ook belangrijk is, omdat er een samenleving wat meer aan te stippen dat er genderdiversiteit is, dat er niet alleen allemaal cisgender zijn. En dat daar ook meer begrip en onderwijs over komt.
0: Ja, daar hebben jullie ook ProNow voor, toch? Ja. Vanuit Bodiversity. Ja. Dat is een platform dat mensen leert over voornaamwoorden, genderdiversiteit en inclusief taalgebruik.
15: Ja, klopt. Je hebt inderdaad gelanceerd en daar is net een tweede versie van gekomen. En Pronoun is inderdaad onze tool waarbij je dus kunt oefenen met voornaamwoorden. Dat komt ook omdat het onderzoek blijkt dat het echt enorm helpt en zelfs levens redt als je voor trans en non-binaire personen de juiste voornaamwoorden gebruikt. Dus als je ze juist aanspreekt. Maar het kan nog best wel lastig zijn om daarmee te oefenen. En we zien ook dat trans mensen dus constant mensen echt aan het verbeteren zijn. En daarom is het heel fijn om zo'n tool te hebben. Omdat je dus daarmee gewoon kunt oefenen. En ook dus de druk eraf haalt van trans mensen. En we zien dat die tool wordt uitgerold in scholen, in musea, op werkplekken. Maar de nieuwe ontwikkeling van de tool is ook dat je dus je eigen naam kunt invullen en je eigen voornaamwoorden. En dan kun je de quiz doorsturen naar je vrienden en familie. Dus je kunt ook dus van mensen om je heen een quiz ontvangen waarbij je dus met hun voornaamwoorden kunt oefenen. En zo kunt leren om het eigenlijk in je eigen tijd kunt leren om het goed te integreren in je eigen vocabulaire.
0: Ja. Dat klinkt heel, dat is een goede tool, ja. Hey, dan weer even terug naar die WIP-bus. Ja. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, is er ooit een gesprek geweest dat jouw eigen ideeën, beeld over seksualiteit volledig veranderde?
15: Dat is wel even een goede waar je mee komt. Het is wel... dat is wel een goede vraag. Ja, ik heb wel gesprekken die me enorm zijn bijgebleven. Dat merk ik wel echt enorm. Bijvoorbeeld... Ik was met, dat was vorig jaar bij Breda Barst was dat. Dat is meer een cultureel festival. Stond in een park en daar kwam een man van rond de 68 jaar oud. En die kwam bij mij, die was een paar keer langsgelopen en die kwam toen toch nog even kijken. En die kwam bij mij zitten en die zei, ja, ik moet echt al meteen een beetje huilen. En ik vroeg, vertel. En toen zei hij, ja, ik ben eigenlijk mijn hele leven homoseksueel geweest, maar ik heb dat nooit echt durven vertellen. En pas sinds 2 jaar durf ik dat met mensen te delen. En toen ik zitten bij het café en toen hebben we eigenlijk een half uur heel mooi gepraat over hoe eenzaam dat eigenlijk is geweest voor hem vroeger. Om dat nooit te kunnen vertellen. En dat hij ook een vrouw heeft gehad en dat zij er ook van wist. En wat het ook met zijn seksualiteit heeft gedaan. En dat hij eigenlijk wel een hele mooie band met zijn vrouw heeft op kunnen bouwen in die periode. Ondanks het feit dat hij geen seksuele aantrekking tot haar ervaarde. En dat ze eigenlijk toch voor elkaar gekozen hebben. En meer voor een wel romantische en platonische liefde gekozen hebben. Maar dat hij nu wel heel erg verlangen had om dat toch te ontdekken op een latere leeftijd. Maar ook voelde dat er best veel stigma om zit als oude persoon om seks te hebben. Omdat in de samenleving best wel een verhaal is dat seksualiteit is voor jonge mensen. En zeker in de queer scene ook nog wel iets. Dat hij het nog wel eens lastig vond om dat te ontdekken op latere leeftijd. Dus wat voor mij daar wel nieuw in was, is hoe eenzaam dat ook kan zijn. Maar ook hoeveel heling die nu kon vinden bij leeftijdsgenoten. En hoeveel dit soort gesprekken voor hem betekenen. Dus dat is misschien niet dat mijn eigen beeld van seks veranderd heeft, maar wel weer een hele intieme kijk in iemands leven.
0: Ja, dat lijkt me zeker een gesprek dat bijblijft.
15: Ja heel bijzonder. Ja.
0: Gaan jullie nog op veel plekken staan deze zomer?
15: Ja, zeker. We staan dit jaar op 18 festivals. Dus we hebben net Tropicali gehad vorig weekend. Daar hebben jullie wat nog van gehoord. En gisteren stonden we op Queer Arts in Den Bosch. Maar we staan ook op Ploegendienst en Roze Woensdag in Nijmegen. Pride Park Amsterdam, Solar Roermond, Duikboot Breda, Superflirt, Jamie, Coming Out Day.
0: Dat zijn er een hoop inderdaad. Ja. Is er ergens nog terug te vinden waar mensen de WIP-bus kunnen vinden?
15: We zijn iets van de stichting Bodiversity en daar hebben we ook een Instagram van. Dat is Bodiversity gewoon op Instagram. En daar zullen we ongetwijfeld binnenkort nog even een agenda plaatsen. Maar je kunt ons echt dus op heel veel diverse festivals tegenkomen. Misschien word je nog wel verrast, want er komen er nog een heleboel bij.
0: Ja.
15: Dus ja, leuk als jullie ons tegenkomen en bij ons langskomen. Ja.
0: Oké, dankjewel Inge Hansen van de WIP-bus en Bodiversity. Heel fijn dat je met ons wilde bellen. Ik wens je alvast een hele fijne zondag.
15: Dankjewel, jij ook.
0: En we gaan luisteren naar een passend nummer. Dat is Sensual Seduction.

0: Je luistert nu naar De Nacht is Zwart.
1: Afgelopen donderdag was de opening van het jaarlijkse Heilige Huisjesfestival in Rotterdam. Dit festival nodigt mensen uit om langs te gaan bij de tientallen gebedshuizen zoals kerken, moskeeën, tempels en synagogen. Binnen deze gebedshuizen zijn tijdens het festivalweekend verschillende activiteiten te volgen. Verslaggevers Annie Aro en Timothy Toto waren bij de opening van het festival.
2: Hey, weet je wat me opvalt, Timothy?
3: Wat valt je op, Annie?
2: Op de brochure die we hebben gekregen staat: kom binnen zonder kloppen.
3: Zonder kloppen?
2: Ja, dat is natuurlijk het hele idee van de gebedshuizen die opengaan.
3: Ja.
2: Je mag gewoon zomaar naar binnen.
3: Ja, net als dat spreekwoord: ben je in de kerk geboren?
2: Die ken ik niet eens.
3: Dat is een spreekwoord over dat, omdat het deuren in de kerk altijd openstaan voor iedereen. Dat als je een persoon bent die door kamers heen loopt en de deur altijd achter je openlaat, vragen ze: ben je in de kerk geboren? Omdat de deur in de kerk altijd openstaan en jij ze ook altijd openlaat.
2: Oh, wat klinkt mooi. Het klinkt heel logisch, maar ik wist het helemaal niet. Nou, kom binnen zonder kloppen. De opening van het Heilige Huisjesfestival vindt plaats in de Pauluskerk in Rotterdam. Om wat meer te weten te komen over de Pauluskerk ga ik in gesprek met dominee en predikant-directeur Martijn van Leerdam.
4: De Pauluskerk is een kerk in het centrum van Rotterdam, die niet alleen dienst doet als kerk in traditionele zin, waar we dus niet alleen kerkdiensten hebben, gespreksgroepen en bijbelkringen en dat soort dingen meer, maar die in het dagelijks leven vooral geopend is voor dakloze buitenslapers van Rotterdam en alle andere mensen die een veilig heen komen zoeken. Dus we zijn 7 dagen per week open voor mensen die nergens anders kunnen ontbijten. Die op zoek zijn naar een kopje koffie en een luisterend oor. Naar mensen die nat geregend zijn en geen droge kleding hebben, nergens hun spullen kunnen wassen. Mensen die geen thuis hebben om even af te douchen als het zo warm is op zo'n dag als vandaag.

0: De zaal in de kerk is helemaal vol. Er wordt geschat dat er meer dan 100 mensen zijn gekomen. En dat zijn tientallen meer dan verwacht. Ook Sander Ummelee is aanwezig. Hij is medeoprichter en projectcoördinator van het festival. Ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft.
1: Ja, het is sowieso natuurlijk heel mooi dat we een 5e editie nu kunnen neerzetten. Ook omdat het best wel een moeilijk project is om te organiseren. Want je bent afhankelijk van zoveel verschillende partijen. De gemeente Rotterdam, die een hele belangrijke partner is voor ons. Er zijn een aantal fondsen die ook betrokken zijn. Maar natuurlijk de gebedshuizen zelf. De gemeenschappen die erachter zitten. Wij werken veel met cultuurmakers uit de stad. Dus je probeert dat allemaal bij elkaar te brengen. In een programma wat vervolgens aantrekkelijk is voor de Rotterdammers zelf. Dus dat is best een puzzel. Maar het is nu al voor de 5e keer gelukt ook. En ik ben hartstikke blij om hier bij de opening te zijn.
0: Kan je mij misschien terugnemen naar 5 jaar geleden? Jij bent namelijk medeoprichter van dit festival. Hoe is dit gegaan? Hoe zijn jullie hierop gekomen?
1: Het was eigenlijk zoals alles in het leven een hele hoop toeval en serendipity, zoals ze dat noemen. Mijn vrouw en ik hebben samen een stichting. Die stichting heet De Kerkvernieuwers. En we houden ons eigenlijk al best wel lang bezig met het vraagstuk over wat is nou eigenlijk de plek en de betekenis van met name kerkgebouwen in Nederland. Terwijl Nederland zo aan het veranderen is. Veel kerkgemeenschappen krimpen, vergrijzen. Ze hebben hele grote gebouwen die voor heel veel mensen heel belangrijk zijn. Hoe ga je daarmee om? En wat wij vaak zagen is dat ze toch al snel al op de markt komen. Dus dat het eigenlijk als een soort vastgoedobject wordt verhandeld bijna. Terwijl wij denken van ja, maar dit zijn plekken die voor heel veel mensen heel veel betekenen. Voor de maatschappij heel belangrijk zijn als plekken van samenkomst. Wij moeten hier iets mee. Wij moeten ons hier tegenaan gaan bemoeien. Wat kunnen we doen? En we hebben gezegd, we gaan iets toevoegen aan de Rotterdam Architectuurmaand. Want bij de Rotterdamse architectuur denk je al gauw aan de toekomst. Hè? Van stadsleven, vergroening, klimaatverandering. Dat soort uitdagingen. Sociale vraagstukken, maar... Het religieuze erfgoed wordt eigenlijk nooit meegenomen in die verhalen. Terwijl het er wel is. En als je het eenmaal ziet, dan kan je het niet meer niet zien. Want het is overal. Het vertelt de verhalen van Rotterdam zelf. Omdat alle gemeenschappen die zich hier ooit gevestigd hebben... hebben allemaal een gebedshuis opgericht. Dus je kan bijvoorbeeld zien dat, dat het echt een havenstad is. Want de Schotse zeevaarders hebben een kerk opgericht. Er is een Deense kerk, er is een Finse kerk, er is een Noorse kerk. En zo heb je allerlei verschillende plekken. En wij zijn toen aan de slag gegaan met een programma... om eigenlijk die plekken open te stellen en om te kijken... van wat kunnen we nou in die plekken doen? En dat was eigenlijk de eerste editie van wat toen nog... de Week van het Rotterdamse Kerkgebouw heette... En dat is al heel gauw tijdens dat proces veranderd naar Heilighuisjes Rotterdam. Want mensen zeiden heel terecht, dit is Rotterdam. Dit is een hele hyperdiverse internationale stad. Het gaat niet alleen over kerken, het gaat ook over moskeeën. Het gaat over tempels, het gaat over synagogen. Dus het moet breder. Dus here we are.
0: Maar hoe zie je dat dan in zo'n stad als Rotterdam voor je? Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen zijn die niet geloven. Die niet per se verbonden zijn aan een religie. Wil jij meer mensen bereiken dan alleen die mensen?
1: Ja, dat is echt expliciet ook een doel. Ik ben zelf ook niet gelovig. Alleen ik ben vanaf dat ik jong ben al gefascineerd door deze plekken. Mijn ouders die sleepten me op vakantie altijd de kerkgebouwen in. En ik weet niet, ik ben daar ergens gegrepen door iets. Ik weet het niet. Die gebouwen die zijn voor mij heel belangrijk. En ik denk voor heel veel mensen. Omdat er geen enkele plek in de stad is waar je dat gevoel hebt. Als je in een kerk of in een ander gebedshuis bent. En ik weet niet wat het is, maar het is iets belangrijks. En het is een plek van samenkomst, altijd al geweest in de geschiedenis. En we dreigen die plekken een beetje kwijt te raken. Hè? Door vercommercialisering. De financiële druk neemt toe voor gebedshuizen. Ze hebben niet meer de slagkracht vaak. Dat geldt niet voor alle gebedshuizen overigens, hoor, maar veel wel. En dan denken we, ja, maar wij moeten een brede coalitie hebben... van zowel religieuze organisaties als maatschappelijke partners... als de overheid, als culturele stadsmakers... om samen die plekken een nieuwe betekenis te geven in samenwerking. Want als jij één keer per week op zondag een dienst hebt... en 6 dagen in de week is de kerk dicht... ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Want het is een plek natuurlijk... Op papier is het een plek van de religieuze gemeenschap. Het is hun kerkgebouw, ze mogen ermee doen wat ze willen. Maar gevoelsmatig is het een plek van ons allemaal. Dus ik wil graag kijken van hoe kunnen we die werelden bij elkaar brengen en kijken of je toch op de een of andere manier samenwerking kan krijgen en dat ook mensen die niet gelovig zijn of van een andere geloofstroming zijn zich daar ook thuis voelen door programma aan te bieden of te ontwikkelen waar mensen zich door aangesproken voelen.

0: Het programma van de opening is gevuld met muziek en gesprekken. Om de opening officieel in te luiden, wordt er geen lintje geknipt, maar juist lintjes aan elkaar vastgemaakt.
1: Een lintje doorknippen is het meest voor de hand liggend, maar dat doe je niet heel veel mensen tegelijkertijd en dat is wel niet zo. Dus we dachten, iedereen een lintje. En tegenovergesteld, kruip ze maar aan elkaar vast. Ja, jullie hebben allemaal een stukje lint. Er zitten mensen rijden in de buurt. Wij gaan van al deze kleine stukjes lint één groot lang lint maken. Dat vereist wat improvisatievermogen. En dat vereist onderlinge communicatie. Ja.
0: Oké, dus we hebben allemaal een lintje gekregen. Ja. Dat lag op onze stoel. Ja. En de bedoeling is dat iedereen die lintjes aan elkaar gaat vastmaken. En dat wat daarachter zit is verbinding en communicatie.
2: Wauw. Ik vind het een heel schattig idee.
0: Ja, de mensen gaan al opstaan, hè, want je moet elkaar zien te bereiken. Zo. Dit wordt een heel lang lint. Kijk eens.
3: Dat waren Timothy Toto en Annie Aro met bij de opening van het Heilige Huisjesfestival in Rotterdam. We hebben aan de lijn Abdurrahman Atabey, de bestuurder van externe betrekkingen van de Hagia Sophia Moskee in Rotterdam. Deze moskee doet ook mee aan Heilige Huisjes Rotterdam. Goedemorgen, Abdurrahman.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, wat fijn dat je met ons wil bellen. Waarom doet jullie moskee mee aan dit festival?
4: Nou, waarom we eigenlijk mee willen doen is, we zijn een organisatie, een moskee. Die is opgericht in 1991 door voornamelijk Turkse gastarbeiders. Vooral de eerste, tweede generatie gastarbeiders die naar Nederland zijn gekomen. En waarbij het eigenlijk was gericht om je eigen gemeenschap te ontmoeten en zien en elkaar vinden en het gebed te gaan verrichten. En wat we nu zien, vooral voor de derde en de vierde generatie, is dat we eigenlijk meer zijn voor de Turkse gemeenschap. Meer zijn eigenlijk voor om je eigen gemeenschap op te zoeken. Maar ook met elkaar te verbinden. En eigenlijk ook het gesprek aan te gaan met de buurt, met de samenleving. En voornamelijk Rotterdam. En dat heeft er ons toegezegd om eigenlijk nu te gaan starten met Heilig Huisjes. Dat hebben we al nu 3 jaar, doen we dat al. En dit zorgt ervoor gewoon dat we in verbinding komen met mensen die eigenlijk niet onze moskee binnenkomen of alleen maar voorbij komen.
3: Ja, waarom is het zo belangrijk dat gebedshuizen meedoen?
4: Ja, wij vinden als gebedshuis heel belangrijk dat mensen ook zien wat wij hier binnen doen. Het is niet alleen een gebedshuis. Hè. We leven bijna 24 uur in het gemeenschap, zeg maar, met een theehuis, een afdeling voor de mannen, vrouwen, voor de jongeren. En het gebedshuis is een onderdeel van. En wat we zien is dat heel veel mensen er langs lopen, er niet naar binnen gaan. En wij willen juist dat wij zulke gebouwen eigenlijk weer multifunctioneel inzetten. Niet alleen voor het gebed, voor moslims of voor de Turkse gemeenschap, maar eigenlijk voor iedereen.
3: Mm-hmm. Ja, wat is er allemaal te doen in de moskee tijdens Heilige Huisjes?
4: Nou, tijdens Heilige Huisjes gaan we een workshop verzorgen. Dat wordt verzorgd door Amara van Dels. Ja, die is een specialist in het spoken word. Dus de mensen die tussen 12 en 1 vandaag komen, die kunnen een workshop krijgen van haar. En vervolgens wordt dat ook gepresenteerd in de moskee. En de mensen die een rondleiding willen, die zijn dan van harte welkom tussen 1 en 5 uur. En we hebben verschillende vrijwilligers die dan zich gaan inzetten om mensen te begeleiden en rondleiding te geven. En ook uitleggen wat de moskee doet, hè, maar wat de islam betekent voor de mensen, maar ook voor de gemeenschap hier. Mm-hmm. In onze moskee.
3: Ja, en hoe reageren mensen van binnen de gemeenschap hierop, op het festival en dat jullie de deuren openzetten eigenlijk voor de buurt, voor iedereen?
4: Heel positief. We hebben heel veel positieve verhalen ontvangen afgelopen jaren ook. Ook afgelopen weken. Ten eerste ook omdat ze weer in contact komen met mensen die buiten hun gemeenschap zitten. En dat ze kunnen uitleggen voor wat ze staan, wat ze doen. Maar wat ook het stichting Hagia Sophia, de moskee, het gebedshuis allemaal doet. En dat ze ook weer nieuwe mensen zien betreden in de moskee, in het gebedsruimte en ook in het theehuis. En dat maakt mensen heel blij. Want wat je ziet is als men in gesprek gaat, in communicatie gaat, dat de verbinding ontstaat. Met een heerlijke Turkse thee komen alle gesprekken weer naar boven. En dat merk je ook, dat maakt mensen erg blij.
3: Ja, en jullie doen dit voor het derde jaar, zei je. Hoe reageren, of tenminste zie je een toename aan mensen van buiten de gemeenschap die op een niet-religieuze manier bij jullie langskomen?
4: Ja, wat we wel zien is dat wel de afgelopen maanden of jaar veel mensen ook nu langslopen. Voornamelijk onze theehuis, zeg maar, die is van 10 tot 10 open. Dus dat is een plek waar men Turkse thee drinkt, de krant leest, even tv kijkt of even met elkaar zit te praten. En dat is niet toegankelijk voor iedereen. Mensen weten het te vinden. Mensen kunnen er langs. Mensen gaan naar binnen. Vooral, dan bedoel ik wel de mensen die dan niet regelmatig naar de moskee binnenkomen. En wat je ook merkt is dat de laatste tijd heel veel rondleidingen zijn. Heel veel scholen, hogescholen, maar ook basisscholen waar wij rondleidingen geven. Die naar aanleiding van de heilige huisjes eigenlijk kennis hebben gemaakt met onze gebedsruimte. En eigenlijk willen zien hoe het van binnen is en wat wij allemaal doen. Dus je ziet wel heel veel toename in mensen die benieuwd zijn naar de ruimte. En wij proberen die zoveel mogelijk open te stellen.
3: Ja. Heb je ook, want jij bent bestuurder van externe betrekkingen.
4: Klopt.
3: Wat houdt dat in?
4: Ja, dat houdt eigenlijk alles wat extern van het moskee is. Daar neem ik de communicatie tussen de gemeente, maar de politie. Mm-hmm. Maar ook de scholen die een rondleiding willen. Maar ook projecten die dan nodig zijn. Of waar met externe partners eigenlijk het gesprek aan moet gaan. Mm-hmm. Daar schakelen ze mij in.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat je dat je binnen die rol ook veel bijzondere gesprekken of ontmoetingen hebt met mensen van buiten de gemeenschap, ook tijdens bijvoorbeeld heilige huizen. Heb je daar, is er misschien eentje die is bijgebleven?
4: Nou, waar we eigenlijk mee aan denken is, ik heb laatst, het was volgens mij maanden terug, een gesprek gehad over een kerkgemeenschap. Wat we zien, hè, de kerkgemeenschappen krimpen. Of heb je juist behoefte aan ruimtes? En wij als moskeeën, die in de laatste jaren zeg maar zijn gegroeid, ook qua ruimte, dat ze zeggen, nou, waarom, als jullie ruimte nodig hebben, en we geloven in hetzelfde God, jullie hebben de zondag nodig voor een kerkdienst, hier hebben wij de ruimte. Waarom kunnen we niet elkaars ruimte gebruiken, zeg maar, om het gebed te gaan verrichten?
3: Wat mooi.
4: Ja. Dat loopt. Tijdens gesprekken, zeg maar, die we nu voeren, kijken van oké, wat zijn de mogelijkheden? En dat loopt, want ik bedoel, mijn opa was de eerste gastarbeider in Groningen. En toen waren er geen moskeeën en toen werden de kerken opengesteld. En nu denk ik, ja, het wordt tijd dat de ruimte die wij hebben als moskeeën optimaal gebruik kunnen maken voor religieuze gebeden, maar ook niet-religieuze activiteiten. Want die ruimte hebben we er gewoon.
3: Ja, precies. Ja. Wat mooi, ja.
4: Dankjewel.
3: Wat willen jullie uiteindelijk met de deelname aan heilige huisjes bereiken? Wat hoop je teweeg te brengen?
4: Ja, ik hoop echt verbinding. Verbinding met elkaar, verbinding met de buurt. Verbinding tussen onze leden, tussen onze gemeenschap met andere gemeenschappen. Dat men zich vrij voelt om gewoon naar binnen te lopen met hun problemen. Met hun successen. Dat het gewoon een plek wordt, een ontmoetingsplek wordt voor iedereen. En het gebed klopt. Het geldt voor degene die dan geloven in God. Die doen het gebed. Onze gemeenschap met andere gemeenschappen. Dat men zich vrij voelt om gewoon naar binnen te lopen. Met hun problemen. Met hun successen. Dat het gewoon een plek wordt, een ontmoetingsplek wordt voor iedereen. En het gebed klopt. Het geldt voor degene die dan geloven in God. Die doen het gebed. Maar dat is 5 keer per dag. En buiten die tijden

0: proberen wij te bevorderen. En zorgen dat dat gaat gebeuren.
1: Ja. Hey, tijdens dit festival wordt er echt... De deuren worden opengezet van alle gebedshuizen, heilige huizen van de stad. Het is heel, heel open, heel positief. Maar de afgelopen periode is er natuurlijk rondom gebedshuizen best wel wat aan de hand geweest. Zoals bijvoorbeeld moskeeën die de laatste tijd regelmatig doelwit zijn van haat. Voorbeeld is in Den Haag de Nurul Islam moskee die beklad is met hakenkruizen en leuzen. Zien jullie dat in Rotterdam ook, dat er onrust en onbegrip heerst?
0: Ja, als ik nu mee wil beginnen, wij waren ook vorig jaar bestookt met de haatbrieven die naar onze moskee zijn gekomen. En dat hadden wij toen via onze socials gedeeld. Maar wat je wel zag, vooral in een stad als Rotterdam, waar bijna 170 nationaliteiten leven, dat juist heel veel meer liefdesbrieven kwamen, steunberichten en mensen die achter ons stonden en mensen die gewoon langskwamen met een bos bloemen of met een brief. Ik denk juist, wat wij vooral zien in Rotterdam is dat mensen juist heel goed met elkaar omgaan. Heel veel respectvol. Mm-hmm. En dat we heel veel dingen samen kunnen doen. En ja, je hebt gewoon die uitzondering. Je hebt soms mensen die het nog nodig vinden om elkaar of andere gebedshuizen te bestoken. En niet alleen moskeeën, maar ook synagogen. Dat doen ze ook bij kerken. Om te verzorgen dat die verbinding tussen de mensen weggaat. Of dat ze uit elkaar gaan. En ik denk juist wij als gebedsruimtes, maar ook organisaties die zo maatschappelijk belangrijk zijn, dat wij moeten hameren op een verbinding. Wij gaan gewoon het gesprek aan. We gaan het thee drinken. We gaan samen aan de slag. Want hoe meer wij elkaar kennen, hoe mooier het wereld wordt.
1: Ja, en dat is dus ook de reden dat jullie als moskee de deuren openzetten tijdens heilige huisjes.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja. En ook buiten het Heilig Huisje zijn we gewoon open tussen 10 en 10. Dus mensen zijn van harte welkom. Ja. Maar dit is wel iets extra's wat men toch triggert. Hey, nu is misschien ook, een bepaalde barrière is dan weg. Nu kunnen we even ernaartoe. En vanuit mooie gesprekken zien we gewoon dat men dan ook daarna wat vaker langskomt. Gewoon of even een theetje drinken. Of even vragen, hoe gaat het nu? En als er wat gebeurt, wat je ook zei laatst, is er ook bij de Mevlana moskee in de buurt waar ze de moskee bestookten met allerlei dingen, dat men ook naar ons toe komt van, hoe gaat het met jullie? Is het goed? Vinden jullie het veilig? Ik heb vandaag een extra rondje gedaan. Even een oog houden op jullie moskee. Dat zijn echt mooie dingen. En ik denk juist, die dingen moeten we nog meer naar buiten brengen. Nog meer gaan communiceren. Dat men weet dat het allemaal heel goed gaat eigenlijk. En ook heel goed, mooi gaat worden.
1: Ja. En vandaag is de laatste dag van het Heilig Huizesfestival. Dus er zijn de hele dag nog activiteiten te doen in verschillende gebedshuizen. Waaronder dus de Hagia Sophia Moskee in Rotterdam. Het programma is te vinden op de website heilighuizesrotterdam.nl. Dankjewel Abderrahman voor dit gesprek. En heel veel succes nog op deze laatste dag van Heilige Huisjes.
0: Ja, jullie ook heel erg bedankt. Bedankt dat we ons verhaal mochten doen. Ja,
1: zeker.
0: En ik nodig ook iedereen hierbij uit om langs te komen bij het Hagia Sophia Moskee vanmiddag.
1: Yes. Ik wens je nog een hele fijne zondag.
0: Dankjewel, hetzelfde, fijne zondag.
1: We gaan luisteren naar Aretha Franklin. Say a little prayer for you.

0: Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel gemist hebben of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kun je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de NPO Luister app of onze eigen website www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is Ruben van Haften weer terug voor een nieuwe De Nacht is Zwart. Mij hoor je over 2 weken weer. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week en vergeet niet, we zien elkaar.
1: We zien elkaar bij Omroep Zwart.
2: NPO Radio 1.
3: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Gisteren ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van die slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk het van Picasso gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder gestolen zou zijn aan een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is om door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig met ook wat wolken en dan maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: NPO Radio 1. VPRO.
12: Een uur cultuur. Eva Koreman.
13: Een hele goede morgen, ochtendgenoten, nachtbrakers misschien wel. Na de zege van Nederland gisteravond. Bij dit programma van de VPRO, een uur lang mag ik praten met iemand die de wereld een stukje mooier maakt. En vandaag is dat schrijver, poëet en spoken word artiest Esma Amadou. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: We gaan het hebben over jouw poëziedebuut, Brand lieverd brand. Maar je hebt ook een lijst met cultuurfavorieten samengesteld met heel veel verrassingen ertussen. Waar ik al heel erg van heb genoten in de voorbereiding. Van boek tot podcast, van tentoonstelling tot nieuwe muziek. Waar kijk je erg naar uit om over te praten?
14: Oeh, mooie vraag. Ik denk dat documentaire serie Fortuin on Hollands. Ja, en ook lijpen. Altijd lijpen. Grote lijpen fan.
13: Ja, dat was mijn vermoeden, dat je lijpen ging zeggen. Want die komt ook, voor in jouw poëziedebuut. Ja, en de documentaire serie vond ik het heel opmerkelijk dat die ertussen staat, aangezien jij pas 1 jaar oud was toen Fortuin werd vermoord.
14: Klopt.
13: Maar goed, dat komt allemaal later. Eerst gaat het over jou. Ik schrijf altijd een kleine bio over mijn gast. Vul vooral aan, spring in en corrigeer me ook waar nodig. Esma Amadou, je bent in 2001 geboren. Dat is het jaar dat je ter wereld kwam. Getogen in Gouda, in Oosterwij, om precies te zijn. Je bent als kind niet zo'n buitenspeler. Je zit liever te lezen en films te kijken. En je besluit dan dat je voor je 25ste een boek uitgegeven wil hebben. Je gaat naar het Antonius College, haalt daar je HAVO-diploma en studeert Writing for Performance aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. En ruim voor je debuteert maak je indruk tijdens de Vrouwenjaarsconferentie. Ik was erbij, ik zat in de zaal. En ik kan ook zeggen dat de zaal al aan je voeten lag tijdens Poëzie in Carré. Precies een maand geleden kwam Brand lieverd brand uit. Daar is ze, de bundel. Ze ligt hier voor je. Hoe voelt het om haar nu in je handen te hebben?
14: Het is niet helemaal geland. Iedereen vraagt hoe gaat het met je, hoe voelt het nu? En ze viert nu haar eerste maand verjaardag. Dus dat is echt, ik wil er wel stil bij staan. Maar nog steeds niet helemaal geland. Want ik heb dit gedaan. De belangrijkste doel van mijn leven tot nu toe heb ik kunnen voltooien. En nu moet ik op zoek gaan naar een nieuw doel. Maar ik wil er ook heel erg van genieten. En ik weet, vooral binnen zo de kunstwereld gaat het echt heel erg om producties. En wanneer komt je volgende boek uit? En waar gewoon doorgaan de hele tijd kapitalisme. Maar ik wil ook heel erg genieten. Dit is mijn eerste ooit. Dit ga ik nooit meer opnieuw mogen doen. Dus ik wil heel erg mijn tijd nemen. Het laatste landen. Maar het is een droom die uitkomt. Het is alles.
13: Het heet Brand lieverd brand. Wat brandt er allemaal in jouw boek?
14: Oeh, ja. Helaas staat de wereld in brand. Heel veel landen die ik thuis mag noemen staan in brand, vrouwen staan in brand. Het idee van een hel, het idee van een hiernamaals. Mensen die gaan branden voor hun zondes. Dus er staat heel veel in brand, maar vandaar ook de lieverd. Want ik heb heel veel hoop en liefde in de wereld. Ik heb zoveel, ik heb zoveel vertrouwen in de mensheid. Ik heb zoveel vertrouwen in ons. En voor mij, ik kan het niet hebben over al dat vuur en al dat branden zonder het ook te hebben over de liefde. Dus vandaar de titel.
13: Na het lezen van jouw bundel is ook het eerste wat ik heb opgeschreven als het thema en rode draad is optimisme.
14: Ja.
13: In kapitalen.
14: Fijn om te horen, dank je. niet heel veel. Ja, mensen zijn ook best wel vaak van, het is heftig wat jij doet. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar er zit ook zoveel liefde in wat ik doe. Want juist door te schrijven over die onderwerpen ben ik die mensen en al die verhalen aan het eren. Dus het is ook, ik zit vol optimisme. Ja, dankjewel.
13: Daar gaan we met heel veel liefde verder in. Maar misschien is dit wel een goed moment om eerst aan jou te vragen om een stuk voor te lezen.
14: Ja.
13: Wat heb je gekozen?
14: Ik heb gekozen, al mijn titels zijn heel lang. Ik heb gekozen voor 10 adviezen over hoe je in leven kunt blijven wanneer je bruin bent en tot de verkeerde god bidt. 1. Kom niet ter aarde op land dat in de oudheid aan iemand beloofd is. Kies verstandig. Alle grenzen zijn verraders. Je zult bidden tot het water of tot de chemische wapens. 2. Je wordt geboren als een barbaar en je sterft als nevenschade. Ergens daartussen mag je zingen. Laat het altijd de liefdesliedje zijn die je grootmoeder neuriede. 3. Een huis moet altijd in de palm van de hand passen. 4. Voordat je een kind een naam schenkt, bedenk dan hoe het zou klinken in een nieuwsbericht. Zijn er gevaarlijke letters verborgen in het geheel? Klanken die als een bom afgaan en reden om genade in te houden? 5. Wanneer de soldaten je voor de ogen van het hele dorp opensnijden, zorg er dan voor dat je geen olievelden lekt. Laat ze niet zien wat ze willen stelen. Geen goud, geen diamanten. Geen meisjes met zachte handen. Geen jongens met organen. 6. Hongerige presidenten zullen je lichaam bezoeken. Hetzelfde empire, soms met nieuwe namen. Er zullen leugens zijn die van bloed druipen. Een propagandamachine. Geluk wordt gemeten aan de hand van hoeveel decennia het zal duren om weer te leren ademen. 7. Onthoud de kleinste details. Granaatappelspellen op het balkon. Blaren van het wandelen in de oude Medina. De geur van gebarbecued lamsvlees. De precieze plaatsing van de moedervlekken op de rug van je beste vriend. De favoriete oogschaduw van je tante. De met blauwe bloesems gedecoreerde gebedsmat. Alle keren dat je God weer opnieuw vond in het donker. Dit kleine leven, dit bruine leven. Het kan pas afgepakt worden wanneer we vergeten. 8. Diaspora is enkel een uitgestelde executie. Sommige dagen zul je vanaf een veilige afstand het land zien branden. Sommige dagen bestaan uit schietgebedjes. Sommige dagen zal het gevaar zijn weg naar huis vinden. De meeste dagen zul je rouwen om alles wat had kunnen zijn. 9. Het martelaarschap is een zegen. Een lichaam kunnen begraven is een zegen. De zee kennen zonder te verdrinken is een zegen. Een geboortedatum hebben is een zegen. 10. Het is een bruine plicht om in de toekomst te blijven geloven. Vertel het land dat we zullen herbouwen. En vertel de voorouders dat ze niet voor niets gestorven zijn.
13: Mooi, Esma.
14: Dank je.
13: Jouw boek is ook een ode aan de diaspora.
14: Ja.
13: Dat komt ook heel mooi in dit gedicht naar voren dat je hebt gekozen. Waarom wilde je juist daaraan een ode schrijven?
14: Oh, ik denk omdat ik gewoon kunst mis wat over ons gaat. En specifieker kunst waarin we niet sterven en waarin we geen stereotypen zijn. Maar ook waarin we onze cultuur en onze geloof niet verraden. Dus het kan eigenlijk heel snel. Ik denk alle representatie, als ik het heel specifiek ga houden, alle representatie van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland is of opsporing verzocht, zeg maar. Mokromafia, dat. Of de andere kant van de medaille, dus geen connectie meer met je cultuur, met je taal, met je geloof, met eigenlijk alles wat ons maakt. En er is heel weinig tussenruimte, terwijl de meeste van ons functioneren in die tussenruimte. Wij zijn die tussenruimte en er is geen kunst over ons. Er zijn geen Marokkaanse liefdesverhalen. Er zijn geen romans over ons. Er is geen poëzie over ons. Ik heb heel veel poëzie gelezen de afgelopen 2 jaar. Maar ook alleen, en wanneer ik zeg ons, ons is zo groot. Ons is voor mij, Palestijnen zijn ook mijn ons. En de Sudanezen zijn ook mijn ons. En de gehele moslimgemeenschap, wat echt 1,8 miljard mensen is, dat is allemaal mijn ons. Maar al die onze hebben geen kunst. We hebben geen kunst, we hebben geen poëzie. Het beste wat we krijgen zijn essays of non-fictie of nieuwsberichten waarin we getallen zijn en nummers en tragiek. En we niet eigenlijk nog onze namen worden genoemd, nog onze dromen, nog alles wat we wilden bereiken in ons leven. En het gaat eigenlijk over heel veel verschillende dingen tegelijkertijd. Maar er is niks waarin we gevierd mogen worden, waarin we leven, waarin we ademen, waarin onze referentiekader en alles wat ons maakt, waarin dat geëerd mag worden. En dat wilde ik doen. En dat is ook het enige wat ik ga doen voor de rest van mijn carrière. Want alles wat ik doe is voor mijn mensen. Want ik ben ja, zij zijn alles voor mij. Ik doe alles voor hun en zij zijn alles voor mij.
13: En bedoel jij dan ook de kunst van ons als dus ontheemde?
14: Ja, ik denk dat ik heel vaak mensen in mijn DM's krijg die in principe misschien niet 1, 2, 3 nog dezelfde afkomst hebben. En misschien ook zelfs soms hetzelfde, nog hetzelfde geloof, maar nog steeds tegen mij zeggen van ik herken mij zo erg in jouw werk en je doet dit ook voor ons. En ja, ons als ontheemde, ons als kinderen van de diaspora, kinderen van immigranten, kinderen van vluchtelingen, maar ook ik hoop mijn droom met de bundel is om op een dag vertaald te worden. Dat ik ook in die landen zelf, waar ik het over heb en waar ik het over schrijf, dat ik daar op een dag zou mogen kunnen toeren en kunnen optreden en het werk naar hun toe te kunnen brengen. Maar ons, ja, ons.
13: Wat ik heel knap vind, is dat je daarin heel mooi kort danst. Tussen stereotypen, waarin je, weet je, als je zegt kunst voor ons, dan wil je niet bepaalde stereotypen bevestigen.
14: Nee.
13: Die andere mensen of witte mensen hebben over, in dit geval bruine mensen. Tegelijkertijd zijn sommige clichés ook geworteld in iets wat ook zo is. Je schrijft het ook heel mooi in het gedicht Synoniemen voor moslimvrouwen op het internet 101.
14: I love that one.
13: Ja, ik ook. Die vond ik ook geweldig. Eén zin is bismillah, als in het dansen op een koord tussen halal en haram. Dat je dat op een bepaalde manier...
14: Ja, dat is heel diaspora, denk ik. Of überhaupt niet eens per se diaspora. Dat is gewoon jong zijn, maar tegelijkertijd een onvoorwaardelijke liefde hebben voor God. Maar ook wonen in een westerse kapitalistische samenleving waar alles de hele tijd om je heen gebeurt. En dan zo de juiste balans proberen te vinden tussen die onvoorwaardelijke liefde van God, maar ook jezelf willen zijn en wat dat betekent en dingen uitzoeken. En dan zo de juiste halal haram balans daartussen. Dat is denk ik zo waar we allemaal continu mee bezig zijn. Dat proberen te vinden.
13: Heeft de gemeenschap al gereageerd op jouw boek? Want je bent heel eerlijk en daardoor ook kwetsbaar. Je hebt ook gedachten bijvoorbeeld over flirten, hele menselijke gedachten. Maar dat zijn normaal geen dingen die je uit.
14: Nee. Ja, ik moet ook nog geduld hebben. Als in qua reacties moet ik ook nog geduldig zijn. En meerdere mensen zeiden tegen mij van het is letterlijk pas een maand uit. Dus ik moet ook nog geduld hebben. Maar de mensen die het al hebben gelezen, ik heb echt een dag geleden stuurde iemand me nog een DM van jij schrijft over onze pijn en ik heb gelachen en ik heb mij herkend en ik heb gedroomd en ik heb gehuild en alles eigenlijk wat jij doet. Dat is een vrouw van in de 40. Ik hoop dat ik het juist heb. Maar er zit nog steeds een soort van een kleine generatiekloof ertussen. Maar ik krijg zoveel liefde en ik hoop dat ik nog meer liefde mag ontvangen. Dat het eigenlijk ook terechtkomt op die plekken en niet alleen maar dat ik de hele tijd poëtische avonden ga doen en dan verwacht dat de mensen daar naartoe komen. Maar dat ik zelf naar de plekken ga waar ik ook over schrijf, zoals een kapperzaak of een snackbar of een shisha lounge, dat ik de poëzie naar die mensen kan brengen. Ik ben nog zo bezig met een gameplan van oké, hoe ga ik ervoor zorgen dat dit werk ook gaat leven buiten poëtisch Nederland en buiten mensen van wie ik weet, oh, deze mensen lezen wel poëzie, maar echt de mensen over wie het gaat. Hoe krijg ik dit op de scholen? Hoe krijg ik dit in de gevangenissen? Hoe krijg ik dit in je lokale moskee, in je lokale buurthuis? Hoe ga ik dit? Dus ik moet nog even een hele gameplan gaan maken van de zomer. Maar mijn favoriete compliment was bij mijn boekenpresentatie. Heb ik iemand uitgenodigd, een Marokkaanse man. Een Marokkaanse Amsterdammer, fantastische man, organiseert heel veel dingen. En toen zei hij, mogen we jou claimen? En ik zo, wat bedoel je? En hij zo, ja, elke keer wanneer de weinige keren dat we iemand hebben die het voor ons doet, op een gegeven moment raken ze het kwijt en vergeten ze voor wie ze het doen. En jij, er is nog nooit iemand die het zo erg voor mij heeft gedaan als wat jij nu voor mij aan het doen bent. Jij schrijft over letterlijk alles wat ik voel en wat ik meemaak. Mogen we jou claimen? En ik heb niet gehuild op mijn boekenpresentatie, maar ik wilde heel graag huilen. En ik denk dat dat gewoon echt alles is wat ik wilde horen. Mogen we jou claimen? Ja, voor eeuwig. Claim mij.
13: Was dat je antwoord?
14: Ja, ook echt tegen hem. En ik kwam een paar weken later weer terug. En ik stuurde ook nog een DM van, hey, dit betekent heel veel voor mij. En hij zo, ja, jij hebt echt een plek ingenomen en daar kom je niet meer van af. Dus je weet voor wie je dit doet. En zodra je een soort van uit de hoogte gaat, moet weer dat je in de problemen bent. Met mij. Ik zo, nee. Ik zweer het je. Je mag mij voor eeuwig claimen. Ik weet heel goed voor wie ik het doe. Ik doe het altijd voor jou en voor ons.
13: En ander heel mooi thema in jouw boek is het herinneren. Of het niet vergeten. Dat is ook een zin uit 10 adviezen. Wat je net hebt voorgelezen. De zin is dit kleine leven. Dit bruine leven. Het kan pas afgepakt worden wanneer we vergeten. Waarom is herinneren, onthouden, niet vergeten zo'n belangrijk iets om vast te houden voor jou?
14: Ik denk dat het heel makkelijk is om alle pijn te onthouden. En alle dood te onthouden. En alle het bederf te onthouden en een soort van te vergeten. Ja, we zien onze landen branden en we zien hoe onze mensen afgeslacht worden. En dat is heel makkelijk om dat te onthouden in plaats van alle prachtige dingen en alle avonden die we samen hebben mogen doorbrengen en alles wat het land ons heeft gegeven en het blijven vasthouden en het blijven koesteren van hoop en het ook het blijven inzien dat er een toekomst mogelijk is. En die toekomst is ook mogelijk. Dat is niet alleen maar een wens, dat is een feit. En is een toekomst mogelijk waarin onze landen gaan helen en waarin wij als gemeenschappen samen gaan komen en ook gaan stoppen met elkaar van binnenuit pijn te doen en gaan stoppen met de hele tijd elkaar ook kapot te maken. Maar we moeten vasthouden, denk ik. Want als we dat niet doen, dan is er ook niks meer. Dan is er zo weinig. Ja, we moeten het eren. Het gaat heel erg ook zo. Het woord eren komt ook heel vaak terug in mijn werk. Ook wanneer mensen vragen van oké, leg het even heel snel en kort samen uit. Ik denk wat ik eigenlijk continu aan het doen ben, is mensenlevens eren. En bepaalde gemeenschappen hun menselijkheid teruggeven, hun verhalen teruggeven. En dat eren, dat koesteren, dat moeten we zo erg vasthouden. Want ik wil dat we herinnerd worden buiten onze trauma's en buiten onze pijn. Ik wil dat we gezien worden als volledige mensen. Ik wil dat er over ons geschreven wordt en over ons verteld wordt als volledige mensen. En niet alleen maar een karikatuur en niet alleen maar de pijn en niet alleen maar de stereotypes. Maar alles bij elkaar en alle liefde en alle pijn en alles wat we hebben mogen meemaken. Dat is heel erg voor mij dat eren.
13: En dit is een Een les waar we ons aan kunnen vastklampen deze zondag. Hoe kom jij aan het rotsvaste vertrouwen dat er een hoopvolle toekomst is? Waarin de wereld dus niet in brand staat.
14: Dat krijg ik ook heel vaak. Heel veel mensen vragen dit heel vaak. Maar hoe heb je nog hoop? Ik heb een hele specifieke hoop. Dat is heel specifiek, maar Algerije is 132 jaar gekoloniseerd door Frankrijk. En niemand had er nog vertrouwen in dat dat ooit zo niet zou zijn. Dus zo tijdens de onafhankelijkheidsoorlog hadden ze er ook nog geen vertrouwen dat dat ooit zou gebeuren. En toen is er een verhaal van een Algerijnse man die gewoon het huis binnenkwam en het eten was nog warm en zei van we did it, het is klaar, we hebben gewonnen. Dit hoeven we nooit meer opnieuw mee te maken. En dat koester ik heel erg aan het Palestijnse verhaal. Ik denk dat de Algerijnen zo erg hebben geleden, wat we niet leerden in Nederland, maar de Algerijnen hebben zo erg geleden onder Franse kolonisatie. Het was ook tijdelijk en het voelt niet tijdelijk, want het was anderhalf eeuw. Maar het was wel tijdelijk en daardoor weet ik ook dat de situatie in Palestina tijdelijk is. Maar ook, wie ben ik om geen hoop te houden? Ik ben hier in een veilig westers land met mijn rode paspoort en mijn geboorteakte, waarin heel duidelijk staat dat ik hier geboren ben en ik ben hier veilig. En het minste wat ik kan doen is dan hoop koesteren. Dat is ook het enige wat ze vragen in principe, Palestijnen van ons. Het enige wat ze van ons vragen is, blijf ons eren, blijf die verhalen liken, blijf die stories delen, blijf onthoud onze namen. Zorg ervoor dat we niet voor niets, vertel de voorouders dat ze niet voor niets gestorven zijn. Onthoud onze namen. Hoe kan ik geen hoop hebben? Dat is het makkelijkste wat ik kan doen. Het enige wat ik te bieden heb, los van poëzie, is mijn hoop. En ik ben ook heel gelovig. Ik ben heel praktiserend. Mijn band met God is de belangrijkste band die ik heb in mijn leven. Ik haal daar heel veel hoop en rust uit. Dus ik geloof ook heel erg in een hiernamaals. En ik geloof ook in een wereld waarin de mensen die de meest vreselijke dingen op aarde hebben gedaan en die zoveel pijn en verderf hebben aangedaan, dat ze er ook later voor gaan boeten. En als het niet in deze wereld is, dan is het in het hiernamaals. En daar heb ik ook heel veel hoop en rust uit. Ook omdat ik weet, er is een paradijs vol met Palestijnse kinderen. En niemand gaat ze daar ooit nog pijn doen. En daar, dat is het voor mij, ja, heel raar om te zeggen, maar dat maakt het wel allemaal waard. Al die martelaren zitten nu in het paradijs. Dus ik heb heel erg hoop, ook daardoor. Dus al die dingen komen zo samen. Al die verschillende elementen. Waardoor ik wel mijn hoop moet hebben.
13: Na dit vlammende betoog, om even in de termen van de titel van jouw bundel te blijven, Hoe kijk je dan naar pessimisten?
14: Irritant. I know, fuck with pessimisten. Nee, omdat er is ook voor mij een groot verschil tussen een realist en een pessimist. Ik snap dat je realistisch moet zijn, dat het heel moeilijk is om hoop te houden, want we kijken allemaal het nieuws. Maar ik maak wel echt een onderscheid tussen een pessimist en een realist. En een pessimist is gewoon iemand die... Ik heb die mensen ook niet om mij heen, moet ik zeggen. Ik weet niet of dat onbewust is of zo. Of misschien ik trek die mensen ook niet aan, want je ziet ook meteen, ik lach ook continu. Je ziet, mijn hele vibe is gewoon... Dat hebben mensen al heel snel door bij mij. Dus ik heb ook geen pessimisten om mij heen, moet ik zeggen. En met realisten kan je nog in gesprek gaan. Want tuurlijk, ik ben niet naïef, ik ben optimistisch. Dus ik weet heel goed wat er gaande is. En ik ken de feiten en ik ben heel belezen. En ik weet allemaal wat er gaande is. Maar pessimisten moeten uit mijn buurt blijven. En dat is los gewoon van de grote vreselijke gesprekken die we voeren over deze onderwerpen. Maar gewoon überhaupt mensen die... Het leven is zo magisch. Het leven is zo magisch. Het is zo whimsical. Het is zo prachtig. En haal je pessimisme uit mijn buurt. Echt waar. Ik ben daar niet voor gemaakt. Okay. Geen energie voor.
13: Nou ja, misschien wel als je dit hoort en je denkt bij jezelf... Ja, maar ik ben een pessimist. Mag ik dan haar boek niet lezen? Ik denk dat het juist een goed idee is.
14: Ik denk het ook. Lees hem. Sowieso iedereen lees hem. Koop hem. Laten we samen de poëzie redden ook.
13: Jij zegt het zelf ook. Je lacht altijd. Er komt één... brok warmte en vrolijkheid binnen als je de kamer betreedt. Je bent heel succesvol. Je bent voor je 25ste gedebuteerd. Jij zei dat toen je 12 was. Dat heb je gedaan. Is er voor jou ook ruimte om uit de bocht te vliegen? Om het gewoon te verklooien ook soms? Om chagrijnig te zijn?
14: Nee. Maar dat heb ik ook nooit ervaren. En misschien omdat het is... Omdat ik zo heel specifiek de dochter van immigranten ben. Dus ik weet heel goed wat ik wel en niet kan doen. En ik weet heel goed wie ik wel en niet continu te representeren ben. Dat had ik al heel jong door. Ook op de basisschool en de middelbare school. Van als ik nu bepaalde vragen ga antwoorden. En ik geef een verkeerd antwoord. Dan gaat dat niet alleen maar over mij. Maar over al die gemeenschappen die ik representeer. Dus ik moet wel juist blijven antwoorden. Ik moet altijd scherp blijven zijn. Ik moet heel goed weten wat ik wel en niet zeg.
13: Ja, omdat je de enige moslimvrouw op de kunstacademie bent.
14: Ja, en ook gewoon... Ja. Die verantwoordelijkheid is ook op het podium. Ik ben me heel bewust van wanneer ik op het podium sta. 9 van de 10 keer. Op die avonden lijken de mensen in het publiek lijken niet op mij. Dus ik weet heel goed wat ik te vertellen heb. En ik sta daar ook altijd met, oké, wat ga ik deze mensen nu vertellen? Welke gesprekken ga ik aankaarten? Welke onderwerpen ga ik aankaarten? Wat ga ik ervoor zorgen dat ze deze 10 minuten... dat ze nu luisteren naar de meest diverse stem die ze misschien hebben gehoord in een paar weken? Wat ga ik ze meegeven? Dus ik ben me altijd heel bewust van mensen zijn nu aan het luisteren. En ik... Ja, het is een verantwoordelijkheid, maar het is ook een eer. Want ik weet dat als ik het niet doe, wie doet het dan wel? En het minste wat ik kan doen is mijn mensen representeren en ervoor zorgen dat ik het wel goed doe. Ja, ik hoop dat ik het ook gewoon vol blijf houden. Ik ben inderdaad ook nog heel jong, dus we will see.
13: Het is een zware last.
14: Ja.
13: En je bent ook maar een mens.
14: Ik ben ook maar een mens.
13: Dus je hebt ook recht op fouten.
14: Ja. Ik heb recht op fouten, dat klopt. Ik maak ze ook, natuurlijk maak ik ook wel fouten. Maar dan niet op dat vlakte, denk ik. Als het gaat om mijn werk, ik neem mijn kunst ook heel serieus. Ik neem mezelf als mens niet serieus, want ik ben gewoon... Het leven is heel mooi en prachtig en I'm having fun. Maar mijn kunst neem ik heel serieus. En ik weet heel goed wat ik wel te vertellen heb en wat ik niet te vertellen heb. En ik weet heel goed welke antwoorden ik moet geven en op welke woorden ik moet letten. En ik ben me daar altijd heel bewust van geweest mijn hele leven. Dus als ik ooit de bocht ga vliegen, dan zijn er ook wel mensen die, denk ik, mij gaan beschermen. En ook wel even kunnen zeggen van, oké, we gaan weer, kijk uit waar we nu mee bezig zijn. Welke kant ga je nu op, lieverd? Laten we even teruggaan naar de juiste baan.
13: Kun je je voorstellen dat je ooit kunst maakt zonder dat je de verplichting voelt een groep te representeren?
14: Ik denk ja en nee. Ik denk het voorbeeld wat ik heel vaak geef is... ik wil heel graag een romance schrijven. Ik hou heel erg van liefdesverhalen. Maar ik weet dat die romance ook gewoon een Marokkaanse liefdesverhaal gaat zijn. Dus zelfs wanneer ik het gewoon heb over een liefdesverhaal... waarin gewoon ik hou heel erg van liefde... en ik wil gewoon heel graag een liefdesverhaal schrijven... maar het gaat wel weer over mijn mensen. Dus vandaar de ja en nee. Ik denk zelfs wanneer ik gewoon niet bewust ben met het representeren... het zit gewoon heel erg in mij. Want dat is ook het eerste wat je ziet wanneer ik over straat loop. Dus ik ben me ook gewoon continu bewust van... Dat is het eerste wat mensen zien. Het zit ook automatisch echt gewoon in mijn schrijven. Het is onderdeel van mijn bewustzijn. Het is in alles wat ik doe. Dus ik denk al zelf, soort van in het gekste geval, stel je voor dat ik ooit een science fiction roman ga schrijven, dat denk ik echt voor mij het meest, wat, minst wat nu in de buurt komt. Maar ik denk zelfs als ik nu een science fiction roman ga schrijven, dan zou dat waarschijnlijk geïnspireerd zijn door kolonialisme en door alles wat ons is aangedaan. Dus ik denk ja en nee. Ik vind Sinners altijd een heel goed voorbeeld wanneer mensen deze vraag stellen. Want kun je voorstellen dat jij gewoon kunst gaat maken voor de plezier? En voor de mensen die niet weten, Sinners is een fantastisch film wat vorig jaar is verschenen. En het is echt een ode aan de zwarte gemeenschap. Maar het is ook een vampierenfilm en het is ook een musical. En het is ook een, het gaat alle kanten op. Het is een fantastische film en er zit heel veel plezier in. Er wordt gezongen, er wordt gedanst, maar het gaat ook echt heel erg over het zijn, het hebben van een zwart lichaam en het zijn van een zwart mens in Amerika in die tijd en nog steeds ook nu. En voor mij is dat altijd een geweldig voorbeeld van, oh ja, ik kan gewoon awesome shit maken en ik kan gewoon een gangster musical vampierenfilm maken, maar het gaat ook continu over racisme, het gaat continu over geloof, het gaat over gesprekken met God, het gaat over musicaliteit, het gaat over het verleden van slavernij. Dus voor mij is dat altijd zo het meest perfecte voorbeeld. Dus ik hoop dat ik in de toekomst zo meer richting Sinners kan gaan. Dat is misschien zo het mooiste wat ik kan doen, denk ik. Zo Sinners gaan maken, maar dan onze versie.
13: Het plezier voor taal spat er ook af. Maar ook het plezier in voetbal.
14: Ja?
13: Er zitten heel veel voetbalverwijzingen in jouw bundel. Dus bijvoorbeeld uit het gedicht I'm a Good African. Daar schrijf je, wie was de ultieme koning tijdens zijn gloriedagen? Drogba voor Chelsea of Salah voor Liverpool? En een andere zin is, dat wil zeggen dat ik niet meer geloof in een zomerlichaam of opgelegde regels door narcistische mannen die de schepper willen spelen. Ik geloof enkel in billen met cellulitis en de omhaal van El Kabi tegen de Comoren. Ik geloof enkel in zacht blijven, wat er ook gebeurt. Mooie zin. Maar hoe belangrijk is voetbal voor jou?
14: Oh, heel belangrijk. Maar het is niet altijd zo geweest. En ook, ik speel het niet. Dat is echt de eerste vraag die mensen stellen van, oh, speel je? Nee, je kan mij niet betalen om 90 minuten op een veld rond te rennen. Vind ik echt
13: grappig. Ik vind jou zo'n type dat al stiekem tweebenig is.
14: Oh, absoluut niet. Ik ben ook heel onhandig. Ik draag ook continu hakken. Je kan mij ook nooit soort van, ik draag geen broeken, ik draag geen sneakers. Ik draag altijd 3 kilo goud om echt alles om mij heen.
13: Dat hoor je hier af en toe in de studio ook tingelen. Ja, ik vind dat leuk.
14: Maar ook het idee van 90 minuten moeten rondrennen op gras mij niet bellen. Dus nee, dat niet. Maar het kijken, het analyseren, het genieten. Oh, prachtig. Echt. Maar ook, om het een beetje kort te houden, het is voor mij ook de meest politieke sport die er is. Want terwijl je het eigenlijk een beetje gaat analyseren van afstand, gaat het heel erg over mannelijkheid. En het gaat over racisme continu. Het gaat heel erg, de topspelers van de wereld zijn zwarte en bruine mannen. Het gaat continu over wie mag wel welk land representeren. Wie mag wel in het WK scoren voor welk land. Oh, waarom heeft hij gekozen voor dat land in plaats van Nederland? Oh, waarom zijn ze zo ondankbaar? Het gaat continu over kapitalisme. Hoeveel is een speler waard? We gaan al deze jongens halen uit een diep land in Afrika. Hoeveel kunnen we ze meegeven? Het gaat heel erg over kansengelijkheid. Ik denk dat letterlijk elke jongen in een achterstandswijk ervan droomt om profvoetballer te worden. Wie heeft wel of niet het privilege om ouders te hebben die beseffen dat dat een investering is, die er geld voor kunnen neerleggen, die kunnen beseffen van, oh, profvoetballer, dat is misschien wel een carrière. Dus het is heel veel. Dus de schrijver in mij vindt dat fantastisch, want het is gewoon analyseren is een prachtige sport. Plus, heel veel van die mannen zijn ook sexy, dus het is gewoon, ik geniet. Ik geniet op alle niveaus. Totdat ze vreselijk spelen, dan moet je mij niet bellen. Dan ben ik ook echt klaar.
13: Je zal het wel druk hebben dan in deze tijd. Want dan kijk je misschien alles.
14: Ja, nee, niet alles. Want dan zou ik hier niet meer zijn. Maar mijn slaapritme is wel echt, ik heb tot 4 uur 's nachts wakker gelegen. Want Curaçao speelde. Het bleef 0-0. Maar ze hebben hun eerste punt binnen kunnen slepen. Dus respect voor dat. Dus ik heb heel veel zitten kijken.
13: Ja, heerlijk. Ja. Het was ook één van je tips. Maar ik dacht, ik denk dat mensen wel weten dat
14: het WK, wel weten dat het WK gaande is. Ja. Dat het geweldig is.
13: Mocht je de radio net hebben aangezet en denken, ben ik in Langs de Lijn beland. Nee, dit is een uur cultuur, een programma van de VPRO... waarbij ik een uur lang met iemand mocht praten die iets moois heeft gemaakt. En vanochtend is dat Esma Amadou. Haar poëziedebuut Brand, lieverd brand is net uit. Dat hebben we uitgebreid besproken. Maar je hebt ook een lijst van cultuurtips samengesteld. En het boek dat jij hebt gekozen... is in Duitsland bekroond tot het beste voetbalboek van het jaar... van Barbie Markovic, Het Laatste Elftal. Waarom wil je dat graag tippen?
14: Nou, ik denk ten eerste is het gewoon perfect te koppelen aan het WK. Maar ook wat ik zo net zei over het historische aspect van voetbal... en het politieke aspect gaat heel erg over de vooravond van Joegoslavië. Vooravond van de Joegoslavische oorlogen. Het speelt zich af tijdens het WK van 1990... en dan de kwartfinale Joegoslavië tegen Argentinië. En dan Joegoslavië, zoals we allemaal weten, gaan... heel veel vreselijke dingen gebeuren, oorlogen. Maar dan nog niet. En dan is het nog het idee van... als onze jongens de kwartfinale winnen en het redden... dan kunnen we misschien nog één land blijven. En dan kunnen we het misschien nog volhouden. Dit is onze laatste hoop. Laten we al onze hoop nu richten op deze 11 jongens... die ons allemaal moeten representeren. En als dat goed gaat... wie weet wat er dan in de toekomst gaat gebeuren. Het is geschreven vanuit het is een autobiografisch werk... en geschreven vanuit het perspectief van de schrijver Barbie... toen ze 11 of 12 was het tijdens dat WK... En dan kijkt ze eigenlijk hoe haar vader doorheeft... dat alles waar hij ooit in geloofde verloren gaat... en dat het land waar hij van heeft gehouden verloren gaat... en dat voetbal zo het laatste moment was... dat ze nog één keer samen konden komen onder de gigantische paraplu-term... wat Joegoslavië is. En nog één keer samen kunnen komen en vervolgens heel goed weten van... oh, dit was het ook. En er is één zin wat me echt zo bij is gebleven... dat ze zei van jaren later komt een Noord-Macedonische taxichauffeur tegen... en die zegt tegen haar... Ik zou de rest van mijn leven inruilen om 1 week Joegoslavië terug te krijgen. Oh, vond ik zo'n heftige zin. En dan na dat WK begin eigenlijk zo gaan al die oorlogen uitbarsten. En het voelt zo, we kunnen samen rouwen, we kunnen samen vieren. Het is samen uit, samen thuis. En dan is het ook echt samen uit en dan moet je het loslaten. En dan zijn we niet meer één land en dan ieder voor zich.
13: Met de metafoor van de vreselijke strafschoppen-nederlaag tegen Argentinië. Voor het uiteenvallen van dat prachtige land. Ja, een geweldige tip van de Servische schrijfster, overigens. Ja. Ik heb er een bonus tip bijgeschreven, want de VPRO heeft een documentaire gemaakt met bijna dezelfde titel. Het Laatste Voetbalelftal. En dat is gemaakt in 2000. En dat is ook echt een hele mooie docu met weer een ander perspectief dan deze Barbie. Want Barbie heeft het... ik vind het ook een hele grappige naam trouwens.
14: Toch? Ik vind het zo leuk.
13: Ja, het is, Barbie Markovic, die haar vader was ook een voetballer, ja. Toch? Ja. Ja, echt een geweldige tip, Esma. Dan moeten we naar de muziek.
14: Ja!
13: Dat kan niet anders. Lijpen.
14: Ik heb Lijpen getipt.
13: Voor de mensen die nog nooit van Lijpen hebben gehoord... wil jij vertellen uit de doeken doen wie deze persoon is?
14: Lijpen is een van de beste Nederlandstalige rappers ever. Dat is een feit. Lijpen is een Nederlands-Marokkaanse rapper. Heel succesvol. Volgens mij hebben al zijn albums... zijn een nummer 1 hit geworden. Volgens mij alles wat hij maakt komt zo meteen. Hij heeft een hele succesvolle fanbase, wat echt ongelooflijk is. Hij is heel straat begonnen. En hij is nu zo meer... Hij is nu heel volwassen. Wat ook, het is nu een man van 32. De man is getrouwd, de man heeft kinderen. De man is nu ook heel volwassen. Vooral in het laatste album, wat een paar weken geleden is uitgekomen... merk je ook van, hij zit nu in een andere fase in zijn leven. Maar hij doet het nog steeds voor de jongens. En hij weet heel goed voor wie hij het doet. Zelfs nu die soort van miljoenen op de bankrekening heeft... en in een andere fase van zijn leven zit... weet hij nog steeds van, ik doe dit altijd voor mijn jongens... en ik doe dit voor mijn mensen. En het is een geweldige rapper. Ik vind hem... Ja, het is mijn favoriete... Ja, binnen Nederland heb ik Lijpen en K.A. En dan K.A. is wel nog, is nog radicaler. Is nog diep plofkraak, drugs. Ander verhaal, maar Lijp is ook iemand die eraan herinnert van... oh ja, heb je wel gebeden vandaag? Ben je wel stilgestaan bij God vandaag? Ben je dankbaar geweest vandaag? Heb je je moeder en je vader opgebeld vandaag? Wanneer heb je voor het laatst dankje gezegd? Wanneer ben je voor het laatst teruggegaan naar het moederland? zulke gesprekken en zulke herinneringen van, oh ja, we gaan het ook hebben over God en we gaan het ook hebben over een Palestina en we gaan het ook hebben over het leven op de straat en ook continu eigenlijk een ode aan zijn jongens, voor wie ik soort van het soms ook probeer te doen voor diezelfde jongens en soms misschien komen we elkaar ooit tegen en dan continu hun denken van, oh ja, ik doe het voor mijn jongens die nu vastzitten of de jongens die al overleden zijn of de jongens die niet de privilege hebben die Lijpe heeft gehad, waar hij nu staat. Dit is een hele lange introductie. Geweldige rapper.
13: En je hebt specifiek van het nieuwe album dat Rode Kaart heet, Lost in Life uitgekozen.
14: Ja.
13: Waarom juist dit nummer?
14: A, dat is het meest rustige. Het is 6:00 a.m. Ik wil niemand gek maken. En B, het is een liefdeslied. Dit is een... Tenminste, dat is hoe ik ernaar heb geluisterd. Misschien dat niet iedereen het zo gaat opvatten, maar ik heb het opgevat als dit is een ode aan zijn vrouw en een ode aan zijn huwelijk. En elk album, wat fantastisch is, want het is ook gewoon een loverboy, denk ik. Als in...
13: Iemand die van de liefde houdt. Ja,
14: aan de definitie van loverboy. Het is ook een lover. Elk album heeft hij minimaal één liedje wat soort van wat voor zijn vrouw is, wat over zijn vrouw gaat, wat fantastisch is. En ik ben daar gewoon een heel groot fan van. En ik hou van de liefde. Dus ik heb dit liedje gekozen.
13: Oh ja, ik dacht misschien ook, misschien ben je of net verliefd of heb je net in je hart gebroken.
14: Allebei niet. Ik ben nog nooit verliefd geweest, fun fact. Dus mijn hart is ook nog nooit gebroken.
13: Maar als dat zover is, dan is dit een mooie soundtrack van die tijd.

0: brieven. Maar als ik beschrijf wat wij hebben, kan ik geen woorden kiezen. Het is op jou, dit is voor jou, je was er voor de pieken. Het maakt niet uit, al ga ik weg, ik kom weer bij je terug.
1: Echt een gevoelige jongen.
2: Toch?
1: Ja. Het is, Lijpen komt vaker terug.
2: Ja.
1: Zelfs in een titel van een gedicht van jou.
2: Twee gedichten, volgens mij.
1: Ik heb hier, we draaien Lijpen en Fairuz op de dansvloer van de cabaret.
2: Ja, en waarom kunnen we niet de hele zomer naar Lijpen luisteren? Daar komt, ja.
1: En één zin uit een van die gedichten is... Maar de lichten herinneren mij eraan dat ik een lichaam heb dat wordt waargenomen. In de trein analyseer ik de discografie van Lijpen van begin tot eind. Ik spaar al mijn tranen op. Wanneer heeft Lijpen zo'n belangrijk onderdeel in je leven ingenomen, zou ik willen zeggen?
2: Oh, love deze vraag. Ik ben sowieso niet opgegroeid met muziek. Ik heb het vanuit huis ook niet meegekregen. Dus ik ben echt pas op mijn 14, 15, 16e pas soort van proberen uit te zoeken van wat vind ik interessant, wat wil ik wel luisteren. Echt pas om de middelbare school. Dan begin natuurlijk met popmuziek en wat er dan mode en wat er dan trending is. En daar vond ik niks aan. Hoe is Lijpen in mijn leven gekomen? Love it. Misschien ga ik hier een essay over schrijven. Hoe is Lijpen in mijn leven gekomen? Ik denk rond mijn 16e, 17e. Dat ik zo langzaam... Ik kwam eerst achter Amerikaanse hiphop, weet ik nog heel goed. En toen kwam ik zo ergens, onbewust kwam ik Lijpen tegen. Ik denk dat het komt door de 101 Bars zomersessie. Hij heeft, voor de mensen die 101 Bars niet kennen, dat is de grootste hiphop platform van Nederland. En de oplichter is Rotjoch, wat echt een fantastische man is in de hiphop. En hij nodigt elke week, of is het twee keer per week, nodigt hij een rapper uit om een sessie te komen geven. Dus om zijn, ik wil zeggen, zijn poëzie voor te dragen. Maar hiphop is misschien ook wel poëzie. Maar hij nodigt een rapper uit om zijn liedjes te komen performen. En Lijpen heeft volgens mij een van de meest succesvolle. Dat is degene uit 2016. Dat is nog echt zo begin van zijn carrière. Toen hij echt nog in een hele andere fase van zijn leven zat. En volgens mij heb ik dat voor het eerst gehoord. Toen was ik ook ongeveer 16. Dus het zou kunnen zo rond die tijd dat ik daarachter kwam. En besefte van, oh... Maar ik besefte ook heel goed van, Lijpen doet dit niet voor mij. Dat is ook denk ik het hele ding. Wanneer je soort van als vrouw zijnde naar hiphop soms luistert. Dat je ook heel goed doorhebt van, oeh, deze mannen doen het niet voor mij. Misschien kijken ze ook een beetje op me neer. Maar toch voel ik me ook... Ik ben zo'n groot fan van wat hij doet, maar hij is heel expliciet. Hij zegt ook, ik doe het voor de jongens van de straat. En hij zegt soms ook problematische dingen over vrouwen. Dus ik weet heel goed dat hij het niet voor mij doet. Maar toch, ik ben ook heel erg jaloers soms een beetje. Of zo, die jongens die dan Lijpen hebben. Wie heb ik? Zij hebben Lijpen. Die jongens hebben allemaal Lijpen. Ze kunnen naar Lijpen luisteren. Dus misschien dat ik ook zo dat boek eigenlijk ook alles wat ik doe en alles wie ik ben geworden als schrijver vanuit het idee van, oh, ik moet ook weer iets teruggeven aan die mensen. Zodat mensen kunnen zeggen van, oh, Esma doet het voor ons. Maar Lijpen, ja, album na album, hit na hit, hij doet het. Het is geweldig, het is alles.
1: Moeten jullie niet samen een avond organiseren?
2: Ja.
1: Waarbij jij teksten van Lijpen voordraagt en hij teksten van jou op muziek zet.
2: Droom.
1: Waarbij die werelden samenkomen.
2: Ja, en hij woont niet meer. Ik ben hier heel bewust mee. Hij woont niet meer in Nederland. Hij woont zo ergens in een van de irritante golfstaten ver weg. Boycott die dingen. Maar ik heb wel een bundel gestuurd naar Top Notch. Dus ik ben heel benieuwd bij wie dat terecht is gekomen. En ik had Lijpen ook via benaderd om een blurb te schrijven voor de bundel. Dus ik had zo twee mailadressen gevonden. Niet op gereageerd. Maar het staat wel echt zo dingen die ik ooit zou willen doen in mijn leven, die mij fantastisch lijken, om zo die twee werelden. Ook omdat, ik denk zoals hoe voetbal een hele politieke genre is, genre sport is, is hiphop voor mij het meest politieke genre wat er is. En ook het meest poëtische genre wat er is. Er is voor mij heel veel overlap tussen de kern van hiphop en mijn kern van poëzie. Er is voor mij daar heel veel overlap tussen. Dus het zou ook heel goed werken, een hiphop poëzieavond. Als iemand die nu luistert enig idee heeft hoe ik in contact kan komen met Lijpen, stuur mij een DM. Ik smeek het je.
1: Mooi. Ja, er zijn gekkere dingen gebeurd in de wereld. Absoluut. Ja, we hebben het eerder gehad over optimisme. We klampen ons hier gewoon aan vast. Ja, en als je het dan hebt over poëzieavonden of hiphop op poëzie, dan moeten we het hebben over het Poetry Circle Festival in Rotterdam.
2: Ja, volgende week. Even kijken. 27 juni?
1: Zeker.
2: Ja, 27 juni. Poetry Circle organiseert een mini-festival. Maar het is echt het toppunt van Oda aan de poëzie in Nederland. En we gaan daar komen. En ik heb een panel met Babs Gons en Benzo Kerim. En in de avond zijn er fantastische optredens. Je kunt workshops volgen van hele bekende dichters en poëten. En specifiek ook spoken word artiesten. Die zegt het samenkomen. En het samen plezier hebben. En niet vergeten waar we het voor doen. En taal is zo prachtig. En poëzie is zo prachtig. En poëzie is ook heel sexy. Dus het gaat waarschijnlijk ook heel fun zijn. En kom, er zijn nog tickets. Kom luisteren, kom kijken, kom meedoen, kom schrijven. Poëzie gaat ons redden.
1: En als je nou nog nooit iets met poëzie hebt gehad, of je daar niet in thuis voelt, of denkt dat het misschien niet iets voor jou is. Maar hoe moet je zo'n avond dan ingaan?
2: Wat een mooie vraag. Ik denk voor mij, misschien is het ook een beetje subjectief, maar voor mij zijn poëzieavonden altijd heel warm, want kunsten, de meeste kunstenaars en schrijvers en poëten zijn hele lieve, warme mensen. Je moet wel, want anders het betaalt slecht. Je kunt er heel weinig, maar je doet het echt voor de passie en liefde voor het vak. En de passie en liefde voor de taal. En dat merk je ook in al die mensen. En ja, kom, het is echt gezellig. Iedereen is fantastisch. Iedereen, ja, sowieso, ik zou mensen aanraden om meer poëzie te lezen. Het heelt ook. Ja, poëzie voor mij hield ook heel erg. En zulke avonden helen mij ook. En ik heb dan altijd wel extra veel vertrouwen. Ik zo in de avond een beetje zo aan het schijnen van, oh ja, dit was weer zo'n leuke, lekkere avond. En we samen de poëzie kunnen vieren. En dan ga ik zo huppelen naar het station van, oh, dit was weer zo'n mooie avond. Het hield ook heel erg het samenkomen en het praten over poëzie en over de onderwerpen die we aankaarten. En de kunst eren mogen we vaker doen.
1: Wanneer wist jij poëzie is voor mij? En ik ben een poëet.
2: Ja, in het derde jaar van de HKU. Dus toen was ik al. Nu ga ik heel. Toen was ik al 20. Dus het was heel dramatisch.
1: Nou, nee, maar ik vind wel. Toen was ik al. Want het is ook al een drempel om je voor writing for performance op te geven. Want er zijn maar 16 mensen die worden toegelaten. Je kan niet zomaar die studie gaan doen.
2: Ja.
1: Dus toen had jij al het vertrouwen in jezelf.
2: Ik weet niet of ik het vertrouwen had. Ik had meer van: dit is het enige en alles wat ik wil. En mijn plan B was journalistiek. Wat echt heel grappig is. En misschien komt dat later nog in mijn leven. Maar ik weet niet waarom dat mijn plan B was. Ik wilde gewoon heel erg schrijven. En specifieker nog, wat heel weinig mensen weten. Ik wilde scenarist worden. Ik wilde heel erg specifiek films en series schrijven. Want in mijn hoofd was dat het beste idee om mijn mensen te representeren. Ik dacht van, ik moet die bioscoopzalen overnemen. Ik moet die Netflix-shows krijgen. Dat is hoe ik ga zorgen voor betere representatie. Dus ik heb op mijn 17e de auditie gedaan daar met het idee van, oké, ik ga hier naartoe komen en ik ga scenario's schrijven. Het was een heel aanmeldprocedure. Het was hele weekend schrijven, opdrachten opsturen. Was ik een van de 16, wat nog steeds, ik weet niet, ongelooflijk. Ook op mijn 17e al helemaal. Ik was echt vers van de HAVO, echt gewoon nog een kind. En toen kwam ik er daarachter dat het een theateropleiding was. Dus ik had mijn onderzoek helemaal niet goed gedaan. Ik was gewoon zo'n beetje van, oh, we gaan schrijven, writing for performance. Maar de aandacht lag echt op theater en het performen zelf ook een beetje. En in het eerste jaar hadden we meteen het vak poëzie. En ik wilde stoppen met de opleiding door dat vak. Dat was mijn minst favoriete vak. Ik heb meerdere keren moeten huilen door dat vak. Ik wist niet wat ik ermee moest. Ik was toen ook zo 17, ik werd net 18.
1: Waarom moest je huilen?
2: Het was heel oud Nederlands, dus ik begreep het niet. En ik vind dat altijd heel moeilijk. Ik heb dat heel moeilijk gehad in mijn leven. Als ik iets niet als ik mij dom voel, dan heb ik het gevoel dat ik het niet goed aan het doen ben. Dat ik dan soort van stereotypes aan het voldoen ben. Van, oh, ik begrijp de Nederland, ik begrijp het niet. Dus dan ben ik het probleem. Dus al die educatie, al die immigratie, al die dingen die we hebben geïnvesteerd is voor niks. Want ik begrijp het niet. Of wat ben ik hier aan het doen? En dan vind ik een heel vervelend gevoel om te hebben. Mij dom laten voelen. En ik voelde mij continu dom. Want het was allemaal zo jaren 50, jaren 60. Echt zo de klassieke dichters. En het ging over de liefde en de dood. Maar ook echt in die grote vage termen. En ik ben nog nooit verliefd geweest. Maar het ging wel altijd specifiek over romantische liefde. En niet alle de vele vormen van liefde die ik ook in mijn bundel beschrijf. En die ik heel erg voel in mijn leven. Dus het ging continu over romantische liefde. En dan de dood. En ik kon niks met die dingen. Want ik was heel springlevend en 17. En ik was heel erg niet verliefd. Dus het was zo. Het voldeed heel erg aan het bod dat heel veel mensen hebben van de poëzie. Dus eigenlijk werden mijn stereotypes weer bevestigd. Van, oh ja, ik begrijp het niet. Ik begrijp letterlijk het taalgebruik niet. En het gaat over dingen waar ik niet heel veel mee kan. Dus misschien is dit niet mijn genre. En dat is oké. Okay. Ik ga mij gewoon even focussen op andere dingen. En toen in het derde jaar heb ik een project gedaan in Overvecht. En we moesten iets terug. Het was een heel erg, was een prachtig project. Het was een combinatie. Het was een lokale buurttheater. En we gingen optreden voor de mensen daar in Overvecht. En we moesten iets aan ze teruggeven. En ik weet niet waarom, maar ik dacht opeens, deze mensen verdienen poëzie. Ik ga een poëziebundel schrijven. Ik ga een mini-bundel voor ze schrijven en dan ga ik ze uitdelen aan de wijk. Ik ga poëzie schrijven over hoe het is om op te groeien in een wijk als Overvecht. Om continu omringd te zijn met sociale huurflats en vuilnis en kapotte dingen. Maar ook de snackbar en de jongens op de hoek en de meisjes. En ik dacht, het enige wat ik deze mensen nu terug kan geven is dat ik hun eer... En dat ik hun heel hoog heb zitten. En dat ik heel dankbaar ben dat ik deze week hier heb mogen doorbrengen. Dat Overvecht voelde voor mij meteen thuis. Als ik flats zie, dan ben ik thuis. Dat is heel makkelijk. Ik zie ergens een flat. Ik weet, oké, dit is voor mij thuiskomen. En het voelde heel logisch, want verder kon ik ze niks teruggeven. Ik wilde ze iets fysieks geven, niet alleen maar een literaire ervaring. Ik wilde dat ze iets mee konden nemen naar huis. En dat ze iets konden vasthouden en konden openstaan. En konden denken van, oh, dit gaat over ons. En het was opeens een plantje werd gezaaid. Dit was het. Ik ga poëzie schrijven. En toen een paar weken later kreeg ik mijn eerste podium via. Want een klasgenoot van mij destijds werkte. Ik wilde dat ze iets mee konden nemen naar huis. En dat ze iets konden vasthouden en konden openstaan. En konden denken van, oh, dit gaat over ons. En het was opeens een plantje werd gezaaid. Dit was het. Ik ga poëzie schrijven. En toen een paar weken later kreeg ik mijn eerste podium via. Want een klasgenoot van mij destijds werkte bij Mensen Zeggen Dingen. En die had een paar van die werken uit.

0: dit opgaat en wat ik hiermee kan bereiken. En de rest is geschiedenis.
1: Het is ook mooi dat je de bonus tip mensen zeggen dingen geeft. Want het is van mijn zeer gewaardeerde collega Teddy Tops. Die heeft dat mede opgericht. En heel veel jaren van haar leven keihard aangewerkt. En Teddy Tops hoor je elke zaterdagochtend in dit programma.
0: Vrouw.
1: Ja, geweldige vrouw. Wauw, wat een fantastisch verhaal heb jij ook verteld naar aanleiding van de tip Poetry Circle Festival 27 juni in het Veerhuis in Rotterdam. Dat is ook meteen de kans om jou dus live te zien.
0: Ja, ik kom praten en ik kom optreden, dus je hoort hoe dan ook heel veel van mij.
1: De tijd dringt, een uur cultuur zit er al bijna op en je hebt nog zoveel mooie tips. Wil je het nog hebben over Top Boy, als je het hebt over scenario's of over de film Project Hail Mary, of wil je het nog hebben over Fortuin? We moeten het nog hebben over Fortuin.
0: Project Hail Mary, als die nog in de bioscoop draait waar jij woont, ga hem kijken. Het is een ode aan de mensheid. Het is prachtig. Je gaat huilen. Punt.
1: Wel een science fiction comedy.
0: Het is een science fiction comedy, maar het is echt zo'n ode aan de mensheid van, oh, als we het hebben over optimisme en hoop van, oh, we gaan nu samenkomen om de wereld te redden. De meest prachtige beelden ooit. Je gaat echt huilen van geluk en denken van, oké, ik heb heel veel hoop in de wereld dat ze de bioscoop gaat verlaten.
1: De film draait nog, Project Hail Mary. Oké, dan nu naar Fortuin, on-Hollands. Een achtdelige docuserie waarin Nederlanders met een biculturele achtergrond, critici, bondgenoten en tegenstanders reflecteren op de invloed van Pim Fortuyn. Waarom wil jij dit tippen?
0: Oh, ik heb dit in de Ramadan gekeken en ik heb heel erg gehuild. En ik denk omdat, om het kort te houden, ik ken Nederland alleen als een land wat recht stemt. Want ik heb dus nooit Nederland meegemaakt als een linkse land. Ik heb dat helemaal nooit meegemaakt. Eigenlijk alleen maar mijn hele politieke upbringing is gewoon de afgelopen paar jaar. We hebben alleen maar steeds rechter zitten stemmen. Dus voor mij is dan zo, Geert Wilders is het dan een beetje zo het beeld daarvan. Alleen hij is niet de original. De original voor mij is een beetje zo Pim Fortuyn geworden sinds die documentaire. En het was heel eng om te zien hoe charismatisch die was. En Geert Wilders is voor mij gewoon een hele enge man. Maar Pim Fortuyn, hoe de documentaire, hoe die het voor elkaar heeft gekregen om mensen te manipuleren, hoe die het voor elkaar heeft gekregen om eigenlijk mensen tegen elkaar op te spelen. Mensen die komen uit dezelfde sociaal-economische achtergrond, die het even moeilijk hebben, die allemaal, Rotterdam in de jaren 90 was echt een heel ander verhaal. Het was zo eng. Ik vond het zo'n enge documentaire en ik kon het mij gewoon niet voorstellen dat iemand, ja, ik kon het mij gewoon niet voorstellen. Het is zoveel. Het is ook een achtdelige documentaire, dus dit is ook een hele lange serie. Maar ik zat er helemaal in en het deed me zoveel pijn en ik heb zoveel moeten huilen. Ik dacht van, oh ja, waar gaan we naartoe met z'n allen? Maar ook, we komen er ook wel. We houden elkaar ook wel vast. En ik heb er nog steeds heel veel vertrouwen in. Maar dat was even zo weer wakker geschud worden van, dit is hoe het is begonnen. Dit is een soort van, hij heeft iets in gang gezet. En natuurlijk was het daarvoor ook al gaande, hoor. Maar voor mij voelt het alsof hij iets in gang heeft gezet. En daardoor is het is blijven rollen. En nu zijn we hier, 26, 25 jaar verder. Je hebt bijna een soort van een origin story van, hoe zijn we hier gekomen? Laten we teruggaan in de tijd. Dit is hoe we hier zijn gekomen. Dit is wat er gaande was. Dit is wat die mensen werd aangedaan. Dit is wat er gezegd werd. Ja.
1: Maar het gaf je dus ergens ook een gevoel van optimisme, omdat het daarvoor dus zo anders was.
0: Ja, omdat het ook gewoon anders kan. Ik denk dat we dat altijd moeten onthouden. Dit is niet de status quo. Het is ook eens die quote van, de wereld gaat eerst slechter voordat het beter wordt. En nu is het de tijd van monsters. Maar er komt nog een wereld waarin we gaan helen. Dus het kan anders. Dit is niet de status quo. Wij mogen het zelf gaan aanpassen.
1: Met deze liefdevolle, warme woorden sluiten we dit uur cultuur af. Wil je het hele uur nog eens terugluisteren? Dat kan via bijvoorbeeld de NPO Luister-app. En daar kan je ook alle tips nog teruglezen die Esma heeft gegeven. Ook die we niet hebben besproken. Die kan je vinden in de show notes. Ik zou zeggen, pak haar boek Brand, lieverd brand. Dankjewel Esma voor dit prachtige uur.
0: Een fijne dag allemaal.
2: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
3: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
4: Let op, het hond kopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
3: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
5: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
6: 40 uur werken en je hond.

0: Om 40 uur alleen laten. Nee, dat is niet goed.
1: Mitch.
2: Deze week in Docs.
1: Ga je mee?
2: Troostdieren.
1: Nee?
2: Docs is een podcast van NTR en VPRO.
1: De stok is ook belangrijk, hè?
2: Nu op NPO Luister.
3: Ster.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Het landschap in de noordelijke Friese Wolden is eeuwenoud en nauwelijks aangetast. We vinden er de gekraagde roodstaart, vleermuizen snelwegen en prachtige nachtvlinders, waaronder de witte tijger. Vroege Vogels TV vanavond om 7:10 bij BNN Vara op NPO 2.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
8: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: NPO Radio 1.
11: 7:00, Annette Schut met het NOS Journaal. Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon. En dat was volgens Israël weer een reactie op aanvallen van Hezbollah op Israëlische strijdkrachten. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zal miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0, ondanks dat er niet werd gescoord. Toch voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel daar pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat wolken. Dan maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Het landschap in de noordelijke Friese Wolden is eeuwenoud en nauwelijks aangetast. We vinden er de gekraagde roodstaart, vleermuizen, snelwegen en prachtige nachtvlinders, waaronder de witte tijger. Vroege Vogels TV vanavond om 7:10 bij BNN Vara op NPO 2.
10: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: NPO Radio 1. BNN VARA.
16: Vroege Vogels krijgt wekelijks tientallen geluiden opgestuurd en ik mag dan er eentje uitkiezen. Dit is van Simone Best. Zij schrijft: op camping Nettel, de wildste tuin van Nederland, horen we om 4:20 een zanglijster prachtig zingen in de berk naast ons. Hoewel we, dochter van 11, slaapt er doorheen. Ja, daar gaat hij weer. Ik luister met veel ontzag een half uur en doe dan oordopjes in. Voor wat slaap.

Goedemorgen. Hopelijk heeft Simone best geslapen. En zit ze nu, net als jij, aan de radio gekluisterd. Want we hebben weer een mooie line-up. Het is de langste dag en daar horen allerlei midzomerfeesten bij. Dat kwam van de Kelten en dat was heidens. Hoor hoe de christenen dit creatief hebben gekerstend. En niet zozeer gekerstend, maar wel in gevangenschap zijn grutto-kuikentjes grootgebracht. Alles voor de wetenschap. We waren erbij toen ze werden vrijgelaten. Tja, en dan gaat het altijd maar om die grutto, grutto, grutto. En is de kieviet. Kieviet is het kind van de rekening. Want die wordt over het hoofd gezien. Of toch niet. En welke ook veel over het hoofd wordt gezien is de bruinvis. Onze eigen walvis in de Noordzee. Maar nu is er een dik bruinvisboek. En onze eigen Janine Abbring. Haar huis is maandenlang gekraakt door een harig gezin. Ze is een zenuwinzinking nabij. Kan ze nog wel zomergasten presenteren? Hoe loopt dit af? Mijn naam is Andrea van Pol en tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: Deel 3 uit de symfonie van Johann Adolf Scheibe, 18e-eeuwse componist, uitgevoerd door Concerto Kopenhagen. Ja, vandaag is het 21 juni, de langste dag. Tegenwoordig een dag als geen ander, maar in vroegere tijden was dit een van de belangrijkste dagen van het jaar. Een dag die ook samenhangt met Sint-Jan, 24 juni, de geboortedag van Johannes de Doper. Geertje Jansen is floralist en houdt zich bezig met oude gebruiken, mythes en volksverhalen rondom planten. Voor midzomer is ze met verslaggever Gert Elbertsen in Leendertsrijp bij Eindhoven.
1: Er branden hier wat kaarsjes, een piepklein kapelletje. En nog echt houten knielbankjes. Ja. Hè? Het is niet comfortabel. Hier moet je met je knieën op zitten, op die planken.
2: Ja, echt pitbankjes.
1: Dit is het Sint-Janskapelletje van Leendertsrijp.
2: Precies. Je ziet hier het bord met daarop het hoofd van Johannes de Doper.
1: Wat heeft Sint-Jan, de feestdag Sint-Jan, 24 juni, te maken met de langste dag van het jaar, vandaag?
2: Ja, met midzomer. Van oorsprong vierde de bevolking midzomer. Dat was de langste dag. Vanaf dan worden de dagen korter en de natuur is op zijn hoogtepunt. Dus dat was een heel groot en belangrijk feest voor Germanen, voor Kelten, voor Romeinen.
1: Voordat de christenen hier kwamen,
2: precies,
1: werd dat al gevierd.
2: Ja, eeuwen.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Wilt u naar binnen? Dan gaan wij eruit, hoor.
3: Ja, is goed.
1: Ja? Oké. Okay.
2: Dankjewel. Dus de christenen wilden natuurlijk dat met een zomerfeest niet meer gevierd werd, maar dat er een christelijk feest gevierd werd.
1: Ja.
2: Dus die hebben de geboorte van Sint-Jan 4 dagen na het midzomerfeest gezet. Dus dat werd 24 juni, komende woensdag. Dan is het officieel Sint-Jan. En ze hoopten eigenlijk op die manier dus al de voormalige heidenen mee te krijgen in het christelijke feest.
1: Ik zie hier op de hoek van dit kapelletje een verdroogd bosje hangen.
2: Ja, inderdaad. Dit is al behoorlijk oud. En dit is een Sint-Janstros.
1: Een Sint-Janstros?
2: Ja,
1: okay.
2: In deze streken oogsten de mensen met rond Sint-Jan een bosje bloemen. Meestal 7 bloemen. En die werden dan aan de deur of bij de deur van het huis of van de stal opgehangen.
1: Oké, maar zou dit dan een oud-heidens gebruik kunnen zijn wat ook weer een andere vorm vond in het christendom?
2: Ja, zeker wel. Want juist rond midzomer, weten we ook uit bronnen, werden heel vaak planten verzameld, gedroogd, die later in het jaar voor bescherming konden dienen. Of als medicijn konden dienen. Men dacht dat op deze dagen de planten extra magisch waren.
1: Ja.
2: En dan met name tussen 12 uur en 1 uur 's middags, als de zon op zijn allerhoogste punt staat. Ja, dat is het moment waarop je dan planten moet oogsten.
1: En wat voor planten zien wij?
2: Ja, als ik hier zo kijk, ik zie hier dit. Het is nog een beetje rodig. Sint-Janskaai, denk ik.
1: Oké. Okay.
2: En hier. Dit is helemaal verschrompeld blad. Dit is de bijvoet.
1: Het is in ieder geval een bosje van vorig jaar, zo te zien.
2: Ja.
1: En rond Sint-Jan worden dus altijd dit soort bosjes opnieuw gemaakt.
2: Ja, precies.
1: Zullen wij eens een bosje gaan maken?
2: Ja, leuk. Laten we doen.
1: Hier ligt een zandweggetje. Midden in het Brabantse platteland.
2: Ja.
1: Mooie bloemrijke berm.
2: Ja. Hier zie je de bijvoet. En bijvoet heeft een hele sterke geur. Werd gebruikt ook ter bescherming.
1: Ja.
2: Al bij de Neandertalers in de graven.
1: Dus dit is echt 10.000 jaren oud dat deze plant werd gebruikt.
2: Ja, precies.
1: Zo.
2: En dat is door de eeuwen heen zo gebleven. En je ziet het veel bij begrafenisrituelen of bij beschermingsrituelen dat de bijvoet wordt ingezet.
1: Deze moet in het trosje.
2: Jazeker.
1: Oké, jij pakt er een heel modern tuinschaartje bij.
2: Ja, want de bijvoet is vrij sterk en we willen niet dat heel die wortels uit de grond gaan. Dus ik neem gewoon een snoeischaar. Dan hebben we het eerste takje.
1: Ja.
2: Hier zien we nog een plant. Dit is het duizendblad.
1: Oké. Okay.
2: En ook duizendblad werd in Sint-Janstrossen gebruikt. Daarvoor moest je hem oogsten op Sint-Jan, maar met de linkerhand plukken.
1: Waarom met de linkerhand?
2: Ja, dat was belangrijk. Misschien omdat het moeilijker is.
1: Okay,
2: vaak moest je ook blootsvoets dingen plukken of zwijgend dingen plukken. Dus er zijn allerlei regels en rituelen rondom het plukken. En het is natuurlijk ook altijd een verzekering. Want op het moment dat je het niet goed doet, dan werkt het natuurlijk niet. Hè? Dan werkt je magie niet.
3: Ja, dus... als het niet werkt, dan heb je iets fout gedaan. Dan ligt het aan jou. Nou, met je linkerhand.
2: Ja, met je linkerhand. Pluk je hem. Dan hou ik toch met rechts even het schaartje vast. Want ook deze kan je beter met de snoeischaar plukken. En als je dit doet op Sint-Jan, dan zou het zorgen voor huiselijk geluk. Dan is je huis beschermd. Dan zal er pijs en vrede zijn.
3: Heel goed, daar gaan we voor.
2: Nou, dit is het Sint-Janskruid.
3: Oké. Okay. Sint-Janskruid moet natuurlijk in een Sint-Jans tros,
2: ja,
3: neem
2: precies.
3: Ik aan.
2: Ja, die bloeit altijd rond Sint-Jan.
3: Het is een plant van zo'n 30, 40 centimeter hoog. Lichtgroene, kleine blaadjes. En bovenop die plant hele mooie gele bloemen.
2: Ja.
3: Met meeldraden die alle kanten op wijzen.
2: Ja, het is net een zonnetje, hè?
3: Ja.
2: Ja, ik zal er eentje plukken. Want als je naar die blaadjes kijkt, naar de onderkant, dan zie je allemaal bruine stipjes.
3: Ja, klopt, ja.
2: En eigenlijk zijn al die bruine stipjes een soort van balletjes met olie. Dus okay. Als ik daarmee over mijn vinger wrijf...
3: Dan laat dat paarse strepen achter.
2: Ja, precies. En vroeger zei men, dit is het bloed van Johannes de Doper. Vroeger werd hij aan de zoldering opgehangen... om te voorkomen dat mensen zwanger zouden worden.
3: Oké. Okay.
2: Dat heeft denk ik niet heel veel geholpen. Maar in de anticonceptiepil vind je in de bijsluiter... nog als waarschuwing dat je Sint-Janskruid niet mag gebruiken... in combinatie met de anticonceptiepil.
3: Oké.
2: Okay. Dus die heeft daar echt invloed op.
3: Ja, dus dat deze plant eeuwenlang is gebruikt... of is geassocieerd met vruchtbaarheid... dat komt niet zomaar uit de lucht vallen.
2: Nee.
3: Dat heeft de moderne wetenschap later gewoon bewezen.
2: Precies, ja.
3: Ja, fantastisch.
2: Ja, dus die volksverhalen komen niet zomaar ergens vandaan. Dat heeft echt wel een reden.
3: Ja.
2: En daar is Sint-Janskruid een heel mooi voorbeeld van...
3: Nou, deze gaat dan ook mee, hè?
2: Ja, doen we.
3: Er staan hier genoeg van deze planten, dus deze kunnen we hier gewoon verantwoord plukken.
2: En nu gaan we op zoek naar de varen.
3: Oké. Okay. Hey, hier groeien ze al direct, hè?
2: Ja, heel
3: deze
2: mooi.
3: Bosrand. Ik ga er even op de knieën bij.
2: Ja. Nee, de varen is altijd een hele mysterieuze plant geweest. Want waar is de bloem?
3: Varens... Die hebben geen bloem, maar dat zijn sporenplanten. Die planten zich voort via sporen, net zoals paddenstoelen dat doen. En die zitten aan de onderkant van de blaadjes.
2: Ja.
3: Of heb ik nu het hele verhaal...
2: Ja, biologisch gezien klopt dat okay. Helemaal. Maar rond Sint-Jan zou die bloeien. Sint-Jans nacht, om precies te zijn. En volgens sommige bronnen klokslag 12 uur tussen de 7e en 8e slag.
3: Okay,
2: dan zou er in één keer midden uit die varen een stengel komen... En uit die sterren komt een blauwe bloem.
3: Ja.
2: En die blauwe bloem die springt open. En dan springt het zaad eruit.
3: Allemaal binnen no time?
2: Ja, allemaal binnen één slag.
3: Oké.
2: Okay. Ja. Ja, juist omdat de bloem niet zichtbaar is, het zaad niet zichtbaar is... dacht men dat varenzaad ervoor zou zorgen dat jij ook onzichtbaar zou kunnen zijn. Mensen hebben dus door de eeuwen heen ook geprobeerd... om dat varenzaad op Sint-Jansnacht te bemachtigen. In veel gevallen ga je 's nachts... naar het bos, ga je bij zo'n varenplant staan... pak je een stok en maak je een cirkel om de plant heen. Op het moment dat jij daar zit te wachten... dan zullen er allerlei demonen komen die jou proberen af te leiden. En er zullen demonen zijn die zelfs met de stem van je geliefde jou aanspreken.
3: Ik weet wel dat ik totaal ongeschikt zou zijn voor dit soort dingen.
2: Ja.
3: Ik zou het bos
2: maar
3: niet indurven met Sint-Jansnacht.
2: Varenzaad, ja. Dat wil je toch hebben?
3: En is het ook een plant voor in het Sint-Janstrosje?
2: Zeker.
3: Ja?
2: Ja. Deze komt bijna altijd in Sint-Janstrossen voor.
3: Hmm. Deze is mooi. We hebben nog even gezocht naar de notenboom.
2: Ja.
3: Niet gevonden.
2: Nee.
3: Maar we zijn moderne mensen.
2: Ja.
3: Jij hebt in je auto...
2: een notentak meegenomen. Ja, inderdaad.
3: Ja, dat mooie diepgroene geveerde blad. Ik zie hier nog twee... beginnende walnoten eraan zitten.
2: De noot staat van oorsprong voor vruchtbaarheid. En het is het feest van de vruchtbaarheid. Dus wil je ook dat die vruchtbaarheid vertegenwoordigd wordt. Dus die doen we in de tros.
3: Ja, dan is het trosje compleet.
2: Ja.
3: Ik zie bijvoet, kropaar, varen, duizendblad, Sint-Janskruid, rode klaver en walnoot.
2: Zeven
3: planten.
2: Ja.
3: En nu, wat moet ik hiermee?
2: Nou, nu Nu ga je naar de kerk. En dan vraag je om aan de pastoor om het bosje te zegenen.
3: Ja.
2: En dan hang je het boven je deur.
3: Okay.
2: Of naast je deur. Maar in ieder geval in de buurt van je deur. Want niks kwaads kan dan jouw deur nog binnenkomen. Dus dit zorgt ervoor dat jouw huis beschermd is tegen boze geesten, tegen vervelende ziekten, tegen onheil en ongeluk. En je laat dit bosje hangen tot volgend jaar.
3: Dankjewel, Geertje. We gaan zien of het werkt. Gert.
2: Ja, veel plezier ermee.
3: Dank.
2: Mooie Sint-Jan gewenst.
3: Van hetzelfde.

0: Ja, onlangs was de Libelle tuintelling. En de Hongaarse componiste Dora Pejacevic die liet zich inspireren door dit mooie insect. De libel uit de 4 klavierstukken hoorde je, uitgevoerd door Natasha Velikovic. Dit is de bekende tune voor de vroege vogels Venolijn. En hier een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338.
1: Mel van der Heijden, Utrecht. Woensdag 27 mei liep ik langs de Moezeldreef op weg naar mijn wekelijkse fitness. Ik rook een linde, maar dacht, nou dat kan bijna niet zo vroeg in het jaar. Toch wist ik het heel zeker. 2 weken later, gisteren 10 juni, liep ik weer langs dezelfde plek. En nu was het heel duidelijk. De linden staan in bloei. Veel eerder dan andere jaren.
2: Peter Koeman uit Krabbendijken. Aan het eind van de middag heb ik een wandeling gemaakt bij Hans Weert, waar de dijk opnieuw opgehoogd is en verzwaard. En op de terugweg liep ik langs het kanaal door Zuid-Beveland. En daar zag ik op een roos die daar in de berm groeit een oude bekende weer terug. Daar zat de terrasjes, zweefvlieg. Dat is toch wel prachtig weer.
3: Eva van Dijken, zondagochtend, Pijnakker. De teunisbloem staat in bloei in onze tuin.
4: Maarten Beres uit Denenkamp. En ik was vandaag aan het wandelen in Springendal in het mooie Noordoost-Twente. Ik zat op een bankje en heerlijk te genieten. En toen hoorde ik de hop. Hop, hop, hop, hop.
5: Met Betty Kranen uit Leusden. Ik zag donderdagmiddag in het voorbijfietsen een prachtige oranje keizersmantel zitten. Grote zwarte stippen op zijn vleugel. Ik had nog nooit zoiets moois gezien.
6: Sjaak Witteveen. Op de heentuin hebben wij onze open dag. En we zien hier de eerste groen lof. Een soort sigorij is dat. Prachtige blauwe bloempjes bloeien.
7: Hans Genet, Kampen. In het Revendiep hebben we wel 30 krooneenden gezien aan de rand van de plas. En in het Hoogsterwold heb ik 2 keer een raaf gehoord. 2 verschillende. Prachtig om te horen.
8: Karin van de Ploeg, Zwolle. Het is 7 uur 's ochtends en het regent. En mijn melding van deze week is dat er iedere keer als ik naar buiten liep, of dat nou naar voren was of naar achter, dat ik iets zag wegspringen. En ja hoor, het is weer kleine padjestijd. Dan zie je in één keer zo'n heel klein padje voor je voeten zitten en gauw wegspringen. En nou, ik hoop dat het er veel zijn.
9: Sjors Knotneres. Het broedsel van de Turkse tortelduiven in ons zolderraam is helaas niets geworden. Maar maandag liep ik door onze tuin. Net op tijd zag ik 2 wijngaardslakken paren op de tegels. Verkleefd, verstrengeld. 1 verkeerde stap en ik had dit liefdespaar verpletterd. Ik heb ze beide voorzichtig in een border geschoven.
10: Gerrit Alsenaar, Apeldoorn. Eerder van de week mijn eerste morellen gegeten van een boompje in de tuin. Een paar frambozen, ook in een struiken in de tuin. Wilde pruimen, idem dito. En vandaag tot mijn zeer grote verrassing in Park Berg en Bosch in Apeldoorn de eerste bosbessen. Nou, die laatste had ik dus absoluut nog niet verwacht zo vroeg in het jaar.
11: Ik loop door een doodgewoon jaren 30 straatje in de Watergraafsmeer in Amsterdam. Ineens zie ik op de stoeptegels voor me insecten kruipen. Ik buk en zie dan op de bakstenenmuur een groot oranje-rood plakkaat. Honderden vuurwantsen op en over elkaar. Met de groeten van Marie.
12: Dag, met Hans Gartner in Nes. Onderweg naar de dijk, Dijksterweg. En dan ineens steekt er een spitsmuis over. En verderop nog één. Als we doorlopen, dan ontdekken we daar ineens een overstekende wezel. Die weer teruggaat en dan uiteindelijk iets in zijn bek heeft. En zo van de ene kant van de weg naar de andere gaat. Nou, uiteindelijk, die spitsmuizen, dat was wel bijzonder. Want toen we er een in vlakbij kregen, toen bleek dat een waterspitsmuis te zijn. Zwart van boven, wit van onderen. Nou, waterspitsmuizen zijn niet algemeen. Dus dat maakte het alweer heel bijzonder. Dag!
13: Hallo, met Flo Huisman uit Tutten. Wij wonen in het buitengebied en hebben al jaren een steenarenplas, een grote eik in onze halfwilde tuin. Afgelopen week zagen we voor het eerst een jongen op de tak voor de kast. De volgende dag zaten er ineens 2 auto's op de tak. En later die avond werden ze gevoerd op een paar die af en aan vlogen. We stonden naar te kijken tot onze verbazing in een derde jong. Terwijl we stonden te discussiëren over of het nou volwassen of jongen waren, kwam er een vierde jong de kast uit. Toen ze gevoerd werden, wisten we het zeker. Er waren vier jonge steenuiltjes die op een rijtje op het dak zaten. Wat een prachtig gezicht. En dat in het jaar van de steenuil. Groet uit, Pitten.

0: Dat was een stuk uit de Petite Suite pour Orchestre de Cortège van Claude Debussy. Uitgevoerd door het Orchestre de Chambre Jean-François Paillard straks. De actie Kievit en de verzuring van het Lobos. Maar nu eerst het nieuws van 7:30 gebracht door Annette Schut.
1: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
2: De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. En Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog een kans is door te gaan naar de volgende ronde. Het weer dan nog. Vanochtend schijnt af en toe zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden.
0: Ja. Vroedmeesterpad is dit. Lisette Tijdink nam het op in Oud-Holset, Zuid-Limburg. En ze schrijft: we aten hiernaast bij restaurant Het Klukske, dat de Limburgse naam is voor het klokachtige geluid van deze zeldzame pad. Oh, gezellig in Het Klukske. Maar dan kwam dit voorbij. Marcel Maas, die nam dit geluid op. In de uiterwaarden van de Maas. Oh. Bij Alphen Gelderland, hij schrijft: een groep knobbelzwanen vloog een stukje en landde toen recht voor me. Ja, daar hebben we van genoten. Dank Lisette en Marcel voor deze heerlijke geluiden.

0: Dat was een van de zigeunerdansen, oftewel dans als gitanas, van de Spanjaard Joaquín Turina, uitgevoerd door Louise Besset, piano. Wanneer we het hebben over weidevogels in Nederland, gaat het al gauw over de grutto. Met onze nationale vogel gaat het al jaren niet goed, maar ook de kievitpopulatie in ons land gaat achteruit. Aad van Pasen van actiegroep Kievit wil daarom graag de aandacht ook op de kievit vestigen. Samen met verslaggever Rozemarijn Brus kijkt hij uit over de weilanden die hij monitort.
1: Ik zie hier rechtuit naast het hek daar twee kievieten staan. Een man en een vrouw. En die staan heel erg met langgerekte nekken hoog om zich heen te kijken. Dat is voor mij ook een teken dat die kievieten daar kuikens hebben lopen.
2: Ja, we horen een vliegtuig overkomen. Want we staan onder de rook van Amsterdam, dus we zijn best wel dicht bij Schiphol onder andere. En we kijken uit, ja, we zien de skyline van Amsterdam hier een beetje voor ons. En met weilanden daarvoor. Oh ja, dus de kievit die vliegt nu weg.
1: De kievit die ging omhoog en waarschijnlijk zag hij een kraai. Kijk, die gaat daar. Waar gaat hij wegjagen? Ik zie daar nog een kievit achter de kraai aangaan, dus daar zit een tweede stel.
2: Oh ja, die vliegt echt zo even op, hè?
1: Ja.
2: Verrekijker pak je er weer bij.
1: Ja, die staat in die slootkant. Er zijn dus al twee stellen met kuikens in deze omgeving. En dan staan we nog aan de kant van de weg en hebben we nog niet alles gezien.
2: Ja. En dit is dus het stuk dat jij monitort.
1: Dit is een van de gebieden die we in Nederland monitoren voor het broedsucces van de kievit. Dit is mijn gebied, de Duivendrechtse Polder. Waar ik dit jaar met hulp van een aantal fotografen van IVN Amstelveen probeer zo goed mogelijk beeld te krijgen van het broedsucces van de kievit. En daar hebben we een methodiek voor ontwikkeld.
2: Ja, en eerst over het broedsucces, hè. Hoe gaat het met de kievit in Nederland?
1: De kievitpopulatie in Nederland loopt ook terug. Dat is jammer. Daar moet meer aan gebeuren om te zorgen dat ook voor de kievit de juiste biotoop, het juiste graslandbeheer aanwezig is. En dat is wat anders dan voor de grutto.
2: Want als we het hebben over het beheer voor weidevogels, dan zit daar echt wel een verschil in voor verschillende soorten.
1: Ja, als je het helemaal ideaal weet te organiseren op een perceel, kunnen er meer soorten van profiteren. Maar normaliter wordt er naar kruidenrijk grasland gestreefd, wat vooral goed is voor de grutto. En dat is vaak ook toch wel relatief lang gras. Lang, ook met kruiden die vrij lang zijn. En een jonge kievit kan daar niet uit de voeten. Die zoekt kort gras op.
2: Zullen we anders een stukje gaan kijken?
1: We zullen er voorzichtig in lopen. En hier recht voor. Daar loopt één kievit. En waar zijn nou die kuikens? Daar staat de tweede.
2: We gaan nu door een hek heen. Er staan hier wat paarden in de wei. Die kijken ons even aan.
1: Kijk wat hier al zit. Op dit soort stukje van...
2: Beetje, kijk hoe dichtbij die ook komt.
1: Nou, op 25 hectare broedt hier 10 paar kievit, 6 paar scholexten, 3 paar tureluurs.
2: Vinden ze het niet vervelend als we te dichtbij zijn?
1: Ze alarmeren liever niks, inderdaad.
2: Ja.
1: Maar we moeten niet te lang blijven.
2: Ja, precies. En we lopen nu over een stuk grasland dat vrij kort is.
1: Dat is beweid met vee. En dat is prima voor kievietkuikens en tureluurkuikens.
2: Ja, en waar we nu naartoe lopen, dat is juist, staat heel hoog.
1: Ja, maar wat je dan ziet, kijk eens hoe wisselend dat is. Hoog en laag. Het is niet alleen hoog gras. En dat is weer juist voor die kievitkuikens van belang.
2: En dat is wat jij eigenlijk ook wil. Je wijst nu naar de sloot.
1: Je ziet hier ook een hele lage, vlakke slootkant met een wat slikkerige rand. En dat is ook heel erg van belang voor kievitkuikens. Hier lopen met name die jonge kievitkuikens in de eerste 2 weken van hun leven. Dat zijn kuikens die op de bodem naar insecten zoeken. En niet op de stengels van het gras zoals een grutto.
2: Je zei het net over monitoring, hè? Dat is dus jouw ding hier. En dat moet dus anders voor de kievit dan voor andere weidevogels. Hoe zit dat nou precies?
1: De kievit heeft een ander broedseizoen. Begint eerder en loopt veel langer door. Dus om dan goed te meten moet je vooral vaker tellen. de tellen de eerste keer rond half april, wanneer de eerste kieviet uit de tij komt. En dan hebben we de top van de broedparen meestal. Vervolgens in de tweede helft van mei, wanneer de eerste kievietkuikens vliegvlug worden. Dan half juni en dan half juli. En we hebben in het eerste jaar, in 2025, geleerd dat als je dan optelt hoeveel kievietgezinnen er nog rondlopen met kuikens, dat je dan een te positief beeld krijgt. We hebben er toen van geleerd, hey, we moeten ook veel meer gaan tellen hoeveel vliegvlugge kuikens zien we.
2: Hoe lang ben je hier nu al mee bezig met het monitoren op deze manier?
1: Ik tel nu voor het zevende jaar in deze polder alle vogels die daar voorkomen. En dan één keer per week van 1 maart tot 1 augustus. Maar we zijn met de actiegroep Kieviet bezig vanaf 2025. En dat is op zich heel leuk, want dan merk je, als je zoiets begint, dat er opeens meer mensen in het land zijn die hiermee bezig zijn. Ja. En dat er sommigen al zijn, die zijn er al 20 jaar mee bezig, maar in hun eigen gebiedje. En met die actiegroep krijgen we het nu voor elkaar dat die mensen met elkaar in contact komen. En ook gezamenlijk vaststellen van, hé, hier moet echt wat gebeuren.
2: En hoe zit dat dan ten opzichte van andere weidevogels, want daar is ook monitoring voor. Ja.
1: Afgelopen jaar werd er op ruim 100.000 hectare tellingen uitgevoerd om het broedsucces van de rutto te bepalen. En daarbij ging het om 10.000 broedparen rutto van de 26.000 die we ongeveer hebben in Nederland. Dan heb je een redelijke steekproef. Op dit moment zijn we met de actiegroep Kieviet bezig op 5000 hectare met 700 broedparen kieviet. Terwijl we landelijk zo'n 100.000 broedparen kieviet nog hebben waarschijnlijk. Dus dat is maar een heel kleine steekproef. Dus om die reden zou het heel fijn zijn als er meer mensen bedenken, ik wil in mijn eigen gebiedje dat ook gaan monitoren en zich aansluiten bij de actiegroep. Hier staat recht voor, staat een kieviet.
2: Ja.
1: Schoolhekster. Tuurluur. Daar.
2: Ja.
1: Die loopt er ook met jongen. Het is dit jaar wel een beter jaar dan vorig jaar. Want dit jaar hadden we, vorig jaar hadden we hier 58 broedpaar kieviet. Met 0 kuiken vliegvlug. 0. En dit jaar hebben we wel minder broedparen kieviet. Maar we hebben, nou, ik denk toch al gauw tussen de 10 en de 15 kieviet-kuikens minimaal, vliegvlug. Is nog altijd niet voldoende, maar het is wel beter dan vorig jaar.
2: En waar ligt het dan aan dat het dit jaar dan weer beter is?
1: Het is gelukkig iets natter geworden, vochtiger geworden in de loop van mei. Vorig jaar was de grond betond en leefde er geen insect meer op wat een kieviet-kuiker kon vinden.
2: Ja.
1: En daardoor zijn er geen kuikens ouder hier geworden dan 2 weken. Dan waren ze weg.
2: En wat doet het dan met je als je die kieviet hier allemaal zo ziet?
1: Ja, dit is weer een opsteker. Ja. Dit is weer een lichtpuntje. Vorig jaar was het even heel depressief, maar dit jaar is het hier beter. En hoop ik dat ze echt vliegvlug raken. En volgend jaar ook deel kunnen nemen aan het nieuwe voorjaar.

0: Dat was het andante uit de Sinfonietta voor Orkest van de Britse componist John Ernest Moran. Er is iets raars aan de hand in het Lobos, een dennenbos op de Veluwe. Normaal is het zo dat micro-organismen het organisch materiaal, de takken en de naalden die op de bodem terechtkomen, afbreken. Maar in het Lobos is die afbraak sterk afgenomen. Verslaggever Henny Radstaak is met onderzoekers Michiel van der Molen en Michiel in het Zand van Wageningen Universiteit in het Lobos om te kijken wat er aan de hand is.
1: We lopen in het bos en er liggen allemaal naalden op de grond en dode takken. En dat is normaal, maar die worden normaal altijd afgebroken, maar die afbraak die wordt steeds langzamer.
2: Michiel van der Molen, jij bent vanuit de meteorologie betrokken.
1: Klopt.
2: Hier bij het onderzoek in dit bos. En Michiel in het zand.
3: Ja,
2: de achternaam zegt het eigenlijk al. Je bent de bodemecoloog, toch?
3: Ik ben bodembioloog. Ja.
2: Bioloog, ja.
3: Ja, inderdaad. Ja.
2: Normaal, zou je zeggen, wordt dat organisch materiaal wat je zegt, andere Michiel, wordt afgebroken door?
3: Door bacteriën, door schimmels. Dat zijn eigenlijk de micro-organismen in de bodem. Hè? Dus de eencelligen. En die eten eigenlijk al het organisch materiaal op. En die zetten dat weer om in CO2 en de nutriënten die vervolgens die bodemen weer op kunnen nemen. En dan komt het weer in de bomen en dan komt het weer in de naalden. En dan komt het uiteindelijk weer in de bodem terecht. Dat is eigenlijk de cyclus die hier in het bos gaande is.
2: Maar nou is er in die schakel één verandering vast te stellen.
3: Ja, wat we dus zagen is dat organisch materiaal dat brak niet zo snel af als we verwachten. En het is ontzettend zuur in de bodem.
2: Ja.
3: Dus die pH-waarde, zoals we dat dan noemen, die is ontzettend laag. Een waarde van rond de 3.
2: Waardoor die schimmels en bacteriën niet meer goed functioneren.
3: Precies, die zijn een stukje trager. Dus die breken het organisch materiaal niet zo snel af. Minder snel dan het opbouwt blijkt, hè, want die laag die wordt langzaam steeds dikker.
2: En Meteo Michiel, zal ik maar even zeggen. Jullie hebben hier ook een meetmast. Ja. Daar lopen wij nu naartoe.
1: Ja, daar gaan we nu naartoe lopen. En op die mast, die staat al vanaf 1997 hier. Dus we hebben aan het eind van het jaar al 30 jaar metingen.
2: Van? Wat meten jullie daar?
1: Hoeveel CO2 het bos opneemt. En ook hoeveel er weer afgebroken wordt en dus weer in de atmosfeer vrijkomt. De bomen groeien eigenlijk als kool. En die produceren nog steeds ieder jaar meer naalden. Het bos is nu ongeveer 115 jaar oud. En het blijft nog steeds groeien. Dus het is blijkbaar nog steeds een gezond bos.
2: Dus er wordt wel veel CO2 opgenomen.
1: Ja, dus fantastisch voor het klimaat.
2: Ja, je zou zeggen, wat is nou het probleem?
3: Precies, vanuit het CO2-perspectief klopt dat verhaal. Maar ja, voor het bodemleven en die nutriëntencycli die dus in het bos gaande zijn, als die verstoord zijn, dan kan het zomaar zijn dat het bos op een gegeven moment niet meer gezond is. Hè? Dus dat je over 10 jaar terugkomt en dat je ziet, de bomen zien er niet meer zo gezond uit. De bodem is niet meer zo actief. Ja, dat kan wel een probleem opleveren.
2: Terwijl we nu een smal paadje oplopen tussen de naaldboompjes. Ook jonge naaldboompjes van een paar meter door. Dan zie ik al daar tussen de grove dennen een hele stellage. Een toren van stijgers verschijnen. Hier vastgezet met tuidraden, met staalkabels. Je kunt helemaal naar boven, hè?
3: Ja, een van ons die gaat omhoog en de andere die gaat de bodem in. Hè? Dus dat is eigenlijk een beetje hoe wij de wetenschap doen. Ja.
2: Nou, wat zullen we doen? Eerst naar boven of eerst de bodem in?
1: Zullen we eerst de bodem in gaan?
3: Ja, is leuk. Ja, doen we dat. Ja.
2: Zo, dan staan we op een iets hoger gelegen stukje mos hier.
1: Ja. En ik sta nu driftig uit te sloven.
2: Nou, dan komt er een vierkant pakketje.
3: Ja.
2: Mos en humus tevoorschijn.
3: Ja. Je kunt het ook ruiken, hè? Als je ruikt, kijk naar die bosbodem.
2: Ja, lekker de humuslucht.
3: Ja. Precies, ja.
1: We zitten nu ongeveer 30 centimeter diep. Ja, kijk, als je goed kijkt, zie je hier bovenaan aan die organische laag, zie je, ja, er ligt eerst een laagje mos. En dan hier heb je allemaal naalden, waarvan je nog echt goed ziet dat het naalden en takjes en stukjes bast zijn. Mm-hmm. En halverwege zie je al dat het een beetje verteerd is, toch wel, hè?
2: Ja, het wordt al wat lichter bruin.
1: Hier zit nog een half verteerde dennenappel. En als je helemaal onderaan gaat, dan zie je eigenlijk helemaal geen structuur meer.
2: Maar ja, want je vindt hier op 10 centimeter diepte vind je nog niet afgebroken organisch materiaal.
1: Ja.
2: En dat zou in een gezonde bosbodem zou dat al lang verteerd zijn, zeg maar.
3: Nou, het is heel normaal dat een bosbodem best een dikke organische laag heeft, afhankelijk van het bos wat er staat. Maar deze is wel extreem dik. Ja.
1: En die wordt ook steeds dikker.
3: Ja. dat vooral. Hè. Dus we zien dat over de tijd heen, dat die laag... waarschijnlijk als we over 10, 20 jaar terugkomen... dan liggen er nog een paar centimeter bovenop. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt.
2: Ja, dus eigenlijk verstoort stikstof de cyclus in een bos, de normale cyclus.
3: Ja, precies. En dat heeft veel met die zuurgraad te maken. Hè. Dus dat het daardoor zo zuur wordt. En dat was eigenlijk onze hypothese, eigenlijk onze onderzoeksvraag. Is het die verzuring die ervoor zorgt dat organisch materiaal zich blijft ophopen... en dat er eigenlijk netto meer koolstof wordt vastgehouden dan er uit dat bos komt.
2: Ja. En wat is het antwoord op die vraag?
3: Ja, dat hebben we dus in het lab onderzocht. Dus ik heb samen met een student, we hadden een goede student, Tori... die heeft samen met ons dat onderzoek gedaan. En we hebben eigenlijk bosbodem mee het lab ingenomen... en stukjes bosbodem in flessen gedaan met een dop erop. Dus wat je je kunt voorstellen, die fles met een dop erop... is eigenlijk een heel kleine simulatie van het bos. En dan kun je natuurlijk voorstellen... dan kun je heel veel flessen naast elkaar onderzoeken. Dus kun je eigenlijk heel veel scenario's die je zou willen testen... die kun je in het lab nabootsen. En we vroegen ons eigenlijk af, is het die zuurgraad? En om dat te onderzoeken, hebben we die bosbodem in het lab bekalkt. Dat gebeurt ook veel in de praktijk. Dus schelpen kalk bijvoorbeeld toevoegen.
2: Ja, maak je het minder zuur?
3: Maak je het minder zuur? Ja. Ja, gaat dan die activiteit omhoog. Nou, dat zagen we wel in het lab. Dus dat inderdaad die bosbodem uiteindelijk meer organisch materiaal ging afbreken. Maar niet zoveel als we eigenlijk verwachten. Dus eigenlijk de afbraak die verdubbelde wel. Maar eigenlijk van heel laag naar nog steeds best wel lage afbraak.
1: En hier staan we nu in een dennenbos. Maar sommige van die plots waren ook eiken. En die eiken die zien er heel anders uit. Want die eiken die produceren natuurlijk eikels. En dat vinden zwijnen heel lekker. Dus die gaan wroeten in die bodem om die eikels op te graven. En het gevolg daarvan is dat zij al die eikenbladeren eigenlijk in de bodem aan het ploegen zijn. En het gevolg daarvan is dat je de hele verdeling van het organisch materiaal is veel beter door de bodem verdeeld. We hebben hier alleen dennen eigenlijk. Maar stel dat je hier af en toe een eik hebt, dan komen die zwijnen hier zo en die gaan dat allemaal onderploegen. Dus ik denk dat er...
2: En dat is positief weer voor de bodem.
1: Dat zou wel de hele dynamiek van de bodem weer anders maken. We gaan even naar boven.
2: Nou, zullen we even naar boven gaan? Ja? Dat is toch even een mooie view op het hele verhaal misschien ook.
1: Helikopterview.
3: Ja, 30 centimeter diep geweest en nu gaan we 35 meter omhoog.
1: Ja. Ja. Weer anders maken. We gaan even naar boven.
2: Nou, zullen we even naar boven gaan? Ja? Dat is toch even een mooie view op het hele verhaal misschien ook.
1: Helikopterview.
3: 30 centimeter diep geweest en nu gaan we 35 meter omhoog.
1: Ja.

0: belangrijkste instrumenten. Dat instrument helemaal aan het uiteinde, dat noemen we een anemometer, een windmeter. Ja. En die kan 50 keer per seconde meten wat de windsnelheid is in drie componenten. En het gaat ons vooral over de verticale windsnelheid. Want, zeg maar,
1: verticale windsnelheid?
0: Ja, bijzonder hè?
1: Ja.
0: Je moet je voorstellen dat er af en toe komt er een windvlaag en die gaat naar beneden. En die brengt dan lucht met veel CO2 naar het bos. En na een tijdje komt er dan weer een windvlaag naar boven. En die brengt dan CO2-arme lucht weer naar boven. Want ondertussen heeft het bos de CO2 uit de lucht gehaald. Dus als je dat maar iedere keer blijft doen en van al die wervels in de lucht bijhoudt hoeveel CO2 ze naar beneden hebben gebracht, dan kan je aan het eind van het jaar uitrekenen hoeveel CO2 het bos heeft opgenomen. En dat is wat we doen, al 30 jaar lang. De stikstofdepositie is in dezelfde periode dat wij dit gemeten hebben wel met 40% afgenomen. Tegelijkertijd zien we ook dat de effecten daarvan nog steeds toenemen.
2: En dat verandert wel over de tijd, maar die processen in de bodem die veranderen niet zo heel snel mee. Hè? Dus als het heel erg zuur is en we zouden nu ineens geen stikstofdepositie meer hebben, dan is het niet zo dat morgen het bos niet meer zuur is. Dat duurt decennia voordat zo'n systeem zich ook herstelt. Dus eigenlijk wat we nu zien, ja, dat gaat voor de komende decennia nog wel een effect hebben.
0: Ik wil helemaal geen paniek scheppen, want ik denk echt niet dat dit bos de komende 10 jaar opeens doodgaat of zo. Maar het is wel een wake-up call van, hey, hier zijn echt wel dingen aan de hand.

0: Listen heet dit gedeelte uit de film Disclosure Day, de nieuwste film van Steven Spielberg. En Listen, ja, je moet blijven luisteren, want zo direct nog 2 uur Vroege Vogels.
1: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
2: En weet nog meer.
1: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
2: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
1: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
2: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie.

0: Van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
1: Mart, wat ga je doen?
2: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
3: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
11: Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Het landschap in de noordelijke Friese Wolden is eeuwenoud en nauwelijks aangetast. We vinden er de gekraagde roodstaart, vleermuizen snelwegen en prachtige nachtvlinders, waaronder de witte tijger. Vroege Vogels TV vanavond om 7:10 bij BNN Vara op NPO 2.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
13: NPO Radio 1.
14: 8:00, Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zijn fans dat hij een dag of 2 in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft gesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon. Dat was volgens Israël weer een reactie op aanvallen van Hezbollah op Israëlische strijdkrachten. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijven raakten bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs en contant geld, maar dus ook een schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer dan nog. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui. Mogelijk ook weer met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt dan tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen volgt dan wederom een zonnige en warme zomerdag. Het wordt in het zuiden weer meer dan 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ster. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: NPO Radio 1. BNN VARA.
19: Ingeborg belandde tijdens een avondwandeling vanuit woonboot Inske te Oudega, Friesland, in een geweldig vogelconcert van rietvogels, weidevogels en lekker hoog in de bomen allerlei vogels. Ze schrijft: graag delen we dit concert met jullie. Maar geluiden kwamen niet alleen van boven. Ferry Walhaus uit Lochem, die nam dit afgelopen zondag op. Jullie hebben vast heel veel kikkergeluiden, maar toch maar even ook deze. Het zijn poelkikkers die verblijven in een van de poelen op het landgoed Erve Kostverloren bij Ruurlo. Ja. Zingen en kwaken. Het is ons allemaal even lief.

Goedemorgen. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Straks gaat het over wasplaten. Wasplaten, hoor ik je denken? Misschien weet je het al heel goed. Ik in ieder geval niet. Het leeft en het ziet er cool uit, maar wordt bedreigd. En straks komt Frank Zanderink. Hij schreef een boek over de bruinvis. En dat was nog nooit gebeurd. En over boeken gesproken, Hans Dürrestein. U kent hem wel, onze vrolijke Frans. Die schreef een boek over de kwartelkoning. Welkom terug bij Vroege Vogels.

0: Dat waren de London Mozart Players en ze speelden muziek van de Tsjechische Václav Pichl. De kwartelkoning, de kreks-kreks. Ja, weinig mensen hebben die ooit in hun leven gehoord. Laat staan, gezien. Deze zeldzame, bijna mythische, ralachtige vogel leeft diep verscholen in het lange gras. Hans Dorrestein heeft zijn nieuwste boek De Kwartelkoning genoemd. In Meinerswijk bij Arnhem is de kreks-kreks de afgelopen tijd gehoord. Reden voor verslaggever Gert Elbertsen Hans mee te nemen naar dit natuurgebied.
1: Een reigertje.
2: Ja, en dan is dit een beetje de plek. Ja, tussen deze akkers.
1: Ja, ja. Oh, maar het is, zo is het landschap toch ook wel prachtig, hoor.
2: Ja.
1: Jeme.
2: Galloway, koeien, open grasachtig gebied met ook wel wat struiken.
1: Ja, ja. Een beetje coulissen.
2: Hier is hij gehoord. De afgelopen anderhalf week, geloof ik. Dus voor het laatst, twee dagen geleden.
1: Oké, dus dat is actueel.
2: En nu is het vooral opletten of het geluid horen, natuurlijk.
1: Oh, ja.
2: Het is geen soort die zich makkelijk laat zien. De kwartelkoning.
1: Nee, ik hoorde al dat je meer hoort dan ziet.
2: Is dat erg?
1: Nee.
2: Nee? Ook horen is,
1: nou,
2: is voldoende?
1: Ja, ik ben een blijvend amateur, dus ik moet zien. Dan geloof ik het pas.
2: Nou, nou,
1: maar dat maakt niet uit, want ik vind het wel hartstikke leuk om hier te kijken en te weten waar hij zit zo'n beetje. Ik hoef niet echt spectaculaire vogels te zien, maar ik ben echt al vaak hartstikke blij. Nou, zoals met de appelvink of de geelgors. Of...
2: Wat voor soort vogelaar bent u? Je hebt natuurlijk verschillen. Slecht.
1: Heel slecht.
2: Ja, oh, waarom?
1: Nou, ik ben te langzaam. Als iedereen zegt, ja, maar ze daar te bewegen in die struik zien, dan zie ik het nog niet.
2: Okay.
1: Ja, dus ik heb ontzettend veel handicaps meegekregen.
2: Hmm.
1: Nou, dat is heel vervelend voor me, maar aan de andere kant ben ik er trots op dat ik mij daar niet door laat weerhouden om er enorm veel plezier van te hebben.
2: Grauwe ganzen?
1: Ja, grauwe ganzen.
2: Drie. Houtduiven zitten daar op die stam. Ik hoorde
1: het ook,
2: een
1: piepertje,
2: geloof ik.
1: Een pieper?
2: Een graspieper.
1: Een graspieper. Oh man, die vond ik vroeger zo moeilijk dat ik ze uit de... Dat heb ik echt uit de gids gehaald. Want dat wilde ik niet mee geconfronteerd. Ik kon in eerste...
2: Die eruit gescheurd?
1: Ja, geknipt hoor, geknipt.
2: Okay.
1: Maar, want dat leidde mij zo af. Maar het is een heel heel... Een sober vogeltje.
2: Is de kwartelkoning een sobere vogel, volgens u?
1: Nee, omdat hij heel zeldzaam is. Dat is een diamant natuurlijk alweer. Hij heeft een zeer vooruitgebogen houding. Net of hij op punt van omvallen staat naar voren.
2: Oh.
1: Ja, en ja, ik kan hem niet beschrijven, maar ja, ik weet wel hoe hij eruit ziet. Hé, hey, waar hoor ik? Hoor ik nou de grasmus?
2: Ja, dit, hè?
1: Ja, was dit, hè?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja, ja.
1: Jeetje.
2: De grasmus.
1: Dan mag je me wel feliciteren.
2: Proficiat.
1: Ja.
2: Ja. Die zit daar bovenin nu.
1: Ja. Oh, zit hij daar? Ja,
2: ja, ja.
1: Wat er?
2: Op dat hangende takje. En daar komt een lepelaar aan, naar rechts.
1: Ja, maar dan ga ik echt eerst naar die grasmus.
2: Nou, die lepelaar komt nu door het beeld heen van de grasmus. Oh, nee. Gaat toch hier naar rechts. Nou, ik kijk toch stiekem even naar die lepelaars.
1: Ja, ga jij maar naar de lepelaars toe. Want kijk, die grotere vogels, die zie je in één oogopslag.
2: Voor de grasmus moet je meer je moeite doen.
1: Ja, en die blijft daardoor raadslachtiger.
2: Hmm.
1: Dat vind ik het leuke. Oh ja, nu zie ik hem goed, hoor. Hartstikke leuk, zeg.
2: Waarom heet uw boek De Kwartelkoning? Want het gaat niet alleen over de kwartelkoning.
1: Nee, nee, dat moeten we erbij zeggen.
2: Het gaat over heel veel vogelsoorten. Ja, en het gaat over vogelaars en over reizen en over van alles en nog wat.
1: Ja, wel, maar hij is opeens een hele belangrijke rol gaan spelen. Toen ik een brief kreeg van mijn vader. Mijn vader is in 1942 door de Duitsers gefusilleerd. En hij zat in kamp Amersfoort. Hij zat bij het verzet. Het was echt een held.
2: Ja.
1: En ik kreeg... Mijn moeder sprak eigenlijk nooit meer over hem. En we kwamen in het huis in Hilversum bij een boze stiefvader. Door die man heb ik nooit over mijn vader nagedacht. Jaren later, dus nog niet eens zo lang geleden. Misschien 20 jaar geleden of 15 jaar, dat is voor mij kort, hè.
2: Want u bent?
1: 85.
2: Oké. Okay.
1: Toen kreeg ik van iemand die bij hem in het verzet gezeten had een brief. Ik weet niet hoe die man eraan kwam. Maar in die brief beschreef mijn vader dat hij op weg naar zijn werk, hij was typograaf, een kwartelkoning gezien had. En dat, ik sloeg stijl achterover. Want ik keek toen zelf al vogels, zo oud was ik al. En ik had nooit gehoord dat die man ook vogels keek. Ik wist wel dat hij in de natuur zat. Maar een kwartelkoning zie je niet zomaar.
2: Nee, daar moet je echt een goede vogelaar voor zijn.
1: Dan weet je wat voor vogels als je ziet dat het een kwartelkoning is, ja. Toch? Toen is die kwartelkoning dus, toen ik dat wist, daardoor is die vader dichterbij gekomen.
2: Ja.
1: En de kwartelkoning ging ook een rol spelen.
3: Oh, kijk eens, speciaal voor ons.
2: Een regenboog.
1: Ja.
2: En de lepelaar vliegt er doorheen.
1: Dat is een mooie. Een lepelaar door een regenboog. Als je het schildert, dan gelooft niemand je meer.
2: Nee.
1: Dan vind je, dat is het sketch.
2: Ja, ja. Dat is nog een heel klein stukje. Oh, pas op hoor. Ja, glijdt bijna uit over een koeienvlaai.
1: Ja, die laarzen moet ik uittrekken voor ik naar binnen ga.
2: Ik las in het nieuwe boek dat u er 10 jaar over hebt gedaan om de vink te zien.
1: Ja, ja.
2: Hoe kan dat?
1: Ja, nou, omdat ik echt een grote stomme klootzak ben. Ik ging dan op de Veluwe zoeken. Maar dan vlogen ze weg tegen de tijd dat ik ze had kunnen herkennen. Daar heb ik echt 10 jaar over gedaan.
2: Ja.
1: En dat vind ik heel beroerd. Want het is allemaal veel leuker geworden toen het een beetje ging lopen.
2: Ja, maar het had wel even een aanloop.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Oh ja, die kreks, die komt natuurlijk echt pas bij de schemering.
2: Hij is overdag ook wel gehoord, hoor.
1: Ja, ja.
2: Het was niet alleen echt in het donker. Weet u waarom de kwartelkoning heet? Ik vind de naam fantastisch.
1: Ja,
2: ik vind het denk ik een van de mooiste vogelnamen van Nederland.
1: Dat heb ik ook bedacht.
2: Het is mythisch.
1: Ik vind het ook hartstikke slim om dat boek toch naar die kwartelkoning te doen. Want ik dacht, zal iedereen een mooie naam vinden voor een boek. Nee, op een of andere manier is het een geweldige naam.
2: Ja.
1: Ik weet maar dat ik me kapot geërgerd heb toen ik net net vogels begon te kijken, gingen ze de namen veranderen. Dan mocht je niet meer roodborstje zeggen, maar moest roodborst zijn.
2: Ja.
1: Omdat ze bang waren dat het sentimenteel is. Het is echt gek. Want niemand zegt, ik zie een aalscholvertje. Of ik zie een reigertje. Het heeft niks met sentimentaliteit, maar met formaat te maken.
2: Ja.
1: Het ergste vind ik het wouwaap. Dat heet de wouwaapje, moet je nu woudaap noemen. Iedereen doet het, ze zijn gek. Ze zijn echt gewoon gek. Ze hadden die kerels moeten ontslaan. Het is toch echt wonderlijk. Ik had die kreks, die kwartelkoning, eigenlijk alleen maar gedacht in enorm afgelegen natuurgebieden. En hier zit het echt vlak bij de weg.
2: Ja, vlak bij het centrum van Arnhem.
1: Vlak bij het centrum van Arnhem. Dat vind ik wel sympathiek van hem, hoor.
2: Maar vanavond heeft hij zich niet laten horen.
1: Nee. Nou, zulke dingen vind ik echt. Dan heb je een hele leuke avond gehad, toch?
2: Ja, zeker. Zeker.
1: Een paar vogels. Ja, en dan jammer van de kreks. Maar
2: die komt nog wel een keer.
1: Ja, we gaan het vaker doen.
2: Zullen we dat doen? Leuk. Zeker, ja. Zeker.
1: Ja, want je merkt wel dat ik echt een ander nodig heb om te zien. Jij ziet die vogels vliegen, ik niet.
2: Nou, ook niet altijd. Kijk, ja. U schreef in uw boek, ik ben een beroerde vogelaar. Ja. Ik vind het ook nog wel een beetje meevallen.
1: Ja?
2: Die torenvalk zag u, hoorde de grasmus.
1: Ja, ja, ja, ja, nee.
2: U mag ook een beetje trots op uzelf zijn.
1: Daar begin ik niet aan. Nee, maar vergeleken bij de echte. Maar, weet je, ik vind het helemaal niet erg. Ik schaam me er ook niet voor. En het is een onderdeel van mij.
2: Ja.
1: Hè? En ik moet hard boksen om ze te zien. En dat doe ik. Dat doe ik. Vind ik leuk. Heb ik er voor over.

0: Lark in the Morning, oftewel Leeuwerik in de Ochtend, uitgevoerd door de gitaristen Robin Hill en Peter Wilczynski. Ze hebben namen als honingwasplaat en puntmutswasplaat. In 2013 werd het Friese Rotstergaaster Wallen uitgeroepen tot reservaat voor deze opvallend mooie paddenstoelen. Maar nu dreigt er een streep door de rekening. Netbeheerder Tennet wil dwars door het gebied een zware hoogspanningsverbinding aanleggen. En paddenstoelen-experts slaan alarm. Aan de telefoon is wasplaten-expert Jan van der Wouden. Goedemorgen, Jan.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jullie slaan alarm. Wat moet ik me daar voorstellen met die plannen? Is het een geul die gegraven wordt of zijn het grote palen?
1: Het zijn inderdaad hele grote palen van 65 meter hoog. En er ligt ook al een hoogspanningsverbinding door het gebied, want dat is ooit in het verleden aangelegd. Maar wat ze nu van plan zijn, ze waren dat eerder al een keer van plan in 2018. En de plannen waren toen zeg maar over een breedte van 10 meter, 1,5 meter diep daar het gebied in om het zware materieel toegang tot het gebied te geven. Nou ja, dan kun je je voorstellen, wanneer dat gebeurt, dan is het gebeurd met die wasplaten.
0: Ja, ja, want dan vooral door dat zware materieel al, hè, dan wordt eigenlijk alles plat gewalst.
1: Het uitgraven alleen al eigenlijk, dat betekent dat je het mycelium ook al uit de grond weghaalt. Een paddenstoel is niet een plantje wat je even kunt verplaatsen, zeg maar.
0: Nee. Maar toch even wasplaten. Ik had blijkbaar onder een steen gelegen, maar voor wie ze niet kent. Wat voor een paddenstoelen zijn dat en hoe zien ze eruit? Kan je het een beetje beschrijven?
1: Ja hoor, het zijn in principe hele zeldzame graslandpaddenstoelen. En die dus inderdaad, zoals de naam het al zegt, voornamelijk in graslanden voorkomen. Je zult ze ook enkel wel eens in duinen of oude begraafplaatsen tegen kunnen komen. Maar dat zijn dan wat meer de algemenere soorten.
0: Ja.
1: Maar dit zijn echt de bijzondere soorten. En het is een bijzondere familie onder de paddenstoelen ook. En hij heeft ook de bijgenaam de orchidee onder de paddenstoelen. Ja. Door zijn enorme veelkleurigheid.
0: Ja.
1: Dat is schitterend om te zien. Dat gaat van vuilgeel tot oranje tot paars en in rood. Dat is je niet voor te stellen, zo
0: nee,
1: mooi dat is.
0: Nee, ik zocht het ook even op en het is spectaculair, dus dat klopt ook helemaal. Maar ja, en hoe uniek is het dat dan zoveel soorten hier bij elkaar voorkomen? Waar heeft dat mee te maken?
1: Ja, dat heeft onder andere te maken met het feit dat dit gebied, dat is ongeveer zeg maar plusminus 50 hectare groot. En als je dus voor het gebied staat en je bekijkt dan de rest eromheen, dan kun je eigenlijk al zien dat het een uniek gebied is. Want het meanderen van dat jongen zie je nog grotendeels terug. De rivierduintjes, de oneffenheid, het relief in het landschap. En het is altijd op een hele natuurlijke manier. Is het eeuwenlang is het beboerd. Er is nooit echt zwaar mest uitgereden of andere rare dingen uitgehaald. En dat heeft ertoe geleid dat deze wasplaten zich gigantisch heeft kunnen ontwikkelen eigenlijk. Ja.
0: Ja, en dan een prachtige plek. En hoe gevoelig zijn ze voor verstoring? Kan je ze niet een beetje verplaatsen of zo? Is er iets aan te doen?
1: Nee. Je ziet dan enkel wel eens dat er bijvoorbeeld een oude boom die wordt dan uitgegraven, die wordt dan ergens herplaatst. Maar dat gaat je echt met paddenstoelen, met wasplaten, gaat je dat echt niet lukken. Nee. Want die is erg op zijn bodembesteldheid.
0: Ja. Dus 2 voor 12 voor die wasplaat. En aan de andere kant zo'n hoogspanningslijn nodig voor de energietransitie, windenergie van zee. Ja, dat zijn dus. Hoe kan je de kool en de geit sparen volgens jou?
1: Nou ja, we hebben daar natuurlijk wel naar gekeken. En ook toen in 2018 die plannen toen op tafel lagen, hebben we daar ook naar gekeken. Gelukkig zijn ze toen afgeblazen. Maar ja, dat is nu weer super actueel natuurlijk. Mm. En Jan van der Heijden, mijn mede-inventariseerder, tevens mijn buurman, hoe vind je ze bij elkaar? die heeft zich daar ook in verdiept. En die zijn ook met de mensen daar uit de buurt in overleg geweest. En het is eigenlijk best wel heel goed mogelijk om een klein knikje in het tracé aan te brengen, zodat je even iets eerder het gebied ontziet. En daarna over het jongen heen weer op het bestaande leidingwerk weer parallel gaat meelopen. En ja, het is een kwestie van kiezen of delen.
0: Ja.
1: Praat over de natuur staat op instorten, we moeten de natuur beschermen. Nou, dan heb je hier op Europees niveau zo'n bijzonder stukje gebied. En dan ga je daar zo op deze manier mee om. Dat vind ik toch eigenlijk een beetje erg jammer.
0: Ja, je zou zeggen, mensen hebben ook een hart. En als ze even die beelden zien, dan zouden ze toch zeggen, ja, maar dit moet bewaard blijven. Dus daar is toch wel een kans als ze even een klein knikje maken. Wanneer wordt de knoop doorgehakt, Jan?
1: Nou, in principe is de knoop, het tracé is eigenlijk nu al bekend. Maar er zit een zoekbreedte van 250 meter op dat tracé.
0: Aha.
1: Maar ja, De pech geeft aan dat die 250 meter ook nog exact door het gebied blijven lopen. Dus daar zitten we mee op. Maar er ligt, daarnaast ligt er een perceel. En daar kunnen ze gewoon zonder probleem kunnen ze daar doorheen. Maar dat is dus gewoon een stuk agrarisch land. En ik had begrepen dat, en wat het was van Staatsbos, dat die daar geen problemen mee hadden. En volgens mij die boeren daar ook niet. Ja, en dat is gewoon een kwestie van misschien iets meer geld uitgeven. Maar ik denk, ja, als je een stukje natuur wilt behouden wat daar eeuwen lang gelegen heeft, dan kan geld toch lijkt mij niet een groot bezwaar zijn.
0: Nee, ik heb het met je hopen. En dank voor je uitleg. En we blijven het volgen. Wasplaten-expert Jan van der Wouden, dank je wel.

0: Dat was de Pavane uit de Suite de Danse van de Fransman François Couperin. Ja, straks na 8:30 de column van Katinka Polderman. En we gaan het hebben over de bruinvis. Maar nu eerst Ster en het nieuws van 8:30 gelezen door Annette Schut.
1: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
4: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
9: Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Het landschap in de noordelijke Friese Wolden is eeuwenoud en nauwelijks aangetast. We vinden er de gekraagde roodstaart, vleermuizen snelwegen en prachtige nachtvlinders, waaronder de witte tijger. Vroege Vogels TV vanavond om 7:10 bij BNN Vara op NPO 2.
10: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
11: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
12: De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Maar het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of 2 in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. 0-0 werd het. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is om door te gaan naar de volgende ronde. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon.
13: Ster.
14: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
15: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
14: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent, die zijn lekker.
16: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
17: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
16: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
19: doei-doei
18: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
16: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
20: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
21: Bekijk nu de collectie van Kees Smit Tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.

0: Ik zag in de vroege avond wandelaars omhoog kijken. Zo van, waar zit hij dan, waar zit hij dan? Maar niets te zien, schrijft John. Ik ben om 11:30 naar buiten gegaan, 's avonds. Even tikken, maar daar zat hij, tegen het Gooimeer. Een ransuil op een kale tak. Een wonderlijke ervaring, zo in de stilte van de naderende nacht. Hoort u maar. Takkeling. En op deze langste dag presenteren we met onze campagne Expeditie 10... 10 soorten planten en dieren die horen bij de zomer. Zoals de akkerdistel, de gewone dwergvleermuis, de zomereik en deze tjiftjaf. Ja, goed te herkennen. Tjiftjaf zingt zich zijn eigen naam. Ga voor meer informatie naar expeditie10.nl. Op naar het geluid van cabaretière Katinka Polderman. Zij schreef op deze langste dag de Vroege Vogels column.
1: Beginnen aan een volkstuin is vrij naïef. Zeker als je kinderen hebt, want een volkstuin en kinderen komen ongeveer op hetzelfde neer. Ontzettend veel werk. Toen ik me op de wachtlijst voor de volkstuin liet plaatsen, zag ik mezelf al zeulen met reusachtige pompoenen en emmers vol glanzende aardbeien. Al het geschoffel in de motregen, kaalgevreten plantjes en de strijd tegen de akkerwinden zag ik nooit voor me. En zo is dat ook met kinderen. Terwijl ze in mijn buik groeiden, zag ik mezelf al geduldig groenteprakjes voeren. Ik zag een kleuter die urenlang zelf met zijn blokjes kon spelen. En ik zag middagen gezamenlijk knutselplezier. De driftbuien, de rondvliegende macaroni tijdens het avondeten en de vieze liedjes die ze van YouTube leren, die serveerden mijn geestesogen niet bij. Kortom, zowel een volkstuin als kinderen zijn harder werken dan gedacht. En zo zijn er meer overeenkomsten tussen kinderen en een volkstuin. De opvallendste vind ik zelf. Je kijkt even de andere kant op en als je terugdraait is het een onthutsende bende. Wanneer ik een paar dagen niet naar mijn tuin ga, schrik ik me kapot van het onkruid dat overal omhoog is geschoten. Allerlei dingen die ik niet heb gezaaid en ook niet wil, tieren er welig. Na een uur machteloos snikkend wieden kom ik thuis en verrek, daar is precies hetzelfde gebeurd. In mijn afwezigheid is de hele vloer bezaaid geraakt met Lego en stukken knikkerbaan. Van de bank is een hut gemaakt, de tafel ligt vol lekkende verftubes en er is nog ruzie ook. Tegen de tijd dat al die troep weer is opgeruimd, steekt in de volkstuin het onkruid alweer gniffelend zijn kopje boven de aarde. En als ik daar klaar ben, is het thuis weer een bende. Nog zoiets, je stopt er van alles in, maar je weet nooit wat een overvloedige oogst oplevert en wat er, zodra het één pril blaadje heeft, met één ferme hap wordt opgevreten. Mijn in grote hoeveelheden voorgezaaide boontjes hebben de eerste nacht in volle grond geen van allen overleefd. Maar met de pompoenplant die spontaan opkwam, gaat het bijzonder goed. Ondertussen probeerde ik thuis mijn spruiten te voeden met een zorgvuldig samengestelde compost van boeken, muziekinstrumenten en waterverf. Maar lijken ze alleen op de waterverf een klein beetje wortel te schieten. Wel komt er spontaan een fascinatie voor rekensommetjes op bij de een en bij de andere voor achtbanen. Moestuinen en kinderen, eigenlijk komt het hierop neer. Je kunt het een beetje sturen, toch gaat het vooral zijn eigen gang. Maar zoals ze dan zeggen, je krijgt er ook heel veel voor terug. Al weet je nooit van tevoren wat precies.

0: De gemakkelijke pianosonate noemde Alexander Glazunov zijn sonate. Hij is uitgevoerd door Stephen Coombs en die zei, hoorde ik hem zeggen, easy. Het is tijd voor de Vroege Vogels Venolijn. Een samenvatting van de waarnemingen van afgelopen week op 035-6711-338.
1: Die oud in Purmerend. Ik was vandaag onkruid aan het trekken voor mijn tuin op het trottoir. En toen zag ik een rood gestippeld beestje lopen. Niet één, niet twee, niet drie. Nee, eindeloos veel zaten op elkaar. Wij noemen ze eigenlijk de orgitor, maar het is de vuurwans.
2: Els Laroy uit Boekelo. Op een wandelpad op de grens van bos en akker hoorde ik donderdagmiddag een dialoog tussen twee vogels die ik nog niet kende. Ik herkende hem aan zijn rood-oranje borst, zijn zwarte keel en zijn opvallend witte petje, een gekraagde roodstaart. Zijn collega in de verte kreeg ik niet te zien, maar ze converseerden samen rustig verder.
3: Gerben van mij uit Leens. Op dinsdagavond heb ik in mijn huis een heel mooi strogeel vlindertje gezien, namelijk de gestreepte goudspanner. Vorig jaar zag ik hem ook al eerder in de tuin. En nu zat hij bij mij in de gang.
4: Tom van der Leij, Amsterdam. Afgelopen woensdag zitten mijn vriendin en ik op ons dakterras in de Watergraafsmeer. Het is er elke ochtend een drukte van Jelsten met overvliegende houtduiven en kuitjes en reigers en steeds vaker de grote alexanderparkieten. Maar nu zien we in de verte een grote bruine vogel opbloemen met zijn nek ingetrokken. Ik kijk mijn vriendin Melissa stom verbaasd aan, want dit kan niet anders dan een roerom zijn. Misschien is het wel die onbeschaamde Ronnie de Roerom uit het Vondelpark. Wie het weet mag het zeggen, maar mijn dag kan niet meer stuk.
5: Anton van der Gaan hier, sprang te tellen. Zaterdag 13 juni maakten we met een klein groepje een wandeling in natuurgebied de Langstraat. We identificeerden onder andere de kleine zonnedouw en een boomvalk die we ook zagen opvliegen. Onderweg zagen we een nieuwsgierig kijkende vos en ook nog een haas, die beide het hazenpad kozen.
6: Met Marja Lodewijk uit Renesse spreek je. Ik ben op dit moment op Texel bij de Horsmeren. En ik zie dat het woudstro is in de bloei gekomen. En wat zo leuk is, op bijna elke plant van het kruiskruid wemelt het van de rupsen met die zwart- en oranje-gele strepen.
7: Met Wim Ettema in Eerbeek. Vanuit onze caravan op de camping zagen we in het gras twee groene spechten scharrelen. Eén volwassen exemplaar en een ander die kennelijk pas uitgevlogen. We konden ze geruime tijd observeren en zagen toen dat het volwassen exemplaar tot drie keer toe het jong uit zijn krop liet eten.
8: Met Jeroen uit Zierikzee, goedemorgen. Bij ons aan het havenhoofd in Zierikzee kun je heel mooi bruinvissen waarnemen. Er heeft ook heel lang een paal gestaan, Studio Bruinvis. En daarmee kon je ook de bruinvissen horen van de Stichting Rugvin. Die was helaas door vandalen gesloopt. Maar nu heeft een leerling van mij en een collega daar heel hard aan gewerkt. En nu staat er weer dus een nieuwe Studio Bruinvis. Dus als je bruinvissen wil zien en wil horen, dan kom je naar Zierikzee aan het havenhoofd. Groeten uit Zeeland.

0: Quizzical heet dit stuk van en door de Amerikaanse Kirsten Johnson. Met tienduizenden individuen in de Nederlandse Noordzee en nog eens tientallen in de Oosterschelde is de bruinvis de meest voorkomende walvisachtige in onze wateren. En ondanks deze aantallen is deze Nederlandse walvis nog steeds relatief onbekend. Om meer aandacht te vragen voor de bruinvis en meer dan 20 jaar aan onderzoek te bundelen, schreef Frank Sanderink van Stichting Rugvin samen met zijn collega Nienke Ozinga het boek De Bruinvis, Walvis van de Kustwateren. En dat boek ligt hier voor me. En Frank zit hier naast me. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent en gefeliciteerd met dit prachtige boek.
1: Ja, dankjewel.
0: Want dat moest er komen.
1: Dat moest er komen en we waren zelfs gevraagd om het te laten komen. Dus okay. Dat is dubbel feest.
0: Ja, dat is dubbel feest. Nou, het ligt eruit. Het ziet er prachtig uit. Toch even voor de luisteraar, want het is echt relatief onbekend. Hoe ziet een bruinvis eruit?
1: Op het eerste oog ziet het eruit als een dolfijn. En een kleine dolfijn. En dat hoor je nog steeds vaak. Oh, ik heb een dolfijn in de Oosterschelde.
0: Ook met zo'n glimlachje, hè?
1: Ja.
0: En een rugvin.
1: Ja, maar taxonomisch klopt dat niet. De taxonomen die hebben dat ooit ingedeeld in 7 soorten bruinvissen. En de gewone bruinvis die onderscheidt zich net zoals de andere met een ander gebit.
0: Oh, een ander gebit. En dus hoort hij tot de walvisachtig? En
1: nee, niet, nee, of is tot de bruinvissen.
0: Oh, tot de bruinvissen. dat gaat al goed. Ja, dus
1: dan
0: het is een bruin.
1: Dat taxonomische verhaal wat in het Engels en in het Nederlands...
0: En het gebit, want hij heeft kleine tandjes.
1: Hij heeft spatelvormige tanden. Ja. Alle bruinvissen, de 7 soorten. En alle dolfijnen, dus de tuimelaar, de gewone dolfijnen, de orka, die hebben spitse tanden.
0: Ja, ja. Nou, je zei al, hoeveel soorten bruinvissen zijn er? Je zei 7 soorten?
1: 7 soorten.
0: Zo. Maar de gewone bruinvis, dat is eigenlijk de meest voorkomende hier.
1: Ja, dat is onze soort.
0: Dat is onze soort, ja. Zeg maar, niet bruin en het is geen vis, hè? Dat begreep ik een beetje. Van, het is, ik dacht meteen, die naam, daar zit het hem in. Bruinvis. Want toen ik hoorde een bruinvis, dan denk je gewoon, ja, ze gewoon een bruine vis of zo. In plaats van denk je, dit is een heel mooi walvisje. Ja. Hoe zijn ze ooit op die naam gekomen?
1: Nou, daar staat...
0: Daar heb je een boek een hoofdstuk aan gewijd.
1: Ja, maar wat wij hoorden vanaf het eerste begin was van... ja, dat is een term uit de visserij. Ik zeg niet dat dat klopt. Je had vroeger witvis en bruinvis. Witvis werd gebruikt en die term die is er nog steeds wel. En bruinvis was alles van niet belang en er werd overboord gegooid. Aha. En nogmaals, dat is het enige haakje dat ik heb om die naam te verklaren.
0: Ja. We gaan er even naar luisteren. We hadden het net al bij de venolijnen. Even kijken hoe hij klinkt. Ook een soort... Frank, jij moet het even duiden.
1: Ja. Dit is het, wat we soms ook zo noemen, het brommetje. Dat prrrt. Dan is een bruinvis op zoek naar de weg. Hij gebruikt dit geluid, de echolocatie, om de weg te vinden, maar ook prooi te vinden. Ja. En op het moment dat hij dicht bij die prooi komt, dan gaat dat geluid omhoog en dan hoor je wat wij noemen de bus. Dan gaat het... Dus je hoort... Trrr, ja. En dat kan nog een aantal keren zich herhalen, totdat hij dus een vis pakt.
0: Dus een beetje sonarachtig of zo?
1: Ja, dan? Het is sonar. Het is te vergelijken met vleermuizen in de lucht, op diezelfde frequenties.
0: Ja. Ja. En ik begreep ook dat ze een specifieke manier hebben om vissen door te slikken. Hoe zit dat? Alles, hè? Dat begreep ik.
1: Nou, het is niet typisch voor de bruinvis, maar die doet dat ook. Het hoofd eerst. En de tanden gebruiken ze om... Nou, dan zie je het als een tangetje om de vis te pakken. Maar dan slikken ze het dier in en dan gaat het in zijn geheel naar binnen. Maar met het hoofd eerst, omdat de schubben van de vis... als je op de verkeerde manier zou doen, met de staart eerst, dan blijven die steken in de keel.
0: Ja, lijkt mij ook niet.
1: Daarom eten wij als mensen ook een haring zo.
0: Dus we zijn vergelijkbaar met bruinvis. Ja, ik begrijp het. Maar gaat hij dan, kan hij me ook in zijn bek omdraaien? Of is het meer dat hij er gewoon altijd zo bij zijn kop vastpakt?
1: Dat is de behendigheid met tong en het schudden van zijn hoofd, dus het bewegen van zijn hoofd. Maar het is echt altijd met het hoofd eerst en dan gaat hij ook als geheel naar binnen. Ja. Het is niet dat hij er een stukje afbijt, nee.
0: Nee, gewoon in zijn geheel. Toch, waar komen bruinvissen voor? Want ik noemde al enorme aantallen, hè? Kan je dat even uitleggen?
1: De gewone bruinvis, waar we het nu over hebben, die komt alleen voor op het noordelijk halfrond. Maar niet alleen in de Noordzee, waar wel de grootste populatie leeft, maar ook aan de westkust van Amerika, rondom Japan. En aan onze kant van de oceaan tot aan Senegal, dus ter hoogte van West-Afrika. Maar niet in de diepe wateren. Het is echt een dier van de kustwateren.
0: Ah, hij wil niet te diep water hebben.
1: Nee, dat...
0: Want hij is zelf ook niet zo groot, hè? Daar is het niet eens over.
1: Hij kan niet zo diep duiken.
0: Nee, dat ook niet, nee. Nee. En hij weegt iets van 55 kilo of zo.
1: Zoiets, dat klopt. Ja, mannetjes zijn iets kleiner dan de vrouwtjes. Oh. En dat is net andersom dan bij mensen, zeg maar. Het is geen hele grote.
0: Nee, het is geen hele grote. Dus niet diepe water. Dus daardoor doet hij het goed in de Noordzee? Want daar komt hij dus veel voor.
1: Ja, daar zit de grootste populatie.
0: Hoeveel hebben we het dan?
1: Over een 400.000.
0: 400.000?
1: Ja, maar dat is dus inclusief de Noordzee van Groot-Brittannië, Noorwegen, Duitsland, Denemarken, noem maar op. Okay, ja.
0: En de Nederlandse wateren?
1: Zo'n 80.000. Zo. Maar dat verschilt per seizoen. Ja. Er zit een migratie in de totale populatie.
0: Dus ze trekken weg?
1: Ja, dan trekken ze naar het noorden. Bijvoorbeeld in de zomer is de grootte van de populatie in de Nederlandse wateren op zijn kleinst. En dan komen ze in het najaar weer terug. En we hebben jarenlang gehad dat maart, april, dat waren voor ons de topmaanden. Dan zag je de meeste bruinvissen.
0: Dan heb je ook die tellingen, hè, van Stichting Rugvin. Dan zit het toch
1: maar dat doen we dan op de Oosterschelde. Oh. En daar zit een opgesloten populatie. En die kan er niet of nauwelijks uit de Oosterschelde.
0: Een opgesloten populatie?
1: Ja. In de jaren 80 is de Oosterscheldekering volbracht, afgebouwd. En toen zaten er nog geen bruinvissen. Die zaten daarvoor wel. Maar die zijn door overbevissing en vervuiling van de Noordzee zijn die of gestorven of weggetrokken. En pas rond de eeuwwisseling, dus rond 2001, noem maar op, zijn die één voor één een beetje teruggekomen. En nu zit er min of meer vaste populatie die het redelijk doet.
0: Maar die... Dus dat is ook een beetje inteeltachtig, want die kunnen niet weg of die gaan niet weg? Of hoe...
1: Nou, we hebben sinds kort twee meldingen gehad van bruinvissen die wij herkennen aan een foto-identificatieprogramma die ook in de Westerschelde werden gezien.
0: Aha.
1: Er zijn steeds meer mensen die ons foto's toesturen en toen herkennen we, hey, dit is Stitch. En... Ja. Maar dat, we hebben ook nooit gezegd dat ze er niet uit kunnen, maar dat dan moet... De stroming daarvoor goed zijn en eigenlijk afwezig.
0: Ja.
1: Want ze hebben een hekel aan het schurende water van de Oosterscheldekering. Mm. En pas als er tijdens de kentering, dus tussen eb en vloed in, dan kunnen ze eruit, dan is het rustig.
0: Maar dat is wel bijzonder voor ons mensen, want dan hebben we eigenlijk in een soort groot bassin een prachtige populatie bruinvis. En dat zijn er een paar honderd, paar duizend?
1: Nee, dat zijn er enkele tientallen. Een beetje fluctuerend door het jaar heen.
0: Ja,
1: tussen de 40 en de 60.
0: Ja.
1: We gaan binnenkort ze weer met een aantal boten weer tellen.
0: Wat is het ecologisch belang van de bruinvis?
1: Het is zonder meer een toppredator, zoals we dat dan noemen. Die is aan de top van de voedselpyramide. Die zorgt ervoor dat het evenwicht in het systeem er blijft. Hoewel het in Noordzee en Oosterschelde al behoorlijk uit balans is.
0: Vanwege visserij onder andere?
1: Ja, maar de verstoringen...
0: zijn enorm natuurlijk.
1: Die zijn enorm. Scheepvaart, de aanleg van windparken, de opwarming van het zeewater. Dus er is ook niet één oorzaak daarvoor voor te duiden. Maar het is nogal een tumult op zee, waar wij als mensen weinig oor voor hebben, laat ik het zo zeggen.
0: Want dat is eigenlijk ook het doel van jouw boek. Want hoe gaat het met die bruinvis? Je zegt, het is een toppredator, is in principe wel heel nuttig. Maar het gaat niet zo goed.
1: Nee, als je kijkt naar de bedreigingen die er zijn, die er niet meteen voor zorgen dat de soort... waar wij als mensen weinig oor voor hebben, laat ik het zo zeggen.
0: Want dat is eigenlijk ook het doel van jouw boek. Want hoe gaat het met die bruinvis? Je zegt, het is een toppredator, is in principe wel heel nuttig. Maar het gaat niet zo goed.
1: Nee, als je kijkt naar de bedreigingen die er zijn, die er niet meteen voor zorgen dat de soort in gevaar is. Maar het is een opstapeling van

0: echt veel dieren door verhongering, vermagering.
1: En die spoelen aan?
0: Die spoelen deels aan, maar soms zinken ze af naar de bodem of ze worden in zijn geheel opgegeten door aaseters, van meeuwen tot krabbetjes, et cetera. Ja.
1: Dus, maar ik begreep ook dat de bemesting van door bruinvissen ook belangrijk is. Hè? Van wat doet die mest? Want ze poepen
0: de
1: wel wat uit.
0: Van,
1: want ze zijn
0: van alle walvissen die bevat heel veel stikstof, fosfor en ijzer. Wat ontzettend belangrijk is voor de phytoplanktongroei.
1: Ja.
0: En in de Noordzee, die heel sterk vervuild is met heel veel stikstof, et cetera, heeft dat wat minder effect. Mm-hmm. Maar het is er wel. We zijn nu ook bezig met vergelijking met Middellandse zeewater. En dan blijkt dus dat daar die bruinvispoep of andere walvismest een veel groter effect heeft op de groei van phytoplankton, dat voor ons mensen zo belangrijk is.
1: Wat wil je vooral meegeven met dit boek?
0: Dat er in zee zoveel bijzondere dieren leven. En dan de bruinvis speciaal, omdat hij zich zelden laat zien. Ik was in het begin ook niet zo verwonderd. Maar op een gegeven moment leer je het dier kennen.
1: Ja.
0: En dan leer je ervan te houden.
1: Ja, ik zie jouw ogen echt glimmen. Hè? Want wat betekent die bruinvis voor jou?
0: Het is een dier waar nog veel aan te ontdekken valt.
1: Ook, toch wel? Want dit boek is wel een heel compleet van Everything You Know Wanted to Know About the Bruinvis, but we're afraid to ask her.
0: Dank je wel voor het compliment. Maar de geschiedenis laat zien ook. Wij leren nog ieder jaar meer over het dier. En dat er nu weer twee door de kering heen gezwommen zijn en dan dichtbij in de Westerschelde weer worden terugherkend. Ja, dat is ook weer bijzonder.
1: Ja. Het voorwoord is geschreven door Setna. Wie is Setna?
0: Wie is Setna? Setna is een van de bruinvissen uit de Oosterschelde. Ze bestaat echt.
1: Ja, heeft een naam.
0: Ja. Ja, en de naam Setna komt uit de Inuit-mythologie. En dat is de naam in die mythologie voor de zeegodin van de zeezoogdieren.
1: Ja. En zij schrijft eigenlijk van, let op mij, hè? Van ik ben er.
0: Ja, en pas ook op mij. Ja. En wij hebben ook rechten. Ja. Het is voor ons een onderschrijving van het belang van een wereldwijde golf, zeg maar, of stroming, voor die opkomt voor de rechten van de natuur.
1: Ja.
0: En wij geven met Setna, ook binnen ons bestuur, zij vervult een bestuursfunctie, die rol van dat wij haar vragen via een voogd. Van mogen we dit doen, kunnen we dit doen? Of wat heb jij zelf voor opmerkingen?
1: En je hebt Setna en alle bruinvissen een stem gegeven. Een prachtig boek. Dank daarvoor. We moeten veel meer op die kleine walvis letten. De kleine walvis, de bruinvis. Dank je wel, Frank Sanderink. En het boek heet De Bruinvis, Walvis van de Kustwateren. Ja, en straks het laatste uur van Vroege Vogels. Dan hebben we onder andere Janine Abbring. Ja, die heeft weer een ander probleem. Aan de hand. We gaan haar horen. Ja, en natuurlijk ook heel veel andere onderwerpen. Wat heb ik nog meer? Ja, natuur voor visueel beperkte. Hoe is dat, zo'n wandeling? Dus blijf vooral luisteren. Frank, heel erg bedankt. En we gaan het meemaken, die bruinvis, walvis van de wateren. Het is uitgegeven bij Noordboek Natuur. Dank je wel.
0: Graag gedaan.
2: NPO Radio 1.
3: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Komen er eindelijk excuses aan de Molukkers?
4: Na de Kota Inten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers.
3: Historische spionagedieren, van postduiven met camera tot de CIA-kat in het Kremlin. En OVT-doc over straatfotograaf Ed van der Elske.
5: Jongens, kijk eens hier. Ja, kijk eens hier. Leuk. Even kijken hoor.
3: Dat en meer in OVT. Straks om 10 uur.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig. Helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Het landschap in de noordelijke Frieske Wolden is eeuwenoud en nauwelijks aangetast. We vinden er de gekraagde roodstaart, vleermuizen, snelwegen en prachtige nachtvlinders, waaronder de witte tijger. Vroege Vogels TV vanavond om 7:10 bij BNN Vara op NPO 2.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: NPO Radio 1.
5: 9 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijzen daarvoor kwam hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de politie in Frankrijk een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk werk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon en de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: NPO Radio 1. BNN VARA.
13: Ja, Wil, wat heb je allemaal hier op tafel liggen? Dat is wel heel veel, toch?
14: Ja, ik heb van alles meegenomen.
13: Ik wijs even naar de microfoon. Je moet iets dichter bij de microfoon. Jij hebt van alles. Kan je er twee dingen uithalen?
14: Nou, ik heb, het is de week van de invasieve exoten. We zijn hier op een landgoed en daar zijn heel veel exoten te vinden die lang niet allemaal invasief zijn, maar wel de moeite waard om eens te bekijken en onder de aandacht te brengen.
13: Ja, want bij invasief dan of exoot, dan krijgt iedereen al de zenuwen, maar dat heb jij niet?
14: Nee hoor, helemaal niet. Exoten zijn door mensen hier terechtgekomen planten en diersoorten.
13: Ja.
14: En wij slepen nogal wat over de aarde.
13: Ja,
14: en pas wat hier zich gevestigd heeft, wordt inheems en ingeburgerd beschouwd.
13: Ja,
14: en ik heb een aantal voorbeelden meegenomen.
13: Ja, en welke ruikt nou zo sterk? Volgens mij die achterste, want die heb ik ook in mijn tuin. Daar met dat rode... Die? Ja,
14: Bitter?
13: Die, hè? Die ruikt toch heel erg sterk. Want we gaan er zo dieper op in.
14: Dat is een ooievaarsbek, familie van de ooievaarsbek.
13: Ah, okay.
14: Ja, en dat is de glanzige ooievaarsbek.
13: Ja, we gaan er zo dieper op in, Wil.
14: En hier hebben we eentje die lijkt er een beetje op en die is inheems. Dat is het Robertskruid.
13: Oké. Okay.

Goedemorgen. Straks Janine Abbring, onze eigen oud-vroege vogel. Die is aan het voorbereiden voor zomergasten. Maar ze wordt in de wielen gereden door een harige indringer. Je hoort zo meer erover. En Grutto's, altijd maar weer onze nationale vogel die bedreigd wordt. Nu is er nieuw onderzoek. We zitten er bovenop. Welkom bij het laatste uur van Vroege Vogels.

0: Once Upon a Time, maar niet wat je denkt. Muziek uit de verfilming van Pinocchio, uitgevoerd door het studioorkest van de componist Dario Marianelli. Ja, je hoorde haar al, Wil Schone Willen. Want ze komen van ver, maar hebben Nederland inmiddels veroverd. Planten en dieren, exoten, die ooit zijn meegenomen en nu niet meer weg te denken zijn. Vanmiddag kan je meer over leren hier in Park Schothorst in Amersfoort, tijdens een IVN-excursie in de Week van de Invasieve Exoten. Bij mij dus aan tafel, gids Wil Schone Willen. Nogmaals, goedemorgen Wil.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt allemaal papieren bij, je hebt allemaal bladeren gepakt. Je geeft vanmiddag die excursie en dan ga je onder meer langs een bepaalde boom en die heet de hemelboom. Ja. Omschrijf die boom eens.
1: Nou, de hemelboom, dat is een boom die reikt tot aan de hemel. En die was in het oude...
0: Veel bomen, toch?
1: Ja, maar deze was in het oude China geliefd en werd als tempelboom gebruikt. En als je omhoog kijkt, dan zie je de blaadjes, maar je ziet ook de hemel. En dat samenspel van licht en bladeren, dat was magisch.
0: Dat is een beetje transparant-achtig,
1: ja, hè? Transparant als je omhoog
0: kijkt. Het heeft
1: een
0: beetje smalle blad, hè?
1: Smalle blaadjes. En als je naar de stam kijkt, dan zie je een prachtig grillig patroon.
0: Okay.
1: En mensen vonden dat prachtig daar.
0: Ja.
1: En de planten, ja, van de 19e eeuw, die ontdekten die bomen. Die hebben die meegenomen naar het westen.
0: Ja. En hier staat hij eigenlijk solitair?
1: En hier staat hij bij de villa op, is hij aangeplant. Alleen hij heeft blijkt een nare eigenschap te hebben, dat hij worteluitlopers maakt die heel erg door alles heen kunnen prikken. En net als de Japanse duizendknoop, schadelijk kunnen zijn.
0: Aha,
1: dus inmiddels staat deze prachtige, sierlijke boom op de Unielijst van de Europese gemeenschap. Mag niet meer verhandeld en niet meer geplant worden.
0: Nee, want hij kan eigenlijk gebouwen zelfs ontwrichten,
1: hij
0: toch?
1: Hij kan, ja, gebouwen, stenen, tussen spleten gaat hij door. Net als de Japanse duizendknoop.
0: Ja.
1: En zolang die in tuinen staat, mag het. Maar hij mag niet meer nieuw worden aangeplant.
0: Nee, dus het begint allemaal leuk en dan, en dan is het niet.
1: Dat zijn de nare kantjes eraan. Ja. Zo zijn er meer soorten die als tuinplant bijvoorbeeld hier gekomen zijn. Dat is deze glanzige ooievaarsbek die ik je net liet zien. Dat is een prachtig roze bloemetje zit daarin.
0: En een rood steeltje eigenlijk heel mooi. Je ziet ze overal opduiken.
1: Je
0: bij
1: ziet
0: mij in
1: ze
0: de tuin
1: overal.
0: Ook,
1: die breidt zich enorm uit. En dan zou je kunnen zeggen, die is invasief. Maar die staat dan weer niet op de lijst, want hij is niet schadelijk.
0: Nee, want je trekt hem er zo mooi uit eigenlijk.
1: Ja,
0: hij wortelt helemaal niet sterk.
1: Nee, precies. Dus die is ingeburgerd inmiddels en komt in het hele land voor. Sinds 1975 wordt die als ingeburgerd verklaard.
0: Dus je hebt ingeburgerd of invasief. Want wat is de omschrijving dan? Exoot is meer dat wij het naar binnen hebben gehaald. En dat zei je al net.
1: Ja. En dan heb je ook nog weer de exoten die hier al waren vanuit de oude wereld. Dus zeg maar met de Romeinen meegekomen zijn en met de monniken. De kruiden die we in de tuinen hebben en die we in de keuken gebruiken.
0: Bewust, niet zomaar,
1: allemaal bewust meegenomen.
0: Okay.
1: En voor 1500 uit de oude wereld en na 1500 uit de nieuwe wereld.
0: Oh,
1: toen Columbus Amerika had ontdekt en overal schepen naartoe gingen om nieuwe handelsgebieden te verkennen en veroveren.
0: Denk
1: ik
0: aan die Amerikaanse vogelkers bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld, die is hier naartoe gekomen eerst als sierplant in de tuinen op landgoederen. En later als bosbouwplant gebruikt om daar de aanplant van de bomen zo mooi recht mogelijk te laten opgroeien. En dat bleek dus een plant die heel witte bloemen en rode bessen door
0: prachtig.
1: De vogels enorm verspreid werd. Want die aten die bessen en die poepten dat overal uit. Dat is hier ook overal te zien.
0: Ja.
1: Dus die komen dan op plekken waar je ze niet wil. En dan worden ze invasief genoemd, want ze verdringen de inheemse planten en vegetatie.
0: Ja.
1: En nu is met de vogelpest, met de bospest, is het zo dat er is onderzoek gedaan en het blijkt dat eigenlijk als de boom wat ouder wordt, dat er dan juist een positief effect van uit kan gaan.
0: Oh.
1: Dus de hele negatieve naam is een beetje aan het afzwakken.
0: Aha.
1: Alleen op open heidegebieden,
0: daar
1: is die schadelijk.
0: Ja, ja.
1: En dat zie je meer met soorten die hier al langer zijn, dat er dan een soort evenwicht ontstaat en dat ze een plekje vinden in het systeem.
0: Wel, ja.
1: Kijk naar de konijnen.
0: Ja.
1: Die zijn hier voor de jacht naartoe gebracht. Toen werd het een plaag. En nou zijn we blij dat er konijnen zijn en zetten we ze weer uit, omdat die holen zo belangrijk zijn.
0: Als ik jou dan zo hoor, betekent het gewoon, als we niks doen, dat er vanzelf een evenwicht ontstaat? Of ben je daar niet helemaal...
1: Nou, weet je, onze wereld is zo gecultiveerd dat niks doen... als we hebben geen grote grazers meer rondlopen die dat in toom houden. Dus dat moeten wij een beetje bijhouden. Dat is dat beheren en beheersen wat wij eigenlijk overal doen. Ja. Want als er weer een wild dier komt, zoals de wolf... die hier eigenlijk van nature thuis hoort... dan, dan is iedereen in paniek.
0: Ik hoor, terwijl die op eigen pootjes hierheen is gekomen.
1: Is, dat is geen exoot.
0: Nee, dat is in die zin geen exoot. Pardon. Hier op Park Schothorst heb je best wel veel exoten. Ja. Hoe komt dat?
1: Omdat op landgoederen was het in de mode... om zoveel mogelijk opvallende en vreemde planten en dieren te hebben.
0: Om een beetje te showen eigenlijk.
1: Ja, om te showen. Dat is nu een auto of een duur horloge. Ja. Dat was toen met bomen het geval.
0: Ik heb een hemelboom en ik heb die en die. Ja, dus het zag er allemaal schitterend uit natuurlijk.
1: Ja, precies. En dat hoort dus bij zo'n landgoed. En die uitstraling die is hier op het landgoed, op Schothorst, nog steeds. Ja. En wat heel leuk is, er staat hier ook een boom die eigenlijk...
0: Ja, je hebt hier wat bij.
1: Oh, geen exoot is.
0: Wat een mooie bloem. Wat is dit?
1: Dit is een Amerikaanse tulpenboom, oftewel een liriodendron.
0: Ja.
1: En dat is een boom die hier vroeger, voor de ijstijden, in de krijtperiode, gewoon ook voorkwam.
0: Dus het is daar eigenlijk inheems.
1: Daar zijn afdrukken van die bladeren, want die zijn heel typisch, zie je dat? Er zit geen puntje aan. Zijn hier in Limburg in kleilagen teruggevonden.
0: Het is een beetje maple leaf-achtig, hè? Een beetje het Canadese vlag.
1: Ja, nou, hij is nu dus in Amerika algemeen.
0: Ja.
1: En hij is van daaruit weer hier terug geïntroduceerd en aangeplant als sierboom.
0: Ja. Nou, het is nu de week van de invasieve exoot. Is dat nou een feest of een waarschuwing? Wat is het thema eigenlijk?
1: Ik vind het meer dat je er bewust van bent... dat als wij alleen onze inheemse vegetatie zouden hebben... dat het er veel kleurlozer en eentoniger uit zou zien. Ja. Want die exoten die brengen wel kleur en fleur. Dat hebben ze wel gedacht. De teunisbloem bijvoorbeeld, die bloeit nu overal volop.
0: Prachtig, ja.
1: Prachtig, maar het is een Amerikaan. Het is geen inheemse plant.
0: Die Texelse Amerikanen, die altijd zo luidruchtig...
1: Dus heel veel wat we hier hebben, komt uit Noord-Amerika of uit China, Japan.
0: Japan,
1: omdat zijn
0: heel
1: een soort
0: gelijke, heeft natuurlijk...
1: gelijke klimaatzones.
0: Oh, oké, daar gaat het natuurlijk ook om, dat ze hier kunnen gedijen.
1: Ja, en daarom hier ook. En of ze zich hier dan ook uitbreiden en vestigen en voortplanten... in die zin dat ze invasief worden, dat blijkt pas als ze hier al een tijdje zijn.
0: Ja, nou, dat zijn dan meer de mooie... De show natuurlijk exoten. Maar je hebt ook zondag, kijken jullie naar minder spectaculaire soorten... zoals de schijnaardbei. Wat is dat voor een plant?
1: Ja, dat is deze.
0: Oh, je hebt een bijen. Oh, een bakje. Ja.
1: Hier heb je een...
0: Maar die ken ik wel.
1: Het lijkt net een aardbeitje.
0: Ja, een soort bodembedekker zijn
1: maar
0: dat,
1: maar het is
0: toch?
1: Een neppert. Ja, het is een bodembedekker.
0: Ja, maar hij ziet er heel mooi uit.
1: Uit China.
0: Die kan je niet opeten.
1: Nou, je kan hem wel eten, maar smaakt naar niks. Nee. Een beetje waterig. Maar het blad kun je eten als spinazie.
0: Oh,
1: dus het is een heel eetbaar plantje, dus maar hij is hier geïntroduceerd als bodembedekker.
0: Dus eigenlijk is hier niks mis mee?
1: Nou ja, hij breidt zich wel enorm uit. Dus als hij ergens tussendoor groeit, dan kunnen andere plantjes... hebben daar minder plek.
0: Ja.
1: Maar hij doet het heel goed.
0: Hij doet het heel goed. En zelfs soorten die we wel heel Nederlands vinden, zoals de zomereik... die zijn ook minder oorspronkelijk dan gedacht, toch?
1: Nou, de zomereik is een inheemse soort. Na de ijstijden groeide hier niks. Die moesten op eigen gelegenheid of door dieren meegenomen... weer hier terechtkomen. En de zomereik die is hier wel weer gekomen. Alleen er waren er nog zo weinig over... dat alles wat voor 1830 hier was... wordt teruggevoerd op de bomen en struiken... die hier al op de eigen gelegenheid gekomen zijn. En daarna is het vaak aanplant van buitenlandse soorten.
0: Ja.
1: Dus hebben ze in Duitsland of elders zaaigoed gehaald... om dat hier aan te planten.
0: Ja. Vanmiddag geef jij die excursie onder andere. Wat wil je vooral die deelnemers meegeven?
1: Nou, dat er een hoop te beleven valt. Natuurlijk buiten altijd. En dat je je af kunt vragen van hoe is het hier gekomen? En hoe heeft het hier zijn plek gevonden? Want er is kennelijk een geschikte plek waar ze kunnen groeien en bloeien en zich voortplanten. En waar ook nog de diertjes die daarbij horen zich een plek gevonden hebben. Niet de grootste biodiversiteit op die exoten, maar gaandeweg wel.
0: Ja, en dat het dus Nederland toch veel kleurrijker is met exoten dan zonder? Want ja, daar zeker. Zou je wel voor kiezen?
1: Ja, zeker. Nou ja, en de invasieve exoten die kunnen dus voor de natuur schadelijk zijn, maar ook economisch. Ja, of voor de gezondheid. Hè? Want je hebt natuurlijk ook planten zoals die alsem ambrosia, waar mensen heel erg allergisch voor kunnen waar. Zijn. Ja, dus ja. Die wil je dan weer liever niet die hebben. Dus het is altijd weer een afweging.
0: Het is altijd weer een afweging. Ja. Dankjewel, Wil Schonewille. Hoe laat kunnen ze hier allemaal?
1: Om 2:00 vanmiddag.
0: 2:00 vanmiddag kan je, en door deze geweldige Wil Schonewille kan je worden rondgeleid op dit prachtige park. Met ook al die mooie exoten. Ik wens je een hele mooie middag.
1: Dankjewel.

0: Dat was een mazurka van Alexander Scriabin, uitgevoerd door Stephen Coombs, piano. In Avifauna zijn dit voorjaar 160 grutto's in een broedmachine uit hun ei gekropen. De vogels komen uit een project van Bird Eyes, het onderzoekscentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. En die willen met hulp van de kuikens ontdekken waarom hun wilde leeftijdsgenoten het de laatste decennia zo gruwelijk slecht doen. Samen met promovenda Roos Winters is Rob Buiter een eerste groep kuikens gaan loslaten in het Friesweiland.
1: Er komt een heel zacht gepiepen uit 5 blauwe kratjes. Daar springen ze zo te zien al tegen de deksel. Mm-hmm. Ze zijn volgens mij hartstikke klaar om vrijgelaten te worden, Roos.
2: Zeker, zeker. Ze kunnen al een paar dagen vliegen. Dus je ziet ook wel, ze zitten de hele tijd rondjes in de foyer te maken. Dus ik denk dat als we ze nu vrijlaten, dan vliegen ze mooi weg.
1: Klaar om vrijgelaten te worden. Er staat een flinke groep hulptroepen om even de kratten iets verder naar het weiland te tillen, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Oké.
2: We lopen nu een stukje verder het weiland in. Daar zitten meer gutto's, wilde gutto's. Zo kunnen we ze daarbij vrijlaten.
1: Ja, want deze komen dus uit Avifauna. Die zijn in gevangenschap. Zijn die uit het ei gekomen. Mm-hmm. Maar ze gaan zich wel gewoon gedragen als gewone gutto's. Goedemorgen.
2: Nou ja, wat we wel zien is, als er een gutto al overvloog over de foyer, dan reageren ze er gelijk op. Ze zijn misschien wat tammer, omdat ze iets meer gewend zijn aan mensen. Maar voor de rest forageren ze gewoon. Ze reageren op andere gutto's.
1: Ze doen gewoon hun grutto-ding. Het zijn geen huisdieren
2: nee.
1: Of zo.
2: Nee.
1: Even door een stroomdraadje. De koeien moeten wel in het weiland blijven. Wat alarm van een wilde gutto.
2: Ja, er zitten hierachter heel veel gutto's met kuikens nog. Dus altijd als wij hier naartoe lopen, dan komen ze allemaal de lucht in. En dat is natuurlijk precies wat we willen. Dat onze gutto's gewoon zich aan kunnen sluiten bij de wilde kuikens.
1: Ja, dat is altijd een goed teken. Als er alarm klinkt van de gutto's uit de lucht, dan hebben ze nog wat te verdedigen. Dan zijn er nog kuikens.
2: Ja, precies. Ja, het is sowieso, van wat ik gehoord heb, een heel goed jaar. En ik weet dat er hier nog steeds kuikens zitten. Dus het is heel fijn dat ze hier nog alarmeren en dat er gewoon nog genoeg anderen zijn. Want er zijn natuurlijk ook veel predatoren actief.
1: Ja, want daar aan de horizon zien we volgens mij ook al een kiekendief rondvliegen.
2: Ja, ik hoop dat de volwassen gutters onze kuikens een beetje beschermen. Dat ze niet meteen prooi vallen aan een kiekendief.
1: Dit is een goede plek.
2: Ja.
1: 5 kratjes op een rijtje. Jullie zijn er klaar voor?
2: Wij zijn er klaar voor. Kunnen ze open? Ja. Ja.
1: En daar gaat de laatste.
2: Dus,
1: hoeveel zijn er nou bijgekomen?
2: We hebben er net 28 losgelaten. Dus we hebben eerder dus al 26 gedaan. Dus inmiddels meer dan 50 kuikens er bij de wereld in geholpen.
1: Maar goed, dat is natuurlijk niet het doel van het experiment om extra kuikens de wijde wereld in te helpen. Het is eigenlijk gewoon een experiment om te kijken, ja, waar zit hem nou de kneep? Waarom doen de grutto-kuikens het zo slecht?
2: Ja, precies. Ja, we hebben in eerder onderzoek is gebleken dat de groei van de grutto-populatie vooral benadeeld wordt doordat jonge kuikens het niet overleven. En daar is een beetje uitgekomen van, ligt dat nou aan de predatie of ligt dat aan de voedselbeschikbaarheid? Simon, die hier ook bij is, die kijkt heel erg naar de predatiekant van het verhaal. En ik kijk heel erg naar de voedselzekerheid voor de gutto-kuikens. Dus wat ik de afgelopen week heb gedaan is dat we elke ochtend hebben groepjes van 8 gutto's naar verschillende type percelen gebracht. Om te kijken van, en dan wegen we ze voor van tevoren en achteraf. Om te zien van, als ze een tijdje in zo'n perceel rondbrengen, kunnen ze dan genoeg voedsel vinden om aan te komen.
1: Dus je ging echt gewoon letterlijk 's morgens je grutto's uitlaten?
2: Ja, precies. Ja, dus dan zaten ze in een omheining van 75 bij 75. En dan lieten we ze dan 6 uur gewoon rondscharrelen. Er was altijd iemand bij om predatoren weg te jagen. Zodat ze echt in een predatorvrije omgeving op kunnen groeien. En dan wegen van tevoren en daarna. En we verzamelen in de tussentijd ook insecten in het veld. En ik heb een proef verzameld, zodat ik kan gaan kijken van, wat hebben ze nou daadwerkelijk gegeten in die tussentijd. Dus ik hoop dat daar wat moois uitkomt. Dus
1: ja, een mooie vergelijking om te kijken in welk land kunnen die kuikens zich het beste redden. Mm-hmm. Daar zie ik ook nog weer een kopje van een van de net vrijgelaten grutters boven het gras uitpiepen. Die staat een beetje te kijken van, wat is dit nou toch ineens voor nieuwe situatie?
2: Ja, je merkt altijd, ze moeten even wennen. Sommigen zijn gelijk weg en sommigen die doen het even wat rustiger aan.
1: Mooi gezicht wel, hè?
2: Ja, zeker. En ook alle gutters die er nu boven hangen, dat is precies wat we willen zien. Dus dat is heel mooi.
1: Maar goed, dus proberen te ontdekken waarom de kneep zit. In welk type land kunnen ze het beste hun kostje bij elkaar scharrelen. En dan leren wat je daar in de toekomst misschien nog mee kunt in het management van het land.
2: Ja, precies. Nou ja, het mooiste zou natuurlijk zijn als deze resultaten kunnen bijdragen aan meer subsidie voor specifieke types land. Want het is natuurlijk, iedereen wil wel graag veranderen, maar er moet wel geld zijn.
1: Je moet natuurlijk ook eerst maar eens ontdekken hoe je dat precies, hoe je het beste grutto-land kunt stimuleren.
2: Mm-hmm. Dat gaan we de komende 4 jaar ga ik dat onderzoeken.
1: Als promovenda bij Bird Eyes.
2: Ja, bij Bird Eyes en bij de Rijksuniversiteit Groningen zit ik.
1: Ja. Maar ja, ondertussen, Roos, hebben jullie natuurlijk wel gewoon enkele tientallen grutto's gewoon extra in het landschap gebracht. Dus ja, linksom of rechtsom, het is natuurlijk ook wel een mooie manier om de populatie een beetje te ondersteunen zo.
2: Ja, het is een mooie manier, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel, het is heel intensief. En het is niet de manier om de guttenpopulatie te boosten. Daarvoor moet er echt fundamenteel wat veranderen in het landschap. Om ook te zorgen dat de gutters in de toekomst ook groot kunnen worden. Je hebt niet zoveel aan elke keer weer wat extra gutters het land in pompen. Dus het is voor nu mooi dat er wat is, want het zijn natuurlijk allemaal gutters die gekomen zijn van kansarme gebieden. Nou ja, als wij de eieren niet verzameld hadden, waren deze daar allemaal niet groot geworden. Maar tegelijkertijd is dat niet voor mij een oplossing waarvan ik denk van, hiermee kunnen we de populatie op een langere termijn een boost geven.
1: Dat wordt natuurlijk wel geroepen en ook wel volgens mij stiekem gedaan door weidevogelbeschermers. Dat ze inderdaad ook, hetzelfde wat jullie doen, eigenlijk gewoon grutters aan het kweken zijn om de populatie te ondersteunen.
2: Dat wordt inderdaad wel veel geroepen. Maar ook deze, kijk, ze kunnen nu wel vliegen. Maar als ze niet genoeg eten vinden om vervolgens weer te kunnen migreren, dan heeft het alsnog niet heel veel zin. Dus daarvoor moet er gewoon echt iets veranderen.
1: Ja, je kan fokken tot je een ons weegt, maar je moet eigenlijk gewoon het landschap aanpakken, zeg jij.
2: Dat zou ik wel zeggen, ja.
1: Deze vogels die net allemaal zijn vrijgelaten, die hebben allemaal een klein antennetje met een zendertje op hun rug.
2: Klopt.
1: Dus je kunt ze de komende tijd goed volgen?
2: Ja, ze hebben 2 type zenders. Eén daarmee kunnen we ze nu heel precies volgen. En nog een ander type zender en die gaat jaren mee. Dus de hoop is ook dat we nou kunnen zien van dan gaan ze eerst weer naar Afrika of Spanje. En dan als ze over 1 jaar of over 2 jaar terugkomen, dan zijn we ook heel benieuwd waar gaan deze kuikens nou precies heen. Zijn ze nu heel erg gehecht aan deze plek of gaan ze juist heel ergens anders in Zuid-Friesland broeden? Het allermooiste zijn als we hier over 2 jaar in 1 keer weer al onze kuikens terugzien.
1: Afwachten.
2: Afwachten, daar kunnen we nu nog niks over zeggen.
1: Zullen we maar de rust weer laten weerkeren? Want er is al een hele hoop alarm boven ons hoofd, hè?
2: Ja, ze blijven niet stil. Dus ik denk dat het goed is als wij ons terugtrekken. Dan kunnen alle kuikens en de volwassen gutters ook weer tot rust komen. En dan zijn ze vanaf nu

0: Een deel uit het Concierto Madrigal voor twee gitaren en kamerorkest van de Spaanse componist Joaquin Rodrigo. Uitgevoerd door de Catona Twins en het Rotterdams Kamerorkest. Van vroeg in de ochtend tot laat in de avond, van de Zeeuwse kust tot het Lauwersmeer. Voor mensen die kunnen zien, zijn er talloze natuurexcursies waar ze wekelijks uit kunnen kiezen. Maar voor mensen met een visuele beperking is die keus er niet. En daar willen vrijwilligers van het Utrechts Landschap verandering in brengen. Onze verslaggever Pleunaerts gaat mee op pad.
1: Hallo allemaal, welkom. Ik ben heel blij dat jullie er zijn, ondanks dat we wat minder mooi weer bedacht hadden. En toch is het goed gelukt, het is ons allemaal goed gezind. Welkom bij Bos-Berkhoven. Mijn naam is Annette. Ik ben nog wel even nieuwsgierig naar jullie of je überhaupt iets kunt zien. Of dat je ooit hebt kunnen zien, licht, donker. Dat maakt voor ons makkelijk om even daarop in te spelen.
2: Ik zie niks.
1: Helemaal niks? Nee. Ook nooit gezien?
2: Ja, in mijn jeugd wel.
1: Wel. En geen donker licht invloeden?
2: Nee, niet meer.
1: Oké.
3: Okay. Nou, ik heb tot mijn vijfde wel redelijk wat kunnen zien. Dus ik weet wel precies hoe alles eruit ziet. Dus ik droom zelfs in die beelden. Dus,
1: Oké. Dat is wel mooi misschien.
3: Nu zie je niks meer. Al lang niks meer. Nee, vanaf 1990 was het helemaal afgelopen. Ja.
1: Mooi. Mooi dat we dat weten. Ja. Gaan we vooral Bos-Berkhoven voelen en beleven.
3: Ja.
1: We gaan hier heel even van het pad af om te laten voelen. We gaan een klein beetje omhoog. Ik sta hier bij een eik. En op die eik groeit niet alleen, het voel je niet alleen een ruwe bast. Maar je voelt ook mos. Nou is het mos wat nat. En de korstmossen zijn wat nat. Dus je voelt niet zo heel goed verschil. Maar de mos is glad. En de korstmos heeft wat poeder aan je vingers. Mm. Dus ik nodig jullie uit om te komen voelen.
3: Ja.
1: Deze kant op. Ja. Dat is hoog gekomen. En als je mijn hand voelt, zit hier wat korstmossen iets lager. Kijk, hier. En dat voelt heel ruw aan. Als je nu je vingers op elkaar doet, voel je wat ruw. Normaal zijn ze wat droger.
2: Ja.
1: En als je hier een beetje naar links komt met je hand, voel je hier wat mos. En dat is zacht.
2: Ja.
1: Als het droog weer is, voelt de mos heel zacht. En de korstmos is altijd wat ruwer om te voelen.
2: Ja.
1: En als je dwars over de boom heen gaat, op deze manier, dan voel je dat het een eik is en dat het een ruwere stam heeft.
2: Oké. Okay.
1: Stel gerust ook vragen en we gaan lekker aan de wandel.
4: Ik heb wel een vraag, Annette. Annette Willigenburg, gids. Je geeft al langer gidstochten, toch?
1: Ja.
4: Maar nu voor slechtzienden of mensen met een visuele beperking, moet ik eigenlijk zeggen. Waarom?
1: Voor de tweede keer doe ik dit, omdat ik vind dat mijn idee voor de natuur, waar ik heel blij van word, ook voor een doelgroep moet zijn waarbij het niet vanzelfsprekend is. Dat zij ook kunnen genieten van wat ik mooi vind in de natuur.
4: Mm-hmm. En ja, misschien een beetje een domme vraag, maar hoezo is dat dan niet vanzelfsprekend?
1: Omdat er niet heel gek veel georganiseerd wordt voor deze doelgroep in de natuur. Omdat het vaak met zien is. En zien doen ze niet zo goed. Dus vandaar dat we nu ook beleven.
4: Worden er weinig van dit soort tochten aangeboden?
1: Nou, binnen het Utrechts Landschap in Utrecht is dit volgens mij de eerste.
4: Oké. Okay.
1: Hoe loopt dit in het bos?
3: Lekker.
1: Nat, hè?
3: Ja.
5: Dan gaan we even terug. Ja, kan dat? Ja.
1: We gaan hier even stoppen, want ik zie hier een oude boom liggen. En een oude boom in het bos. Kun je denken, goh, waarom doen ze dat nou? Nou, dat doen ze inderdaad ook om meer... Lekker, we krijgen even een beetje regen erbij. Dat is goed voor de plantjes, zullen we maar zeggen. Paraplu's worden even opgedaan. Maar een stukje oud hout is goed voor de ontwikkelingen van het bos. En ook inderdaad voor alle ongedierte die, of insecten die dan weer de kans krijgen om te gaan groeien. Maar deze boom is oud geworden doordat hij ook is aangetast door een letterzetter. En een letterzetter is een kevertje die zich door de bast heen boort om daar zijn eitjes neer te leggen en een vrouwtje te lokken. Maar als je zijn sporen volgt, dan voelt het net alsof de lettertjes geschreven zijn. Dus ik wil jullie zo meenemen, even uitdagen weer van het pad af te gaan. Ga ik jullie laten voelen de contouren, hoe een letterzetter gaat lopen. Maar dan voel je hier wat groeven.
2: Ja.
1: En dat zijn dan de sporen die de letterzetter kevertjes hebben achtergelaten. Als je wat hoger bent, dan voel je dat het mooi glad is.
2: Ja, dat zijn wel flinke sporen.
1: Ja.
2: Dan beter hout beurken doen.
1: Ja, en dan heb je wat kleinere gaatjes die je voelt. Dat zijn alle insecten die van dit oud hout weer nieuw leven maken, feitelijk.
4: Mag ik jou wat vragen?
2: Zeker.
4: Ik sta met een gifgroene microfoon voor je neus. Hoe is dat voor jou om zo mee te doen aan zo'n, aan zo'n speurtocht?
2: Leuk. Het is voor het eerst dat ik dit doe eigenlijk.
4: Ja? En waarom? Waarom heb je opgegeven?
2: Nou, mijn zus zei het eigenlijk.
4: Oh, er moet even iemand langs. Een beetje aan de kant. Ja, jouw zus is ook mee, hè? Om jou te begeleiden.
2: Die gaf die tip. Ik denk, ja, eigenlijk wel weer eens leuk om te doen. Ik zit veel in de stad.
4: En ben je een natuurliefhebber?
2: Ja, op zich wel.
4: Ja, maar die letterzetter die had je zelf misschien niet gevonden?
2: Nee. Maar ik vind het wel bijzonder. Dat zijn best wel flinke groeven voor zo'n beestje.
4: Hoe beleef jij het bos als je erheen gaat? Hoe pak je dat aan?
2: Ik beleef het vooral door te horen en te ruiken.
4: En wat ruik je allemaal? Want ik let daar eigenlijk niet op. Maar wat ruik je nu bijvoorbeeld?
2: Nou, nu vooral, eigenlijk vooral regen.
4: Er zijn mensen die dat heel lekker vinden, toch?
2: Ja, zeker. Maar, je ruikt ook het zand, het natte zand.
4: Oh ja? Is dat een andere geur?
2: Ja.
5: Hier is de bast van de doeklas.
6: We stijgen weer iets.
5: Ja.
6: Huppakee, even verder.
5: Hoe ouder de boom, hoe breder de bastdelen.
6: Oh, ja.
5: Dit is echt, ja. Ze zeggen wel, als je het kunt zien, dat het op een bastonje koek lijkt.
6: Ja.
5: Ik weet het niet, maar...
6: Ja, het heeft er wel wat van. Het
5: heeft er wel iets van weg.
6: Hoe hoog is deze?
5: En daar hebben we de berk, die van nature een hele zachte bast heeft. En als het droog is, is het
4: goed
5: nog
4: aan
5: mooier.
4: De boom. Zag. Voelt...
3: Ja, het is wit toch, die stammen, dacht hij, heel licht.
5: Ja, klopt.
3: Ja. Dan voel ik met,
5: En hier voel je wat ruw.
3: Ja.
5: En er is eigenlijk de boom een beetje gebarsten. De bast is gebarsten.
3: Van droogte of zo.
5: Ja, of van een ander invloed wat we misschien nu niet weten. Ja. Maar hij blijft groeien. Dus hij is ook wel zo sterk dat hij toch door blijft groeien.
3: Ja. Zo deed je prinses Irene ook, hè?
5: Ja, die deed ook een bomen knuffelen.
3: Ik heb het boek toen gelezen.
5: Bosbaden.
4: 80 graden om. Mag ik jou wat vragen?
5: Bert?
3: Ja, dat mag.
4: Hoe heet u van de achternaam?
3: Kasper.
4: Bert Kasper,
3: ja.
4: Doet u dat nou vaker zo, die bomen betasten?
3: Nee, ik heb zelf verschillende bomen kleintjes aan in de tuin.
4: Mm-hmm.
3: En voor het huis zijn hele dikke, zulke dikke beukenbomen en zo. Dus ik weet wel hoe een boom eruit ziet, hoor.
4: Ja. Is het wel leerzaam dan, zo'n tocht zoals vandaag?
3: Ik vind het sowieso wel leuk om even weer door het bos te lopen. Maar je leert er inderdaad wat van. Als je het letter ziet zetten, dat zou ik normaal nooit geweten hebben, hè?
4: Ja, heb je tips voor mensen die een keer met iemand met een visuele beperking het bos in gaan? Hoe kan je iemand nou zoveel mogelijk dat goed laten beleven?
3: Nou, wat ik kan aanraden, die ervaring heb ik zelf. Je kunt foto's laten nemen, die uploaden. Kun je door ChatGPT heel gedetailleerd laten beschrijven wat er op die foto staat.
4: Oh ja?
3: Het is zo gedetailleerd dat ik iemand wel eens vraag van een gebouw. Die kwam er al 40 jaar. Goh, ik heb nooit geweten dat het er zo uitzag. En ik weet het dan wel, met ChatGPT. Maar je moet dan wel... weten hoe ik heb tot mijn 15 heb ik vrij redelijk kunnen zien. Dus ik weet precies hoe de lucht eruit ziet en zo. Kijk, als je die herinneringen niet meer hebt, dan schiet het niet zoveel op.
4: En dan kan ChatGPT denk ik ook niet.
3: Die beschrijft van wat een wolk is, een witte wolk. Maar dat zeg je, als je het nooit hebt gezien, zeg het niet. Maar ik kan me dat helemaal precies voorstellen.
4: Ja. En denk je dat voor iemand die nooit heeft gezien dat zo'n wandeling ook iets waard is?
3: Dat denk ik zeker, ja. Als je nooit hebt kunnen zien, dan weet je ook dat je niet wat een wolk is. Daar leer je ook mee leven, denk ik, hoor. Dat weet ik gewoon niet, nee.
4: Mm-hmm.
3: Maar,
4: de zon gaat weer schijnen. We horen de vogels weer teruggekomen.
3: Ik voel het gelijk, ja.
4: Ja, voel je dat?
3: De duif zit weer te koeren, dus...
4: We gaan weer door. Ze staan op ons te wachten.
3: Ja.
4: Ja.
5: We gaan een stukje verder wandelen.

0: Vliegen en libellen uit de natuurfilm Wild, het hart van Holland. Muziek van Matthijs Kieboom en de uitvoering is in de handen van het Gelders Orkest. Ja, het zal je maar gebeuren. Wow, wat is dit? Dat is de buitenmicrofoon, of niet? Nee! Oh ja, dit is die. Ja, het zal je maar gebeuren. Het is vreselijk. Heb je een heerlijk zomerhuis gevonden in de Drentse natuur, krijg je een ongenode gast. Janine Abrink, collega heb ik nu aan de lijn. Normaal ben jij de presentator, maar nu ben jij het verhaal. Vertel, dit geluid klinkt je als muziek in de oren?
1: Ja, oh my god. Ja, ik heb een boshuisje in Noord-Drenthe. En ik had al vaker een groot dier op het dak horen stommelen. En ik slep bed staat vak onder het dak. En ik dacht eerst aan eekhoorns. Zo groot klonk het wel. Ik wist wel, dit is niet een vogel. Maar uiteindelijk bleek het, en dat is waarschijnlijk wat je hier ook hoort, hoewel ik eigenlijk dit echt grommen nog niet eerder had gehoord. Dit heb ik opgenomen op mijn camera. Maar het bleek een boommarter te zijn. Dus niet een steenmarter, voordat ik word gemansplained door vroege volksluisteraars die zeggen, het is vast een steenmarter. Want ik heb er meteen een professionele duurzame dierplagen-expert bij gehaald. En die heeft camera's neergezet. En op die camera's heel veel beelden opgenomen. En aanvankelijk zagen we eerst één boommarter. En uiteindelijk bleek dat de moeder. En zagen we later ook haar drie bloedjes van kinderen die mijn huis hadden gekraakt.
0: Hadden gekraakt? Ja, ik heb wel eens beelden gezien. Ze zijn wel beeldschoon, die boommarters.
1: Zeker, ze zijn beeldschoon. Ik heb net als jij ook voor Vroege Vogels wel reportages gemaakt met de zoogdiervereniging. En dan loop je door het bos en dan ga je ze zoeken en dan word je verliefd.
0: Dus, maar jij werd verliefd of je dacht even leuk. Maar wanneer werd het problematisch? Wat is er gebeurd?
1: Nou ja, weet je, in eerste instantie wat ik zeg, ik ben ook iemand die van dieren houdt. Weet je, ik hoorde net prinses Irene in die repo. Wij zijn natuurlijk allebei ook een soort prinses Irene's. Allebei op onze eigen manier. Dus ik, in eerste instantie dacht ik niet meteen van weg met die KUT-beest. Ik ga dit gewoon fixen zonder die dieren schade toe te brengen. En uiteindelijk heeft me dat letterlijk en figuurlijk zoveel gekost. Ik heb die impact enorm onderschat. Want het geluid is nog niks. Zal ik een beeld schetsen hoe uiteindelijk...
0: Ja, we willen het nu wel horen, dit horrorverhaal.
1: Nou, even kijken. Half april zijn die jongen ongeveer geboren. En dan krijg je dus lawaai. En die moeder gaat meerdere keren per nacht zo naar buiten rennen en naar binnen rennen. Zo door het dak op je dak en in je dak. En ik lag daaronder te slapen. Nou, iedereen die wel eens muizen heeft gehad, die weet hoe heftig zo'n geluid kan zijn. Nou, dit is dat keer 10. Een beetje een boomart is. Nou, net zo groot als een kat, maar dan veel lomper. Het schuift onder het dak, het knaagt, het stampt, het briest. Dus dan kan je niet meer slapen. En toen ben ik beneden gaan slapen. En toen kwam ik er op een gegeven moment in de nacht achter dat die jongen werden geboren. En die werden groter en die gaan dan op pad. En toen zijn ze via het dak ook in mijn binnenplafonds gaan zitten. Dus toen waren ze daar aan het rondrennen. En daar kan echt geen oord op tegenop. En dan gaan ze rennen, krabben en alle kabels liggen in die binnenplafonds. Ik kreeg kortsluiting en op een gegeven moment...
0: Maar ze hebben dus door je dak geknaagd eigenlijk ook?
1: Ja, ze knagen alles stuk. Door de isolatie, door het dak, door de... Ja, en dan op een gegeven moment weten ze gewoon een weg te vinden en gaan ze naar binnen. En op een gegeven moment zaten ze dus ook binnen. En dan krijg je dus stank van poep, van pies. En om die jongen te voeren sleept die moeder ongeveer 3 à 5 prooien per nacht mee het dak in. Dat heb ik ook op de camera gezien. Duiven, ratten, muizen, soms een hele kip. Serieus. En al die kadavers en dierenresten zitten ook in je dak. En ik heb uitgerekend dat het er inmiddels ongeveer 150 moeten zijn. Dus resten van 150 dode dieren in mijn dak. Het is, och Andrea, die stank, het is zo goor. Ja, en dan krijg je uiteindelijk zwermen van dikke zwarte aasvliegen in je huis. Ik voel weer die paniek als ik dit weer helemaal zo doorleef.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment ik kon gewoon niet meer in het huis zijn. Dus de martens woonden uiteindelijk niet meer in mijn huis. Ik woonde eigenlijk in een martennest.
0: Ja, ja. Dus ze hebben eigenlijk jou helemaal het wonen onmogelijk gemaakt. Even kort met jezelf. Ik heb een diervriendelijke expert erbij gehaald. Wat heb je gedaan om ze weg te krijgen? Want ik neem aan dat je er wel op een gegeven moment bij was.
1: Ja, nee, zeker. Dus ik weet natuurlijk dat ze beschermd zijn. Dus ik heb Remco Otten, zo'n duurzame dierplagen-expert. Het is wel een bestrijder officieel. Maar dus we zijn gewoon alles wat binnen de regels mogelijk was, zijn we gaan bekijken. Dus nou ja, die knakker ingeschakeld, camera's geplaatst, geprobeerd om ze te ontmoedigen. Dus dan ga je lawaai maken, op het plafond slaan. Ik heb keiharde muziek, heel dag 100% NL aangezet met boksen.
0: Daar hielden ze van.
1: Ja, ja. Oh. Dat is heel erg van Roxanne Hazes te houden, dus dat hielp niet. Speciale apparaatjes met ultrasound geluid, bullshit tips als hondenharen neerleggen en zo.
0: Ja,
1: en uiteindelijk bleek dus dat er een nest was. En toen heeft Remco het dak dichtgezet met speciaal gaas en de opening naar het nest opengelaten, zodat die moeder wel in en uit kon. Want ze moest natuurlijk wel bij die kinderen komen. Ja, dat wilde ik zelf natuurlijk ook. Eigenlijk het enige wat je dan kunt doen is monitoren en afwachten. En dat is ook zenuwslopend, want ze slopen ondertussen het hele dak.
0: Ja, ja. Blijf even aan de lijn, want ik heb hier aan tafel Maite van Gerben, dierwetenschapper. Goedemorgen, Maite.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je noemt jezelf conflictbemiddelaar tussen dierenbelangen en die van de mens. Ik geloof dat dit wel een conflict is. Wat had Janine anders moeten doen als je dit zo even hoort? Want dit klinkt wel echt verschrikkelijk.
2: Nou, ik denk dat eigenlijk alles wel goed is gedaan tot nu toe. Wat anders had gekund is natuurlijk, maar goed, dat meestal denken mensen pas als het probleem er is. Oh, mijn dak had ik liever van tevoren dicht willen hebben. Maar... dus met dat gaas wat nu is aangebracht op plekken, dat zou je natuurlijk eigenlijk eerder hebben willen doen. Maar,
0: ja, maar
2: goed,
0: je verwacht niet een boomarter in je dak groot.
2: Nee, zeker niet als je dan in de natuur woont. Denk je van die boomarter, die zit wel gewoon ergens
0: in een boom
2: of in een hol van andere dieren. Maar dat is natuurlijk vaak dat mensen pas het conflict ervaren. Ja, als het eigenlijk al te laat is en je wil het voorkomen.
0: Ja, maar jij bent conflictbemiddelaar. Hoe bemiddel je nu tussen de boomarter en Janine? Wat zou je gedaan hebben?
2: Nou, eigenlijk wat er nu gedaan is. Dus
0: toch wel.
2: En dan kun je hier in dit geval zeggen van... nou, als die jongen inderdaad ook echt weg zijn... dus dat zal na de zomer zijn... dan kun je het helemaal dicht gaan maken.
0: Ja, en maakt het verschil tussen een beschermde soort... want dat is de boommarter, en natuurlijk niet beschermde soorten.
2: Ja, dat maakt verschil. Dus bij de beschermde soorten is het echt... ja, daar mag je niet zomaar iets mee. Hè?
0: Nee.
2: Dus die mag je sowieso al niet zomaar verstoren, verjagen. Maar wel bijvoorbeeld wering dan inderdaad aanbrengen... om te voorkomen dat ze ergens gaan zitten... waar je ze dan niet wil hebben als dat gebouwen betreft.
0: Ja.
2: Maar onbeschermde soorten, dus dan hebben we het eigenlijk over ratten... bruine rat bijvoorbeeld, zwarte rat en huismuis. Ja, daar mag je altijd... zo'n beetje alles mee doen.
0: Ja.
2: Maar vaak denk ik, de aanpak zou ook goed op dezelfde manier kunnen zijn. Want
0: precies.
2: Wat het voordeel is met beschermde soorten... is dat je eigenlijk heel erg kijkt naar het belang ook van het dier al. En dat je heel veel vertelt over waarom dat dier ergens zit. En daar zit ook vaak de oplossing.
0: Ja.
2: En
0: ja.
2: Dat merk je eigenlijk bij onbeschermde soorten... dat mensen gewoon heel snel gewoon gelijk grijpen naar bestrijdingsmiddelen... dodelijke bestrijdingsmiddelen. En eigenlijk niet kijken naar waarom zit dat dier hier nu? Wat kunnen we daar eigenlijk
0: aan doen? Even terug naar Janine. Je hoort... Janine, je hoort...
1: Ik zit echt op mijn stoeltje. Ja, want inderdaad... kijk, dat boommarters beschermd zijn... daar ben ik absoluut voor. Ik bedoel, die wetgeving ook belangrijk. Ik bedoel... laat ik dat vooropstellen. En ik wilde zelf absoluut niet met gif in de weer of weet ik veel wat. Maar inmiddels weet ik wel dat heel veel mensen... en echt bijna iedereen die ik hierover heb gesproken... en dat was echt veel, die grijpen daar wel naar. Het is echt verreweg de meest gehoorde oplossing die ik hoorde... van mensen die met name dan steenmarters... maar die zijn ook beschermd te maken kregen. En ergens begrijp ik ook veel beter waarom sommige mensen dat uiteindelijk... doen, niet omdat ze dieren haten, maar als de poep langs je muur druipt en de enige boodschap is, ja, ze zijn beschermd, je mag niks doen, je moet wachten tot ze vertrekken, je draait zelf voor alle kosten op groetjes, creëer je dan ook niet een systeem waarin mensen naar illegale oplossingen worden geduwd?
0: Ja, Maite?
2: Ja, nee, dat vind ik echt wel begrijpelijk, dat je dus inderdaad in paniek raakt en denkt van, oh, wat moet ik? Maar dat is wat ik eigenlijk altijd probeer te zeggen. Probeer toch niet in paniek te raken en wel goed te blijven nadenken. Maar ik kan me echt voorstellen dat dit vreselijk is.
0: Maar
2: wat je beschrijft, daar zit niemand op te wachten. En dan is het natuurlijk heel vervelend als je doorkrijgt... ja, je mag niks zolang die jongen er eigenlijk zijn.
0: Nee.
2: Dus daarom is het ook belangrijk om echt al alles dicht te maken... als je het eerste signaal eigenlijk dus ziet van zo'n dier wat daar... aan het voorbereiden is, laat ik maar zeggen... om die jongen daar te gaan krijgen.
0: Ja, Janine, je slaat jezelf natuurlijk ook wel voor de kop... want je zag ze in het begin en je dacht... je had natuurlijk veel eerder moeten zijn. Of was dat ook al te laat geweest?
1: Nee, Ja, ik denk dat het al te laat was geweest. Want op een gegeven moment, ik heb inderdaad kleine piepjes gehoord. En toen dacht ik nog van, hé, dit vogeltje ken ik niet. Dat was half april. En dat waren waarschijnlijk al die jongen. Dus ja, zeker. Aha. Ik als natuurfreak had misschien beter moeten weten. Maar inderdaad, dat boom, want er zijn hier geen steenmarters. Maar dat boommarters in plaats van... Doen. Want ik zit, we beheren dit bos op een heel natuurlijke manier. En er zijn, ik bedoel, ja, dat die in mijn dak zouden gaan wonen, heb ik nooit bij stilgestaan. En ik denk ook... Nee. Ja, als we die bescherming met z'n allen belangrijk vinden, en dat vinden we, dan zou, vind ik wel dat je eigenlijk ook samen moet nadenken over hoe je dan mensen kunt helpen die ermee te maken krijgen.
0: Ja.
1: Weet je, misschien ja. Een betere begeleiding, hulp vanuit de gemeente of provincie, weet ik veel, een schadefonds voor uitzonderlijke situaties. Want kijk, ik kan dit wel, het ja. Gaat echt, ik zit nu al op een schadepost van 8000 euro en ik kan dat wel dragen, dus daar gaat het mij nu ook niet om. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die hiermee te maken krijgen, die dan ook echt in de financiële problemen komen. Als je hele ja. Dak, mijn dak is vorig jaar verduurzaamd en vernieuwd, ja, dat moet opnieuw.
0: Jeetje, ja. Ja, nee, dus het moet eigenlijk veel breder gedragen worden, omdat wij zeggen, het is een beschermde soort. En dus ja. Betaalt eigenlijk de gemeenschap ook die consequenties, toch? Dat is hem ook een beetje wat je bedoelt.
1: Ja, dat zou mij logisch lijken, ja.
0: Ja, ja, ja. Ik ga nog even door met Maite, want mensen raken vaak in paniek. Want je zegt al van, ze moeten het eigenlijk veel beter weten. Een wespennest of nou ja, een hoornaar of wat dan ook. En die willen het zo snel mogelijk weghalen. Maar jij zegt al van, dat kan toch anders. Je moet je er iets meer in verdiepen.
2: Nou ja, kijk, dat je, kijk, in paniek raken, dat is natuurlijk ook als het over wespen gaat en over ratten en muizen. Dat wij mensen heel erg het beeld hebben van, oh, dat zijn alleen maar schadelijke dieren. Dat is, nou ja, denk ik...
0: Als je kleine kinderen ja, hebt of wat dan ja, ook, denk je, ja. Dan raak je een beetje in paniek misschien.
2: Ja, ja. Maar goed, dat is in principe, doen wespen natuurlijk niet... die gaan niet expres op zoek naar kinderen die ze allemaal kunnen steken. He, dus dat gebeurt op het moment dat ze bijvoorbeeld ook in het nauw gedreven worden... of ergens klem dreigen te komen zitten. Dus kijk, er kunnen natuurlijk echt vervelende plekken zijn waar een nest zit. Hè? Als dat in je huis zit en ze vliegen bijvoorbeeld naar binnen toe... of ze vliegen er net uit de hele ja. Tijd... precies waar je ook op het terras je kinderen hebt spelen... of lekker in de zon wil zitten... kan ik me voorstellen dat je daar iets aan wil doen. Maar er kunnen ook plekken zijn waar het helemaal geen probleem is.
0: Nee, en dan ga je, want hoe ga je dan te werk? Dan roepen ze jou in en dan zeggen ze... En dan...
2: Nou, voornamelijk werk ik wel op het gebied van ratten en muizen, moet ik zeggen.
0: Ja, en hoe ga je dan te werk?
2: Maar goed, dan is het eigenlijk in eerste instantie kijken... en dat zouden goede, zeg maar, goede bedrijven die dierplaagbeheersing doen bijvoorbeeld ook doen, hè, die kijken van, is dit echt een plek waar je ook echt moet bestrijden? Of is dat niet nodig? En kun je bijvoorbeeld die mensen gewoon informeren over waar ze op kunnen letten om ervoor te zorgen dat die wespen of
0: Te verjagen of in ieder geval zorgen dat ze niet in jouw huis
2: ja, of een andere route vliegen bijvoorbeeld. Ja. Maar in principe zo'n wespennest, daar vliegen ze op een gegeven moment, gaan ze weg. En dan gaan ze daar ook niet meer terug. Dus dan kun je zorgen dat je de boel afsluit. Dat er ook geen andere dieren meer kunnen gaan zitten.
0: En ratten? Ja, ik woon in Amsterdam. Dat is natuurlijk ja. Ook een enorm probleem.
2: Ja, dat is echt zorgen dat je huis dicht is en ook onder de grond. Dus ja. Ook je rioolaansluiting bijvoorbeeld. En ja, inderdaad.
0: Maar je ziet zoals Janine, die heeft dan een huisje een beetje in het bos. Ja, je verwacht niet, tenminste, daar moet je dus al zorgen dat... Maar dat ben je het eens met haar dat ze zegt van... daar moet de gemeente eigenlijk veel beter in informeren... en zorgen dat als jij je dak aanpakt, dat je daar een rooster aanbrengt. Dat soort dingen, dat is het meer informatie.
2: Nou, dat zou wel een goede zijn, denk ik. En ook bijvoorbeeld tot aannemers die zo'n dak dus renoveren... daar bijvoorbeeld rekenen.
0: Als Janine, die heeft dan een huisje een beetje in het bos. Ja, je verwacht niet, tenminste, daar moet je dus al zorgen dat... Maar dat ben je het eens met haar dat ze zegt van... daar moet de gemeente eigenlijk veel beter in informeren... en zorgen dat als jij je dak aanpakt, dat je daar een rooster aanbrengt. Dat soort dingen, dat is het meer informatie.
2: Nou, dat zou wel een goede zijn, denk ik. En ook bijvoorbeeld tot aannemers die zo'n dak dus renoveren... daar bijvoorbeeld rekening mee kunnen houden. Hè.
0: Dus
2: als je...

0: En ik vond op zich, als het echt uitzonderlijke gevallen zijn, zo'n schadecompensatie, vind ik best een interessante. Want dat doen we natuurlijk wel als het gaat over schade van bijvoorbeeld ganzen op boerenland.
1: Ja, ja. Janine, ja, jij bent natuurlijk ook best wel een bekende Nederlander. Kan jij iets betekenen in zeg maar die oplossingen die jij aandraagt? Of tenminste dat je zegt van ja, dit is wel een ding.
2: Oh, je bedoelt dat ik nu een soort nationale campagne moet starten?
1: Nee, maar het is natuurlijk wel een ding waarvan zegt... goh, nu heb ik hiermee te maken. En je zei ook, ik heb ook wel begrip van mensen die steenmarters onder hun motorkap hebben en alle kabels door. Weet je wel, dat soort dingen. Dat je zegt van, inderdaad, er zou iets meer kunnen doen. En misschien ga ik dat wat harder roepen, ik weet het niet.
2: Ja, nou ja, ik heb bij Eva hierover verteld en ik vertel nu hierover. En dan vooral inderdaad ook dat ik denk, ja, bemiddelen is leuk, maar als mensen weinig financiële middelen hebben en je weet gewoon, je moet afwachten tot ze echt alles kapot knagen, ja, dan zou ik inderdaad kijken of we iets van een fonds of zoiets, of zoiets in het leven kan worden geroepen, ja.
1: Ja, ja. Tot slot, Maarten, is het ook belangrijk, zeg maar, scholing of onderwijs, dat bijvoorbeeld kinderen al meteen weten van dit kan er gebeuren, dat je veel meer eigenlijk begrip kweekt van waar we allemaal mee moeten leven?
0: Nou, waar we mee mogen leven, zou ik het willen noemen, denk ik. Want we zijn onderdeel van de natuur. En ik denk dat we daar, door daar al vroeg bij stil te staan en dieren beter te begrijpen, dat we meer gewoon kennis hebben van waarom doen dieren iets. En dat is natuurlijk heel vaak de framing gelijk, oh, die dieren zijn plaagdieren. En die zitten daar om ons te plagen. Nou ja, dat is niet hoe het is. Dus die dieren zitten altijd met een reden ergens. En door daar heel goed naar te kijken, door te snappen waarom die dieren dat doen en wat ze dus ook kunnen gaan doen, denk ik dat we die conflicten vooral moeten voorkomen.
1: Ja.
0: Door ook naar onze eigen rol te kijken.
1: Heel goed. Janine, ja, tot slot. Ze hebben jou zeker geplaagd. Ik wens je heel veel sterkte. En gaat zomergasten nog wel door? Kan je je nog voorbereiden?
2: Maar wacht even. Ik moet even iets, voordat mensen nu denken dat ik ze stiekem toch vermoord heb. Want dat is niet zo.
1: Ja. Zijn ze weg? Hoe is
2: het
1: afgelopen?
2: Het nieuws is dat ze deze week, hebben we op de camera gezien, dat moeder en kinderen zijn vertrokken. En ze zijn niet meer teruggekomen. Het hebben we een paar dagen gewacht. En ze zijn niet meer teruggekomen. Dus ze zijn op pad gegaan. We hebben alles dichtgezet nu. En ik ga het dak aanpassen. En hopelijk komen ze nooit weer terug.
1: Ze hebben een heerlijke jeugd gehad, Janine.
2: Ja, ze hebben wel een heel goede jeugd gehad bij mij.
1: Janine,
2: heel
1: erg bedankt voor je verhaal. Nee, heel veel sterkte. En we gaan je zien bij Zomergasten. Heel veel succes. Ja, Maite van Gerwen, heel erg bedankt. We moeten snel afsluiten. Dit was het voor vandaag. Natine, onze collega's van de VPRO. Louise, Laura Stek, even kort, wat hebben jullie?
3: Ik vind Louise ook wel heel chic eigenlijk.
1: Ja, Louise Stek.
3: Nee, we hebben vandaag voor jullie, licht ik even uit. China waarschuwde deze maand voor schildpadden en vissen met sensoren. Want die zouden onder het mom van klimaatonderzoek wel eens aan spionage kunnen doen. En we hebben hier historicus Gerbrand Kip. En die weet hoe dieren eerder werden ingezet als spionagemiddel. Daar gaan we het onder andere over hebben.
1: Goed, dan blijven we luisteren. We horen hier de Chifchaf volgens mij. En op deze langste dag presenteren we met de campagne Expeditie 10. 10 soorten. Hè? Kijk, de 10 zomersoort. Kijk naar expeditie10.nl. En vanavond om 7:10 natuurlijk Vroege Vogels TV. Stay cool. En we eindigen natuurlijk deze uitzending met de mooiste fenolijnmelding van de week. Mooie zondag.
4: Tom van der Leij, Amsterdam. Afgelopen woensdag zitten mijn vriendin en ik op ons dakterras in de Watergraafsmeer. Het is er elke ochtend een drukte van Jelsten met overvliegende houtduiven en kuiltjes en reigers en steeds vaker de grote alexanderparkieten. Maar nu zien we in de verte een grote bruine vogel opbloemen met zijn nek ingetrokken. Ik kijk mijn vriendin Melissa stom verbaasd aan, want dit kan niet anders dan een roerom zijn. Misschien is het wel die onbeschaamde Ronnie de Roerom uit het Vondelpark. Wie het weet mag het zeggen, maar mijn dag kan niet meer stuk.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast.
5: In de podcast Kunststof, regisseur en choreograaf Guy Wijsman over zijn muzikale zomervoorstelling Spinoza.
7: Dus ik denk dat Spinoza gekomen is waar hij is gekomen, omdat hij dingen in twijfel heeft gezet. Niet omdat hij een mening had en dat ging roepen.
5: En profvoetballer, podcastmaker en nu ook schrijver Bart Vriends over zijn puberroman Jonas.
8: Het helpt heel erg dat ik me niet enkel en alleen als voetballer identificeer. Er is ook zoveel meer dan dat en ik ben ook meer dan dat.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister. Ster.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf.

0: Drijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer. Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: NPO Radio 1.
4: 10 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege de aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rondom het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump van het opnieuw verven van de pool bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijven raakten bedekt met algen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon en de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
10: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
12: Bestel de 23 karaat gouden dukaat voor 30 juni op knm.nl.
3: NPO Radio 1. VPRO.
13: OVT.
14: Over de onvoltooid verleden tijd.
13: Laura Stek.
15: Ja, welkom bij OVT, de wekelijkse geschiedenis bij de actualiteit. Met vandaag, de Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel om homogenezing te verbieden. Wat verstaan we eigenlijk onder de zogenaamde conversiegenezing? En hoe werd en wordt die in het verleden toegepast? En China waarschuwde deze maand voor schildpadden en vissen met sensoren, want die zouden onder het mom van klimaatonderzoek wel eens aan spionage kunnen doen. Of dat kan en hoe dieren eerder werden ingezet als spionagemiddel, dat weet historicus Gerbrand Kip en die is hier. We hebben een documentaire over de Amsterdamse fotograaf en filmer Ed van der Elske en onze recensent van vandaag is sinoloog Fresco Samsin. Hou jij eigenlijk van de foto's van Ed van der Elske?
16: Ja, zeker.
15: Ja? Ja. Springt er één uit nu?
16: Nee. Ga ik even over nadenken.
15: Goed, gaan we gewoon eerst luisteren en dan horen we alle beschrijvingen. Maar nu eerst terug naar 1951, toen er zo'n 13.000 Molukkers, toen nog Ambonese genoemd, naar Nederland kwamen.
17: Na de Kota Inten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers, voornamelijk ex-KNIL-militairen met hun vrouwen en kinderen. Bij de ontscheping bleek dat de meeste vrouwen, daartoe vermoedelijk wel gedreven door vrouwelijke ijdelheid, de katoenen sarong en de baadjes prefereerden boven het warme trainingspak waarvoor onze regering in Port Said had gezorgd. De kleine kinderen verlieten het schip in de meest vreemdsoortige kleding. In de wagens zaten zij stil voor zich uit te staren. Hier geen golvend landschap met door de zon beschenen sawa's. Hier alleen maar vlak, laag land onder laag hangende grauwe regenwolken. Allen hopen ze dat het verblijf dat ze overigens vrijwillig aanvaard hebben slechts tijdelijk zal zijn en dat ze eens weer zullen kunnen terugkeren naar hun eigen vaderland.
15: Ja, zo werden de Molukse gezinnen beschreven toen ze aankwamen in Nederland na de Indonesische onafhankelijkheid. Vanmiddag onthult premier Jette een monument ter ere van die aankomst en die gemeenschap. En er wordt gespeculeerd dat hij nu ook de langverwachte excuses namens de Nederlandse staat gaat aanbieden. Want er ging veel mis in de behandeling van de Molukse knilgezinnen in Nederland. Ik praat erover met Wim Manuhutu, historicus hier in de studio. En Eva Metselaar, schrijfster op afstand, beide met Molukse wortels. Goedemorgen beiden.
18: Goedemorgen.
15: Wim, om bij jou te beginnen. Jouw vader stapte ooit ook van boord daar aan de Lloydkade in Rotterdam. Zit jij zelf te wachten op excuses?
18: Ik weet dat het voor heel veel mensen heel belangrijk is. Voor mij persoonlijk, ik ben er, laten we zeggen, al voorbij. Maar ik weet dat het voor veel mensen belangrijk is. En daarom is deze middag ook belangrijk.
15: En wat bedoel je met ik ben er al voorbij?
18: Nou, na 75 jaar, zo oud ben ik niet, maar ik ben zelf ook wel voorbij het steeds kijken naar Nederland als voormalige kolonisator om dan te wachten op een gebaar. En tegelijkertijd merk je dat heel veel mensen zeggen dat is belangrijk, symbolisch, voor de eerste generatie die er bijna niet meer is. Maar dat gebaar moet ook wel gepaard gaan met concrete maatregelen. Dus ja. Het moet niet alleen maar blijven bij mooie woorden.
15: Dus je zegt eigenlijk het is te laat en het moet inderdaad wat je zegt gepaard gaan met nog wat anders, niet alleen excuses. Dat is
18: absoluut
15: makkelijk.
18: Ja.
15: Eva, ik geloof dat jij in een taxi zit. We horen wat bijgeluiden, heeft ook wel wat. Wat zouden excuses voor jou betekenen, voor jouw generatie ook? Je bent van een andere generatie dan Wim.
19: Dat klopt, ik ben van de vierde generatie. De excuses zouden, nou ja, als ik in ieder geval voor mezelf spreek, toch heel veel erkenning brengen. Maar wat Oom Wim ook al zegt, het is, we willen geen loze woorden. Dus er moet echt wel wat meer inhoud zijn dan alleen die excuses.
15: Ik hoor je nu Oom Wim zeggen, zijn jullie familie? Of is dat?
19: Nee, we zijn geen familie. Het is een respectsvorm. Dus ja, dat gaat automatisch. Ik had het niet eens door.
15: Dat is een Molukse gebruik om te zeggen.
18: Klopt, je zegt tegen
19: dat klopt.
18: Ouderen, inderdaad oom en tante, ook al ben je niet direct familie van elkaar.
15: Goed. Die excuses dus, het wordt niet weersproken, dus ze zullen wel echt gaan plaatsvinden vermoedelijk. Die zouden vooral gaan over de behandeling dus van die eerste generatie. Dat waren dus voornamelijk knilmilitairen die voor het Nederlandse koloniale leger hadden gevochten in Nederlands-Indië. Hoe kwam die groep hier in Nederland terecht, Wim? Kun je daar iets van context bij geven?
18: Ja, nou uiteindelijk was dat helemaal niet de bedoeling. Het heeft te maken met eigenlijk twee dingen. De ontbinding van dat koloniale leger. Want in een onafhankelijk Indonesië heb je natuurlijk geen Nederlands leger nodig. Veel militairen van dat leger zijn overgegaan naar het nieuwe Indonesische leger. En eigenlijk waren die Molukse militairen daar ook over aan het onderhandelen. Op welke voorwaarden ze eventueel zouden kunnen en willen overstappen. Toen op 25 april 1950 op Ambon de Republiek der Zuid-Molukken werd uitgeroepen. En dat was weer een reactie op de ineenstorting van het federale bestel in Indonesië. En toen zeiden de meeste Molukse militairen, nou ja, we willen niet meer overgaan naar het Indonesische leger. We willen eigenlijk zo snel mogelijk naar Ambon om daar eventueel mee te vechten. Dat was voor Indonesië natuurlijk onacceptabel.
15: Ja, want die hadden voor de vijand, de koloniale vijand gevochten. Dat ging niet meer.
18: Ja, en in tweede instantie wilden ze naar Nieuw-Guinea. Dat was toen nog onder Nederlands bestuur. Daar is later natuurlijk ook nog een groot conflict met Indonesië over uitgebroken. En zo zie je eigenlijk dat Nederland dan op een gegeven moment een soort van laatste optie wordt. En iedereen dacht, het is maar voor een paar maanden, dan zijn we weer weg. Nou ja, de werkelijkheid is natuurlijk een hele andere geweest.
15: Maar en met welk idee werden ze dan naar Nederland gehaald? Van oké, jullie hebben dus geen plek meer in dat onafhankelijk Indonesië. Jullie krijgen vooralsnog geen onafhankelijk land of republiek. Was dat voor hun eigen veiligheid of hoe werkte dat?
18: Mensen konden inderdaad niet meer in Indonesië blijven. Nederland wilde eigenlijk en Indonesië ook zo snel mogelijk van dit probleem af. Dus toen is gezegd, we brengen ze tijdelijk naar Nederland. In het geluidsfragment wordt gezegd dat is op vrijwillige basis gebeurd. Nou, daar valt van alles op af te dingen. Van Molukse kant wordt gezegd, we zijn op dienstbevel naar Nederland gekomen. De Nederlandse regering die dacht, als de mensen een paar maanden in Nederland hebben gezeten, dan zullen ze waarschijnlijk wel weer met hangende pootjes teruggaan naar Indonesië. Van Molukse kant werd gezegd, we gaan naar Nederland. En dan gaan we via de rechter proberen om alsnog naar Nieuw-Guinea vervoerd te worden. Dat is allemaal niet gebeurd. En zo zijn de mensen hier gestrand, zou je kunnen zeggen.
15: En hoe ging die Nederlandse staat er dan mee om? Wat dachten ze zelf dat er zou gebeuren? Wat was het idee?
18: Je ziet dat die tijdelijkheid echt centraal is in het beleid. En daarom worden mensen ook neergezet in allerlei plekken die je voor tijdelijke huisvesting gereed kunt maken. Dat zijn kloosters, kazernes, vakantieoorden en de twee grote Duitse kampen uit de Tweede Wereldoorlog. Westerbork in Drenthe en Vught in Brabant. Mensen worden bij aankomst direct uit militaire dienst ontslagen.
15: Maar je zegt nu even tussen neus en lippen door, die mensen die kwamen terecht in kampen die in de Tweede Wereldoorlog gewoon afschuwelijke plekken waren geweest. Hoe moest dat voor die mensen zijn geweest?
18: Nou, de mensen hadden natuurlijk de Tweede Wereldoorlog in Indonesië meegemaakt met de Japanse bezetting. Waren echt wel wat gewend. En mensen dachten ook, even tanden op elkaar. Ja, dat Nederlandse klimaat, dat valt tegen. Dat eten is ook niet wat wij gewend zijn. Maar na een paar maanden gaan we echt weer naar huis. En naarmate dat natuurlijk uitblijft, wordt die teleurstelling en ook de woede om dat ontslag wordt natuurlijk alleen maar groter.
15: Ja, want je zegt eigenlijk een van de grootste pijnpunten is inderdaad dat papiertje, dat ontslag. Kun je daar nog iets over zeggen? Dus er was een dienstverband van ze waren in het leger. Het waren ook serieuze militairen, zeg maar. En die worden op de dag van de aankomst eigenlijk ontslagen.
18: Het waren beroepssoldaten. Het KRIL bestond niet meer. Dus ze hadden tijdelijk een aanstelling bij de Koninklijke Landmacht. Du moment dat ze voet aan wal zetten, wordt tegen ze gezegd, nou, dat is per direct afgelopen. Dus je kunt je voorstellen dat dat voor mensen echt als een klap in het gezicht is ervaren. Mensen zeiden, ja, dat is onrechtmatig, dat is onbehoorlijk, onfatsoenlijk, noem maar op. En dat is ook echt een van de grote pijnpunten geweest in de relatie tussen Molukkers en de Nederlandse overheid.
15: En wat hadden ze zelf verwacht? Dat hun dienstverband zou voortduren? Of wat voor positie hadden ze voor zichzelf gewenst of bedacht?
18: Nou, de KNIL-militairen die hadden in ieder geval gedacht, volgens onze reglementen mogen wij pas ontslagen worden als we zijn aanbeland op de definitieve plaats van bestemming. Nou, Nederland is dat niet, vindt de regering ook. En toch worden wij ontslagen. Dus dat gevoel van onrechtvaardigheid, ja, dat heeft heel sterk doorgeleefd. En dat is ook doorgegeven aan veel kinderen van die tweede generatie.
15: Ja, dus en jij zelf bent geboren in Kamp Vught. Hoe is dat inderdaad overgegeven op de volgende generatie door bijvoorbeeld jouw vader? Dat onrecht?
18: Nou, mijn vader was in die zin een uitzondering. Die zat niet bij het KNIL, maar om me heen hoorde ik die verhalen natuurlijk wel. En dat heeft echt voor die tweede generatie en ook later nog wel dat gevoel van we zijn oneerlijk behandeld, onfatsoenlijk behandeld. We horen hier niet thuis. We willen hier eigenlijk ook niet zijn. En dat heeft tot in de jaren 60 en 70 zeker geduurd. Dat mensen echt zeiden, ja, wij zijn hier echt tegen wil en dank.
15: Ja, want de terugkeer werd ook niet gefaciliteerd. Er was geen plan voor. Eva, om nog even naar jou te schakelen. Nu kennen we de Molukse geschiedenis misschien wel vooral vanwege de treinkapingen. Je zei al, dat duurde tot in de jaren 60 en 70. Die boosheid eigenlijk. In de jaren 70 zijn er treinkapingen geweest. Ook een schoolgijzeling waarbij Zuid-Molukse jongeren aandacht eisten voor die onafhankelijke Zuid-Molukse Republiek eigenlijk, die ze nog steeds wilden. En wilden dat de Nederlandse regering meer deed om Indonesië onder druk te zetten. Dat waren bloedige acties. Merk jij ook als jongere generatie dat daar dan vaak nog de aandacht naar uitgaat als het gaat om die Molukse geschiedenis?
19: Ja, absoluut. Eigenlijk alleen maar. Vaak als ik zeg ik ben Moluks, dan krijg je eigenlijk die acties als eerste naar je toe gegooid. Van de treinkaping of hiervan of daarvan. Ze weten vaak niet de volledige geschiedenis en dat is soms wel pijnlijk.
15: Ja, dus dan is het van, misschien heeft dat ook wel te maken gehad dat die excuses dan zo lang hebben geduurd. Van ja, deze mensen gaan we natuurlijk geen excuses aanbieden, zoiets.
19: Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop niet dat dat ze het op die manier hebben ingestoken. Ik denk meer dat heel veel mensen uit Nederland de geschiedenis van de Molukkers eigenlijk helemaal niet zo goed kennen. En wat het aandeel van Nederland daarin is geweest.
15: Ja. Want Wim, denk je inderdaad, nog even naar jou, dat die kapingen wel ervoor hebben gezorgd dat mensen alleen maar dat beeld inderdaad en die bloederigheid van die acties nog op het netvlies hebben, of in ieder geval heel lang hebben gehad?
18: Ja, dat is wel heel erg bepalend geweest. En je ziet ook in veel documentaires of als er items worden gemaakt over Molukkers, dan komen die kapingen en gijzelingen eigenlijk altijd langs. Ik begrijp dat tot op zekere hoogte ook wel. Maar het neemt wel een beetje het zicht weg naar dat die Molukse gemeenschap zich natuurlijk heeft ontwikkeld. En er is ook vanuit die Molukse gemeenschap gelobbyd bij de regering om excuses, maar dan wel gepaard met beleid. De Landelijke Stichting Molukse Ouderen heeft brieven geschreven aan premier Schoof toen nog, maar ook aan premier Jette, alle politieke partijen. Kom met een gebaar. Het is nu 75 jaar. Het is nu ook het moment om dat te doen.
15: Ja, en nou begreep ik ook dat Dries van Acht, die uiteindelijk nog die moest dealen met die treinkapingen destijds, dat hij ook nog tegen het einde van zijn leven heeft gezegd van kijk verder dan die acties en doe daar inderdaad iets mee. Dat juist hij ook een oproep deed van kijk verder.
18: Ja, dat is echt een voorbeeld, denk ik, van voortschrijdend inzicht. Hè? Want in 1977 was hij echt een van de hardliners binnen de Nederlandse regering die heeft gestuurd op die gewelddadige beëindiging van de treinkaping bij de Punt. En dat is hem door heel veel Molukkers heel erg kwalijk genomen. Aan het eind van zijn leven is hij tot andere inzichten gekomen.
15: Ja, Eva, jij hebt een boek geschreven, hè, over eigenlijk de derde en vierde generatie. Het heet Molukse Lente. Je hebt daar voor 10 jongeren gesproken. Oudere jongeren en jongeren. Hoe kijken zij naar dat verleden? Zie je inderdaad dat er een nieuwe generatie weer anders kijkt naar die geschiedenis?
19: Ja, absoluut. De derde en vierde generatie kijken naar de geschiedenis met nou ja, eigenlijk een bepaalde afstand nu. We kennen de geschiedenis, we vergeten het niet. Maar we zijn nu wel op een punt dat we het heel erg willen verwerken en naar de toekomst willen kijken. Van oké, we zijn nu hier, nu al 75 jaar. Dit is allemaal gebeurd. Hoe kunnen we zorgen dat de Molukse cultuur die we hier hebben in leven blijft? En ja, wat gaan wij doen voor de toekomst? Hoe bouwen wij een brug van hier naar Maluku?
15: Ja, en als premier Jette straks die excuses gaat uitspreken bij het monument, ga je het, want je zit nu erg ver van ons verwijderd, ga je het volgen op afstand?
19: Zeker, ja, ik ga het volgen. Er is een livestream, dus die zal ik zeker bekijken.
15: Wim, tot slot, jouw vader kwam dus aan op die Lloydkade. Daar wordt nu dat monument onthuld. Kom je daar wel eens?
18: Ik ben er wel eens geweest en wat je ziet is dat families daar ook wel eens komen op de dag dat hun schip, dus waar hun ouders, grootouders zijn aangekomen, dan zie je dat families daarheen trekken omdat dat toch een symbolische plek is. Dus het feit dat daar dat monument komt, hoewel er ook schepen zijn aangekomen in Amsterdam, is denk ik wel heel erg bijzonder.
15: Ja, en jij gaat het ook volgen straks?
18: Ik ga het zeker volgen.
15: Kijken wat de precieze woorden zijn, want die zijn altijd erg belangrijk.
18: Zeker.
15: Goed, hartelijk dank Wim Manuhutu en Eva Metselaar.
20: Now, when you think of a spy, a turtle is probably not the first thing that comes to mind. That's exactly what China is warning about. Beijing claims foreign intelligence agencies are turning marine animals into underwater surveillance tools.
15: Ja, een zeeschildpad met een sensor op zijn schild, een vis die meeluistert. Het klinkt absurd, maar China beschuldigt andere landen ervan dat ze precies dat doen. Dieren inzetten als spionnen. Maar wie in de geschiedenis duikt, kan de Chinezen niet helemaal ongelijk geven. Want postduiven met valse berichten hebben we gehad, katten met afluisterapparatuur en een witte walvis met een GoPro. Bij ons is Gerbrand Kip, historicus-expert op het gebied van dieren in oorlogstijd. Welkom. Ja, ik heb dan toch sterk de neiging om toch even te vragen, zijn er ooit kippen ingezet als spionnen? Of is dit te flauw?
21: Nou, ik zou het niet weten. Maar...
15: Nee, oké, die ga je dus niet bespreken.
21: Nee, kippen blijven toch een beetje in de ren hangen, denk ik. Ja.
15: Laten we beginnen bij dat bericht uit China. Schildpadden en vissen als spionnen. Hoe luister jij naar zoiets? Is dat geloofwaardig of slaat het nergens op?
21: Nou, het is zeker wel geloofwaardig. Het is altijd wel even een onderscheid maken wat eigenlijk broodje-aap verhaal is. Maar ze baseren natuurlijk wel op al dingen die bekend zijn. NASA heeft bijvoorbeeld in het verleden, in 2017, als ik een beetje goed herinner, al zeeschildpadden ingezet om te trekken wat hun route was. Dus door de oceanen heen. En dat beter in kaart te brengen, ook met betrekking tot vervuiling. Wat China nu natuurlijk ziet, is dat die zeeschildpadden worden ingezet om de kustverdediging van China te bekijken, bij wijze van spreken. Dat is wat ze ook als onderwerp aangeven. Ja.
15: En hoe, ja, is dit te checken of ze gelijk hebben of niet?
21: Ja, dat moet wel te afwachten natuurlijk. Dat is ook de achtergrond van spionage. Kijk, dat kunnen we niet checken. Als het natuurlijk zo in het openbaar zou zijn, dan zou het geen spionage meer zijn. Dus het is natuurlijk een covert, een onder de mantel.
15: En hoe wordt erop gereageerd door de andere kant, door Amerika in dit geval bijvoorbeeld?
21: Nou ja, dat kan op vele manieren gebeuren. Het kan ontkend worden natuurlijk. En dat we er over ongeveer 20 jaar te horen krijgen dat ze inderdaad dat hebben ingezet. Ja, het is altijd in ieder geval met de dieren is het altijd zo geweest van oh nee, dat wordt daar niet voor gebruikt. En zelfs nu ook inderdaad met het aantal dieren die we wel eens in de krant lezen. Inderdaad over die beluga die voor de Noorse kust heeft rondgezwommen. Ja. Het ook ontkend door Rusland al zijnde van dat door hun was ingezet.
15: Want kun je dat verhaal nog even naar voren halen? Dat was niet zo heel lang geleden, 2019 geloof ik?
21: Ja, dat is ongeveer in die periode geweest. Toen was voor de kust van Noorwegen werd een beluga-walvis aangetroffen die zich erg richtte op de mensen daar. Een visser die bemerkte dat die beluga-walvis regelmatig bij hem in de buurt kwam bij zijn vissersbootje.
15: En waar was dit?
21: Zo'n Noorse naam die je weer moeilijk moet uitspreken. Maar het zal iets met Kjult geweest zijn.
15: Je bent dismissed, maar, ja.
21: Ja, precies. Die beluga die zocht steeds de aandacht van die visser. En toen bemerkte die visser uiteindelijk op dat hij een harnasje droeg van Sint-Petersburg. Dus manufactured in Petersburg. Natuurlijk op zijn Russisch, dat ga ik ook niet uitspreken. Maar dat vond hij dus al heel erg absurd. En het bleek ook dat hij telefoontjes op dook, mobieltjes en GoPro-cameraatjes die in het water waren gevallen. Dus dat dat was al toch een ding van aandacht. Voor
15: maar als je zo'n beest traint om spionage uit te oefenen, ga je hem toch geen vestje geven met Sint-Petersburg erop?
21: Nee, dat is waarschijnlijk dan ook zoiets waarvan ze gedacht hebben van nou, dat is het bewijs dat het uit Rusland stamt. Daar moet je ook altijd even onderscheid maken van ja, is het waar wat we te horen krijgen? Er werd ook gezegd dat hij uiteindelijk doodgeschoten was, dus de Bluga. Uiteindelijk blijkt door ondervoeding omgekomen te zijn. Ja. Dus er wordt ook wel vaak wat spectaculair iets aan opgehangen om het aan te tonen dat het wel degelijk iets met spionage te maken heeft. Ja.
15: Ja, laten we een paar voorbeelden noemen uit de geschiedenis. Want het is vaker gebeurd en ook wel echt soms bewezen. En ook natuurlijk wat je zegt, heel veel broodje aapverhalen. De postduiven, dat is een bekend verschijnsel. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd die ingezet?
21: Tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ik heb ook even ingedoken, de persen gebruikten het ook al. Dus dan gaan we nog verder terug, wat eeuwen. Maar de postduiven werden echt inderdaad tijdens de Eerste Wereldoorlog ingezet om berichten over te sturen naar de kant van de geallieerden, wat ze toen hadden. Maar ook natuurlijk om valse informatie te verspreiden. Dus de actiesmogendheden, bijvoorbeeld Duitsland, die dan uiteindelijk de postduif in handen kregen en dan uiteindelijk bericht lazen van troepenbewegingen. Dus dat kon bewust zijn, maar het kon ook onbewust gebeuren natuurlijk.
15: Ja, dus het werd ook gewoon, er werd ook mee gespeeld.
21: Ja, het is eigenlijk de social media van die tijd. Hè? Ik bedoel, nu moeten we ook onderscheiden van wat echt is en wat vals. Wat we nu eigenlijk onder ogen krijgen aan berichten. Dus dat was toen de tijd ook.
15: En tijdens diezelfde oorlog werden er ook honden ingezet in de loopgraven. Wat voor functie hadden die?
21: Nou, er waren typisch hondjes die heten sigarettenhondjes. Er was een bekend hondje die heette Mutt. Dat was een Franse bulldog. En die joeg door alle loopgraven heen. Die was kort op zijn pootjes. Dus die kon mooi onder die vuurlinies door. En die bracht dus sigaretten over. Om het moreel van de manschappen eigenlijk hoog te houden. Maar ook natuurlijk berichten. En die was vrij succesvol ook een bericht overbrengen van nou ja, goed, waar de vijand zich ophield en waar ze naartoe moesten vuren.
15: En die berichten zaten dan in die sigarettenfilter?
21: Waarschijnlijk. Hij had twee kistjes op zijn rug en daar zat dat in. Maar er is ook een geval bekend van een hond die heette Satan. En toepasselijke naam. En die droeg een gasmasker. En die had nog eens een keertje twee kisten op zijn rug met postduiven erin. Wow. Dus dat was nog eens een keertje een bikkel van wie heb ik jou daar. En die heeft ook de Eerste Wereldoorlog overleefd, maar die wel met veel schotwonden. Dus dat was een wat grotere hond. Maar die bracht dus inderdaad postduiven over. Dus naar verschillende locaties.
15: Ja, waar ze allemaal wel niet voor zijn ingezet, die arme beesten.
21: Ja, ik voel me ook net soms Freek Vonk hier van Dieren- en Oorlogstijd aan.
15: En tijdens de Koude Oorlog duikt dan een verrassend dier op de spionagekat?
21: De spionagekat, ja.
15: Wat
21: dat was de CIA heeft in de jaren 60 een poging ondernomen om katten eigenlijk zo te trainen dat ze onder operatie Acoustic Kitten, heette dat ook toepasselijk. En ze dachten eigenlijk van ja, spionnen die gaan op een parkbankje zitten ergens in Moskou. En het is handig als we een kat daar in het park hebben lopen die uiteindelijk de berichten onderschept van die spionnen die daar zitten. Het is natuurlijk echt prachtig Hollywood materiaal. En wat ze daar deden was, ze hebben met één kat uitgeprobeerd door een zendertje of een microfoontje in zijn oor te verstoppen. Een antenne eigenlijk in zijn vacht te verbergen. En een zendertje eigenlijk onder de huid aan te brengen. Alleen de eigenschap van een kat is natuurlijk dat hij eigenlijk zijn eigen willetje heeft. Dus dat mislukte voorkomen. Want die ging echt ergens anders achteraan. En die ging echt zich niet laten aanhalen door een paar spionnen.
15: Nee, dus dan hadden ze beter een ander dier kunnen nemen eigenlijk.
21: Exact, ja.
15: En dan de dolfijnen. De Amerikanen trainden die om kleefmijnen tegen scheepsrompen aan te plakken.
21: Ja, er is een operatie geweest met dolfijnen. Want ze wilden dus eerst eigenlijk afluisterapparatuur tegen de romp van Russische onderzeeërs aanbrengen. En er werden dolfijnen voor getraind met een speciaal opzetstuk op de neus. Waardoor die ook er makkelijk af kon. Daardoor ging dan zo'n dolfijn denken, oké, ik breng het aan. En dan is het ook weer van mijn neus af. Uiteindelijk wilden ze dat natuurlijk eigenlijk vergroten naar kleefmijnen. Dus om te kijken of het dus een kleefmijn op de neus van een dolfijn aangebracht kon worden. En dat ze op die manier een onderzeeboot of een schip konden aanpakken. Nu blijkt ook dat inderdaad bij Murmansk de Russen, dat is ook het verhaal, dat is natuurlijk nooit erkend en ook nooit bevestigd. Maar dat is ook natuurlijk weer die mythe en die suggestie die gevormd wordt, dat dolfijnen daar ook de haven bewaken. Dus tegen indringers als kikvorsmannen en mogelijk andere indringers.
15: Ja, want dolfijnen zijn natuurlijk heel goed te trainen. Jij zei net, ik kom van Harderwijk.
21: Ik kom van Harderwijk, ja.
15: Ja, vlakbij het Dolfinarium.
21: Dolfinarium, inderdaad. Ja, dus daar is ook toen het geval bekend geweest. Ik geloof dat ook een paar jaar terug. Dat China dolfijnen wilde kopen van het Dolfinarium. Dus die, en dat we, dat, dan moet je echt denken bij dolfijnen die getraind zijn, die zijn miljoenen waard, hoor. Dus dat is echt niet zo. Dat, dus omdat voordat je dat getraind hebt, dan ben je al een paar jaar verder. Dus zij wilden dus een eigen bod doen op die dolfijnen. En dat is uiteindelijk gelukkig afgewimpeld. Maar de mogelijkheid was er, ja.
15: Maar ja, dan denk je dus waarvoor? Misschien waarvoor, niet voor precies een dolfijnpark?
21: Nee,
15: maar...
21: nee, exact. En dan zit je echt wel te denken van ja, dolfijnen worden getraind door hoepels. Hè. Er is ook een vrouw geweest, een onderzoekster, Lisa Lorredale. En die heeft in 2021 een artikel geschreven over de inzet van dolfijnen. Dat ze vooral veel activiteit moeten hebben. Hè. Weet je, de border collie of de dolfijnenwereld, om het zo te zeggen. Die moet je echt actief houden. Dus die zit in gevangenschap, zit in een kleine ruimte. Dus die moet activiteit ontplooien. Dus wat doe je? Je laat hem door een hoepel springen. Je laat hem een bal op zijn heus balanceren. En dat soort zaken meer. Dus die dieren worden echt flink getraind om bezig te houden. En dat schijnen ze dus plezier in te hebben. Dus met meerdere dieren zo. Dus ze zijn niet van onder, ja, ze weten dus niet waar ze mee bezig zijn. Maar je kunt ze op die manier inzetten. Dus als je zo getrainde dolfijn hebt, dan kun je er van alles mee uitspoken, ja.
15: Maar is er toen ook een onderzoek geweest naar, je weet, vanuit het dolfinarium van wat gaat China dan precies doen met die dieren? En is het daarom afgeslagen? Of?
21: Nee, dat zover weet ik niet of er onderzoek naar gedaan is. Ik weet wel dat toen de woordvoerder gezegd heeft, ja, dolfijnen zijn zeker in staat tot spionage. En daarmee sloot hij het hele discussie af.
0: Oh ja.
21: Dus ik denk dat ze wel een beetje het idee hadden van, nou ja, het kan ook voor andere dingen ingezet worden, ja. Ja.
15: En dan nog, naar nu in de oorlog in Oekraïne, ja, worden dieren ook ingezet om drones uit de lucht te halen?
21: Ja, nou ja, het is eigenlijk meer, daar heb ik ook even ook nog even in gekeken. Dat is ook weer zo'n mythevorming die ontstaan is. Er zijn wel gevallen bekend dat roofvogels drones in Oekraïne uit de lucht hebben gehaald. Maar niet daarvoor speciaal getraind waren. Nederland heeft wel in 2017 nog geprobeerd bij de politie dus eigenlijk roofvogels in te zetten om drones uit de lucht te halen. Alleen dat was eigenlijk niet zo echt rendabel meer. Dus dat, maar ja, nu blijkt het dus wel weer rendabel te worden, denk ik zo. Ja.
15: Maar dat lijkt me ongelooflijk ingewikkeld trainen, toch? Zo'n drone, ja, ja, ik bedoel, hoe doet zo'n beest dat dan?
21: Nou ja, het is nu ook natuurlijk even de vraag of je natuurlijk in Oekraïne die drones die daar vliegen, die glasvezelkabels die erachteraan slepen, dus om ze inderdaad te manoeuvreren. Dus ja, als je nu een roofvogel daar gaat inzetten, heb je de kans dat hij in daarin verstrikt dan dat hij inderdaad een drone te pakken krijgt.
15: Ja.
21: Ik denk dat het niet zo heel erg praktisch is. Maar er zijn wel gevallen bekend. Dus nu, recentelijk was er ook een Russische drone die achter een ooievaar aanging. En de ooievaar staat in hoge aanzien in de Oekraïne. En die heeft dus die drone ontweken. En dat heeft natuurlijk wel voor gezorgd van door de Oekraïners natuurlijk met veel nationalistisch gevoel naar gekeken is. Ja.
15: Symbolisch,
21: heel symbolisch. Ja. Ja.
15: Tot slot, wat is volgens jou in de geschiedenis het meest effectieve spionagedier geweest?
21: Ik denk dat wel de duif moet zijn. Ja, de duif is tot vrij ver in het verleden gebruikt bij de inzet en de berichten versturen, dat soort zaken meer. En ik denk daarna misschien zelfs de kat. Er is nog een geval bekend van dat katten ingezet werden tegen de Egyptenaar bij grote veldslagen die in het verleden hebben plaatsgevonden voor zoveel jaar voor Christus. Waarbij ze katten aan het front inzetten, dus voor de legers uit lieten sturen, omdat Egyptenaar de kat als heilig beschouwde. En dus de aanval niet openen. Dus van dat is ook om iets geweest. Ja.
15: Een soort, goed, dus we moeten ons gewoon gaan richten weer op de duiven. Dat is
21: richt op de duiven, ik denk dat het meest veilig is, ja. Ja.
15: Hartelijk dank, Gerbrand Kip, historicus en co-auteur van Helle Honden en ander dierenleed. Want laten we dat niet vergeten, er is ook heel veel leed mee gepaard gegaan.
21: Ja.
15: 1914-1945, een ode aan het dier in oorlogstijd. Dankjewel.
1: En er was een man, en die kwam bij ons in de gemeente. Nou, een broeder die haalde hem er zo uit. Hij zei, joh, dat is een homo. Wij zeggen, waarom ben je eigenlijk in onze samenkomst gekomen? Nou, hij zegt, die zou ik je dan maar eerlijk opbiechten. Hij zegt, ik zag een jongen en die beviel mij. En zoals een jongen zegt, ik zie een meisje en dan ga ik proberen naast haar te zitten, proberen naast de jongen te gaan zitten. En toch werkte God in zijn hart, want hij wilde het niet. Maar hij werd opgedreven, hij werd opgejaagd. En we hebben met hem gebeden en we hebben die machten gebroken. En hij is vrijgekomen, prijs de Heer.
15: Ja, we hoorden hier Jo van den Brink, de leider van de Pinksterstroming Kracht van Omhoog. Die meende mensen van hun homoseksualiteit te kunnen genezen. Maar vanaf nu mag dat niet meer, want begin deze week heeft de Eerste Kamer ingestemd met een verbod op conversietherapieën, beter bekend dus als homogenezing. Bestaat het nog en hoe ziet en zag het er dan uit? Godsdiensthistoricus en socioloog David Bos deed onderzoek naar de geschiedenis van de ex-homo, zoals je het zelf zegt,
0: yes,
15: en is hier om er meer over te vertellen. Welkom. Ja, ex-homo is een term die jij dus gebruikt, maar wel tussen aanhalingstekens, neem ik aan.
0: Ja, ja, nou ook omdat het in de loop van de geschiedenis heel verschillende dingen kon betekenen. He, je denkt natuurlijk in eerste instantie natuurlijk een ex-homo, iemand die dan helemaal hetero is. Maar heel vaak betekent dat niet. In sommige gevallen betekent het alleen maar dat mensen zich niet meer homo noemden.
15: En, omdat ze bijvoorbeeld het licht hadden gezien?
0: Precies, het licht gezien. En dan schaften ze het label af, terwijl het natuurlijk aan hun seksuele verlangens eigenlijk niks veranderde.
15: Ja, dus onder druk eigenlijk van de kerk of de maatschappij.
0: Ja, nou, en ook van zichzelf. Het is natuurlijk vaak ook een eigen keuze van mensen die het niet kunnen verenigen met hun geweten of hun geloof.
15: Ja, en nu is dus dit verbod er doorheen gekomen. Hoe vaak worden die conversietherapieën nu nog toegepast in Nederland eigenlijk? Hebben we daar een beeld van?
0: Nou, er is wel een rapport over verschenen van bureau Beke een paar jaar geleden. Dat is een heel dik rapport, maar eigenlijk is het in Nederland op heel beperkte schaal. Het zijn hier en daar dat er wat gebeurt in soort kleine clubjes. In garageboxen, zal ik maar zeggen. Heel anders dan in de Verenigde Staten. Daar heb je allerlei organisaties. Vaak evangelicale organisaties. Dus conservatief christelijke organisaties. Die echt uitgebreide programma's hebben om vaak jonge mensen dan bij te sturen. En dat is een heel grootschalig verschijnsel. En in sommige staten is het verboden inmiddels, in ieder geval voor minderjarigen.
15: Maar je zegt, hier is het eigenlijk marginaal. Maar zie je niet ook weer met de opkomst van de haat tegen de gemeenschap, het conservatisme, dat het weer zou kunnen gaan groeien?
0: Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat in Nederland dat het geloof daarin ontbreekt. Dat mensen zijn niet gek. Die heb ik ook wel door dat je mensen niet zo zomaar kunt omturnen. Maar goed, hier en daar zie je dat kleine clubjes echt een marginaal verschijnsel. Dus vaak op religieuze gronden.
15: En nou lijkt het me ook nogal ingewikkeld om dat verbod echt toe te passen. Want het is natuurlijk ook een grijs gebied. Van 100 keer zeggen, ben je wel zeker dat dit je seksuele voorkeur is? Ja. Of echt een conversietherapie?
0: Ja. Nee, dat is ook het hele punt. Het is echt een heel breed terrein. Dus in het Engels noem je dat sexual orientation, gender identity, expression change efforts. Dat is een onuitsprekelijke afkorting.
2: Nog een keer graag.
0: Ik heb één keer is genoeg. En dat betekent dus pogingen of inspanningen tot het veranderen van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en of expressie. Dus dat kan van alles wezen. Allerlei pogingen om mensen dan bij te sturen. Maar ja, sommige inspanningen, die vallen eigenlijk binnen reguliere hulpverlening, binnen reguliere therapie. Dat je inderdaad vraagt, klopt het wel? Past dit bij hoe jij wilt leven? Hoe jij je voelt? Dus dat zie je ook. Gisteren een beetje zitten kijken naar dat wetsvoorstel en de discussie daarover. Dus probeer het ook een beetje bij te sturen om ervoor te zorgen dat serieuze, gewetensvolle hulpverleners, psychotherapeuten en dergelijke, dat die niet in problemen komen.
15: Ja, dus het gaat eigenlijk vooral echt om die gebedsgenezers die in groepen zo'n grote met z'n allen gaan bidden. Wat gebeurt er dan eigenlijk?
0: Nou ja, van alles. Van alles. Nou, wat je hier hoorde, dat voorbeeld wat jullie hier lieten horen, voor het eerst op de Nederlandse radio. dat waren inderdaad een soort gebedsbijeenkomsten van deze club, die hier in Hilversum een villa hadden. En daar organiseerden ze dan geregeld weekends waar mensen kwamen met allerlei problemen.
15: Villa
0: Beukenstein, inderdaad. Maar het was niet alleen voor homoseksualiteit, maar ook mensen die, weet ik wel wat, die verslaafd waren aan de alcohol of aan het roken, aan nagelbijten. He, allerlei problemen die konden worden verholpen als je maar het ware geloof omhelsde. En wat ze daar deden was dan met mensen bidden, indringend bidden, hen de handen opleggen. He, wat natuurlijk ook een soort handeling is die wordt beschreven in de Bijbel.
15: En over welke periode hebben we het dan nu?
0: Dat is jaren 60. Dan beginnen ze met die weekends. De kracht van omhoog is ook groot geworden eind jaren 50. Door het optreden van een Amerikaanse pinksterprediker, T.L. Osborne. Die dan op het Malieveld in Den Haag massa bijeenkomsten organiseerde. Waar mensen bij bosjes werden genezen van allerlei aandoeningen. Ja, van doofheid en verlammingen. En,
15: ja, gewoon de Jomanda-achtige
0: ja,
15: beleving.
0: Precies, precies. Ja.
15: En waarom was het in die periode zo populair?
0: Die gebedsgemeenschap in het
15: algemeen. Ja, ik bedoel, waarom gebeurde het in die
0: periode? Nou, ik denk omdat het een periode is sowieso van religieuze vernieuwing. Dat zie je natuurlijk heel sterk in de Rooms-Katholieke Kerk, die dan super progressief wordt. Maar het hele religieuze landschap in Nederland komt meer open te liggen. Tot die tijd was het eigenlijk een beetje een dode boel. Eigenlijk sorry, gevestigde kerkgenootschappen. En nu na de oorlog, zal ik maar zeggen, na de wederopbouw, ontstaat er ruimte voor nieuwe religieuze ontwikkelingen. En sommige clubs die springen daarop in en hebben daar veel succes mee.
15: Want de Pinkstergemeente die is dan die doet dit het meest, zeg maar, ja. Of die omarmen dit. Maar hoe ging dan gewoon de protestantse kerk over het algemeen en de Rooms-Katholieke kerk hier daarvoor mee om? Behalve dat het natuurlijk allemaal niet mocht. Maar...
0: Ja, met het genezen van homoseksualiteit. Ja. Nou, dat was eigenlijk hetzelfde als in de Nederlandse samenleving in het algemeen. Je moet je natuurlijk realiseren dat tot begin jaren 60 werd er naar homoseksualiteit gekeken. Zoals we tegenwoordig kijken naar pedoseksualiteit. Dat is iets wat, het idee van mensen zullen wel bestaan, maar dat is afschuwelijk en die mensen moeten worden, je moet je zien te genezen. Dus dat was niet alleen in de religieuze kring was dat een idee. Dus ook allerlei psychiaters en psychologen die probeerden methoden te verzinnen om mensen te genezen. En dat gebeurde dan soms met psychotherapeutische middelen. En soms met fysieke middelen. En dan werd vaak bijvoorbeeld gekeken naar hormonen. Het idee was vaak dat homo's die onmannelijk zouden zijn. Dus als je die extra testosteron inspuit, was dan de gedachte, dan zullen ze wel hetero worden. Nou, dat bleek nogal tegen te vallen. Want de testosteron nam dan wel de seksuele activiteit toe. Maar niet helemaal in de gewenste richting. Kunnen ze het krijgen ook, inderdaad. Ja.
15: En ook, ook allemaal vreselijke behandelingen met koolzuur zag ik voorbij komen.
0: Ja, shocktherapie is echt een voorbeeld van shocktherapie, wat je ook met elektroshock kunt bewerkstelligen.
15: Maar dat zat al meer in de psychiatrische hoek. Zeker. Dus niet zozeer binnen de kerk gebeurde.
0: Nee, zeker. Nee, dat was zoals gezegd, dat was dus een algemeen gevoel. En dan in de loop van de jaren 60 dringt dat besef door van, als mensen homo zijn, dan blijven ze dat ook wel waarschijnlijk de rest van hun leven. Dus dat moet je gewoon accepteren. En dan wordt ook de doelstelling van psychiaters en psychologen wordt eerder zelfaanvaarding. Zelfaanvaarding en sociale acceptatie. En een voorbeeld daarvan is Wijnand Zengers. Psychiater die in 1969 promoveert op een proefschrift homoseksualiteit als klacht. En daarin onderzoekt hij 117 gepubliceerde gevallen van het genezen van homoseksualiteit. Die analyseert hij kritisch en zegt, er is eigenlijk maar één van die 117 die overtuigend hetero is geworden. Dus laten we ophouden met deze onzin. Ja. En mensen helpen om zichzelf te accepteren.
15: Maar dan heb je dus alsnog inderdaad dus in de jaren 60 en 70 een beetje die opkomst dat gebedsgenezingstoestand.
0: Ja.
15: En dan zijn er ook ervaringsdeskundigen die daarover schrijven. Zo noem je ook Johan van der Sluis. Die publiceerde dan een soort bestseller van Ik ben genezen.
0: Ja, precies. Ja, dat is een beroemd boekje geworden. Ik ben niet meer zo. Zo is er een oud woord voor homo, zeg maar. En getuigenis van een genezen homoseksueel. Aanvankelijk anoniem verschenen. Hij heeft het niet zelf geschreven, maar het is door een journalist op papier gezet. En die beschrijft inderdaad hoe hij inderdaad in die club van den Brink, dat Kracht van Omhoog, terecht is gekomen. En daar in dat doorgebed en handoplegging dan is genezen van zijn homoseksualiteit. Het fragment wat je liet horen in het begin, dat gaat volgens mij dus inderdaad over deze Johan van der Sluis. Ja, dat kun je natuurlijk nooit zeker bewijzen, maar er zijn enorme overeenkomsten met wat hij zelf vertelt. Over.
15: Maar er was eigenlijk maar een eenling. Je noemt ook nog wel iemand anders, Raf Kremers. En die heeft geschreven, vader vergeef het mij. Maar die is daarna heeft hij toch moeten zeggen van nee, het is toch niet gelukt.
0: Precies. Nee, dat was inderdaad, die had een grote organisatie is er ontstaan rond deze Raf Kremers. 1985, een nieuwe schepping. Werd de grootste ex-gay organisatie in Europa. Maar ja, in 1990 erkent hij dan dat het toch eigenlijk niet is. Nog steeds eigenlijk gewoon homo is. En scheidt hij van zijn vrouw. En 2 jaar later heeft hij een relatie met een man. En zo gaat het ook in de VS, is dat ook zo gegaan. Dat heel veel van die zogenaamde ex-gays toch eigenlijk nog heel erg homo bleken.
15: Nu heb je dus nog wel bijvoorbeeld zo'n omstreden gebedsgenezer als Tom de Wal, die dit wel nog toepast, maar je zegt eigenlijk is het dus marginaal.
0: Ja.
15: Wat vind jij tot slot van dit verbod? Vind je het goed? Vind je het een goed signaal?
0: Ja, nee, ik vind het een verkeerd signaal. Er wordt vaak gezegd, het is een goed signaal dat je aangeeft dat het niet is toegestaan. Het nadeel van vind ik dat je wekt de indruk dat je zegt van ja, het mag niet, maar het kan wel. Maar dat is de onzin. Hè? Het kan helemaal niet. Dat is al die zogenaamde therapieën. En,
15: je zegt het wekt de suggestie dat het wel kan werken.
0: Ja, dat het dat wel kan, maar dat alleen niet als het alleen verboden is. En ik vind het ook een soort onzin. Moet je niet bestrijden met een verbod. Dan moet je gewoon bestrijden met gezond verstand.
15: Fresco knikt.
2: Ja, erg mee eens.
15: Goed. Nou, dan sluiten we het gesprek hierbij af. Dank je wel, David Bos, godsdiensthistoricus en socioloog.
4: De actualiteit van de geschiedenis.
22: Dit is tot 12 uur OVT.
15: En dan is het nu tijd voor onze recensent Fresco Samsin. Wat heb jij mee?
2: 2 boeken en een website. Laten we beginnen bij het boek wat hier voor me ligt. De Eik en de Larix, hoe het woud Rusland heeft gevormd, van Sophie Pinkham en vertaald door Anneke Bok. Dit boek werd me opgestuurd door de uitgever, dus dat gebeurt wel vaker. Maar in dit geval heb ik het idee dat deze persoon heel erg goed weet wat ik leuk vind.
15: Dat is altijd fijn.
2: Ja, want ik bedoel, er zat ook geen geld in of zo. Dus ik heb echt zelf gekozen om dit te bespreken. Wat doet Sophie Pinkham? Zij is professor aan Cornell University. En zij houdt zich bezig met Sovjetgeschiedenis. Maar in dit boek pakt ze een grotere geschiedenis, waarbij ze eigenlijk kijkt naar Rusland, maar dan gezien vanuit de bril, als het ware, van de bossen. En als je naar de kaart kijkt, trouwens, even tussen haakjes, niet de kaarten in dit boek, want dat is denk ik gelijk een puntje van kritiek. Echt, als je naar een goede kaart kijkt waarbij je het relief ziet en alle bossen ziet liggen, dan begrijp je ook wel waarom dat zo'n ontzettende rol heeft gespeeld in de vorming eigenlijk van wat wij vandaag, maar ook voorheen begrepen als Rusland.
15: Waarom?
2: Omdat bijvoorbeeld, neem de Caucasus als voorbeeld, dat je begrijpt dat daar, dat je niet makkelijk aan die andere kant van de Caucasus komt. En dat die bomen, de grote bossen op die bergen, dat die ook een extra natuurlijke barrière opwerpen. En zo gaan we eigenlijk in dit boek. We beginnen bij, dat was natuurlijk voor mij heel plezant, bij de Mongolen. Die vanuit de bossen, eigenlijk aan de rand van de steppen, daar het Russische gebied in trekken. En dan zie je al dat, wat is hun grootste vijand? Nou, niet de mensen, want die bibberen en zijn bang terecht. Want als je niet eens bent met de Mongolen, dan was het eigenlijk wel een beetje einde verhaal. Maar het moeilijkste voor de Mongolen waren de bossen. Namelijk, op het moment dat die bossen er zijn, hoe ga je daarmee om als je eigenlijk in de kern je veiliger en beter uit voeten kan op de steppen? En eigenlijk gaat dat boek dus, elke keer krijgen we een passage, een blik op die geschiedenis, waarbij het bos er steeds bij betrokken wordt, helemaal tot in het heden. En dat vind ik echt heel verfrissend om, zeg maar, vanuit een ander perspectief naar die geschiedenis te kijken tegelijkertijd. Het is ook natuurlijk dan wel dat elke pagina in de Russische geschiedenis dan wordt gelinkt aan het bos. En daarvan kun je bedenken, is dat dan niet een beetje wishful thinking soms, of een beetje overdreven? Ik vond daar hele mooie verhalen in.
15: Wat
2: zal ik er eentje uitpakken?
15: Ja, heel graag, want het gaat er ook over allerlei mythes die
2: nou, ik wilde dat posten. Eigenlijk is het andere. Dus dat is niet negatief, want ik denk zo'n verfrissende nieuwe blik is nodig. Maar het is wel meer een cultuurhistoricus of een meer literatuurgericht. Dus we krijgen vooral eigenlijk de hele tijd de blikken vanuit grote cultuurmakers, schrijvers, op dat bos. En dan lezen we bijvoorbeeld over Tolstoj, dus halverwege de 19e eeuw. En die is ooit gedwongen om in de Caucasus om daar bos te kappen. Nou, daar heeft hij zich zijn hele leven lang ontzettend schuldig over gevoeld. Want zoals Tsjechov zei, dat bos is eigenlijk het planten van bomen, dat is poëzie. En Tolstoj die dacht na het schrijven van Oorlog en Vrede, of Vrede en Oorlog, nou ja, in ieder geval, ze kwamen allebei, de extremen kwamen erin voor. Nou ja, boeken uitgeven kost ook heel erg veel papier. Dus hij dacht, dat alles bij elkaar genomen, dacht hij, ik moet teruggeven. En toen is hij dus duizenden, ik geloof tienduizenden bomen gaan aanplanten. En daarmee eigenlijk zijn schuldgevoel oplossen. Nou ja, zegt dat iets over het bos? Nee, eigenlijk niet. Het zegt dus vooral iets over hoe een man in het reine probeert te komen met het vernietigen van de natuur. En ook dat is natuurlijk interessant in zichzelf, onze band als mens met de bossen. Maar de bossen hadden misschien in een ander nieuw boek wat meer de hoofdrol kunnen pakken. Maar ik ben daar niet, ja, ben niet strenger over, want ik heb echt heel erg genoten hiervan.
15: Ja, het klinkt heerlijk. Wordt hier gezegd inderdaad. De bossen bewoond door voorchristelijke bosgeesten, mysterieuze Siberische heremieten, beren, wolven en allerhande volk.
2: Ja, dit zijn de flaptekstschrijvers, die kunnen me wat.
15: Ja,
2: ja, want ik zei het net al, ik ben bezig met het lezen van alle Libris boeken als voorjury. En dan ga je in eerste instantie die flapteksten en dan heb je allerlei verwachtingen. En dan is het uiteindelijk is het helemaal ruk soms.
15: Toch niet waar.
2: Ja, maar dan gaan we nu naar een ander boek, naar Arm Vlaanderen, ondertitel Honger, ziekte en globalisering in het midden van de 19e eeuw, een wereldgeschiedenis, door Maarten van Ginderachter. En dit boek is al gaat al een tijdje mee, sinds 2025, halverwege het jaar, maar het zit al in de zoveelste druk. En ik zag opeens een voorkant, namelijk ik zag een aardappel op de voorkant, en daar heb je me, want ik eet heel graag aardappels, en ik dacht, Vlaanderen, ja, graag ook, dus ik ging dit lezen. Het krijgt lovende kritieken, links en rechts. Namelijk, wat doet hij? Hij brengt eigenlijk dat arm Vlaanderen, wat een uitroep schijnt te zijn in Vlaanderen. Namelijk, al die reaguurders op social media, arm Vlaanderen, van wat een armoe onder de bevolking. Maar hier gaat het letterlijk over dat Vlaanderen, Oost- en West-Vlaanderen, in de armste periode eigenlijk, de laatste periode van honger, waar er geen oorlog was, halverwege de 19e eeuw. En hij laat zien met allerlei verbanden hoe eigenlijk wereldgeschiedenis, verschillende processen in de wereld, als het ware eigenlijk ook direct invloed hebben op de keuterboertjes in arm Vlaanderen.
15: En hoe doet hij dat dan?
2: Hij begint met die aardappel. Namelijk, er was opeens geen honger meer in Vlaanderen, want er waren aardappels. Mensen aten soms, vooral de boeren, 1,5 kilo per dag. Tegenover 3 kilo in Ierland valt het mee. Dus 1,5 kilo per dag. Maar op een gegeven moment, natte periode, en de schimmel komt op en alle aardappels oogsten mislukken. En deze mensen gaan honger lijden. Tegelijkertijd komen de schepen uit India aan. En die brengen behalve rijst ook cholera met zich mee. Wederom de invloed van die wereldgeschiedenis, van die verplaatsingen. En ja, de arme Vlamingen zijn het slachtoffer. En dat is natuurlijk heel interessant om zo te kijken naar geschiedenis, zeker omdat, kijk, nu hoeven we maar iets op te pakken en het is ergens anders gemaakt en is alles verweven, wereld als een dorp. Maar in deze periode is dat de eerste moment dat echt heel snel opeens, ook door invloed van kolonisatie, opeens alle netwerken samenkomen. En dat maakt het boek ontzettend goed, maar het maakt het boek ook precies wat bijvoorbeeld ook mijn kritiek soms op wereldgeschiedenis is, van kijken we nou echt naar een verband, of kijken we nou naar gewoon toevallige samenloop van omstandigheden? Nou ja, bijvoorbeeld dan komen ook, ik zou bijna zeggen, mijn Chinezen langs. Want het zijn de Chinezen waar ik ook een boek over schrijf, dat waarschijnlijk nooit afkomt, maar dan weten jullie het. Ik schrijf een boek over de contractarbeiders die naar Zuid-Amerika trekken. En die worden dan in deze periode, worden zij voor de kust van Peru, worden ze daar op eilanden gezet om vogelpoep weg te bikken. En die vogelpoep komt dan vervolgens in Vlaanderen terecht om het land te bemesten. Nou, dat is een heel duidelijke loop van zaken. Maar ja, de vraag is, wat voor invloed heeft die vogelpoep nou eigenlijk gehad op dat arme Vlaanderen? Dus soms is het een beetje iffy. En dan best for last. Ik wil toch iets toevoegen aan al die lauwerkransen die deze schrijver denk ik ook wel terecht toebedeeld zijn. Maar aan het einde van het boek creëert hij een klein hoofdstukje waarbij hij even ons als lezer toespreekt en waarbij hij heel duidelijk zegt: ik heb dit boek echt ontzettend versimpeld voor jullie. Ik heb het helemaal retorische trucken ingezet om jullie lekker er enthousiast voor te maken. Bijvoorbeeld die mevrouw toen het schip onderging, ergens in het boek, die zegt: Godverde. Maar dat heeft ze niet gezegd, dat heb ik bedacht. En hij gaat er eigenlijk 4 bladzijden op in hoe hij ons, simpel volk, dan eigenlijk deze geschiedenis toch persoonlijk maakt. Ook door zichzelf. Ik vind dat heel, heel erg vervelend.
5: En vind je het vervelend dat hij daarover praat en dat hij dat even uitlegt? Of vind je het vervelend dat hij uitspraken verzint die nooit hebben plaatsgevonden?
2: Ik denk, allebei. En ik denk dat dit gewoon een dialoog interieur moet zijn, of met zijn vrouw en zijn kinderen. Maar dat je ons als publiek niet moet lastigvallen met dat jij vindt dat je het allemaal zo simpel maakt. Daarbij is hij heel trots dat hij de ik-persoon introduceert. Dus, maar dat doet hij gewoon door elk hoofdstuk met een ik-verhaaltje over wat hij op tv heeft gezien. Dat is niet de manier waarop je eigenlijk dit moet doen. En ik vind het vervelend. Had ik dat laatste stuk als eerste gelezen, had ik het boek weggelegd. Ik adviseer iedereen, nu heb ik even kunnen ventileren, pak het boek alsnog. Maar weet wel dat dit mij irriteert en voel met mij mee.
5: Goed.
2: Dan gaan we nog even.
5: Arm Vlaanderen heet.
2: Gaan we nog even naar de foto's?
5: We gaan nog 2 minuten.
2: Nee, dat kan
5: niet.
2: Dat kan ik. Ik had er al een beetje rekening. Ik vind het vervelend. Had ik dat laatste stuk als eerste gelezen, had ik het boek weggelegd. Ik adviseer iedereen, nu heb ik even kunnen ventileren, pak het boek alsnog. Maar weet wel dat dit mij irriteert en voel met mij mee.
5: Goed.
2: Dan gaan we nog even.
5: Arm Vlaanderen heet.
2: Gaan we nog even naar de foto's?
5: We gaan nog 2 minuten naar de foto's.
2: Nee, dat kan niet. Ik had er al een beetje rekening mee gehouden.
5: Je hebt een website mee

0: de hand ingekleurd. En daarin krijgen we dus een heel breed overzicht van hoe zag China eruit van noord tot zuid. Wel door de ogen van mensen met camera's. Dus dat waren in eerste instantie natuurlijk de missionarissen, de rijkere westerlingen die er rondliepen. Maar ook wel door de ogen van Chinezen zelf. En waarom heb ik dat meegenomen tussen haakjes? Omdat ik eigenlijk iedereen, we gaan bijna de vakantie in, wil adviseren. Pak een historische fotocollectie van de plekken waar je straks heen gaat. Kijk naar die foto's, sla ze op in je hoofd of op je handy, op je smartphone. En als je op die plekken bent, voel dan het grote gevoel wat tauma heet. Verwondering namelijk, waarbij opeens de geschiedenis samensmelt met jouw zijn op een plek.
1: En dan waar komt dat begrip vandaan?
0: Nou, uit het Grieks. Ja, dat was voor een boek wat ik per ongeluk heb gelezen. Maar dat had Sanne blijkbaar besproken en had ik een keer niet geluisterd. Maar hier heb ik hem er toch in. Namelijk, je staat op een plek, bijvoorbeeld bij de poort van Peking. Bedenk je, om Peking zijn stadspoorten en muren van meer dan 10 meter hoog. En die poorten en die stadsmuren zijn er niet meer. En dan staan er mensen, ik zie je af en ik ga hem afronden, besef je dan opeens van, hey, ik ken een foto en daar zaten mensen wat te gebruiken. En, oh, die straat zag er zo uit.
1: Hoe heet de website?
0: De website heet, geen idee.
1: Kijk, ik heb het hier staan. hpcbristol.net.
0: Ja, en zoek je eigen websites bij je eigen plek van bestemming.
1: Goed, dankjewel Fresco voor deze tips. En alles is terug te lezen op vpro.nl/OVT. Wij zijn er zo weer na het nieuws van 11 uur.
2: NPO Radio 1.
3: Zometeen op de perstribune van Max.
4: Ja, je hoort nu dat het luchtalarm afgaat. Dus ik moet ook even het gesprek onderbreken om een veilige plek op te zoeken.
3: NOS-correspondent Nasra Habibala over haar vertrek uit het Midden-Oosten. En voetbalanalist Kenneth Perez.
5: Ja, vlees nog vis.
3: Over de hoogte- en dieptepunten op het WK-voetbal.
5: Weet je wat ik mooist vond aan de goal? En hoe hij zo bleef kijken. Van, heeft hij de juiste curves?
3: Margreet Rijntjes. In gesprek met Nasra Habibala en Kenneth Perez. Zometeen. Vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oeh, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja, graag.
6: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
8: Proost.
9: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
3: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
11: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: NPO Radio 1.
1: 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen en een brug. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd ook al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. Verschillende afstanden werden geannuleerd of ingekort vanwege de hevige regen- en onweersbuien. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten nog wat kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Met een paar kleine bijzonderheden, geen hele grote zaken gelukkig. Al is de A28 Zwolle-Groningen wel dicht bij Staphorst door een ongeluk. U wordt daar lokaal omgeleid. Reken op zo'n 5 tot 10 minuten aan vertraging. Verder de A12 Arnhem-Duitse grens. Vielen voor de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 10 minuten alweer. En op de A1 Amsterdam-Apeldoorn vielen tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer, 15 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden elders. Mensen rijden om.
3: Ster. Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: NPO Radio 1. VPRO.
13: OVT.
14: Over de onvoltooid verleden tijd.
13: Laura Stek.
15: Ja, dit is tot 12 uur OVT. Met straks een documentaire over de Amsterdamse fotograaf en cineast Est van der Elske, naar aanleiding van een nieuwe tentoonstelling in het Rijksmuseum. Altijd op straat, mensen aan het verleiden om voor zijn camera te verschijnen.
16: Jongens, kijk eens hier.
17: Wat is?
16: Ja, kijk even hier. Leuk, leuk. Even kijken hoor. Underexposed, overexposed.
17: Ja, dit staat ook kennis. Ja,
16: brutaal ook nog, brutaal ook nog. Oké.
15: Ja, straks meer over Ed van der Elske en ook meer over nieuw opgedoken materiaal. Maar nu eerst naar Arnhem. Daar vinden vandaag de Transplant Games plaats. En onze gast Jeroen van der Kris, journalist en historicus, gaat er naartoe. Hij onderging ooit zelf een levertransplantatie en schreef een boek over de geschiedenis van de levertransplantaties, getiteld Het Aanbod. Ja, welkom.
18: Dankjewel.
15: De Transplant Games. Het klinkt bijna als twee teams van artsen die tegen elkaar op gaan nemen om zo snel mogelijk een transplantatie uit te voeren. Maar dat is het niet, geloof ik, hè?
18: Nee, en transplantaties gaan niet zo snel. Die duren meestal heel erg lang.
15: Hoe lang?
18: De mijne die duurde iets van 9 à 10 uur. Dat zijn zo'n beetje de meest ingewikkelde operaties die ze doen in een ziekenhuis. Die Transplant Games, dat zijn een soort Paralympics voor getransplanteerden. En bij mijn weten doen daar geen artsen aan mee, maar alleen patiënten.
15: Dus het is een sportevenement.
18: Een sportevenement, ze hebben iets van 10 sporten, hardlopen, fietsen, zwemmen. En ook wat minder belastende sporten, zoals petank en bowling.
15: Want het is een grotere uitdaging om op conditie te blijven voor deze groep?
18: Ja, korte antwoord, ja.
15: Ja, ja, want jij hebt zelf een levertransplantatie gehad. Hoe lang is dat nu geleden?
18: Ruim 5 jaar. En midden in coronatijd.
15: Ja, en hoe voel je je nu?
18: Wisselend. Ik heb sinds mijn transplantatie een keer of 40 in het ziekenhuis gelegen. En een jaar geleden is nog de helft van mijn donorlever verwijderd. Wisselt. Sommige dagen ben ik heel fit. Ik heb in maart voor het eerst in mijn leven een marathon gelopen.
15: Dat heb ik nog nooit gedaan.
18: Er zijn dagen dat ik plat op de bank lig.
15: Ja, ja, dus het is je leeft er nog steeds elke dag mee. Zeg.
18: Absoluut. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Ja.
15: Je hebt naar aanleiding van je eigen ervaring ook ben je de geschiedenis ingegaan. En heb je gekeken van wanneer zijn ze eigenlijk begonnen met die levertransplantaties.
18: Ja.
15: Want het is een ontzettend ingewikkeld iets. Je zei het al, het is een hele gecompliceerde operatie. Wanneer vond de eerste plaats?
18: Ja, het is echt heel ingewikkeld. Toen ik kort voor mijn transplantatie in het ziekenhuis was, toen zei een chirurg tegen me: realiseer je wel, wat we hier doen is ingewikkelder dan een open hartoperatie. Daar schrok ik wel eventjes van. En het was natuurlijk een enorme grote gebeurtenis in mijn leven. Dus nadat het was gebeurd, had ik met allerlei vragen. Ik vroeg me af, wat is me eigenlijk overkomen? En omdat ik boekenredacteur ben, waren er al vrij snel mensen die tegen me zeiden: joh, waarom schrijf je geen boek? En toen dacht ik, als ik dat doe, dan wil ik ook iets anders doen dan het zoveelste patiëntenboek schrijven. Nou is het boek wat ik geschreven heb, dat komt onvermijdelijk in de boekwinkel te liggen bij andere patiëntenboeken. Maar ik vind het heel erg leuk om hier te zitten, omdat het ook een geschiedenisboek is. Ik ben historicus van huis uit. Ik schrijf over geschiedenis. Dus ik kwam al vrij snel op het idee om me ook te gaan verdiepen in die geschiedenis. En die was fascinerend. Kort antwoord op je vraag. De eerste levertransplantatie. Eigenlijk moet ik geen heel kort antwoord geven. Want de eerste succesvolle levertransplantatie, succesvol is betrekkelijk hoor, was in 1967 in Amerika.
15: Mm-hmm.
18: Ik zeg betrekkelijk omdat die patiënt, ik geloof, een jaar geleefd heeft.
15: De operatie was geslaagd, maar uiteindelijk werd die afgestoten? Of hoe?
18: Ja, de grote uitdaging. Kijk, er moest natuurlijk allerlei medische ontwikkelingen plaatsvinden om zoiets als een orgaantransplantatie, wat in die beginjaren echt science fiction was, om dat mogelijk te maken. Er moest narcose bestaan. Chirurgen moesten de technieken ontwikkelen om vaten aan elkaar te hechten. Nou, dat was op een gegeven moment allemaal wel in orde. En toen was de grote uitdaging voorkomen dat een orgaan wordt afgestoten. Want als je een orgaan dat van iemand anders in een lichaam stopt, dan komt dat lichaam in het verweer. Net zoals het ook optreedt tegen bacteriën en virussen. De eerste gedocumenteerde poging die ik heb gevonden was in 1936. Je verzint het niet, dat was in Gerson in Oekraïne. Een Sovjetarts die een aantal transplantaties uitvoerde van nieren. Nieren die afkomstig waren van overleden mensen. En dat was geen succes.
15: Want wat gebeurde er?
18: Men had eigenlijk geen goed idee nog hoe men die afstoting moest aanpakken. En dat was lange tijd de grote uitdaging. En daar heeft men in de jaren na de oorlog van alles voor geprobeerd. Op een gegeven moment is men het gaan proberen met röntgenstralen. Men wist wel dat bestraling een goede manier was om de afweer van iemand te onderdrukken. Dat hadden ze wel geleerd in Hiroshima. En dat was inderdaad heel effectief. Alleen het probleem was dat het zo goed werkte dat mensen die ze daarmee behandeld hadden, die waren vervolgens weer, die hadden geen afweer meer en waren dus ook extreem kwetsbaar voor een griepje.
15: Ja, dus het was een paardenmiddel eigenlijk.
18: Ja, dus de uitdaging was om een middel te vinden dat de afweer zodanig verminderde dat het lichaam niet meteen dat vreemde orgaan begon aan te vallen. Maar ook weer niet. Ja, het lichaam zo kwetsbaar maakte dat die patiënten ten dode opgeschreven waren omdat ze niet meer de wereld in konden.
15: Ja, en dan kom je dus uit bij iemand die zich daar helemaal op ging toeleggen. Een Amerikaanse chirurg.
18: Ja.
15: Thomas Starzl.
18: Ja.
15: Hoe ging hij te werk? Wat deed hij?
18: Ja, nou, ik was toen ik in die geschiedenis even. Je denkt, een arts die kan niet schrijven. Maar ik kwam op een gegeven moment tot de ontdekking dat die man een autobiografie geschreven had. The Puzzle People. En dat begon ik te lezen in mijn vakantie. En het was een fascinerend boek. Die man die bleek ook daadwerkelijk heel goed te kunnen schrijven. Later ontdekte ik dat hij afkomstig was uit een familie van journalisten. Had ook tijdens zijn geneeskundestudie had hij nog een bijbaantje gehad bij een krant.
15: Ja, dat verklaart ook een hoop.
18: Ja, ja, en dat is een heel spannend boek. Daar ben ik vergeten wat je vraag was.
15: Nou, hij was dus degene die zich daar helemaal op ging toeleggen van hoe wordt dat orgaan niet afgestoten?
18: Ja, ja. Hij is degene die in 1967 uiteindelijk de eerste min of meer succesvolle levertransplantatie heeft uitgevoerd. Daarvoor was men al een tijdje bezig met het transplanteren van nieren. Waarom nieren? Van nieren heb je er twee. Je kunt er eentje missen. En dat had als voordeel dat men kon proberen met name eeneiige tweelingen, als er eentje ziek was, de ander te helpen met een nier van de gezonde van de tweeling. Mm-hmm. En die Starzl die heeft zich daar in instantie ook mee bezig gehouden. En niet omdat hij nou zo heel erg geïnteresseerd was in die nieren. De lever, dat was voor hem de gouden graal. Lever is een gecompliceerder orgaan. En hij had terecht het idee, als dat lukt, dan ligt de weg open naar harten, longen, you name it.
15: Ja, dus hij heeft die eerste transplantatie uitgevoerd. En hoe is dat daarna dan gegaan? Werd dat meteen wereldwijd opgepikt als een enorme doorbraak en volgde er toen al heel snel meer? Of heeft het toen nog lang geduurd voordat het echt, ja?
18: Nou, de grap is een beetje, als je terugkijkt op de geschiedenis, dan je weet dat we hebben mensen op de maan gezet, we hebben een atoombom uitgevonden, dan denk je altijd, het was eigenlijk onvermijdelijk dat we daar uit zouden komen. Maar als je je verdiept in deze geschiedenis, dan is het eigenlijk onvoorstelbaar dat er mensen zijn geweest die, zoals hij dus, die gedacht hebben dat dit ooit mogelijk zou zijn en ook hebben volgehouden om dat idee te verwerkelijken. Want de eerste patiënten die hij opereerde, hij begon al in 1963 met het opereren van leverpatiëntjes, waren allemaal kinderen. Die gingen allemaal dood.
15: Ja. Het is natuurlijk ook een verschrikkelijke geschiedenis om daarover te lezen. Ja,
18: ik denk wat hij in die beginjaren gedaan heeft, dat zou geen medisch-ethische commissie nu nog goedkeuren.
15: Je omschrijft het ook wel als een soort cowboy landschap eigenlijk nog.
18: Nou, het was in ieder geval, het was een ik heb het niet persoonlijk gekend. Ik heb alleen maar mensen gesproken die hem wel gekend hebben. Maar het was denk ik wel een bezeten iemand die een ideaal had en die dit heel graag wilde.
15: Ja, dus hij heeft in die zin heeft hij misschien dingen gedaan die inderdaad niet via alle ethische codes en ja, misschien door de medische gemeenschap ook wel veel tegenstand ervaren, maar hij heeft toch voor een enorme doorbraak gezorgd.
18: Ja, ik was heel naïef toen ik eraan begon. Ik had met een beeld van dat een beetje vergelijkbaar was met die atoombom of die mensen op de maan. Het idee dat er een soort van overheid was of een groot programma dat ervoor zorgde dat dit soort dingen mogelijk werden. Maar eigenlijk waren het gewoon individuen die een doel hadden en die gingen proberen.
15: Ja.
18: En daar was hij de voortrekker van.
15: En was de aanpak van de eerste Nederlandse pioniers ook vergelijkbaar met hoe de Amerikanen het aanpakten?
18: Nee, en dat is het leuke, want dat maakt deze geschiedenis ook heel erg Nederlands. Die geschiedenis die begint eigenlijk in de jaren 60 ook al. Toen waren er in Leiden een paar jonge artsen die dachten, nou, dat willen we ook wel. En die besloten zich te gaan bekwamen in de VS met het doel om in Leiden een transplantatiecentrum op te richten. Het liep anders. Die twee die kwamen terug. Eentje kreeg ruzie met een hoogleraar en die vertrok naar Rotterdam. De ander kwam terecht in Groningen. En vervolgens werden Groningen en Rotterdam de eerste transplantatiecentra voor levers in Nederland. En het grappige is, deze geschiedenis zegt denk ik ook wel iets over onze volksaard. In Amerika, met die Thomas Starzl, waren die transplantaties toch echt een beetje een one-man show. Hij was het centrum van alle aandacht en hij was de held die het deed. In Groningen, waar ze zijn begonnen met levertransplantaties in Nederland, pakten ze het anders aan. Daar was het vanaf het begin was het teamwork. Niet alleen de chirurg, maar ook leverartsen en internisten waren erbij betrokken. Ze documenteerden alles heel erg goed. Ze hadden hele uitgebreide draaiboeken. Ze wisten precies wanneer er wat moest gebeuren, hoe de patiënten geselecteerd moesten worden, hoe ze begeleid moesten worden. Allemaal vastgelegd, geprotocoleerd. En dat leidde ertoe. Je moet je voorstellen, die Starzl die ging dus vanaf 68 gestaag door. Maar een succesverhaal was het niet. Mm-hmm. Het overlevingspercentage, het eenjaars overlevingspercentage lag in de eind jaren 70 nog steeds op 30%.
15: Ja.
18: Dat is niet heel erg een lonkend perspectief als je zo'n operatie ingaat. De eerste 10 patiënten die ze in Groningen opereerden, daarvan bleven er 6 in leven. Dus dat was een verdubbeling van het op dat moment het wereldwijde overlevingspercentage. En dat was spectaculair.
15: Ja, dus veel meer ingebed eigenlijk in het hele team. En ja. Meer ja, gedocumenteerde expertise. En goed, het is dus allemaal te lezen in jouw boek, Het Aanbod. Heel veel plezier vanmiddag. Wat verwacht je ervan? Je gaat zelf niet meesporten?
18: Nee, ik ga kijken. Nou, ik verwacht veel mensen die ik ken, want het is een soort van gemeenschap, die transplantatiegemeenschap. Dus ik vermoed dat ik veel bekenden tegenkom.
15: Ja, want jullie gaan allemaal door hetzelfde proces eigenlijk.
18: Ja, en dat is moeilijk uit te leggen. En dat is herkenbaar als je dan mensen tegenkomt die iets vergelijkbaars hebben ondergaan.
15: Ja, nou, veel plezier.
18: Dankjewel.
15: In ieder geval. En hartelijk dank voor dit gesprek. Jeroen van der Kris met het boek Het Aanbod.
12: OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
15: En dan nu Ed van der Elske. We kennen hem vooral van zijn iconische straatfotografie. Maar hij deed veel meer dan dat. Dat is te zien in de tentoonstelling Ed van der Elske Up Close, die afgelopen vrijdag opende in het Rijksmuseum in Amsterdam. Te zien zijn nooit eerder aan het publiek getoonde notities, schetsen, proefversies van fotoboeken en een onverfilmd filmscript. Audiomaker Rinke Vreken maakte voor ons een portret van Ed van der Elske op basis van dat nieuwe materiaal. Luister naar Ed van der Elske voorbij de straatfotografie.
19: Jaren 70, hartje Amsterdam. Een blonde man met baard en krullen. Hij houdt een fotocamera in zijn hand. En op een paar meter afstand draalt hij rond een klein groepje eigenzinnige jonge types. Hij maakt oogcontact met ze, klikt met zijn toestel en kijkt en klikt.
20: Jongens, kijk eens hier.
21: Wat is?
20: Ja, kijk even hier. Leuk. Even kijken hoor. Underexposed, overexposed.
21: Ja, dit staat ook in.
20: Brutaal ook nog, brutaal ook nog. Oké.
22: De vrouw die op de fiets zit en haar tong uitsteekt naar de fotograaf. drie vrouwen die de straat oversteken in minirokjes zal misschien een beeld zijn wat veel mensen nu boven komt drijven.
19: De man met zijn blonde krullen is Ed van der Elske. Of ook wel Ed, de fotograaf met zijn wild. De jager tussen aanhalingstekens. Althans, zo beschreef hij ooit zichzelf en zo zullen ook vele anderen zich de beroemde fotograaf en cineast van de 20e eeuw herinneren.
22: Hij staat bekend als een straatfotograaf die heel veel in Amsterdam heeft gewerkt en heel op een hele spontane, directe, persoonlijke manier fotografeerde, vaak in direct contact met zijn onderwerp. Hij is aanwezig in beeld. Of hij nou wel of niet in het kader voorkomt. Je voelt zijn aanwezigheid in het contact wat hij maakt met mensen, in de uitdrukking op de gezichten van de geportretteerden. Je hoort hem natuurlijk letterlijk als hij op straat grapjes maakt of opmerkingen maakt over mensen. Soms grappend, soms flirtend, soms mateloos geïrriteerd. Maar dat alles heeft er denk ik toe geleid dat wij hem zijn werk en zijn persoon met elkaar zijn gaan vereenzelvigen. Ja, dus Ed. Maar hij deed nog veel meer dan alleen dat.
1: Kijken. We moeten even door de sluis. Oh.
22: Super, dankjewel.
19: Ik ben in het Rijksmuseum met Hinde Haast, conservator fotografie. Zij deed de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek naar Ed van der Elske. En op basis daarvan stelde ze een tentoonstelling samen.
22: We lopen nu in het ateliergebouw. Dat is het gebouw van het Rijksmuseum waar alle restauratieateliers zitten. Waaronder papierrestauratie, dus dat is de tekeningen, et cetera, maar ook fotografie. En daar liggen nu de foto's van Ed van der Elske klaar om te worden ingelijst voor de tentoonstelling.
19: Die tentoonstelling presenteert een groot deel van het oeuvre van van der Elske en bestaat uit werk verzameld in het hele land. Maar naar aanleiding van het jarenlange onderzoek van Hinde Haast voor het Rijksmuseum zijn er ook veel nieuwe objecten in te zien die uit het privéarchief van van der Elske komen. Objecten die ons een unieke en vooral heel persoonlijke inkijk geven in hoe Ed van der Elske te werk ging.
22: Ik denk rond 2016 kreeg het museum een dummy aangeboden. Dat is een vroeg layoutontwerp, een soort mock-up van Suite Life. Dat is een van zijn meest beroemde fotoboeken uit 1966.
19: Een dummy is dus een soort proefmodel van een boek waarin de maker dingen uitprobeert om te bepalen hoe het uiteindelijke boek eruit moet gaan zien. Die dummy werd aangeboden door Anneke Hilhorst, de weduwe van Ed van der Elske. Zij beheerde namelijk zijn persoonlijke werkarchief vanaf zijn dood in 1990.
22: De conservatoren gingen op bezoek bij Anneke in het houten boerderijtje waar zij al die jaren met Ed had samengewoond. Waar dat archief in dozen lag opgestapeld in de woonkamer en in de paardenstal. En al gauw bleek dat behalve die prachtige dummy met die prachtige afdrukken van de wereldreis die hij maakte in 1959-60... ook nog veel meer werkmateriaal in die dozen lag. Waaronder verschillende afdrukken van eenzelfde foto of contactvellen waarop je kunt zien hoe hij keuzes maakte, de selectie maakte, uitsneden bepaalde.
19: Na vele gesprekken tussen Anneke Hilhorst en de conservatoren werd het persoonlijk werkarchief van Ed van der Elske in 2019 overgedragen aan het Rijksmuseum en het Nederlands Fotomuseum. Met een kunsttransport werden de dozen in het boerderijtje in Edam opgehaald en is alles geregistreerd, gecatalogiseerd en gedigitaliseerd. En dan begint een groot onderzoek.
22: In 2022 begon ik als onderzoeker. En ik ben allereerst gewoon gaan kijken, wat ligt er allemaal in het depot? Wat ligt er allemaal in die dozen? Waarom heeft hij het al die jaren bewaard, maar nooit uitgegeven? En dan, ja, vanuit daar ga je verder kijken. Dus heeft hij er bijvoorbeeld iets over geschreven?
19: In het persoonlijk werkarchief van Ed van der Elske zitten bijvoorbeeld ook schetsen, krabbels, duizenden afdrukken, notitieboekjes, proefversies van filmscripts en meer. Het zijn heel persoonlijke sporen van zijn carrière en zijn leven. Wie was Ed van der Elske eigenlijk? Voorbij dat beeld van de bekende straatfotograaf. Ed van der Elske wordt geboren in 1925 en groeit op in Amsterdam, waar hij een opleiding doet tot beeldhouwer. Daar moet hij voortijdig mee stoppen vanwege de Tweede Wereldoorlog. Om te voorkomen dat de Duitsers hem oppakken, duikt hij onder in Noord-Brabant bij een vriend van hem. En via Britse soldaten die in de buurt gelegerd zijn, komt hij voor het eerst in aanraking met reportagefotografie. Zij tonen hem foto's in het Engelse blad Picture Post, waar hij collages van maakt. En wanneer de oorlog voorbij is, begint hij een opleiding tot elektricien om filmoperateur te kunnen worden. Maar die studie kapt hij voortijdig af. Hij besluit dan fotograaf te worden.
22: Hij had wat baantjes gehad in verschillende studio's van verschillende fotografen met wisselend succes. Werd ook vaak heel snel alweer ontslagen of stapte zelf op, omdat hij naar eigen zeggen niet geschikt was om voor een baas te werken.
19: Van der Elske fotografeert al vroeg in zijn carrière in de straten van Amsterdam en verkoopt daar ook zijn werk aan wie het hebben wil. Vrij werk met opmerkelijke types. Denk aan straatschoffies, sekswerkers en chageraars. Maar de periode van de wederopbouw in Nederland biedt hem geen toekomstperspectief. En dus trekt hij naar Parijs. Hier hoor je hem.
2: De 24-jarige fotograaf Ed van der Elske was uit zijn geboortestad Amsterdam naar Frankrijk vertrokken, waar hij 5 jaar zou blijven wonen.
22: We hebben in de tentoonstelling een beduimeld zakboekje liggen dat hij bij zich droeg op het moment dat hij naar Parijs vertrok in 1950. Vanaf vandaag, datum 17 februari 1951, begint het leven als onafhankelijk reportagefotograaf.
3: Ja, en de mensen was toch interessanter dan Amsterdam toen. Ja, dus internationaal, vreemd, het rook lekker. En het was, voor mij had het een melancholie die goed bij mij paste.
19: Ed van der Elske heeft in Parijs direct een baan, dankzij een aanbeveling van een Nederlands contact. Hij wist in Amsterdam namelijk al heel jong toe te treden tot de Gebonden Kunstenfederatie, de GKF, waarmee hij zijn netwerk aanzienlijk versterkt. In Parijs gaat hij aan de slag bij Pictorial Service, het laboratorium van het beroemde fotografencollectief Magnum. Maar ook daar houdt hij het niet heel lang vol. Hij wordt namelijk in de donkere kamers van het lab verliefd.
22: En hij trok al gauw in bij Atacando, een fotograaf die hij daar had ontmoet. En dat stelde hem in staat, het feit dat hij bij haar kon gaan wonen, om over de straten te zwerven en te gaan fotograferen. En er is een heel vroeg beeldverhaal van een toiletclochard, een zwerver die zijn ochtendtoilet maakt, die zijn haar kamt en zich opmaakt voor de dag. En in dat notitieboekje zie je bijvoorbeeld ook een soort scriptje waarin hij die verhaallijn voor die toiletclochard helemaal uittekent. En het interessante is dus dat als je die vroege contactvellen uit Parijs bestudeert, dan zie je dat hij dat verhaaltje eigenlijk al helemaal in die foto's, in de serie en sequentie van die foto's heeft zitten. En ja, zo zie je dat hij eigenlijk al heel vroeg in verhalen dacht. Nog ver voordat hij daadwerkelijk verhalende fotoboeken en films is gaan maken. Het was wel heel ongebruikelijk in die tijd, en dan heb ik het dus over de vroege jaren 50, nog voordat hij zijn eerste beeldroman, hè, zijn verhaal in foto's publiceert, om zo op zo'n manier verhalend door beeldsequentie, door het componeren van foto's, eigenlijk tot een beeldverhaal te komen.
19: Van der Elske en Atacando trouwen en leven een armoedig leven. Maar dat weerhoudt ze niet om samen op te gaan in het experimenteren met die filmische sequenties in fotografie.
22: Het kan natuurlijk geen toeval zijn dat zij samen als een soort creatief powerkoppel in Parijs in die tijd experimenteerden met narratief en met de wisselwerking tussen feit en fictie, tussen documentaire, fotografie en de beeldroman. Je ziet haar op sommige foto's ook in de doka staan, een afdruk controleren uit een liefdesgeschiedenis in Saint-Germain-des-Prés. Ik denk dat zij hem ook heel erg hielp, of in elk geval meedacht en meedeed aan het wordingsproces van wat uiteindelijk zijn doorbraak zou worden.
19: Ook Ata Kando werkt minstens zo hard aan haar carrière. Ze doet opdrachten voor de Moulin Rouge en modehuizen zoals Dior. Ondertussen doet ze het huishouden en zorgt ze voor haar 3 kinderen die ook bij hen inwonen. Aan die combinatie gaat ze bijna onderdoor. Haar lichaam verzwakt op den duur zo erg dat ze zelfs een tijd naar een sanatorium moet om aan te sterken.
22: Hij was zich terdege bewust van Ata's rol in zijn eigen situatie en hoe dat hem deels faciliteerde om het werk te maken dat hij maakte. Hij schrijft daar dan ook over dat zij ook zichzelf deels een beetje in dienst stelde van zijn werk.
19: In een later fotoboek, getiteld Parijs met uitroepteken, zal Van der Elske 30 jaar later schrijven: "We werkten ons de pokken, maar konden net rondkomen. Dankzij Ata, dankzij haar ploeteren en geld verdienen, heb ik mijn vrije werk kunnen maken." Zij zag haar rol ook zo. De vrouw van de kunstenaar met hoofdletters, die zich opoffert om het voor hem met hoofdletter allemaal mogelijk te maken.
22: Waarom wil niemand mijn foto's hebben? Ik heb iets te vertellen, maar niemand wil het horen.
19: Ondanks zijn creatieve jaren in Parijs heeft Van der Elske veel moeite om zijn vrije werk gepubliceerd te krijgen in Nederland.
22: Hij begon flink van zich af te schrijven. En hij begon daarom ook een soort media-offensief in de Volkskrant en in Focus, een blad voor fotografie. En in andere media begon hij eigenlijk een beetje tirades te publiceren tegen de bekrompenheid van de Nederlandse uitgeverswereld.
19: Zo schrijft hij in een tijdschrift in het jaar 1954 het volgende: "Dooie vogeltjes en arme mensen. Dat kan ik goed. Dat maak ik mooi. Maar dat wil niemand hebben. Dus ik ben rancuneus en zonder centen."
22: En uiteindelijk, toen hij terugkeerde naar Amsterdam, 1955 is dat, toen begon het balletje voor hem te rollen.
19: Eind 1956 verschijnt de beeldroman Saint-Germain-des-Prés bij De Bezige Bij. Van der Elske is dan net terug in Nederland, samen met Ata Kando en haar kinderen, waar ze na de schamele jaren van Parijs een veel luxer leven leiden in Amsterdam. Al is dat geluk van korte duur, want het huwelijk tussen Ed en Ata houdt geen stand.
22: Dat boek, dat werd veelvuldig besproken in de pers, niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. En dat zowel verguisd als gevierd om de zwarte, sombere, moody afdrukken van het leven, het boheemse leven in Parijs.
4: Nou, dit zijn 5000 fotootjes van wat je noemt verre reizen buiten Europa.
22: Zijn eerste reis buiten Europa was naar Centraal-Afrika.
19: Van der Elske krijgt na het succes van zijn fotoboek Saint-Germain-des-Prés van zijn uitgeverij de opdracht om een nieuw fotoboek te maken.
22: In een tijd dat het helemaal niet zo gebruikelijk was om zomaar over de wereld te reizen en naar een heel afgelegen gebied in Centraal-Afrika af te reizen.
19: Hij reist naar een plek die Ubangui Chari heet.
22: Omdat zijn zwager, dus dat was de man van zijn zus, daar districtshoofd was van de toenmalig Frans koloniaal regime. En hij kon met hem mee op pad en is daar ruim 3 maanden gebleven en rondgetrokken.
19: In Ubangui-Chari legt Van der Elske het plattelandsleven vast. In duizenden foto's met veel flits en hoge contrasten. Zijn foto's en ervaringen worden vastgelegd in het boek Bagara, wat buffel betekent. De stijl van zijn beelden en de vormgeving van het boek zijn voor het grote publiek iets nieuws. Want het wijkt af van de meer etnografische documentaire fotografie die mensen doorgaans te zien krijgen in tijdschriften. De stijl van Van der Elske is veel persoonlijker en emotioneler.
22: Een van de onderwerpen waar hij de meest mee speelde, laat ik het zeggen, was de rituele dansen in Ubangui-Chari. Dat kan zijn een dans van op een begrafenis, besnijdenisrituelen of dansen waarvan we niet weten waarvoor ze werden gehouden. Als je goed kijkt naar de opmaak van het boek, dan zie je dat hij bijvoorbeeld sommige opnames van één dans of ritueel die waar hij dan bij aanwezig was, naadloos aan elkaar plaatst. Waardoor het eigenlijk lijkt alsof het één wervelend, soort van chaotisch beeld is, wat zijn ervaring van dat moment veel beter communiceert dan een enkele foto van één momentopname. Zo ja, construeerde hij eigenlijk een soort ja, weerspiegeling of ervaring van de werkelijkheid die niet realistisch was, die gemanipuleerd was, maar toch beter vertegenwoordigde of verbeeldde wat hij op dat moment voelde of ervaarde. En ik denk dat hij daarin heel vooruitstrevend was en ook heel innovatief en gewoon experimenteel. Hij ging vrij ver daarin.
19: In het fotoboek Bagara zie je ook kleurenfotografie van Van der Elske.
22: Documentaire fotografen werkten veelal in zwart-wit. Kleurenfotografie was bovendien vrij kostbaar om af te drukken in boeken of tijdschriften en werd vaak geassocieerd met commerciële reclame. Een zichzelf respecterende kunstfotograaf greep niet heel snel naar kleur. Maar Van der Elske wel. Die vond kleurenfotografie juist de levendigheid en het realisme en de compleet andere manier van kijken die kleur eigenlijk van je vraagt, vond hij belangrijk om de levendigheid van wat hij aantrof in Ubangui-Chari te kunnen communiceren.
19: Na Bagara stort Ed van der Elske zich met zijn camera weer in het Amsterdamse stadsleven. En hij stapt voor de tweede keer in het huwelijksbootje. Hij trouwt met Gerda van der Veen, een kunststudente en later ook fotograaf, die in die periode, net als hij, lid is van een Amsterdamse kunstenaarssociëteit.
5: Wat ik me heel goed herinner is dat Ed binnenkwam en zei... Hey, we gaan een wereldreis maken. Zeg ik, oh ja, leuk. Nou, en daar was mee beklonk. We hadden natuurlijk helemaal geen geld, dus we hebben alles verkocht wat geld opbracht.
19: Met onder andere de opbrengsten van een verkochte auto en een kleine erfenis stappen ze in 1959 op de boot. Bepakt met fotocamera's, lenzen, maar ook film en filmapparatuur. Van der Elske is dan al een aantal jaar aan het experimenteren met film.
5: We gingen dus op vrachtschepen, omdat we een film maakten voor de koopvaardij. Dat was een van de opdrachten die Ed via via versierd had. We hadden geloof ik iets van 6 opdrachten of zo. Daar werden we dus onderweg betaald. Dus we moesten elke keer zien dat we op een plek kwamen waar we het geld konden ophalen en zo.
19: Gerda van der Veen schrijft onderweg korte reisverslagen voor weekbladen, zoals het vrouwenblad Beatrice en de Katholieke Illustratie.
22: En onderweg maakten ze ook nog een soort reisreportages, filmpjes voor de AVRO, die maandelijks op televisie werden uitgezonden. En eigenlijk door die inkomsten konden ze zichzelf net onderhouden tijdens de reis. Daarbij kwam dat ze vrije passage hadden op alle schepen van de Nederlandse Redersvereniging, de Koopvaardij.
19: Van der Elske en Gerda van der Veen kunnen dus gratis reizen. Hoe en wanneer die schepen varen, bepaalt de route van hun reis. Die leidt langs de westkust van Afrika naar Kaapstad en Durban, waarna ze vervolgens belanden in Singapore, Hongkong, de Filipijnen. En daarna reizen ze door naar de Verenigde Staten en rijden ze in een auto via Mexico naar New York.
6: Wat hier ligt, dit is eigenlijk de eerste opzet voor wat uiteindelijk Sweet Life zou worden. Een van zijn meest gevierde fotoboeken, 1959-1960. Je ziet Van der Elske zijn filmpjes drogen in de kajuit van een schip of aan de kant van de weg naast de auto. Je ziet Gerda op een typemachine de stukjes voor Beatrice tikken en een shotlist voor de AVRO bijhouden.
3: En ik kom terug met het Sweet Life materiaal. En ik kan het niet uitgegeven krijgen.
6: Ed van der Elske had hoge ambities voor dit boek. Het moest lijvig, het moest groot, het moest in koperdiepdruk worden gedrukt. Dat een heel prachtig, maar ook kostbaar procedé was. En daarvoor moesten er eigenlijk meerdere uitgeverijen de handen ineens slaan om het boek in verschillende landen te brengen.
3: Ik had tot dan toe een hoogconjunctuur in het fotoboek meegemaakt. Hè. Ik hoefde maar te piepen en ik werd er een prachtig boek van me uitgegeven in 7 talen of zo, of in 4 talen. Maar toen was de televisie al een opkomst. De mensen zaten thuis lekker naar die bewegende dingen te kijken. En je denkt, wat zal ik nou duur geld voor een fotoboek neerleggen? Heb ik jaren zitten editen, steeds verbeteren, in elkaar bouwen. En waren er geen inkomsten. Van de lucht geleefd en van de hulp van vrienden. Heel zuinig, heel armoedig. Ik kreeg nog een kind ook.
6: En nou ja, hij heeft er, ik denk, 5,5 jaar over gedaan om een uitgever te vinden voor dat boek. Dat kun je je nu niet meer voorstellen, omdat het zo bekend en zo'n prachtig boek is geworden.
19: In het werkarchief van Van der Elske zitten dus meerdere dummies van wat uiteindelijk Sweet Life is geworden. In die proefversies zie je hoe Van der Elske experimenteert. Een van de vroegere versies kent nog een heel autobiografische reisverslagachtige opzet. Maar in de uiteindelijke versie heeft hij dat helemaal losgelaten.
6: Het ging hem veel meer om het dagelijks leven van de mens, waar deze mens zich ook bevond op de wereld, en het mens zijn eigenlijk. En soms maakte Van der Elske ook echt een statement met zijn layout. Dus hier zie je bijvoorbeeld een spread van een meisje dat op straat in Hongkong plast. En aanvankelijk had hij haar in haar eentje op een bladzijde gepland, maar in een uiteindelijke ontwerp plaatst hij haar tussen 2 foto's van stenen leeuwen. 1 voor de Bank of China, de communistische leeuw als het ware, en de andere de kapitalistische leeuw. En Hongkong was in de tijd een Britse kolonie in de oksel van China, zoals Ed van der Elske dat dan zelf formuleerde. En was een soort kapitalistische vrijhaven naast communistisch China. En deze spread is dus ook een soort statement waarbij hij zegt de gewone mens wordt eigenlijk verpletterd tussen die 2 grote wereldmachten. Dus die layout was vaak ingegeven door inhoud, door overtuiging, door ideologie, door zorgen over bepaalde situaties in de wereld.
19: Van Van der Elske zelf.
6: Van dus. Van der Elske zelf.
19: Ja.
7: Meneer dames en heren, we vervolgen jetzt onze vlucht naar Dar es Salaam. Die vluchtdauer bedreigt eindigstunde.
8: Zit in het vliegtuig KLM Amsterdam Dar es Salaam. Met Hugo Claus. Voor een reportage over Tanzania.
6: Hij kreeg een grote tentoonstelling samen met de lancering van het boek, waar ook de redactie van het glossy van het tijdschrift Avenue zijn foto's zag. En dat zou eigenlijk het begin zijn van een jarenlange werkrelatie, waarbij Van der Elske meer dan 40 reportages heeft gemaakt voor Avenue, waarvoor hij ook veelvuldig naar het buitenland werd gestuurd en soms op eigen initiatief naar bepaalde bestemmingen ging en de hele wereld overreisde om werk te leveren in kleur.
8: Hugo en ik hopen in Tanzania een hele goede scene te vinden. 14 dagen later, aan het eind van onze Tanzania-reis. Ontzettende lastige, taaie rotreportage geweest. Ontzettend veel tegenwerking na tegenwerking. Wanbegrip, bureaucratie, laksheid. We hebben enorm doorgeknokt en hebben toch een goede stuf gekregen.
19: Van der Elske reist onder andere naar Indonesië, naar Cuba, Japan, Portugal, Groenland en op veel plekken doet hij verslag van de politieke ontwikkelingen.
8: In Cambodja, Phnom Penh, maak een fotostory over het land. Gisteren ontzettend geluk gehad. Exclusief interview met prins Sihanouk.
9: Les pensées de Mao Tse-tung doivent atteindre les peuples du monde entier. Les peuples du monde entier doivent voir Mao Tse-tung comme leur soleil, comme leur Bouddha.
8: Gerda zegt, wat zie ik er op die foto's met Sihanouk, ontzettend lullig bij. Maar zij weet niet dat iedereen in die landen er zo bij zit. Zo gaat het haar kind.
19: Vanaf halverwege de jaren 60 vertrekt Ed van der Elske steeds weer op reis om reportages te maken. Zowel in fotografie als in film. Hij wisselt in die periode zijn reizen af met zijn bekendere straatfotografie in Amsterdam. Hij leeft in die jaren in een uitzonderlijk hoog tempo. En steeds vaker richt hij de camera ook op zichzelf. Zo maakt hij de autobiografische film Welkom in het leven, lieve kleine, over zijn vrouw en kinderen en zichzelf, met de camera op de schouder. In 1971 volgt daarop de film De Verliefde Camera.
22: De film eindigt met Ed en Gerda en Tini Lou en Daan die in de Minimoog, een klein jeepautootje, door het weiland crossen in Edam, waar ze net een boerderijtje hebben gekocht. Maar op het moment dat de film uitkomt, wordt uitgezonden, liggen Ed en Gerda eigenlijk al in scheiding.
19: In het persoonlijk werkarchief van Van der Elske in het Rijksmuseum heeft Hinde Haast tijdens haar onderzoek een versie van het script gevonden dat sterk afwijkt van de uiteindelijke film.
22: Het was een leven als kunstenaar dat ook wel zijn tol heeft geëist. Getuige een onverfilmd script voor De Verliefde Camera, waar hij een scène had gepland waarin hij in zijn eentje door een weids landschap doolt en zichzelf een beetje verloren is. En hij omschrijft dat hij eigenlijk een beetje de grip op zijn leven en zijn eigen intrinsieke overtuigingen en motivatie, maar ook de grip op zijn relatie met zijn vrouw en zijn kinderen een beetje verloor.
19: Ze leest een stukje voor uit het onverfilmde script.
22: De laatste 3 jaar heb ik alleen fotoreportages gemaakt. Over de hele wereld gereisd voor het maandblad Avenue. Allerlei spectaculaire landen en dingen gezien. Ik de grotere reporter uithangen. Vliegtuig in, vliegtuig uit. Het ene continent na het andere. En dan opeens, nom de dieu, is er een kloof. Verwijdering, gesodemieter. Zij kapot, ik kapot. Ik merk hoe hard ik in de strijd om het bestaan geworden ben. Ik heb altijd zo keihard moeten knokken om aan de top te komen in mijn vak. Om aan de top te blijven. En dat is misschien een kant van het verhaal dat wel degelijk ooit onderdeel is geweest van het script en van zijn wens om dat deel van zijn leven ook voor de camera te brengen. Maar om wat voor reden dan ook toch niet heeft gedurfd of gedaan.
5: Het was niet uit onaardigheid, maar hij was heel vanzelfsprekend number one met hele grote één erop. En als je dat niet meer volhield naast hem, dan vond ik dat ik me beter kon vertrekken eigenlijk. Of zoiets.
19: In het onverfilmde script schrijft Van der Elske ook nog dat hij zijn vrouw en kinderen heeft verwaarloosd en dat hij geïsoleerd is geraakt. Hij twijfelt openlijk aan zichzelf en aan zijn motieven en waarom hij niet meer in de vernieuwingen van de jeugd zit. Hij schrijft over zijn zelfvertrouwen dat naar de haaien is en dat hij last heeft van future shock.
22: Van der Elske trekt in het boerderijtje, een soort buitenhuisje, in Edam. En daar trekt hij zich terug. Hij verliest een beetje het contact met zichzelf. Hij is steeds minder in Amsterdam te vinden. Het is een periode van introspectie. En hij richt de camera dan ook steeds meer op het land en de dieren en de dingen om hem heen. Maar al gauw ontmoet hij Anneke Hilhorst. Zij staat liftend langs de kant van de weg. En ze trekt al heel gauw in bij hem in Edam. En samen zijn zij eigenlijk een nieuw leven begonnen. Ze kregen ook nog een zoon. En Anneke heeft ook altijd geholpen met het maken van films, monteren, shotlists maken, reportages schrijven. Ze deed ook de retouche van zijn afdrukken. Ze was onderdeel van het bedrijf, van het familiebedrijf.
0: Eigenlijk hebben dus al die drie vrouwen een heel belangrijke rol in het mogelijk maken ook van zijn carrière gespeeld. Zeg ik dat goed? Kan je dat zo zeggen?
22: Zij hebben vaak een actieve rol gehad in allerlei aspecten. Dus zowel praktisch, montage, shotlists, reportages schrijven. Maar ik denk ook in het aan de andere kant het bieden van of het faciliteren misschien van die reislustigheid. Nou ja, ze gingen ook vaak genoeg mee. En vast ook als klankbord en veelvuldig als onderwerp natuurlijk. Hij richtte de lens heel veel op zijn eigen leven. Een deel van zijn oeuvre is autobiografisch. En ze hebben daar allemaal een hele belangrijke rol in gespeeld.
8: Ik kijk Anneke aan, zonder iets te zeggen. Ze pakt mijn hand. Knikt. Doen. Leven. Ik moet leven.
22: Dus hij werd steeds radicaler in het tot onderwerp maken van zijn eigen leven ook. Naast dat van heel veel mensen om hem heen. En steeds eerlijker misschien. En steeds opener. Ja. Naarmate zijn leven en zijn oeuvre vorderden.
8: Wat een vuile, gore rotstreek. Ik heb toch niks gedaan. En ik heb niet ongezond geleefd. Ik ben in mijn creatieve rijpheid. Een paar heel grote thema's wil ik nog. Wat denken ze daarboven, godverdomme wel?
22: En uiteindelijk denk ik dat hij in zijn allerlaatste film, Bye, wel die volledige disclosure doet. En zichzelf helemaal openstelt voor de camera. En dat is zijn allerlaatste film waarin hij zijn eigen stervensproces volgt en documenteert.
8: Ah, van de week, vorige week, voelde ik me dan echt heel erg lekker. En dan krijg ik weer dat ouderwetse gevoel van, oh, ik moet nieuwe, prachtige, grote dingen maken. Ik zeg tegen Anneke, ik ga misschien een nieuwe, grote film maken. En die heet PS uit het hiernamaals. En daar treed ik zelf in op. Met die grote engelenvleugels op mijn rug. En dan vertel ik de mensen hoe het is als je dood bent. Want dat willen ze allemaal graag weten. Nee, roept Anneke. Schijn er toch eens uit, man. Ga lekker uitrusten. Je hebt genoeg gedaan. En ik ook. En dat is waar. Wat die schat nou al 20 maanden voor me doet.
10: Het is zelfs zo dat hij de manier zoals hij zo heel persoonlijk in de camera spreekt over zijn ziekte. Op die manier heeft hij nooit tegen mij gesproken. Dat bewaarde hij, als het ware, ook. Hij wilde dat niet kwijtgeven. Hij wilde die emoties helemaal samenballen om die dan in één keer op zijn allerkrachtigst te uiten voor het publiek.
8: Ik stop ermee. Ik ga
11: afscheid nemen. Ik ben er bijna. Hou je goed, allemaal. Sterkte. Doe je best. Laat zien wie je bent. Bye.

tijd was vader met verantwoordelijkheden, familieman. Ja, al die aspecten van Ed van der Elske komen op een goed moment in dat oeuvre aan bod. En ja, in die zin is het een soort portret van een man die vele verschillende dingen was.

0: Ja, dit was Ed van der Elske, voorbij de straatfotografie. Gemaakt door Rinke Vreken. De tentoonstelling in het Rijksmuseum is tot half september te zien. En alle audiodocumentaires van OVT zijn te horen in de podcast OVT Doc. En dit was OVT voor vandaag. Straks de perstribune van Max met journalist Nasra Habiballah en voetbalanalist Kenneth Perez. Wij zijn er volgende week weer. Mooie zondag. Tot dan.
1: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Ontspan, tel tot 10. 1, 2...
13: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
13: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
3: Margreet Rijntjes.
15: Goedemiddag, over een uur in de perstribune. Voetbalanalist Kenneth Perez. Nooit verlegen zit hij om een voetbalmening. En zometeen correspondent Nasra Habiballah. Onlangs keerde ze terug van misschien wel de meest ingewikkelde plek als correspondent, die in Israël en de Palestijnse gebieden. Ik spreek haar zo uitgebreid. Maar nu eerst het laatste nieuws. Het NRW Journaal, Marnix Ampers.
16: In Rotterdam wordt vanmiddag het Nationaal Moluks Monument onthuld. Het is 75 jaar geleden dat de eerste generatie Moluks...

0: gelukkig naar Nederland werd gehaald. Ze werden hier onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. De meesten gingen nooit meer terug naar hun geboorteland. Daar wordt vanmiddag bij stilgestaan tijdens een bijeenkomst. Daar spreekt ook premier Jette. Verslaggever Mark Hamer is al in Rotterdam. Ja, Mark, een beladen sfeer?
1: Ja, hier op de Lloydkade, daar de plek waar ze 75 jaar geleden de Molukkers aankwamen, de eerste Molukkers. Ja, proef je hier toch wel een blijdschap dat het monument er komt. Dat er verdriet is over het verleden. En ook spanning, ook inderdaad om die, wat gaat Rob Jette nou uiteindelijk zeggen? Er is straks een bijeenkomst, dat is binnen. Er is hier buiten een tent neergezet waarin mensen in de schaduw naar een groot scherm kunnen kijken. Pas om 2 uur gaat Jette hier iets zeggen. De verwachting is trouwens, ja, hij gaat zijn excuses aanbieden. Als een premier komt spreken op zo'n bijeenkomst, dan gaat hij excuses aanbieden. Daar weten we nog helemaal niks van, hoor. Weten we nog helemaal niet zeker. Ja, en dus merk je ook dat daar de spanning omheen hangt. Wat gaat hij precies vertellen? Ik zei net al, om 2 uur gaat Jette spreken. Om 3:30 is de onthulling van het monument. Maar nu zitten er al mensen.
2: Het is een bijzondere dag voor ons, dus we zijn er.
1: Ja, wat voor gevoel heeft u over vandaag?
2: Oh, ja, een beetje gemengd, ja. Het is een hele fijne, mooie dag natuurlijk. Voor ons als herdenking, 75 jaar. En aan de andere kant zit ik toch af te wachten hoe het afloopt met Rob Jette in verband
1: wat
2: met...
1: Wat hij nou gaat zeggen?
2: Ja, wat hij allemaal gaat zeggen. Excuus op zich is al heel bijzonder voor mij, vind ik. Maar wat hij allemaal gaat zeggen en wat de inhoud, ja, dat is afwachten.
1: Zeggen ook mensen, ja, leuk dat Jette nu gaat spreken, maar het leidt wel een beetje af.
2: Ja, het is leuk, maar het is wel maar, inderdaad, zoals je zegt. Het hoeft niet echt af te leiden, maar...
3: Ja, je moet jezelf focussen op het hele gebeuren. Kijk, ik vind Jette's bijdrage alleen maar een sub-B-bijdrage. Ja, het hoofdsub is dat we hier gezamenlijk gedenken. Gedenken dat de eerste Molukkers 75 jaar geleden hier in Nederland is aangekomen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.
1: En als u dat zegt, 75 jaar geleden hier aankomen, met wat voor gevoel zit daarbij?
3: Dat is wat mijn vrouw zegt. Het is een gemengd gevoel. Het is een gevoel van verdriet. Even stil zijn, even denken.
2: Ja. Voor mij is het allerbelangrijkste, echt allerbelangrijkste, 75 jaar hier in Nederland. Voor onze ouders, wij zijn nu wel geboren en getogen. Het allerbelangrijkste is, en dat wil ik echt bij zeggen, dankbaarheid naar onze hemelse Vader, naar God die ons hier naartoe heeft gebracht, ook geleid. En al die jaren bij ons is geweest. En ons een mooie verblijf en wonen heeft gegeven, ondanks alles.
0: Ja, dat zijn de mensen tegen verslaggever Mark Hamer in Rotterdam, waar dus vanmiddag het Nationaal Molukkers Monument wordt onthuld. Oekraïne heeft droneaanvallen uitgevoerd op de Krim, het schiereiland dat door Rusland wordt bezet. Daarbij zijn 4 mensen gedood. Ook raakten 28 mensen gewond, meldt de Russische bestuurder van de Krim. Er zijn onder meer berichten over een getroffen olieterminal, waardoor brand is uitgebroken. Correspondent Christian Pauwen over het doel van de Oekraïnse droneaanvallen.
4: De aanvallen maken deel uit van een campagne om de door Rusland geannexeerde Krim te isoleren. En dat doet Oekraïne met middellange afstandsdrones. Daarmee vallen ze wegen aan, bruggen, ook vrachtwagens die gebruikt worden voor de aanvoer van brandstof of munitie. Je ziet dat de problemen steeds groter worden op de Krim. Niet alleen voor militairen, maar ook voor de burgers die daar zitten. En Oekraïne heeft duidelijk uitgesproken dat ze 1 doel hebben, namelijk het volledig isoleren van het schiereiland van het Russische vasteland.
0: Rusland annexeerde de Krim in 2014. In het Belgische Kortrijk is een motorrijder gisteravond ingereden op een terras. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond. De motorrijder zelf raakte licht gewond. De man was aan het stunten, zegt de burgemeester.
5: Hij trok een wheelie, dus op zijn achterwiel. En hij is de controle over zijn stuur verloren. En de moto is gaan glijden en heeft een terrastafel met omzittenden weggemaaid.
0: Het ongeluk gebeurde op de Grote Markt in Kortrijk, waar het op dat moment erg druk was. De burgemeester begrijpt niets van de actie van de motorrijder.
5: Dus weer zinwekkend. Ik vind dat verschrikkelijk. Daar moet paal en perk aan gesteld worden. Alles begint met de individuele verantwoordelijkheid en met respect. En dat is hier totaal zoek.
0: De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. Namens Iran is onder meer de minister van Buitenlandse Zaken Arachi erbij. Een delegatie uit Pakistan is aanwezig om te bemiddelen. Koning Charles gaat komende week zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Als eerste Britse vorst ooit. Volgens Buckingham Palace is dat onderdeel van het beleid om transparanter te zijn naar het publiek. Het loopevenement Nacht van de Vluchteling heeft 2,1 miljoen euro opgeleverd en dat is een record. Er deed ook een record aantal deelnemers mee. Ze liepen tussen de 10 en 50 kilometer. Door de regen- en onweersbuien werden wel enkele afstanden geschrapt of ingekort.
6: Het NOS-journaal.
0: In Frankrijk is het erg warm. Het land gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. Het kan daar rond de 40 graden worden, zegt correspondent Saskia Houtuin.
7: Code rood, het wordt niet zomaar afgegeven door het Franse Weerinstituut. Dat gebeurt echt alleen bij hele heftige hittegolven. Dus ja, het gaat om 26 miljoen mensen die in die gebieden wonen. Dus dat is echt wel nogal wat. En dit is wel echt een van de zwaarste hittegolven ooit gemeten in Frankrijk, waarbij de piek nog moet gaan komen. Die wordt aanstaande maandag verwacht. En dan is mogelijk qua gemiddelde het de warmste temperatuur die ooit in Frankrijk is gemeten.
0: Op dit moment is in Frankrijk het landelijk muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken.
6: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, groot feest op Curaçao vannacht. Het land pakte het eerste WK-punt ooit na een gelijkspel tegen Ecuador. En daarmee maakt de ploeg van bondscoach Dick Advocaat nog kans op de groepsfase te overleven. Op Curaçao zelf zijn de mensen vanzelfsprekend trots.
8: Ja, niet normaal. Ik woon hier nu net één jaar op Curaçao, maar ik vond het echt niet normaal. Echt, wat een vibe, wat een gezelligheid. Iedereen is gewoon met z'n allen. Ja, zo hoort het gewoon.
9: De droom blijft doorgaan. Sky is the limit.
10: Mijn hart, dat was te keer, niet normaal. Maar nu is het weer wat getal weer. Helemaal mijn keel. Alles is mogelijk.
9: Het is gewoon de passie. We believed in them to score one goal en het is gelukt.
0: Ook koning Willem-Alexander is trots. Hij zocht de spelers van Curaçao op in de kleedkamer na de wedstrijd.
11: Fantastisch mooi. Helemaal fantastisch.
12: Ik denk dat ik namens iedereen jullie ongelooflijk mag feliciteren voor vandaag. Voor een ongelooflijk gevecht. Maar ook de discipline om gewoon samen daar te staan als team. En als team hebben we hier gewoon ingezet. Iedereen. En dat heeft me echt trots gemaakt vandaag. Het was gewoon een solide spel. Mooie aanvallen. Goede verdediging. Top. Dank jullie wel.
0: Ecuador had veel kansen tegen Curaçao. Maar doelman Rome wist het telkens tegen te houden.
13: En weer is het aan Rome. Rodriguez. Bal blijft hangen. Valencia. En dan opnieuw Eloy Room. En hij houdt hem even vast. En zo sleept Curaçao er een fantastisch punt uit. Met dank aan deze uitblinkende doelman Eloy Room.
0: En daardoor kreeg Room zelfs een beker voor held van de avond.
14: Dat is wel iets moois. Man of the match in een WK-wedstrijd. Dus die gaat zeker op de kast. Ja.
15: Ik heb een collega die zei ooit allemaal Maarten Stekelenburg even bedanken. Dat ging over één redding. Ik denk dat het eiland voor jou een standbeeld gaat oprichten na deze wedstrijd.
14: Ja, ik zag de minister ook in de kleedkamer. Dus ik denk dat hij dat eventjes moet gaan regelen, denk ik. Dat een mooi standbeeldje komt op Curaçao.
0: Ook in Nederland was het feest. En niet alleen vanwege het punt van Curaçao. Oranje versloeg gisteravond Zweden met 5-1. Het laatste doelpunt was van Crescencio Summerville.
16: Summerville! 5-1! Die stand, die hebben we wel eens eerder gezien op een wereldkampioenschap voetbal. Nu zien we hem in Houston, waar Crescencio Summerville, net als in de vorige wedstrijd tegen Japan, opnieuw een doelpunt maakt. Toen als basisspeler, nu als invaller. Heerlijke avond voor het Nederlands elftal in Texas.
0: De laatste wedstrijd van Oranje in de groepsfase is tegen Tunesië. En dat duel is in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur. Bijna 10 minuten over 12, het weer nog. Vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden.
17: Er is verkeersinformatie op deze zondagmiddag. Tim Schaap.
18: Jazeker, goedemiddag. Twee korte files om te melden. Allereerst de A12 Arnhem-Utrecht. Daar staat file tussen Veenendaal en Maarsbergen. 4 kilometer en 5 minuten. En op de N324 file vanuit Nijmegen naar Os voor Graven. 3 kilometer en 10 minuten.
17: Dankjewel, Tim. Over een uur in de perstribune. De WK-hoogte- en dieptepunten van voetbalanalist Kenneth Perez. En over een paar minuten geeft journalist Nasra Habiballah een antwoord op de vraag wat haar op de been hield de afgelopen jaren als correspondent in het Midden-Oosten.
19: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee, toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
23: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: NPO Radio 1. Max.
25: De perstribune. Margreet Rijntjes.
17: Nasra Habiballah, gisteren Nederland, WK. Heb je gekeken alsof je nooit weg geweest bent?
26: Ik heb wel een stukje gekeken. Ik ben niet een hele grote voetbalfan, maar ik heb wel een stukje gekeken. Ja, ja.
17: En geniet je dan?
26: Ja, nou, zo'n wedstrijd als gisteren wel, ja. Ja.
17: Ben je een beetje ingedaald voor je gevoel in Nederland weer?
26: Een beetje. Ik ben hier nu ruim een maand, maar het is nog steeds een beetje onwennig.
17: Ja.
26: Ja, ja.
17: Wat is er onwennig?
26: Ik ben nog heel erg met mijn hoofd daar. Dat nog wel. Ja, ja, ja. Bij het nieuws daar. Ik kan het niet zo goed loslaten.
17: Nee. Nou, en daar is natuurlijk Israël, Palestijnse gebieden. Jij bent de afgelopen jaren vrijwel dagelijks op radio en tv geweest. Je deed namelijk voor de NOS verslag van alle ontwikkelingen daar in het Midden-Oosten. Een enorm intensieve periode was het. En na ruim 3 jaar vond je het genoeg geweest. Nou, wij gaan terugkijken op jouw carrière. Ron Vergouw, onze mediakenner. Jij bent op zoek gegaan naar fragmenten.
27: Onder andere, en dat wil je natuurlijk weten, of ik ook het oudste heb kunnen vinden. Dat is een beetje traditie hè, in dit programma.
17: Ja, altijd leuk.
27: Wat is nou het eerste wat we in het archief kunnen vinden? Ik kan je zeggen, dat heb ik gevonden. Als het tenminste goed gearchiveerd is. En dat er iets nog ouder is wat ik niet heb kunnen vinden. Maar dat hoor ik dan graag van jou. Dus die dingen van jou komen voorbij. En aan het einde van het uur even een blik op de afgelopen televisieweek.
17: De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
25: De perskaart.
17: Nasra Habiballah, geboren op 8 oktober 1987 in Zierikzee. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Als ik aan Oost-Jeruzalem denk, dan zie ik deze persoon voor me.
26: Heel veel, maar Jack, een winkelier in onze straat die praktisch in zijn winkel woonde en er altijd was.
17: Als correspondent in het Midden-Oosten hield dit me de afgelopen jaren op de been.
26: Mijn man, Joost.
17: Dit vind ik een mooie Arabische uitdrukking.
26: Als je een compliment krijgt van iemand dat je er mooi uitziet, dan kun je antwoorden: je ogen zijn mooi. Of eigenlijk zeg je: je blik is mooi.
17: Deze dag in mijn jeugd ben ik nooit vergeten.
26: Oh, dag. Geen specifieke dag, maar de zomers in Zeeland op het strand aan zee.
1: Deze plek wil ik later graag aan mijn kind laten zien.
26: Oost-Jeruzalem.
1: Dit is mijn advies aan mijn opvolger als correspondent.
26: Geef je grenzen aan.
1: Dit aandenken uit het Midden-Oosten heb ik meegenomen naar Nederland.
26: Een handgemaakt backgammon-spel uit Syrië.
1: Dit zou ik graag beter kunnen.
26: Ik zou graag een instrument willen kunnen bespelen, want ik kan het niet.
1: Dit bericht dat ik ooit kreeg is me dierbaar.
26: Het is geen specifiek bericht, maar ik heb de afgelopen tijd heel veel lieve berichten van kijkers en luisteraars gekregen. En die zijn me heel erg dierbaar.
2: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
1: Wat schreven ze?
26: Ja, ik heb heel veel bedankjes gekregen toen bekend werd dat ik ging stoppen als correspondent. Werd ik echt overladen met berichten van mensen die me gewoon bedankten. En dat heeft me heel erg geraakt. Aan het begin toen, ik was nog niet eens begonnen als correspondent, maar toen bekend werd dat ik de correspondent zou worden, kreeg ik natuurlijk vaak heel veel negatieve berichten.
1: Ja.
26: En daar word ik ook veel naar gevraagd. Maar dan is het zo mooi om het af te sluiten met zoveel liefde en zoveel mooie berichten van mensen die me echt bedanken voor de afgelopen jaren. En dat doet me gewoon heel veel.
1: En zeggen ze dan ook waar ze je precies voor bedanken?
26: Sommigen wel, sommigen niet. Maar wat ik bijvoorbeeld terughoor is dat mensen het prettig vinden. Gewoon de manier waarop ik heb geprobeerd om het nieuws te duiden. Dat ze dat heel erg gewaardeerd hebben.
1: Ja, en wat schrijven ze dan? Hoe heb je dat gedaan in hun ogen?
26: De rust vonden ze prettig. Dat ik meerdere keren heb gelezen dat mensen vonden dat ik dat op een hele rustige manier deed. Op een begrijpelijke manier. Dat heel erg gewaardeerd werd.
1: Ja, is ook zo. Ik bedoel, je leek altijd volledig onder controle, zelfs in de meest bizarre situaties.
26: Ik heb wel geprobeerd om zo in ieder geval over te komen om die rust te bewaren. Maar dat vind ik ook heel belangrijk, omdat het nieuws zelf is heftig genoeg. En er gebeurt heel veel. Soms alleen al de situatie waar ik in sta. Hè, luchtalarmen die mogelijk af kunnen gaan. Of heftige demonstraties of wat dan ook. En ik denk dat als ik wil dat wat ik vertel nog enigszins overkomt op een begrijpelijke manier, dat het bij mensen binnenkomt, dan is dat denk ik heel erg belangrijk. Dat je dat op een rustige manier doet. Dus dat heb ik wel altijd heel erg geprobeerd. Ja.
1: En wist je dat je dat kon?
26: Ik was me er niet zo bewust van. Nee. Ik heb dat ook als verslaggever in Nederland heb ik dat altijd wel geprobeerd. Maar nu merk ik dat voor mensen specifiek iets wat echt benoemd wordt, dat belangrijk voor ze geweest is. En ik heb daar van tevoren niet zo over nagedacht dat kennelijk goed uitpakte.
1: Ja, dat je dat uiteindelijk in je had.
26: Ja.
1: Ja. Dat aandenken uit het Midden-Oosten, uit Syrië, een backgammon-spel?
26: Ja. Ja.
1: Wanneer heb je dat ergens op de kop getikt?
26: Nou, ik heb het in Oost-Jeruzalem gekocht. Ja. Bij een handelaar die spullen uit Syrië via Jordanië dan binnenkreeg. En dat is iets wat we graag mee wilden nemen als aandenken naar Nederland. Het is prachtig. Het is helemaal van hout handgemaakt. Het ziet er echt fantastisch uit. Maar je kunt het dus ook echt spelen. Dus een leuk iets om mee terug te nemen. En de winkel waar we het gekocht hebben in Oost-Jeruzalem was ook in het wijkje waar wij woonden. De eigenaar die kenden. Dus het alles daaromheen is gewoon een hele mooie herinnering.
1: Ja, snap ik. Hebben jullie het wel eens gespeeld, jij en je man Joost?
26: Nog niet, want we hebben het dus pas gekocht. We dachten, we moeten echt iets moois meenemen voordat we terug naar Nederland gaan. En we hebben het vorige week pas uitgepakt uit een koffer die nog door iemand anders mee werd genomen. Ja. Dus we hebben het pas weer net ook in Nederland.
1: Hebben jullie wel eens de rust gehad om met z'n tweeën weliswaar dan niet backgammon, maar een ander spelletje te doen 's avonds?
26: Wel eens, maar dat waren wel echt uitzonderingen. Ja, we hebben weinig van dat soort dagen gehad.
1: Ja. Want als je je nu voorstelt die straat waar je woonde, hè, dan ook die winkelier Jack, die er blijkbaar altijd was.
26: Die was er altijd, ja. Ja. Die woonde in zijn winkel eigenlijk bijna.
1: Hoe ziet hij eruit, Jack?
26: Een man van denk ik in de 60. Een kalende man in de 60 die wel een vriendelijke uitstraling had. Die gek op kinderen, ook heel erg op mijn dochter. Dus eigenlijk elke dag naar de opvang wegbrengen, ophalen. Als je de straat doorliep, dan zat hij 99% van de tijd zat Jack daar. Ja. Altijd wel klaar om een praatje te maken. Of in ieder geval hebben we mijn dochter gedacht te zeggen. Ja. Dus,
1: En een praatje maken? Ik bedoel, wist hij dat jij correspondent was voor de NOS bijvoorbeeld?
26: Nou, de NOS kende hij natuurlijk niet. Maar wel dat ik journalist was, dat wel, ja.
1: Ja. Ja. En hadden jullie het dan ook over de dingen die gebeurden?
26: Nee, dat niet. Ja, soms wel natuurlijk. Als er oorlog was, dan ging het daar wel over. Dan moest zijn winkel bijvoorbeeld dicht. Maar dan zat hij daar altijd nog een beetje rond te hangen. Dus een beetje over de situatie. Maar we gingen daar niet heel diep op in. Nee.
1: Nee. Zie je het voor je straat?
26: Absoluut, ik denk daar nog dagelijks aan.
1: Wat neem ons dus mee, die straat?
26: Nou ja, dat is wat mij betreft ook een van de leukste straatjes van Oost-Jeruzalem. Het is een straatje waar er zit wat horeca, het winkeltje van Jack. Een winkel waar ze allerlei handgemaakte keramieke vazenschalen van alles verkopen. Van een oud stijl, George en Doreen. Ik ken de hele straat, want dat is het type buurt. Iedereen kent elkaar. Het zijn families die daar al generaties wonen. Dus als er een nieuw gezicht komt, dan val je meteen op. En de periode dat wij daar woonden, waren natuurlijk ook nauwelijks toeristen door de situatie. Dus het was heel makkelijk om contact te maken met mensen. Zeker ook als je een kind hebt. Arabieren zijn gek op kinderen. Dus iedereen wil contact maken. En ik denk nog heel vaak aan dat straatje. Nu gaat dit restaurantje open. Of nu is de school dicht. Er zit ook een school. Wat er gebeurt op een bepaald moment op de dag. Dat ik daar nog wel vaak aan terugdenk. Ja, ja.
1: Want het was Oost-Jeruzalem. Jij zegt Arabieren zijn dol op kinderen.
26: Ja.
1: Maar dat is een gemengde wijk, toch?
26: Nou, Oost-Jeruzalem, de oude stad specifiek waar ik woonde. Want Oost-Jeruzalem is groter dan de oude stad. Maar ik woonde echt in de oude stad. Daar wonen vooral, waar ik woonde, eigenlijk alleen Palestijnen in dat stukje. Dus je hebt dan ook een wijk waar juist weer Joodse Israëliërs wonen. Maar het stukje waar ik woonde, dat is officieel de christelijke wijk. Realiteit is dat het heel erg gemengd is. Maar in dat specifieke stukje woonden over het algemeen vooral christelijke Palestijnen. En dat is waar ik de laatste periode van mijn correspondentschap gewoond heb.
1: Ja, een paar jaar of zo.
26: De eerste 2 jaar heb ik in Jaffa gewoond en de laatste periode in Oost-Jeruzalem.
1: Ja, in Jaffa. Ja. Nasra Habiballa is de gast. De afgelopen 3,5 jaar werkte ze als NOS-correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden. Ze groeide op in Zeeland en vertrok na haar middelbare schooltijd naar de westelijke Jordaan-oever om daar Arabisch te leren. Terug in Nederland deed ze de school voor journalistiek en vervolgens aan de Universiteit van Haifa in Israël conflictstudies. Dit uur Nasra Habiballa op de perstribune van Max.
25: De perstribune
6: op NPO Radio 1.
25: Wie luistert, weet meer.
1: Ja, je bent nu ongeveer een maand in Nederland.
26: Klopt.
1: Ik heb me dat afgevraagd. Dan stijg je op vanuit Jeruzalem, denk ik. En dan, of Tel Aviv ben je?
26: Tel Aviv.
1: En dan land je op Schiphol. Hoe was dat?
26: Gemengd. Ik vond het nog steeds heel dubbel allemaal. Aan de ene kant opluchting. Ik voelde een enorme opluchting. Sowieso dat we vertrokken waren. Want het was tot het laatste moment spannend. Van oh god, als de raketten weer overvliegen, worden dan alle vluchten weer gecanceld. Dus in eerste instantie opluchting van nou, we kunnen vliegen. De vlucht gaat door. Maar het is ook gek om dan weer in Nederland te zijn. Ik was heel blij. We kregen een enorm warm onthaal van vrienden en familie. En dat is echt zo'n warm bad. En dat is heel leuk. En om dan ook je dochter met die familie te zien. Maar het is ook gek, want je laat ook een thuis achter. Zo voelt dat wel echt.
1: Ja, want jouw dochter is inmiddels 2?
26: Bijna 2.
1: Ja.
26: Ja,
1: bijna. Waren er ook familieleden die haar nog nooit gezien hadden?
26: Nee. Okay. Tussendoor had iedereen haar wel gezien. Ja. Ja.
1: Nu ben je weer volgens mij in Rotterdam ingetrokken in jullie klushuis.
26: Het was een klushuis, ja. Inmiddels niet meer hoor. Oh, okay. Maar dat was het wel voor we vertrokken, ja.
1: Ja. Nu ga je natuurlijk beraden op wat je gaat doen. Ik bedoel, je bent terug na 3,5 jaar een waanzinnig heftige periode. Enorm druk. Elke dag was je op radio en tv en gewoon de hele dag door. Hoe ben je er eigenlijk aan toe?
26: Ik ben er wel goed aan toe, maar de rust is wel even nodig. Ja, absoluut. Ja.
1: En wat doe je?
26: Nou, ik moet zeggen dat er best nog wel veel bij komt kijken als je dan terug verhuist naar Nederland. Dus de afgelopen weken hebben al die praktische zaken me nog wel bezig gehouden met we hadden geen fietsen, we moesten een auto hebben, je moet je inschrijven bij de gemeente. Er komt best wel veel bij kijken wat je allemaal moet regelen. Dus, en dat is ergens ook goed, want anders denk je als je van 100 ineens naar 0 gaat, dan val je ook een beetje in een gat.
3: Mm-hmm.
26: Dus daar heb ik me vooral mee bezig gehouden de afgelopen weken. En nu, langzaam maar zeker, kun je steeds meer landen. Dan steeds meer is geregeld. Dus je gaat je ook steeds meer thuis voelen. Je moet ook een nieuw ritme, een nieuwe routine vinden. Dus daar komen we nu langzaam aan een beetje op, ja. Op dat punt. Ja.
1: En qua werk, heb je plannen?
26: Voorlopig even helemaal niks. Nee, ik wil de zomer sowieso tot de herfst even niks. Even afstand nemen. Nee. Even ook de tijd nemen om de afgelopen jaren een plekje te geven. Maar ook om hier, hè, ik heb een dochter van nog geen 2, dus voor haar is het ook allemaal nieuw. Allemaal anders, andere omgeving. Voor haar wil ik er ook zijn.
1: Ja, snap het.
26: Vind ik even voldoende voor de komende tijd. Ja.
1: Een soort cold turkey bijna. Ik bedoel, eerst helemaal 24/7 bezig. En dan nu een zomer voor de boeg.
26: Ja, voelt ook best wel. Het is heel fijn, maar het is ook een beetje gek.
1: Ja.
26: Want onlangs was even, ik weet niet of je het nog herinnert, maar zo één dag dat ineens de aanvallen uit Iran weer begonnen.
1: Ja.
26: En ik dacht, ik wist niet wat ik met mezelf aan moest. Ik dacht van, maar ik moet verslag doen. Ik moet er naartoe. Ik dacht, ik kan nu toch niet naar de supermarkt gewoon boodschappen gaan doen. Dat voelde heel, heel onnatuurlijk.
1: Ja.
26: Maar goed, ja, ik hoef dat niet meer te doen. Ik ben niet meer de correspondent. Ik zit gewoon hier. Hier zijn geen raketten. Ik kan gewoon boodschappen gaan doen. En ik word niet meer plat gebeld door de NOS. En dat is heel fijn, maar dat voelt ook heel gek na zo'n intensieve periode waarin zo'n baan eigenlijk, het is gewoon je leven. Ja.
1: En mis je het dan ook?
26: Nou, ik mis sowieso de plek. Ik mis mensen die ik heb achtergelaten. Er zijn echt heel veel aspecten aan het leven. Wel, die mis ik zeker. Het werk zelf. Ik vond het op reportage gaan. Dat is wat ik als journalist altijd het mooiste vond om te doen. Dus dat kan ik wel missen. Maar de vele live gesprekken op allerlei, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, dat vind ik eigenlijk wel prima dat dat even gestopt is.
27: Ja. Tijdens jouw correspondentschap staat één datum natuurlijk in ieders geheugen gegrift. 7 oktober 2020. 23. De vroege ochtend werden door Hamas duizenden raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook op Israëlische steden. En jij was juist die dag niet aanwezig daar. Jij was in Nederland. Maar je deed wel verslag vanaf de redactie in het 8-uur-journaal. Maar ik wil even iets laten horen. Welk verhaal jij hield in het Jeugdjournaal? Dat is ook mooi om te horen.
4: Kun je iets zeggen over de situatie voor kinderen?
5: Heel naar en heel eng. Zowel aan de Palestijnse als aan de Israëlische kant. Kinderen werden wakker met een luchtalarm en moesten schuilen voor bommen in schuilkelders. Dat is natuurlijk super eng. En in de rest van het land hebben kinderen natuurlijk heel de dag het nieuws gevolgd. Gezien dat er doden en gewonden zijn gevallen. En dat is gewoon hartstikke naar. En kinderen in de Gazastrook, die hebben het ook heel erg moeilijk vandaag. Want die zijn bang voor wat er gaat komen. Bommen die er gaan vallen. Dus wat je ziet is dat bijvoorbeeld heel veel mensen boodschappen aan het doen zijn. Dus water en brood. Omdat ze weten dat het de komende dagen nog wel echt flink mis kan gaan. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke eng.
27: Ja, we kennen jou dus echt van jouw bijdrage in het NOS-journaal. Maar wat veel mensen dus niet weten is dat je, of misschien vergeten, dat je ook voor de radio actief bent. Voor online moet je dingen doen. En dan komt het Jeugdjournaal daar dan ook nog eens bij. Waar je ook weer moet zoeken naar woorden. Vind je dat lastig? Of word je daarin getraind door collega's? Hoe gaat dat?
26: Je bedoelt dat om het hele pakket te doen of specifiek het Jeugdjournaal?
27: Nou, in dit geval het Jeugdjournaal.
26: Nou, ik heb in het verleden lang bij het Jeugdjournaal gewerkt. Dus dat helpt heel erg om de juiste woorden te vinden. Want dat is belangrijk. En als je bij het Jeugdjournaal werkt, dan word je daar natuurlijk in getraind en opgeleid. Dus dat is wel een enorm voordeel. En daarom vind ik het niet zo heel erg lastig. Maar we sparren natuurlijk wel, maar ook met collega's, als ik twijfel over bepaalde woorden. Want ik ben ook al een tijdje weg bij het Jeugdjournaal.
27: Ja.
26: Van joh, is dit dan het beste woord om te kiezen? Of kunnen we beter kinderen nog wat dat betekent? Of kunnen we beter een ander woord kiezen? Dus daar ben je wel heel bewust mee bezig. En ik vind juist het Jeugdjournaal zo belangrijk hierin, omdat kinderen krijgen het nieuws toch wel mee. En daarom is het zo belangrijk dat het Jeugdjournaal is om het op een begrijpelijke manier uit te leggen. Want anders dan is het alleen nog maar heftiger en enger. Dus Dus ik vind dat eigenlijk fijn om te doen. Ja. Ja, ja.
1: Je bent sowieso heel duidelijk, ook in het Volwassen Journaal. Ook met de manier waarop je het duidt, vind ik. De dag daarna, 8 oktober, was je jarig.
26: Klopt, ja. Dat was een hele rare verjaardag, ja. Ja.
1: Heb je die wel gevierd?
26: Nou, een heel klein beetje in die zin dat ik... want ik probeerde ook op 7 oktober al terug te reizen. Maar elke vlucht werd natuurlijk gecanceld. Ja. De ene naar de ander. En toen hebben ze uiteindelijk gezegd... nou, kom maar terug naar Hilversum, naar de redactie. Dan kun je op zijn minst vanaf de redactie nog duiden. Maar op mijn verjaardag op 8 oktober heb ik opnieuw een poging gedaan. Toen ben ik naar Jordanië gevlogen. Dat is uiteindelijk gelukt om een vlucht daar naartoe te krijgen. En bevriende journalisten die wonen in Amman... en die zouden de volgende dag ook de grens over reizen naar Tel Aviv. Dus ik ben 's avonds laat bij hun aangekomen daar te slapen. En dan zouden we gezamenlijk de grens over gaan. Ja. Want het was natuurlijk best wel spannend. En zij wisten dat het mijn verjaardag was. Dus zij hadden ook natuurlijk een vreselijk drukke dag... met ook de hele dag duiden en live. Maar er stond wat Arabische zoetigheid met een vaccinelichtje... Toen ik middernacht aankwam voor mij klaar om, om toch een beetje mijn verjaardag. Maar het was een hele, het was een bizarre dag. Ja. Ja.
1: Nu is jouw opvolger aan de slag gegaan, Lennart Swolfs. Nou, jij hoeft dat dus niet meer. Jij kan gewoon naar de supermarkt boodschappen doen. Heb jij dingen tegen hem gezegd? Of heeft hij dingen aan jou gevraagd?
26: We hebben wel natuurlijk veel contact gehad. We hebben elkaar ook een aantal keer nog daar gezien... toen hij daar van tevoren naartoe kwam, op zoek naar een appartement. Ik weet niet of ik hem echt specifiek tips heb gegeven... maar ik heb hem gewoon wel gezegd dat hij me altijd kan bellen. Hij kan me altijd bellen. En dat vond ik wel heel belangrijk om dat mee te geven. Al is het om... zijn hart te luchten of even iets te overleggen of wat dan ook. Ik heb gezegd, ik ben misschien straks fysiek weg... maar ik ben er altijd voor je als je me nodig hebt. Ja. En dat vond ik wel belangrijk om mee te geven.
1: Want je zei, wat hij in Alfa moet doen is zijn grenzen goed aangeven.
26: Ja.
1: Heb jij dat niet goed genoeg gedaan voor je gevoel?
26: Bepaalde momenten niet, maar dat is ook heel erg ingewikkeld. Want je voelt je heel erg verantwoordelijk als correspondent. Er gebeurt heel erg veel... En je zei het net al, het is niet alleen het 8 uur journaal, het jeugdjournaal, het journaal in makkelijke taal, de radio. Dat is het mooie natuurlijk dat de NOS zoveel kanalen heeft voor verschillende doelgroepen, verschillende leeftijden, NOS Stories. En dat is heel goed, maar als correspondent is dat ook veel. Want al die verschillende kanalen willen jouw duiding op een manier die past bij hun doelgroep. En dat is belangrijk en... Ja, om wat ik net ook omschreef over het jeugdjournaal... geldt dat natuurlijk ook voor al die andere programma's. Maar tegelijkertijd is dat ook heel erg veel... en dat vraagt veel van je als correspondent. En als er zoveel nieuws is, elke dag weer, op een gegeven moment... kan dat soms te veel zijn. Maar dat is wel heel lastig om dan die keuze te maken, om dan nee te zeggen. Want je wil ook zo graag al die groepen een goede duiding geven. Maar soms moet je... daarin toch een grens trekken en even aan jezelf denken. Maar dat is ingewikkeld.
1: Dat is in theorie leuk om te denken, maar uiteindelijk is dat in praktijk natuurlijk ontzettend moeilijk.
26: Is heel moeilijk. Ja. Tegen wie ga je nee zeggen?
1: Ja, precies.
26: Ja.
27: Ik moest even een keuze maken uit al die reportages die je hebt gemaakt de afgelopen jaren. Ik heb een voorbeeld uit februari van dit jaar. Je maakt een item over de voorbeelden van de gevolgen van de Israëlische annexatie van de Palestijnse gebieden op de westelijke Jordaanoever. En je bent op pad met een man die met een busje toeristische rondleidingen geeft in dat gebied.
3: Tamer Halassi woont op de Westoever en is er gids.
7: All right. Let's go.
3: Hij leert toeristen meer over de politieke situatie van Palestijnen. En hij neemt ons mee over route 60, een van de hoofdwegen op de Westoever die Noord met Zuid verbindt.
8: De Israëlische regering bouwt hier in rap tempo. Ze investeren miljoenen in de uitbreiding van nederzettingen, allemaal op Palestijns land. En Israëlische politici die zijn eerlijk over hun doel, namelijk een toekomstige Palestijnse staat onmogelijk maken.
3: Pottenkijkers zijn niet welkom. Want tijdens het filmen komt het leger aan en gewapende militairen schreeuwen dat we meteen weg moeten. Maar ook als we onze weg vervolgen houden ze ons in de gaten. En dus besluit de gids om de tour af te breken en te vertrekken.
1: Ja, dat was de wereld waarin jij leefde.
26: Ja. Ja, dat was wel een nare situatie. En dat is gewoon wel de realiteit als je daar werkt. Ja. Dat je daar door Israëlische autoriteiten, door het Israëlische leger... op zijn zachtst gezegd niet al te vriendelijke manier weggejaagd wordt. En dat is niet prettig. Nee.
1: Nou, nu ben je weer in Nederland, hier op de Mediapark. Maar die ogen van jou hebben echt vreselijke dingen gezien de afgelopen jaren.
26: Dat klopt, ja.
1: Is dat iets wat waarvan je denkt dat moet ik nog verwerken?
26: Dat moet ik ongetwijfeld een plekje geven. Ja, zeker. Kijk, het is voor iedereen die verslag doet van een situatie waarin sprake is van zoveel onrecht, zoveel leed en uitzichtloosheid. Dat is ook een belangrijke. Ja. Ik heb het gezien bij al mijn collega's, alle andere correspondenten. Daar hebben mensen het heel erg zwaar mee. En het is ook heel erg belangrijk, dat is mijn geluk wel, dat ik veel mensen in mijn omgeving heb die het begrijpen. Die alleen al mijn partner, andere correspondenten waar ik nog contact mee heb. Die begrijpen waar je geweest bent, wat je gedaan hebt, wat je gezien hebt.
1: Waar hebben jullie het dan bijvoorbeeld nog wel eens over? Over iets wat jullie samen hebben gezien of meegemaakt? Of waar je het over wil hebben met elkaar?
26: Met die collega's?
1: Nou, of met je man?
26: Ik weet niet zo goed of ik met hem specifiek dan nog iets ergens over op terug heb
1: gehoord. Of met collega's?
26: Ja, het zijn soms gewoon de dingen die je meemaakt. Dan is het wel fijn om daarover te praten met collega's die dat snappen en die dat ook hebben meegemaakt.
1: En wat dan bijvoorbeeld?
26: Nou, bijvoorbeeld zo'n fragment als wat je net laat zien, dat doet iets met je. Want het is heel stressvol om zo achtervolgd te worden door zo'n militair voertuig. En dat is gewoon helemaal niet fijn werken. En je moet er ook in praktische zin constant rekening mee houden. Hè. Kun je überhaupt ergens komen? Heeft het leger het weer afgezet? Checkpoints waar je vaststaat, waar je nare ondervragingen hebt. Dat zijn allemaal heel praktisch, maar ook heel vervelend om
1: beangstigend
26: mee te maken.
1: Ook.
26: Ik schrok me wel kapot op dat moment dat ze zo met de wapens op je afkomen, terwijl je daar gewoon veraf een shot staat te maken. Iets, daar schrik je wel heel erg van. Die collega's die snappen dat allemaal, want die hebben er allemaal ook mee te maken.
1: Ja, en dat deel je. Ja. Heb je het gevoel dat je lijf nu werkelijk al die spanning is kwijtgeraakt? Inmiddels?
26: Oh jeetje. Dat weet ik niet zo goed.
1: Nou, want ik dacht aan je toen het luchtalarm ging om 12 uur, hè?
26: Oh, dat ja.
1: Of je dan denkt.
26: Ja, dat denk je dan wel. Ja, zeker. Ja, ik schrok er wel van. Ik was even helemaal de war. Het kostte me wel even een paar seconden om te denken van, oh, maar we zijn in Nederland. Het is de eerste maandag van de maand. Het is 12 uur. Er is helemaal niks aan de hand. Nee. Maar dat duurde bij mij eventjes. En het kwam eigenlijk omdat ik stond in een winkel. En iedereen die ging gewoon heel rustig door met wat ze aan het doen waren. Maar ik was even in de war van, oh jee, is nu ook hier? Of wat is er gaande? Dus nee, mijn reactie is nog niet zoals die andere winkelende mensen die maar gewoon doorgaan en hun schouders ophalen.
1: Nee. Nou ja, en bovendien de schuilkelder in met een dochtertje op je schoot. Ja, ik kan me voorstellen dat er dan van alles door je heen gaat. En denk, wat doe ik hier?
26: Bepaalde momenten wel. Ja, absoluut. Er zijn echt wel momenten dat je denkt, ja, wat doen we hier? Maar het gekke is dat je omgeving heeft ook heel veel invloed op hoe jij zelf naar de omgeving kijkt, in hoeverre je je veilig waant. Want het gekke is, als je bijvoorbeeld een nacht hebt waarin er dan veel aanvallen zijn geweest, die je meerdere keren de schuilkelder in moet, je hebt amper geslapen en dan denk je echt, wat doen we hier? Maar ja, de volgende ochtend dan gaan de winkels toch weer open. Mensen moeten gewoon hun boodschappen doen. En dan gaat het leven op een bepaalde manier ook weer door. En dat doet ook iets met je. Dan denk je ook van, nou ja, oké, dan ga ik ook maar boodschappen doen. Dat is ook hoe het dan toch op de een of andere manier werkt.
1: Ja, is dat dan ook eens vertroostend?
26: Het kan wel verlichting geven. Ja, want je vroeg net ook bijvoorbeeld, Jack, heb je het dan met hem heel erg over de situatie?
1: De winkelier,
26: De winkelier, nee, niet. Je hebt het ook gewoon over hele andere dingen, over het weer en over. En dat is ook, dat moet ook. Je kan in zo'n situatie ook, anders kun je niet leven.
1: Nee.
26: Je moet ook door. Er gaan ook gewoon nog mensen trouwen en er zijn ook mensen jarig. En dat is ook de realiteit.
1: Had jij het gevoel trouwens dat jouw kind dat voelde, jullie spanning en überhaupt?
26: De laatste oorlog met Iran wel, ja. Ja, ze is nog maar heel jong natuurlijk.
1: Ja, nee,
26: ze
1: daarom.
26: Is heel klein,
1: ja.
26: Dus in het begin niet. Maar de laatste oorlog met Iran had ik dat wel. Het gevoel dat ze begreep nog totaal niet wat er aan de hand was.
1: Nee, uiteraard.
26: We hadden gezegd dat het onweer was.
1: Ja, ja.
26: Dus ze dacht gewoon, het is onweer. Maar dan alsnog zie je dat ze dat niet prettig vond natuurlijk.
1: Nee, nee.
26: Ja.
27: Jouw correspondentschap begon januari 2023. Dan is er nog niet zo heel veel aan de hand. Het is natuurlijk een regio waar altijd spanningen zijn. Maar dat je echt oorlogsverslaggever zou worden, dat lag niet direct in de lijn der verwachtingen. Ik heb jouw eerste bijdrage vanuit Israël er even bij gepakt. Dat ging over protesten tegen een wetsvoorstel van de nieuwe regering Netanyahu over het inperken van de macht van de hoge rechters.
26: Ze geven ondernemers posters en stickers om zich zo uit te spreken tegen de plannen van de nieuwe regering. Daarin staat dat ondernemers klanten mogen weigeren, bijvoorbeeld op basis van hun levensstijl. Dus een hoteleigenaar zou dan een homostel mogen weigeren.
9: And how are we going to survive with a government that only thinks about how to hurt minorities and not about how to offer actual solutions to real problems that we have?
26: De nieuwe regering van premier Netanyahu die wil dat Hoge Rechtshof minder macht geven, zodat ze zelf dus meer macht krijgen. En een hoop mensen maken zich daar zorgen over. Gek om dat weer terug te horen.
1: Ja?
26: Ja, omdat het leven... er is nog zoveel meer gekomen daarna. En dan heb ik het nog niet eens over 7 oktober... maar alleen dan daarvoor die juridische hervormingen. Want daar is dit onderdeel van. Dat is groter en groter en groter geworden. Tot op een punt dat het land stond totaal op zijn kop. Ik bedoel, er werd zelfs gesproken over een mogelijke burgeroorlog. Het was echt bizar waar dit uiteindelijk naartoe is gegaan. En toen moest 7 oktober nog komen.
1: Ja.
26: Dus het is heel gek om dit zo terug te horen. Ja. Ja.
1: Want aanvankelijk voelde het als je droombaan. Hè? Ik bedoel, je hebt daar veel familie wonen in dat gebied. Je hebt conflictstudies gestudeerd in Israël. En je intentie was om genuanceerde verhalen te maken over dat gebied.
26: Ja, en ook om... ander soort verhalen te maken.
1: Namelijk?
26: Die niet alleen... Die bijvoorbeeld mensen misschien iets meer zouden verrassen of een andere kant zouden laten zien. Dus bijvoorbeeld een concreet voorbeeld is... Palestijnen niet alleen laten zien als slachtoffer van een bezetting. Maar ook op een andere manier. Niet alleen als slachtoffer.
1: Maar ook als?
26: Als de mensen met dromen, met ambities, ja. met
1: het
26: talent.
1: Het leven wat daar ook gelieft
26: werd. Ja, precies. Ja.
1: Ja.
26: Maar ja, dat is natuurlijk totaal anders verlopen.
1: Ja. Want ik zei het al, conflictstudies in Israël, nota bene. Heb je daar nog iets aan gehad? Klopte het wat je gestudeerd hebt?
26: Heb ik daar iets aan gehad? In die zin heeft het me... ik ben tijdens die studie in aanraking gekomen met het concept... Peace and War Journalism. Dus dat is eigenlijk wat ik sindsdien al heel erg mee heb genomen. He, dus dat gaat over de manier waarop je als journalist te werk gaat in dat soort situaties.
1: En
26: dat
1: de achtergrond
26: later...
1: wil duiden, toch?
26: Ja. Dus daar heb ik me later meer in verdiept. Dus dat is sowieso iets wat ik wel mee heb genomen. Maar ja, verder is het natuurlijk een hele... die studie was onderdeel van, dat is meer politicologie. En dat is toch anders als je als journalist daar in zo'n situatie staat. Dus... ja, natuurlijk, die kennis neem je mee en dat is fijn. Maar het heeft me er niet doorheen gesleept, zal ik het zo zeggen.
1: Nee.
26: Ja.
1: Want jij hebt, ik zei het al, veel jeugdherinneringen daar. Jouw vader is Palestijns, die woonde in Israël vroeger. Jij kende ontzettend veel mensen daar dus. Familie, slierten, neefjes, nichtjes, waarmee je dan zomers doorbracht. Was dat ook deels in Gaza, vroeg ik me af?
26: Nee, mijn familie komt echt uit het noorden. Dus een dorpje in de buurt van Nazareth. Dus best wel een eindweg van Gaza.
1: Ja. Ja. Heb je daar nog heel levendige herinneringen aan die tijd? En ja, die is nu ondenkbaar? Voor
26: als
1: je gevoel?
26: Kind bedoel je?
1: Ja, toen, de zonnige zomers daar. Dat je nu denkt, jeetje, dat is wel heel erg veranderd nu.
26: Ja, maar ik vraag me wel af of het voor de kinderen daar nu heel erg veranderd is. Want dat is natuurlijk niet te vergelijken met de Westoever of Gaza. Een situatie van mijn familie is wat dat betreft wel echt een stuk beter. Maar het is vooral als ik kijk naar het land zelf, naar de politieke situatie, naar de toekomst. Dat is wel heel erg veranderd. Dat vroeger was er toch wel enige hoop of zo dat het beter zou gaan. En die hoop is nu, die is weg. Mensen zijn heel somber over de toekomst. Ja. Dus dat is, ja, dat is niet te vergelijken. Nee.
1: Want hoe somber ben jij?
26: Ik heb op dit moment ook niet veel hoop dat het beter wordt. Nee.
1: Zijn er lichtpuntjes?
26: Er zijn altijd lichtpuntjes, maar ze zijn zo klein.
1: En wat zie jij als een lichtpuntje?
26: Wat ik bijvoorbeeld heel bijzonder vind, daar heb ik eerder ook verslag van gedaan, is een gemengde herdenking. Joodse Israëliërs en Palestijnen die samen slachtoffers herdachten, doden herdachten. Palestijnen bijvoorbeeld een herdenking waarin een Palestijnse vrouw, haar zoon, die werd gedood door het Israëlische leger. Zij zaten samen thee te drinken bij haar op het balkon. En toen werd hij uit het niets door het Israëlische leger doodgeschoten. En die kwam samen met een man wiens zus jaren geleden in Tel Aviv was gedood door een Palestijn. En die herdachten samen. Nou, dat vind ik heel knap. Als je met zoveel verdriet, zoveel trauma, als je je daar overheen kan zetten. Als ik dan zie dat alleen al hier in Nederland mensen die eigenlijk op zo'n afstand staan, maar alleen maar met haat kunnen komen. En dat de mensen die er middenin zitten en de meeste pijn hebben, dat die het dan kunnen opbrengen om ook de pijn van de ander te zien. Dat vind ik heel, heel erg knap.
1: Ja.
26: Dus dat zou ik een lichtpuntje noemen, maar het is er niet zoveel.
1: Nee.
26: Nee.
1: Ben jij, Nasra, veranderd, denk je, doordat je daar 3,5 jaar hebt geleefd? Dat allemaal aan een lijf hebt ondervonden, al die haat hebt gezien? Dan ook gelukkig nog een paar lichtpuntjes. Maar heeft het jou in de kern veranderd, denk je, met de manier waarop je naar het leven kijkt?
26: Ongetwijfeld. Het zou bijna gek zijn als het me niet heeft veranderd, denk ik. Maar ik ben nog maar zo kort terug dat ik het lastig vind om daarop te reflecteren. Om daar al zo concreet iets over te zeggen, ja.
1: Ja. Hoe is het voor jou om nu je opvolger dingen te zien, stand-uppers dingen te zien vertellen?
26: Ja, heel gek. Tenminste, ik vind dat hij het goed doet. De post is in goede handen, maar het voelt wel gek. Omdat ik zo weet wat er achter de schermen gebeurt. En het voelt nog een beetje onwennig. Omdat ik dan nog denk van, oh, maar ik moet ook wat doen.
1: Ja, ik snap het.
27: Ik had het aan de kop van de uitzending beloofd dat we gingen kijken of luisteren naar de eerste keer dat de mensen op televisie Nasra Habiballah in beeld zagen. Weet je nog wat je eerste bijdrage was voor het NOS Journaal? Dan hebben we het over 2021.
26: De eerste keer live bedoel je?
27: Dit is een opgenomen item.
26: Oh nee, dat weet ik niet meer. Nee.
27: Het is uit het 8 uur journaal begin 2021. Het ging over een tekort aan basisschooldirecteuren.
0: Mirelle Vermeulen is interim directeur en sinds een week valt ze in op deze school in Amersfoort.
10: Sinds ik interim directeur ben, heb ik eigenlijk continu interim opdrachten. Het tekort wordt steeds groter.
0: U wordt echt plat gebeld?
10: Ja, ik word echt plat gebeld inderdaad, ja.
0: Oh, zijn ze lekker aan het werk.
10: Ja, goed. Ja, leuk.
0: Volgens de Algemene Vereniging van Schoolleiders overweegt nu 1 op de 5 directeuren om een andere baan te zoeken. Daarbovenop wordt ook nog eens een flinke pensioengolf verwacht. Want van alle schooldirecteuren is ongeveer een derde 60 jaar of ouder.
27: Dat zijn dat de problemen in Nederland.
26: Ja. Dat is even heel wat anders. Ja, ja. Ook belangrijk.
27: Zeker. Ja.
26: Dat is even wat anders. Ja. Ja.
1: Want ik bedoel, ik vroeg het al even, hè, van je beraden op je toekomst, et cetera. Dus je weet het nog niet, snap ik. Maar kan je je voorstellen dat er een ander land komt waar jij met je gezin, nou, dan naartoe gaat, waar het misschien minder heftig is?
26: Ja, ik sluit niks uit, zeker. Ik vind buitenlandsjournalistiek nog steeds hartstikke interessant. Ik vind het correspondentschap fantastisch. Ik vind het echt nog steeds, het is de leukste baan ter wereld. Mijn specifieke post in deze tijd was heel heftig, maar het correspondentschap is geweldig. Dus ik sluit niks uit, maar voor nu willen we echt gewoon even in Nederland blijven.
1: Ja, in Nalen. Ja.
26: Ja.
1: En wat is er zo fantastisch aan het correspondentschap voor jou?
26: Het buitenland heeft me altijd heel erg getrokken om verslag te doen voor een Nederlands publiek op een plek die voor mensen hier vaak toch ver weg staat. Daar is net even iets anders voor nodig om het toch dichtbij te brengen. En je moet het ook een bepaalde cultuur of gebied of wat dan ook. Je moet het leren kennen, je moet erin duiken. Dat is heel erg leuk. En dat je daar in je eentje zit is ook best wel bijzonder. Het is heel leuk om hier te zitten op een redactie met collega's. Dat is heel erg fijn. Dat mis je soms ook wel als correspondent. Maar het heeft ook wel iets bijzonders om zo in je eentje voor al die verschillende kanalen, maar dan elke keer weer net op een verschillende manier, net een verschillende toon, om dat allemaal te duiden en daar reportages te maken, is echt heel erg leuk om te doen.
1: Is dat ook een soort verslavend?
26: Is dat verslavend? Ja, dat weet ik niet zo goed.
1: Die adrenaline toch ook? Los van het feit dat natuurlijk ook heel veel ellende was.
26: Maar... Ja, maar ik heb niet wat je soms bij oorlogsverslaggevers hebt, dat die kunnen een soort verslaving opbouwen. Hè? Een soort bepaalde kick of zo. Dat heb ik totaal niet, want ik vind al die ellende, ik vind het echt afschuwelijk. Dus nee, dat mis ik helemaal niet. Nee.
1: Nee. Nou, gewoon lekker veilig terug in Rotterdam.
26: Ja.
11: De Media Week Awards TV.
1: Ja, Ron, nou, we zijn toe aan, aan het terugkijken op de TV-week.
27: Ja, nou, waar zou de TV over gaan deze week? Nou, het werd natuurlijk beheerst door het WK voetbal. Nou, de wedstrijd van gisteren Nederland-Zweden trok 4,7 miljoen
1: zo,
27: kijkers. Dat is meer veel dan, Nederland-Japan had 4,2 miljoen kijkers. Daar komen natuurlijk nog kijkers bij, hè. Want er zijn ook heel veel mensen die in de kroeg hebben gekeken, die met hele grote groepen hebben gekeken. Vallen jullie daaronder?
1: Thuis,
27: gewoon met het gezin. Ja, nou, dan zitten jullie er al bij. Nou, mooie cijfers, maar dat zal natuurlijk nog gaan oplopen als we verder komen in het toernooi. En om even een beeld te geven waar we naartoe werken. Nederland-Argentinië, de halve finale 2014, 9 miljoen kijkers.
1: Wow.
27: Dus daar moeten we even proberen overheen te komen dit jaar natuurlijk. Maar verder, ja, ook alle randzaken rondom het WK-voetbal krijgen volop aandacht. De ouders van spelers worden geïnterviewd. En wat mij opviel, zelfs in de politieke talkshows Café Kokkelman hoorden ze het over een WK-boeg. Verslaggever Mats Akkermans die had vrijdag een wel heel triviale primeur te pakken over een, tussen aanhalingstekens, ruzie tussen twee bewindslieden van D66.
12: Er is jou iets te oren gekomen.
13: Ja, wij ontdekten dat er een interne strijd gaande is binnen D66 en wel binnen de D66 WK-pool. Ja. En het schijnt daar heel spannend te zijn, omdat de minister van Onderwijs, Janne Letschert, en minister Veilbrief van Sociale Zaken allebei in die pool behoorlijk goed gaan.
14: Zij denkt dus zelf dat ze een kans maakt. Dat wordt niks natuurlijk.
15: Ik sta in de top 5, hè? Dus ik ben echt een voetbalkenner.
14: Ja, fan vooral, maar ook wel een beetje kenner. Ja.
15: Ik heb het gewoon alleen ingevuld. Dat mag natuurlijk eigenlijk niet, hè, wat hij denk ik gedaan heeft.
16: Het speelt vals.
14: Ja, ik hoor dat er allemaal vuige geruchten over mij verspreid worden. Maar ik sta gewoon op nummer 2, hè? Nummer 2.
15: Die staat op 2, maar dat gaat zakken. Want die is gewoon niet zo goed in voetbal.
27: Ja, die bewindslieden gaan er lekker in mee. Die denken, we gaan het eens lekker over andere dingen hebben dan al die lastige vraagstukken waar we normaal mee te maken hebben. En het Koninklijk Huis is ook zo'n randzaak die altijd weer oppopt bij Oranje. Nou, we hoorden het net al in het journaal. De koning en de koningin waren aanwezig in het stadion. En naast alle voor de hand liggende vragen over de sportieve prestaties van het Nederlands elftal, had de NOS-verslaggever ook een licht kritische vraag over wat de koning nou eigenlijk te zoeken heeft. Nou, de koning had zich duidelijk voorbereid op die vraag.
18: Los van de sportieve prestatie, het is ook moeilijk om politiek en sport te scheiden op dit WK. Er is veel kritiek. Fans die worden tegengehouden aan de grens. Een scheidsrechter die wordt teruggestuurd. Wat vindt u daarvan?
20: Ja, kijk, ik zit zelf niet bij de FIFA. Ik weet wel dat bij het IOC wij op een andere manier met dit soort dingen omgaan. Maar ja, FIFA is een andere organisatie dan het IOC. Dus ik hoop dat ze hier wel van leren voor Los Angeles 28... dat er dan op een goede manier mee omgegaan wordt.
18: Ik zag u wel naast Infantino zitten. Heeft u hem niet een beetje kunnen bewerken?
20: Ja, natuurlijk. Ik ben de gast hier van de FIFA. En als Infantino dan aanwezig is, dan zit je naast de gastheer. En ik heb misschien nog een paar suggesties gedaan voor de Vredesprijs in de komende jaren.
1: De koning.
27: Dat was de koning, ja.
1: Wat was er nog meer op tv?
27: Ja, even totaal iets anders. Ja? Ik wil toch even noemen dat Cornald Maas afgelopen vrijdag na 18 jaar de laatste keer Opium vanaf Oerol presenteerde. Werd door heel weinig mensen bekeken. Er wordt altijd gezegd, nou, zo'n culturele talkshow. Het is een beetje voor de grachtengordel, de culturele elite. Maar ik vind het goed dat daar ook een programma voor is. En hij moest eventjes met een traantje afscheid nemen.
28: Ik wil nog even zeggen, ja, we houden dus mee op als gevolg van de bezuinigingen bij de publieke omroep. Je weet maar nooit wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. Maar in elk geval, 18 seizoenen waren we hier. 18 jaar lang hebben we ook aandacht besteed aan jonge theatermakers die, vind ik nog altijd elders op televisie, zelden of amper aan bod komen. Dus ik wil heel graag danken mijn team, dat met veel bezieling en liefde dit programma altijd heeft gemaakt. En ik wil u, de kijkers thuis, danken voor al die 18 seizoenen dat we dit programma konden maken. En ik ben er altijd van overtuigd, ook als er geen televisie bij is en als er zware tijden zijn, de kunst rispt altijd op. De verbeelding doet dat ook. Dus of we nou wel of niet nog verslag doen in de toekomst, één ding is heel zeker en daar wil ik heel graag mee afsluiten. Lang leven, Oerol.
27: Ja, kunst is wel de hoek waar de klappen zitten, hè, bij de NPO-bezuinigingen. Dus goed dat dit er was in ieder geval.
2: Maar je hebt nog een tv-moment van de week.
27: TV-moment van de week. Deze week werd bekend dat Welmoet Seidsma, presentator van WNL Goedemorgen Nederland, overstapt naar RTL 4. Ze gaat een talkshow presenteren als aanvulling en als vervanger van Renze Klamer, die dat het grootste deel van het jaar gaat doen. Nou, woensdag werd ze hier tijdens Goedemorgen Nederland naar gevraagd door Tom Egbers, die was daar te gast. Vond ze zichtbaar ongemakkelijk. Ook omdat haar huidige werkgever het niet heel fijn vindt dat ze opstapt natuurlijk. Het is ook nog niet duidelijk of ze deze zomer wel gaat presenteren bij Goedenavond Nederland. Maar het hield medepresentator Wieger Hemmer er niet van om het allemaal nog een beetje gênanter te maken.
6: Het tv-moment van de week.
16: Je vertrekt hier.
17: Kijk er nog maar even goed naar.
2: Nou, ik ga naar RTL, ja, dat klopt. Ja,
16: gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel.
16: Jammer voor dit programma.
2: Nou, ik heb heel veel hartzeer natuurlijk ook ervan, want het is een hele fijne club. Fijne collega's, maar tijd voor iets nieuws.
17: De commercie slaat keihard toe.
16: Het is
17: het grote geld.
2: Nee,
17: het lijkt de voetbalwereld
2: niet.
17: Wel. En wij blijven berooid achter, Pieter.
16: Ja. Dat gevoel.
17: Ja, maar inderdaad, die trots die wint het dan toch natuurlijk van de verdriet. Overal in het land waar je komt, en dan gaat het misschien over Goedemorgen Nederland. En het eerste wat ze zeggen, oh, Welmoet, zeggen ze. Nee, dat is echt. Ja, dat is zo. Ja, heel kort. Hard toe.
16: Het is
17: het grote geld.
2: Nee,
17: het lijkt de voetbalwereld wel. En wij blijven berooid achter, Pieter. Ja. Dat gevoel. Maar inderdaad, die trots die wint het dan toch natuurlijk van de verdriet. Overal in het land waar je komt, en dan gaat het misschien over Goedemorgen Nederland. En het eerste wat ze zeggen, oh, Welmoet, zeggen ze. Nee, dat is echt. Dat is zo. Heel kort. Goedemorgen Nederland, als je dat zou symboliseren, dan bij Goedemorgen zie je.

0: een wiegerhemmertje. Is het trouwens niet voor jou om een talkshow te presenteren? Want er is weer vacature nu. Dus,
1: Ik denk het niet.
0: Nee? Nee. Zit je zelf niet met Nasra zo boven de gevel?
1: Nee, ik denk niet dat dat iets voor mij is. Nee, lekker op pad.
0: Tot zover de TV-week over een klein uurtje, de Radioweek.
2: Dankjewel. Ja, Nasra Habiballa, heel veel dank voor jouw komst naar de studio en voor jouw jarenlange genuanceerde verslaggeving. Want volgens mij kostte jou dat geen moeite. Dat deed je fantastisch.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel. En succes met de toekomst.
1: Ja, bedankt.
2: We gaan zien waar we je gaan zien. Straks gaan we praten met de sportgast van vandaag. En dat is voetbalanalist Kenneth Perez. Nou, benieuwd hoe hij het WK voetbal tot nu toe ervaart. We spreken hem zo. Eerst het NOS nieuws van 1 uur. Tot zo.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Gakpo kan binnendoor, geeft de bal, Brobby! Goal! Nederland verplaatst de bal heel snel en Brobby maakt het nog 1. Summerville meegeven aan Dumfries, daar komt hij, ja! Daar is hij alweer! Cody Gakpo! Gakpo nog een keer, Gakpo naar binnen, Gakpo! Summerville nog een keer, Summerville! Ja, ja! Daar is nummer 5!
3: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
3: Ook elke dag de NOS Voetbalpodcast op NPO Luister.
6: Ster. Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Huh? Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
12: ja, maar
11: uit.
12: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: NPO Radio 1. 1 uur.
2: Margreet Rijntjes. Over een paar minuten Kenneth Perez op de perstribune. De voormalig Deens international is inmiddels een halve Nederlander. Na te hebben gespeeld voor clubs als AZ, Twente, Ajax en PSV is hij tegenwoordig niet meer van het scherm weg te slaan. Hij is namelijk voetbalanalist. We spreken hem zo. Nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Marnix Ampers.
14: De Molukse gemeenschap maakt zich op voor de onthulling van een nationaal Moluks monument. Dat staat op de Lloydkade in Rotterdam. Dat is een van de plekken waar Molukse knilmilitairen 75 jaar geleden aankwamen. Ze vochten tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië mee aan de Nederlandse kant. Bij aankomst in Nederland werden ze met hun gezinnen gehuisvest onder erbarmelijke omstandigheden. Bij de onthulling van het monument in Rotterdam is ook premier Jette aanwezig. Hij geeft straks een toespraak. Verslaggever Mark Hamer is daar al. Is het al druk daar, Mark?
15: Ja, ik sta eigenlijk in een afgeleide van het hoofdprogramma. Het hoofdprogramma vindt hier binnen plaats. Die speech onder andere van Jette. En hier op de Lloydkade op een grasveldje hebben ze een tent neergezet. Ik zie hier een paar honderd mensen zitten. En het is warm, hoor. Ik zie heel veel van die waaiertjes heen en weer gaan. En als ik zo even kijk tussen de mensen door.

0: Ja, je kan eigenlijk drie groepen onderscheiden. Nog een paar mensen waarvan je denkt, ja, die hebben 75 jaar geleden, hebben ze hier ook inderdaad voet aan wal gezet. Je hebt de kinderen van die mensen die hier zijn aangekomen. Daar sprak ik een uur geleden met wat mensen van. En je hebt ook een hele jonge generatie, echt, ik zeg maar de twintigers. Die zie je hier ook lopen met Molukse vlaggen. En zojuist sprak ik met een van die jongens en vroeg hem waarom hij hier is.
1: Ja, sowieso om onze oudjes te eren. En ik moet zo meteen ook optreden met de Tjakalele groep. Dat is een Molukse krijgersdans. Daarom ben ik hier.
0: En jouw eigen gevoel?
1: Mijn eigen gevoel hierover is, ik sta hier met heel veel trots natuurlijk. Maar hoe ik over Jette denk bijvoorbeeld. Rob Jette, excuses. Ja. Voor mij hoeft het niet per se, die excuses. Want,
0: hoe bedoel je dat?
1: Zeg maar, die excuses is een zoethoudertje eigenlijk. Want dan zeggen ze dat ze over ons gaan praten. Maar ik weet nu al bijna 100% zeker dat ze nu dan hun excuses zouden aanbieden. En dan hoor je niks meer over ons. Want dan hebben we ons monument al gekregen. Hij heeft zijn excuses aangeboden. En dan zou het voor hun al klaar zijn.
0: Dat het monument nu komt, wat betekent dat voor jou?
1: Ja, heel veel. Een stukje, ja, hoe zeg je dat? Een stukje trots. Dat we toch weer, daar hebben we iets waar we altijd naartoe zouden kunnen gaan.
0: Het is op straat. Het is er voor iedereen te zien.
1: Ja,
0: het is
1: precies. Iedereen weet wie wij zijn. Dan, zeg maar. Ja. En dat is wel wat ik hoop te kunnen brengen ook naar de jongere generaties toe. Blijf je verhaal vertellen. Weet wie je bent. Ja. Want hoe moet je weten waar je naartoe moet gaan als je niet weet waar je vandaan komt?
0: Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste verhaal
1: precies.
0: Van vandaag.
1: Ja. Want hier is het begonnen hier in Nederland. Zeg
0: op
1: maar,
0: deze kade?
1: Op deze kade is het begonnen op 21 maart 1951.
0: 75 jaar en 3 maanden geleden dus hier. Men is in afwachting van die speech van Jette. 2:04 staat hij gepland. En 3:30 de onthulling hier van het monument.
2: Verslaggever Mark Hamen vanuit Rotterdam. Dankjewel voor nu. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat was op de provinciale weg die langs het dorp loopt. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. 3 zwemmers van 12 en 13 in Spanje zijn overleden nadat ze door de sterke stroming in de problemen waren gekomen. Ze zwommen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona, waar geen toezicht was van strandwachten. In de stad geldt een rouwperiode van 3 dagen. Een automobilist heeft vannacht in Tiel 2 agenten aangereden. Ze stonden op de stoep toen een auto op hen afkwam. Een van de agenten is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is een man van 35. Hij is opgepakt. In Kortrijk in Vlaanderen zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de VRT reed de bestuurder van de motor vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel, waardoor hij de controle over zijn voertuig verloor. De bestuurder van de motor raakte licht gewond.
3: Het NOS-journaal.
2: Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Correspondent Fleur Lansbach vertelt waarom hij dat doet.
4: Dat koning Charles zijn belastingaangifte nu openbaar maakt, ja, dat past wel binnen een bredere visie op een moderner en transparanter koningshuis. Het volgt ook op de schandalen rondom zijn broer, Andrew. En de koning wil voorkomen dat er een zweem van geheimzinnigheid rondom het koningshuis blijft hangen. En dus vindt hij het belangrijk dat hij open is en dat hij verantwoording aflegt. Dus vandaar dat hij nu ook zijn belasting openbaar maakt.
2: En dat gaat waarschijnlijk komende donderdag allemaal gebeuren. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen 40 graden worden of warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. De 5-1-zege van het Nederlands elftal op Zweden is gisteren door gemiddeld 4,7 miljoen mensen bekeken. Dat is iets meer dan de wedstrijd tussen Nederland en Japan. De meeste kijkers waren er vlak voor het einde van de wedstrijd. 5,2 miljoen mensen in Nederland zagen Crescencio Summerville het 5e doelpunt maken. Veel supporters keken de wedstrijd in de kroeg of op een plein. Maar ook bij de plaatselijke voetbalclub in Kloetingen was het feest, zag Omroep Zeeland.
5: De voorassist bij de 3-0 is een echte
3: wedstrijd. Mooi, mooi, leuk.
5: Verwacht?
3: Ah, ik ging er nul verwachting in, maar als je dan hier bent met iedereen en dan scoren ze ook nog eens 5-0, ja, dat is de moeite waard. Hè. Dan is het leuk, dan is het leuk.
5: En nou is heel Nederland weer opeens weer oranje gek, hè?
3: Ja, hey, ik kom in een t-shirt in oranje ook al verliezen, hoor. Zeker, zeker, zeker.
6: Kijk, ik durf wel te zeggen, hè. Ik durf wel te zeggen, het vertrouwen was een beetje weg. Het vertrouwen was een beetje weg bij iedereen. Maar deze wedstrijd, hè, die zorgt ervoor dat we willen gaan met z'n allen.
5: Nou, jonge dame hier, oranje shirt, een oranje Hup Holland Hup in de handen. Wat een avond, joh.
7: Ja, dat is hartstikke leuk. Vanmiddag gevoetbald en nu hier lekker gezellig een drankje doen.
5: Had je deze uitslag verwacht?
7: Nee, maar wel juichen, hè? Veel juichen. Dus ja, is wel gezellig. Al die muziek bij elk goal, super.
5: Het leek nog een beetje tam in Nederland met het oranje gevoel. Dat zal nou wel anders zijn.
7: Ja, elke wedstrijd, deze uitslag, daar teken ik voor. Hey.
5: Dan worden we wereldkampioen.
7: Ja, zeker. Geen twijfel over mogelijk.
8: Ja, het is fantastisch. Het is één groot feest. Echt, het is onvoorstelbaar wat dat hier allemaal kan.
5: Maar wat een feest, hè? Het is toch mooi, iedereen zo bij elkaar.
8: Het is fantastisch. Eén grote, maakt niet uit wat voor mensen, kinders, gaat allemaal bij elkaar en het is allemaal gezellig.
5: Zal u nog lang heugen, dit feestje?
8: Dat denk ik wel, ja.
3: We gaan voor goud, hè? We gaan voor goud. Tuurlijk, altijd.
5: Zou dat wat zijn, zeg?
3: Oh, de eerste keer in de geschiedenis. Let's go. Kom op.
2: En dan het weer nog om 8 minuten over 1. Droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden.
9: Waar staat het vast, Tim? Tim Schaap?
10: Ja, op een paar plekken helaas. Het is aansluiten bijvoorbeeld op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 10 kilometer, 15 minuten. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Een file daar van 20 minuutjes lang. Dan op diezelfde A12, maar dan vanuit Arnhem naar Utrecht, file tussen Veenendaal en Maarsbergen. 4 kilometer, 10 minuten. Door wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook vandaag dicht.
11: NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes.
9: Kenneth Perez, Denemarken, doet niet mee aan dit WK. Maakt het daardoor minder leuk voor jou?
12: Nee, want ik ben natuurlijk voor de Nederlandse televisie bezig. Dus dan volg je meer het Nederlands elftal. En alleen is het wel pijnlijk dat je in WK met ongeveer alle landen.
9: Ja, inderdaad.
12: Je niet kwalificeert.
9: Ja. Maar die fase ben je al voorbij van het verwerken daarvan.
12: Ja hoor, want ik ben echt iemand hetzelfde met altijd grote clubs te degraderen. Dan is het die hoor je in de hoogste divisie. Nee, als je niet goed genoeg bent op dat moment, dan hoor je er niet bij.
9: Nee, zo gaat dat in de wereld, in het voetbal. Ja. Hoe laat lag je erin vannacht?
12: Wat was het? 1:30, zoiets. Ja. Weet je dat?
9: Ja.
12: Ja, je kijkt veel voetbal.
9: Ja, tuurlijk.
12: En op andere tijden dan normaal. Dus overdag moet je een beetje bijslapen.
9: Oh ja. Kenneth Perez, je bent van oorsprong Deens, maar je woont alweer bijna 30 jaar in Nederland. Je bent na je carrière doorgedrongen tot het gilde van voetbalanalisten aan de voetbaltalkshow tafels. Rolf Vergouwen, je hebt weer het een en ander bij elkaar verzameld voor dit uur.
13: Ja, zeker. Onder andere van Kenneth natuurlijk. Je hebt genoeg gedaan, dus daar gaan we lekker doorheen met z'n allen. En aan het einde van het uur een blik op de afgelopen radioweek. Luister je ook nog veel naar de radio, Kenneth? Of,
12: heel veel.
13: Ja? Behalve langs
12: in
13: de
12: auto. In de
13: ja,
12: auto. Tuurlijk. In ja. de auto. Veel nou. Radio 1. Sven Kokkelman is een van mijn favorieten.
13: Oh ja.
12: Op de radio. Dus Radio 1 of ja. in
13: nou,
12: muziek.
13: Misschien komt Sven wel voorbij bij de bloopers die ik natuurlijk ga laten horen. En we eindigen zoals altijd met een radiomoment van de week.
9: Ja, wij moeten praten. Nog tot 2 uur. Media en sport op de perstribune van Max.
11: De perskaart.
9: Kenneth Perez, geboren op 29 augustus 1974 in Kopenhagen. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is mijn favoriete WK-elftal van dit moment.
12: Nederlands elftal.
9: Hier stoor ik me aan bij spelers dit WK.
12: Niks.
9: Dit Deense woord gebruik ik nog vaak.
12: Wie sees.
9: Wat zei nou?
12: Wie sees.
9: Oké. Okay.
12: Zie je.
9: Dit zou ik graag beter kunnen.
12: Nou, ongeveer alles. Maar als ik iets moet kiezen, dan is het toch wel klussen. Ik kan niet klussen, ik zou het heel graag willen. Ziet er zo cool uit als mensen dat kunnen.
9: Ja. Deze carrière-stap zou ik nog wel eens willen maken.
12: Geen dromen, wat dat betreft.
9: Ja of nee, ik zeg als analist wel eens dingen waar ik later van denk, onzin.
12: Nee.
9: Als ik geen voetballer was geworden, dan was ik...
12: Nou ja, ik geen idee. Echt geen idee.
9: Van deze trainer heb ik als mens veel opgestoken.
12: Louis van Gaal.
9: Hier plagen mijn zoons me wel eens mee.
12: Mijn Nederlands.
11: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
9: Oh ja?
12: Ja.
9: Je kan het toch hartstikke goed?
12: Ja, maar ze vinden van niet altijd.
9: Nee.
12: En ze ook omdat soms dan gebruik ik spreekwoorden die ik best wel oké kan. En dan denken ze, nou, dat heb je echt zelf niet verzonnen. Wie heeft je daarmee bij geholpen? Maar ik heb het echt wel zelf verzonnen.
9: Ja. Ben jij iemand die trouwens, als je iemand hoort op televisie of in de krant of wat dan ook, dat je dan checkt wat betekent dit en dat je dat toevoegt aan je vocabulaire?
12: Nee. Ik denk dat ik gewoon automatisch probeer op te slaan.
9: Ja.
12: Maar ik zoek het niet per se op. Maar ik vind het wel leuk om... Maar ook radio luisteren, dat helpt echt ontzettend. Ik denk ook dat er heel veel... Ik denk dat mijn geluk ook een beetje dat heel veel Nederlanders ook niet super Nederlands spreekt.
9: Nee, dat is waar. Maar je zoons kunnen daar wel de humor van inzien als jij een gezegde of een spreekwoord niet goed gebruikt.
12: Ja, ook als ik hem goed gebruik. Want ik denk dat ik hem vaak goed gebruik. Dan vinden ze, heb je zelf niet bedacht.
9: Nee, want jouw vrouw is ook Deense. Ja. Spreken jullie thuis als de jongens er zijn Nederlands of Deens?
12: Is het echt een mix geworden. En de jongens zijn nu net in Denemarken geweest. Waar mijn vrouw zit en waar ik ook af en toe vertoef. En dan proberen we wel echt Deens te praten. Maar ja, er komt heel veel Nederlandse woorden tussen. Hun vriendinnen zijn ook Nederlands. Dus ja.
9: Ja.
12: Veel Nederlands, maar we proberen wel Deens te spreken als we met z'n tweeën zijn.
9: Oké. En dat Deense woord, het klinkt als wc's, maar...
12: Ja, wc's is...
9: Wat is dat?
12: Ik zie je straks. Of weet je wel, als je afscheid neemt van iemand, je gaat ergens anders zeggen. Hey, wc's, dus dan zie je de volgende dag of zo.
9: Ja, en zeg je dat ook tegen Nederlandse vrienden?
12: Niet in het Deens, nee.
9: Nee. Nou, dat kan toch, voor de grap? Bye. Zo.
12: Ja, nee. Ik gebruik het niet in Nederland.
9: Nee, nou ja, weer wat geleerd trouwens. Het Nederlands elftal is je favoriete elftal. Maar goed, buiten het Nederlands elftal dan?
12: Amerika.
9: Ja?
12: Ja. Maar ik snap, je wil misschien een underdog horen.
9: Nee, hoor, dat
12: ik Curaçao zegt of Caverdi of zo. Maar ik ben wel van de... de kwaliteit van het voetbal. En op dit moment vind ik wel dat Nederland natuurlijk gisteren heel goed gedaan hebben. En ook omdat... Dat is toch het elftal die het meest volgt. Omdat dat heeft de meeste invloed op Nederland en op ons toch. Maar Amerika vind ik echt ook, je bent thuisland, heel erg goed voetballen. Dat gezegd hebben is natuurlijk wel zo dat het WK begint eigenlijk pas na de poolfase.
9: Tuurlijk, ja.
12: En alle zwakke broeders moeten er eerst uit. Waar je wel heel veel sympathie voor kan hebben. Maar uiteindelijk is de kwaliteit overwint en dat... Ga je straks...
9: Dat wint het bij jou, de kwaliteit. Maar bijvoorbeeld Duitsland speelde tegen Ivoorkust. Mm-hmm. Alles in mij hoopt dan dat Ivoorkust wint. Ja,
12: bij de meeste mensen hebben natuurlijk...
9: Niet.
12: Nee, de meeste mensen hebben natuurlijk een zwak voor de underdog.
9: Ja, precies.
12: Voor Curaçao, voor Caferi, voor elke wedstrijd is er wel een underdog. Zeker dit WK. Ik ben wel voor de kwaliteit, want ik wil graag straks... En ik snap het wel heel goed hoor, dat dit WK is meer dan... De summum van de kwaliteitsteams. Ja. Dit is een veel breder WK. En ik denk ook dat het tot nu toe een succes is. Dus ik denk dat alle landen mag meedoen volgende keer. Om het om heel breed te trekken. Dus Denemarken, die komen ook wel bij.
13: Zelfs Denemarken.
12: Ja.
9: Ik had jou ingeschat, Kenneth Perez, als een klusser eigenlijk.
12: Echt?
9: Ja.
12: Och,
13: ik ook.
12: Was ik dat maar. Nee, dat is...
9: Je hebt echt twee linkerhanden.
12: Ja. En ruimtelijk inzicht ook niet echt goed met klussen. Nee. Terwijl op het veld had ik dat wel, maar nee. Mijn vrouw is degene die kan klussen bij ons. Of we moeten mensen inhuren.
9: Oké, zij doet het gewoon als nodig is.
12: Zij kan best wel goed dat soort dingen.
9: Ja, aantrekkelijk trouwens.
12: Heel aantrekkelijk, ja.
9: Ja, vind ik ook. Kenneth Perez is de gast. De van oorsprong Deense voetballer. Die via MVV en daarna onder meer AZ en Ajax een volwaardige carrière in Nederland opbouwde. Het klapstuk was het spectaculaire landskampioenschap met FC Twente. Ook kwam hij meerdere keren uit voor het Deense nationale elftal. Nooit verlegen om een stevige mening, veroverde hij na zijn carrière een plekje aan de voetbaltafels als analist van onder andere ESPN, Fox Sports en tijdens dit WK ook bij de NOS. Dit uur Kenneth Perez op de perstribune van Max.
11: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
9: Nou, nog even gisteravond, nog even nagenieten. 5-1 natuurlijk tegen Zweden. Jij kijkt als een analist. Wat valt
12: niet
9: jou
12: altijd hoor.
9: Nee? Lukt dat ook om gewoon helemaal je te verliezen als kijker?
12: Nou, bij Nederland zelfs dan niet. Ook omdat ik gisteren bij ESPN zat bij voor WK-praat. Dan moesten we wel proberen de wedstrijd te duiden. Maar ik vind sowieso dat het Nederlands elftal een andere soort elftal is. Andere manier van spelen is sinds de voorbereiding op dit WK. Dat begon bij Oezbekistan. Eerst Algerije. Geen goed resultaat. Maar los van het resultaat vond ik dat je een andere manier van spelen kon detecteren. Bijvoorbeeld veel meer diepte lopen.
9: Nu bedoel je, nu. Na Japan ook, toch?
12: Maar ook tegen Japan.
9: Ja, maar het was toch?
12: Ja, maar je kijkt dan naar het resultaat misschien.
9: Nee, maar als maar opzij spelen.
12: Ja, maar als er geen ruimte is, dan kan je heel moeilijk, zeg maar, je moet wel wachten op je momenten. Maar ik vind dat er veel meer diepte in het spel is gekomen van Nederland zelf. Ik vind dat Nederland zelf van de laatste paar jaar heel veel, wat jij net benoemt, zeg maar, breed, terug.
9: Helemaal gek word je ervan, toch?
12: Ja, als je kijkt. Dus nu heb je met andere soort spelers. Ik denk ook dat dat een strategie is van de trainers om dat echt te implementeren. Ja. Veel meer diepte lopen en veel dynamischer.
9: Jij zegt net, ja, maar bij Japan, het moet wel kunnen. Dus zou het kunnen zijn dat we daar weer op terugvallen op het moment dat er moeilijkere tegenstanders komen?
12: Nee, maar het is ook een stuk, je moet ook kwaliteit hebben om de weinig ruimte die er is, die te benutten. Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd.
9: Maar die zaten er toch ook al in het team toen ze tegen Japan speelden?
12: Ja, maar je hebt Summerville bijvoorbeeld is erbij gekomen. Dat is gewoon iemand die van nature gewoon diepte gaat. Het gaat niet zozeer om dat je de bal krijgt, maar meer dat je ruimte maakt voor anderen. Nu verdedigt het Japan beter dan Zweden. Ondanks dat ze allebei met 5 verdedigers speelden. Maar Nederland deed dat veel beter. Gakpo die wel meer buitenom ook in plaats van alleen maar binnendoor. Maar
9: jij was tevreden toen je keek gisteren.
12: Nou, ik vond het kijk, de wedstrijden was ook iets nieuws bij dit WK. Wedstrijden zijn eigenlijk 4 quarters.
9: Ja.
12: Het is geen 2 helften meer, het is 4 quarters. Ja. Dus trainers hebben 4 momenten, dus voor de wedstrijd. Ja. In die water hydration break.
9: Ja.
12: De rust, nog een hydration break. Dus dan heb je 4 momenten waar je eigenlijk je wedstrijd naar de hand kan zetten. En die 2 keer 3 minuten is 6 minuten. Dat is ongeveer wat je ook hebt in de rust. Want die speler komt binnen, heb je 6 minuten ongeveer. Dan gaan ze weer klaarmaken, gaan weer naar buiten. Dus je hebt dubbele de tijd om je team te. En dat zag ik mooi gisteren. Dat Zweden eigenlijk na die hydration break iets omzetten. Waardoor Nederland in de problemen kwam. Ja. Terwijl ze de eerste 22,5 minuut fantastisch voetbal.
9: Want kijk, als het 35 graden buiten is, is het logisch. Hè? Maar gisteren was het gewoon in een airconditioned stadion. 20 graden, sloeg nergens op.
12: Is de grootst mogelijke
9: onderdeel. Ben jij dan, als je nu onderaan de streep, zeg je dan, ja, maar ik vind het wel leuk, want het leidt ertoe dat er 2 keer, of eigenlijk meerdere keren, commentaar gegeven kan worden door de trainer?
12: Het is niet verzonnen voor de voetballers, is verzonnen voor de reclameinkomsten.
9: Ja, ja, ja.
12: Dus dat is natuurlijk de crux. Alleen het heeft wel iets toegevoegd voor de trainers. Ja. Die natuurlijk vaak klagen van ja, ik kan pas in de rust wat doen. Nou, nu heb je 2 meer. Twee
9: en vind
12: mogelijkheden.
9: Je dat leuk?
12: Ik vind dat wel wat happen, ja. Alleen ik vind de oorsprong daarvan
9: Niet leuk.
12: Nee,
9: ik snap het.
13: We horen je al behoorlijk lang als analist. En ik wil even wat laten horen van de begintijd. We gaan even terug naar 2002. Je speelt dan nog bij AZ. Maar de Nederlandse pers wist jou al snel te vinden als er duiding moet komen bij de wedstrijd Denemarken tegen Frankrijk. Dat was dus op het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea. En dan horen we jou dus op Radio 1.
14: Tijd voor het belangrijkste sportnieuws. Een grotere verrassing kan in dit WK-voetbal haast niet meer plaatsvinden. Wereld- en Europees kampioen Frankrijk is al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Fransen gaan naar huis zonder ook maar één doelpunt te hebben gescoord. De nekslag werd uitgedeeld door Denemarken. De ploeg won met 2-0 de treffers van Dennis Rommedaal en John Dahl Thomassen. Rob Fleur vond het ook bijzonder en ging op bezoek bij de Deense AZ-speler Kenneth Perez. En Rob vroeg hem of hij een verklaring had voor dat Deense succes.
15: Ik weet het niet. Ja, Denemarken doet het toch... toch goed. Hij heeft het ook goed gedaan in de kwalificatie. En ze hebben misschien niet de beste voetballers, maar ze hebben wel in mentaliteit en in ja, dat is een sfeer rond het elftal die gewoon doet denken aan 86 toen met Anezen en met Laudrup en met Elkje. En, ja, en dat is gewoon, het is niet de beste spelers, maar wel een heel goed elftal.
13: Ik zag een groot vraagteken in je ogen toen je dit aankondigde.
12: Nou, maar dit totaal niet. Nee?
13: Mee.
12: Nee.
9: Nee, maar het smaakte naar bier. De geboorte van de analist was dit.
12: Nou ja, in 2010, toen ik stopte met voetbal, toen werd ik benaderd door toen de tijd Fox Sports, denk ik. Was het misschien? Was het Eredivisie Live? Eredivisie Live was het. Of ik daar interesse in had. En de eerste jaar heb ik het mondjesmaat gedaan. Maar je moet toch wel even landen naar een carrière, kijken wat je überhaupt wil en kan. Dus dat heb ik mondjesmaat gedaan en dan smaakte me meer. En eigenlijk de jaar erop heb ik eigenlijk dat nu. Ja, fulltime is het niet, maar in ieder geval, dat is mijn werk.
9: Ja, dat
12: en ik zie het ook echt als werk. En dat is misschien de belangrijkste les. Je kan het er niet erbij doen, vind ik. Het is echt werk.
9: Ja, ja. Vorige week zat Robert Meder hier, NOS-journalist, presentator. En die had het over programmageluk. En dat was dan weer een term van Frits Spits. Mm-hmm. Namelijk iets wat helemaal samenvalt, wauw. Ik dacht, is er ook zoiets als analisten voetbalgeluk? Want jij hebt, nou, ik geloof vorige week of zo, gepleit voor Brobby in de spits.
12: Ja. Oh, je bedoelt dat je gelijk krijgt of
9: ja,
12: zo?
9: Ja, eigenlijk is dat een hele lange inleiding voor...
13: Eureka-momentje.
12: Gelijk krijgen is toch het leukste wat er is. Dat moet je toch wel weten als vrouw.
9: Oh, nou.
12: Nou, vrouwen willen heel graag gelijk hebben, toch?
9: Jij denkt dat mannen geen gelijk willen hebben.
12: Jawel, maar...
9: Kenneth Perez.
12: Ander.
13: Nou, daar moet je mee doen, Margreet.
12: Ik kijk jou aan, kan je me helpen?
13: Trek mij er niet mee, dit gaat tussen jullie. Nee, Richt het maar uit.
12: Inderdaad, dit is natuurlijk wel heel fijn wanneer je iets, zeg maar, vooraf probeert te bedenken van, nou, wat zou je... In dit geval had ik gezegd dat ik de type Brobby beter zou passen bij Nederlands elftal. Nou ja, gisteren heeft hij het in ieder geval genoeg laten zien.
9: Ja, maar dacht jij niet, yes?
12: Nee.
9: Nee?
12: Nee.
9: Oké. Okay.
12: Nee. Nee.
9: Maar goed, je had het in elk geval goed aangevoeld, want hij heeft natuurlijk twee keer gescoord. In Nederland is natuurlijk altijd heel veel discussie. Hè?
12: Altijd.
9: Ja, in Denemarken ook, over de aanpak, over de opstelling, over het wisselbeleid, ik het allemaal.
12: Ik denk niet zoveel als in Nederland. Nee? Ik denk ook dat Nederland in de wereld misschien het land waar dat het meest aanwezig is.
9: Is dat zo?
12: Dat denk ik. Ik vind Nederland voor het kleine land wat het is, heeft ongelooflijke successen behaald. Nederland heeft bijzondere spelers voortgebracht, wereldvoetballers. Nou, Ruud Gullit, Marco van Basten, Johan Cruijff natuurlijk, Wesley Sneijder. Weet je, dat wordt misschien wel niet zo heel erg op waarde geschat in Nederland. Hoe goed dit klein landje het heeft gedaan. Wij zijn ook een klein land, Denemarken. We hebben Michael Laudrup. Dat is één. Schmeichel misschien. Maar verder niet zoveel. Jullie hebben echt legio spelers voortgebracht. En toch is er overal twijfel over en chagrijn heel vaak. En dat is wel opvallend. Maar het is wel de aard van Nederland, toch?
9: Ja, hoe verklaar je dat dan?
12: Nederland is natuurlijk wel een land van ja, maar. De meeste mensen weten het allemaal beter. Dus ook voetbal. Het is natuurlijk wel opvallend wanneer een bondscoach die jaren voetballer en trainer is, die het voetbal natuurlijk helemaal voelt en met die dingen, daar wordt overal vraagtekens bij zijn keuzes gezet door mensen van buitenaf. Dat is natuurlijk wat je doet als analist ook en als journalist. Je zit niet heel dicht op het vuur, dus je moet een beetje van een afstand doen. Maar dat wordt wel heel vaak in twijfel getrokken wat hij ervan vindt.
9: Ja, miljoenen bondscoaches.
12: Ja.
9: Ja,
12: maar dat is ook een mooie ervan. Kijk, dat is ook wat Nederland zo'n goed land maakt en wat het veel gebracht heeft, dat je out of the box, dat je toch je mening wil ventileren. Niet super volgzaam zijn, maar wel nadenkt over wat je aan het doen bent. En niet alleen maar volgen. Nederland is natuurlijk een vooruitstrevend land in heel veel dingen. Ondanks wonen maar, wat is het, 18 miljoen?
9: Zoiets.
12: Klein land.
9: Is het zo, want jij zegt, Nederland heeft waanzinnige spelers voortgebracht. Nou, je noemt al een heel rijtje. Is dat eigenlijk ook niet inherent aan het feit dat we er dus enorm over zeuren, omdat het zo belangrijk is voor Nederland?
12: Ja, maar ik denk ook wel dat als je dat meegemaakt hebt, al die topspelers, zeg maar, dat je dan niet genoegen neemt met wat mindere spelers misschien. Misschien is de nieuwe generatie die spelers niet meegemaakt heb en heb geweten van wat Nederland ook heb gehad, die vinden dit allemaal prachtig en fantastisch.
9: Maar goed, in het huidige Nederlands elftal staan ook waanzinnige spelers, toch? Die...
12: Ja, maar niet van dat niveau.
9: Nee.
12: Niet van dat niveau, wat ik net noemde. Op 10 met Sneijder is wel een verschil of dat Sneijder is of Reinders. Dat is echt wel een heel groot verschil.
9: En Frenkie de Jong, want er was ook veel kritiek op.
12: Dat is wel dat niveau.
9: Ja.
12: Ja, die is wel hoog. Die is wel fantastisch.
9: Ja.
12: Nou, ik vind van het Nederlands elftal heb je 3, misschien 4 spelers die dit elftal goed maakt. En de rest is min of meer inwisselbaar. Klinkt een beetje... Maar een beetje... Maar heb je Virgil van Dijk.
9: Mm-hmm.
12: Heb je Frenkie de Jong en Gakpo.
9: Ja. Ah, dan noem je toch ook even een lijstje trouwens.
12: Ja, maar dat zijn 3 spelers.
9: Ja.
12: En er is, kijk, Dumfries is superbelangrijk voor het Nederlands elftal. Alleen Nederlands elftal heeft ook zonder Dumfries misschien hun beste wedstrijd gespeeld de laatste jaren. Dat was tegen Spanje met Geert Rijder als rechtsback. Dus die zou ook wel vervangen kunnen worden. Maar die 3 vind ik wel die maken dit Nederlands elftal.
9: Ja, maar goed, een team is altijd heeft een paar die er bovenuit stijgen. Mm-hmm. Ja, jij bent analist. Mm-hmm. Ik vroeg in de perskaart van zeg je ook wel eens iets waarvan je later denkt wat een onzin. Denk je dat nooit? Want je zei nee.
12: Nee?
9: Nee.
12: Ik kan wel ongelijk hebben.
9: Oh ja, oké. Okay.
12: Maar het is niet per se onzin, want het is wel iets wat ik op dat moment denk of vind. En nou, dan kan het misschien niet zo uitkomen. Of het klopt misschien niet. Of er liggen andere redenen achter of zo. Ja. Weet je, als je iets.
9: Nou ja, want soms worden dingen natuurlijk met heel veel aplomb gezegd. Dat het zo is.
12: Ja.
9: Maar de factor toeval, heeft Ruud Gullit natuurlijk ook wel eens gezegd, is super groot bij voetbal. Terwijl daar dan met enorm, nou wat ik zeg, met enorm veel stelligheid dingen worden beweerd. Mm. Ja, jij moet ook glimlachen als ik dit zeg. Want jij hoort tot die groep mannen die dat doen. Merendeel mannen, trouwens.
12: Dat was laatst, was er niet iemand die een reportage had gemaakt over volgens mij 4 mannen die bij heel veel talkshows zitten.
9: Ja.
12: En die. Maar die kunnen dan over alles meepraten. En die hebben verstand van alles. Vond ik wel een grappige serie. Maar het klopt. Maar het is toch ook wel apart als je alles twijfelachtig overbrengt. Ja, ik denk en misschien. En ja, dat kan toch ook niet.
9: Ja, maar zeg je daarmee, soms ben ik ook iets minder stellig wat ik echt vind dan hoe ik het uit.
12: Nee, ik uit het echt zoals ik het vind.
9: Ja.
12: Ik vind het moeilijk om een rol te spelen. Ik vind het ook moeilijk om iets maten. Want stel voor dat wij in een uitzending zitten en jij zegt A, dan hoef ik niet per se B te zeggen om er leuke tv van te maken, wat vaak wordt gezegd.
9: Mm-hmm.
12: Nee, als A ook is mijn mening, dan is dat ook mijn mening.
9: Ja.
13: Ja, jij hebt nooit je ambitie onder stoelen of banken gestoken dat je graag sportduider wil worden, ook sportpresentator. In 2005 ben je bij Matthijs van Nieuwkerk en Wilfried de Jonge te gast in Holland Sport. En dat doe jij live op tv. Een auditie voor het presenteren van een sportprogramma. Klinkt zo.
16: Kenneth, je laat voortdurend weten, na het voetballen wil ik wel presentator van een sportprogramma worden. Waarom?
17: Nou, dat lijkt me wel een leuke baan. Je bent met sport bezig.
16: Ja?
17: En ook een beetje met tv. En als ik Studio Sport sta te kijken op zondag om 7:00, dan zeg ik, nou, lijkt me een leuke baan. Sport presenteren.
16: Heb je thuis wel eens geoefend voor de spiegel een beetje?
17: Nee,
16: nooit.
17: Nee.
16: Wij hebben een kleine cursus voor je hier in Holland Sport. Zullen we gewoon beginnen?
18: We gaan kijken naar het Holland Sportjournaal. Ik kijk even, jij bent klaar?
17: Ja? Ik ben er klaar.
18: Oké, iedereen is hier klaar. Camera's klaar. Muziek.
17: Goedenavond, mijn naam is Kinder Perez en dit is het Holland Sportjournaal. De eerste nederlaag voor het Nederlands elftal in 16 wedstrijden. Afgelopen zaterdag verloor de ploeg van Marco van Basten in Amsterdam met 3-1 van Italië. De meest besproken man op het veld was uiteraard verdediger Ron Vlaar. De 20-jarige speler van AZ had een zwaar avond tegen de Italiaanse spits Luca Toni. Aan de telefoon heb ik Ron Vlaan.
19: Hallo.
17: Hi Ron.
13: Nou, Kenneth. Ik zie je heel kritisch luisteren. Zou je deze Kenneth aangenomen hebben als jij de baas was van een sportprogramma?
12: Zeker niet. Nee. Ik heb ook die droom laten varen op een gegeven moment, omdat ik in Nederlandse taal niet machtig genoeg was om echt een goede presentator te worden. En dan heb ik het over inderdaad het niveau Matthijs van Nieuwkerk. Weet je, als je dat niveau, of Jan-Joos van Gangelen bij ons, dan moet je toch wel meer flair hebben voor taal. Dus ik heb het bij analist gehouden. Ja.
9: Nou, is ook goed gelukt. Overigens heb je in Denemarken wel ook gepresenteerd.
12: Ja,
9: toch?
12: Klopt, ja.
9: Ja. Ja. Maar dat smaakte niet
12: moeilijk.
9: Meer daar. Ja, was het moeilijk?
12: Nou ja, je verleert af en toe wel wat woorden. Maar het was wel heel leuk om te doen, moet ik eerlijk zeggen. En om zeg maar iemand op je oortje te hebben en toch een beetje leiding te geven aan het gesprek. Maar de afstand met Denemarken en Nederland werd ook echt te groot om dat jaar in en jaar uit te doen. Dus ik heb op een gegeven moment wel gekozen voor, nou ja, ik blijf analist.
9: Ja. Dat is natuurlijk allemaal live.
12: Ja.
9: Meegekregen heb je vast ook het relletje over Rafael van der Vaart, die een mislukt grapje maakte. Iets over Japanners die allemaal hetzelfde eruit zagen. Dat vond hij naderhand ook zelf heel vervelend. Was ook helemaal niet zo bedoeld. Ja. Is dat iets waar je zelf ook soms van denkt, oh ja, je moet ook wel weer heel erg op je tellen letten, want zo direct zeg je iets live wat je dan niet meer terug kan draaien?
12: Nee, niet echt. Niet echt. Ik vind het heel moeilijk om een rem op televisie te maken. Alleen ja, een misplaatste grap is, ja, daar moet je tegenwoordig inderdaad excuses voor maken en alles moet, hè, en sorry, ik heb het niet zo bedoeld en als ik al die dingen. Maar ja, een grap kan ook gewoon niet zo goed zijn. En,
9: vind je dat overdreven dat er dan excuses moeten komen?
12: Nee. Nou ja, dat is de tijd waar we in leven. Je moet natuurlijk echt. Als je iets doet wat niet helemaal goed is, ja, dan werkt het meestal wel heel goed om excuses aan te bieden. En dan is iedereen weer tevreden.
9: Ja. Erik Dijkstra, die was hier enige tijd geleden, hè, ook journalist. Mm. Die vertelde dat hij soms geconfronteerd werd met zijn eigen uitspraken. Dat hij jarenlang had gezegd over wielrenner Steven Kruiswijk, die wint nooit wat. Mm. En dat hij dan een paar keer herhaald had. En op een gegeven moment via gehoord had dat Steven Kruiswijk dat heel onaangenaam vond.
12: Ja.
9: En dat hij zei, ja, dat was natuurlijk heel weinig empathisch van mij. Eigenlijk gewoon keihard helemaal niet leuk.
12: Nee.
9: Hoe zit dat bij jou?
12: Heb ik niet 1, 2, 3, nee. Nee.
9: Dat je wel eens iets eruit geflapt hebt wat je denkt, Want jij bent ook
12: ik
9: behoorlijk
12: heb 4,
9: stevig.
12: 4 miljard woorden gezegd door de jaren heen.
9: Ja, daarom.
12: Of ik, ja, er zal wel iets tussen zitten waar je denkt van, nou, dat had je misschien anders kunnen zeggen, of dan had je wat milder in kunnen zijn. Alleen wat ik zeg, ik probeer echt gewoon te doen zoals ik ook ben. Ik denk ook dat ik hard genoeg is voor mezelf, als mensen vinden dat ik hard voor anderen ben. Dat is gewoon zoals ik het beleef op dat moment. En over het algemeen, dat vind ik wel dat wij in ieder geval wel doen bij ESPN. We proberen heel erg voetbal inhoudelijk te houden. En de meeste voetballers en de meeste trainers, die kunnen dat wel waarderen. En hebben er weinig of geen probleem mee. Natuurlijk is het niet leuk. Ik kan me kijk, familieleden, lijkt me niet leuk als ik een zoon zou hebben van 21 die op televisie wordt gezegd, nou, dat is toch niet zo'n groot talent, of hij is niet zo heel erg goed, of die
9: dat wordt echt nooit wat.
12: Die hoort ernaast te staan. Ja, als ouder lijkt me dat niet leuk.
9: Nee.
12: Maar ja, het is wel inherent aan de business waar we in zitten. Kijk, als er niemand was die erom zou geven, zou voetbal ook niet zo groot zijn als het is.
9: Nee.
12: En zou de verdiensten niet zijn zoals ze zijn, zou de aandacht er niet zijn. Dus het is wel een soort van, ja, circus niet helemaal.
9: Word je er wel eens op aangesproken? Of spreken trainers of spelers wel eens jou over dingen die ter tafel zijn gekomen?
12: Sporadisch. Ik heb een paar keer meegemaakt, maar ook zeker, en dat vond ik wel van. Ik had twee spelers waar ik over het algemeen hard voor zijn.
9: Namelijk?
12: Dat ga ik niet zeggen. Maar meer van over hun kwaliteiten als voetballer. Ja. En
9: dat ga je nu niet zeggen terwijl je dat dan wel zegt?
12: Wie ze zijn?
9: Ja?
12: Nee, maar ja, dan is misschien lullen. Dat vind ik niet leuk, want zij zijn naar me toegekomen, zeg maar, buitenom.
9: Ja.
12: Nou ja, en die kunnen dat op zich wel waardeerde. Het was een heel leuk gesprek, weet je. Terwijl als het aankomt, denk je misschien van, nou oké, wat gaat er nu? Of gewoon van...
9: En wat zeiden ze dan in dat gesprek? Tegen
12: nou, ze begreep wat ik bedoelde, maar ze wilde ook wel een beetje hun eigen vertellen van, wat ze er zelf van vinden. Het was leuke gesprekken en helemaal niks aan de hand.
9: Maar gaf dat weer input voor een volgende keer dat je analist bent? Dat wat zij tegen jou gezegd hebben daarover?
12: Ik kreeg wel meer sympathie voor de spelers. Alleen, dat mag eigenlijk nooit meewegen in jouw analyse. Want
9: nee.
12: Je hebt natuurlijk heel veel spelers die echt ontzettend leuk zijn voor de camera, leuke interviews geven. Dus je hebt daar meer sympathie voor dan iemand die even heel bot af is. Alleen dat mag niet meewegen eigenlijk dat je denkt van nou dat een betere speler is of een betere prestatie hebt geleverd.
9: Dat is inderdaad, in theorie mag het niet meewegen.
12: Nee.
9: Maar
12: we zijn mensen.
9: Ja, dus heb je wel eens het gevoel naderhand dat je denkt, oh ja, ik ben toch een beetje gekleurd door mijn mening, mijn gevoel over deze persoon?
12: Dat kan wel eens gebeuren, ja. Ja, inderdaad, ja. En dat, ik denk ook dat de grootste moeilijkheidsfactor, als je net stopt, dan ga je eigenlijk over mensen waar je net mee gewerkt hebt of dat je veel sympathie voor hebt, ga je ook overoordelen. En dat is natuurlijk, dan ben je misschien wat milder dan over een andere. En dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk.
9: Nee.
12: Toch?
9: Nee, inderdaad. En dat gebeurt natuurlijk nog steeds.
12: Ja, maar het is wel zo dat, omdat wij natuurlijk heel veel wedstrijden analyseert en heel veel spelers analyseert, wordt natuurlijk veel meer de nadruk gelegd op de negatieve dingen die we zeggen over spelers, terwijl er eigenlijk heel veel positieve dingen ook wordt gezegd. Het is ook menselijk, ik weet niet hoe jullie dat zien, als mensen honderd berichten van je bent goed of je bent... En je hebt drie berichten die je een lul vindt of die je verschrikkelijk vindt. Dan die drie berichten weegt bijna zwaarder dan die 100 leuke berichten.
9: Ja.
12: En dat is natuurlijk wel hoe het is om als mens te zijn, denk ik.
9: Ja. Reageer je wel eens op iemand die jou dan een negatieve recensie geeft?
12: Hangt vanaf in welke taal het is.
9: Namelijk, wat dan?
12: Nou ja, als het scheldwoorden zijn
9: en
12: dat
9: taal.
12: Soort dingen.
9: Oké, ik dacht in het Deens of Spaans.
12: Nee. In welke taalgebruik, sorry. Okay. Taalgebruik. En met anderen ga je dan wel daarop reageren.
9: Oké, en heb je wel eens iets aangepast door de feedback van een kijker, luisteraar?
12: Denk het niet. Het is ook meer achtergrondinformatie over misschien hoe supporters te werk gaan. Met bijvoorbeeld met vuurwerk en dat soort dingen. Ik heb daar echt geen idee van hoe dat in zijn werk gaat. Hoe komt al dat vuurwerk binnen? Nou ja, als je dan berichten krijgt van mensen die daar wel weet van.
9: Ja, wat vertellen ze dan daarover?
12: Nou ja, hoe dat gaat, hoe dat al gepland is of gepland is in het stadion al ver van tevoren. Want ik dacht altijd van, hoe krijgen ze dat binnen?
9: Ja, precies.
12: In hun zakje of waar dan ook.
9: Maar ze hebben het verstopt.
12: Ja, okay. In samenwerking met. En dat was wel nieuwe inzichten, zeg maar.
9: Ja.
13: We hadden net over jouw rol als sportpresentator. Dat is niet gelukt. Maar je bent wel programmamaker en verslaggever geworden. Want ik heb een leuk fragment van een leuke serie voor Fox Sports die je 8 jaar geleden hebt gemaakt over Deense voetballers in de Eredivisie. Ja, er zijn er nogal wat. En ik laat eerst een fragmentje horen waarin je spreekt met allereerst Frank Arnezen en daarna Victor Fischer.
19: En toen Ajax kwam, dacht ik, jezus, dat is het.
20: Top of the bill.
19: Top of the bill. Daar moesten wij naartoe.
20: En dan ook nog met je boezemvriend.
19: En dat was zo geweldig.
20: Wat was het grootste verschil en hoe heeft dat zich ontwikkeld, zeg maar, als je kwam van Midtjylland en dan in training bij Ajax, Nederlandse club, en in Deense club?
19: En ik weet nog heel goed met Lasse Schöne. Eerste positiespeel, Frank de Boer. En de eerste paas die niet over de grond is,
20: ja?
19: Frank de Boer ging helemaal gek doen. Ik weet het nog steeds, dat was elke keer met de nieuwe speler. Toen die bal hoog kwam, altijd chaos.
20: Stop.
19: En die ging ging schreeuwen, Frank de Boer. Lasse. En Lasse is natuurlijk geen voetballer die eigenlijk wel die hoge bal geeft. Maar soms denk je wel van, dat is nodig. Dat is nooit nodig in Nederland.
13: Volgens mij heb je heel veel plezier aan beleven om dit te maken.
12: Ja, dat was leuk. Ik mocht mijn eigen favoriete Deense voetballers in de Eredivisie mocht ik dus interviewen. Ik heb ook een serie gemaakt met, ik weet niet of dat kon, maar ook met gewoon mijn favoriete medespelers. En dit was dan de Denen. En Fischer was er één van. Ik kwam hem nog 2 weken geleden tegen in Denemarken. Hij is 31 en al gestopt met voetbal. Dat was wel bijvoorbeeld iemand die ik in hele grote toekomst voorspeld had. Ik had hem ook getraind bij Ajax in de jeugd.
20: En gewoon hoe hij zijn kwaliteiten, ja, dat is er niet van gekomen.
9: Want, dus, waarom is dat niet ervan gekomen?
20: Oh, dat is natuurlijk niet helemaal te duiden. Maar hij is natuurlijk niet de grote voetballer die ik had verwacht dat hij zou worden. Hij heeft niet bij de grote clubs gespeeld.
9: Maar niet een grote blessure of zo? Het loopt gewoon dan soms zo.
20: Loopt soms. Ja. En, de analist het mentale gedeelte is misschien wel belangrijker op dat moment.
9: Ja, jij hebt ook voor het Deense elftal meegedaan met het EK, toch?
20: Ja, 2004.
9: Ja.
20: 17 minuten.
9: Was het maar 17 minuten?
20: Yes. Dus dat was jammer.
9: Werd je er toen uitgehaald?
20: Nee,
9: Want
20: ik werd daarin gezet.
9: Oh, maar het was maar de laatste 17 minuten.
20: Laatste 17 minuten van de eerste wedstrijd.
9: Dat kunnen wij allemaal niet zeggen, hoor, meegedaan.
20: Nee, maar jullie hebben ook niet gevoetbald.
9: Nee.
20: Denk ik. Maar dat is wel jammer. Dat je zo... Kijk, je kijkt heel erg uit. Ik was zo dolblij dat ik geselecteerd werd. Ik vond het echt een ongelofelijke eer. Ik was ook nog best wel op leeftijd. Ik voetbalde bij AZ. Mag je mee naar een EK? En je bent echt heel lang van huis. Want je begint natuurlijk daarvoor met de voorbereiding. Ga je daar naartoe? Nou, het was onvergetelijk. Maar ik had wel heel graag meer impact willen hebben.
9: Ja, dat begrijp ik. En dan met elkaar in een hotel langs het zwembad ook gewoon ontzettende pret hebben met elkaar.
20: Zeker. Ja. Zeker weten. Ja. Zeker.
9: Dat is natuurlijk superleuk. Je zei het mentale is heel belangrijk voor een voetballer. Hoe zat dat bij jou?
20: Goed. Anders was ik niet zo ver gekomen. Want ik was misschien niet de allermeest getalenteerde voetballer in de jeugd. Ik was keeper totdat ik 12 was. Toen ging ik voetballen. En er was echt heel veel jongens die veel beter was in het waren in het voetbal dan ik. Alleen ja, ik denk wel dat ik op mijn mentale wel doortrainen in de zomer in plaats van uitgaan. Wel, gewoon, ik weet nog, ik ging mijn vriendin of mijn vrouw, wij waren 16 toen we bij elkaar kwamen. Ja. Ging ze altijd langs met me fietsen. En ik ging hardlopen in de periode waar er eigenlijk geen voetbal was. En dat was dan het samen zijn. En dat kon ik dan gebruiken met betere conditie. Dus ik denk dat wel goed zat bij mij.
9: Hoe vond zij het, een voetbalvrouw zijn?
20: Nou, ik denk niet dat echt een omschrijving die ze graag wil zijn.
9: Nee, want wat voel je daarbij? Of zij?
20: Nou, ik vind dat voetbalvrouw klinkt heel negatief. Is ook een negatief beeld van voetbalvrouw. Een vrouw die het zich alleen maar opmaakt en verder verveelt.
9: Bedoelde ik overigens niet zo, hoor.
20: Nee, maar dat is wel vaak de associatie met voetbalvrouw, toch?
9: Zeker, dat is waar.
20: Zij is gewoon een vrouw. Mijn vrouw.
9: Ja. Jij bent, want je had het net ook over dat je bij Ajax natuurlijk de jeugd hebt getraind. Assistent-trainer was je. Mm. Heb je daar nog ambities in gehad? Zo van, is dat nog iets? Want ik bedoel, je bent nu de 50 gepasseerd volgens mij.
20: Ja, bijna 52.
9: Maar goed, dat kan allemaal nog, hè?
20: Nee, kan niet allemaal. De weg om te zijn waar ik zou willen zijn als trainer is te lang. En helemaal als je begint op deze leeftijd. Dus die droom heb ik ook weer laten varen. Ja, laat heel veel varen.
9: maar je oogt als een gelukkige man eigenlijk.
20: Ja?
9: Ja.
20: Ben
9: is,
20: ik
9: dat, is dat zo?
20: Ja, tuurlijk.
9: Ja. Want nu zeg je, het is gewoon een baan, analist zijn. Dat doe je een aantal dagen per week.
20: Ja.
9: Je bent dus ook veel in Denemarken, bij je familie en gewoon. Jullie hebben daar nog een huis, of niet?
20: Ja.
9: Ja. Dus het leven lacht je toe? Met hoe je dit voor elkaar hebt gekregen?
20: Nou... Vergeleken met de vorige spreker, die correspondent was in oorlogsgebieden, dan mogen wij niet klagen, toch?
9: Nee.
20: Maar inderdaad, ik mag doen wat ik heel graag doe. Ik mag ook in mijn vrije tijd doen wat ik heel graag doe. Dat is golven.
9: Golven, ja, dat doen ze allemaal, hè, die voetballers. Ja,
20: alleen het leven is natuurlijk niet alleen maar fantastisch. Er zijn natuurlijk ook momenten waar je niet zo blij van wordt. Maar dat kan je natuurlijk ook zelf in je hoofd creëren. Maar voor de rest gaat het wel goed, eerlijk gezegd.
9: Ja. Zijn er dingen waar je je zorgen over maakt in je leven?
20: Nou, ik heb een zoon met diabetes 1. Dan vind ik wel een dingetje. Dat is wel, daar maak ik me wel zorgen om zijn gezondheid.
9: Ja.
20: Voor de lange termijn. Hij gaat er heel goed mee om. Diabetes 1 is niet heel bekend bij mensen, denk ik, wat dat precies is.
9: Ja, dat heeft niks met overgewicht, et cetera, te maken.
20: Nee, dat is iets wat je pech.
9: Ja, maar hij moet spuiten elke dag.
20: Ja.
9: En dat is iets wat jou zorgen baart.
12: Ja.
9: Ja, omdat dat natuurlijk gewoon zijn leven ook deels beheerst.
12: Zeker, maar ook zeker de vervolgziektes daarvan. En dat is niet een, is echt een, geen leuke ziekte.
9: Nee, want jij bent ambassadeur geworden volgens mij, hè?
12: Stichting DON, die heeft deze onderzoek Nederland. Die gaat voor genezing.
9: Oké, en? Is lastig. Dat op termijn mogelijk?
12: Nou, ik spreek wel eens de professoren. En voor hun is dat, ja, we zitten bijna tegenaan een doorbraak. En dan hebben ze het eindelijk over 10 jaar. Terwijl ik denk, nou, morgen.
9: Ja,
12: is
9: het ik wil het morgen voor hem, ja.
12: Maar dat gaat niet 1, 2, 3. Het is een moeilijke casus en... ik hoop dat hij het gaat meemaken in zijn leeftijd.
9: Dat snap ik.
12: Leven.
9: Zullen we nog heel even luisteren naar jou als voetballer? Het lijkt me leuk. Ron,
13: ja, even wat hoogtepuntjes. Laten we niet vergeten inderdaad dat je voetballer bent geweest in de Eredivisie. Tussen 1997 en 2010. Echt behoorlijke periode. Je maakt heel veel goals. MVV, AZ, Ajax, PSV, Twente. Ik heb er even wat op een rijtje gezet.
1: Perez. Die is er makkelijk langs. Perez. En dat is een hele fraaie goal. 2-1 voor MVV.
21: Van Galen beurt zich los. Balletje op Perez. Geen buitenspel. Doelpunt natuurlijk. Ja! Schitterend wippertje van Kenneth Perez. Heerlijk, heerlijk. Wat een techniek.
1: Meegeven op Perez. Perez over vorm. En het is 3-2 Ajax. Prachtige goal van Kenneth Perez.
22: Perez. Goed. En de goal. Wat een mooie goal van Kenneth Perez. Die zo zijn tweede van de avond maakt. En PSV op 3-1 zet.
1: Het wordt Perez. En het wordt 4-0. Twente is los.
22: Perez, ja. 3-2 voor AZ. En hij hing al in de lucht. Van Gaal in extase. Wat een prachtige goal van Kenneth Perez.
13: Genieten?
12: Heel veel, nou weet ik niet, maar heel veel collega's nu. Die becommentariseerd.
13: Ja, dus dat
12: kan worden. Ik maak van Rijswijk. Ja, dus dat is wel... Koert Westerman, hoorde ik. Michiel Teling. Dus collega's nu, die doen het heel lang. En ik moet eerlijk zeggen, met dat voetballen... het voelt alsof het echt in een ander leven is geweest. Ik associeer me ook helemaal niet meer als voetballer.
9: Nee. Er werd over Van Gaal nog gezegd in extase. Jij zei bij de perskaart...
12: Dat was tegen Ajax, denk ik. Dan maakte ik echt 2... als ik mag zeggen, echt schitterende goals tegen Ajax met AZ. Echt ja, waar.
9: En de trainer was in extase.
12: Ja.
9: Ja. Want jij zei net op mijn vraag van welke trainer je als mens veel hebt opgestoken. Noemde je hem, Van Gaal. Ja. Mm. Kun je dat concretiseren, wat je van hem hebt opgestoken?
12: Verder denken dan het moment, op dat moment zeg maar. Hij dacht echt 2 of 3 stappen verder. En dat vond ik wel heel knap. Daar had ik wel bewondering voor. Want voetbal is natuurlijk heel vaak, zeg maar, een momentopname. En moet nu gebeuren. Maar ik vond het knap dat hij beslissingen kon nemen. Zeg maar, wat hij wist. Dat oké, dat is pas zichtbaar over een aantal maanden of over weken. Zeg maar. Dat hij liet zich niet leiden door de momentopname. Dat vind ik best wel knap als mensen dat kunnen.
9: Ja.
12: Ik ben af en toe zelf heel erg op de heel primair op dat moment. Dan wil ik iets beslissen en dan moet het. Terwijl als je het heel even laat.
9: Ja. En wat dan bijvoorbeeld? Waar denk jij dan aan als je dit zo zegt?
12: Bij Van Gaal?
9: Ja.
12: Nou, dat is dan weer op iets korte termijn. Maar hij kon een wedstrijd vooraf bijna vertellen, plannen van hoe deze wedstrijd zou gaan. Nou, dan ga je wel heel prettig het veld in. Want dan voel je je goed uitgerust om zo'n wedstrijd te spelen. Dat heb ik bij andere trainers eigenlijk nooit meegemaakt.
9: Nee, als een soort schaakwedstrijd eigenlijk. Ja. Als ik die stap zet, dan...
12: Ja, ik vind dat best bijzonder. En hij had dat ook als buiten, zeg maar, het tactische. Was ook van, hoe ging hij om met de spelers, om iemand... Kijk, hij deed zoiets heel kleins. Hij wist wanneer... Hij wist hoe mijn kinderen heten, hij wist hoe mijn vrouw heette, hij wist wanneer mijn kinderen jarig waren. Dat heeft hij natuurlijk waarschijnlijk iemand laten uitzoeken enzovoort. Maar het gaf mij wel een gevoel van, hey, hij is met mij bezig. En hij heeft het beste voor me met mij voor. Nou, dat soort dingen vond ik wel leerzaam. Dus om met zo'n groep om te gaan. Hij wordt natuurlijk vaak afgeschilderd als een hork. Dat werkte hij ook vaak aan mee tijdens de persconferenties toen hij trainer was. Maar dat is ver van de waarheid zoals ik hem ken.
9: Ja.
12: Of zoals ik hem meegemaakt heb.
9: Ja. En dat is apart voor een trainer, dat die weet wanneer je kinderen jarig zijn en je vrouw jarig is. Dat wist
12: ik. Ik heb het niet eerder of later meegemaakt, nee.
9: Oké. Okay.
0: De Media Week Awards Radio.
9: Ja, we hadden net de tv. Nou, nu de radio, Ron. Ik ben benieuwd.
13: Radio, ja. En mensen kunnen mij tippen met bloopers of met voor het radiomoment van de week. Kan allemaal via perstribune@omroepmax.nl. Mensen weten het. Gewoon even een mailtje sturen met zender en tijdstip. En dan vind ik het wel. Maar over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De bloopers, daar gaan we mee beginnen. Er bestaat er ook zoiets als analistenbloopers? Je zei net, ik praat nooit onzin. Maar is het wel eens door je stoel gezakt of grappige momentjes?
12: Nee.
13: Nee?
12: Geen
13: nou, ik ga op zoek hoor, dus de volgende keer als je komt. Maar goed, de radiobloopers. 3FM-duo Barend van Delen en Nelly Benner is in Amerika om een verslag te doen van de oranje gekte op het WK. En dat is eigenlijk gekke werk, net zoals de verbinding.
4: Nelly! Nel! Ja, Nel! Nelly Benner, dankjewel. Geweldige bijdrage. Nee, dit is maar het mooie aan Nel is, terwijl ze begint wel gewoon.
13: Dat vind ik mooi.
4: Ze gaat ervoor.
13: Ja, 10 voor de inzet. Maar ook bij Astrid Kersenboom lijkt de oranje gekte toegeslagen.
6: Volgens artsen was het wel degelijk code zwart tijdens corona.
13: Ja, en de gestegen temperaturen hadden deze week ook zijn weerslag op de fileberichten, zoals bij Gerard Ekdom.
23: Veronica Verkeer met 38 vertragingen. En dit zijn de problemen. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Voorhuis uit Voor... Voorthuizen.
13: Ja, maar ook bij deze filelezer van NH Radio raakte het allemaal iets wat oververhit.
24: Toelandse wegen, hoe is die, Jelmer?
25: Het is redelijk ruk. Ruk.
24: Het is redelijk ruk. Maar verder niks aan de hand.
25: Dat wil ik helemaal niet zeggen.
13: Ja, dat kwam er wel uit. In de Nationale Nieuwsquiz op deze zender is presentator Roos Abelman verrassend coulant in het goed rekenen van antwoorden.
24: Het Friese waterschap pleit voor een Europees totaalverbod op wat?
25: Echt
26: pas.
24: PFAS, ja.
13: PFAS, pas. Nou, dat zal ik allemaal. Lijkt op elkaar, hè? En Mieke van der Wij houdt het graag bij het Nederlands taalgebruik, zelfs als de muziek van Engelstalige artiesten voorbij komt.
6: Sarazinik, Parazinik, zoet.
27: Beyoncé was dat.
13: Beyoncé, oké. Okay. Op een nieuwszender als NPO Radio 1 wacht het wereldnieuws op niets en niemand. Of nou ja, heel misschien wel op Margje Fixen.
28: Margje Fixen.
13: Margje, kom er maar in hoor. Margje.
29: We gaan maar gewoon beginnen met het NOS-journaal.
13: Lijkt me beter, ja. En Richard van der Made van de NOS die versloeg de allereerste wedstrijd van Curaçao op het WK ooit vorig weekend. En het was met kleurrijk taalgebruik.
30: Curaçao voor het eerst aanwezig op een wereldkampioenschap voetbal. Het is allemaal een paar niveautjes lager dan al die supersterren van Duitsland. Maar Curaçao kraant zich weerig.
13: Dat is zo'n spreekwoord wat jij ook verhaspeld zou kunnen hebben, misschien, Kenneth.
12: Nou, dit is net iets te moeilijk.
9: En dan heb je nog het radiomoment, want er is er altijd eentje het allerleukst.
13: Ja, nou, het leukst. Het leukst weet ik niet, maar het was wel het meest besproken radiomoment van de week. Komt uit het mediaforum van het programma Spraakmakers op deze zender. Dan mogen de gasten altijd een eigen gekozen mediamoment kiezen. En voormalig omroepdirecteur Paul Reumer koos daarvoor het promoten van een theatervoorstelling waar hij zelf aan mee heeft gewerkt. En wel een voorstelling van zijn neef, Thijs Reumer. De acteur die in 2023 werd veroordeeld tot een gevangenisstraf en een taakstraf voor online zedendelicten met minderjarige meisjes.
0: Het radiomoment van de week.
25: Het is een ongelofelijke, mooie, eerlijke, emotionele, ik zou bijna zeggen onverbiddelijke voorstelling geworden. Dat was een hele bijzondere ervaring, want mensen waren allemaal onder de indruk. Dat was echt heel mooi.
24: Maar er is wel ook over nagedacht om er eerst geen aandacht aan te besteden.
25: Zeker, daar
24: is ook over nagedacht om hier nu wel aandacht aan te besteden.
25: Het komt sowieso wel op een gegeven ogenblik weer naar buiten. Ja, de voorstelling nogmaals is gemaakt voor de openbaarheid. Dus ja, als er vragen over zijn, de meeste antwoorden op de vragen zitten in die voorstelling.
31: Ik vind het persoonlijk wel lastig dat jij dit opbrengt als mediamoment om jouw rol hierin. Je gaat heel erg die controle nu pakken.
24: Was het toch niet verstandig geweest om even contact op te nemen met die meisjes?
25: Nou, en met de veroordeling en het uitzitten van de straf en alles wat is er ook een punt gekomen. Maar naar dat punt, en nu moet je weer door naar voren.
13: Ja, er is een hoop over gezegd. Wij hebben er ook een hoop over gezegd voor de uitzending. De Caro NCV liet achteraf wel weten dat dit gesprek anders is verlopen dan ze hadden gedacht. En dat ze het daarna goed geëvalueerd hebben. Ik vraag me af of de redactie wel akkoord had moeten gaan met het onderwerp. Als je al weet dat de familiaire belangenverstrengeling er is. En er zijn ook wel wat kritische vragen bijgesteld. Maar als de redactie al weet dat de slachtoffers in de zedenzaak niet akkoord zijn met de voorstelling, zou ik het denk ik niet doen. En dan is dit weekend ook nog eens gedreigd met brandstichting bij het theater waar Thijs speelt. Allemaal olie op het vuur wat volgens mij niet aangestoken had hoeven worden. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou me hard vast.
9: Dankjewel, Ron. Ja, Kenneth Perez, wanneer zien we je weer als analist op tv en waar?
12: Vanavond bij de NOS. Uruguay, Cape Verde. Kijken of Cape Verde het

0: Ja, die gaan we erin houden. Dit was de perstribune. De gesprekken met Kenneth Perez en met Nasra Habiballa uit het vorige uur terug te luisteren. Zoals altijd via onze podcast. Straks Guilaine en Dione langs de lijn. Fijne zondag.
1: De perstribune.
2: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
3: WPRO.
4: Buitenland.
3: Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
5: Wat horen we hier?
6: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
5: Door zijn rectum.
6: Door zijn rectum, inderdaad.
3: Duiding.
7: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
3: Debat en reportages.
8: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
3: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
5: Mooi, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
7: Okay.
3: Bureau Buitenland. Iedere werkdag om 13:30 op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
9: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Ster. Brilbeu, lenzenzat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: 52 min 40.
12: 12 natuurlijk.
11: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: In 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: NPO Radio 1. 2 uur.
1: Guilaine Plag en Dione de Graaf.
0: Goedemiddag, we hebben weer een mooie sportmiddag in het verschiet. De ronde van Zwitserland, de FPK Games. En er schijnt ook nog zoiets te zijn als een WK voetbal. Allemaal in Langs de Lijn. Eerst nu het NOS Journaal. Met Marnix Ammersen.
15: In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Iran eist onder meer dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Een automobilist heeft vannacht in Tiel twee agenten aangereden. Volgens de politie stonden twee agenten op de stoep toen een auto door nog onbekende oorzaak op hen af kwam rijden. Een van de agenten is ter plekke behandeld, de ander is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden of zelfs warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. En het conflict tussen de president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje boven.

0: kop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden.
1: Marnix, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Helaas een paar files die we toch nog even iets van uitlichting nodig hebben. Allereerst de A1 en de A12. In beide gevallen files voor de Duitse grenscontrole. Varieert een beetje tussen de 15 en de 20 minuten wachttijd. Dan de A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Nieuwerbrug. 7 kilometer en 10 minuten door een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is er dicht. En bij IJmuiden een ongeluk op de A22 vanuit Velzen. Vanaf knooppunt Velzen een file van 15 minuten, want er is 1 rijstrook afgesloten.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Druk van mij, Erik Dijkstra. Ligt nu in de boekhandel.
13: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
14: Hélène Plag en Dionne de Graaf.
15: Goedemiddag, het was een prachtige avond met heerlijke doelpunten en een wedstrijd waar we vanmiddag uitgebreid over napraten. We maken een rondje langs correspondenten in verschillende landen. Eens horen hoe ze daar kijken naar de WK-prestaties van hun land.
1: Maar er is ook live sport, zoals de Ronde van Zwitserland. De laatste etappe is aan de gang. Andries Lamin.
16: Het was een korte, maar 150 kilometer, maar wel 4000 hoogtemeters. Maar liefst 3 keer de Col de la Croix. En iedereen kijkt naar Tadej Pogacar. Al 2 ritten gewonnen, stevig in het geel en ook nog eens 4,5 minuut voorsprong in het klassement.
15: Over een half uurtje begint het atletiek in Hengelo, de Fanny Blankers Koen Games. En dan hebben we ook nog een bomvol matchcenter met onder meer Hockey Pro League, de Volleyball Nations League en het CHIO in Rotterdam.
1: Langs de lijn is er tot 7 uur.
15: Ja, Ja, Andries, een loodzware etappe. Niet zo lang, maar echt heel zwaar, hè?
16: Ja, klopt. Het is een ander concept dit jaar in de Ronde van Zwitserland. Alleen maar lokale omlopen. Dus ze rijden eigenlijk drie keer dezelfde lus. Maar er zit dus die lange beklimming in. 19 kilometer lang aan 7% de Col de la Croix. En ja, eigenlijk is het peloton nog vooral bezig met het nabijkomen van de etappe van gisteren. Een vlakke tijdrit, maar die was wel razendspannend. Want daar was het bijna Mathieu van der Poel, die voor het eerst in zijn carrière een tijdrit leek te gaan winnen. Toen kwam die, hè? Tadej Pogacar, 3100ste sneller. En dus was het weer raak voor de Sloveen. Dat hadden we niet verwacht. Een gevecht tussen die twee mannen. Ja, wat we normaal zien in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Maar nu in de Ronde van Zwitserland. Nou, vandaag gaat het dus allemaal bergop. Geen Mathieu van der Poel mag je daar dan verwachten. Maar ja, wat gaat er dan wel gebeuren? Wordt het een nieuwe demonstratie van Pogacar? Die in de eerste etappe van deze korte rittenkoers, het zijn maar 5 dagen... Meteen toesloeg met een solo van 70 kilometer. We wisten niet zo goed hoe hij ervoor stond. We hadden de afgelopen maanden natuurlijk gekeken naar Vingegaard in de Giro, naar Paul Seixas, de Fransman in de Dauphiné. Maar ja, Pogacar heeft wel meteen duidelijk gemaakt hoe hij ervoor staat. En dat is nou niet echt iets om voor de concurrentie om hoop uit te putten, om zwakheden te herkennen. Want hij staat er dus riant voor. 4,5 minuut in het klassement op Richard Carapaz. In dat klassement hebben we ook nog Wilco Kelderman in de top 10. Die staat 8e, maar al wel op 6 minuten. Dus ja, wat kunnen we verwachten vandaag? Een nieuwe lange solo van Pogacar. Want hij had er wel zin in, zei hij. Hij wilde zijn klimmersbenen gaan testen. Dan kan je je borst nat maken vandaag met de Sloveen. Dus stevig aan de leiding.
1: Volgens mij is het geen straf om even terug te gaan naar gisteravond. Nederland won de tweede wedstrijd van het WK met 5-1 van Zweden. En dat klonk zo.
17: Ongelooflijk imposant om te zien hier in Houston hoeveel mensen er in het oranje naar deze wedstrijd zijn gekomen. We spelen vanavond een absolute thuiswedstrijd. Nederland moet zo snel mogelijk gaan zorgen dat die Zweedse defensie gaat kraken als Knekkenbreuk.
18: Veel mensen mee in deze aanval en daar zit hij er al in. Geweldige aanval. Het past precies. Malen aan de andere kant. Nederland verplaatst de bal. Heel snel. En Brobbey maakt er nog één. Hij maakt er nog één.
19: En het gelijk van de bondscoach.
18: De rechter teennagel van Brian Brobbey kan het voetbalmuseum in.
20: Nederland geeft Zweden geen millimeter. Ze duiken er bovenop.
21: Die Zweden weten niet waar ze zoeken moeten.
22: Let's go. Let's go.
18: En daar gaat hij. Verbrugge zit er helemaal naast.
23: Hij wordt afgekeurd. Buitenspel.
18: Meegeven aan Dumfries. Daar komt hij. Ja. Daar is hij alweer. Cody Gakpo. 3-0.
24: Gakpo nu naar binnen toe. En 4-0 zou je zeggen. Nou, doe het maar. Gakpo, ja. Cody Gakpo.
18: Ze krijgen counterless van Nederland.
24: Elanga
18: met de 4-1.
24: Een schietkans en Verbrugge.
18: Somerville nog een keer. Somerville!
24: 5-1. Ja, ja. Die stand, die hebben we wel eens eerder gezien op een wereldkampioenschap voetbal.
18: En daar hadden we toch vooraf voor getekend met z'n allen.
1: Ja, en dat allemaal onder het toeziend oog van de koninklijke familie. En koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Ariane gingen na afloop ook even langs in de kleedkamer. Dat vertelde de bondscoach Ronald Koeman.
25: Die hebben genoten en dat hebben wij ook bij heel veel momenten. En dan is het wel uniek dat er dan nog een foto gemaakt kan worden met iedereen. En later ook nog met de staf. Dus nee, super.
26: Is er dan ook iets van, ja, een beetje feeststemming? Het is heel vroeg in het toernooi natuurlijk. Maar je weet wel dat die volgende ronde, dat het veilig is.
25: Ja, we wisten dat het Koningshuis er was. En dan is het, lijkt me niet zo leuk als je dan niet wint. En
26: dus jullie hebben het voor hun gedaan?
25: Nou, misschien mede.
26: Voelde je ook spanning vooraf, om die reden?
25: Nee. Ik voelde me heel goed. En ik heb ook nooit gezegd dat ik superveel vertrouwen in had tegen de spelers voor de wedstrijd.
26: Tegen mij wel?
25: Ja, nou, maar ook tegen de spelers. En dat voelde ook zo, omdat, ja, dat voel je als trainer. Hoe er wordt gewerkt na zo'n eerste wedstrijd, na een tweede wedstrijd toe. Wat ook de input van de spelers is. Ja, dan weet je dat wel goed zit. Nou, dan moet je hopen dat je goed begint. En dat deden we.
26: Ja, want je hebt een plan bedacht. En je zet Brobbey in de spits. En dan pakt het na een paar minuten zo uit. Wat denk je dan daar aan de zijlijn?
25: Ja, dat er misschien beter gewisseld is als vorige wedstrijd.
26: Ja, dat zeg je nu met een knip ogen, een beetje sarcasme. Want dat is dan toch wel fijn.
25: Nee, maar dat is natuurlijk. Dat is ook zo. En dat wisten we. Hè. We hebben natuurlijk Donjel het vertrouwen gegeven. Ook in de eerste wedstrijd tegen Japan. Maar dit was ook een wedstrijd waarin we
0: Zonde.
26: Hij is hier al belangrijk, hè? Ja, met kaatsen.
25: Ik moet zeggen, dat begint bij de keeper, hè? Bij Bart. Die hem op goed gevoel op Brian legt. En dan weet je, en daar moet je onderkomen. En dan moet je diepte aan de zijkanten hebben. Ja, perfectere goal kun je niet maken vanuit de keeper.
26: Wat is de status van Memphis op dit moment? Want je laat hem invallen. Je hebt niet echt iets gezegd over wat je van hem vond na Japan. Maar wat is zijn status op dit moment?
25: Beter dan vandaag. Maar dat is misschien moeilijk dan in zo'n wedstrijd om dan toch je stempel te drukken. Ik vond het vandaag beter. Ja, fitheid wordt beter. En dan komt er misschien een moment dat je met Memphis kan beginnen. Maar dat ligt ook aan hoe anderen functioneren.
26: Maar hij is in fase voor jou dus nog steeds wel heel bruikbaar.
25: Ja, absoluut. Ja, en is ook vanuit zijn rol. En dat zien mensen vaak niet. Ook super belangrijk en positief naar andere spelers toe. Dus hij accepteert zijn rol nu. Ik weet niet voor hoe lang, maar dat doet hij. En dat is ook mooi om te zien, want uiteindelijk gaat het om de hele groep.
26: Ja, want valt dat je mee?
25: Nee, dat valt me niet mee, want ik heb altijd wel met Memphis goed contact gehad. En dingen besproken. En ook duidelijk aan de voorkant aangegeven, alles gaat om fitheid.
26: Ja.
25: En ik vond dat nog niet 100%. Daar komt hij steeds dichterbij. En dat ligt ook aan hoe het team functioneert.

0: Bruce Springsteen met Glory Days.
1: Aan dit WK-voetbal doen maar liefst 48 landen mee. Waar we in Nederland straten vol met oranje vlaggetjes versieren. Wippies op de auto plakken. Doen we dat nog, wippies?
2: Ik wel, jij niet? Ja,
1: nee, ik ben het vergeten. Natuurlijk ook lekker zeuren op het Nederlands elftal. Beleeft elk land het WK weer anders. Vanmiddag maken we een kleine wereldreis langs verschillende landen om te horen hoe zij het WK beleven. Beginnen bij het land dat als eerste is uitgeschakeld op het WK. En dat is Turkije. Turkije reisde met grote spelers zoals Hakan Çalhanoğlu van Internationale, Arda Güler van Real Madrid en Kenan Yıldız van Juventus af naar Amerika. De verwachtingen waren hoog, maar het avontuur is voor Turkije al snel afgelopen. Want na twee wedstrijden hebben ze 0 punten. En dat betekent uitschakeling. We praten erover met Turkije-correspondent Gülşah Ercetin. Goedemiddag, Gülşah.
3: Goedemiddag.
1: Ja, is het hele land in een soort van staat van nationale rouw vanwege deze vroege uitschakeling?
3: Nou, ze zijn hier heel, heel erg teleurgesteld. Je moet je voorstellen, die wedstrijden waren natuurlijk heel vroeg. Families staan dan vroeg op, zeggen tegen hun kinderen, nou vooruit, je mag ook gaan kijken. Bij mij in de buurt al echt na de wedstrijd gingen de deuren niet dicht, maar werd er echt met de deuren gesmeten. Dus er was ook heel veel mensen waren boos, kan je vertellen, na de wedstrijd.
1: Ja, maar hoe ging Turkije eigenlijk het WK in? Was er wel vertrouwen?
3: Nou, ze ging met hele hoge verwachtingen. Jij zei het net zelf, hè, naar het WK. Ze hebben er 24 jaar op moeten wachten. Hè, want hun voorgangers, die ploeg uit 2002, werd toen derde. En je zag ook echt toen ze, vlak voordat ze naar Amerika vertrokken, werden ze echt ook op indrukwekkende wijze uitgezwaaid. Je zag honderden toeterende auto's met Turkse vlaggen achter die spelersbus aan. Alsof ze het WK al hadden gewonnen, zeg maar. En de voorzitter van de Turkse voetbalbond zei, iedere speler krijgt een villa, omdat ze zich wisten te plaatsen voor het WK. Dus het was echt, ze hadden zulke grote verwachtingen. Juist, denk ik, omdat hun voorgangers het er zo goed hadden gedaan. Dus heel veel Turken hebben natuurlijk heel lang op gewacht. Dus ze dachten, nou, we gaan gewoon ver komen. Ook met sterspelers. Jij noemde net al een paar. Dus ja, de verwachtingen waren heel hoog.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook, er is een hele generatie die dat sowieso nog nooit heeft meegemaakt, hè? Turkije tijdens een WK.
3: Nee. En dat hoor je dan ook. Ik heb ook heel veel fans gesproken. Bijvoorbeeld bij die oefenwedstrijd tegen Noord-Macedonië. Dat was een dag voordat ze naar Amerika vertrokken. Daar sprak ik natuurlijk ook heel veel jonge fans. En die zeiden, ja, wanneer maak je dit nou mee? Ik was toen nog niet eens geboren. Maar ook sommige spelers waren toen nog niet eens geboren. Hè? Die Arda Güler, die is 21 jaar. Die had dat ook nog nooit meegemaakt. Dus de verwachtingen waren hier hoog. Maar ze keken er ook heel erg naar uit. Je hoorde ook verschillende voetbalcommentatoren zeggen, er gebeuren hier allerlei dingen in Turkije. Er gebeurt van alles en nog wat. En dan hebben we keer om iets naar uit te kijken. En dan worden ze nu al uitgeschakeld. Dus er is ook heel veel frustratie.
1: Ja, neem ons nog even mee als je wil naar die wedstrijd. Hoe ging dat?
3: Ja, bedoel je Australië, de eerste wedstrijd?
1: Nee, gisteren tegen Paraguay.
3: Ja, heel veel frustratie. Want je hoorde ook, als je kijkt naar het balbezit van Turkije, 79%, tientallen doelpogingen en dan geen één doelpunt. Mm-hmm. Dus heel veel frustratie, dat begrepen ze gewoon echt niet. Je hoorde ook commentatoren daarna zeggen van, ze waren ook heel erg traag, de verdediging is zwak, dus kritiek kwam er ook meteen natuurlijk, hè, na zo'n wedstrijd. Maar het was gewoon natuurlijk heel veel frustratie. Ook na die eerste wedstrijden tegen Australië. Dat ze Australië heel erg hadden onderschat. Er was heel veel kritiek op de tactiek van de Italiaanse trainer. Waarom hij ervoor had gekozen om zonder klassieke spits te spelen bijvoorbeeld. Hè, met hele lange verdedigers bij Australië. Dus de lijst is lang, zeg maar, als het gaat om kritiek op het Turkse elftal.
1: Laten we echt gewoon even teruggaan naar gisterochtend. Het klonk zo.
4: Bir top kaybı yaptık. Enciso bıraktı uzaklardan deneme. Maalesef Galarso topu ağlarımıza gönderiyor.
1: Ja, je moet het even vertalen als je wil.
3: Ja, dus hij zegt, de bal wordt helaas gespeeld. Dit is gewoon het einde. Dus dat, een beetje dat hij het afrondt.
1: Ja. Maar hoe kijkt de Turkse media naar het elftal? Wordt er veel geklaagd? Zijn ze hard?
3: Ja, nou, ik schrok er zelfs een beetje van. Nou, misschien, we moeten een beetje ver terug de tijd in, maar je hebt oud-voetballer Nihat Kahveci. Die is vooral bekend bij het grote publiek tijdens zijn prestatie op het WK, op het EK in 2008. Hè. Turkije had toen echt spectaculaire comebacks met doelpunten in de 87ste minuut en in de 89ste minuut. Dat was dus die Nihat Kahveci. Nou, die heeft nu een programma op YouTube en die werd zelfs emotioneel. Die ging ook echt huilen. Hij was boos, maar hij werd dus ook heel emotioneel. Hij vond het een schande dat er nog weken te gaan is en dat Turkije nu al uitgeschakeld is. En dan heb je een hele bekende analist, Ahmet Çakar heet hij, een oud scheidsrechter. Die begon zijn filmpje met, ja, eigenlijk zou je nu moeten zeggen, hè, wat zijn ze toch ver gekomen. En we hebben er 24 jaar op gewacht. Maar ineens haalde die keihard uit en zei die, ik hoop dat God jullie straft. Weet je? Dus die ging helemaal los. Ja, dus de emoties lopen heel hoog op in Turkije. Het is natuurlijk ook echt een voetballand. Hè? Dus hier, voetbal is een soort religie hier in Turkije. Jong, oud, man, vrouw, het maakt niet uit. Dus er zijn iets van 85 miljoen mensen die dan allemaal ineens voetbalcommentator worden.
2: Hebben wij dus hier 18 miljoen? Ja, dat valt dan eigenlijk nog
1: reus mee bij ons.
2: Maar Kulsa, is er dan niemand die heeft gezegd van, joh, sinds 2002 en dan nu weer plaatsing? Dat is eigenlijk best knap.
3: Jawel, die hoor je ook wel, maar ik moet dat wel zeggen, die zijn wel echt in de minderheid. Ik sprak bijvoorbeeld toevallig nog een van de voetballers, hè, Orkun Kökçü, oud Feyenoorder, vlak voordat hij naar Amerika ging. En die zei dat al. Die zei, hè, de Turkse fans zijn geweldig, maar het brengt natuurlijk ook een druk met zich mee. En dat hoor je dus wel, dat er natuurlijk ook heel veel druk lag op deze spelers. Van ja, jongens, jullie moeten het ver gaan schoppen. Er zijn sterspelers, de Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu. Dus jullie moeten het ver gaan schoppen, hè? Want kom op, jullie zijn technisch veel beter dan de ploeg uit 2002. Dus jullie gaan ver komen. Dus er zijn wel analisten die dat natuurlijk dan weten te nuanceren en dat het daardoor te veel voor ze werd. Maar wat ik vooral op sociale media voorbij heb zien komen, zijn hele boze fans, maar ook hele boze voetbalcommentatoren.
1: Ja, dus ze zijn een beetje bezweken onder de druk. Güler, een speler, bood na afloop zelfs zijn excuses aan.
5: Abi çok üzgünüz, gerçekten utanç verici. Tüm halkımızdan özür diliyoruz.
1: Ja, we schamen ons en bieden onze excuses aan richting het volk. Dat is toch wel heel heftig. Ja. En een tikje overdreven, ja, lijkt mij ook, maar
3: ja, nee, hij ging zelfs verder van, ik ga er echt alles aan doen om mijn best te doen, om jullie trots te maken. En we spelen inderdaad bij topclubs, maar we wisten dus toch niet te scoren. Ja, als je dat dan ziet, dan denk je, jeetje, hè, wat een reactie. Maar ik moet zeggen dat er vooral heftigere reacties waren als het gaat om de trainer en ook de aanvoerder dus, die bij Inter speelt, Hakan Çalhanoğlu. Dus je hoorde vooral mensen, nou, die is op de stoel van de trainer gaan zitten en hij had te veel zeggenschap over wie naast hem op het veld stond. Nou, er was natuurlijk heel veel kritiek ook op de trainer. Er wordt nu al geroepen van, hij moet ontslagen worden. Dat hij ervoor koos om een vleugelspeler als spits in te zetten. Daar was veel kritiek op. Dus ik vond dat er gemengde reacties waren, of wisselende reacties als het gaat om Arda. Er was veel fellere kritiek op die aanvoerder en op de trainer, ja, in Turkije.
1: Nou, gaan ze nog een wedstrijd spelen vrijdag tegen Amerika. Nou ja, er staat dus niks meer op het spel. Gaan er nog wel veel Turken kijken, denk je?
3: Nou, ze zeggen dat ze niet gaan kijken, maar ik geloof dat eigenlijk niet. Ik denk dat ze uiteindelijk wel allemaal gaan kijken. Kijk, ik zei het net al een beetje, hè, Turkije is een voetballand. Dit land is, als het gaat om heel veel onderwerpen, zijn ze tot op het bot verdeeld. En wat dat betreft is die uitspraak van sport verbroedert is wel echt waar in Turkije. Dus je zag ook voor het eerst echt weer mensen samenkomen op hele bijzondere plekken waar de wedstrijd werd bekeken, in amfitheaters, aan het water, het uitzicht op de Bosporus. Dus mensen kwamen ook samen. En natuurlijk de passievolle Turkse fans, hè, alleen die moeten dus nu toch 4 jaar hun dromen uitstellen.
1: Ja, ja, nou ja. 4 jaar is ook niet zo heel lang.
2: Of wellicht 20 jaar.
1: Of misschien wel 20 jaar.
3: Ja, dat weet je inderdaad nooit in Turkije.
2: Maar goed ook,
3: ja,
2: misschien.
1: Dankjewel, Gülşah. Ja,
2: natuurlijk hebben we ook weer op deze zondagmiddag het Match Center, dat bemand wordt door Mark Voortman.
6: Hallo.
2: Mark, hallo. Wat heb je allemaal in de aanbieding? Waar kijk je naar?
6: Een heleboel. Maar ik ben ook nog een beetje aan het nagenieten van gisteren toch wel. Die 5-1 zege van Nederland op Zweden. Met twee goals van Brian Brobbey natuurlijk. Ik heb de buitenlandse kranten er ook even bij gepakt. Ja, niet verrassend, maar die zijn allemaal lyrisch over hem. Bijvoorbeeld niemand minder dan Zlatan Ibrahimovic. Die zegt in de Takenbladet: zo hoort een spits eruit te zien voor het doel. Ja, en ook de Spaanse krant Dario AS was onder de indruk. Vooral van zijn brute kracht noemde Brobbey de man die Zweden volledig verscheurde. The Guardian noemt hem zijn spel een kunstvorm van de ouderwetse nummer 9. En deze keer waren de media ook positief over Frenkie de Jong. Dat was na de vorige wedstrijd wel anders. Hij zou te veel tikkies breed geven. En na afloop van het duel tegen Zweden beet hij daarom ook van zichzelf af. Want dit zei hij tegen SBS6.
7: Heel veel mensen snappen eigenlijk niks van voetbal. Die kijken wel, maar die zien het niet, zeg maar. Dus ze kijken, maar ze zien het niet. En dat is ook niet erg, daarom is het ook leuk. Iedereen kan erover praten. Maar, en het is ook niet zo dat ik hoor mensen dan zeggen, hij speelt geen ballen diep, maar dat is niet waar, want dan kijk je niet. En dat hangt natuurlijk van de wedstrijd, dat hij kan die bal wel diep schieten, maar dan gaat hij naar de keeper elke keer. En natuurlijk, iedereen kan een mindere wedstrijd spelen. En dat is niet erg als daar kritiek op komt, maar kan wel gewoon met wat. Iedereen wil maar wat roepen, voor mijn gevoel, om uiteindelijk bekend te worden.
6: Ja, een uitgesproken Frenkie de Jong. Dat hoor je toch niet echt vaak eigenlijk. In interviews is hij vaak wat terughoudend en veilig met zijn antwoorden. Maar nu was er dus duidelijke taal ook van hem. En nou ja, hij had ook wel een goed verhaal volgens mij.
2: Ja, ja. Weet je wat ik het mooiste vond, Mark, over die Zweedse media? Sowieso hadden ze het bij Brobbey al over dat het misschien niet de meest verfijnde spits was.
6: Nee.
2: Maar qua voetbal worstelen was hij niet te overtreffen. Ja. En er stond er een stukje verderop nog ergens dat hij alleen al 300 kilo aan spieren in zijn nek had.
6: Alleen al in zijn nek, moet je nagaan. In zijn benen ook nog. Ja, nee. Nee, het is een beest. En de Belgische media omschrijven hem ook als de nieuwe Lukaku. Dus dat is wel mooi voor hem.
2: Ja, mooi.

0: Gold Kimono met Lifetime.
1: NPO Radio 1.
2: 2:30 is het, hier is Marnix Ampersen met het laatste nieuws.
3: Premier Jetten heeft zojuist in Rotterdam excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Hij verontschuldigde zich namens de regering voor de manier waarop die groep 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald.
4: Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
3: Ja, dat zei Jetten in Rotterdam, waar later vanmiddag een monument wordt onthuld. Verslaggever Mark Hamer is erbij. Mark, hoe vallen de excuses daar?
5: Ja, die vallen goed. Je hoorde het juichen net al. Mevrouw, ik kom even bij. Mag ik u even wat vragen? U bent live op de radio.
6: Okay, ja.
5: Ik zag u opspringen toen je de excuses aanbood.
6: Ja. Daar wachten we op, toch? Hele volk, toch?
5: Ja. Wat doet het u?
6: Je kan er soms niet omschrijven. Het is uit je hart komt het. Je springt op, in al die jaren wacht je. En ineens komt het op het moment dat de president dat uit. Voor het hele volk, voor het Molukse volk, maar voor de wereld.
5: Ja. En dat is een belangrijk moment. En dat is heel belangrijk om dat nu een keer te doen.
6: Beslist voor oud en jong, voor een generatie van 2, 3 tot verleden. Weet gewoon, er is excuus. Ze zeggen gewoon dat ze fout zitten. Dat mag gezegd worden. Heel Nederland, die nog niet weet het geschiedenis van de Molukken, laten horen, laten weten. Op scholen van jongens dan moeten weten wie wij als Molukken zijn.
5: Het voelt u ook echt als een ontlading, geloof ik.
6: Ja, beslist. Ik denk dat ik opspring,
5: Hij zei ook meer woorden. Hij zei van het historisch, onterecht heeft men het niet laten zien. Heeft men geen excuses aangeboden eigenlijk. Goede bedoelingen bij vorige regeringen, maar het was niet genoeg.
6: Het is genoeg, misschien is dat de tijd nog niet. Misschien is het
5: maar nu wel dus.
6: Ja, nu wel. Laat het weten. Hij heeft nu gezegd, de wereld mag weten. Wij, iedereen, de hele wereld.
5: Dank u wel.
3: Excuses dus van premier Jetten voor de behandeling van de Molukse migranten. Dankjewel, verslaggever Mark Hamer vanuit Rotterdam.
2: Tim Schaap is hier voor de ANWB Verkeersinformatie. Is nog druk, Tim?
7: Nou, gelukkig op de meeste plekken niet, hoor. Je kunt veel doorrijden. Behalve dan op de A1, daar staat een file voor de Duitse grenscontrole. 1 kilometer en 10 minuten lang. En let ook op een pechgeval dat bij Nieuwebrug op de weg staat. A12, Utrecht-Den Haag. Vanaf Harmelen een file van zo'n 5, maximaal 10 minuten.
1: NPO Radio 1.
0: Niet alleen de Ronde van Zwitserland heeft de laatste etappe, maar er is ook nog een mooi groot sportevenement in eigen land dat wordt gehouden vandaag. De Fanny Blanker Schoen Games in Hengelo. Edwin Peker is daar. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Met een mooi programma en heel veel Nederlandse toppers volgens mij.
8: Ja, absoluut. De Nederlandse top is hier gewoon verzameld in het Fanny Blankers Koenstadion. Het is prachtig weer. Iets te warm natuurlijk. Ook hier tropisch, wel 30, 32 graden. Dus heel veel mensen zaten voordat ze op de tribunes gaan zitten. Zaten ze eronder een beetje te schuilen voor de zon. Want zeker aan de kant waar de pers zit, waar de VIP-tribunes zijn. Daar zit je onder zo'n afdakje. Daar staat zelfs een lekker briesje. Maar aan de overkant in de zon, daar is het echt zweten hoor. Daar moet je water hebben, daar moet je ijs hebben. En dan ga je straks kijken naar fantastische atletiek. Wat te denken van bijvoorbeeld de 400 meter met Lieke Klaver even na drieën. We krijgen ook Jessica Schilder, Jorinde van Klinken te zien. En natuurlijk om 3:17 is het de beurt aan Femke Broedersbol op die 800 meter. Voor het eerst in Nederland daarvan start. Ze heeft Ostrava al gelopen. Daarop werd ze tweede. En dan we krijgen ook nog een 100 meter met vuurwerk. En natuurlijk ook nog een 800 meter met de rentree van Niels de La Ros. Kortom, er zijn heel veel Nederlandse toppers hier aanwezig.
2: Heerlijk. Smullen wordt dat. We keren natuurlijk vaak bij je terug, Edwin. We gaan nu naar Andries Lamin. Ik ben benieuwd of hij al heeft bedacht Nou, laat ik eens gaan.
9: Ja, het zou wat zijn, hè? Op 110 kilometer van het einde.
2: Waarom niet?
9: Nou, dat is zelfs niet in zijn hoofd gekropen. Nee. Geen Pogacar in de aanval, want die naam, daar doe je natuurlijk op. Nee, we hebben een kopgroep met twee Nederlanders. Ze zitten in een groep van 11. En dan zien we Bart Lemme. Die werd in de tweede etappe al een keertje derde. Maar ook good old Bauke Mollema. Die 13 jaar geleden al een keer een rit won in de Ronde van Zwitserland. Nu in zijn laatste seizoen. Kiest hij de aanval? Ja, toch maar proberen voor dagsucces te gaan en te hopen dat de Slovene keer verzadigd is. Maar het is de eerste lange beklimming van de Col de la Croix. Voorsprong 2 minuten in het peloton is de controle bij de ploeg van Pogacar van UAE. Ja, dus het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Lemme, wel interessant met het wegvallen van Van Aert in de tourploeg van Visma Leasebike vanwege een ontsteking aan zijn elleboog. Komt er een plekje vrij? Ja, de vraag rijst dan natuurlijk meteen. Gaat er dan toch een Nederlander namens die ploeg naar de Tour? Nou, Lemme, die heeft zichzelf wel aardig op de kaart gezet in de Giro, waar hij een belangrijke rol speelde in de overwinning van Vingegaard. En die is ook deze week weer goed bezig. Dus wie weet, toch een Nederlander namens die ploeg naar de Tour. Lemme staat er ook nog goed voor in het klassement. Maar het is nog vroeg. Het is nog 108 kilometer naar de finish. Met nog 3 keer dus die Col de la Croix.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera, Moves Like Jagger.
1: Naar Hengelo dan, waar de horden op het programma staan. De 100 meter, Edwin.
2: De 100 meter bij de vrouwen. Iedereen stil in het stadion. Kijken natuurlijk naar Nadine Visser, 31 jaar oud. Wat gaat zij doen? Won hier al een keer. Vorig jaar ging de winst ook naar Visser. En nu kijken wat ze kan. Seizoensbeste tijd is 12.49. Daar kan ze zeker wel onder. Want ze heeft al 12.28 gelopen. Daar komt ze aan vanuit baan 4. Gaat ook licht aan de leiding. Sonal Lim is er ook bij. Jannik uit Australië, nog een Zuid-Afrikaanse. En dan gaat Visser naar die laatste passen. En dan wint Visser in 12.52. Dat is voorlopig de tijd. Misschien wordt hij nog gecorrigeerd. Maar dit is een prima optreden weer van Nadine Visser. Inmiddels 31 jaar oud en al 10 jaar lang op topniveau. Want dat kunnen we wel zeggen. Altijd op de grote toernooien. Top 8 in de wereld. En dat is heel erg knap. En ze verbetert zich nog steeds. Ziet er ook nog steeds verbetering in voor zichzelf. Kortom, is nog altijd uitstekend bezig. En hier dus pakt ze de winst hier in Hengelo. 12.52 wordt inderdaad bevestigd voor de Amerikaanse Armstrong. En Rihanna Jones uit Amerika wordt derde. Prima optreden dus. Het eerste grote optreden op deze FBK Games. De 45e editie voor Nadine Visser.
0: Gaan we weer terug naar het voetbal. Het was gisteren een taaie avond voor de Duitse voetbalploeg. Na een 1-0 achterstand tegen Ivorcus duurde het lang voordat die mannschaft in de wedstrijd kwam. Maar na een gelijkmaker in minuut 68 valt in de laatste minuut ook nog de winnende voor de Duitsers.
3: Felix Metscher ziet Undaf. Der dreht sich Undaf! 2-1 voor Duitsland!
0: En dan wint Duitsland toch op zijn Duits.
4: 11 Siege der Nationalmannschaft in Folge gab es zuletzt unter Jupp Derwall, Ende der 70er. Aus! Deutschland gewinnt mit 2-1.
0: Ja, met moeite dus, maar de blijdschap is groot. Duitsland is voor het eerst sinds 2014 weer verzekerd van de knock-outs van het wereldkampioenschap. We gaan erover praten met Duitsland-correspondent voor de NOS, Charlotte Waiers. Goedemiddag, Charlotte.
5: Goedemiddag.
0: Ja, het was een taaie wedstrijd. Laten we het daarop houden. Wat zeggen de krantenkoppen bij jou?
5: Nou, bijna alle krantenkoppen hebben het toch over de joker of de superjoker die Duitsland heeft gered. En daarmee verwijzen ze natuurlijk naar de wissels die Nagelsmann heeft doorgevoerd. En waarbij Undaf in het spel kwam en de wedstrijd wist te keren. Maar er is ook wel aandacht voor die matige eerste helft. Waarin ook goals werden afgekeurd. Daar is begrip voor. Die goals die waren niet terecht, dus geen negatieve gevoelens tegenover de scheidsrechter. Maar ja, er is toch wel een overwegend positief beeld van de wedstrijd. En de Spiegelkop bijvoorbeeld, een team is geboren. Zegt, deze wedstrijd heeft het beeld van het team naar zichzelf en naar buiten veranderd. En ze verwijzen zelfs naar 2006. Ja, dat is in Duitsland het zomersprookje van het Duitse elftal, waarin Duitsland opeens weer trots mocht zijn op het eigen voetbal. He, vanwege de moeilijke geschiedenis lag dat altijd heel ingewikkeld. Maar zichzelf weer een beetje hervond. En nou, niet dat ze er nu per se van uitgaan dat zoals in 2006 Duitsland de halve finale haalt. Maar toen was er een wedstrijd tegen Polen. En dat was ook een soort emotioneel kantelpunt waar ze zeiden, toen heeft het elftal zijn identiteit teruggevonden. En dat was nu ook nodig. Want kort voor het WK is de Neuer, de keeper, teruggehaald. Die eigenlijk weg was. Een oude rot, zeg maar. Ja. En het middenveld is veranderd. Op links is er een verdediger ingebracht. De vraag was, hoe gaat dat uitpakken? En nu blijkt toch wel overwegend positief.
0: Ja, jij noemde hem al, hè? Die Undaf. 2 doelpunten gemaakt, maar hij begon op de bank. Zijn er ook geluiden om hem in de basis neer te zetten? Zijn er mensen die dat willen?
5: En dat is een vraag waar nu ook de tijdschriften en de kranten over schrijven. Maar ja, nu wordt Undaf als joker dus inderdaad gezien. En die rol is goed bevallen. En als je de bondscoach ernaar vraagt, dan krijg je het antwoord, ja, ik hou allemaal opties open. Dus het is niet helemaal duidelijk of hij nu een vaste plek krijgt of dat hij het echt nog als joker wil kunnen blijven inzetten.
0: Nee, het is natuurlijk ook wel lekker om een hele goede pinch hitter te hebben. Hè? En dat is hij dus blijkbaar.
6: Zagen we gisteren met Somerville. En die kan het allemaal volgens mij.
0: Ja, die kan het
6: dat
0: allemaal.
6: Ging best goed voor Nederland. Hè?
0: Is het teleurstellend? Zijn er ook, want bedoel, het was niet super goed, hè? Dat kunnen we ook constateren. Of is het vooral ook de opluchting dat Duitsland die poolfase doorkomt?
5: Toch wel vooral opluchting, denk ik. Er wordt ook gezegd, eindelijk is het weer een keer gelukt. En ze proberen vooral ook de positieve kant ervan te zien hier. Ze hebben zeggen ook, hè, je voorkeur was niet zwak, was best sterk. En vind ik wel veelzeggend, want in Duitsland zijn mensen normaal toch snel al pessimistisch over hun eigen prestaties en zien al snel de negatieve kanten. En nu klinkt het ook al, we zijn er nog niet, maar er is wel wat vertrouwen opgebouwd, ondanks dus die zwakke eerste helft, dat het uiteindelijk toch weer, dat ze het hebben weten om te draaien. Nou, daar putten ze wel vertrouwen uit.
0: Ja, maar je zegt, ze zijn ook vaak negatief. Wat, is er veel kritiek op bepaalde keuzes van de bondscoach? Want daar draait het dan vaak om, hè? De bondscoach heeft het niet goed gedaan.
5: Nu was het toch wel lof. Eerder waren er wel zorgen bijvoorbeeld over Sané. Dat hij een plek had in de basis en dat hij niet goed heeft gespeeld. Of dat niet misschien anders had gemoeten. Toen werd vooraf gezegd, ja, zoveel alternatieven heeft Nagelsmann niet. Met de opstelling die hij wil. Maar nu is hij eigenlijk de man die zo goed de wedstrijd wist te keren door de slimme wissels. En die dus ervoor gezorgd heeft dat Duitsland op typisch Duitse manier, je zei het al, toch nog op het laatste moment de wedstrijd weer wist te draaien. Dus Duitsland zichzelf weer heeft hervonden. Dus eigenlijk vooral lof nu op dit moment voor Nagelsmann.
0: Ja, en hij heeft natuurlijk ook Neuer teruggehaald. Daar zijn ze, neem ik aan, ook vrij optimistisch over.
5: Ja, daar was vooraf ook natuurlijk waren er zorgen over. Dus hij is niet de jongste speler. En er waren zorgen over zijn fitheid. Of hij het wel zou kunnen volhouden. Nou, er kwam natuurlijk een tegengoal tegen Curaçao. De vraag was, had hij die dan niet ook moeten houden? Maar daarvan zei Neuer zelf, ja, hij werd van richting veranderd. Daar heeft hij niet heel veel kritiek voor gekregen. En uiteindelijk, hij heeft zoveel ervaring. Het is een betrouwbare keeper. Op dit moment is er geen grote twijfel over of hij hier wel moet staan.
6: Maar is het, ik vind het zo vreemd voor zo'n groot voetballand als Duitsland, dat je dan eigenlijk terug moet grijpen naar zo'n oude rot, naar zo'n Neuer. Wordt het niet ook een beetje gezien als, ja, er is wel een soort sportieve armoede dat je hem terug moet halen?
5: Nou, ik denk dat het er echt vanaf hangt hoe het uiteindelijk gaat uitpakken. Of het wordt gezien als een slimme zet waar je de ervaring meeneemt die het team nodig heeft om stabiel ver te kunnen komen. En dat echte oordeel achteraf komt.
6: Want klinkt de term Weltmeister inmiddels?
5: Nou, er is wel wat optimisme. Vooral bijvoorbeeld naar die overwinning tegen Curaçao, waar iedereen wel zei, ja, oké, dat moest ook wel. Maar toen werd er al een beetje gekscherend verwezen naar de 7-1 overwinning tegen Brazilië in 2014. Zeiden ze, de laatste keer dat Duitsland het 7-1 op een WK gewonnen heeft, een wedstrijd, werden we kampioen. Nou, dat was natuurlijk een beetje een grapje. En Curaçao is ook een andere tegenstander dan Brazilië. Maar het geeft wel aan dat ze die grappen durven te maken op dit moment. En dat het vertrouwen goed is. Natuurlijk zijn ze er nog lang niet. Eerst worden ze als ze groepsfase winnen. En als groepswinnaar uit de fase komen, dan volgt er waarschijnlijk een nummer 3 als tegenstander. Maar het kan ook zijn dat ze Frankrijk al vrij vroeg tegenkomen. Daar zijn wel grote zorgen over. Maar vooralsnog is de stemming niet slecht in Duitsland.
0: Maar het is niet zo als in Nederland, want wij worden wereldkampioen. Dat heb ik gisteren meerdere malen gehoord. Zo doen ze het in Duitsland niet.
5: Dat zou ook een beetje onduid zijn om nu al daar zo op vooruit te lopen. Heel voorzichtig, niet te veel risico en maar aankijken. En dan langzaam die trots en het enthousiasme een beetje opbouwen. Zo verder ze komen, misschien dat het dan weer een beetje gaat broeien.
0: Oké, dankjewel, Charlotte Waiers.

0: Dai Dai, Shakira. Mark, waar neem je ons mee naartoe?
1: Ik neem jullie mee naar Tsjechië, waar de MotoGP Grand Prix plaatsvindt. De laatste race voordat het hele circus zich naar Assen gaat verplaatsen. Volgende week zondag is het daar weer tijd voor de TT. Mooi moment dus om even te kijken hoe het met de Nederlanders gaat. Hoe zij ervoor staan richting die TT. Nou, twee doen er mee en die doen allebei mee in de Moto2-klasse. Ik heb het over Colin Feijer en Zonta van de Goorberg. Ja, Feijer, daar verwachten we toch het meeste van. Maar hij beleeft een wisselvallig seizoen. Werd al wel een keer derde dit seizoen, maar viel ook al drie keer uit. Vorige Grand Prix werd hij 23ste. Ja, en hij gaat toch echt voor een plek in de top 5. Dus dat kan allemaal wel wat beter. Maar ook dit weekend niet geweldig. Hij startte vanaf plek 11 in die Moto2-klasse. En dat is ook uiteindelijk de plek waarop hij finishte. Nou, betekent wel weer punten van hem, voor hem. Staat ook dus 11e in de WK-stand. Maar hij ziet zeker nog ruimte voor verbetering. Die andere Nederlander, Zonta van de Goorberg, startte vanaf plek 10. Werd uiteindelijk 15e. Nou, derde keer op rij punten voor hem. Staat 20e in de WK-stand. Volgende week dus voor beide hun thuisrace bij de TT in Assen. Ja, de race in de MotoGP-klasse is nog bezig. En daarover vertel ik je later meer.
0: Oké. Er heerst nog niet echt een WK-roeienkoorts in Nederland. Die koorts zal in augustus bij de roeiliefhebbers vast en zeker wel gaan opsteken. Want dan wordt het wereldkampioenschap in Amsterdam gehouden. Voor de Nederlandse boten zijn de verwachtingen hoog na de historische successen op de Olympische Spelen van Parijs, waar 8 medailles werden gehaald. Maar inmiddels zijn we alweer 2 bondscoaches verder. Titus Wijsgede is de derde coach in nog geen 2 jaar tijd. Vlado Viljanovski ging kennis maken.
2: Er waait een aangename wind over de bosbaan in het Amsterdamse bos. Op deze locatie, de roeibaan van 2 kilometer... wordt eind augustus, in de laatste week van die maand, het wereldkampioenschap roeien gehouden. Een ideaal moment en een ideale plek in dit decor om eens goed kennis te maken met de nieuwe hoofdcoach, Titus Wijsgede.
3: Mijn gedachten gaan uit naar een heel mooi evenement in augustus, waarin het hopelijk het roeien echt op de kaart wordt gezet in Nederland en ook in de rest van de wereld. Maar zoals je hier ziet, het werk is nog niet klaar. Er staat nog veel in de stijgers en ik ga ervan uit dat het helemaal mooi in orde komt.
2: Hoe gaat u om met de erfenis? U weet waar ik op doel leg. Eelco Meenhorst had 8 medailles als hoofdcoach op de Olympische Spelen in Parijs. Uw voorganger Arnoud Hummel had op het WK als hoofdcoach 6 medailles in Shanghai.
3: Nou, wat ik ontzettend belangrijk vind is dat we hebben ontzettend veel kwaliteit nu in ons team zitten. De atleten zijn van zeer hoog niveau. En we hebben ook, ik denk ook dat we de komende jaren ook nog echt weer kunnen groeien. Maar het blijft uiteindelijk ook weer sport. Dus we zullen ook elke keer weer opnieuw moeten bewijzen wie we zijn. En daarom zeg ik altijd, welke kwaliteit we ook hebben, uiteindelijk is elke wedstrijd is weer een nieuwe wedstrijd waarin iedereen op nul ligt aan de start. Dus je moet opnieuw bij de start beginnen. En dan moet je weer de wedstrijd varen die je moet varen. En daar komt een resultaat uit.
2: De Koninklijke Hollandbeker bestaat 140 jaar. Dit roeievenement mag je dus echt een traditie noemen. Met roeiers vanuit de hele wereld. Zo'n 500 atleten zijn dit weekend neergestreken in Amsterdam. En ook een groot deel van de Nederlandse equipe die komende zomer hier aan de start verschijnt tijdens het wereldkampioenschap.
3: We hebben deze winter, na het succesvolle WK in Shanghai, hebben we deze winter echt heel goed getraind. We hebben ook een aantal nieuwe dingen gedaan. En daarin hebben we nu ook op dit moment hebben wij de resultaten van de wereldbeker die we een paar weken geleden hebben gehad geëvalueerd. En daarin zijn we ook tot de conclusie gekomen dat we goed op weg zijn. Zeker nog een stap moeten maken richting WK. En daar staan we nu.
2: Welke nieuwe dingen zijn er gedaan en welke stappen moeten er dan nog worden gezet?
3: Nou, wat we afgelopen winter hebben gedaan is dat wij een nieuw, onder andere een nieuw trainingskamp hebben wij, een nieuw trainingslocatie hebben ontdekt. En wij zijn ook iets meer op hoogte geweest, waardoor we...
2: Waar was dat?
3: Dat was in de Sierra Nevada in Spanje. En dat was nieuw voor ons, een nieuw experiment. En dat is goed bevallen.
2: Wat is daar gebeurd? Gedaan?
3: Nou, daar hebben we op dat kamp hebben we een kamp gebruikt om niet te roeien. Maar vooral bezig te zijn met echt fysiek beter worden.
2: Vooral fietsen?
3: Fietsen, veel krachttrainen, veel ergometeren. Maar alles op, om het maar even in schaatstermen te zeggen, op het droge, niet op het ijs, maar even langs de kant.
2: Tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen in Sevilla eind mei hebben zijn roeiers direct toegeslagen. Wijsgede debuteert met 8 wereldbekermedailles. Zijn grote doel is Los Angeles, de Olympische Spelen van 2028. Maar eerst het WK in eigen land, komende zomer.
3: Laat ik vooropstellen dat het voor het roeien hartstikke mooi is dat wij een WK in eigen land hebben. Want ik denk dat het voor onze roeifans en de beleving van het roeien in Nederland, dat het ontzettend mooi is dat we hier een wereldkampioenschap roeien kunnen organiseren. Waarom ik hierin gestapt ben is eigenlijk ook omdat ik daar het echt als een enorme uitdaging zie vanuit mijn roeiverleden om te zorgen dat wij met de kennis die ik hiervoor al had, om te zorgen dat wij weer een heel mooi en succesvol team gaan krijgen richting de Spelen in LA.
4: Ik ben Italiaans bijna, hè? Dit. Wel het water.
0: Oh, heerlijk. Zeker. Helemaal zen.
4: Atletiek in Engelo. Edwin.
5: We kijken naar het discuswerpen met twee heel goede Nederlanders. Daar in de ring Ruben Rolfink, 23 jaar oud, en Shaquille Emanuelson. En die Rolfink, die gooide in april.
4: Ik ben Italiaans bijna, hè? Dit. Ja, wel het water.
0: Oh, heerlijk. Zeker. Helemaal zen.
4: Atletiek in Engelo. Edwin.
5: We kijken naar het discuswerpen met twee heel goede Nederlanders. Daar in de ring Ruben Rolfink, 23 jaar oud, en Shaquille Emanuelson. En die Rolfink die gooide in april de discus naar ruim

0: bezig in Hengelo.
1: Kijk, en er komt nog veel meer. En dan moet je een beetje in de sfeer van Hugo en Henry gewoon dwars door die tune heen.
2: Ja,
1: praten.
2: Dat ga ik nu doen.
1: Okay,
2: ja, tot zo. Tot zo, dag. Tot ziens.
3: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met regisseur Ivo van Hoven. Tot 2023 was hij artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam, waar hij nationaal en internationaal geprezen voorstellingen maakte. Nu gaat tijdens de Roertriennale Van Hoven's musical Rebel Rebel in première. Die laat zien dat mensen sterker zijn dan onderdrukkende regimes.
3: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
1: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: NPO Radio 1. 3 uur.
5: Hélène Plag en Dionne de Graaf.
2: Het komende uur in Langs de Lijn volgen we de Ronde van Zwitserland en de Fanny Blankers Koen Games. En ons rondje langs de verschillende WK-landen brengt ons bij Engeland, Schotland en Spanje. Dat allemaal na het NOS-journaal. Met Marnix Ampersen.
13: Premier Jetten heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald, nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jetten bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijk ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg, geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. Bij een Oekraïnse droneaanval op de door Rusland bezette Krim zijn vannacht 4 mensen gedood. Nog eens 28 mensen raakten gewond, zegt de Russische bestuurder van het Oekraïnse schiereiland. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. De 12-jarige jongen overleed ter plaatse. De andere 2 overleden gisteren in het ziekenhuis. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden.
2: Tim Schaap voor de ANWB Verkeersinformatie.
14: Ja, een paar files om even een spotlicht op te werpen. Allereerst een ongeluk op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt De Hocht. Het ging daar mis.

0: De linker rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Leenderheide een file van 10 minuten. Dan de Duitse grenscontrole op de A1 vanuit Hengelo. Daar heb je nu een file van 10 minuten. En het is opvallend druk op de N307, de Markerwaarddijk vanuit Hoorn. Tussen Enkhuizen en Lelystad 3 kilometer en in totaal 3 kwartier vertraging.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Welkom terug. Het zijn heerlijke temperaturen om op de fiets te zitten en een eind te rijden. Zeker als ze een hele zware bergetappe nog voor de boeg hebben. Wordt de leiderstrui van Pogacar nog bedreigd in die laatste etappe van de Ronde van Zwitserland? Andries?
8: Nou, dat niet. Maar ik wou net zeggen, het is geen pretje inderdaad.
7: Nee,
8: want 8, 9, 10, 11 procent op die Col de la Croix. Nee, voorlopig houdt Pogacar en ook zijn concurrenten houden zich koers in het peloton met nog steeds 2 Nederlanders in de kopgroep.
2: Er is ook atletiek, een snikhete editie van de FPK Games. Edwin Peek.
9: We krijgen straks de 5000 meter met Mike Foppe, Tim Verbaendert, Mahadi Abdi Ali en Lars Laros. Ondertussen gaat er worden vergesprongen met Pauline Hondema. 6,91 sprong zij ooit. En wat te denken van de wereldkampioen indoor op de vijfkamp Sophie Dokter. Ook zij actief hier bij het verspringen. En inderdaad een snack heet Hengelo.
7: En in ons rondje langs andere WK-deelnemers komen we dit uur uit in het VK. Dat met Engeland en Schotland 2 ploegen in het toernooi heeft. En we bellen met onze man in Spanje.
2: Ja, Andries Lamijn, natuurlijk willen we alles weten over Pogacar, maar ook over die twee koplopers. Zijn die er nog, Bart Lemme en Bauke Mollema?
8: Zeker, zeker. Die zijn er nog steeds bij. In een groepje dus van 11 in totaal. Met, het is een mooi bond gezelschap met de Belgen, Amerikanen, Portugees. Iedereen is naar voren opgeschoven met ook Nairo Quintana. Nog zo'n oud gediende, net als Mollema in zijn laatste seizoen. Maar in het peloton heeft UAE de ploegnaam die u ook veelvuldig hoort natuurlijk de afgelopen jaren in de wielerverslaggeving. Het tempo weer wat opgevoerd. Dus de voorsprong is 1,5 minuut nog steeds. Of teruggelopen van 2 minuten naar 1,5 minuut. In die laatste kilometers van de klim van de dag. Die klim die we 3 keer doen. Die laatste kilometers zijn ook het steilst. 8%, daar begint het mee. En dan gaat het richting de 12%. Wat wel opvalt, jullie hadden over dat weer. Ja, dan zou je zeggen, lekker rijwindje op de fiets zitten. Nou, dat is dan nog een goede manier om de dag door te brengen. Veel van de renners hebben daar anders over gedacht. Want we zijn deze ronde maar met 140 renners begonnen. Dat is een relatief klein peloton. En er zijn er al 30 afgestapt in slechts 5 dagen. En met name vandaag zijn er veel renners die deze rit wel zijn opgestapt. Maar besloten om halverwege alvast er een einde aan te breien. Omdat ze het toch te zwaar vinden. Of misschien in aanloop naar de Tour. Denken, wat hebben we hier nog te zoeken? We kunnen beter nog wat rust gaan pakken. Dus wat dat betreft met een klein peloton nog 2 keer zo meteen over die Col de la Croix. En Pogacar in het geel nog altijd onbedreigd.
7: Edwin, is in Hengelo wel de deelnemerslijst compleet? Ik neem aan dat zijn allemaal wat kortere afstanden natuurlijk die gepresteerd gaan worden. Dat men wel gewoon...
9: Ja, zeker. De mensen kijken. Dat is natuurlijk allemaal waar je een beetje voor komt. Hè? Die korte afstanden, de 100 meter hoorde, de 100 meter vlak. Maar straks zeker ook de 400 meter met Lieke Klaver en die 800 meter met Femke Broeders-Bol. Nu is de 5000 meter bezig. En we kijken ook nog steeds naar het discuswerpen met die twee Nederlanders. Dus Rolfink en Emanuelson. En die Rolfink, dat is wel mooi. En ook Emanuelson trouwens. Die gaan dan naar Amerika toe. In een wedstrijd in Ramona, Oklahoma. Denk een heel klein plaatsje. Wimbledon. Er wonen maar 500 mensen. Maar dat is een beetje het Wimbledon van de werpsporten. Van het discuswerpen en het speerwerpen. En daar worden altijd hele verre afstanden gegooid. En dat deden zij ook. Vorig jaar, Emanuelson haalde dat stokoude record van Erik de Bruin uit de boeken. 95. Het was 37 jaar geleden dat er zo ver werd geworpen met de discus. En inmiddels, dit jaar, deed die Ruben Rolfink datzelfde. Ook in dat kleine plaatsje Ramona. En eerst gooide hij naar 70 meter plus, net erboven, 70-23. En toen, in die vijfde poging, zweefde die discus naar 71-22. Zo ver had een Nederlandse man nog nooit gegooid. Dus dat zijn de mannen waar we een beetje op letten. Vandaag lukt het misschien nog net niet helemaal. Ze hebben wel wind mee, want die hardlopers hebben de hele tijd wind tegen. Tenminste, de sprinters. Maar zij hebben dus een discus die wel een beetje wind mee hebt. En je hebt liever een klein beetje wind tegen. Want dan stijgt die discus een beetje. En dan vliegt die net iets verder. Wind mee kan ook helpen. Maar net zo'n beetje wind tegen is wel fijner. Voorlopig staat Rolfink op de vierde plaats. En moet hij de leiding voorlopig overlaten aan een Duitser, Hendrik Jansen, 68-21.

0: Ja, dat was duidelijk, hè? Line in the morning sun. Will and the people.
1: Het Verenigd Koninkrijk wordt dit WK vertegenwoordigd door twee landen, Schotland en Engeland. Engeland maakte al een sterke indruk in de eerste wedstrijd. Het won met 4-2 van Kroatië. Ook Schotland is nog in de race voor de knockouts. Zij wonnen de eerste wedstrijd van Haiti en verloren de tweede wedstrijd van Marokko. Verenigd Koninkrijk-correspondent Geert Langendorf. Goedemiddag, Geert.
2: Goedemiddag.
1: Zijn ze een beetje tevreden in Verenigd Koninkrijk bij jou?
2: Aan Engelse zijde begint het nu zo langzamerhand koortsachtig te worden. Die 4-2, daar werd wel voor gezorgd dat iedereen er nu echt in begint te geloven. En de eerste geluiden al beginnen op te komen van we kunnen ook wereldkampioen worden. Mm-hmm. Aan Schotse zijde begint het aangeboren defaitisme een beetje toe te slaan. Ze hebben het nog steeds naar hun zin. Ze vinden het nog steeds heel leuk dat Schotland op het WK is. Maar het gevoel dat ze de kwartfinale zouden kunnen halen, of zelfs maar de pool overleven, dat is allemaal iets minder geworden.
1: Ja, toch wel. Terwijl als je inderdaad, als we even bij Schotland blijven, voor het eerst in 23 jaar dat ze weer meedoen aan het WK. En dan lezen wij hier verhalen over blije Schotse fans die de Amerikaanse bierfust aan het leegdrinken zijn.
3: Boston has found an unintended consequence of the World Cup. They're running out of beer. Some bar owners say soccer fans are drinking beer almost faster than they can pour it.
1: Dan denk ik, nou, of het is om het verdriet te verdrinken of het is uit enthousiasme. Waar gooi jij het op?
2: Uit enthousiasme.
1: Toch wel, hè?
2: Ze waren al vrij vroeg voor het WK ernaar afgereisd. En ze met één doel heel veel plezier maken. En als Schotten ergens om bekend staan, is dat ze daar uitstekend in zijn. En zeker de horeca in Boston, maar ook in andere Amerikaanse steden waar ze opduiken, is het één groot feest. En ze kunnen eigenlijk helemaal niks verkeerd doen.
1: Ook niet na de verloren wedstrijd tegen Marokko. Was nog steeds een uitermate opgewekte sfeer.
2: In Boston, waar de wedstrijd gespeeld werd, wel.
1: Ja?
2: Die fans die zijn inderdaad van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan het feesten. En die lieten zich niet uit het veld slaan door die nederlaag. In Glasgow en Edinburgh was de sfeer totaal anders. De bondscoach werd volledig afgemaakt. Steve Clark. Een klein beetje een die wordt gezien in Schotland met meer als een soort wezel, een angsthaas. En het is allemaal zijn schuld dat het eigenlijk mis is gegaan tegen Marokko. Geven ze er in een bijzin wel gelijk toe. Marokko is natuurlijk wel een fantastisch team.
1: Ja?
2: Maar als het misgaat, dan wordt Steve Clark in ieder geval in de tabloids en in pubs aan de hoogste boom genaald.
1: Ja, ja, ja.
2: Zeg maar.
1: Want het is natuurlijk geen makkelijke pool waar Schotland in zit. Met Marokko, Brazilië, nou, Haiti hebben ze dan al gehad.
2: Ja, absoluut. Zeker Marokko werd zeker door de Schotten al gezien als een hele gevaarlijke klant. En Brazilië, in de euforie van zeker ook in de voorbereiding naar het WK, dat is, oh, nou, daar halen kunnen we wel een gelijk spelletje tegenhalen. En natuurlijk Haiti, die zou met 6-7-0 opzij worden geschoven. Dat valt toch in de praktijk iets anders uit.
1: Ja, ja. Nou, hoe wordt, want je noemde al de rol van de bondscoach, en naar McTominay, hoe wordt daar naar gekeken door analisten?
2: McTominay is de grote ster.
1: Ja.
2: Zijn bijnaam is onder de fans McSpice. Het is een jongen die vanuit Manchester United naar Italië ging en ongeveer veranderd is in een catwalk model, zo wordt hij omschreven. Hij heeft zelfs meer haar op zijn hoofd gekregen, zeggen ze. Die is bleek. Laat weinig zien wat hij in de voorbereiding en tijdens de kwalificatiewedstrijd wel deed. Zoals die beroemde vliegende omhaal tegen Denemarken in de laatste kwalificatiewedstrijd. En nu is het heel flat. En de analisten die wijzen ook weer op de bondscoach. Want hij wordt niet op de juiste plek gezet en niet op de juiste manier bediend.
1: Ja.
2: Dus ook daar, de schuld wordt in de schoenen van de bondscoach gestoken.
1: Toch weer, ja. Nog even over die Schotten, hè, waarvan die zijn wel volop aan het feesten. Een aantal Schotten, begreep ik, konden Amerika niet inkomen. Wat was er aan de hand?
2: Ik weet van een aantal Schotten die vanuit Engeland naar het Verenigd Koninkrijk wilden vliegen, dat in ene keer bij de douane hun visum van goedgekeurd naar pending naar afgekeurd ging. En die moesten ze op het laatste moment afzeggen. En zo zijn er wel meerdere verhalen van visumproblemen.
1: Maar waarom? Weet je dat?
2: Onduidelijk. Het is bureaucratie. In Schotland heeft zelfs de premier heeft nog geprobeerd er iets aan te doen, of de eerste minister. Ze schande voor uitgesproken, maar ja, de Amerikaanse douane die laat zich niet heel snel beïnvloeden door iemand uit Schotland. Dus helaas.
1: Ja.
2: Maar is van tevoren ingecalculeerd. Als je het te laat aanvraagt, dus niet 3 maanden van tevoren, dan kan het zijn dat die op het laatste moment toch nog wordt afgekeurd. En dat was in een aantal gevallen het geval.
1: Ja, dan moet je ergens anders een fust gaan leegdrinken. wat zijn de pools eigenlijk voor komende donderdag is het, hè, als ze tegen Brazilië spelen?
2: Ja, ze hopen op een kleine nederlaag. Als Brazilië het bij 1-0 houdt, dan is de kans geloof ik ongeveer 75% dat ze doorgaan en voor het eerst in hun bestaan de groepsfase van een WK overleven. Maar Schotten, die zijn van huis uit doemdenkers. En een van de beroemdste analisten, Pat Nevin, een oudspeler, die zei wel ja, maar denk eens terug aan 1978, toen we onze beste wedstrijd speelden tegen Nederland. Door 1 doelpunt van Johnny Rep ging Nederland door en niet wij. En daar hebben we het nu nog over. Dus daar wordt een kleine slag om de arm. Maar het gevoel bestaat nog steeds dat ze wel doorgaan.
0: Laten we even naar Engeland gaan. Begonnen met winst op de directe concurrent voor de poolwinst Kroatië. En ja, we hoorden het alweer. Elke editie klinkt weer dat nummer. Football is coming home. Zijn ze ervan overtuigd dat het dit jaar gaat gebeuren?
2: In de eerste helft, als je de commentatoren moest geloven, konden ze gelijk weer naar huis.
0: Oh.
2: Na de tweede helft werden ze wereldkampioen. Dus zoals de stemming nu is, inderdaad, voetbal is coming home. En dan gaan ze met de wereldbeker terug naar Londen.
0: Dat worden er veel landen wereldkampioen dit jaar. Dat is echt leuk.
1: Ja. Het is ook een heel inclusief WK, dus iedereen mag.
0: Iedereen mag. Harry Kane is in bloedvorm, hè? Wat schrijven wat schrijft de Engelse media over hem?
2: Die wordt vooraf al op een... Daar heb ik middel meer een standbeeld voor me opgetrokken. Alle druk lag bij hem. Hij is een grote ster. En toen hij ook gelijk natuurlijk 2 keer scoorde in de eerste wedstrijd. Ja, nu is hij ongeveer op een Bobby Charlton-achtig niveau. Vooralsnog. Die kan niks verkeerd doen. Dus de toekomst van Engeland op dit WK hangt vast aan Kane op dit moment.
0: Ja. Klopt het dat er weinig kritiek is op het Engels elftal? Behalve dan die eerste helft konden ze dus naar huis, blijkbaar. Maar is er weinig kritiek? Gaat het gewoon goed?
2: Het gaat op zich goed. Eigenlijk wat er gebeurde, dat heeft eigenlijk de meeste aandacht gehaald in de rust. Ik wist dat niet, dat is kennelijk iets nieuws. Maar rechthouders, die mogen als hun land speelt in de rust een assistent of een trainer spreken. En in dit geval bij Engeland was dat iemand uit Liverpool, Anthony Barry. En die zonder enige omhaal van woorden zei dat het allemaal niks voorstelde. Dat ze lui waren, dat niemand hun taken uitvoerde. Oh. En dat er in de kleedkamer wel het een en ander ging gebeuren. Nou, Thomas Tuchel, de manager, die heeft kennelijk dat inderdaad zo uitgevoerd. Want na de rust waren ze onherkenbaar zo goed en anders. Dus wat dat betreft, dat heeft niet alleen veel glimlachen hier op gezichten getoverd. Maar ook van, dit team is inderdaad... Het luistert naar de coach. De coach is niet zomaar iemand die... Die bezwijkt onder de druk, die gelijk durft in te grijpen. En de spelers die reageren zo goed dat ze dan gelijk ook met 4-2 winnen. Dus wat dat betreft, nu alles is iedereen heel lovend over het Engels elftal en de manier hoe het werkt en wat er allemaal gebeurt rondom het team.
0: Ja, dan moeten ze nog tegen Ghana en Panama. Mooi. Zou moeten kunnen.
2: Ja, ze zijn wel bang voor Ghana. Ze kennen de sterspeler, Semenya van Manchester City, goed. Er zijn een aantal mensen, Engelsen, die zijn wat dat betreft ook Jantje lach, Jantje helpt. Ja, de eerste wedstrijd ging heel goed, maar dan de tweede wedstrijd, het is net als het opnemen van een tweede album na een superhit, dat valt altijd dan vaak tegen. Dus, maar alle druk ligt natuurlijk gewoon op Engeland en de verwachting is dat ze met 4-0 winnen. Alles wat minder is, dan zal de kritiek ongetwijfeld weer wat toenemen.
1: Dus Geert, eigenlijk als we nou kijken, een wedstrijdje doen, welk land juicht het hardst voor de eigen spelers, dan wint Engeland ten opzichte van Schotland, of toch niet?
2: Nou, in Engeland heeft eigenlijk iedereen als tweede land rond te steunen tijdens de WK toch wel Schotland in zijn hart gesloten. Andersom is dat totaal niet. Alle Schotten die hopen graag dat Engeland verliest. Maar dus wie het hardst... Qua volume winnen de Schotten met afstand. Maar als het gaat om massale steun, Engeland nu echt dik bovenaan, ja.
1: Dankjewel. We gaan opmaken voor de volgende wedstrijden. Geert Langendorf was dat.
0: Edwin Beek is voor ons bij de Fanny Blankers Koen Games in Hengelo. Edwin.
4: Een Ja, we hebben net gekeken naar de 5000 meter bij de mannen. En die stond voor de 11e keer op de agenda hier. Het is niet ieder jaar hetzelfde programma. Dat wordt nog wel eens gewisseld, door elkaar gehusseld. Ook net welke toppers je kan contracteren. Daar gaan ze een programma een beetje op samenstellen. En voor de 11e keer dus was het raak hier. En 10 keer eerder won er een Ethiopiër. Maar vandaag dan niet. Kiprop uit Uganda was de beste met 13:43. En die is wel ook half ingestort langs de baan. Iedereen wordt een beetje opgelapt, want ja, die temperaturen, ja, 30, 32 graden op de tribune. Maar op de tartanbaan is het dus nog wel even wat heftiger. Dan gaat die temperatuur wel echt richting eind 30. Dus de atleten hebben wat te lijden. 13:43. Dus voor de winnaar hier, Mike Foppe, werd vijfde in zijn seizoensbeste tijd. 13:19:47. En we kijken ook naar het verspringen bij de vrouwen. Pauline Hondema, de Nederlandse recordhouder, met 6:91 kwam in haar eerste poging tot 6:20 meter. En Sophie Dokter, de meerkamper dus. Zij kwam tot 6:25. Zij staat voorlopig tweede achter de Française Hilary Capaccia. Terwijl hier de atletiekbaan klaar wordt gemaakt voor de 400 meter bij de vrouwen.

0: Zara Larsson met Lush Life.
1: Dan gaan we naar ons matchcenter, Mark Voortman.
2: Ja, ik heb naar de MotoGP gekeken. Ik vertelde het vorige uur al over de Moto2. De MotoGP-race is inmiddels ook afgelopen bij de Grand Prix van Tsjechië. Ja, het is de laatste Grand Prix voor de TT van Assen volgende week. En die is gewonnen door Marc Marquez. Ja, zijn tweede zege van het seizoen. En ook zijn tweede op rij na de winst in Hongarije bij de vorige Grand Prix. Ja, beleefde eigenlijk een beetje een kwakkelseizoen. Nadat hij vorig seizoen oppermachtig wereldkampioen werd. Maar dit seizoen rommelt een beetje met blessures. Hij viel ook, miste een aantal races. Greep dat moment aan voor een operatie aan zijn schouder. Daar slingerde nog een schroef in van een eerdere operatie. Die MotoGP-coureurs die zitten helemaal vol met platen en schroeven. Maar dat heeft hem blijkbaar goed gedaan, want hij is weer helemaal terug. Startte vanaf plek 5 vandaag, stoomde steeds verder op. En in de slotfase ging die teamgenoot Pecco Bagnaia voorbij. Ja, in de WK-stand verkleinde hij de achterstand op Marco Bezzecchi. Dat is de koploper, na 40 punten. En zo maakt hij toch ook maximaal gebruik van de straf die Bezzecchi voor dit weekend kreeg. Die deed niet mee aan de race, omdat hij gisteren ruzie kreeg met de steward. Opvallend moment, hij viel en de steward die wil zijn motor omhoog tillen. Maar vervolgens geeft Bezzecchi de steward een duw en een tik in het gezicht. Ja, dat levert hem een schorsing op voor de race vandaag. En dus cruciale punten die hij mist in de titelstrijd. Blijft wel de WK-leider, maar ziet dus onder andere Marc Marquez dichterbij komen. Ja, dat wordt nog spannend volgende week in Assen.
3: Andries.
1: Oh ja.
3: Oh, sorry.
1: Nee, laten we naar Andries.
3: Ja.
1: Hey Andries.
2: Hoi. Ja, hallo.
3: Is er nou nog een hele kleine kans dat Pogacar denkt, goh, ik laat gewoon lekker andere strijden voor de rit?
4: Het zou wel eens een keer leuk zijn. Ja, ik bedoel, ik zat net even te kijken, want uiteindelijk beland je alleen maar bij het grote boek van de Pogacar-statistieken. Hij heeft al 119 overwinningen op zijn naam staan. Nou, dit seizoen heeft hij er van de 15 koersdagen 11 gewonnen. Hij laat dus heel weinig over voor de rest. Maar die Tour komt eraan. Ik dacht, ja, welke doelen kan hij nog hebben? Misschien wel dat record van Mark Cavendish. Weet je nog een paar jaar geleden, de meeste Tour-ritzegers? Als hij een beetje zijn best gaat doen dit jaar, dan komt hij al in de buurt. Maar goed, dat is voor later zorg. Dat is voor de maand juli. Vooralsnog is het heel overzichtelijk voor de Sloveen. Want nog altijd een groep van 10 koplopers inmiddels. Er is één mannetje weggevallen, de Italiaan Gafuri. Maar Bart Lemme en Bauke Mollema zitten daar nog altijd. Maar ja, die eerste opgang van de Col de la Croix, dat was een beetje proeven, een beetje kennismaken. En zometeen dan is het eigenlijk de doorslaggevende beklimming met de top op 40 kilometer van het einde. Ja, ik ga er toch wel vanuit dat bij het begin van die klim, 19 kilometer lang, dat Pogacar dan zich in ieder geval gaat testen. Dat heeft hij ook aangekondigd. Het gekke is, hij heeft 4,5 minuut voorsprong in het klassement. En eigenlijk is dit de eerste en enige bergrit van deze week. Dus die 4,5 minuut voorsprong heeft hij verzameld. Ja, in heuveletappes, in de tijdrit van gisteren. Ja, ja, je gaat er toch wel voor vrezen wat dat betreft. Als hij echt vandaag die honger nog heeft. En die heeft hij eigenlijk altijd als die koers. Want hij zegt zelf, ik heb niet zo heel veel kansen. Ik rijd niet zoveel wedstrijden in een jaar. Als ik er ben, dan wil ik ook winnen. Nou, dan zou dat zomaar eens richting misschien wel een verdubbeling van dat tijdsverschil kunnen gaan. We gaan het meemaken. De afdaling is nu nog in volle gang van de Col de la Croix. En Mollema en Lemme, die moeten toch hopen op zo'n dag, zoals jullie inderdaad suggereren, dat Pogacar denkt, nou, ik vind het wel welletjes.
1: We gaan naar Edwin Peek kijken hoe het met de topatleten gaat in die bloedhitte daar in Hengelo.
5: Het is stil in het Fanny Blankers-Koen stadion, want de 400 meter bij de vrouwen staat op het punt te beginnen. Terwijl we net hebben gekeken naar discuswerpers bij de mannen. Daar is de winst gegaan naar de Duitser Hendrik Janssen, 68-21. Ruben Rolfink, de Nederlander, kwam tot 65-42 en werd daarmee vierde. Nu is weg Lieke Klaver, de regerend Europese indoorkampioene van vorig jaar dus op deze 400 meter. Femke Bol won in 2024 en in 2023. Deze 400 meter is er natuurlijk niet meer bij. Concentreert zich helemaal op de 800 meter. Voor Nederland is er ook nog meer te schoot. Zij moet ervaring krijgen tegen toplopers zoals bijvoorbeeld Lieke Klaver. Bijvoorbeeld Ersetic. De Poolse is erbij. Won 9 jaar geleden hier de meeting hier in Hengelo. Toen in 51-15. Daar komt Lieke Klaver. Ze heeft zeker concurrentie van een atleet daaruit. Dat is volgens mij de Tsjechische. Komt Klaver in de buurt van de winst. Nee, ze moet de winst toch zeker later. Daar komt nog de Martina Weil uit Chili. Ik denk dat zij aan de haal gaat met de overwinning. En ik denk dat Lieke Klaver op de derde plaats gaat eindigen. En wat zijn dan die tijden? Daar zijn we allemaal helemaal geïnteresseerd naar. 50-27 is dan de winnende tijd. Nee, 50-10. Dat is echt een hele goede tijd. Nationaal record is dat voor de Egyptische Bassan Hemida. Zij gaat er dus vandoor met de winst voor de Ierse Charlene Maudsley. 50-14. En dan zijn we natuurlijk benieuwd naar de tijd. 50-60 wordt uiteindelijk de tijd van Lieke Klaver. Zij wordt derde hier op de 400 meter in Hengelo. En inderdaad, de atleten zoeken meteen de schaduw op. Want het is gewoon hartstikke warm. En Lieke Klaver moet een praatje doen midden in de zon. Dat dan weer wel. Zij wordt dus derde op de 400 meter. De winst naar de Egyptische Hemida.
6: NPO Radio 1.
3: Het is 3:30 geweest. Het NOS Journaal krijgt u van Marnix Ampers.
7: In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De toespraak van Jette werd met applaus en gejuich ontvangen. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijk ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg, geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. In een groot deel van Frankrijk mag geen alcohol worden geschonken tijdens het landelijke muziekfestival Fête la Musique. Aanleiding is de extreme hitte. In tientallen departementen is code rood afgekondigd. Het kan er boven de 40 graden worden. Vanwege de warmte blijven morgen zeker 800 scholen dicht in Frankrijk. En Nederland is door de overwinning gisteravond op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen, als penalty-series niet worden meegeteld. Daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010.
3: Dankjewel, Marnix. Tim, wat heb je aan files?
8: Ja, gelukkig niet heel erg veel. Op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden. Toch wel wat van vertraging. Bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 minuten, ongeveer 6 kilometer file daar. Verder de N307, de Markerwaarddijk richting Kampen. Daar is druk voor Lelystad-Bataviastad. 3 kilometer, ongeveer 25 minuutjes. En tot slot de N324 Nijmegen-Os. Voor Velp 3 kilometer en een half uur vertraging.
6: NPO Radio 1.
1: Gaan we naar de Fanny Blankers-Koen Games. Nadine Visser won daar zojuist de 100 meter horde. In Hengelo dus. Kort na haar race sprak ze met Rivka op het veld.
9: Nadine Visser, gefeliciteerd met de overwinning en ook met de tijd. Want 12:52, daar zou jij heel blij mee zijn, denk ik.
10: Ja, nou niet in principe elke wedstrijd, maar als ik de wind zie, dan zeker. Want we hadden gewoon best wel flinke tegenwind. En 1,5 uur terug deed ik al een race in het voorprogramma. En toen lukte het me totaal niet om tegen die wind in goed te blijven lopen. Dus super blij mee dat dat nu wel lukte en dat ik toch een goede tijd loop.
9: En wat is dan het verschil met 1,5 uur geleden dat je nu toch zo'n tijd kan neerzetten?
10: Nou, ook wel. Het was een extra race. Je hoeft je niet te kwalificeren in principe. Dus er zat niet echt druk op. En ik wilde daar wel hard lopen, maar het voelt toch anders. En nou ja, ik neem wat cafeïne voor mijn race, maar dat bewaar ik allemaal voor die tweede race. Dus ik voelde me nu gewoon echt een stuk scherper.
9: Had je een doel voor jezelf vandaag in gedachten van wat je wilde lopen voor eigen publiek?
10: Nou, ik wil gewoon graag winnen in een goede race. Niet een specifieke tijd, maar ja, dat zie je ook wel. Dat kan ook haast niet. Doordat de wind een beetje onvoorspelbaar is. Maar gewoon blij mee.
9: Je won afgelopen week natuurlijk ook al. Het gaat goed met je zo te zien.
10: Ja, gaat wel lekker. Ja. Ik had wel graag gewild dat de tijden al wat harder gaan. Maar ja, dat wordt natuurlijk lastig. Met zoveel wind tegen. Maar dit laat wel zien dat ik nu al weer een stuk beter te doen ben dan vorige week. En trainingen gaan ook beter. Dus ja, ik heb wel vertrouwen in dat de komende wedstrijden ik langzamerhand steeds wat sneller kan gaan lopen.
9: Met als groot doel de EK?
10: Ja, zeker. Ja.
9: Medaille pakken daar?
10: Ja, zeker.
9: Dankjewel, gefeliciteerd.
10: Bedankt.

0: Broederliefde, Jungle.
1: Andries, we zitten met een schuin oog mee te kijken. Het zijn natuurlijk altijd prachtige plaatjes zo vanuit Zwitserland. Maar ik krijg het ook al ontzettend warm als ik er alleen al naar kijk.
2: Ja, dat heb ik ook inderdaad. 28 graden. Gelukkig nu wel in de afdaling. Een lange afdaling ook nog steeds richting Aigle. Daar waar het hoofdkwartier van de UCI, de Wereldwielerbond, is gevestigd. En ook vlakbij het meer van Genève, waar de Tour de France voor vrouwen binnenkort start. Dus toch wel een beetje het epicentrum van het wielrennen wat dat betreft. Met 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 mannen van UAE voor in het peloton. Met daarbij natuurlijk eigenlijk in het midden de man in het geel, die even zijn regenboogtrui heeft moeten inruilen voor de gele trui. Want dat is de luxe van Pogacar. 1 minuut 34 nu achter de kopgroep met Lemme en Mollema. Maar alles hangt dus af van de voorlaatste beklimming van de Col de la Croix. In de finale, ja, een beetje technisch, dan gaan ze hem niet helemaal op. Dus dan zit het meest lastige stukken niet in. Ik verwacht dus ook dat Pogacar, als hij er vandoor gaat, dat hij het gaat proberen zometeen op zo'n 60 kilometer van het einde. Nu zitten we op 75, nog even een klein stukje verder dalen. En dan maar eens kijken of hij er heel vroeg aan gaat beginnen en gaat proberen dat verschil, want die 4,5 minuut voorsprong in het klassement is de grootste marge al sinds de jaren 60. Dus ja, we kunnen bijna zeggen sinds de naoorlogse edities van de Ronde van Zwitserland. Of hij die nog verder gaat uitbouwen. Eigenlijk heeft niemand het nog over de vraag of hij deze ronde wel gaat winnen.
0: Waar kijk jij naar? Edwin Peek in Hengelo.
3: Ik kijk nu naar de 1500 meter bij de mannen met twee Nederlanders daarbij. Noah Balters, jonge Nederlander uit West-Friesland, en Jesse Fokkenrood. Maar die is meer als haas. Die moet een beetje het tempo omhoog voeren. Dat hier een snelle tijd eruit gaat komen. En we kijken naar het verspringen bij de vrouwen. Daar gaat een Burundese aan de leiding. Magde Koala met 6,77. Tot dusver de verse sprong van de wedstrijd. Sophie Dokter in haar tweede poging naar 6,32 staat voorlopig op de vierde plaats. En Pauline Hondema, dus voorlopig zesde. Ook zijn de para-atleten begonnen daar bijvoorbeeld. De wereldrecordhouder Fleur Jong vloog vorige week op haar blades naar 6,88 in Innsbruck. Dat was een nieuw wereldrecord. Ja, dat verbetert ze eigenlijk constant zelf. Dus kijken of zij vandaag hier ook iets kan in die hoek. Want ze heeft stiekem die 7 meter op haar agenda staan. Ze vloog net naar 6,59. Dus nog even verwijderd van die beste tijd. Dus we kijken nog altijd naar die 1500 meter. En daar gaat Fokkenrood aan de leiding. Maar hij is zogezegd de haas.
1: We hoorden net al correspondent Geert Langendorf over het enthousiasme bij de Engelsen als het gaat om de te verwachte prestaties op het WK. Spanje is daarentegen teleurstellend aan het WK begonnen. De verwachtingen waren hoog gespannen met spelers als Lamine Yamal. En toch begon het Spaanse elftal, u heeft dat ongetwijfeld meegekregen, toen met een 0-0 gelijkspel tegen Kaap Verde.
4: It's over!
1: Ja, de verbazing druipt er ook vanaf. Spanje-correspondent Edwin Winkels, goedemiddag.
5: Goedemiddag, dames.
1: Ja, hoe is die wedstrijd maandag tegen Kaap Verde in Spanje beleefd? Nationaal chagrijn?
5: Ja, een beetje. Je kan het vergelijken met Nederland-Japan. Met toch wel het verschil dat Spanje toch wat hoger ingeschat werd dan Oranje. Hè. Als je de lijstjes met favorieten zag en de bookmakers, dan 1 en 2 waren toch altijd Spanje-Frankrijk of Frankrijk-Spanje. Met de rest erachteraan. En dat Kaap Verde minder hoog wordt ingeschat dan Japan als ploeg. Ja, nou, als je dan tegen zo'n nieuwkomer, een debutant op het toernooi, met hele, de status van Japan, van Spanje van de laatste jaren, als je dan met 0-0 begint, dan is er groot chagrijn en heel veel kritiek.
1: Ja, want en waar zit die kritiek dan in? Is dat sprake van onderschatting of meer echt dingen die gebeurden op het veld waar ze niet tevreden over waren?
5: Nou, vooral het veld. We weten hoe Spanje kan voetballen, hoe ze de laatste jaren hebben gedaan. Ze hadden wel weer dat balbezit natuurlijk enorm veel, maar het was enorm traag. Veel te traag om zo'n tegenstander die zich enorm opsloot natuurlijk. Pas na 80 minuten kwamen ze er een keertje uit en dan was een doelkans. Maar dat had gewoon sneller gespeeld moeten worden. Alsof het niet fris genoeg was of ze inderdaad een beetje hooghartig begonnen. Kijk, de spelers zelf zien zich nog niet als kampioen, maar eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis durft Spanje zich wel bij de favorieten te scharen vooraf aan het toernooi. vooraf een hele slechte ervaring vaak op WK's gehad. Maar dit team ziet dat het in staat is. Ze zijn Europees kampioen natuurlijk. Nou, dan wordt er ook meer van je verwacht. En vooral aan die snelheid ontbrak het om een tegenstander als deze te verschalken. Kwam wel bij dat ze later konden zeggen, nou ja, die andere in de groep, Uruguay en Saudi-Arabië, was ook een gelijkspel. Bewijst ook hoe moeilijk het is. En er waren andere gevallen. Portugal tegen Congo. Gisteren nog Curaçao tegen Ecuador. Het is niet zo heel makkelijk om elke rivaal te verslaan.
1: Nee, maar als je dan kijkt op Spanje zelf gericht, want je zegt ze misten gewoon de snelheid, dan ben je geneigd om meteen te denken, ja, dat komt ook omdat een Lamine Yamal er niet in staat. Is dat in Spanje, wordt dat ook zo beleefd?
5: Nou, ja, niet alleen qua snelheid, maar vooral de fantasie, het onvoorspelbare, wat hij kan. Dat zegt de bondscoach ook, Luis de la Fuente. Als Lamine erin komt, dan verschuift alles. Dan de tegenstanders springen het op hem. Lamine had zelf vandaag een groot interview in de krant El País. Die zegt ook, kom ik in het veld, dan heb ik gelijk, hij zegt, dribbelen zal niet zo goed gaan, want ik heb gelijk drie man tegenover me. Waarop de bondscoach tegen hem zegt, ja, dan heb je wel twee andere van je medespelers vrijstaan als jij de drie aantrekt. Dus dat heeft ook zijn voordelen. Maar ja, maar dit is zo'n genie wat ze nodig hebben. Maar heel bewust hebben ze wil de coach hem voorzichtig brengen. Net als de jongen aan de andere kant. Ook smaakmaker op het EK, Nico Williams. Allebei geblesseerd in de laatste fase van het seizoen. Jamal had al maanden niet gespeeld. En zeiden, ja, zo'n eerste wedstrijd, dan denk ik zo'n coach ook van, ja, Kaap Verdië, laten we het, genoeg andere spelen, goede spelers trouwens, Spanje, als je die selectie ziet. Dus laten we het met die doen. En we geven Lamine nog even tijd om niet alleen vorm te komen, maar volledig. Hij zou volledig gesteld zijn, maar je wilt toch geen risico's nemen. Ja. Uiteindelijk moest hij hem wel inbrengen bij die 0-0. Maar kon hij ook niet meer potten breken.
1: Nee, want hij heeft zelf gezegd van, ik zit nog in een aanpassingsproces. Wat betekent dat met het oog op vanavond als ze tegen Saudi-Arabië spelen?
5: Nou, dat is zo goed als voorbij, als je het hoort. Van inderdaad, hij, de La Fuente zei gisteren van, Lamine kan nog niet 90 minuten spelen, dat zou te veel zijn. Maar inmiddels kan hij wel 60 minuten spelen. Nou, dan weet je ook dat hij eigenlijk vandaag al in de basis zal staan tegen Saudi-Arabië. Liever de eerste 60 minuten dan dat je na rust nog inbrengt, terwijl het weer 0-0 staat of zo, om het weer open te breken. Dus ik denk dat hij nu niet dat risico neemt. Als Lamine 60 minuten kan spelen, gelijk beginnen. Stel dat met rust al een aardige voorsprong is, dan zou hij hem zelfs eerder van het veld kunnen halen. Dus ik denk vrijwel zeker, denkt ook iedereen in Spanje, de analisten, de kranten vandaag met opstellingen, dat Lamine Yamal gewoon rechts voorin op zijn plek staat.
0: Ja, hij is natuurlijk de grote ster bij Spanje, maar er zijn natuurlijk nog 25 andere spelers mee naar Amerika. Wel grappig, de beveiliging bij het trainingscomplex van Spanje is daar dan niet helemaal van op de hoogte dat er ook nog andere spelers mee zijn, want aanvaller Iglesias wilde het trainingscomplex oplopen, werd door de beveiliging tegengehouden. En ook met behulp van fans kwam hij het complex gewoon niet in. Pas toen hij met de medewerkers belde, werd hij binnengelaten. Kan daar een beetje om gelachen worden in Spanje, of wat vinden ze daarvan?
5: Ja, zeker. Er wordt veel omgeloofd. Het humeur is ook wel goed daar, hoor. Ook binnen die selectie merk je ook. De jongens zijn helemaal niet echt wanhopig na zo'n 0-0 tegen Kaap Verdië. Er werden grapjes ook over gemaakt. Hij had, Borger had zijn accreditatie niet bij zich. Ja, je moet hem maar even kijken. Een interviewtje van hem daarover in het trainingskamp. Als je hem ziet, dan kan me voorstellen dat een beveiliger ook denkt, dit is absoluut geen voetballer. Met een baardje, een snor, twee ringen in zijn oren.
1: Wat heerlijk stigmatiseert het ook allemaal meteen.
5: Ja, dus die werd even uitgehouden en Lamine hebben we uitgelachen. En sommigen hadden er ook wel af en toe problemen mee. Maar nee, de sfeer blijkt, als het wordt, heel erg goed te zijn. Er is ook gewoon vertrouwen. Het is een team dat zegt de La Fuente ook steeds. Tegen Caveri was de 31ste wedstrijd achtereen dat ze niet verloren hebben. Eén keer de finale van de Nations League van Portugal verloren, maar in de strafschoppenreeks. Dus ja, het is een Spanje zelf een team wat heel moeilijk te verslaan is. En ze hebben zoveel vertrouwen in zichzelf. Je zei, ja, er zijn meer goede voetballers dan Lamine. Alleen, waarschijnlijk zullen die vanavond ook sommigen een andere plek krijgen. Of dat er toch wel wissels zullen plaatsvinden. Net zoals bij Oranje is gebeurd.
0: Ja, vanavond tegen Saoedi-Arabië. Hoe wordt daar naartoe geleefd in Spanje?
5: Ja, dat je ook toch die niet moet onderschatten, hè? Bij het vorige WK, eerste wedstrijd toen Saoedi-Arabië tegen Argentinië, wonnen ze van de latere wereldkampioen. Je moet ook niet weer gelijk spelen, nog punten verliezen. Het tweede worden in deze groep kan een groot probleem zijn, want dan speel je tegen de nummer 1 van de groep van Argentinië in de volgende ronde. Hm. Nou, ook Argentinië zal Spanje zo liefst mogelijk willen vermijden. Dus het vertrouwen is er. De Dravinter zal aanpassingen doen. Er was vooral kritiek op de positie van Pedri, ook zo'n waanzinnig goede voetballer van Barcelona, die het heel goed met Lamino kan vinden, maar die stond veel te diep, veel te ver voorin. Kon daar zijn plek niet vinden. En die zal vanavond wat meer terug naar het middenveld worden gehaald, naast Rodri ook als een goede verdediger. En dan komt waarschijnlijk Dani Olmo, ook een speler van Barcelona, erin, die het ook al zo goed met Lamine en Pedri kan vinden, die dan toch waarschijnlijk ook die muur van Saudi-Arabië moet helpen openbreken. Maar ze weten hier ook, je weet het niet als je andere wedstrijden ziet. Het liefst zouden ze net als Duitsland met 7-1 winnen van het team, ook goed voor het vertrouwen. Maar het is ook een beetje, ook dat zie je in de media, een beetje afwachtend van, nou, was dat nou eenmalig wat we vorige week hebben gezien? Of kan de ploeg echt wel veel beter dan ze hebben laten zien?
0: En de sfeer in het land? Ik bedoel, je voelt hier, nou ja, je kent het van Nederland ook, hè? Het begint dan een beetje te zinderen zo. Want ja, mensen komen steeds meer in dat WK. Is dat in Spanje ook zo? Beetje nerveuzig?
5: Ja, Spanje is nooit een land geweest van zich helemaal in het rood kleden, rode straten.
1: Niet allemaal eensgezind, hè? Zeg maar.
0: Nee,
5: niet Izquierda Derecha zingend door de straten lopen. Maar en op dit moment, ja, het is hier ook hittegolf. Ik woon bij het strand, en de stranden liggen bom vol. En de zwembaden ook op zo'n zondag. En er zullen niet veel mensen zijn die nu eerder van het strand afgaan om 6 uur al deze wedstrijd te kijken. Het is, in Spanje begint ook wel, het publiek begint ook altijd een beetje afwachtend. Die zijn niet zo van het favoriet zijn. Laat eerst even kijken hoe het gaat. En naarmate zo'n toernooi vordert, dat zeg je met het EK, of het WK in 2010 tegen het Nederlands elftal, die finale. Je zag dat Spanje dan pas in de loop van zo'n toernooi echt een beetje wakker begint te worden. Dit zijn de serieuze wedstrijden en ze zijn goed aan het voetballen. Dat moeten ze nog laten zien en dan krijgen ze het publiek zelf ook wel mee, denk ik.
0: Ja, maar is het ook een beetje op pleinen en zo en met heel veel mensen bij elkaar die wedstrijd kijken? Is dat ook in Spanje
5: nee,
0: zo?
5: Nee, nou, dat is anders. Hè. Hier, ik woon in Catalonië, daar gebeurt het sowieso veel minder. Ja. Daar gaan mensen wel in barretjes zitten om de tv te kijken. Maar er worden ook straks, naar het einde toe, bijzondere wedstrijden, worden er ook wel schermen op pleinen neergezet. Maar dat zei ik nu met deze hitte. Je moet er niet aan denken om in Sevilla of in Madrid bij 40 graden een scherm neer te gaan zitten en met z'n allen naar voetbal te gaan kijken. Dus dat zal voor later in het toernooi zijn. Het is nu een beetje afwachten en dan kijken die vanaf de knock-out fase tegen wie ze moeten. En dan ga je wel merken dat, gaan ze erin geloven. En dan willen ze wel met z'n allen een beetje een wedstrijd kijken.
0: Ja, ze moeten scoren in ieder geval vanavond, hè?
5: Ja, dat kunnen ze goed. Als je ziet wie er zijn. Dat zegt nogmaals, dat alle hoop gevestigd op Lamine Yamal. Daar schrikt hij zelf ook niet van. Dat interview, hij is pas 18. En als je dat leest, hoe wijs hij ook is. Hoe hij over alles nadenkt. En hoe hij vooral wil genieten. En hoe hij het voetbal ziet. Hè, van ja. Alsof het thuis op het pleintje is. En zo wil hij. Ja, hij wil zich natuurlijk ook. Hè, het is zo'n ster. En hij wil zich nu ook op dit wereldtoernooi laten zien waartoe hij in staat is. Ja, en dan zullen de doelpunten of van hem of van zijn assists moeten komen.
0: Dankjewel, Edwin Winkels.
1: Gaan we naar het matchcenter, Mark Voortman.
2: Ja, ik heb weer motorsport in de aanbieding. Maar dan niet op asfalt, maar op zand deze keer. De Motocross Grand Prix van Italië. De 9e race van het seizoen. We zijn ongeveer halverwege dat seizoen in de MXGP. En Jeffrey Herlings is daarin in een titelstrijd verwikkeld met de Belg Lucas Koenen. Jonge Belg, 19 jaar pas. Maar zeer solide dit seizoen. Herlings had een paar keer uitgevallen. En daardoor heeft hij al meer dan 60 punten achterstand op de Belg. Nou, daar snoepte hij erg vanmiddag alvast 5 vanaf, want hij won vanmiddag de eerste manche van die Grand Prix van Italië in Montevarchi tussen Siena en Florence. Zijn 5e manche-zege van het seizoen. Heel warm daar, daardoor was het zand heel hard en heel droog. En in het interview na afloop zei Herlings dan ook dat hij het wel de gevaarlijkste baan vond waar hij ooit op reed.
4: I'm forced to say the most dangerous track I've ever ridden with the stones, the dust, but we keep making the best of the situation. I mean, the same for everyone. The start is very key at this track, and then, try to do the same thing second moto. Hopefully they can develop a bit more lines for the second moto, but with the dirt being so hard, I guess it's difficult for the organizer, for the track builders, but we keep doing our best.
2: Ja, veel stenen, veel zand. Start is daarom belangrijk. Hopelijk kan ik dat in de tweede manche weer doen. Hopelijk kan de organisatie nog iets aan de baan verbeteren. Maar we gaan gewoon ons best doen, zegt Herlings. Ik zei al, hij liep iets in op Koenen. Die werd namelijk derde. 5 punten eraf. En de voorsprong of de achterstand voor Herlings op Koenen is nog 58 punten. Ja, dat is nog steeds een flink gat. Maar in ieder geval na een maand zonder zegen weer eens de winst voor Herlings. En na 5 uur is de tweede manche.
0: Edwin Peek in Hengelo. Ik zag vanuit mijn ooghoek een blije Menno Floon. De polstokhoogspringer.
3: Ja, klopt. Ja, die sprong net in zijn eerste poging over 5.64 en gaat daarmee aan de leiding. Dus dat is lekker. 2 pogingen gedaan. 2 keer over de hoogte heen gekomen. Kortom, dat is helemaal fijn voor hem. We keken net ook naar de 1500 meter bij de mannen. Daar ging de winst naar een Amerikaan, Samuel Prekel. 3.33.23. Noah Baltus werd daar op tiende. 3.35.55. En ook alweer te zien hoor dat een aantal atleten echt bijna oud gaan van die warmte. Echt even op een stoel moeten gaan zitten, wat water over hun hoofd moeten krijgen en even geholpen moeten worden, want zo warm is het zeker na zo'n 1500 meter, wat toch een intense afstand is. En net zijn de kogelstootsers begonnen aan hun wedstrijd met Jessica Schilder en Jorinde van Klinken. We hebben natuurlijk 2 wereldtoppers in huis. En meteen ging het los. Schilder, 1952. En ze heeft al in mei 21.09 gestoten tijdens een Diamond League wedstrijd in China was dat. En dat was meteen het Nederlands record. Zij is zo goed bezig de laatste tijd. Maar Jorinde van Klinken, die liet zich er nauwelijks voor onder. Want die ging naar 1934, haar beste seizoensprestatie. En daarmee kruipt ze ook een beetje naar haar eigen PR. 1957. Was dolblij. Rende naar haar coach toe. High five. Er zit meer in het vat voor haar vandaag. Dus zijn ook bezig. En dan zagen we net ook een wereldkampioen in actie. Magutschik uit Oekraïne. Zij heeft het hoogspringen gewonnen bij de vrouwen met 1,94. En Glenka Antonia werd daarop vierde met 1,88. En dat is maar 2 centimetertjes af van haar PR. Kortom, zij heeft het ook goed gedaan hier in Hengelo.
1: Andries, het is een beetje de vraag, doet hij het of doet hij het niet op die Col de la Croix? Zijn we er al aan beland?
2: Met een hele lange aanloop. Ja, ze zeggen dat het in het wielrennen vandaag de dag steeds vroeger begint met mannen als Van der Poel en Pogacar. Maar met 60 kilometer te gaan zit hij nog altijd in zijn hok. De man in het geel dus. Maar we gaan nu inderdaad beginnen aan die beklimming aan de Col de la Croix. Met de eerste kilometers meteen aan 9%. Het blijft maar doorgaan. Beltjesdag. Heel veel renners die afstappen. Inmiddels al 30 die de finish vandaag niet zullen halen. En ik ben benieuwd of er daar nog veel meer bij gaan komen als Pogacar nu dansend op de pedalen, want we zijn begonnen aan die eerste klimkilometers. Er straks aan gaat beginnen. Peloton is nog wel vrij groot, want tot nu toe is er dus geen enkele aanstalte gemaakt vanuit daar om naar voren weg te springen, om de brug te slaan naar de kopgroep. Nog altijd daar met Lemme en Mollema. 2 minuten is het verschil. Ja, het komende uur moet het dan echt gaan gebeuren. En zeer waarschijnlijk gaan we dan toch getuigen zijn van een derde ritzegen van Tadej Pogacar. Want ik zei het al eventjes, 11 ritten al gewonnen, of 11 wedstrijddagen van de 15 waar hij aan de start stond. Het is ongelooflijk.
0: Die arme Vingegaard, hoe zou die naar de televisie kijken en denken, ah, oh nee, het is mijn concurrent. Help.
2: Ja, arme Vingegaard klinkt ook weer zo gek. Als je 5 etappes en het eindklassement in de Giro hebt gewonnen, dan daar zit je er op zich ook al warmpjes bij. Maar inderdaad, hoe moet hij dit gaan klaarspelen? De zwakheden zijn er vooral nog niet bij Tadej Pogacar.
0: Ja, je moet niet te vroeg vlammen. Hè? Je moet nooit te vroeg vlammen, zo is het.
1: Er zijn dan weer van die uitzonderingen. Ik geloof dat we er eentje hebben. Waar we ook vandaag weer naar zitten te kijken. Goed, we gaan nog een paar uurtjes door natuurlijk met Langs de Lijn. Straks na 4 uur bij de FBK Games komt onder meer een van de sterren in actie. Femke Broedersbol zijn we natuurlijk bij. En ook weer, welk land gaan we doen? België of zo? Langs gaan?
0: Ja, zullen we dat doen?
1: Ja, ja,
0: dat doen we.
1: Tot zo. Langs de Lijn.
6: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, regisseur en choreograaf Guy Wijsman.
1: Femke Broedersbol zijn we natuurlijk bij. En ook weer, welk land gaan we doen? België of zo? Langs gaan?
0: Zullen we dat doen?
1: Ja,
0: dat doen we.
1: Tot zo.

0: Schrijver Bart Vriends over zijn puberroman Jonas.
1: Het helpt heel erg dat ik me niet enkel en alleen als voetballer identificeer. Er is ook zoveel meer dan dat en ik ben ook meer dan dat.
2: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister. Ster.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
5: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
4: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
4: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
7: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: NPO Radio 1. 4 uur.
9: Hélène Plag en Dione de Graaf.
10: Zometeen in Langs de Lijn het vervolg natuurlijk van de Ronde van Zwitserland en de FPK Games. En we leggen contact met België en Argentinië om te horen hoe ze daar naar de prestaties op het WK voetbal kijken. Allemaal na het NOS-journaal met Marnix Ampersen.
11: Delegaties van de VS en Iran zijn in Zwitserland begonnen aan de onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijdse overeenkomst en de bedoeling is dat er binnen 2 maanden een definitief akkoord wordt gesloten. De onderhandelingen zouden eigenlijk vrijdag beginnen, maar Iran annuleerde die gesprekken vanwege Israëlische aanvallen in Libanon. In het akkoord tussen de VS en Iran is afgesproken dat ook het geweld in Libanon moet stoppen. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald, nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten voor Nederland. Jette bood de excuses aan in Rotterdam, waar vanmiddag ook een monument is onthuld. Daar werd positief gereageerd op de verontschuldigingen.
12: Heerlijk, te gek.
13: Hierop hebben we nou zitten te wachten. En nu is het gebeurd, dus maar het is de beginstap.
14: Mijn vader en moeder is er niet meer.
15: Is het te laat?
14: Ja, het is te laat.
12: Ja, het is te laat. Heel jammer.
11: Molukkers werden in Nederland onder meer gehuisvest in voormalige concentratiekampen onder slechte omstandigheden. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze waren aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan toen de agenten op de stoep stonden. De bestuurder is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. En Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen, als we de penalty-series niet meetellen. Daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in 2010 in de WK-finale tegen Spanje. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is in het noorden 24 graden en in Limburg 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden.
10: Dankjewel Marnix. Tim, vertel het eens.
16: Ja, een klein handjevol korte files, maar goed, wel het vermelden waard. Onder andere op de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 6 kilometer, een kleine 10 minuten extra. Ook 10 minuten op de A15 Nijmegen-Gorkum. Vanaf Waddenooi file tot aan knooppunt Del, 5 kilometer. En tot slot nog file voor knooppunt Hooipolder voor de verkeerslichten daar. Op de A27 Breda-Gorkum. Vanaf Breda langzaam rijden over 4 kilometer. Alles bij elkaar dus 10 minuutjes.
17: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben.

0: Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot... voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe...
8: Goedemiddag, het derde uur van Langs de Lijn gaat beginnen. De laatste etappe van de Ronde van Zwitserland met Andries Lamin.
9: Met een voorsprong van 2 minuten en 17 seconden voor een kopgroep met Bauke Mollema en Bart Lemme. En Tadej Pogacar nog altijd niet in de aanval.
10: En een van de grote sterren die zometeen ten tonele verschijnt bij de FPK Games, Edwin Peek.
11: Ja, we gaan straks kijken over een kleine 10 minuten naar Femke Broedersbol op de 800 meter. Daar kijkt iedereen naar uit. En nu gaan de mannen klaarstaan voor hun 400 meter met Bonifacia, Pijvers en Omalla voor Nederland.
8: En verder leggen we dit uur contact met collega's in België en Argentinië om te horen hoe het WK-voetbal daar beleefd wordt.
10: Ja, Andries, dan is er toch zo'n stemmetje wat heel zachtjes fluistert. Zou het dan toch?
9: Zou het, ja. Nou goed, kijk, wat dan ook kan gebeuren is het feit dat je wielrennen niet alleen doet. Je hebt een hele ploeg bij je. Pogacar die weet zich nu omringd. Het zijn korte ritten hier in Zwitserland, nog door zijn hele ploeg. Dus die heeft daar 6 knechten om zich heen. Misschien is het ook wel niet de moeite waard om nu al alleen te gaan. En het is een lange klim. Het is nog 15 kilometer naar de top. En dan hebben we er al 4 gehad, 4 klimkilometers. Dus ja, eerste mannetje gaat er nu vanaf. Zijn land- en ploeggenoot Tom en Novak. Pogacar, die het wel echt warm lijkt te hebben trouwens. Met het shirt al wagenwijd open. Er wordt ook nu achter in het peloton door de derde van Beckham, de Nederlander van Astana, goed gebruik gemaakt van de verkoeling vanuit de wagens met een bidon die leeggespoten wordt. Nee, ja, Pogacar, we weten het van hem. Die niet per se de allergrootste fan is van de hitte. Maar ja, aan de andere kant, hij is ook de uitzondering op alle wielerregels. Dus nog altijd zou ik me geen zorgen maken als ik de entourage van Pogacar toe zou behoren. 2 minuut 20. Ja, de kopgroep is dus wel wat gaan versnellen in de eerste kilometers van deze beklimming. Met een hele bedrijvige, valt mij toch op Bart Lemme, de man die pas een paar jaar in de World Tour rijdt, de Nederlander van Visma Leasebike. En die dus misschien wel hengelt naar dat laatste plekje in de tourselectie van Visma Leasebike. Een overwinning, dat zou dan toch echt wel de kers op de taart zijn. Dat geldt voor iedereen in deze wedstrijd buiten Pogacar, want die heeft zelf al 2 ritten gewonnen. En dan ging er nog een andere rit, ook naar zijn ploeggenoot, Narváez. En in de kopgroep worden nu onstuimig. Want daar gaan ze demareren in zien of Mollema en Lemmer daarbij mee kunnen. Het is nog 15 kilometer klimmen. Dat duurt nog wel even.
8: In Hengelo werken ze langzaam toe naar het hoogtepunt. Want dat is het toch, hè? Femke Broedersbol op de 800 meter, Edwin.
11: Ja, zeker. We willen allemaal weten hoe gaat ze voor het eerst die 800 meter laten zien voor eigen publiek. Vorige week in Ostrava voor het eerst actief op die 800 meter outdoor dan. En 1,57 liep ze toen. Maar wat kan ze hier? Ze snikwarm is natuurlijk op deze baan in Hengelo. Net keken we trouwens naar een heel spannende finish op de 400 meter bij de mannen. Met Jonas Pfeifers, die vorig jaar zijn doorbraak hier beleefde. Met de verrassende winst toen op de 400 meter. Toen voor het eerst onder de 45. 44-93. En nu wint hij weer. Het is heel erg knap van die jonge Nederlander die echt doorgebroken is. En inmiddels een PR op 44-71 heeft staan. Nou, nu was de winst goed voor 44-84. Troefde hij net de man Epi uit Botswana uit af. En Eugene Omalla werd derde in 45-03. Personal best ook voor hem. Kortom, uitstekende actie. En zesde werd Lee Marvin Bonifacia. Ja, de atleet die eigenlijk iedereen leerde kennen op de WK atletiek, denk van 2023. Inmiddels Europese medailles heeft gehaald, de Olympische finales. En dit seizoen gaat afscheid nemen. Hij maakt zijn laatste tournee langs alle internationale atletiekbanen. En neemt dus afscheid hier in Hengelo met een zesde plaats op de 400 meter.

0: Bruno Mars met On My Soul.
1: Mark Voortman,
2: ja.
1: Komt ogen en oren tekort in onze matchcenter, denk ik.
2: Ja, zeker. Ik kijk op schermen naar volleybal, naar MXGP. Ik heb hockey gezien. De Nederlandse mannen die hebben in de Pro League met 3-2 verloren van India. Het was de tweede nederlaag van Oranje in dit Pro League seizoen. Ze staan op dit moment vierde in die competitie. Voor de winnaar ligt er een Olympisch ticket klaar. Maar daarvoor moeten de mannen van bondscoach Jeroen Dermeij nog wel even flink aan de bak. Dus komende week speelt Oranje de laatste vier wedstrijden in die internationale hockeycompetitie. Australië en België zijn twee keer de tegenstanders. Ja, de vrouwen doen het een stuk beter. Die wonnen vanochtend van Spanje. Wel een beetje een moeizame zege. 1-0 werd het door een doelpunt in de vierde kwart. Ja, gisteren wonnen ze ook al van Spanje 4-2. En dat betekent dat ze na 12 duels in de Pro League nog altijd ongeslagen zijn. 36 punten hebben ze. En voor hun ligt een Olympisch ticket voor te grijpen. Die Pro League winnaar die krijgt een ticket voor de Olympische Spelen in Los Angeles. Nederland heeft 9 punten voorsprong op de nummer 2 Argentinië. Dus dat ziet er goed uit. Voor de mannen iets minder. Maar er zijn nog genoeg kansen om zich alsnog te plaatsen voor de Spelen.
1: Klimmen geblazen is het in Zwitserland, Andries.
3: In totaal 4000 hoogtemeters vandaag. Dat is allemaal op diezelfde beklimming die we 3 keer aandoen. Waar we nu op 10 kilometer van de top zitten. En in het peloton nog altijd veel manschappen rondom de klassementsleider. De gele trui van Tadej Pogacar. 2,5 minuut echter de voorsprong van de kopgroep. Met daarbij toch een aantal chique namen. Ik noemde al Mollema en Lemmen. Maar denk ook aan Nairo Quintana, Lenny Martinez, de Fransman. Dat zijn toch klasserenners. En ook de Portugees Eulalio, die in de Giro lang in het roze reed. Ja, zij zijn daar wel stevig aan het doorrijden. En dat betekent, dat heeft tot gevolg, dat daarachter, waar er een stevig tempo wordt gereden weliswaar, maar geen serieuze tempoversnelling zoals we die van Pogacar kennen, het verschil dus groter wordt. Nu zijn we over 10 kilometer weliswaar boven. Dan gaan we weer afdalen richting Aigle, richting dat hoofdkwartier van de UCI. Maar dan in de finale doen we deze beklimming maar voor de helft. Nou ja, dan ga je ervan uit normaal gesproken dat Pogacar niet kies voor dat laatste stuk, die laatste 10 kilometer. Dat is ook niet het allerstelste stuk van de beklimming. Maar dat kan natuurlijk ook nog dat hij gewoon denkt, weet je wat, ik maak er nu wel een keer een zuinige inspanning van. Hij zegt wel eens, nadat hij voor een hele lange solo gaat, ja, dit was niet het plan. Dat zegt hij dan achteraf. En dan denkt iedereen, ja, dat zal wel. Dat geloven we natuurlijk niet. Want waarom doe je het anders? Maar de impulsiviteit lijkt hij vandaag wat beter in te kunnen dammen. En hij verschuilt zich nog altijd achter zijn ploeggenoten dus van UAE. 2,5 minuut. Ja, stel dat het die dag wordt dat de kopgroep het haalt. Mooie kans nog voor Mollema en Lemmen die goed meedraaien in dat groepje van 10.
1: Over een paar minuten gaat Femke Broeders-Bol de 800 meter lopen bij de Fanny Blankers Koen Games. Lieke Klaver liep eerder vanmiddag de 400 meter in Hengelo. Ze werd derde en stond daarna bij Rivka, die haar vroeg of ze tevreden was met haar prestatie.
4: Derde plaats, wel tevreden mee voor nu, maar die 50.6 is nu al de derde op rij. Dus ik ben heel erg nog aan het zoeken naar die ene uitschieter waarin ik gewoon voel dat mijn kunnen is. Want dit is gewoon een beetje mijn basis. Maar ik ben nog even een beetje aan het zoeken.
5: Ja, je bent een beetje naar die grens toe aan het werken eigenlijk. Hoe doe je dat?
4: Ja, nou, we zijn nog veel aan het trainen. Ik heb sowieso altijd veel wedstrijden nodig. En ik denk als we straks wat meer die specifieke fase in trainingen ingaan, dan reageert mijn lichaam er ook vaak sterk op. En we hebben over anderhalf maand, denk ik, pas het EK. Dus ik heb echt nog wel even.
5: Je bent ook wat anders gaan trainen afgelopen winter. Wat minder kracht, meer ook je mentale welzijn. Bevalt dat de afgelopen maanden?
4: Ja, bevalt heel goed. Want trainingen gaan goed en ik voel me echt heel goed. Alleen ik denk dat ik, doordat ik gewoon nu heel stabiel mentaal ben, denk ik dat het heel moeilijk is om nu ook dat vuurtje weer te hebben. Omdat ik gewoon bijna alles in mijn lichaam soort van geaccepteerd heb. Of in mijn hoofd. Maar ja, nu moet ik dus weer even peper in die reet hebben.
6: Ja, dat mag Femke Broeders-Bol ook zo meteen hebben natuurlijk op die 800 meter. Heeft ze de entree al gemaakt, Edwin?
7: Ja, ze is zojuist voorgesteld. Onder luid applaus is ze binnengekomen. Femke Broeders-Bol met die felgele schoenen van haar. De donkergroene kleding. En ze is niet de enige Nederlandse op deze 800 meter. Ook Lisanne de Witte, ooit winnares hier van de 400 meter in Hengelo. Alweer een tijdje geleden. En Eveline Saalberg, ook zij erbij. Ja, en Femke Bol, dus ja, ze moet het nog allemaal een beetje aftasten, leren. Ze wil dat de verwachtingen niet al te hoog zijn rondom haar. Maar ja, als je al 1,57,13 loopt, op de eerste outdoorwedstrijd in Ostrava. Dat is de zesde tijd ooit gelopen in Nederland. Ellen van Lange, die heeft nog altijd het Nederlands record. Dat is heel oud al, 1.55.54 gelopen. Dus op die Olympische Spelen in 1992, toen ze historisch goud won voor Nederland. En ook nog Sivan Hassan heeft sneller gelopen dan Femke Bol. Maar ja, ze komt dus net kijken. En nu houdt iedereen zijn adem in. Gaat iedereen hier in de 30, 32 graden warmte van Hengelo in het Fanny Blankenskoenstadion kijken naar de start van die 800 meter. Femke Bol vanuit baan 7 staat er vrij relaxed bij, moet ik zeggen. Kijken wat zij vandaag ten tonele kan brengen. Ook nog uit Slowakije, Gajanova. Uit Frankrijk, Clara Lieberman. De Australische Coldwell is erbij. Ook nog de Oegandese Nakija. En nog een vrouw uit Mauritanië, Rachel Klopfenstein. De start. Ze moeten altijd eventjes die eerste 100 meter in hun eigen baan blijven. Dan gaan ze naar binnen toe. En daar Lisanne de Witte, die eigenlijk meer als pacemaker, als haas van start gaat. En ze gaat ook meteen aan de leiding. Zij houdt het tempo lekker hoog voor Femke Broeders-Bol. Haar man trouwens, jarig vandaag, sprong net over 5,72 bij het polstok hoogspringen. En ook maar even te duiden, het is een Belg, geen Nederlander. Ben Broeders dus. Hij gaat voorlopig gedeeld aan de leiding bij het polstok hoog bij de mannen. Daar gaat Lisanne de Witte aan de leiding. Een lekkere cadans. Broeders-Bol daarachter. Ook nog Wilgos, de Nederlandse en de Tsjechische Kajanova zit er ook bij. De eerste ronde gaat in 57-75. Dus van de week 1.57.13. En toen werd ze tweede achter de ongenaakbare, kan ik wel zeggen, Zwitserse Audrey Werro. Zij liep in Stockholm al naar 1.53.98. De wereldbeste snelste tijd. Nu gaat ze aan de leiding. Femke Bol, Kolberg daarachter. In tweede plaats is dat een Duitse. Maar Bol ziet er gecontroleerd en rustig uit. Ze is echt een soort van in haar taak aan het lopen. En dat moet ze natuurlijk ook doen, want dit is een ontdekkingsreis, die 800 meter. Jarenlang die 400 horde gedaan, de 400 meter vlak. En nu komt ze eraan in die laatste bocht. Wat kan ze doen hier? 1.57.13, zo hoog ligt die lat. Maar het is warm vandaag in Hengelo. Daar komt Coldwell nog aan. Dat is de Australische. Kan zij nog Broeders-Bol bedreigen? Nee hoor. Het gaat een zegentocht worden voor Femke Broeders-Bol. Wat een uitstekende prestatie hier. In 1.57.42 is ook weer een heel goede tijd van haar. Wat is het toch een fenomeen. En ja, de verwachtingen mogen we niet te hoog leggen voor haar. Maar als je dit soort tijden tentoonspreidt in dit soort warmte, het is gewoon heel erg knap weer van Femke Bol. Zij wint hier met vlag en wimpel. De tijd wordt gecorrigeerd met 1/100ste. In 1.57.41 de 800 meter op de FBK Games.
1: Gaan we tijdens onze wereldreis eens even kijken hoe het gaat met onze zuiderburen bij dit WK. Want na één wedstrijd heeft het 1 punt na een gelijkspel tegen Egypte. Een teleurstellend begin, maar de Belgen blijven positief.
8: Een puntendeling om te beginnen. Dat kan zeker geen kwaad tegen de beste tegenstander op papier in deze groep.
1: Ja, u hoorde Peter van den Bemt. En die hebben we ook nog eens aan de lijn. Vanuit Amerika. Goedemiddag, Peter.
9: Goedemorgen voor mij.
1: Oh, sorry, ja.
9: Vroeg.
1: Sorry dat we zo vroeg bellen.
9: Geen probleem, ik slaap hier toch slecht, dus ik ben altijd al wakker.
1: Okay.
9: Geen
1: probleem. Ja, het klonk best tevreden. U klonk als een tevreden man.
9: Klonk ik verkeerd, want tevreden was niemand daar bepaald mee. Nu, op basis van de wedstrijd moest België daar tevreden mee zijn, want zeker in het vierde kwartier, als Egyptenaren wat beter afwerken, ja, dan had de nederlaag ook gekund en dan heb je pas een groot probleem natuurlijk. Ja. Maar goed, als je gelijk speelt tegen Egypte in een eerste wedstrijd waar de Belgen het sinds jaren een dag moeilijk hebben op een groot toernooi, de eerste wedstrijd is altijd vervelend, zelfs de gouden generatie had daar vaak problemen mee, wist hij dan meestal wel te winnen. Ja, dan is het niet zo slecht als je weet dat je nadien tegen Iran en Nieuw-Zeeland mag spelen. Dus dat was een beetje de teneur eigenlijk.
1: Ja, en hoe is de teneur bij de rest van de Belgische media en de analytici?
9: Ja, ook wel hetzelfde eigenlijk. Nu, iedereen was wel teleurgesteld in wat de Belgen maar hebben gebracht, want ze gingen toch met een goede vibe het toernooi in. Er werd heel veel verwacht. Er waren een paar goede oefenwedstrijden. Ze hadden gewonnen op het veld van Kroatië. Dus de verwachtingen waren hoog gespannen. We keken uit naar Jeremy Doku, maar die geraakte zijn man niet voorbij. Zat niet lekker in de wedstrijd. Een aantal dragende spelers haalden niet het niveau. Dus alles bij elkaar was het wel een prestatie die ver eigenlijk beneden lag van wat verwacht werd. Zeker in de eerste helft. De tweede was dan een beetje beter. En ze hadden ook nog kunnen winnen op het einde met een paar goede kansen voor Lukaku en Mechelen. Maar de teneur was, net wat ik ook al zei, oké, een punt. En dan wel nu 6-6 natuurlijk voor die groepswinst tegen Iran en Nieuw-Zeeland.
1: Ja, het is ook natuurlijk lastig. Het is een hele nieuwe ploeg, hè, ten opzichte van andere toernooien. Want die gouden generatie waar je het al over had, dat is wel echt klaar nu, hè?
9: Ja, bijna klaar, zou ik zeggen. Ja, je hebt Courtois nog tussen de palen, ja. Je hebt De Bruyne nog, je hebt de Lukaku. Maar goed, Lukaku is nog niet helemaal fit. De Bruyne is niet meer die van in Rusland, zou ik zeggen. Tielemans is er ook nog bij. Maar nee, er is inderdaad een hele nieuwe generatie die zich meldt en voor wie het toch een soort kennismaking is met een groot toernooi. Niet voor allemaal, maar toch voor een heel flink stuk jongens. En daarom heb ik vooraf ook altijd gezegd, je zou dit WK kunnen vergelijken met het WK van 2014 in Brazilië, waar de gouden generatie dan echt voor de eerste keer op een groot toernooi stond. Het was toen 12 jaar geleden dat België nog eens een eindronde van een groot toernooi had gehaald. Dus als je de jongens ervaring kan laten opdoen en je kraakt bijvoorbeeld zoals toen tot in de kwartfinale wordt dan uitgeschakeld door, in dit geval zou dat Spanje kunnen zijn, dan heb je het goed gedaan. Dus het is inderdaad toch een soort ontdekkingstocht, kennismaking, maar nog een keer, het mag wel allemaal beter dan wat ze in de eerste wedstrijd hebben laten zien, dat zeker wel.
1: Ja, want wat zijn nou de dingen die beter kunnen? Of zijn het de grote spelers die niet lieten zien wat ze kunnen laten zien?
9: Zo ongeveer alles. Alleen wat toch een beetje ons zorgenkind was vooraf. We hebben geen verdedigers meer van wereldniveau. Wat België toen wel had, met Compagnie, Vermalen, Vertongen, Alderweireld enzovoort. De doelman is nog altijd misschien wel de allerbeste van de wereld. Dus wij maakten ons een beetje zorgen over het defensieve compartiment. En oké, er waren er een paar mogelijkheden. Maar het centrale duo, dat waren de beste twee op het veld eigenlijk. Dus aan de bal moet het beter. Er moet sneller gevoetbald worden. Er moet zuiverder gevoetbald worden. Want de bondscoach zei, oké, het was wel heel erg warm in de vlakke zon. Het veld was niet geweldig. Maar dat is geen excuus om niet een paas over 10 meter in de voeten van je ploegmaat te geven. Dus om het simpel te zeggen, de hele ploeg, bijna de hele ploeg, moet ze niet opkrikken, moet beter zijn. Meer diepgang in het spel was allemaal een beetje beter, wat ik zei in de tweede helft. Maar dat moet nu eigenlijk vanaf het begin. En ze werden misschien ook een beetje verrast door Egypte, dat vooraf werd gezien als een ploeg die een laag blok zou zetten en waar België dan de hele tijd zou moeten zoeken naar een opening, zoals dat tegen Tunesië het geval was in de voorbereidingswedstrijd. Maar die verraste misschien wel een beetje, de Belgen, door een agressieve manier van spelen. Ook dat was een manco. België werd eigenlijk de hele eerste helft afgetroefd in de duels. Geen intensiteit, omdat woord in het voetbal nog maar een keer te gebruiken. Dus nee, ik zou zeggen een waslijst aan verbeterpunten, alles bij elkaar.
6: Ja, dan was het wel natuurlijk heerlijk op het moment dat Lukaku erin komt en het gewoon echt, het was het 10 seconden. Ja. Dan merk je toch wel dat er gelijk zo'n vibe door dat team heen gaat.
9: Maar ik kan je wel voorstellen, en dat hebben wij vooraf ook al gezegd, want hij is ook vandaag nog niet klaar om te starten. Ja, als je nu een Tunesiër bent, of een Tunesiër niet, een Egyptenaar, of een Iraniër, mm-hmm. of een Nieuw-Zeelander, en je bent aan het knokken voor een resultaat, en zo 20 minuten voor tijd zie je daar dan ineens Lukaku langs de lijn staan, ja, dan denk ik ook al, nu gooien ze die er nog bij. En dat was ook zo. En de ploeg trekt zich daar ook een beetje aan op. Dat is toch ook onze talisman, zou je kunnen zeggen. Het is toch een van de betere spitsen jarenlang geweest ter wereld. En zeker de allerbeste van de Rode Duivels, de topschutter aller tijden, die met zijn gabarit, zijn postuur grote indruk maakte. En oké, hij scoorde dan zelf niet. Het was uiteindelijk een own goal. Maar dwong wel door zijn aanwezigheid de Hani van Egypte die own goal te maken. Dus ja, dat is zeker een wapen. Maar als België echt wat verder wil geraken in het toernooi, is het wel nodig dat hij over een wedstrijd of 3 misschien van in de knock-out fase aan de aftrap kan staan en echt impact kan hebben. En dan is het maar de vraag hoe ver hij van zijn allerbeste niveau zal verwijderd blijven. Want ik herinner je eraan, hij heeft in het hele seizoen, dus van vorig jaar, wel geteld 64 minuten gespeeld.
6: Bizar,
9: dat is wel heel erg weinig natuurlijk.
1: Er is ook een beetje onrust in de ploeg, hè? Rondom Jeremy Doku. Wat is er aan de hand?
9: Ja, dus het grootste probleem is, hij heeft een probleem met de luchtwegen, ademhalingsprobleem. Hij is eigenlijk met een zware verkoudheid het vliegtuig opgestapt, anderhalve week of 2 weken bijna geleden. Dat leek dan iets beter te zijn, maar dat is dan toch weer teruggekeerd, krijgt een antibiotica-kuur. En jongens die de training hebben bijgewoond, het eerste kwartier konden filmen, ik heb de beelden nu vanmorgen ook bekeken. Ja, hij loopt er futloos bij, heeft geen energie, doet eigenlijk niet mee aan de oefeningen. Dus hij wordt nu aan de kant gehouden en ze hopen dat dat hij dan met een paar dagen rust, een wedstrijd of een dag of vijf, zeker voor de volgende wedstrijd eraan komt tegen Nieuw-Zeeland, dat hij dan hersteld is. En misschien is dat ook de verklaring, een deel van de verklaring, al had hij zelf gezegd, nee, daar heeft het eigenlijk niets mee te maken met zijn heel matige wedstrijd. Die eerste, want iedereen keek toch naar Jeremy Doku. Hij is de X-factor van de Belgen. Deed het geweldig in de laatste paar wedstrijden. Of de laatste paar maanden, zou je kunnen zeggen, bij Manchester City. En geraakte geen enkele keer eigenlijk zijn man voorbij. Werd ook wel zwaar aangepakt een paar keer. Maar dat was toch een van de teleurstellingen van die eerste wedstrijd.
1: Ja, en dan heeft hij ook aangegeven, zijn vrouw is hoogzwanger. Bij de bevalling van mijn vrouw, ik ga naar huis. Niet dat hij een wedstrijd mist, hè, maar hij gaat dan wel even weg.
9: Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Nu, mijn informatie is wel. Wel, mijn informatie is in elk geval dat dat afgesproken is met de voetbalbond, dat hij op een bepaald moment wel degelijk over en weer kan tussen twee wedstrijden. Mogelijk is dat tussen de achtste finale en de kwartfinale, gesteld dat hij dan nog moet terugkeren. Het kan kunnen dat hij gewoon ook naar huis en daar kan blijven, als de Belgen eruit liggen. Maar goed, het is niet dat hij dat heeft geponeerd, maar wel in overleg met de voetbalbond. En die hebben daar begrip voor getoond en zullen alles faciliteren dat hij bij de geboorte van zijn eerste zoon bij kan zijn. En ja, daar kan dan discussie over ontstaan. Maar als je weet hoe Jeremy Doku in het leven staat, is ook een zeer, zeer gelovig man. Komt daar ook voor uit. Was ook iemand die in een doku, om dat woord ook te gebruiken, die hij over zichzelf heeft laten maken, aangegeven heeft, kijk, mijn vrouw en ik, wij hebben geen seks gehad voor het huwelijk. Ik denk dat dat voor een voetballer redelijk uitzonderlijk is. Dus ik kan mij voorstellen dat dat alles bij elkaar voor hem heel erg belangrijk is om daarbij te zijn. En hij heeft daar in elk geval in België heel veel begrip voor gekregen, ook van mij. Want je kan wel zeggen wereldbeker, WK enzovoort. Maar ik ben ook een vader van twee kinderen. Ja, niets gaat toch boven de geboorte van je kinderen, denk ik. Dus wat dat betreft heeft de Belgische voetbalwereld althans daar geen probleem.
1: Nee, in België niet, maar er is een Franse journalist, hè, Frans Pierron van L'Équipe, die had daar wel commentaar op, hè?
9: Ja, kijk, ronduit idioot, eerlijk gezegd. Dus ofwel heeft ze geen kinderen, ofwel heeft ze geen leuke man, dat kan ook. Maar wat die allemaal zei, ze heeft achteraf wel een beetje gas teruggenomen. Ze vond ook dat mannen niets te zoeken hebben, daar ook helemaal niets kunnen gaan doen bij de bevalling. Wel, mijn vrouw dacht er in elk geval anders over. Dus sloeg werkelijk nergens op. Ik zou zeggen, als een man dat had moeten zeggen, wat zij allemaal daar vertelde, ja, dan was hij gevierendeeld. Dus ik begreep er helemaal niets van.
1: Nee, nou,
9: het kan haar mening zijn, het kan zijn. Voor mij is het niet belangrijk dat mijn man erbij is. Dat mag natuurlijk. Hè? Dat mag. Als de vrouw van Jeremy Doku zegt, kijk, je hoeft hier helemaal niet te zijn. En Doku zegt dan, oké, dan is het goed. Dat is al.
1: Oh, ben je er nog, Peter? Nee, ja?
10: Nee.
1: Je bent er nog. Ja, sorry, je viel eventjes weg.
9: Ik zit hier op mijn hotelkamer. Maar ik wilde nog zeggen, je mag je persoonlijke mening hebben, maar om iemand dan zo frontaal aan te vallen, ja, nee, het sloeg echt
1: nergens. Haar letterlijke tekst was, het WK is een kinderdroom. Er zijn honderden voetballers die een moord zouden plegen om in jouw plaats te staan. Dat gaat dan over Doku. En jij laat dat allemaal achter om aanwezig te zijn bij de geboorte van je kind. Dat was
9: En ze werd dan door, het was een basketbalspeler denk ik, die ook in de studio zat, als ik me niet vergis. Ze werd dan tegensproken door een man die ook zei, ja sorry, maar de geboorte van mijn kind was voor mij het allermooiste moment in mijn leven. En dan zei ze de hele tijd, ja maar die baby is daar nadien ook nog. Ja maar dat kind is daar nadien ook. Dat was dan haar enige repliek. Ja, dan heb je er helemaal niets van begrepen.
10: Mooi gesprek hier op Vaderdag in Nederland.
1: Ja.
9: Wat zeg je?
10: Mooi gesprek hier op Vaderdag in Nederland is het hier nu.
9: Bij ons was het vorige week.
10: Vorige week, hè? Ja, precies. Ja. Nee, dat is mooi. Wat zijn de verwachtingen voor vanavond tegen Iran?
9: Ja, een goede wedstrijd en winnen. Dus geen excuses. En wat ze tegen Egypte deden, dat verbaasde mij van in het begin. Ik zeg het nog een keer, misschien een beetje verrast door de aanpak van Egypte. Was te passief beginnen. Ja, ik denk dat er maar één manier is, zoals ze dat in die oefenwedstrijd tegen Tunesië deden. Dat is vol gas gaan, zoals Nederland dat gisteren overigens heeft gedaan. In die wedstrijd waar ik ook aanwezig was. En de Iraniërs overrompelen, want alles bij elkaar is het toch, heb ik in die wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dat is toch de laagst geclopteerde tegenstander. Is het toch een kwetsbare ploeg, een oude ploeg eigenlijk ook. Dus nu zijn er echt geen excuses meer. Je moet vanaf het begin hoog tempo maken. De omstandigheden zijn ideaal in het stadion hier. Het is 223 graden, helemaal anders dan in Salt Lake. Dan in Seattle, sorry. Dus nee, vol gas en erover. En met een paar doelpunten verschil winnen en weer aanknopen met de goede vibe van voor het WK. Dat is de opdracht.
10: Dat lijkt mij goed.
1: Goed was het, hè, Nederland.
9: Ja, maar ik heb begrepen, de opmerking die ik zelf tijdens mijn commentaar ook maakte, was, ja, het is fantastisch om naar te kijken. Dit is het oranje dat ik al van in mijn jeugd heb zien voetballen. Tot en met het WK78, wat voor mij de allereerste herinnering was, waar ik grote fan was van oranje. Maar tegelijkertijd, zelfs tegen de Zweden, hebben ze toch net iets te veel kansen weggegeven. En dat moet toch ook beter, denk ik, dan waar ze straks tegen de echt grote ploeg terechtkomt en helemaal tot aan het einde wil gaan. Maar de manier waarop ze voetbalden, met al dat aanvallende talent en de snelheid die erin zat, de diepgang. Ik heb ervan genoten. Ik vond het een fantastische wedstrijd.
10: Ja, maar Dionne wel weer met beide beentjes op de grond, hè?
1: Ja, even met beide benen op de grond.
10: Punten voor verbetering. Mooi.
1: Dankjewel, Peter van der Bemt.
11: Met NPO Radio 1.
10: Iets na 4:30, tijd voor het NOS Journaal. Marnix Ampers.
12: In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Delegaties van de VS en Iran zijn in Zwitserland begonnen aan de onderhandelingen over een einde aan de oorlog. De gesprekken hadden vrijdag al van start moeten gaan, maar Iran zette daar een streep door vanwege Israëlische aanvallen in Libanon. Dat is in Zwitserland ook een van de belangrijkste gespreksonderwerpen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat de bestuurder van een bestelbusje doorgereden na een ongeluk. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. De bestuurder heeft zich intussen gemeld en zit vast voor verhoor. De politie kreeg voor het ongeval een melding dat een fietser zonder verlichting tegen het verkeer inreed. De WK-wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië van vanavond is niet te zien op grote schermen op een van de belangrijkste pleinen in Madrid, het Plaza de Colón. De vertoning is afgelast vanwege de hitte. Het is er tegen de 40 graden. Ook in andere regio's in Spanje is het erg heet.
10: Nou, Peter Kuipers-Munneke, die tikken wij nog niet aan, de 40 graden. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
10: Maar warm is het ook hier weer vandaag.
13: Ja, het is warm, wel met grote verschillen in het land, hoor. Want in Lauwersoog is het nu 21 graden en in Limburg is het nu 31 graden. Er zitten grote verschillen in het land. Dit is eigenlijk de koudste dag van de komende week. Want het gaat een hele warme week worden met morgen temperaturen tussen de 25 en 31 graden opnieuw. Het blijft ook droog, het wordt warm. Dinsdag gemiddeld, dit zijn temperaturen voor het midden van het land, wordt het zo'n 29 graden. Woensdag 34, donderdag 35, vrijdag ook 35 of meer. Dus er komt een hele warme week aan met heel veel zon.
10: Je ziet ons echt met een soort ogen van ongeloof. Serieus dit? Ik denk dat iedereen wil werken nu, waar airco is. Maar gepaardgaande met onweer en dat soort dingen, wat we eigenlijk de afgelopen dagen zien, of niet?
13: Nou, daar lijkt het vooralsnog niet op. Het is niet helemaal uitgesloten dat er toch hier en daar een lokale onweersbui gaat ontstaan. Maar wat je nodig hebt voor dat hele zware onweer is dat het A, heel warm is, maar dat B, er een soort, dat de atmosfeer onstabiel gemaakt wordt. Bijvoorbeeld door koude lucht die eraan komt. Nou, dat hadden we eergisteren. Maar daar lijkt de komende tijd geen sprake van. Dus wel warm, maar geen onweer.
10: En ook in de nachten gewoon heet het dus warm.
13: Ja, en dit is wel echt een onderdeel van een heel groot gebied in Europa. Nou, je hoorde Marnix net al over de hitte in Spanje. Maar ook in Frankrijk worden vandaag en morgen temperatuurrecords voor de maand juni gebroken. In het Verenigd Koninkrijk wordt het de komende dagen 35 graden of meer. In Duitsland 38 graden of meer. Zo. Dus in een heel groot deel van Europa is het de komende weken echt uitzonderlijk warm.
10: Zweet is het. Dankjewel, Peter. Is ook nog verkeersinformatie. Rijn Baartmans, goedemiddag.
14: Goedemiddag. 25 kilometer file op de Nederlandse wegen op dit moment. Zo ook op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld rijdt het langzaam over 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En op de A1 richting de Duitse grens is het vanaf de Lutte wat drukker. 5 minuten daar vanwege de Duitse grenscontroles. De A12 dan, Duitsland richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar 4 kilometer, 5 minuten oponthoud. En de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder doe je er 10 minuten langer over.
11: NPO Radio 1.
1: Ronde van Zwitserland. Andries Lamy, hoe is het met kopgroep?
3: Nou, dat gaat eigenlijk nog best wel goed. Die gaan gestaag voort. 2 minuten voorsprong nog altijd. Het gaat ook niet zo hard, hoor, met die kilometers. We hebben er nog altijd 50 in totaal af te leggen. Daarvan wel zo'n 35 in dalende lijn. En 1 voor 1 gaan daar dan de ploeggenoten van Pogacar in het peloton ervan af. Zoals nu Niels Polit, de bekende grote Duitser met het stralende witte gebit. En dat betekent dat Pogacar nog maar 3 mannetjes over heeft daar voorin. Maar hij wacht vandaag. Hij gaat vandaag niet voor een enorme demonstratie. Hij zal denk ik ook niet in die laatste paar kilometer nu nog bergop kiezen voor een aanval. En dus moet het dan gaan gebeuren in de laatste 10 kilometer. De kopgroep nog altijd daar met de Nederlandse vertegenwoordiging. Want 1 voor 1 gaan er daar ook wat mannen vanaf. Inmiddels zijn we daar nog met 8. Maar daarvan dus nog wel de aanwezigheid van Mollema en Lemme. Ja, en dan is het nu nog 1 kilometer of 6 klimmen naar de top voordat we die lange afdaling ingaan. Pogacar, ja, die ziet zich omringd door onder meer Primoz Roglic. Een van die grote klassementsmannen die de afgelopen jaren wel wat van zijn status heeft moeten inleveren ten faveur van zijn landgenoot. Maar die zit hier ook nog altijd bij. En het zijn de mannen nu van de ploeg van Paul Sexas. Die is hier niet aanwezig, die jonge Fransman. Maar die zijn hier met Ricky Tello, een jonge Amerikaan. En die nemen nu de leiding in het peloton over van de ploeggenoten van Pogacar. Die vinden het kortom niet hard genoeg gaan. En die zetten nu aan. Dat is wel een interessante situatie. Pogacar is nu in het wiel van het treintje van de Franse ploeg. We zagen dit trouwens bij de uitdunning van het peloton. Want het gaat wel dusdanig hard dat die groep kleiner en kleiner wordt. Dat Mathieu van der Poel moest lossen. Die heeft de helft van de etappe mee kunnen varen in het peloton. Na die snelle en knappe tijdrit van gisteren kan hij zich nu langzaam gaan voorbereiden op de Tour die over 13 dagen start in Barcelona. Pogacar heeft nog 50 kilometer om er wat van te maken.
10: Mooi aan evenementen als de FPK Games in Hengelo is, Edwin, dat je eigenlijk altijd een beetje ogen en oren tekort komt, hè? Dat zich overal wel mooie dingen afspelen. Praat ons eens bij. Wat zie je nog?
7: Ja, absoluut. Je ziet tussen de ring, die trouwens nu is afgebroken bij het kogelstoten en discuswerpen. En je ziet het verspringen, het hoogspringen, polstok hoogspringen. En natuurlijk moet je dan de atletiekbaan in de gaten houden, waar al die loopnummers plaatsvinden. Net over het polstok hoogspringen gesproken. Daar gaat de winst naar de Amerikaan Nielsen, Christopher Nielsen. 6-0-1 heeft hij nu de lat opgelegd. Hij weet al dat hij heeft gewonnen. Maar hij heeft nog 2 pogingen om daar overheen te gaan. Dat is natuurlijk wel mooi als hier over 6 meter wordt gesprongen. Daar wordt trouwens Ben Broeders, de Belg. En de man van, inderdaad, wordt daar tweede met 5-72. Menno Floon moest het laten bij 5-64. Had misschien iets meer gehoopt. Bij het kogelstoten zijn nog steeds die eerste 2 pogingen. Of de eerste poging, moet ik zeggen, van zowel Schilder als Van Klinken nog altijd de beste. Dus die staan nog steeds op 1 en 2. Schilder kwam in haar 5e poging tot 19.40. Kwam nog een beetje in de buurt van die beste poging van haar. Dus de vrouwen zijn daar nog heel eventjes bezig. Terwijl bij het verspringen de winst is gegaan naar, moet ik goed kijken, naar de Italiaanse Iappicino met 6.73. Fleur Jong won daar trouwens bij de para's. Dat is niet zo verrassend. 6.59. Haar 2e poging was de beste. Kwam dus niet in de buurt van haar wereldrecord van 6.88 van vorige week in Innsbruck. Krijgen we nog 2 echt markante nummers tijdens deze middag in Hengelo. Deze 45e editie van de Fanny Blankers-Koen Games. We krijgen zo de 100 meter met Elvis Afrifa, Taimir Burnett en Xavi Moyajok voor Nederland. En we krijgen ook nog de 800 meter met Samuel Chappell, Ryan Clark, Tony van Diepen, Niels Laros die zijn comeback maakt en ook nog Stefan Nillissen. Kortom, we hebben nog wel wat te gaan en de mensen die flapperen en klapperen met hun bordjes en waaiers. Want het is nog altijd ruim boven de 30 graden. Veel drinken, dat moet je doen. En daar gaat trouwens die Amerikaan. Hij springt eronder door. Het leek heel eventjes of die 6-0-1 ging aantikken bij het polstok hoogspringen. Ik laat het woord 100 al vallen, want we gaan naar de finale. 100 meter bij de mannen. Met dus 3 Nederlanders erbij. Moyajok, Burnett en Afrifa. En Elvis Afrifa, dat is een mooi verhaal. Een echte laatbloeier is dat. 2 jaar geleden deed hij voor het eerst echt van zich spreken. Toen plaatste hij zich ook voor de Olympische Spelen. Vooral in de 4x100 meter is hij essentieel geworden. Is hij slotloper. En liepen ze dus ook bijvoorbeeld tijdens de wereldkampioenschappen in Tokio naar een bronzen medaille. En kwam hij al met een zegengebaar zo over de streep. Van jongens, dit hebben wij met z'n allen gedaan. Nu dus individueel. 10.09 is zijn beste tijd. En vorig jaar won hij hier op de FBK Games. En toen dachten mensen, hey, die Afrifa, die moeten we in de gaten gaan houden. Nu wordt iedereen stil. Het is ook vooral opletten op baan 5. Daar loopt Akani Simbine uit Zuid-Afrika. En we hebben ook nog een Keniaan die hier al eens heeft gewonnen in 2024. Ferdinand Omanyala. Dus Burnett voor Nederland. Mo Ayok en ook dus Elvis Afrifa. Hij vanuit baan 7. Nu is iedereen stil en wacht op dat startschot van die 100 meter. Daar zijn de atleten weg en het is een valse start. Helaas, altijd zal je het net zien. Dat is altijd een beetje lastig. De concentratie, de focus moet je dus houden. En die Elvis Afrifa is trouwens een laadbloeier, had ik al gezegd. Inmiddels 28 jaar oud. 10.09 zijn PR. En hij liep afgelopen maand al 10.16. Dat moet allemaal nog wat sneller. Als je kijkt naar de wereldsnelste tijden, 9.84. Dat is echt een brug te ver. Maar die 10 seconden, dat zou wel mooi zijn. En ook bijvoorbeeld kan die, als die opnieuw wint, in de voetsporen treden van Tsurandi Martina, die hier twee keer wist te winnen in Hengelo. In 2012, een beetje de Nestor van de sprinters, won hij. En in 2016, vorig jaar dus Afrifa goed met 10.25. En toen was het een koude, kille dag. Hadden de mensen lange mouwen aan. Moesten de atleten zelfs snel een jasje aan als ze klaar waren met hun onderdeel. Nu dus dubbele cijfers daarvan. 16 graden werd een graad of 32. En daar hebben we mee te maken. Terwijl Fleur Jong nu in het zonnetje wordt gezet. Zij heeft inderdaad het verspringen bij de para-atleten gewonnen. Dus dat is mooi hier. Goed geïntegreerd door toernooidirecteur Ellen van Lange. Die ook de paradisciplines echt verstrooit tussen alle valide nummers. Om het zo maar te zeggen. Gaan we opnieuw kijken naar die start van die 100 meter. Met Omanyala uit Kenia en Simbine uit Zuid-Afrika. In baan 6 en 5 zijn toch wel echt de grote favorieten. Maar vorig jaar was Elvis Afrifa voor Nederland ook niet de favoriet. En won die wel. Toen dus 10.25. Ik verwacht wel dat het vandaag een stukje sneller gaat. Moet ook wel natuurlijk. Ook met het EK in Birmingham. Dat van 10 tot 16 augustus gaat plaatsvinden. Dan moet Nederland er ook staan. Hier 43 Nederlanders vandaag aan de start trouwens. Heel veel. Veel om te zien dus ook voor het publiek hier in Hengelo. De tweede start. Nu is iedereen wel goed weg. Simbine en Omanyala. Daar moeten we dus op letten. Of gaat Afrifa daar nog iets aan doen? Wie gaat er winnen? Het wordt een heel close finish. Het is in de binnenbaan. Is dat volgens mij in baan 2. Nokoana, de Zuid-Afrikaan. Ik denk dat hij daar gaat winnen. Inderdaad. Die gaat er vandoor met de winst. Nokoana. En dan ben ik benieuwd naar die tijd waar hij op stil is komen te staan. Ik denk wel net boven de 10 seconden. 10.08 is het inderdaad geworden. Voor Nokoana. Hij dus de verrassende winnaar. Was niet opgeschreven als een van de favorieten vooraf. Of is het toch Simbine? Ja, het is inderdaad Simbine die wint. 10.08. Goede tijd voor hem. En dan ben ik benieuwd wat de beste Nederlander gaat worden. Het scorebord, dat duurt dan altijd weer eventjes. Of dan Nokoana inderdaad toch gedeelde eerste plaats. Dus dat is mooi. 1-1 dus voor Zuid-Afrika. Is het in de duizendste dus duidelijk dat Nokoana de winnaar is. En dan moeten we nog eventjes afwachten. Daar kom ik later nog op terug wie de beste Nederlander gaat worden. Geen winst dus opnieuw voor Elvis Afrifa. Maar wel voor Akani Simbine en Bradley Nokoana.

0: Nou, als we de recensies mogen geloven, dan waren ze fantastisch op Pinkpop. Boys Don't Cry, The Cure.
1: Wie is nou de beste Nederlander, Edwin?
2: Ja, dat is toch Tymir Burnett geworden op zijn 33-jarige leeftijd. 10-12 wordt hij vierde mee. Elvis Afrifa, vorig jaar dus nog winnaar, wordt nu zevende. 10-20, maar die tijd van 10-20 is dan wel weer sneller dan de tijd waarmee hij een jaar geleden won. Maar toen dus behoorlijk slecht weer, maar nu ook tegenwind. Behoorlijke tegenwind zelfs. -1,8. En de winst gaat dus naar de Zuid-Afrikaan Akani Simbine. Een paar duizendste sneller dan zijn landgenoot Bradley Nokoana. Krijgen we straks nog de 800 meter bij de mannen met de rentree van Niels Laros.
1: Dan pakken we even de verre afstandsvlucht. Want de onbetwiste ster van dit WK, nog voordat hij een bal had aangeraakt, is natuurlijk Lionel Messi. Woensdag wordt hij 39. Er waren twijfels over zijn fitheid. En nee, hij maakte niet heel veel meters tijdens de eerste groepswedstrijd van Argentinië tegen Algerije. Maar ja, hij maakte er wel 3. En we weten ondertussen hoe dat dan klinkt in Argentinië.
3: Messi va, arranque Messi va!

0: 21. Remy Leeman, correspondent in Argentinië voor onder meer de Groene Amsterdammer en Bureau Buitenland. Hier op NPO Radio 1 vanuit Buenos Aires. Goedemorgen, nog net voor jou volgens mij.
1: Goedemiddag voor jullie.
0: Ja. Is er in Argentinië iemand die twijfelt aan Lionel Messi?
1: Nee, absoluut niet. En na de openingswedstrijd van Argentinië op de WK nog veel minder. Want ze zagen Messi die misschien inderdaad niet zoveel liep. Maar heel duidelijk zijn momenten koos. En toch 3 inknalde. Geen slechte start.
0: Nee, kan zijn status eigenlijk nog groter worden dan dat die al is?
1: Ja, dan, dat is maar één ding. Hè. Dan zou die Argentinië opnieuw wereldkampioen moeten maken. Alleen dan, denk ik.
0: Ja. Of kan er misschien iets dalen in die status? Want er was natuurlijk ook dit moment tegen Algerije.
2: Ja, het is toch opvallend. Hij wordt over 8 dagen 39. Heeft veel wedstrijden gemist dit seizoen. Maar hij oogt fit en gedreven. Ook in zijn verdedigende arbeid. Ook in de duels die hij aangaat. Oh nee, hij gaat met de moppen daar. Zoals op de Achillespees van Mandi staan. Nu dat Messi ook zijn minste gele kaart verdient.
0: Ja, en dat was dan heel zacht uitgedrukt. Want volgens mij was de algemene opinie wel dat dit toch dik in het rood was geweest. Maar hoe wordt daar dan in Argentinië over gesproken?
1: Nou, met wel iets op iets luchtere toon. Hè. Hier ging men direct in de verdediging en wees men naar vergelijkbare overtreding op dit WK. Waar ook dan geen rode kaart voor zouden zijn getrokken. Maar de Argentijnen zien dit soort kritiek en zeker op Messi wel een beetje als soort brandstof voor de eigen voetbalmotor. Wat je hier, waar de mensen hier vooral mee bezig waren na de wedstrijd. Ja, dat waren de tranen die toch wel bij een duidelijk geëmotioneerde Messi waren te zien rond de wedstrijd.
0: Ja, en had dat dan met zijn vader ook te maken? Want ik begrijp dat die ook onderdeel is van het hele gesprek.
1: Ja, die schijnt ziek te zijn. Dat was een beetje een soort publiek geheim hier in Argentinië. En dat kwam er tijdens de wedstrijd heel duidelijk naar buiten. Sterker nog, na de wedstrijd, werd op televisie werd zelfs de dood aangekondigd van zijn vader. Een presentatrice van een hele populaire streaming show hier. Die kreeg in haar oortje, tenminste zo leek het, een bericht binnen. En die vertelde ineens, joh, de vader van Messi is overleden. Ja, hoe kan dat nou? Nou, dat bleek compleet onjuist te zijn. De familie die had een persbericht al uitgestuurd vanwege al die geruchten die er al waren. Maar ja, je kunt je voorstellen dat mensen in 18 daar woedend op reageerden. Het is wel de familie van Messi, daar kom je niet aan. En de eigenaar van dat kanaal die ontsloeg meteen alle medewerkers die betrokken waren bij dat programma. En ook de presentatrice, die best wel bekend is hier in Argentinië. Dat is ook wel iemand met status. Ja, die moest opstappen na alle kritiek.
0: Oh, wauw. Zo. En tot aan de president aan toe, geloof ik, hè? Dat,
1: ja,
0: die bemoeide zich ermee.
1: Die ging daar nog eens overheen. Het wordt meteen een staatszaak. Die noemde haar gewetenloos. En die sprak van echte riooljournalistiek. Dus dat zorgde wel voor enige onrust na de wedstrijd. Maar dat heeft niks te maken met wat er op het veld gebeurt.
0: Nee. Maar ik vind dat wel, om dan in dat verhaal rond die vader te laten. Het feit dat er niet gekeken kan worden, maar of dat nou rood is of niet. Hoe kijk jij daar dan naar?
1: Ja, ik vind dat toch wel opvallend. Het is een beetje het chauvinisme. Maar dat wat ik net al eerder zei, die Argentijn, dat merkte je ook tijdens de WK op Qatar. Die zien elke kritiek, dat gebruiken ze dan vaak om een beetje een soort vijandbeeld te creëren. Van wij tegen de rest van de wereld. Niemand gunt het ons. Iedereen denkt dat Messi dat daar een oogje voor wordt dichtgeknoopt. En dat gebruiken ze om zich alleen maar te motiveren. Mm. Dat zag je voor de wedstrijd tegen Nederland bij het vorige WK. En dat zie je nu herhalen. En dat werkt blijkbaar. Tenminste, ja. In Qatar werkt het.
0: Ja, dat blijkt. Ja. Hoe is het gevoel sowieso in Argentinië over het WK? Want ik stel me voor dat dan zo'n heel land al daar naartoe leeft. Of valt dat juist een beetje tegen?
1: Ja, dat valt eigenlijk wel een beetje tegen. Tenminste, in de aanloop naar het WK merkte ik niet heel veel enthousiasme. Ik denk dat er verschillende dingen spelen. Ten eerste, je bent al wereldkampioen. Dan is er een enorme druk van je schouders gevallen. Wat dus absoluut niet het geval was voor Qatar. Want toen was het echt het idee van, ja, dit is de laatste keer dat Messi een WK speelt. Als we nu niet kampioen worden, dan gebeurt het nooit meer. Nou, dat is gelukt. In de aanloop naar dit WK zijn er toch aardig wat blessures bij het elftal. Zeker in de verdediging zijn er wat zorgen. De keeper, Emi Martinez, die een gebroken vinger heeft. Ja, dan ga je niet heel lekker naar het WK. Dus voor die eerste wedstrijd waren er wat twijfels. Ja, en een heel ander ding, dat heeft misschien niet zo met voetbal te maken, maar wel met weer, weersvoorspellingen. We zitten hier op het zuidelijke halfrond in Buenos Aires. En hier is gewoon herfstweer. Dus het is guur, het is regenachtig, grijs. Terwijl, ja, niet zoals in Nederland zijn we gewend dat het altijd lekker weer is rond het WK. Nou, dat hadden we met Qatar ook voor het eerst hier in Buenos Aires. Dat beviel uitstekend. Ja, nu niet. Ja, dan trek je nog toch niet heel snel naar zo'n ventlijn hier met 5 graden om 10 uur 's avonds.
0: Ja, dan is die beleving toch net eventjes anders. Nou maken wij een heel rondje vanmiddag, hè, langs verschillende landen die meedoen aan het WK. En Dionne zei net al, er worden heel veel landen wereldkampioen dit jaar.
3: Heel opmerkelijk.
0: Is dat in Argentinië ook de overtuiging, prolongatie of niet?
1: Heel veel Argentijnen hebben ontzettend veel vertrouwen in dit elftal. En ze hopen het ook. En ze zullen ook in hun WK-poeltjes Argentinië als winnaar invullen. Maar hardop zeggen van, wij worden wereldkampioen. Dus dat had de Nederland sommige mensen toch wel eens willen zeggen. Dat zul je in Argentijn niet te snel horen zeggen. Want ze zijn hier ontzettend bijgelovig als het om voetbal gaat. En zeggen dat je wereldkampioen wordt, ja, dat brengt alleen maar ongeluk.
0: Ja, goed. Morgen, Oostenrijk. Wat is de verwachting? Neem aan voor vertrouwen in ieder geval.
1: Ja, dat moet wel lukken.
0: Ja,
1: nee, dat moet. Lionel Scaloni, de coach, die herhaalt eigenlijk bijna nooit de opstelling. Dus als er weer een blessure is, en Montiel bijvoorbeeld, rechtsback, die is geblesseerd geraakt, vorige week, nou, dan wordt er gewoon gewisseld. En er wordt altijd wel een oplossing gevonden. Er is hier niemand echt bezig met de opstelling van Oostenrijk. Er wordt vertrouwen in de coach.
0: Goed. Dankjewel, Remy. Remy Leeman vanuit Buenos Aires.
3: Andries Lamme, de ronde van Zwitserland. Hoe lang moeten ze nog?
4: Nog 32 kilometer. En die voorsprong, ja, dat is echt flink aan het jojoen. Die is 2,5 minuut geweest, maar ook alweer teruggelopen tot een minuut. Nu zit hij op 1 minuut en 3/4 voor de 8 leiders. Met bekende namen als Quintana, Martinez, maar ook Mollema en Lemme. En die zitten nog vol in de afdaling. De laatste 10 kilometer gaan straks weer omhoog. We hebben al 2 keer de Col de la Croix mogen bedwingen. En dat betekent dat Pogacar het peloton om zich heen heeft zien uitdunnen, maar nog altijd zich heel rustig heeft gehouden. En straks moet proberen die koplopers niet te ver te laten lopen om nog kans te maken op zijn derde ritzegen. De eindwinst, ja, die komt niet in het geding, want 4,5 minuut voorsprong. Niemand maakt aanstalten om de Sloveen te bedreigen.
3: Nou, ja, dan is het derde uur alweer voorbij. Gaan we ons opmaken voor uur 4. Wat gaan we doen?
0: Nog 5.
3: Ronde van Zwitserland.
0: FBK-games.
3: Robert Maaskant. Is hij er?
0: Okay. Zeker.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: Gakpo komt binnendoor, geeft de bal, Brobby! Goal! Nederland verplaatst de bal heel snel en Brobby maakt er nog één. Summerville meegeven aan Dumfries, daar komt hij, ja! Daar is hij alweer, Cody Gakpo! Gakpo nog een keer, Gakpo naar binnen, Gakpo! Summerville nog een keer, Summerville! Ja, ja, daar is nummer 5.
5: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
5: Ook elke dag de NOS Voetbalpodcast op NPO Luister.
8: Ster. Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.
12: Bart, wat ga je doen?
13: Nu ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
15: ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek

0: ElizaWasHere.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: NPO Radio 1. 5 uur.
6: Hélène Plag en Dionne de Graaf.
7: De finish is in aantocht in de ronde van Zwitserland. De Fanny Blankers Koen Games lopen ook nog even door. En Robert Maaskant schuift zo aan om na te praten over Oranje en vooruit te blikken op Spanje, Saoedi-Arabië over een uurtje. Eerst het NOS-journaal. Met Marnix Ampersen.
8: Premier Jette heeft vanmiddag excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Hij verontschuldigde zich namens de regering voor de manier waarop Molukkers zijn behandeld nadat ze 75 jaar geleden naar Nederland werden gehaald.
9: Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
8: Jette zei dit in Rotterdam, waar vanmiddag ook het Nationaal Moluks Monument is onthuld. Verslaggever Mark Hamer is al de hele dag in Rotterdam. Ja, Mark, de Molukse gemeenschap die wacht al jaren op die excuses van de Nederlandse regering. Hoe kwam dit moment met Jette tot stand?
10: Ja, er is de afgelopen week achter de schermen druk overleg geweest. Moet weten, er is een groepje burgemeesters, een jaartje of 5 nu. Die hebben allemaal een behoorlijke Molukse gemeenschap in hun gemeente wonen. En die hebben ook regelmatig overleg. Die dringen er al langer op aan bij de regering. Kom met excuses. Ze zijn heel ver gekomen met Rutte een paar jaar geleden, maar dat ging toen niet door. 3 weken geleden zo ongeveer heeft men direct naar AZ gecommuniceerd. Luister eens, willen jullie nog die eerste groep mensen die hier ooit voet aan wal hebben gezet, wil je die nog bereiken, dan is dit het moment. Nou, dat is aangekomen, die boodschap, ook bij Jette. En dus stond hij hier vanmiddag en bood hij de excuses aan.
8: En hoe is daarop gereageerd vanuit de Molukse gemeenschap?
10: Verdeeld, moet ik je zeggen. En men begrijpt, weet het ook nog niet helemaal. Misschien een beetje in verwarring. Mensen zijn blij, maar hebben ook het gevoel, het is te laat. Ik sprak daar straks wat mensen.
11: Terecht. Maar het is alleen jammer, onze ouders hebben dat niet meer meegemaakt natuurlijk ook. Hè?
10: Dat is het gevoel, hè, bij heel veel mensen.
11: Ja, dat is het, ja.
10: Het is wat laat.
11: Laat, maar beter laat dan nooit.
12: Nou, voor mij is erkenning het belangrijkste. Erkenning en herstel van de fouten die gemaakt zijn.
10: Hoe bedoelt u dat, herstel?
12: Herstel, dat alle fouten worden hersteld.
10: Ja, maar dat is 75 jaar te laat, in mijn visie. In mijn ogen. En andere mensen denken daar misschien anders over. Ik ben mijn vader 13 jaar geleden kwijt. Helaas kan hij er hier niet meer bij zijn. Ik heb wel zijn foto meegenomen. En ik sta hier voor hem. Of wij staan hier voor hem. Maar nee. Ik kan me ook voorstellen dat u een beetje in verwarring bent. Na zoveel jaar is hier opeens die erkenning.
12: Ja.
10: En u? Ja. En nou zegt de premier, ja sorry, hebben we verkeerd gedaan.
12: Nou, de toekomst zal wijzen dat de Molukkers hier in Nederland in zijn recht staan.
10: Ja, men wil een volgende stap. Dat betekent vaak onderzoeken. Ze komen eraan. En dan vragen ze altijd wel weer, wat levert dat op? We weten al heel veel. We weten dat de Molukse mensen die hier 75 jaar geleden aankwamen slecht behandeld zijn. En het belangrijkste is toch wel vandaag ook is dat er hier nu op de kade, op de Lloydkade,

0: in Rotterdam een monument voor die mensen staat. De voorsteven van een Cora-Cora, een traditioneel Molukse schip, die staat hier nu op de kade. En iedereen moet weten dat dat is voor de mensen die 75 jaar geleden uit de Molukken kwamen.
1: Dankjewel, Mark Hamer, vanuit Rotterdam. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte. In verschillende landen kan het boven de 40 graden worden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen er nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië daarom niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer hier dan. Droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is 24 graden in het noorden en 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
3: 25 kilometer file op dit moment. In de meeste gevallen rijdt het goed door. Maar dat is niet het geval op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld kun je 10 minuten extra rekenen. En ook op de A12 richting de Duitse grens is het druk. Vanaf knooppunt Ouddijk een klein kwartier vertraging door de Duitse grenscontroles. De meeste vertraging op de A15 richting Rotterdam, tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer met 15 tot 20 minuten vertraging.
4: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
5: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
10: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Druk van mij, Erik Dijkstra,

0: terug bij Langs de Lijn. De ontknoping nadert in de ronde van Zwitserland. Andries Lamin.
1: Ja, hoeveel tijd hebben de koplopers nodig aan de voet van de slotklim zometeen ten opzichte van Pogacar? Nu is de voorsprong nog 1 minuut en 40 seconden. Ja, ze hebben geen tijd te verliezen en hebben nog 10 afdalingen te gaan. 10 kilometer gaan tot de voet van die klim.
2: De Fanny Belankers Koen Games in Hengelo. Edwin Peek.
3: Een sensationele zege, kunnen we net wel zeggen, van Niels Laros. 8 maanden niet gelopen en zijn rentree is bekroond met de zege op de 800 meter hier bij de FBK Games. 1:43.83, een uitstekende tijd voor zijn rentree. Niels Laros is terug.
0: Verder schakelen we dit uur met Kansas City om te horen hoe de vlag erbij hangt bij het Nederlands elftal. Een dag na die 5-1 tegen Zweden. En Robert Maaskant is hier. Robert, welkom.
4: Dankjewel.
0: Van gisteravond.
4: Wat zeg je?
0: Wat vond je ervan gisteravond?
4: Nou ja, ik heb net als iedereen genoten. Ja, heerlijk toch? We worden wereldkampioen.
0: Cijfer? God gaat daar
2: ook al.
4: Ja, natuurlijk.
0: Start die tune maar in, mensen.
2: Ja, doe maar. Ja, Andries Lamin, jij kijkt naar de ronde van Zwitserland. Hij zit nog steeds in het groepje, hè?
1: Hij zit nog steeds in het groepje. Ja, en ik heb het mij even op nageslagen. Ik heb het idee dat ik al de hele middag naar dezelfde verhoudingen zit te kijken. En dat klopt ook. Want 100 kilometer geleden was de voorsprong ook 1 minuut en 45 seconden. Dus er is eigenlijk helemaal niets veranderd. Behalve dat er zo'n 2500 hoogtemeters in de benen zijn gaan kruipen. En dat zal zometeen gaan doorwegen als het gevecht dus begint. Inmiddels heeft Decathlon, de Franse ploeg, het stokje overgenomen van de ploeg van Pogacar. Dus die heeft de regie in de wedstrijd op dit moment ook niet meer. Die zorgt er niet voor dat dat verschil kleiner wordt. In de afdaling is dat natuurlijk een ander verhaal dan op het vlakken of op de beklimming. Maar toch, hij heeft een groot deel van zijn ploeg moeten oproken. En daardoor is het zeer de vraag of hij straks meteen kiest voor die furieuze aanval. We weten dat hij snel dan een verschil van een minuut zo'n beetje kan maken. Maar ja, een kleine 2 minuten biedt toch echt wel kansen voor, nogmaals, Bart Lemme en Bauke Mollema. Mollema die is zijn eerste profzege boekte in 2010. 16 jaar geleden. Ja, hij heeft afgelopen jaar gezegd dat het soms überhaupt al een strijd is om op tijd binnen te komen. Dat het niveau zoveel omhoog is gegaan. Bij Strade Bianche sprak ik hem vlak na de streep. Kwam hij net voor de tijdslimiet binnen. En zei hij, ja, het is ongelooflijk. Maar toch zorgt hij ervoor dat hij nu weer in een kansrijke positie zit. Alhoewel, ja, met Pogacar kan het ook heel hard gaan. Dus we gaan ons opmaken voor die laatste 10 klimmende kilometers.
0: Vanuit Hengelo hebben we al heel wat namen en onderdelen voorbij horen komen. Edwin Peek, wat staat er nog op het programma? Of is het langzamerhand klaar?
3: Nou, langzamerhand. Het is zelfs helemaal klaar. Alles wordt al afgebroken. Mensen die zijn snel weg aan het gaan. Die hebben nog wel geapplaudisseerd. Natuurlijk voor ja, die sensationele, zoals ik al vertelde, zege van Niels Laros. Ja, iedereen was wel benieuwd. Wat kan hij? Hij was 21 jaar oud. Werd 5e tijdens de wereldkampioenschappen in Japan. Dat was in oktober. Toen op de 1500 meter was de beste prestatie ooit van een Nederlandse mannelijke atleet op de 1500 meter. Toen daarna op de 5 kilometer op dat toernooi raakte hij geblesseerd. Achillespeesblessure heeft hem lange tijd aan de kant gehouden. Dus hij wilde geen overhaaste beslissingen maken. Wilde lang uitstellen totdat hij weer echt goed is. Nou, en hij laat zien dat hij ontzettend goed is. Want ja, de laatste 200, 250 meter verstopte hij zich niet meer. En ging hij alles en iedereen voorbij. En finishte in 1:43.85. Meteen de 15e tijd in de wereld. Kortom, ja, Niels Laros is terug. En dat belooft heel erg. Veel. Kortom, dat was het einde, het slotstuk aan een mooie middag atletiek hier in de hitte van Hengelo. Nadine Visser wint, Jonas Pfeivers heeft gewonnen. Natuurlijk Jessica Schilder, de wereldkampioene, die nog in haar laatste poging trouwens boven de 20 meter kwam. 20 meter en 3 centimeter. En natuurlijk ook Femke Broedersbol. Zij zetten ook de boel in extase hier. Niet dat het al warm genoeg was, maar dat was prachtig. En het slotstuk was dus voor Niels Laros terug met de winst op de 800 meter in Hengelo.
2: Mark Fortman. Ja, Guylaine Plag.
0: Oeh, ik ben er ook.
2: Ja, hoi. Even wakker blijven, Guylaine. Ja, Mark Fortman.
5: Ja, we zijn er allemaal gezellig.
2: Wat heb jij voor ons vanuit het Match Center?
5: Nou, ik heb naar Marianne Vos gekeken. Die heeft haar eerste zege van het jaar gepakt. Dat deed ze in de slotrit van de Ronde van Catalonië. Na 111 kilometer in de straat van Barcelona was zij de snelste in de sprint. Haar ploeggenote bij Visma, Nienke Veenhoven, die werd tweede. Ja, Vos die maakte in Catalonië haar terugkeer. Een keer na een sleutelbeenbreuk die ze opliep in de Vuelta begin mei. En daarvoor had ze al wat wedstrijden gemist door het overlijden van haar vader. Nu dus voor het eerst dit seizoen gewonnen. Mooi voor haar. En eerder deze uitzending vertelde ik al dat motocoureur Colin Feijer 11e werd in de MotoGP-race in de Grand Prix van Tsjechië. Een week voor de TT heeft hij nog niet de grootste vorm te pakken. De laatste weken maakt hij niet veel indruk. Maar wat blijkt, hij is geblesseerd aan zijn schouder. Dat vertelde hij bij Ziggo Sport. Want bij alle circuits waar de bochten rechts omgaan, krijgt hij gedurende de race last van zijn rechterschouder. En daarom kan hij niet meestrijden om de topplaatsen. Speelt al een aantal weken. Hij wil zich na het seizoen ook laten opereren. Ja, dus het wordt afwachten wat hij op de TT kan laten zien. Waar de bochten ook vooral rechts omgaan. Maar hij gaat er gewoon het beste van maken, zegt hij.
6: Ik heb er hartstikke veel zin in. Is toch gezellig? Is toch leuk? We moeten er alles gewoon van maken. En ja, gewoon geen stress eromheen bouwen. En gewoon ons ding doen en accepteren waar we op dat moment rijden. Heb ik vandaag ook gedaan. Nou, dat beviel me prima. Dat is iets beter dan het forceren en dan er weer afgaan. En zou ik zeggen. We gaan er gewoon een mooie week van maken. En ik hoop dat het gezellig wordt.
5: Ja, gezellig is het meestal wel in Assen. Maar helaas dus voor de mensen. Waarschijnlijk gaan we hem niet op het podium zien.

0: Wat zei je nou net?
1: Nee, niks.
0: Je favoriete nummer, toch?
1: Jungle.
0: Met, ja goed.
1: The Wave.
0: Ja. Andries.
2: 11 kilometer nog, dus we gaan er bijna aan beginnen. Namelijk de slotklim van 10 kilometer aan 8%. Met de kopgroep een kleine 2 minuten voorsprong. Ik zie Nairo Quintana in toch de nadagen van zijn carrière. Ook maar mooi in een groepje met Bauke Mollema meegeslopen zien zitten. En in het peloton een opvallend fletse, een beetje flegmatieke Tadej Pogacar. In het geel weliswaar, maar heeft zich vandaag nog geen enkel moment getoond. Hoeft er misschien ook niet. En ja, het is ook een gekke week voor hem geweest in zijn voorbereiding op de Tour, zijn laatste voorbereidingskoers. Want ondanks dat hij 2 ritten wist te winnen, waaronder de tijdrit van gisteren, moest hij ook het ziekenhuis bezoeken. Want zijn vriendin Urszka Zsigard kwam hard ten val in dezelfde ronde van Zwitserland voor vrouwen, waarbij de etappes eerder op de dag worden gehouden. En zij brak daarbij haar kaak. Het was ook nog wel een omstreden gebeurtenis vanwege de route, vanwege het parcours. Want zij viel vanwege een drempel, kwam daarbij dus heel hard ten val. En Pogacar aangeslagen, zichtbaar na de finish van de etappe bij de mannen. Weliswaar stevig aan de leiding, maar toch een week met een dubbel gevoel. Ondertussen, in de kopgroep waar de futter wel een beetje uit lijkt, gaat Bart Lemmer er vandoor. Vlak voordat we dus beginnen met klimmen, de Nederlander die in de Giro mede verantwoordelijk was voor de eindzege van Vingegaard, die neemt nu wat voorsprong. Ja, ook Mollema die blijft dan nu in de rest van het groepje wat hangen. En Lemmer die toch steeds beter uit de verf komt en ook slim aan het koersen is, werd al derde in de tweede etappe, die probeert dus alle kansen te vergroten om misschien wel een etappe te gaan winnen. 1 minuut 40, ja, dat lijkt dan krap te gaan worden als Pogacar er straks aan gaat beginnen. Maar je weet het maar nooit. En misschien is het ook wel gewoon genoeg geweest voor de Sloveen. In zijn voorbereiding dus de laatste wedstrijden voor alle grote kopstukken die we straks gaan terugzien over 13 dagen in Barcelona. Vingegaard, Giro gewonnen, die rijdt geen koersen meer sindsdien. Lipovic, de nummer 3 van vorig jaar. Toch wat minder zichtbare Duitse won vandaag de ronde van Slovenië. En nu dus Pogacar met de puntjes op de i. Nog 10 kilometer en dan weten we het. Maar wij kijken vooral natuurlijk uit naar die kopgroep met Bart Lemmer.
1: Ja, bij ons aangeschoven Robert Maaskant. Fijn dat je er bent. Laatste keer dat je zou komen toen ik presenteerde, was je er niet. Heb ik je de hele middag aangekondigd. Nou komt hij hoor, dames en heren. Over een uur komt hij. Over een half uur komt hij. Ik vind het leuk dat je er bent.
3: Ik heb je laten smachten ernaar.
1: Ja, dat was het. We gaan het straks met jou hebben over Spanje tegen Saoedi-Arabië. De wedstrijd die om 6 uur gaat beginnen. Over 40 minuten. Maar we kunnen ook nog wel even over Oranje hebben. Jij was net vrij duidelijk. 5-1 overwinning. Heerlijk, je hebt genoten, we worden wereldkampioen. Waarom?
3: Ja, dan zal ik het nu een klein beetje gaan nuanceren, denk ik. Want dat geloof ik namelijk niet echt. Waarom ik heb genoten is omdat het Nederlands elftal ten opzichte van de voorgaande wedstrijden een soort schroom van zich af had gegooid. Leuker durfde te voetballen. Prachtige doelpunten maakte. Ja. Echt uit het boekje. Lange diepe bal, Bobby onder andere de eerste goal. Terugleggen, balletje naar de zijkant op een snelle Gakpo. Die je naar een sprint van een meter of 30, 40 voor de goal lang speelt en erin loopt. Dat zijn ideaal plaatjes voor een voetbaltrainer die zit te kijken. En zo waren er nog wel een aantal hele vlot lopende aanvallen. Dus dat was allemaal top. We hebben de 2 topspitsen van Zweden volledig in de zak gehad. Dus groot compliment voor de centrale verdedigers van ons, Van Dijk en Van Hekken. Die tegen Jokeres en Isaac fantastisch werk hebben geleverd. En dan komt de kleine maar. Ja, het was maar tegen Zweden. Want Zweden is natuurlijk gewoon op dit formaat WK is een heel kleine ploeg. En daar hebben we maximaal van geprofiteerd. Goede goals gemaakt, internationaal weer aanzien gewonnen. Maar eerlijk is eerlijk, ja, deze was ook wel verwacht.
1: Ja. Was het de ideale opstelling, ook wat jou betreft?
3: Ja, die is nog niet gevonden.
1: Nee?
3: Nee, we wisten allemaal dat Koeman vasthoudt aan vertrouwen geeft aan dezelfde mensen. Dus zelfs wij als analisten waren toch wel wat verrast dat hij het aandurfde. Hè? Dat hij met Bobby begon en dan Malen naar de zijkant liet spelen. Of dat ideaal is, dat moet gaan blijken tegen verschillende tegenstanders. Kijk, de volgende tegenstander van Nederland wordt nu Tunesië. Nou, dan maakt het echt niet uit wie we opstellen. Daar gaan we sowieso tegen scoren. Daar kan je ook de Depay weer minuten geven. Daar kan je misschien wel Kluivert minuten geven. Daar kan je wat andere spelers met kleine pijntjes wat rust geven. Maar dan gaat het pas beginnen, het toernooi. Mm-hmm. Dan ga je tegen de Brazilië of de Marokko spelen van dit WK. Ja, daar moet de sterkste opstelling staan. En dan moet je gaan afwachten wie is nou de beste spits. De rest van het elftal staat wel. denk niet dat we daar nog veel aan gaan sleutelen. Nee. Maar die spitspositie en die rechtsbuitenpositie, die zal denk ik het hele toernooi afwisselen.
1: Wat vond je van Brobbey?
3: Hij speelde goed. Hij speelde goed. Wat ik fantastisch van Brobbey vind, is dat we hebben allemaal de Brobbey bij Ajax gezien. Mm-hmm. Hij heeft natuurlijk al heel vroeg in zijn carrière is hij naar het buitenland gegaan. Dat is eigenlijk een mislukt avontuur geworden. Teruggekocht door Ajax. En daar is hij een klein beetje te veel in zijn comfortzone terechtgekomen. Dat was bij zijn Ajax allemaal net iets te makkelijk. De interesse droopt er ook niet vanaf. En ja, dat heb je gezien hoe hij dan ging presteren. En sinds hij naar Engeland is gegaan, en dat zie je wel vaker bij spelers, heel veel verder vroeg nog, zag je dan Robin van Persie onder andere ook, dat hij een enorme ontwikkeling doormaakt.
1: Waar zit dat dan in?
3: Dat zit erin dat je een veel hoger tempo gaat spelen in de Premier League.
1: Dus je moet wel.
3: Maar het zit hem ook vaak simpelweg in professionaliteit. Dat je in het buitenland kom je met andere spelers krijg je te maken. Dat is niet wat ik al zei. Hè. Dan moet je uit die comfortzone daar bij zo'n club. Je moet je laten zien. En dat heeft hij fantastisch opgepakt. Dus hij is gewoon harder gaan trainen. Je ziet het gewoon aan zijn hele uitstraling. Je ziet het ook aan zijn lijf. Hij is kilo's lichter. Hij is sterker geworden. De sprint die hij trok. Daar liepen twee centrale verdedigers mee van 1,94. Nou, die kwamen er in velden of wegen niet aan. Die werden gewoon ondersteboven gelopen.
1: Wat zei je dan ook weer? 300 kilo ja, dat aan spieren in zijn nek?
4: 300 kilo spieren. Alleen al in zijn nek.
3: Ja, ga er maar eens tegen spelen. Hij is natuurlijk zo moeilijk van de bal te krijgen. Maar goed, de Pai heeft dat natuurlijk ook in zijn goede tijden. Die is nu niet fit. Die is ook lastig van de bal te krijgen. Maar zo winnen we weer een beetje aan aanzien internationaal. Want ook inderdaad in Engeland waren de commentaren lovend. Dus men neemt ons weer serieus.
1: Ja, nou, Brobbey vond jij goed. Zelf was hij ook zeker niet ontevreden.
5: Nou, een goede avond. 2 goals, 5-1 gewonnen. Dus een topavondje.
6: Wacht je op deze kans?
5: Ja, ik denk als spits zijn wil iedereen spelen. Dat wil je zelf ook gelijk laten zien met doelpunten. En dat heb ik vandaag gedaan, dus ik ben heel erg blij.
4: Mooi, hè? Nou, goede avond.
1: Goede avond.
4: Ja, was het wel.
3: Ja, span. Hij is heel relaxed natuurlijk.
1: Heel relaxed,
3: ja. Die uitstraling heeft hij. Dat helpt hem niet altijd. Want het zou natuurlijk leuker zijn als hij gewoon ietsje spontaner nu voor zo'n camera komt. Of voor zo'n microfoon komt.
1: Ja.
3: Maar hij heeft absoluut een topprestatie geleverd.
1: Het moment waarvan je wist dat het zou gaan komen, hè? Andries Lamin.
2: Ja, de hele middag staat al in het teken van dat mogelijke moment waarvan je toch eigenlijk wel zeker weet dat het gaat gebeuren. En dan gebeurt het pas op 9 kilometer van het einde. Pogacar, daar heb ik het over, die kiest voor de aanval. En dat doet hij op het moment dat de kopgroep met Bart Lemme, er zijn nog 3 renners vooraan over, Lemme, Quintana en Martinez, chic groepje, nog een kleine 2 minuten voorsprong hebben. En in een mum van tijd is er door de aanval de versnelling van Pogacar nog maar een minuutje van over. Dat doet hij altijd, dat hele explosieve bergop. Gewoon binnen een kilometer eigenlijk een minuut eraf rijden. En dan weet je, daarna gaat het gestaag verder. Dan bouwt hij normaal gesproken dus een voorsprong uit. Nu moet hij een achterstand inlopen. Een minuut met nog 8 kilometer te gaan. Dat ziet er niet goed uit voor Lemme. Carapaz, de nummer 2 van het klassement, die staat dus al op 4,5 minuut. Die durfde het even. Die durfde in het wiel van Pogacar mee te springen, mee te glippen. Maar die moet het nu ook bekopen en die volgt op een seconde of 10. Terwijl helemaal vooraan Lenny Martinez, de jonge Fransman, er vandoor gaat. En Lemme daar dan weer in de achtervolging gaat. Maar voor hoe lang? Hoe lang duurt het nog voordat hij straks het andere geel, want Lemme rijdt in het geel van Visma Liesebike, het geel van Pogacar langs ziet komen. 53 seconden. Nou, het gaat zoals bekend, zoals altijd. Zoals de afgelopen jaren standaard is geworden, weer heel hard.
4: Ja, Robert Maaskant, we waren even aan terugblikken op die wedstrijd van gisteravond. Nou was het natuurlijk bij de eerste wedstrijd tegen Japan vooral wat bleef hangen, de wissels van Koeman, waarvan die later ook wel toegaf, ja, dat had niet het gewenste effect. Zou je misschien anders doen? Hoe waren ze nu, wat jou betreft?
3: Ja, goed, maar ik vond de wissels in de eerste wedstrijd ook niet ondoordacht. Alleen pakte het niet goed uit. Nee. Dat is natuurlijk wat anders dan dat je totaal verkeerd wisselt. En in dit geval pakte het heel goed uit. Noah Lang kwam er nog eventjes in. Dat was ook een soort van beloning natuurlijk. Gakpo in de laatste minuten. Nou, die wissel kon je niet echt beoordelen. Maar de andere wissel waren logisch, die deed. Somerville kwam erin, die maakte een fantastische invalbeurt. Ja. En dat maakt het natuurlijk leuk, want nu krijgen we met Malen en Somerville een concurrentiestrijd.
4: Ja.
3: Die gaat alleen maar ten goede werken van het Nederlands elftal. Frenkie de Jong eraf, daar kwam Koopmeiners voor in de plaats. Nou, dat brengt ietsje minder zekerheid aan de bal. Maar Koopmeiners deed het ook uitstekend. Dus nee, al die wissels waren logisch. Zoals vaak bij Koeman. En waren goed.
4: En is het eigenlijk, ja, we hadden het daar voor de uitzending over op de redactie. Is het nog logisch of is het nog heel erg een ding van met wie je start of niet? Want zeker ook als je nu kijkt op het WK met die hitte, kan het juist heel goed zijn. Als je kijkt hoe Somerville gisteren natuurlijk erin komt en iedereen eruit rent en een prachtige goal scoort, dan kan het misschien zelfs nog fijn zijn om niet met iemand te beginnen.
3: Ja.
4: Die heel goed
3: de kracht moet. Er zijn natuurlijk meer landen die dat gedaan hebben, die niet met hun sterkste opstelling gestart zijn in de openingswedstrijd. Dat moet je ook een beetje durven.
4: Ja,
3: want je wil vaak natuurlijk direct het stempel drukken op het toernooi. Maar Nederland kan dat ook. Ja, het ideaal plaatje voor de coach is dat iedereen het elkaar gunt. Waanzinnig scherp blijft in alles. Mm-hmm. Toch een beetje de concurrentie voelt. Maar het ook de ander gunt op het moment en snapt als de ander wel speelt.
4: Ja, maar dat je daar geen relletje over krijgt. Ik denk dat je zelf als speler wil je natuurlijk gewoon het liefst in de basis starten. Toch?
3: Ja, en maar dat vond ik wel een mooi commentaar van Koeman ook. Dat hij zei van...
4: Of Depay.
3: Ja, Depay heeft er begrip voor. Voor nu.
4: Nog wel.
3: Ja. Ja. Ja, lang is het niet. Dat vond ik wel mooi.
4: Ja. Maar dus, is het, als je kijkt gewoon naar de wedstrijden nu... Want we hadden net Edwin Winkels over Spanje. Die zei, ja, het is toch wel te hopen dat je Lamal gewoon aan het begin erin zet.
3: En dat zou maar zo kunnen, dat hij nu wel gaat spelen.
4: Maar om dus te zorgen van... Je moet gewoon in het begin zorgen dat je die doelpunten hebt gescoord.
3: Ja, het maakt het altijd makkelijker. Maar het is zo eenvoudig is voetbal helaas niet. Dat je zegt van, ja, maar we zetten die neer... en dan staan we binnen 10 minuten met 2-0 voor. Dat ging nu tegen Zweden ging het relatief makkelijk. Hè? We maken die eerste goal al heel vroeg. Ja, dan speel je makkelijker een wedstrijd uit met dat vertrouwen. Maar dat is niet gezegd dat zomaar iedere keer lukt.
4: Nee, maar is het tactisch gezien nog steeds wel dat je ervan uitgaat... je start altijd met je beste opstelling, ook gezien je tegenstander? Of zie je af en toe ook wel meer van... nou, we starten niet met de sterkste, maar de bank gaat doorslaan?
3: Ja, dan moet ik misschien iets gedetailleerder worden... Ja, dat is normaal gesproken stel je altijd je sterkste elftal op. Maar op het moment dat er een aantal spelers niet helemaal fit zijn... dan moet je soms wel eens keuzes maken. En dan ga je kijken, kan iemand bijvoorbeeld een uur spelen? Nou, dan laat je hem vaak beginnen. Maar als het andersom is, ja, dan gaat dat al niet. Dan kan hij maar een half uurtje spelen.
4: Dan wacht je
3: maar iets langer. En dit Nederlands elftal heeft natuurlijk een aantal blessuregevallen meegenomen. Dat wisten we ook met Kluivert, met Depay, die niet helemaal fit waren. Nou, dan lopen we nog tegen Timber aan, tegen Frenkie de Jong aan. Verbrugge was nog een klein beetje, had nog wat last. Ja, daar moet je mee gaan puzzelen, als het ware. Ja. Om dan steeds de fitste ploeg over te houden.
4: Zou jij met Malen of met Somerville beginnen?
3: Tegen Tunesië? Zou ik Somerville weer starten.
4: Ja,
3: en dan Malen even rust geven. En dan misschien wel juist met Depay starten in de spits.
4: Ja, goed. Hey, en Dumfries was ook weer een beetje los. Kwam beter uit de verf dan tegen Japan.
3: Ja, tegen Japan speelde hij heel erg hoog. Dat willen we ook graag. Hè? Want met de hoog bedoel is dat hij dus in de 16 van de tegenstander komt. Alleen tegen Japan, die zette dusdanig druk. Dat de ruimtes heel klein waren. Ja, dan ga je Dumfries in een oneigenlijke rol krijgen. Die speelde bijna als rechtsbuiten hangende spits. Met de rug naar de goal toe. Dat is niet wat je wil van Dumfries. Nu in de volgende wedstrijd speelt hij wat hangender. Dus wat meer teruggetrokken. Waardoor hij vaker aan de bal kan komen. En dan kan hij de loopacties maken die we van hem gewend zijn. Dat zien we natuurlijk het liefst van Dumfries. Die groeit nog wel in het toernooi.
4: Ja, het was een beetje aan het begin van wat is nou het plan? Gisteren hebben we wel een duidelijk plan gezien van Koeman. Hè?
3: Gisteren hebben we een duidelijk plan gezien.
4: Wat ook uit de verf kwam op het veld.
3: Ja, dat hebben we. Ja,
4: plan
3: precies,
4: is er altijd.
3: Ja, iedereen heeft altijd wel een plan. Dat zei Mike Tyson, geloof ik. Hè? Iedereen heeft een plan tot hij een klap op zijn bek krijgt. Dan is het ook vaak klaar. Koeman heeft ook een plan met zijn staf. Iedere keer weer. En we hebben de kwaliteit om wedstrijden tegen dit soort landen eenvoudig te winnen.
1: Frenkie de Jong, willen we het ook nog even over hebben. Laten we dat straks doen, want het is inmiddels 17:30 tijd voor het NOS Nieuws.
6: NPO Radio 1.
1: Met Marnix Hampersen.
7: In bijna de helft van de Franse departementen geldt morgen code rood vanwege de hitte. Volgens de weerdienst wordt het dan mogelijk de warmste dag ooit gemeten in Frankrijk. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag is het al op een aantal plekken 40 graden. Ook Spanje, Italië, Engeland en Duitsland kampen met hoge temperaturen. In Biddinghuizen is gisteravond laat de bestuurder van een bestelbusje doorgereden na een ongeluk. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. De bestuurder heeft zich intussen gemeld en zit vast voor verhoor. De politie kreeg voor het ongeval een melding dat een fietser zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de VS en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Drie jonge zwemmers zijn verdronken in het noordoosten van Spanje. De jongens van 12 en 13 waren met een groep aan het zwemmen in de Middellandse Zee bij Tarragona. Vanwege het drama is in de stad 3 dagen van rouw afgekondigd.
1: We gaan naar het weer. Peter Kuipers-Munneke, het is warm. Hoe lang blijft het nog warm?
8: Nou, ja, het is warm buiten. Maar het zal straks blijken dat dit de koudste dag van deze week was. Want de temperatuur gaat vanaf vandaag alleen nog maar verder oplopen. Vandaag werd het in het noorden zo'n 23 graden en in het zuidoosten net iets meer dan 30. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 15 tot 19 graden. Het blijft ook droog vanavond en vannacht. En morgen dan wordt het iets warmer dan vandaag. Zo'n 5 of 26 graden in het noorden van het land en zo'n 31 graden in het zuidoosten. Dinsdag dan is de gemiddelde temperatuur in het land 29, maar in het zuidoosten ruim boven de 30. Woensdag wordt het dan in een heel groot deel van het land meer dan 30 graden. Zo'n 3 of 34 graden in het midden van het land. 35 graden of meer in het zuidoosten. En dat geldt ook voor de donderdag en de vrijdag. Dus we gaan echt een hele warme week tegemoet. Met heel veel zon en ook geen regen. Tenminste, een hele kleine kans op een enkele onweersbui. Maar zeker niet zo uitgebreid als wat we eergisteravond hebben meegemaakt.
1: Gebeurt eigenlijk vaak dat er zoveel grote verschillen zitten tussen, nou ja, je zegt het zuiden en het of aan de kust en in het zuiden van het land. Je had het over bijna 10 graden verschil in Nederland.
8: Ja, dat is dat hebben we vandaag en morgen en ook dinsdag. En dat komt omdat de wind die komt uit het noordoosten. En zeker aan de noordkust is het op dit moment echt een heel stuk koeler dan in het binnenland. Want ja, als je vanuit Maastricht naar het noordoosten gaat, het eerste zee die je tegenkomt, dat is ergens in Polen. Dus dan is die lucht al heel erg opgewarmd door die hele lange reis over Duitsland heen. Terwijl ja, in Lauwersoog, ja, daar zit je aan zee. En daar heb je meteen het verkoelende effect van de Noordzee.
1: Dankjewel, Peter. Dan is er ook verkeersinformatie. Rijn Baartmans.
9: Dat klopt, 30 kilometer file in het land, zo ook op de A1 richting Duitsland. Vanaf de Lütte is je reistijd 5 tot 10 minuten langer vanwege de Duitse grenscontroles. Ook file op de A6, Emmeloord richting Lelystad, tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk, 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En de langste file die staat op de N381, Emmen richting Drachten. In het noorden is het file rijden tussen Aalde en Hogersmilde, 9 kilometer en bijna een uur vertraging.
6: NPO Radio 1.
4: Ontknoping van de Ronde van Zwitserland. Nog minder dan 5 kilometer te gaan, Andries. En
2: het is ook echt niet iets nieuws waar we naar zitten te kijken of zo. Maar toch blijft het verbijsterend. Want het is het verschil, het tempoverschil tussen Pogacar en die voormalige vluchters die één voor één opraapt. Nu net voorbij Bart Lemme geschoven. Nou, Lemme, chapeau, want dat is de nummer 2 in koers. Tot dat moment in ieder geval. Die had alleen nog Lenny Martinez voor zich. Dat is dus nu de laatste prooi van Pogacar. Maar dat tempoverschil, ze proberen dan wel even in te pikken bij de klassementsleider, bij de Sloveen. Maar dat gaat gewoon niet. Het is alsof hij op een vlakke weg rijdt en de rest daadwerkelijk bergop. Maar ook hij, ook Pogacar, rijdt hier bergop tegen 9-10%. En het is nog wel een halve minuut, hoor, voor Pogacar naar die laatste prooi. Naar Martinez, die Fransman, dat jonge talent. En dat betekent dat het echt nog wel pittig is voor Pogacar om dat verschil goed te maken. Maar ja, we hadden het al aangekondigd. De strijd gaat vandaag niet om mogelijke verandering in het klassement, maar om een derde ritzege voor Pogacar. Want we hebben helemaal geen zicht op andere mannen die in de top 10 staan. Op een Carapaz, die zit nog weer een minuut achter Pogacar. Dat betekent ook dat Bart Lemme, die echt een fantastische rit rijdt, een fantastische ronde van Zwitserland, waar hij eerder dus ook al een keer op het podium stond in een rit, dat hij echt zicht maakt op een top 10 klassering. Maar goed, daar heeft hij weliswaar waarschijnlijk geen boodschap aan, want het ging er allemaal om vandaag een keer vooruit te blijven. Mollema was al eerder ingelopen, Lemme dus nu op plek 3 in de wedstrijd. Maar ook achter Lemme een leegte zichtbaar. En nu een strijd in die laatste 4 kilometer tussen Martinez en Pogacar. Kan de Fransman Pogacar afhouden op dat steile stuk? De laatste kilometer is wel wat vlakt het wat af. Is een 5-6%. En Pogacar heeft vaak dan in die eerste klap het gat geslagen. Maar daarna gaat het mondjesmaat. En dat zien we nu ook. 33 seconden. Spannend dus toch nog wel voor de ritzegen. Niet voor het eindklassement. Dat gaat naar Pogacar.
1: Verder met voetbal gaan we door naar iemand waar de laatste dagen toch nog een klein beetje kritiek op was. Frenkie de Jong. Hij zou zijn niveau niet halen volgens bepaalde mensen. Daar reageerde hij voor de camera bij SBS zo op.
10: Heel veel mensen snappen eigenlijk niks van voetbal. Die kijken wel, maar die zien het niet, zeg maar. Dus ze kijken, maar ze zien het niet. En dat is ook niet erg, daarom is het ook leuk. Iedereen kan erover praten. Maar, en het is ook niet zo dat ik hoor mensen dan zeggen, hij speelt geen ballen diep, maar dat is niet waar, want dan kijk je niet. En dat hangt natuurlijk van de wedstrijd, of je kan die bal wel diep schieten, maar dan gaat hij naar de keeper elke keer. En natuurlijk, iedereen kan een mindere wedstrijd spelen. En dat is niet erg als daar kritiek op komt, maar kan wel gewoon met wat... iedereen wil maar wat roepen, voor mijn gevoel, om uiteindelijk bekend te worden.
1: Ja, ik vind het wel mooi. Kijken wel. Mensen kijken wel, maar ze zien het niet.
3: Nee, dat zou een Cruyffiaanse uitspraak kunnen zijn.
1: Dat is best wel mooi, toch?
3: Ja, dat is een prachtige test. Overigens vind ik niet dat hij gelijk heeft.
1: Nee?
3: Dat is wat anders. Hij zal het ook wel over mij hebben, neem ik aan.
1: Dat weet ik.
4: Dus heeft hij geen gelijk.
3: Ja,
4: zo werkt dat dan.
1: Maar eerst snap je de kritiek op Frenkie. Snap je dat?
3: Ja, dat begrijp ik, ja. Want hij speelde gewoon niet goed.
1: Nee.
3: En dat heeft Koeman natuurlijk ook beaamd. Op het moment dat je bijna 80 balcontacten hebt, waarvan je er maar 8 vooruit speelt, ja, dan ben je heel veel in balbezit aan het doen. Daar is hij ook hartstikke belangrijk in. Dat is ook zijn rol. Dat zien alle analisten zien dat ook wel.
1: Mm-hmm.
3: Alleen, ja, de lat voor hem ligt net weer even wat hoger. Als een topspeler voor het Nederlands elftal van Barcelona komend, kampioen geworden in Spanje, ja, dan wil je daar ietsje meer van zien. En dan wil je ook zien splijtende dieptepases af en toe. En dat, is dat nou specifiek zijn rol? Nee, want daar heeft hij bij Barcelona ook andere mensen voor.
1: Mm-hmm.
3: Maar als we dan naar wedstrijden zitten kijken van Duitsland, en we zitten naar wedstrijden te kijken van Engeland, en we zitten te kijken naar Frankrijk vooral, en daar zie je die splijtende passes op lopende spitsen. Ja, dat hebben we bij dit Nederlands elftal nog niet gezien.
1: Nee, dus jij vindt zijn reactie niet houtsnijdend.
3: Nou, kijk, dat is natuurlijk met zo'n WK. Dan wordt alles wat gezegd wordt op de weegschaal gelegd. En daar gaan we dan allemaal op reageren. Ik vind hem er op zich redelijk netjes mee omgaan. Hè. Hij zegt, ja, voetbal is van iedereen en iedereen mag daar ook een mening over hebben. En zo is het ook. Want daarom kijken er miljoenen, honderden miljoenen mensen naar deze wedstrijden. Maar ik denk als dit Nederlands elftal wereldkampioen wil worden, dan mag je ook wel wat kritischer kijken naar de eigen prestatie. En of je dat dan moet delen met de wereld is vraag 2. Dat hoeft voor mij ook niet per se. Maar ik denk wel dat je onderling in het trainingskamp dat Van Dijk mag zeggen tegen Frenkie de Jong, joh, zouden we daar misschien niet verbetering in kunnen zoeken? En je merkt het aan het Nederlands elftal. Door de kritiek merkt hij ook dat ze toch een klein beetje geprikkeld waren. En blijkbaar helpt dat dan om beter te presteren.
4: Pakt Gravenberg die rol dan beter, wat jou betreft? Zeker gisteren in de wedstrijd ook met de passing.
3: Nou, Gravenberg is heel onverstoorbaar in zijn spel.
4: Want die werd gisteren eigenlijk wel tot man of the match aan tafel, in ieder geval bij het café uitgekozen.
3: Daar kon je natuurlijk over discussiëren. Er waren natuurlijk meerdere spelers die dat hadden verdiend. Als je 2 goals
4: maakt. Maar juist
3: maakt,
4: vanwege zijn paas, het schakelen van tevoren.
3: Dat was Gravenberg is natuurlijk iets meer de verbindende speler. En in die eerste wedstrijd tegen Japan waren de ruimtes zo klein, gemaakt door Japan. Hè? Dat is natuurlijk de tactische opponent van de tegenstander, telt ook mee. Waardoor Gravenberg en Frenkie de Jong zo dicht bij elkaar kwamen te spelen, dat hun kwaliteiten niet tot uiting kwamen. Nou, in deze wedstrijd tegen Zweden, nogmaals, daarom is het misschien maar Zweden, met respect naar Zweden toe. Maar hier werden de ruimtes groter. Kon Frenkie de Jong beter in zijn rol groeien? Kon Gravenberg beter in zijn rol groeien? Ja, en dan zijn we nog steeds op zoek naar de ideale balans op het middenveld. Want daar viel Reinders eigenlijk weer een beetje tegen.
1: Ja.
3: Dus dat zal je altijd nog wel hebben. Maar ik denk dat voor dit Nederlands elftal zou ik überhaupt niet reageren op wat er in de media verschijnt. Lekker met jezelf bezig zijn, maar daar wel scherp naar elkaar toe kijken.
1: Ja. Ik dacht ook eigenlijk meer dat hij het, want dan klopt het natuurlijk wel, de kijker in het algemeen kijkt dus wel, maar ziet het niet.
3: Nee, maar dat klopt ook wel, want anders hadden die allemaal bij Barcelona gespeeld. En dat is natuurlijk niet zo. Je kan natuurlijk niet verwachten van een leek tussen haakjes, of iemand die niet op dat niveau heeft geacteerd. En dat zijn er een heleboel, namelijk bijna iedereen.
1: Bijna iedereen,
3: alleen hij doet dat.
1: Ja.
3: Dat die sommige dingen niet zien. Maar aan de andere kant, wij zitten allemaal naar schermen te kijken. We hebben het volledige overzicht. Dus een wedstrijdbeleving kan ook wel eens anders zijn. En dan ligt het aan de verwachtingen en aan de opdracht die je mee hebt gekregen als speler. Nou, als hij de opdracht heeft, joh, je moet verbinden tussen de verdediging en het middenveld en af en toe de ballen gewoon naar de zijkant spelen, dan heeft hij een 100% wedstrijd gespeeld. Als je de lat hoger legt en je zegt, ik wil af en toe een mooie steekbal zien op lopende mensen, ik wil af en toe een fantastische diagonale bal zien waardoor we meer dreiging krijgen en sneller Gakpo in de 1-1 hebben, ja, dan was het wat minder.
4: Laten we eens gaan kijken naar vandaag. Oranje heeft volgens mij op dit moment een uitlooptraining. Verslaggever Thierry Boon is er ook bij. Thierry, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
4: Jullie zijn weer in Kansas City, toch?
11: Wij zijn gisteravond alweer teruggegaan vanuit Houston naar Kansas City. Inderdaad, de thuisbasis van Nederlands Elftal. Nederlands Elftal heeft dat ook gedaan. En ze zijn 10 minuten geleden ongeveer weer op het trainingsveld verschenen. Dat deden ze met z'n allen. Dat wil zeggen dat we de basis van gisteren nu zien fietsen aan de zijkant van het veld. Dat doen ze heel ontspannen. Het is de dag na de wedstrijd, dus dan gebeurt er qua basis niet heel veel. De reserves die staan wel echt op het veld. Die zijn nu bezig met een warming-up. En Quinten Timber, dat is de enige die verderop op het veld staat, op een ander veld. Die is individueel bezig met een trainer naast zich. Hij is nog herstellende natuurlijk van die lichte hersenschudding. En voor de rest zagen we Frenkie de Jong als allerlaatste richting de fiets lopen. Waar die dus nu aan het uitfietsen is. En zijn er toch wel wat mensen met klachten. Hè? Brian Brobby, last van zijn hamstring. Virgil van Dijk, die begon over een tik op de heup. We hebben Gakpo gezien met ijs op de rechterarm. Nou, Frenkie dan met zijn knie. Somerville met een hechting op zijn hoofd. En Timber dus met een lichte hersenschudding. Dus het is een beetje een medisch centrum vandaag.
4: Ja, maar die staan wel op het veld of zitten op de fiets?
11: Ja, ze zijn wel allemaal hier gewoon te zien. Ja. Dus dat is het goede nieuws.
4: Ja, dat dan wel. En Frenkie weer getapte knie? Of jullie zoomen overal op in?
11: Dat kon ik niet zien. Dat was ook niet zien. Met radio heb je geen camera bij, hè? Dat is een beetje jammer.
4: Nee, maar wel je eigen
11: ook,
4: ogen.
11: Laatst, zeker, maar we staan echt meters ver. Laatst was hij ook huidskleurig getaped.
4: Ja, precies.
11: Dat was helemaal moeilijk te zien. We hebben echt frame voor frame moeten terugkijken met de grote zoomlens. En trouwens, het is hier sowieso allemaal afgeschermd. Hè? En het wordt met de dag eigenlijk erger. Want we kwamen hier aan bij dit trainingscomplex. En daar zijn we al, 10 keer geweest. En ineens staat er een enorme stellage. Ik denk van wel 10 meter hoog en 10 meter breed. Oranje, dat dan weer wel. Maar met een groot doek aan de voorkant. Dan denk je, nou, zou er een boodschap staan of zo? Maar nee, het is geplaatst omdat er in het hotel hier tegenover zouden eventueel mensen die daar gewoon aan het logeren zijn, die zouden dan mogelijk een besloten training, een stukje daarvan, kunnen zien vanuit een hotelkamer. Het geeft wel aan hoe serieus het hier allemaal is. Het leek mij een beetje overdreven.
4: Ja, ja.
1: Of de tegenstanders huren dan zo'n kamer en dan... Ik zie het al helemaal voor
11: dat
1: me.
11: Zou natuurlijk kunnen. Ja. Ik denk niet dat Tunesië dat zou doen, maar wie weet daarna.
4: En dan, die heeft een beetje pijn. Dus die is zwak. Ja, dat ze op die manier de hele tactiek gaan bepalen. Is er verder wel een prima sfeertje, Thierry?
11: Verder een prima sfeer, natuurlijk lachende gezichten. Dat mag ook wel naar die 5-1. Het is bewolkt en daardoor best wel lekker toeven hier. Ik denk een graad of 22. En er komt straks ook nog wat familie. Er is aan de zijkant van het veld een tribune neergezet. Er zijn wat tafeltjes neergezet. Het heeft alles in zich om een beetje gezelligheid uit te stralen. Ver weg van ons. Want als je gezelligheid wil, dan moet je ver weg van die journalisten natuurlijk. Maar dat is ook leuk voor de spelers van de Nederlands elftal. Want dan kunnen ze weer even gewoon met de familie samen zijn. En nog meer lachen na al dat gelach van gisteren.
1: Is dat elke dag? Waarom knik jij zo, Robert Maaskant?
3: Ik zit ook af en toe nog in het kamp van de spelers. Hè?
4: Oh ja, als het hem zo uitkomt.
3: Ja, zeker.
4: Ja, precies.
1: Journalisten zijn hartstikke gezellig over het algemeen, hoor.
3: Dat ontken ik ook niet.
1: Oké, dan is het goed. Sorry.
4: Maak even het uitstapje naar Zwitserland. Even de stille vrede bewaren hier. Ja. Andries.
2: Nou, hier wordt de stille vrede niet bewaard. Want het is me nogal wat. Het is harteloos hoor. Wat Pogacar hier doet. Zo'n 50 meter voordat het een beetje gaat afvlakken. Grijpt die Lenny Martinez in zijn kraag. De Martinez, de Fransman, die de hele tijd achterom zit te kijken. Die gek wordt van de angst, van de spanning. Van gaat hij me nou echt nog opvreten? Ja, dat doet hij. Dat doet hij. En hij kijkt niet meer terug. Pogacar die gaat het waarmaken. Pakt zijn derde ritzege hier in deze zware bergetappe. De enige bergetappe van deze ronde van Zwitserland. En heeft hij het perfect uitgekiend. Hij heeft het afgewacht tot de laatste 9 kilometer om aan te vallen. Heeft lemmen gegrepen op 3 kilometer van het einde. En dus in de laatste 600-700 meter komt hij dan bij Martinez. En dan sprint hij hem ook nog eens in 1 keer voorbij. Waardoor het pleit meteen beslecht is. En dan komen daar de high fives. Dan komt daar de viering. Overwinning nummer 120 uit zijn carrière. En het is duidelijk dat hij klaar is voor de Ronde van Frankrijk om voor een recordzege te gaan, voor een 5e overwinning. Pogacar maakt het waar en wint 3 van de 5 ritten en het eindklassement in de Ronde van Zwitserland.
1: Ongelooflijk. Ja. Hoeveel koersdagen, Andries, ben je er nog? Hoeveel koersdagen heeft hij nou gereden?
2: Ja, dit was nummer 16. Ja, 15, 16. En dan wint hij dus nu nummer 12. En dan met het eindklassement 13 overwinningen in 16 dagen. Nou goed, het
4: is wel een hele spannende Tour de France.
2: Parijs is nog heel ver.
4: Precies. Dat is ook zo. Laten we het daarop houden. Goed, dankjewel, Andries.
1: Het matchcenter. Mark Voortman.
2: Ja, ik heb de uitslag van de tweede manche in de MXGP, de Grand Prix van Italië met Jeffrey Herlings. Hij won de eerste manche en zojuist is hij in de tweede manche als tweede over de streep gekomen. En dat betekent dat de eindzege de dagzege voor hem is. Voor de Nederlanders zijn eerste dagzege in een maand tijd. Hij loopt weer een paar puntjes in op de WK-leider Lucas Koenen. Al is de achterstand nog flink, nog altijd zo rond de 60 punten. Er is voetbalnieuws, want Ajax neemt afscheid van trainer Oscar Garcia. Ja, hij had nog een contract tot 2027. Maar dat is, zoals dat dan heet, in goed overleg beëindigd. Hij was vanaf februari trainer van Jong Ajax. Nam een maand later het stokje over van Fred Grim bij Ajax 1. Met als doel tweede of derde worden met Ajax. Champions League voetbal binnenhalen, dat lukte niet. Ajax werd slechts vijfde. En stelde onlangs de Spanjaard Michel aan als nieuwe hoofdtrainer. Nou, werd nog even gesuggereerd dat Garcia terug zou gaan naar Jong Ajax. Maar dat gaat er dus niet van komen. Dan nog een toch wel opvallend bericht uit het wielrennen. Want Mathieu van der Poel heeft een boete gekregen voor nudisme. In de Ronde van Zwitserland was gisteren reed hij een uitstekende tijdrit. Snelste tijd, ja, dan mag je in de zogenoemde hot seat gaan zitten. En het is in Zwitserland ook nogal warm, zoals we eerder al hoorden. Dus Van der Poel dacht, ja, ik trek mijn shirt uit. En zo zat hij daar in ontbloot bovenlichaam. Ja, en dat vonden ze bij de UCI toch echt niet kunnen. Dat vonden ze heel ongepast. En daarom kreeg hij een boete van 500 frank, omgerekend €540.
4: Zit je in de hot seat en dan mag je niet eens je shirt uit?
2: Ja, belachelijk, hè?
1: Ja. Nudisme.
4: Mooi, hè?
1: Ik dacht dat dit verhaal een andere kant op ging, maar gelukkig niet.
4: Kan je wel mooi op je cv zetten dat je ooit diepe keuring hebt gepakt. Thierry, ben je er nog?
12: Oui.
4: Ja.
12: Zeker.
4: Bij jou iedereen gewoon met kleding aan op het fietsje, neem ik aan, hè? Ondanks de
12: gelukkig wel, ja. En de journalisten ook, voor iedereen beter.
4: Toch wel. Wat is de planning van Oranje de komende dagen?
12: Ja, die is heel overzichtelijk. Ze spelen voor ons donderdagavond, 6:00 in Kansas City. Dus het is een thuiswedstrijd in zekere zin tegen Tunesië. Dat is voor jullie trouwens vrijdag al, hè? Dat is in de nacht. Dat is hier dus nog op donderdag. Tot die tijd trainen ze elke ochtend om 10:30. Dat is soms een kwartiertje open, soms helemaal open zoals vandaag. Soms helemaal niet open. Er zou vandaag aansluitend op deze training ook nog een mediamoment zijn. Maar dat is gecanceld en dat is dan weer verplaatst naar morgen. Dus dan gaan we weer iemand spreken bij het Nederlands elftal, een speler. En dan horen we hoe de vlag erbij hangt hier in Kamp Oranje.
4: Kijk, zijn we bij helemaal of heb je nog dingen?
12: Ik denk dat jullie helemaal bij zijn. Mooi. En anders zal Robert Maaskant jullie wel...
3: Ja, Summerville.
1: Met de hechting.
3: Ja, precies.
1: Ja,
12: ik sta jullie nu te woord. Dus ik ben aan de achterkant van de tribune gaan staan. Ik heb geen camera bij me in de buurt. Ik zie hem op de fiets zitten, denk ik, te zien. Hoe het met zijn hechting gaat, weet ik niet. Maar ik zie nu meteen al Jeroen Stekelenburg hier weer naartoe komen. Let op, want Jeroen stond wel naast de camera. En die heeft het allerlaatste nieuws over Cree Sancho Summerville.
13: Ja, want die zit erbij op de fiets. Er zitten 12 spelers zitten er op de fiets. Dat is dus de basis van gisteren. Plus degene die ook een helft gespeeld heeft. Dat is dus Summerville.
12: Zie je iets van een hechting?
13: Nou, je kan het niet goed zien. Maar we hebben hem wel de bus uit zien komen. Er zal wel een nietje zitten. Maar absoluut geen probleem natuurlijk voor die wedstrijd donderdag. Dat is dus 12. Dan heb je dus, dat heb je verteld, hè? Quinten Timber. Dat maakt 13. 2 keepers erbij is 15. En 11 spelers die gisteren maar weinig of niet hebben gespeeld. Dus er zijn er alle 26.
4: Ja, kijk eens aan. Want
12: nou, zijn jullie weer helemaal bij, toch?
4: Aardige stoot van een knie. Dan kan je misschien niet nietje hebben. Maar je moet niet die hersenpannen even door elkaar geschud krijgen. Maar het valt dus allemaal mee, zo te zien. Zijn we bij. Mooi.
1: Dankjewel.
4: Dankjewel, Thierry en Jeroen.
12: All right.

0: Douwe Bob met Fanny. Zometeen speelt Spanje tegen Saoedi-Arabië. En later vanavond speelt ook Iran tegen België. In Los Angeles doen ze dat. Dat ligt gevoelig in de Amerikaanse stad waar veel Perzen wonen. Ze zien het Iraanse elftal als uithangbord van het Iraanse regime. En dus worstelen ze met de vraag, kijken of niet kijken.
1: Feast from the East, Taste of Tehran. Hier ook een Iraanse boekwinkel. Iemand die tapijten verkoopt. Een wijk in Los Angeles waar heel veel Iraniërs zijn neergestreken. En hier op straat ontmoet ik Kevin Harris. Hij is socioloog bij de Universiteit van Los Angeles. En deskundige op het gebied van de Iraanse diaspora. Hello, good morning. How are you?
2: Hi.
1: Where are we, Kevin?
2: We're in Westwood, which is a neighborhood and a street in West Los Angeles.
1: Niet alleen deze wijk heet Westwood, ook deze straat heet zo, zegt Kevin.
2: And every block on the street for about a kilometer and a half is the same.
1: Anderhalve kilometer lang is hij en overal eigenlijk hetzelfde. Het zit vol met Iraanse ondernemingen.
2: Iranians have been coming to Los Angeles over 100 years. They were already coming in the 1960s, 1970s for university education, professional opportunities.
1: In de jaren 60 en 70 kwamen de Perzen hier vooral voor studie en werk, maar daarna ook vanwege de revolutie.
2: Many of these businesses began.
1: En vandaar ook dat deze wijk een bijnaam heeft gekregen. Tarangeles, een samentrekking van Teheran en Los Angeles. En juist op deze plek, in deze stad, speelt Iran twee wedstrijden dit WK. Afgelopen maandag tegen Nieuw-Zeeland en nu dus tegen België. En daar hebben sommige mensen best wel wat moeite mee. Een van hen is een restauranthouder hier en een beroemde gevluchte activist. Hello, good morning. How are you?
3: Hello, thank you for coming. My name is Ruzbeh Farahanipour. If you come for the lunch, we have a best healthy Mediterranean lunch here.
1: Welkom, zegt hij. Als je hier voor lunch komt, dan ben je aan het goede adres.
3: I escaped the country in 2000 after I received the death sentence.
1: Farahanipour is gevlucht nadat hij ter dood veroordeeld was in Iran. Hij was de leider van de grote studentenprotesten in 1999.
3: I was the leader of the student uprising in 1999.
1: Dus de wedstrijdenkijker, are you watching the game?
3: I think that's the Islamic Republic of Iran team. They had a lot of the educational training for them. How they become a activist and propaganda machine for the regime.
1: Nou, echt niet dus. Die jongens die zijn gestuurd door het Iraanse regime volgens hem en worden gebruikt als propagandamiddel.
3: When they have a jersey of the regime, they are not my friends. They are my enemies.
1: Zolang ze dat shirt aan hebben, zijn het mijn vijanden. Maar er zijn ook zeker wel Iraanse Amerikanen die wel naar die wedstrijd gaan kijken en ook naar het stadion gaan. En daardoor doet de buurman van Farahanipour heel goede zaken. Hij heeft een winkel waar je vlaggen kunt kopen. Vlaggen van voor de revolutie. Die zie je heel veel hier als protestsymbool. Het is een winkel vol souvenirs, prularia. En ook vandaag zijn er weer genoeg mensen die vlaggen komen halen om mee te nemen naar de wedstrijd.
3: I have the flag for my country, Iran.
1: Dit is de eigenaar.
3: With the lion and the sword.
1: Ik verkoop de vlag met de zon en de leeuw, zegt hij. Die afbeelding staat overal op, want zo kunnen we laten zien dat we Perzen zijn.
3: T-shirt, baseball cap, necklace, earring, something to show we are Persian.
1: Deze spullenverkoper, dat is eigenlijk zijn manier om zich uit te spreken. En dan nog iets.
3: Actually, I print the 5000 American flag.
1: Hij heeft dus ook nog 5000 andere vlaggen laten maken. Die van Amerika. En iedereen die er eentje wil, kan er eentje krijgen.
3: I still have some of those. And anybody wants to have those, I give.
1: Want dat is hoe dankbaar hij de VS is. Een gedeelde vijand.
0: De bijdrage was van Noortje Deutekom. Graag tot zo.
4: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
5: En weet nog meer.
4: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
5: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
4: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste...
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 6

0: Live your dreams.
1: Mad bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: NPO Radio 1, 6 uur.
6: Guilaine Plag en Dione de Graaf.
7: Spanje en Saoedi-Arabië staan klaar voor de aftrap van hun tweede WK-duel. Die volgen zometeen natuurlijk in langs de lijn na het NOS-journaal. Met Marnix Ampersen.
8: Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers zijn blij met de excuses, maar er is ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jette werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Moluks Monument onthuld. Delegaties van de VS en Iran zijn in Zwitserland begonnen aan de onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Afgelopen week tekenen de twee landen al een tussentijdse overeenkomst en de bedoeling is dat er binnen 2 maanden een definitief akkoord wordt gesloten. De onderhandelingen zouden vrijdag al beginnen, maar Iran annuleerde die gesprekken vanwege Israëlische aanvallen in Libanon. In het akkoord tussen de VS en Iran is afgesproken dat ook het geweld in Libanon moet stoppen. Dat onderwerp staat in Zwitserland hoog op de agenda. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen in Frankrijk blijven morgen dicht. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanwege de hoge temperaturen vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd Spanje-Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. En dan het weer hier. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm.
7: Dankjewel, Marnix. Rijn, blijft het toch nog vaststaan op sommige plekken in het land?
9: Jazeker. En wat opvalt is dat de langste files op dit moment in het noorden van het land staan. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Daar rijd je de file in tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. 4 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Hogersmilde is de wachttijd opgelopen tot meer dan een uur. De A12 dan, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens 10 minuten... vanwege de Duitse grenscontroles. En de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout-Oost en knooppunt Hooipolder 3 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging.
10: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
1: Mad bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.

0: Druk van mij, Erik Dijkstra. Ligt nu in de boekhandel.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.
1: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Het laatste uur van Langs de Lijn deze middag. Net begonnen in Atlanta. Spanje tegen Saoedi-Arabië. Kruisschuitenmaker met of zonder Jamal?
9: Ja, hij speelt hoor. Lamine Jamal speelt. En in de eerste 4 minuten van deze wedstrijd heeft hij zich al 3 keer doen gelden. Na 41 seconden won hij al zijn eerste duel. Een voorzet leverde hij vervolgens op. Daarna een bal bij de tweede paal van Jamal. En een minuutje later weer een schot. Maar dat schot ging over. Dus 3 keer Jamal al in de eerste paar minuten van deze wedstrijd. Het staat nog wel 0-0.
8: En hier in de studio kijkt Robert Maaskant met ons mee. We zijn er nog tot 7 uur. Ja, met Jamal dus, kruinschuitenmaker. Het moet ook echt wel beter, hè, bij Spanje.
9: Ja, ja, hij stond er in de eerste wedstrijd natuurlijk niet vanaf de start in. Nee. Spanje miste de creativiteit. En het werd ook 0-0. Teleurstellende openingswedstrijd tegen Cape Verde voor de Spanjaarden. Terwijl Saudi-Arabië tegen Uruguay best aardig deed, hoor. 1-1 werd het in die wedstrijd, gelijk spel. Terwijl de Spanjaarden veelvuldig op de helft van Saudi-Arabië spelen. Bijna allemaal spelers uit de Saoedische competitie. 1 speler van het Franse Lens. Die daar actief is binnen de lijnen ook. Hij staat in de basis in deze wedstrijd. En het is Saudi-Arabië dat nauwelijks van de eigen helft afkomt. Ook nu is dat niet het geval. Ja, nu wordt de middenlijn voor het eerst overgestoken. Met de bal is het Al-Harbi die weg is. Bij Spanje Simon natuurlijk in de goal. En nu is het Saudi-Arabië dat kan combineren. En dan loopt die combinatie net niet goed. Via Salem Al-Dansari. Dat is de man die ook het eerste duel aanging met Lamine Jamal. En dat duel verloor. Nou, het zal een pittig avondje voor hem worden, deze wedstrijd. Deze tweede groepswedstrijd op het wereldkampioenschap Spanje. Teleurstellend natuurlijk op het vorige WK in de eerste ronde van de knock-outfase uitgeschakeld. Wel Europees kampioen geworden. En dat geeft de Spanjaarden natuurlijk een geweldige status. Want die Spanjaarden staan op de tweede plaats van de wereldranglijst. Saudi-Arabië is de nummer 61. Spanje de torenhoge favoriet. Maar we hebben het vaker gezien. We zagen het ook al aan Turkije. Ploegen die veel kansen creëren, maar niet scoren. Dat moet vandaag anders voor het team van Luis de la Fuente. Weer is het Spanje dat de bal heeft. 4 wijzigingen trouwens. Niet alleen Jamal die speelt. Ook Alex Baenya. Die bij de tweede paal opduikt, daar is hij weer. Maar de bal wordt op tijd weggewerkt door Saudi-Arabië. Baenya dus speelt, de man van Atletico. Pedro Porro staat in de basis. En ook Dani Olmo was een invaller in de eerste wedstrijd. Die mag nu vanaf de eerste minuut starten. En Spanje is gedreven, Spanje wil graag voetballen. Tegen Saoedi-Arabië. Ze speelden pas 1 keer eerder tegen elkaar op een WK. Dat was op het WK van 2006. En ook dat werd geen sprankelende wedstrijd destijds voor de Spanjaarden. Het werd maar 1-0 in dat duel. Juanito maakte toen de enige treffer. Hoekschop voor de Spanjaarden. 8 minuten onderweg in een mooi imposant stadion. Het Atlanta Stadium. Waarbij het dak als het ware open kan klappen als een fotolens. Zo ziet het er een beetje uit. Terwijl de Spanjaarden de hoekschop afleveren bij Dani Olmo. En die zit net wat te veel gewicht onderaan de bal. Stond net niet helemaal lekker in balans. En dan vliegt de bal over het doel heen van Mohamed Alouais. De keeper van de Saoedi's. Die in 2022 de man of the match werd in de wedstrijd tegen Argentinië. Want dat was de openingswedstrijd op het vorige WK voor Saoedi-Arabië. Toen wisten ze te winnen van de Argentijnen. Dat was het mooiste moment voor het Saoedische voetbal tot dusver. En natuurlijk dat puntje dat gepakt is in de eerste wedstrijd. Scheidsrechter komt uit Brazilië. Rafael Klaus, 46 jaar. Staat sinds 2015 op de FIFA-lijst. En tot dusver was het fluiten van de finale van de Copa America zijn finest hour als scheidsrechter. Veel Saoedi's in het stadion. Veel Spanjaarden veel. Rood natuurlijk ook. En de stemming zit er lekker in. Spanje dus. Het is voorlopig geen richtingsverkeer. Nog steeds is het 0-0. Daar wordt Lamine Yamal in balbezit gebracht. En de verwachting is dat Spanje wel veelvuldig gaat aanvallen. Maar de vraag is, wanneer valt die eerste goal?
8: Eerste indruk, Robert Maaskant.
10: Ja, volgens mij is dat al heel duidelijk uitgelegd. Spanje is aan het aanvallen, vindt de mogelijkheden, krijgt de bal ook voor de goal. Maar tot nog toe is het een heel druk bezet 16 meter gebied. Omdat daar een mannetje of 11 staan van Saoedi-Arabië. Die de ballen staan weg te werken. Maar ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat er dadelijk niet een keer een gaatje ontstaat voor deze ploeg.
11: Maar zit je dan, als je kijkt naar de aanval waar dus Baenya nu aan toegevoegd is, in ieder geval meer aanvallend zal zijn, en Yamal, zeg je dan, want Edwin Winkels zei, een correspondent in Spanje, toen we het hadden over hoe wordt het beleefd, dat de kritiek ook vooral is, moet veel meer snelheid in het spel komen.
8: Ja, dat is veel te traag, hè?
10: Nee, dat is ook zo. En dan ben je eigenlijk de enige die nu niet meedoet, is Williams, die normaal gesproken wel zou spelen. Dan hebben ze aan beide kanten individuele klassen en snelheid. Maar je ziet het als ze zoeken, Yamal al heel veel. Die is al in een paar minuten tijd, die wedstrijd is nog geen 10 minuten bezig. En heeft hij denk ik al 20 balcontacten gehad. Dat hou je een keer, houd het een keer op. As we speak.
8: Krijn.
9: Daar is hij hoor. De voorzet. En dan is het Lamine Yamal die bij de tweede paal opduikt. En hem zo kan binnenlopen. Spanje na 10 minuten. Nou, die vraag is ook beantwoord. Wanneer valt de eerste goal? Yes. Precies na 10 minuten. Lamine Yamal succesvol. Viert het feestje met Dani Olmo. En zo is daar al de eerste Spaanse treffer met Pedro Porro. Die doorgebroken is bij Sporting van de Spurs. En een mooi feestje. Lamine Yamal, hij is pas 18. Hè? Pau Cubarsí is 19. Een paar jongens, zeer talentvolle voetballers van Spanje. En in dit geweldige Atlanta Stadium zijn het de Spaanse fans die juichen. Het is Luis Lafuente die even om zich heen kijkt. En Lamine Yamal die het feestje viert. De hogere machten bedankt voor dat het eerste doelpunt van Spanje. Eerst is het Saoedi-Arabië dat uitverdedigt. Dan is het vervolgens Oyarzabal die de bal keurig even teruglegt. En vervolgens Alex Baenya die heel veel werk verricht aan de rechterkant of de linkerkant van het veld. Met een perfecte voorzet. Heerlijke bal die dan in één keer, het is niet Baenya, maar Oyarzabal die hem aflevert. Bij de tweede paal. En daar is hij dan natuurlijk voor het eerst in deze wedstrijd. Lamine Yamal, heerlijke treffer. En een fantastische aanval van Spanje. Als een mes snijden ze door de boter heen. En dan is het 1-0. Voor de Spanjaarden. Lamine Yamal viert zijn feestje. Al heel vroeg op voorsprong dus. Zijn treffer, de 1-0 voor Spanje.
11: Het grappige, Robert, je krijgt een beetje het gevoel als met Bobby gisteren. Daar is de spits, die wil je precies op dat moment, op het goede moment, die sliding zien maken. Ja. Zien komen, precies staan waar hij staat.
10: Daar loopt hij in. Je zou bijna, net als Frenkie en ik, kunnen zien het. Hè, wat er kan gebeuren vooraf al.
11: Ja, dan ben je toch goed, hè? Jij als analist.
10: Nee, maar dit was wel een mooie klassieke goal. Je houdt het gewoon niet tegen. Als Spanje zo speelt en die hebben zoveel snelheid aan de zijkant, komen met zoveel mensen in de 16. En Saoedi-Arabië laat zich dan nog even verleiden om ietsje van de goal af te spelen.
11: Ja. Ja, dan worden de ruimtes. Dan is het gelijk klaar.
10: Ja, dan is het onmiddellijk gedaan.
8: Ze hebben hem nodig. Dat blijkt wel weer. Ja, dat wisten we al. Maar
10: Iedere land heeft een superster nodig. Ja. Net zoals toen wij in 2010 hadden we Robben. Die niet tegen te houden was. En dat heb je nodig. Mbappé is zo'n speler. Kane natuurlijk bij Engeland. En eigenlijk hebben we bij Nederland die klasse nog niet gezien voorin. Dus dat moet nog gaan groeien.
8: Ja.

0: Ricky Martin, Vida Loca.
1: Breng je gelijk een Spaanse sfeer, hè?
0: Ja.
2: En op dit moment is in Malaga is er een volksfeest aan de gang. Die zijn gepromoveerd naar de Primera. En dat is echt niet normaal wat dat voor beelden zijn. Echt heel die stad staat op zijn kop. Heerlijk om te zien. Heel knap van de derde divisie. Direct door weer terug naar de Primera.
1: Oh, wat goed. Nou, die zitten niet deze wedstrijd te kijken dan.
2: Nee.
1: Ik zomaar. Een ander feestje.
2: We hoorden Edwin Winkels daarover. Dat is echt zo. Ik ben veel in Spanje. En die Spanjaarden zijn allemaal heel gelaten. Ik heb ook de Europese finales daar gezien. Die ze dan winnen. Nou, dan is het eventjes, gaan de handjes in de lucht. En dan daarna gaat het leven gewoon weer verder.
1: Maar goed, daar is dat nationalisme natuurlijk ook iets minder aanwezig.
2: Ja, dat is wat lichter verdeeld.
1: Ja, dat is echt net even anders. Krijn, moet het op veld.
3: Ja, dat is wel geniet hoor. Met die Spaanse flank om ze zomaar eens te noemen. In Lamine Yamal aan de rechterkant. Daar komt de voorzet van Lamine Yamal. En dan is het Mohamed Alouaiz, de keeper. 34 jaar is hij van Saudi-Arabië. Die bal keurig weet te pakken. En... een prachtige bal van Lamine Yamal, die natuurlijk hoopte dat bijvoorbeeld Baenia daar op tijd binnen de 16 was. Zo, een schot van afstand. Daar is opnieuw een redding met Baenia. Dit keer was het Oyarzabal met het schot. Het zijn toch wel fantastische aanvallen over de flanken. Zowel de rechterkant met Lamine Yamal als Baenia aan de linkerkant. Een paar minuten geleden bijvoorbeeld was het Alex Baenia die de bal had. Even inhield en dan komt Cucurella eroverheen. En dan kun je wachten op een voorzet richting Oyarzabal of richting Lamine Yamal. Pedri was het in dit geval die de bal overschoot. Maar dat was weer zo'n goede aanval van Spanje. En het is nu wachten op de tweede treffer. Want de Green Falcons, die trouwens nu in het wit spelen, die eigenlijk niet zo gek veel in de melk te brokkelen hebben. Donis, de bondscoach, is een Griek. Was de eerste Griek die ooit in de Premier League als voetballer speelde. Hij is pas sinds kort de bondscoach van Saoedi-Arabië na het vertrekken van Hervé Renard. De man die altijd in die smetteloos witte overhemden langs de lijn stond. Die mocht vertrekken. Het bood er niet helemaal tussen hem en de bond. Men had stiekem het vermoeden dat hij al met andere zaakjes bezig was. En bovendien waren de resultaten nog niet helemaal echt lekker zo om richting een wereldkampioenschap te gaan. Terwijl dit voor Saudi-Arabië een belangrijke periode is. Want het is een beetje de aftrap. Hè? Want in 2034 gaan zij het wereldkampioenschap organiseren. Dit is een beetje de aftrap. Zo wordt het gezien. Dit wereldkampioenschap van de weg daarnaartoe. Het is weer Spanje dat de bal heeft. Achterin dit keer met Pau Cubarsí. Ook pas 19 dus de speler van Barcelona. In zijn 14e interland. En nu weer de linkerkant met Baenia. Die de bal dan aflevert bij Oyarzabal. En dan krijgt hij net niet onder controle. Is er geen steun bij de tweede paal van Lamine Yamal. Maar wel weer een vlijmscherpe aanval van Spanje. Het staat nog steeds 1-0 door die treffer van Lamine Yamal. Al in de 10e minuut gescoord. We zitten inmiddels in de 18e minuut. En Spanje blijft maar aanvallen.
0: Eerder deze dag was er een bijzondere race voor Femke Broeders-Bol bij de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo. Haar eerste 800 meter op Nederlandse bodem. Ze won hem overtuigend en stond al snel bij Rivka.
4: Ja, geweldig. Echt, als je me dat een jaar geleden had verteld met de overstap dat ik hier al zou winnen, zo'n tijd had ik het niet geloofd.
5: Nee, want de light stond op onder de 1,57. Is dat dan nog een teleurstelling of is dit gewoon wat erin zat vandaag?
4: Ik ga de tijden wel zien van mijn coach, voordat ik doorkwam. Je zet liever de tijden te hard dan te traag, zodat je ze hebt om mee te lopen. Maar ik denk dat ik een beetje een trage eerste 500 had. Maar ik finish een stuk sterker dan Ostrava.
5: Dat is misschien ook de sleutel voor jou tot de 800 meter. Het was natuurlijk een hele andere race dan de afgelopen week in Ostrava, omdat je hem zelf moet maken. Wat betekent dat voor jou?
4: Ja, ik vond het wel heel spannend, want ik voel die pace helemaal nog niet zo. Ik weet nog niet precies wat ik kan. Dus het was heel spannend, maar ik dacht ja, vanaf 500 ben ik alleen, heb ik het publiek achter me en daarmee ga ik gewoon lopen en dat lukte.
5: En hoe erg helpt dat publiek? Want jij bent natuurlijk de grote publiekstrekker hier. Je werd aan het begin van de dag even voorgesteld en het hele stadion begon te juichen bij jouw naam. Is dat nog steeds bijzonder na zoveel jaar?
4: Ja, dat is echt niet normaal bijzonder. En het leuke eigenlijk van de 800 is dat ik er veel meer van meemaak. Bij 400 hoorde ik het publiek niet en nu hoor ik ze wel. Dus dat maakt de ervaring echt nog keer twee zo leuk. Dus het is echt geweldig dat het zo vol zit, ook al snel de helft van de mensen weg.
5: En jij ook, denk ik. Was dit erg zwaar, ook fysiek?
4: Ja, een 800 is altijd zwaar, net zoals een 400 altijd zwaar is. Maar komt goed.
5: Het volgende doel is denk ik de EK. Loop je een beetje de weg die je wilt lopen op dit moment?
4: Ja, ik denk het wel. Ik heb best wel een zware blessure naar indoor gehad. Waardoor ik best wel veel looptraining heb gemist. Maar ja, eigenlijk is mijn vorm alsnog nu al heel goed. Dus dat is wel echt mooi dat ik met heel veel mooi alternatief trainen heel veel hulp van ook de fysioloog naast mijn coaches. Dat we toch zo goed ervoor staan. Maar ik kan echt nog wel wat snelheid erbij krijgen. En daar ga ik als het goed is na Parijs Diamond League op trainen.
5: En had je dat verwacht dat het al zo snel zo goed zou gaan?
4: Nee, zelf niet. Dus dat is heel leuk.
0: Femke Broederspol. Doelpunt.
3: Ja, het is de 2-0 voor Spanje. Een doelpunt van Mikel Oyarzabal. Nadat in eerste instantie een schot van Dani Olmo mislukte. Die dacht van nou, kans verkeken. Maar die bal bleef in de 16. En vervolgens is het Spanje dat op een 2-0 voorsprong komt. Na 21 minuten is er weer een Spaans feestje in Amerika. In de VS. Met die Spanjaarden die opnieuw kunnen juichen. Hun ploeg staat op een 2-0 voorsprong. Dit is een heerlijke treffer hoor. Eventjes had Spanje daar niet meer op gerekend. Maar uiteindelijk valt hij alsnog. Het begint bij een hoekschop. Die indraait richting de eerste paal. En dan moet Saudi-Arabië hem uitverdedigen. Wordt daar nog even gekeken of er buitenspel is. In eerste instantie is het Laporte die er dan aan zit. En vervolgens bij Spanje Oyarzabal die tegen de bal aanloopt. En hem dan binnen kan schieten. De 2-0. Nog vanuit een andere hoek gezien staat hij dan. Heeft hij voordeel uit zijn buitenspelpositie. Je zou toch denken van wel. Want hij komt daar wel weer teruglopen. Maar eens kijken wat de VAR gaat besluiten. Gaat de VAR nog ingrijpen? Komt er nog een momentje waarbij de scheidsrechter richting het scherm gaat? In ieder geval wordt er gejuicht door Mikel Oyarzabal. De man van Real Sociedad. De 2-0 staat, maar de scheidsrechter is er nog steeds in afwachting van. Want de VAR is aan het controleren, is aan het kijken. En dan zou die 2-0 moeten gelden of niet. Oyarzabal, en hij geldt inderdaad. Het is een officieel doelpunt. Want ik denk, ja, er wordt in verder gespeeld. En ook geen signalen dat de VAR nog actie gaat ondernemen. Dus de 2-0 staat. Spanje na een kwartwedstrijd op een 2-0 voorsprong. Uit een hoekschop uiteindelijk. En Saudi-Arabië krijgt simpelweg de bal niet weg. En dan is het een kwestie van raakschieten. Mikel Oyarzabal pakt zijn puntje mee tegen de ploeg van Georgis Donis, de Griekse bondscoach van Saudi-Arabië. Nu is het Saudi-Arabië even op de helft van de tegenstander, maar dat is maar van korte duur, want Dani Olmo is weg. Wordt er nog even opgevangen door Alambri, Abdullela Alambri, die de bal heeft. Een zestal ploeggenoten van Cristiano Ronaldo in deze selectie van Saudi-Arabië. Maar Spanje is er alweer met Lamine Yamal die de bal aflevert. En dan is het Baenya die heel hard moet lopen. En die kan de bal uiteindelijk binnenhouden. Nou, we gaan weg naar weer een doelpunt. Want Spanje gaat opnieuw Saudi-Arabië flink onder druk zetten. Veel ruimte om te schieten voor Pedro Porro. Gaat hij dat ook doen? Nou, dat doet hij wel. Cucurella kan hem voorgeven. En dan is daar de treffer. Nou, is het Oyarzabal. Een aantal acties waarbij de bal door de lucht gaat. En Oyarzabal die staat dan op de goede plek. En dan is daar de 3-0. Dit gaat hard voor Spanje. 3-0 na 23 minuten. Het is tijd voor drinkpauze, zou ik zeggen. Dan kan Donis eventjes de puntjes op de i zetten met Saudi-Arabië. 3-0.
1: Zo, nou, hier in de studio de voormalig kroonprins van de trainerschilder, maar ook de analist met grote voorspellende gaven, Robert Maaskant.
2: Hallo.
1: Hoeveel gaat het worden, denk je dan?
2: Ja, ik neem aan dat Spanje dadelijk wel ietsje gas terug gaat nemen. Maar dit was iets wat je wel aan zou
1: doen, toch? Altijd door blijven gaan.
2: Jawel, maar ze gaan dadelijk ook andere spelers inbrengen. Nogmaals met die rust. Dit is trouwens wel een typische goal voor Spanje. Waar ze, Krijn had het erover dat hij op doel ging schieten. Maar dit is een hele bewuste bal over de laatste lijn van Saoedi heen.
1: Om die tweede paal op te zoeken.
2: Diagonaal, om de tweede paal te zoeken. En dan weer terugleggen voor de goal langs. Dit is iets wat Spanje al ik denk al een jaar of 12 doet op deze manier. Omdat die gewend zijn om tegen hele compacte tegenstanders te spelen.
1: Ja, ja, ja.
2: Eigenlijk is dat wat voor ons kunstje van Gakpo naar Dumfries als het ware. Daar overheen leggen. Ja. Dat doen zij al jaren. Maar zij kunnen het zowel van links als van rechts. Ja, dan speel je tegenstanders mee kapot.
1: Ja, terwijl je denkt dat heeft Saudi-Arabië dan ook wel gezien in alle analyses.
2: Ja, maar het is niet tegen te houden.
1: Ik wou het zeggen.
2: Het is niet tegen te houden.
1: Als het goed is uitgevoerd, is het bijna niet te stoppen.
2: In dit geval was het de linksback van Spanje die dan gewoon op 3 meter van de goal opduikt. Ja, er komen zoveel hoofden van Spanjaarden dan in die 16 meter. Ja, daar valt bijna niet tegen te voetballen. Ja. Dit niveauverschil is enorm vandaag.
1: Ik heb wel het idee dat als je kijkt naar als er kritiek was op de La Fuente bij de eerste keer en de eerste wedstrijd, dat hij nu ook zijn wisselbeleid wel iets beter heeft qua basisopstelling. Toch?
2: Ja.
1: Maar je ziet eigenlijk alle drie die er nu bij zijn gekomen spelen meteen een prominente rol in het team.
2: Ja, maar dat is natuurlijk in je selectie op het moment dat je wat door gaat wisselen.
1: Ja.
2: Het is ook gewoon een concurrentiestrijd. Ja, je bent een team met elkaar en dat is natuurlijk anders dan sommige andere sporten ook wel eens. Je bent volle bak in concurrentie met degene die ook op jouw positie wil spelen. Ja, krijg je dan die kans? En dat is het mooie van al die topsporters die naar zo'n WK toe gaan. Die hebben dat allemaal, dat karakter in zich hebben van, dan zal ik het ook wel eventjes laten zien.
0: Ja, ze hadden dit wel even nodig, hè?
2: Spanje?
0: Ja.
2: Nou, maar die waren nog niet in paniek, hoor. Die gaan pas dit soort landen, en dan praat ik over alle favorieten voor het WK, Die gaan pas een beetje wakker worden op het moment dat die groepsfases en die knock-outfase beginnen. Die groepsfase komen ze allemaal door.
1: Ja, maar het was natuurlijk wel na dat gelijkspel tegen Kaapverde. Er worden allerlei kwalificaties. Maar ik weet in Spaanse media waar het ook op een gegeven moment gekopt. Ja, het is alsof je vriendje uit de sportschool de beste Nadal verslaat. Ja. Als je op deze manier ten onder gaat tegen een Kaapverde. Dus in zoverre.
2: Nee, en die kritiek is natuurlijk terecht. Ja. En iedereen valt daarover. En dat is bij het Nederlands zelf al idem dito. We vinden er allemaal wat van. Maar uiteindelijk begint dit toernooi pas als de knock-outfase begint.
0: Ja. We hebben het al over Oranje gehad. Laten we even kijken naar die andere wedstrijd bij ons in de pool. Vanochtend won Japan met 4-0 van Tunesië.
6: Daar is Ueda weer. Daar is toch nog een doelpunt van Ayase Ueda. Zijn tweede, Japans vierde. Het is geen constante stroom van aanvallen van Japan. Maar als ze er doorkomen gaat het zo vreselijk simpel in deze wedstrijd.
0: Ja, 2 doelpunten, 1 assist. Man of the Match Award voor Feyenoord Spits Ueda. Ja. Met hoeveel is zijn marktwaarde gestegen afgelopen nacht, ochtend?
2: Ik denk dat ze bij Feyenoord wel een beetje op zitten letten. Ik heb die wedstrijd live zitten kijken ook.
0: Ja.
2: En Ueda maakte ook een geweldige goal weer. Dus ja, dat telt mee op het WK-niveau. Wel aangetekend dat dit tegen misschien wel de zwakste tegenstander op dit WK is. Ja. Er zijn er een paar, maar ik zie deze ploeg niet winnen. En Japan deed het goed. Ook een soort van revanche van gelijk gespeeld tegen Nederland misschien wel. Dat ze toch scherp gezet waren.
0: Ja, was de goede wedstrijd?
2: Beetje omdenken.
0: Ja?
2: Het was een goede wedstrijd van Japan. Die waren dominant. Kwamen makkelijk aan hun goals. Maakten ook mooie goals, zoals we eerder gezegd. En Ueda was daar heel belangrijk. Het is wel grappig, hè, hoeveel Feyenoord-spelers excelleren op het moment op dit WK.
1: Ja. Nou ja, tegelijkertijd denk ik, het is leuk en aardig. Maar Ueda moet er niet te veel maken. Want het zou in de pool van Nederland natuurlijk wel eens op doelsaldo kunnen gaan aankomen.
2: Ja, dat is waar. Je kan natuurlijk om 3 uur 's nachts tegen Marokko moeten spelen. Of op een ander tijdstip tegen Brazilië.
0: Ja.
2: Die rekensom gaat straks natuurlijk in de derde poolwedstrijd gaat dan pas beginnen. Want dan kan je zelf een beetje in de hand houden. Kijk, er gaat geen ploeg het veld in om te verliezen.
0: Nee.
2: Maar op het moment dat het tegen het einde van een wedstrijd loopt, kan je misschien wel al wat meer weten. Waar je naartoe gaat, waar je gaat spelen, et cetera.
1: Want het is ook of in Mexico of in Houston, hè? Hebben ze in Mexico ook stadions met airco? Of is dat alleen Houston?
2: Ja. Mexico ligt wat hoger, hè? Als je in Mexico stad moet spelen, dat is op 2200 meter. Dus daar is het sowieso wat frisser.
0: Ja.
2: En die warmte, jongens, het is allemaal zo'n onzin. Al die spelers zijn gewend om onder hoge temperaturen te spelen. Ze spelen allemaal in Italië, Spanje, noem maar op. In Nederland is het ook wel eens warm, hè? En ja, het is in Europa nu een extreme hittegolf. In dit stadion nu is het 21 graden. Dat lijkt me toch niet te warm om topsport te bedrijven?
1: Nee, dit zeker niet. Maar we weten toch inmiddels ook dat de drinkpauzes niet per se alleen voor de hydratatie
2: zijn
1: bedoeld.
2: Het
1: schijnt nog iets van een ander doel ook te zijn. En dat heeft met geld en commerciële belangen te maken.
0: Heb je ook nog naar Curaçao gekeken?
2: Ja, zeker. Ja, wat een enorme verrassing. Ja, dat is geweldig. Ik moet wel zeggen dat het misschien het hoogtepunt van die wedstrijd was het dansje van de koning. Na afloop in de kleedkamer. Die kwam dansend de kleedkamer in en al die spelers die
1: gingen meedoen.
2: Ja, je moet zeggen, los in de heupjes hoor.
1: Wie was het meest soepel in de heupen, wou ik al vragen. Ja, maar dat deed hij niet slecht.
0: Ja, de keeper was natuurlijk wel top. Rom.
2: Ja,
0: Eloy.
2: Ja, Eloy Room die had een extreem hoog percentage van reddingen. Daar moet ik wel aantekenen dat de meeste ballen waren ook houdbaar gewoon. Daar had je hem kwalijk genomen als hij die ballen niet had gepakt. Maar hij pakte 2 fantastische reddingen die er normaal gesproken misschien wel ingaan. En daar kon hij zich uit. Hij was ook gefrustreerd. Hè? De eerste wedstrijd had hij ook wel verteld in de pers dat hij wat gefrustreerd was over hoe makkelijk ze goals tegengekregen hadden tegen Duitsland. Dus hij was wel gebrand en ook heel scherp naar zijn verdediging toe.
0: En hij was zelf ook best tevreden. Na afloop was de minister in de kleedkamer en Room had nog wel een idee voor hem.
7: Ja, ik zag de minister ook in de kleedkamer, dus ik denk dat hij dat eventjes moet gaan regelen, denk ik. Dat er een mooi standbeeldje komt op Curaçao.
8: Wat was dit voor avond?
7: Onwerkelijk, ja. We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, want we weten Ecuador is natuurlijk een goede tegenstander. We waren echt wel er klaar voor om iets te laten zien. We wouden een soort van toch wel een revanche nemen na de eerste wedstrijd. Ik bedoel, de eerste wedstrijd vond ik dat we goed begonnen. Alleen ja, de uitslag was gewoon te groot. En dus we waren wel een beetje geïrriteerd daarover. Dus we wilden laten zien wat we konden. En ja, ik persoonlijk, zoveel reddingen. Ik denk, na die eerste redding in het begin van de wedstrijd, ja, toen zei ik tegen mezelf van ja, dit gaat zo'n wedstrijd worden. Er gaat niks meer in vandaag. Dus dat gebeurde ook niet. Dus dat denk ik, dat was die eerste redding.
0: Een eigen standbeeld. Ja, waarom niet? Ook, hè? Onze Rome is niet te kloppen, zeiden ze vroeger bij Vitesse.
2: We mogen natuurlijk dromen. Maar stel nou dat dat Curaçao doorkomt naar de volgende ronde. Ja. Wat dus niet ondenkbaar is. Nee. Ja, dat zou echt een mega stunt zijn. Dan zien we helemaal een huilende dik advocaat, denk ik.
1: Zover is het nog niet, hè?
2: En voor advocaat een klein standbeeldje dan, hè?
9: NPO Radio 1.
0: Het is 6:01. Jeroen Tjepkema met het nieuws.
10: Premier Jette bood vanmiddag in Rotterdam namens de Nederlandse regering excuses aan de Molukse gemeenschap. Dat gebeurde voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. Bart Lemme eindigde als derde en als tiende in het eindklassement. In grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen.
0: Peter Kuipers-Munneke, over warmte gesproken.
11: Ja, komt er ook bij ons aan, wel met iets vertraging vergeleken met de landen die Jeroen net noemde. Dat komt omdat die warmte zich echt aan het opbouwen is op dit moment in het midden van Europa. En de komende dagen, nu waait de wind nog bij ons uit het noordoosten, maar die gaat draaien naar het zuidoosten. En dat maakt vanaf dinsdag of woensdag de weg vrij voor die extreme warmte die ook naar ons land toe gaat. Morgen wordt het al ietsje warmer dan vandaag. Zo'n 5 of 26 graden in het noorden van het land. En in het zuiden van het land wordt het 31 graden. Blijft droog vanavond, vannacht en ook morgen. En er is niet al te veel bewolking. Dinsdag en woensdag dan is er volop zon. Dan wordt het dinsdag zo'n 29 of 30 graden in het midden van het land. En in woensdag wordt het in het midden zo'n 33 graden. Donderdag kan het best wel eens 35 graden worden. En ook voor vrijdag geldt dat. Daarna is de warmte nog niet voorbij. Want het lijkt erop dat het ook de zaterdag in een heel groot deel van het land nog boven de 30 graden zal blijven.
1: Kunnen die hydration breaks het beste in Nederland ook gaan invoeren, heb ik het idee. Kreng, 3-0 of moet de teller alweer omhoog?
3: Nee hoor, het is nog steeds 3-0. Drie doelpunten in 14 minuten tijd trouwens. 12 schoten op doel inmiddels voor Spanje en 74% balbezit. Dat zijn de kille cijfers. Bal opnieuw bij Lamine Yamal via Dani Olmo. Lamine Yamal die even afwacht. Dani Olmo krijgt geen ruimte om zelf te schieten. Maar geeft dan vervolgens de bal wel aan Pedri die hem weer naar Lamine Yamal speelt. Die Lamine Yamal gaat in de 16 met de voorzet komen. Wacht toch eventjes. Handige actie. Maar er staan drie Saoedi's te dicht in de buurt om te voorkomen dat Lamine Yamal weer in balbezit kan komen. Of in ieder geval een paas kan leveren richting de opening van het doel. De doelmond. Zoals het dan mooi gezegd wordt wel eens. Maar dit gebeurde dus niet. En nu is Saoedi-Arabië eruit met Al-Harbi. Al-Harbi die kan het ook niet in zijn eentje. En zo is het achterin Spanje dat de deur dicht houdt. En dat deden ze prima met Pau Cubarsí, de speler van Barcelona. Simon hoefde niet eens in actie te komen. De verdedigers hebben het prima opgelost bij die zeldzame aanval van Saoedi-Arabië. Nog 0 schoten op doel. Inmiddels alweer Spanje met Dani Olmo. Daar wordt de middenlijn overgestoken door Alex Baenja staat op die linksvoorpositie. En die wacht geduldig af wat er gebeurt. Porro komt zich melden. En zo is het Spanje dat wat minder haast heeft dan in het eerste kwartier. De eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Daar is hij. Baenja die nu de bal heeft. Die doet het uitstekend. Maar Baenja moet even langs Al-Juwair heen. De speler van Al-Qadisha was een paar jaar geleden de beste jonge speler van de Saoedische competitie. En ondertussen alweer op de rand van de 16 meter. Spanje met Lamine Yamal die in balbezit is. Moet de voorzet gaan afleveren. Achterlijn halen. Duel aangaan. Nou, die besluit om de bal terug te spelen richting Pau Cubarsí. De twee jongelingen van Spanje. Het rondtikken van de bal. Het rondspelen van de bal. Beetje Saoedi-Arabië uit de tent lokken. Dat lukt niet helemaal. Want die staan daar toch aardig. Met Al-Amri met een diepe bal. Nou, Al-Amri die dacht van laat ik maar eens op doel schieten. Wie weet is Unai Simon de man die op het verkeerde been staat. En dan de bal met wat stuiters zo in het doel terecht komt. Maar dat gebeurde dus niet. Want Unai Simon was op tijd bij de les. Moest wel eventjes benen maken. Moest flink tempo richting de bal. Maar uiteindelijk heeft hij snel weer de bal richting de helft van Saoedi-Arabië getransporteerd. Ojaar is dat bal. Levert de bal af naar een plek waar alleen maar spelers in het wit zijn. Maar nu krijgt hij een cadeautje. Zo, wow, de bal op de lat. Nou, dit scheelde weinig, zeg. Oyarzabal leverde eerst in. Kreeg de bal heel vriendschappelijk terug van Saudi-Arabië. En dan nou, schiet hij die bal met heel veel gevoel richting het doel. Prachtig gedaan. Buitenkantje, linkervoet. Maar dan belandt de bal op de lat van het doel van Saudi-Arabië. En daar komt Spanje dus heel dicht bij de 4-0. Het blijft 3-0. Een balende Mikel Oyarzabal. Wat een geweldige actie. En een heel vrij doelpunt als hij erin was gegaan. Maar dit levert dus geen vierde treffer op voor Spanje. Maar goed, nogmaals, dat lijkt een kwestie van tijd.

0: Dat is leuk. De nieuwe single van Lois Lane. Takes a Million.
1: Weet je wat nog veel leuker is?
0: Ik weet wat je gaat zeggen, maar ja, vertel het maar.
1: Ze staan in het Tourcafé ook. Ze komen optreden. We hebben weer met Radio Tour de France dat prachtige Tourcafé in de laatste week. Dus over 2 weken dan transformeert langs de lijn. Voor ruim 3 weken in Radio Tour de France. 1970 begonnen en inmiddels natuurlijk voor heel veel luisteraars. Zeker ook voor ons misschien wel het allermooiste feestje van de zomer, van het jaar. En ik mag het ook gaan meebeleven dit jaar. Ja. En we hebben ook gewoon de dagelijkse quiz weer. Jouw eigen tourquiz. Quiz waarin de kandidaat zelf mag bepalen wat het onderwerp is. Wegens succes verlengd, zeggen we dan. Kandidaten van vorig jaar kozen bijvoorbeeld voor Colombianen in de Tour of het Grand Départ in Utrecht. De Tour van 89. Er is nog een quiz gespeeld over Franse chansons. Alles mag, zolang je het maar kunt linken aan de Tour de France. Dus ook Nederlandse etappenwinnaars, bolletjes, trui, tijdritten. Zeg het maar, het mag. Het levert ook nog wat op. Als je meedoet, dan krijg je sowieso een mooie tas. En die vullen we met een heleboel extra's als het ook nog eens goed gaat in de quiz. Waaronder dat felbegeerde NOS-wielershirt, wat er dus ook dit jaar weer is. Jouw eigen tourquiz, als je mee wil doen, mail dan even je naam, telefoonnummer en natuurlijk, vooral niet vergeten die specialiteit, naar radiotourquiz@nos.nl. NL.
0: Over 2 weken alweer.
1: Gaat snel, hè?
0: Oh, ja. Heerlijk. Krijn, Schuitenmaker, 3-0, nog altijd. Ja, maar...
2: Ja, nog altijd. En je mag zeggen dat Saudi-Arabië de speelbal is van Spanje in deze wedstrijd. Terwijl de 41ste minuut ingaat, komen er natuurlijk 3 minuten nog bij vanwege die drinkpauze. Saudi-Arabië heeft het moeilijk, heeft het lastig. Ze weten niet waar ze kijken moeten. Er staat altijd weer een Spanjaard in de buurt van de 16 die dan de bal kan krijgen. Dan loert het gevaar opnieuw. En 3-0 valt nog mee, hoor. Dus het had nog erg kunnen zijn. Doelman Alouais heeft een paar ballen eruit gehouden. Ook in de wedstrijd tegen Uruguay. 9 aardige reddingen voor die Alouais. In het blauw gehulde keeper die nu de bal uit de eigen 16 wegtrapt. En Saudi-Arabië met een aantal spelers nu op de helft van de tegenstander met de bal. En dat is ook wel eens lekker. Met een schot richting de 16. En dan is die bal bedoeld voor Al-Dawsari. En dan is de keeper van Spanje, Unai Simon, op tijd. Is alert en die weet die bal weg te trappen. En dan is Spanje weer op weg met Dani Olmo. Die heel hard werkt. Heel veel meters maakt. Heel veel werk verricht. Ook hij was geen basisspeler in de eerste wedstrijd van de ploeg van Luis de la Fuente. Dus die mannen doen het echt uitstekend. Pedro Porro kan hem dichtbij kwijt bij Rodri, de captain van de ploeg die nu de bal aan de voet heeft. Spanje kan een beetje temporiseren. Cucurella krijgt de bal. De linies van Saudi-Arabië kort op elkaar. En dus zal Spanje weer creatief moeten voetballen. Moeten kijken waar de ruimtes liggen. Waar een hoogstandje kan worden uitgevoerd. En natuurlijk met Lamine Yamal is dat wel besteed. Lamine Yamal die het geweldig doet vanaf de eerste minuut van deze wedstrijd. 2 doelpunten van Oyarzabal. 1 van Lamine Yamal. Die heeft nu de bal. Geeft hem aan Pedro Porro. En zo probeert Spanje er opnieuw doorheen te komen. Eens kijken of dat vervolgens wel gaat lukken met Rodri. Nou, Rodri krijgt het voor elkaar. En een schotje. Ja, dan krijgt hij nog een kans. Tot 2 keer toe. Oyarzabal. Die weer de bal terugkrijgt. Na een schot wat niet uit de verf kwam. En dat dreigt opnieuw te gebeuren. Wat hij natuurlijk al eerder succesvol deed. Krijgt hier de bal via een verdediger van Saudi-Arabië. Komt de bal weer perfect voor de voeten van Oyarzabal terecht. Die zich dan snel herstelt. En snel weer klaar is voor zijn doelpoging. Maar dat levert geen 4e treffer op voor de Spanjaarden. Spanje dus 3-0 voorsprong. En dan is het Saudi-Arabië dat de bal in het spel heeft gebracht. 43ste minuut inmiddels. Mooie sfeer in dit stadion. Best veel Spanjaarden. Alhoewel, er zijn er misschien ook wel Amerikanen die een Spaans shirt hebben gekocht. Zoals gisteren dat geval was bij het Nederlands elftal. Trommels. Furia Española zien we op een enorme trommel staan. Waarbij een meneer heel vrolijk op de trommel staat te slaan. Nou, reden voor een feestje dus voor de Spanjaarden. Zij hebben zin in nog wel een paar doelpuntjes. De t-shirtjes zijn uitgegaan. De sjaaltjes wapperen. En die fans hebben het uitstekend naar hun zin. In tegenstelling tot de eerste wedstrijd voor Spanje tegen Kaapverdië. Heel veel balbezit. Veel kansen, maar geen doelpunten. En nu is het Saudi-Arabië dat met Al-Dawsari, de ster van het team. Hij scoorde tegen Argentinië met een krul van buiten de 16 op het vorige wereldkampioenschap. Hij is nog altijd de grote ster van dit Saoedische team. Nasser Al-Dawsari is zijn naam. Sinds 2012 is hij international. En 10 jaar na zijn eerste interland maakte hij die fantastische goal tegen Argentinië. Die de 3 punten opleverde voor Saudi-Arabië. Nou, vanavond is er geen eer te behalen voor Saudi-Arabië. Dat is 1 ding wat zeker is. Ze hebben wel de bal, maar het staat toch altijd 3-0 voor Spanje.
0: Ze zijn ook redelijk machteloos, hè?
3: Ja, het kan niet aan de temperaturen liggen, want dat zijn ze gewend.
0: Ja.
3: Sorry. Wat ik wel heerlijk vind, is dat we tegenwoordig geen spelers meer onnodig op de grond zien zitten.
0: Ja, dat is toch echt heel opvallend.
3: Ja, en daarvoor blijft ook het tempo lekker in de wedstrijd. Je ziet af en toe zie je wel een speler er even over nadenken. Van, oh, zou dit een momentje zijn om even mijn pauzetje te pakken?
0: Ja.
3: Maar dan denken ze, oh nee, dan moet ik een minuut langs de kant. Dupeer ik mijn ploeg. En je ziet dus gewoon veel minder. Als je geblesseerd bent, ben je echt geblesseerd nu.
0: Ja.
3: Nou, prima. Ja,
1: heel soms zie je het nog van, krijg ik hem mee? Ik doe het iets dikker, want dan krijg ik die penalty misschien wel. Maar
3: ja, maar dat komt met een strafschop is het natuurlijk misschien. Dan mag de VAR er nog ook naar kijken. Maar het is zo tempo verhogend. Wat dat betreft echt een uitstekende regel.
0: Ja, en die regel dat je niet meer in je hand mag praten.
3: Ja, ja, ja, rood. Ik krijg rood nu.
0: Rood.
3: Ja, rood. Ja,
1: ze doen daar ook een shirt uit. Hè? Dat is misschien weer nudisme. Kan je ook een bekeuring voor krijgen, weten we sinds de... Ja,
3: dat is wel een lekker verdienmodel. Bij Engeland lijkt me dat ook een aardig verdienmodelletje. Als ze een shirt uittrekken, €450. Dat is een regel natuurlijk die gekomen is tegen racisme. Omdat vaak achter die hand nog wel eens wat racistische opmerkingen werden geplaatst. De speler van Paraguay, die ging daarmee de mist in. Die man die doet dat al 20 jaar op het hoogste niveau, op die manier praten. En die had het even niet door dat het niet mocht, dus die kon vertrekken. Ja, goede regel ook.
1: Ja, ik heb het wel meer spelers zien doen, maar die gaan dan juist heel amicaal met elkaar om. Maar dan zeg je van, ja, dat is ook wat ze gewend zijn.
3: Ja.
1: Dus je ziet het natuurlijk ook wel aan de blik waarschijnlijk.
3: Ja, wij kennen dat natuurlijk niet in Nederland, dat we liplezers hebben zitten die dan allemaal uit gaan pluizen wat er geroepen wordt. En jongens, laten we eerlijk zijn, ze gaan ook de wereldpolitiek niet oplossen op zo'n moment, hoor. Achter dat handje.
0: Nee, ik word er wel zo heel nieuwsgierig van.
1: Ja? Wat er dan gezegd wordt?
0: Als ik het niet mag zien.
1: Ja.
3: Nou, dan kan jij rustig een keer naar Spanje toe, want er zijn hele uitzendingen op de radio over dit soort dingen. Er zijn echt serieus. Gewoon, die maken een uur radio over wat iemand gezegd zou kunnen hebben achter die hand op zo'n moment.
0: Wow. Ja.
3: Hebben dan ook geen beelden. Dat is alleen maar praten. Nou, volgens mij ideaal voor
1: jou. Ik bespeur een nieuw format hier.
3: Ja.
1: We gaan het eens indienen bij de NPO. Jij zei net, Robert Maaskant, van ik denk dat ze wel een stapje terug gaan doen, Spanje.
3: Ja.
1: Zie je dat nu? Of wordt Saudi-Arabië gewoon iets sterker in het tegenhouden?
3: Nee, dat zie je nu. Want Spanje is nog steeds heel erg dominant. Alleen spelen ze de bal wat makkelijker rond van links naar rechts. Nemen iets meer de tijd. Zoeken ook iets minder die directe dreiging naar voren toe. Dus ze nemen dus gas terug aan de bal. Verdedigend niet, want verdedigend zitten ze er nog steeds bovenop. Geven ook geen corners weg, geven echt niks weg. Dat houdt het heel scherp. Maar aan de bal temporiseren ze door wat langere bal te bezitten spelen.
0: Heb jij eigenlijk bijna alles gezien? Heb je alles gezien?
3: Ik heb alles gezien, maar soms een aantal wedstrijden in samenvatting.
0: Ja.
3: Want ja, je moet af en toe slapen.
0: Ja, waar heb jij, van welk land heb jij nou tot nu toe het meest genoten?
3: Op niveau bedoel je? Ja. Qua wedstrijden?
0: Ja.
3: Dan praat je toch ook wel weer over de favorieten. Engeland, die enorm leverde. Ik heb het al over Harry Kane gehad. Die was prachtig. Maar ook in Bellingham, die een geweldige wedstrijd speelde. Speelde misschien ook nog niet eens op hun sterkste opstelling. Want ook zij konden met de zijkanten wisselen. Frankrijk, vooral de tweede helft, beginfase tweede helft. Ja, dan zie je gewoon een wereldkampioen spelen. De snelheid waar ze dat mee doen, de passing, het tempo. Ja, dat is echt onvoorstelbaar goed. En we hebben natuurlijk een paar verrassingen gezien. Ik bedoel, dat vinden wij leuk, dat Curaçao natuurlijk een puntje pakt.
0: Ja,
3: ja. Ja, daar kan ik ook wel van genieten. Dat zijn ook wel
1: mooie. Maar Cape Verde
3: ook, zeker. Dat was natuurlijk wel een iets ander type wedstrijd.
0: Ja.
3: Ook met karakter met Cape Verde. En er lopen ook voldoende spelers in die op een hoog niveau hebben gespeeld. Er zijn een paar verrassingen geweest. Amerika, heel fris.
0: Ja.
3: Thuisland, die zien we niet als een favoriet. Daar beginnen ze wel langzamerhand zelf in te geloven, geloof ik.
1: Hij hebben ook niet de meest sterke landen tegenover zich.
3: Nee, dat hebben alle thuislanden. Ook. Zowel Canada, Mexico als Amerika hebben gelukkig gelood.
1: Ja, goh. Nee, dus kun je nu al zeggen hoe sterk zij zijn? Bij een VS, bij een Amerika?
3: Maar het zit wel in... Jawel, dat kan je wel. Want het zit ook wel in intentie van spelen natuurlijk. Er is niks moeilijker als je zelf het tempo moet bepalen. Ook tegen middere tegenstander. Dat hebben we natuurlijk met Nederland zelf al ook al gezien.
0: Mm.
3: Als je een slechte tegenstander hebt, is het heel moeilijk om dan echt heel dominant te spelen. Dat zijn maar een paar ploegen die dat kunnen. Onder andere bijvoorbeeld, dat zien we vandaag, Spanje.
1: Ja. Spanje tegen Saudi-Arabië. Krijn.
2: Ja, en des te blijer waren ze met die vroege treffer die in de 10e minuut al viel. Het doelpunt van Lamine Yamal. We hebben nog 2 minuten te gaan in de extra tijd. 5 minuten in totaal. Inworp Saudi-Arabië. Bal weggekopt. Oh, even een momentje waarbij Baenia de bal richting zijn eigen doel kopte. Het liep gelukkig voor Spanje goed af. En Saudi-Arabië nog altijd met de bal op de helft van de tegenstander. Het is Ali Lamjami, een speler die een van de wissels is bij Saudi-Arabië. Die de bal heeft nogmaals alle spelers op 1A. En dat is Saud Abdelhamid. Die in de Saoedische competitie spelen. Bij Lens speelt hij. Speler die bij AS Roma een tijdje onder contract stond. Maar niet was doorgebroken. En nu bij Lens in de Franse competitie actief is. Dat is de man die ook in de basis staat trouwens. Die hier als enige buiten Saoedi-Arabië speelt. Bal is buitenspel daar geweest. Want ik zie de vlag omhoog gaan. En inmiddels kijken de spelers ook af en toe eens omhoog. Want dit is een enorm stadion. En die rand van het stadion, die bovenrand, daar zit over de hele rand heen een scherm. Dat is een enorm tv-scherm waar de spelers dan af en toe zo naartoe kijken. En ik kan ook me niet voorstellen dat die fans op de tribunes daar ook af en toe niet naar kijken in plaats van naar het veld. Want het leidt toch wel echt enorm af van de wedstrijd. Daar was Spanje weer met Oyarzabal. Kwam niet tot een schot. Speler van Saudi-Arabië onderuit op de grond. Ja, en als de verzorging dus inkomt, dan moet hij een minuut eruit. Dus die spelers staan over het algemeen heel snel op. Opnieuw een goede aanval van Spanje met Baenia en uiteindelijk Pedri, schotje van Oyarzabal die uithaalt, maar dan tegelijkertijd bij die uithaal Salem Aldarsawi aantikt. En dus eventjes daar pijn heeft, maar de excuses komen van Mikel Oyarzabal. Dat heeft hij dus prima gedaan. Heel beleefd van Oyarzabal, de man die 2 keer scoorde in deze wedstrijd. In de 21ste minuut naar voorzet van Laporte en Dani Olmo die de bal keurig afleverde om de 3-0 te maken. De bal inmiddels bij Unai Simon, de keeper van Spanje. En dan wordt er even gekeken naar de Braziliaanse scheidsrechter. Nou, die fluit voor de rust. 3-0. De fans applaudisseren. Mooi sfeertje nog altijd. En Spanje ruimschoots aan de goede kant van de score tegen Saudi-Arabië. 3-0 per rust.
0: Heel veel topatleten waren vandaag bij elkaar voor de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo. De overwinning bij het kogelstoten ging naar Jessica Schilder. Voor het eerst stond ze daar als wereldkampioene. En dat voelde goed.
4: Heel fijn, heel fijn. Geeft toch een stukje meer zelfvertrouwen dan hier staan als derde van de wereld of wat dan ook. Dus was heel fijn. Ja.
5: Merk je dat ook aan de reactie van het publiek op jou?
4: Nou, ik denk dat als ik 12 meter had gestoten, dat het publiek ook trots op me was geweest. Dus, nee, ja, het publiek is geweldig. Het zonnetje zat mee, dus ja, was gewoon top.
5: Je dacht op die laatste, ik gooi hem toch nog even over de 20 meter.
4: Ja, ik dacht, moet even. Voor het publiek. Ja, dat is niet het niveau dat ik wil laten zien, maar gezien de afgelopen week, ja, kan ik niet anders dan tevreden zijn.
5: Dat dan inderdaad wat het is. Je denkt, het is niet mijn beste worp ooit, maar het is goed zo.
4: Ik zit al een week aan 3 keer per dag op die Klofinak trainen, dus ik ben een beetje duizelig. Dus dat moet even over voor het EK, maar ja, als ik met zo'n duizelig hoofd nog steeds 20 meter kan stoten, moet ik tevreden zijn, denk ik.
5: Ik kan het ook niet zonder die kloof, kan ik je vertellen. Waar heb je last van? En wilde je dan toch zo graag hier starten omdat het de FBK Games zijn?
4: Ja, absoluut. Ik heb een ontstoken vinger en dat is mijn stootvinger. Dus dat gaat nu zo lekker. Maar ik weet gewoon dat ik gewoon op 20 meter kan stoten. Ook al heb ik ergens last van. We zorgen er in ieder geval voor dat dit voor het EK is opgelost. Dat zorgt ervoor dat je even wat minder verder stoot dan jullie misschien van me gewend zijn.
0: Ze klinkt er wel vrolijk onder.
1: Ja, maar dat moet echt pijn doen.
0: Ja.
1: Oh. Lijkt mij wel.
0: Dat was Jessica Schilder. Ja, alsof hij nooit was weg geweest. Zo liep Niels Laros de 800 meter in Hengelo. Op een haarna liep hij een nationaal record. Slechts 2 Nederlanders waren ooit sneller. Had hij dit al verwacht nadat hij zo lang aan de kant stond?
6: Ja, nee. Ik wist dat ik wel lekker aan het trainen was, maar de wedstrijd is toch zo anders. En zeker nu ik zo lang niet gelopen heb, was het echt wel even spannend om te kijken waar ik ben. Maar ja, ik ben echt super blij dat ik zo terug kan komen.
5: Je loopt gewoon meteen een PR. Je eerste wedstrijd sinds september. Had je veel spanning vandaag? Hoe is zo'n dag dan?
6: Ja, ik had echt veel meer spanning dan normaal eigenlijk. Zoals ik al zei, omdat ik gewoon bijna 9 maanden terug heb ik mijn laatste race gelopen. En ja, misschien weet Anouk het ook wel. Die eerste wedstrijd van het seizoen is altijd extra spannend. En dan zo'n lange tijd ertussen, dat zorgt wel voor veel spanning. Gelukkig mijn maatje Stefan die me een beetje rustig probeerde te houden. Maar ja, uiteindelijk vooral is het als je in het hotel bent en die dag door moet komen. En als je dan hier aankomt, je warm-up begint en in de kou komt en het stadion. Dan wordt dat wel omgezet in echte goede energie. Dus.
5: We zijn helemaal van je onder de indruk, ja. Niels. Want waar eindigt dit, vraag ik me af?
6: Goeie vraag, ja. Ik leefde alleen maar naar die eerste wedstrijd toe. Dus natuurlijk hebben we een plan, maar we moeten even kijken hoe het lichaam reageert. En ja, ik hoop natuurlijk veel te racen en veel moois te doen. Maar ja, nu eventjes genieten. Want ja, in Hengelo winnen op de 8 in deze tijd, dat... Ja. Ja, daar kan ik zeer tevreden mee zijn.
5: Dat kan je zeker, ja. En dat oude Nederlands record van Bram Som komt nu ook wel aardig dicht in de buurt, hè?
6: Ja, klopt. Ik zag hem net. Ik zei bijna, hè. Maar ja, wie weet. Ik denk het Mila-record dat nog het langste staat. Volgens mij is voor de rest alles door deze generatie verbroken. Dus ja, hij zal ooit vallen. Ik weet niet... Of dat dit jaar of volgend jaar zal zijn en door wie. Want er zaten ook nog 4 andere Nederlanders in de race die als ze een echt goede dag hebben, dat ze er ook dicht in de buurt kunnen komen. Dus ja, Bram is in ieder geval gewaarschuwd.
0: Dat zei Niels Laros in gesprek met Rivka op het veld. En nu hoorde ook onze analist Anouk Vetter er vol bewondering even tussendoor.
1: 3-0 is de ruststand bij Spanje tegen Saoedi-Arabië. Er staan natuurlijk nog veel meer mooie wedstrijden vanavond op het programma. Robert, België-Iran, Cape Verde-Uruguay... De Belgen, ja. Wat denk je? Moeten zich ook eventjes revancheren.
3: Ja, ik denk dat België wel heel dominant. Een beetje vergelijkbaar als dit. Dominant.
1: Die gaan als een dolle nu.
3: Veel aanvallen. Ja. Iedereen verwacht dat Lukaku gaat spelen vanaf de start. Dat heeft hij tot nog toe niet gedaan. En de vraag is nog een beetje of Doku fit is, ja of nee. Dat scheelt wel een slok op een bol. Hoor,
1: die speelt volgens mij niet. Die heeft een infectie aan zijn luchtwegen.
3: Dus ja, misschien een dik of een hakje.
1: Ja, daar schijn je heel veel mee te kunnen. Cape Verde Uruguay, nog kort.
3: Dat is natuurlijk dat wordt echt een heerlijke wedstrijd. Ja, daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Ja, dat kan zomaar alle kanten op gaan.
3: Ja, zeker.
1: Als Cape Verde weer weet neer te zetten wat ze eerder tegen Spanje deden, dan kan dat nog mooi worden. Je gaat het allemaal volgen, want jij zit vanavond ook gewoon weer bij Langs de Lijn om 10 uur.
3: Ja, joh,
1: die krijgen we niet meer weg. Ja, nee. Wij worden ingeruild voor Edwin Cornelissen.
3: Dat zal tijd worden.
1: Goed, einde uitzending, mensen.
0: Straks Dijkstra en Even blij ter plekke vanuit Epe. Met daarin ook de tweede helft van Spanje, Saoedi-Arabië. En vanavond om 10 uur is Robert Maaskant bij u terug. Ja,
1: het was ons wel een genoegen.
0: Ja, wij vonden het wel leuk.
1: Fijne avond.
0: Dag.
7: NPO Radio 1. WPRO. Bureau Buitenland. Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
8: Wat horen we hier?
9: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
8: Door zijn rectum.
9: Door zijn rectum, inderdaad.
7: Duiding.
10: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
7: Debat en reportages.
11: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
7: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
1: Wow, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
10: Oké. Okay.
7: Bureau Buitenland. Iedere werkdag om 14:30 op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Ster.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
17: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
18: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
19: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
20: Huh? Mart, wat ga je doen?
21: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
22: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
22: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
23: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pret.
2: Petito.nl/proefpakket.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 7 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Dat gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemmen eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: De hete zomer. Crayon rolluiken. Geluidsoverlast. Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
12: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
11: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
13: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
11: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
14: Ja, het is zondagavond, Frank Evenblij. Ja. De kroon op een weekend waarin het voor mijn gevoel op een gegeven moment gewoon 43 graden was.
15: Zeker, ja.
14: Toch?
15: Maar, ja, maar ook omdat het Nederland zelf al zo goed voetbalde natuurlijk.
14: Heerlijk lekker.
15: Ik heb nog eten van.
14: Ja, en we zijn op een plek waar het goed toeven is met zulke warme temperaturen.
15: Ja.
14: Maar we zijn namelijk in een gebied, en dat vind ik echt een van de mooiste streken van Nederland. De Veluwe.
15: Ja.
14: We zijn in de gemeente Epe.
15: Ja, nooit eerder geweest.
14: Ja, ben je nooit geweest?
15: Nee, niet in Epe.
14: Nou, ja, ik ben hier wel eens geweest. Ik ben hier met mijn zoontje met de fiets wel eens langsgekomen. Je kunt verschrikkelijk.

0: Hele mooie fietsen hier. Ja? Weet je, 15 wilde zwijnen gezien.
1: Echt waar?
0: Nou, dat is ook epen.
1: Zo, ja, ja. Inderdaad. Nou ja, ik bedoel eigenlijk dat we met het programma hier nog nooit zijn geweest.
0: Oh, zo bedoel je. Ja. Ja, ja,
1: want ik ben er namelijk, eigenlijk is dat altijd, als we op de Veluwe komen, dan moet ik altijd denken aan een van mijn allereerste vakanties, dat ik alleen met een vriend op vakantie ging. En dat was met Daan. En dan gingen wij op onze poeg, een oude hasjepoeg, zoals dat heette.
0: Een hasjepoeg?
1: Ja, zo. Zo heette dat in Den Haag, want dan kon je hard...
0: Een hasjepoeg, ja. Dan zat je op een brommer en je kon jointjes roken.
1: Nee, ja, het was gewoon in de tank, daarbovenop zat een klepje, zo'n zilver tankie was dat. En in dat klepje, als je dat opendraaide, daar kon je dan hasje in stoppen. Een hasjepoeg.
0: Ja, nou, in ieder geval, daar ging, basiskennis, een hasjepoeg.
1: Ja, en daar gingen we mee naar de Veluwe. En toen ben ik dus ook in Epe geweest. Maar dat was dus op een poeg. Maar grappig genoeg kwam ik er van de week achter dat hier... iets met die poeg, wat ermee te maken heeft, hier ook gebeurde. Maar kom ik daarop terug.
0: Nou, heel goed.
1: Ja. En nog iets?
0: Nou ja, ik zat nog wel te denken. Epe, Mark Overmars komt hier vandaan.
1: Ja, uit Emst. Ja, ja, ja.
0: Hier vlakbij.
1: Heb je die wel eens ontmoet?
0: Ja, zeker heb ik die wel eens ontmoet, ja.
1: Heb je hem een hand gegeven?
0: Ja, die heb ik wel een hand gegeven. Die heb ik meteen weer gewassen daarna. Goed, goed, we gaan begonnen.
2: NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke.
0: Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit buitenplaats Het Soerol in Epe. Ben je nou toch in de buurt? Heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg.
1: Ja, met burgemeester Tom Hoorn bespreken we straks de situatie rond de asielnoodopvang in een hotel in Epe. De termijn van 2 jaar is verlopen, maar het COA wil niet vertrekken.
0: Teun Mulder, die werd geboren in een buurtschapje hier vlakbij met 300 inwoners, maar zou als baanwielrenner schitteren op de grootste internationale podia.
1: Ja, en ook spreken we Trudy Schelen uit Epe. Zij werd landelijk bekend vanwege haar niet aflatende strijd voor erkenning van het leed dat afstandsmoeders is aangedaan.
0: En er wordt gevoetbald in Atlanta, de WK-wedstrijd Spanje-Saudi-Arabië. Het staat al 3-0, maar de tweede helft staat op het punt van beginnen. Krijn Schuitenmaker, is het ook zo warm in Atlanta?
3: Nee, het valt mee. De temperatuur daar exact 27 graden Celsius. Stadion is dicht, dus er zal best wel een aircootje zijn, waardoor het nog een paar graadjes koeler is. Een gala optreden in de eerste helft van Spanje. De fans kregen het daar wel warm van trouwens. Want er werd 3 keer gescoord. 1 keer al na 10 minuten door Lamine Yamal. Oyarzabal maakte er 2. Terwijl beide ploegen gaan wisselen. Bij de Spanjaarden is het Ferran Torres en Jeremy Pino die in de ploeg zijn gekomen. De man van Crystal Palace. En Ferran Torres die in de eerste wedstrijd nog in de basis stond. Hij komt erin namens Spanje. Een gala voorstelling in de eerste helft. Nou, eens kijken of er in de tweede helft nog een paar doelpuntjes bijgekomen. Bij die 3-0 die nu al op het scorebord staat.
0: Krijn Schuitenmaker, thank you very much.
1: Ja, we hebben ook nog live muziek, dit keer van Morten Tellegen. En graag proeven wij vast van een heerlijke muzikale amuse.
4: Goedenavond.

0: Ja, Morten Tellegen. En nog veel meer van hem live in de komende uitzending.
1: In Epe draait het al maanden om de noodopvang in het Fletcher Hotel. Volgens de gemeente had de opvang al per 20 maart moeten sluiten. Maar het COA zegt dat er simpelweg geen andere plek is voor de 276 asielzoekers die daar nu zitten. En daarom dreigt de gemeente nu met een dwangsom die kan oplopen tot ruim 11 miljoen euro.
0: Maar het COA legt zich daar niet bij neer en dus staan beide partijen tegenover elkaar in de rechtszaal. Ondertussen lopen de spanningen in het dorp op, zijn de protesten voor het Fletcher Hotel, maar ook voor het gemeentehuis. En bij ons aangeschoven is nu de burgemeester van Epe, en dat is Tom Horn. Welkom.
2: Goedenavond.
1: Ja, goedenavond meneer Horn. Voor luisteraars die het dossier niet kennen, waarom staat de gemeente Epe momenteel tegenover het COA in de rechtszaal?
2: Nou, dat is vrij simpel, want we hebben 2 jaar geleden, 20 maart 2024, hebben wij een afspraak met het COA gemaakt voor een tijdelijke positie in dat hotel,
1: ja,
2: als noodopvang. En dat liep 20 maart af. En dan moet het hotel ook weer gewoon zijn hotelfunctie vervullen.
1: En was het een verrassing dat het COA daar toch bleef zitten?
2: Nou ja, een verrassing. We hebben een brief geschreven in het begin van dit jaar. Om nog even duidelijk te maken, u gaat er toch echt wel uit. Daar hebben ze niet negatief op gereageerd. 3 weken van tevoren heeft de voorzitter van COA mij gebeld en gevraagd, kunnen we het nog verlengen? Ik heb gezegd, nee, dat doen we niet, want het is een afspraak met de omwonenden, met de samenleving en met Fletcher dat het zou gebeuren tot 20 maart.
1: Ja.
2: En 3 dagen van tevoren belt hij me op en zegt hij, helaas, we blijven toch zitten.
0: Ja. Ja, nou is het natuurlijk zo, meneer de burgemeester, er is landelijk een groot tekort aan zulke opvangplekken. Waarom zegt u dan toch van, ja, ik weet wel dat er een landelijk tekort is, maar ik wil toch dat ze eruit gaan?
2: Ja, dat snap ik. En dat is ook echt een ingewikkelde afweging geweest van het college van BNB. Want de burgemeester gaat daar uiteraard niet alleen over.
0: Uiteraard.
2: En het college heeft echt afgewogen aan de ene kant de medemenselijkheid, dat er humane opvang moet zijn, vinden wij ook. Maar aan de andere kant, we hebben echt ons woord gegeven aan de omwonenden, aan de toeristische sector, die ook graag het hotel weer graag
1: wil gebruiken voor hotelgasten.
2: Precies.
1: Ja.
2: Aan de hele samenleving, we doen het maar tot 20 maart.
1: Ja.
2: En dan wordt het ingewikkeld. Want als je dan zegt, we gaan toch door,
1: ja,
2: dan is de betrouwbaarheid van de overheid staat op het spel. En u weet, het is al slecht gesteld met het vertrouwen in,
1: zeker,
2: de overheid.
1: Aan de andere kant, soms is het zo, nood breekt wet.
2: Ja, in dit geval bijna letterlijk.
1: Ja.
2: Maar aan de andere kant, het probleem is dat COA is verantwoordelijk voor de opvang van de asielzoekers.
1: Mm-hmm.
2: Wij zijn gastheer geweest voor 2 jaar. Maar we hebben heel duidelijke afspraken gemaakt.
1: Nou,
2: en die betrouwbaarheid, het zijn 2 waarden die je ook niet makkelijk met elkaar laat vergelijken. De betrouwbaarheid van de overheid aan de ene kant en de medemenselijkheid aan de andere kant.
0: We gaan heel even een doelpuntje ophalen in Atlanta. Okay. Want er is gescoord bij, moet ook gebeuren, bij Spanje en Saudi-Arabië.
3: Heel snel is het Spanje dat op 4-0 komt. Een hoekschop. Het is een bal die wordt doorgekopt en uiteindelijk voor de linkervoet van Cucurella komt. En die haalt dan snoeihard uit, laag over de grond. En dan via de keeper en een verdediger verdwijnt de bal in het doel. 4-0 voor Spanje overigens. Bij die 2 wissels zijn de doelpuntenmakers eraf gehaald. Voor Spanje Mikel Oyarzabal en Lamine Yamal. Maar de Spanjaarden kunnen ook zonder hen scoren. Cucurella maakt de 4-0.
0: Muchas gracias, Krijn Schuitenmaker. Meneer de burgemeester, even over die noodopvang daar. Dat is in het Fletcher Hotel. U bent er zelf ook wel eens geweest, neem ik aan.
2: Zeker, zeker.
0: Zijn daar problemen?
2: Nee, nauwelijks. Ze worden daar goed opgevangen. Als er wat problemen zijn, lossen we dat op. Ook samen met het COA. COA is natuurlijk het eerst verantwoordelijke daar. Je kunt niet zeggen dat het tot problemen heeft geleid.
0: Ik vraag het, want u zegt, zijn er geen problemen. Zou u kunnen denken van, weet je, laat ze er nog een tijdje zitten?
2: Dat zei ik al, ja en nee. Hè,
0: dat snap ik hoor. Maar omdat u zo expliciet zegt, er zijn eigenlijk geen problemen.
2: Nou, maar u moet zich ook een beetje verplaatsen in wat een gemeentebestuur allemaal te doen heeft en ook naar zijn eigen inwoners betrouwbaar moet zijn.
1: Ja.
2: Want daar krijg je natuurlijk ook snel allerlei problemen mee.
0: Want zijn er dan wel klachten van omwonenden of zo, of niet?
2: Nou, er zijn omwonenden die dat geen probleem meer vinden. In het begin, 2 jaar geleden, waren er ook protesten. Was er ook een rechtszaak vanuit de omwonenden. Maar nu zeggen ze, over het grootste gedeelte zegt, het is wel goed zo. Het vertrouwen hebben ze gekregen, hebben ze gewonnen. Maar na 2 jaar moet het wel over zijn.
1: Ja.
2: En ik zeg er ook even bij, je zit ook in een ingewikkelde spagaat. Want wat we willen is dat deze situatie een keertje beëindigt. Maar welke nieuwe afspraak kan ik nu maken met een...
1: Als je niet weet waar je op kunt rekenen.
2: Eigenlijk niet betrouwbaar.
1: Nee, maar nu staat er dus een dwangsom van €63.480... voor elke dag dat de noodopvang in het Fletcher Hotel blijft. Dat is dus een boete die de gemeente oplegt aan het COA. En die kan dus oplopen tot een maximale dwangsombedrag van €11,5 miljoen. Het staat nu op meer dan €3,2 miljoen, wat u van het COA eist. Wat hoopt u daarmee te bereiken?
2: Nou, eigenlijk hopen we maar één ding te bereiken. Want het gaat ons niet om het geld. Het gaat om dat wij betrouwbaar kunnen blijven.
1: Snap ik.
2: Zeggen, u gaat eruit. En dit is nou eenmaal het middel wat wij als overheid hebben.
1: Ja.
2: Bestuursrechtelijk. Om dit af te dwingen.
1: Ik begrijp dat wel. Hè? Maar aan de andere kant is het wel zo. Wat lost een dwangsom op als het COA zegt dat er simpelweg geen andere opvang is? Dus wat moeten zij dan doen?
2: Nee, u heeft gelijk. Een dwangsom lost op zich niet op dat zij daar weggaan als er geen andere opvang is. Maar het is wel het signaal wat wij geven.
1: Ja.
2: Zit daar illegaal. En dat is ook gewoon zo, hè? Want de vergunning die we afgegeven hebben liep echt op 20 maart af.
1: Ja.
2: En na 20 maart is het weer een hotelfunctie.
1: Ja, maar waar moeten de asielzoekers die nu in het Fletcher Hotel verblijven, waar moeten die nu naartoe, vindt u?
2: Ja, ik vind dat alle gemeentes hun best moeten doen om permanente opvang mogelijk te maken.
1: Ja.
2: Nou, ik hoef u niet te vertellen wat er de afgelopen 2 jaar is gebeurd met de spreidingswet.
1: Ja.
2: Die ook vanuit Den Haag werd die steeds bij het oud vuil gezet.
0: Nou ja, maar de spreidingswet is nog steeds van kracht.
2: Zeker.
0: En wij reizen met dit programma het hele land door. En wij hebben ook heel veel te maken steeds met de spreidingswet. We hebben het er even bij gepakt. Maar hier in Epe worden op dit moment... er zouden eigenlijk hier 173 asielzoekers moeten worden opgevangen.
2: Klopt.
0: En op dit moment zijn dat de reguliere asielzoekers, heb ik het dan over, nul.
2: Nou, het zijn er 276. Die in het Fletcher Hotel
0: zitten. Ja, maar dat is dat tijdelijke verhaal.
2: Zeker.
0: Hè? Kijk, volgens de letter van de wet, de spreidingswet, moeten jullie eigenlijk 173 mensen opvangen.
2: Klopt helemaal. Dat moeten wij in de volgende reguliere cyclus van de wet doen. Dat is een beetje allemaal bureaucratisch en ingewikkeld. Maar daarom zijn we ook hard bezig. De gemeenteraad heeft ook een uitspraak gedaan dat we daaraan moeten werken. Nou, het is nu natuurlijk even na de verkiezingen een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Straks komt er een nieuw college, is er nog niet. En dan gaan we hard werken om binnen een jaar die 173, minimaal die 173 mensen
1: ergens op te vangen. Ja.
0: Ja, ik snap het wel. Maar als je uitzoomt, kun je ook denken, ja, wel een beetje gek eigenlijk. Want je vangt er nu 276 op en dat gaat eigenlijk goed. Jullie moeten er eigenlijk officieel 173 opvangen. En u zegt dan nou van ja, die club van 276 die moet weg. En dan gaan we daarna werken aan hoe gaan we 173 anderen opvangen. Dat is een beetje raar eigenlijk, of niet?
2: Ja, als u zo dat soort rekensommetjes maakt. Maar
1: het is geen rekensommetje. Het is gewoon letterlijk zoals het er nu voor staat, hoor.
2: Ja, maar we hebben het hier over noodopvang.
1: Ja.
2: En een noodopvang is nooit bedoeld als permanente opvang.
1: Ja. Ja,
2: dus die noodopvang moet een keertje eindigen.
1: Ja.
2: Moet overgaan in een permanente opvang. En u kunt zeggen, wat heeft de gemeente Epe gedaan om een permanente opvang te doen? Nou, we zijn gestart met het proces. En dat wordt wat mij betreft binnen een jaar ook, maar dat moet het nieuwe college zijn,
1: ontwikkeld.
2: Binnen een jaar ook ontwikkeld. En dan voldoen we gewoon op tijd aan datgene wat de wet ons vraagt.
1: Ja.
2: Maar heel veel andere gemeentes hebben natuurlijk niets of weinig gedaan. En dat ziet u door het hele land heen.
1: Ja, nou ja, en ook overal is daar gedoe over. Loosdrecht, wijk bij Duurstede, Friezenveen. Op veel plekken in Nederland wordt ook geprotesteerd tegen de asielopvang. Ook hier in Epe waren er demonstraties. Zowel bij het Fletcher Hotel als bij het gemeentehuis. Was u daardoor verrast?
2: Nee, daar was ik niet door verrast. Ik heb ook contact met die groep die dat organiseert. Gelukkig, want daarmee kun je ook goede afspraken maken over om die demonstraties ook een beetje rustig te houden.
0: Ja. En dat gebeurde hier in Epe, hè, voor alle duidelijkheid. Er waren hier niet zo tafereel als in Loosdrecht.
2: Nee, nee, daar ben ik erg blij mee. Dus het is goed dat we die contacten hebben. Ik spreek ook met de mensen die hier komen demonstreren, wat een goed recht is. Er is overigens ook een tegendemonstratie geweest. Er is ook een demonstratie geweest van een groep die vond dat die mensen daar prima zitten.
1: Ja.
2: En mochten blijven zitten.
1: Ja, het was ook interessant dat uit onderzoek van Nieuwsuur en ook van de NOS blijkt vaak dat niet alle demonstranten uit de gemeente zelf komen. Heeft u eigenlijk daar zicht op, waar die protesten vandaan komen? Of waar, heeft u ook gezien dat er mensen van buitenaf zijn die dat op die manier aanvliegen?
2: Nou, het is in ieder geval de organisatie van de groep komt uit een buurgemeente.
1: Ja.
2: Dat is één. En het tweede is dat de politie, die heeft daar natuurlijk veel meer zicht op dan ik, die ziet wel dat dit ook mensen uit de rest van het land trekt. Sommigen hebben zelfs een hesje aan met die ventgroep Arnhem bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Nou, daar mag je van uitgaan dat die dus echt niet hier vandaan komen.
1: Nee, die zullen wel voor.
4: Ja, dat stel ik me zo voor, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, maar ik vind het zo apart, want u hebt ook wel eens gezegd van ja, bewoners in Epe, hè, uw eigen inwoners van uw eigen gemeente, die hebben soms nog meer last eigenlijk van die demonstraties die er zijn dan van de opvang zelf.
2: Zeker, zeker. Want ik heb nog vorige week met omwonenden gesproken. Dat doen we overigens in het Fletcher Hotel, hè, om ook gewoon ter plekke te zijn. En daar werd dat weer bevestigd, dat deze omwonenden die meer last hebben van die demonstraties die daar zijn dan van de asielzoekers.
1: Ja.
2: En daarom ben ik ook blij dat we dat laatste demonstratie ook bij het gemeentehuis was.
1: Ja.
2: Dan is het ook weg van de plek waar anderen er last van hebben.
0: Weet u wat ik wel gek vind om soms te snappen? Is wat u zegt zelf, hè? U zegt ja, het COA is eigenlijk onbetrouwbaar, want we hebben mee afgesproken van jullie moeten er op een gegeven moment uit en dat doen ze niet.
2: Klopt.
0: Maar ja, het COA, dat is uiteindelijk toch ook gewoon de Nederlandse overheid. En dat bent u toch eigenlijk ook als gemeente Epe. Uiteindelijk sta je als twee
1: tegenover elkaar
0: in de rechtszaal. Eigenlijk als deel van de Nederlandse overheid tegen de Nederlandse overheid.
2: U mag van mij aannemen dat dit niet de leukste rechtszaak is die wij voeren.
1: Nee,
2: wij voeren zeker nooit met enig plezier een rechtszaak.
0: Nee, dat snap ik.
2: Maar zeker niet tegen de rechtszaak.
0: Maar ligt het probleem dan niet elders bij de landelijke politiek die hier toch te weinig richting aan geven?
2: Als 2 jaar geleden en langer al de spreidingswet serieus was genomen,
1: ja,
2: dan had iedereen die brief gekregen die de heer Van der Brink nu gestuurd heeft naar alle gemeentes. Van
1: ja,
2: u doet niks, u moet wat doen.
1: Ja.
2: En dan hadden wij misschien allerlei buurgemeenten gehad die ook allemaal opvang hadden. En dan was natuurlijk ook de overloop van een noodopvang naar een reguliere opvang ook gewoon
1: gegeven. Ja, maar denk je wat dat betreft ook dat er voldoende draagvlak is straks in Epe voor een permanente opvanglocatie?
2: Ja en nee, we hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Ook gewoon door de mensen een enquête te laten invullen. En je merkt dat dat een beetje wisselend is.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat de mensen wel zorgen hebben. En die nemen mij serieus. Want,
0: dat snap ik wel. Maar wat ik toch boeiend vind is, wij reizen met dit programma het hele land door. En wat wij steeds weer tegenkomen zijn eigenlijk lokale bestuurders zoals u. Die eigenlijk steeds een beetje achter de feiten aanlopen van de landelijke overheid. Die eigenlijk slecht is en laks met het uitvoeren van beleid.
2: Ja, maar u kunt zich voorstellen, toen wij 2 jaar geleden hebben gezegd, er mag hier een noodopvang voor 2 jaar komen.
0: Nee, maar dat begrijp ik wel hoor.
2: Toen hebben wij ook gezegd, ze hebben ook afgesproken met de gemeenteraad, dan gaan we niet heel hard rennen voor een permanente. Dan kijken we eventjes rustig aan. En dat had ook te maken met dat signalen kwamen dat de spreidingswet zou worden afgeschaft.
1: Precies, ja.
2: En dat was natuurlijk een verkeerd signaal. En ik ben een van de vele collega's die met mij roepen, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Want wat we in Ter Apel zien, dat is natuurlijk helemaal ongewenst.
0: Dat hoor ik van heel veel collega's van u. Die zeggen dat heel vaak. Je moet je met z'n allen aan die spreidingswet houden. Is het probleem gewoon minder urgent?
2: Ja, maar de burgemeester heeft dat niet in zijn macht.
1: Nee.
2: Dat is echt aan de gemeenteraad.
0: Nou ja, jullie praten toch ook met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
2: Zeker.
0: Dan praat je toch ook met Van der Brink en met het kabinet?
2: Zeker, en dan praten we ook met elkaar. Ook de burgemeesters praten onderling met elkaar. En we spreken elkaar ook aan als mensen geneigd zijn om niks te doen. Of minder dan dat waarvoor ze te boek staan. En dat vinden we ook wel een zorgelijke. Dat we dat met elkaar kunnen bespreken.
1: Ja.
2: Maar dat het niet altijd leidt tot de actie die je zou willen.
1: Nee.
2: Namelijk een goed gesprek in de gemeenteraad om het toch gewoon aan de wet te houden.
1: Ja, nou, het blijft ons voorlopig allemaal nog flink bezighouden. Voor nu in ieder geval hartelijk dank burgemeester Tom Hoorn. En na 8 uur spreken we u ook nog over de cyberaanval op de gemeente Epe.
2: Ja.
1: Ook dat nog.
2: Ja, narigheid.
1: Ja.
0: Gaan we het zo over hebben. Maar nu gaan we even weer schakelen met Atlanta. Want daar spelen Spanje en Saudi-Arabië tegen elkaar. Krijn Schuitenmaker. Net was het 4-0. Hoeveel staat het nu?
3: Ja, nog altijd 4-0. En die vierde treffer is trouwens op naam gekomen van Altan Bakti, speler van Saudi-Arabië. Cucurella schoot hem in de korte hoek binnen. En dan via die speler van Saudi-Arabië ging hij in het doel. Dat was uiteindelijk de verdienste van Cucurella. De 4-0. Terwijl er een gele kaart wordt gegeven aan Mohamed Kano, speler van Al Hilal. Al die spelers van Saudi-Arabië op 1 na. Allemaal actief in de eigen Saoedische competitie. 1 speler die bij Lens speelt. Wel kansen voor Spanje om nog een 5e te maken. De grootste kans was een loopactie van Porro. Die van grote afstand hard schoot op het doel van Mohamed Alawais. De keeper van Saudi-Arabië. Die hield hij vervolgens Maar leverde wel de bal af. Abuis bij Ferran Torres. En dat levert opnieuw een kans op. Maar daar was de keeper weer op tijd bij. Dus wat dat betreft een goed optreden van Mohamed Alouaiz. Die in 2022 tegen Argentinië, dat zet hij Saudi-Arabië, wist te winnen met 2-1. De man of the match werd. En vandaag doet hij het weer uitstekend. Maar kon 4 treffers niet voorkomen. 4-0 staat het. We zijn een uur onderweg. Blessurebehandeling. Een serieuze blessurebehandeling. Want je weet het, als je gaat liggen, dan moet je een minuutje eraf. Maar dit was echt wel nodig aan de kant van Saudi-Arabië. 4-0 van Spanje. En even een soort van alternatieve drinkpauze. Want die spelers van Spanje gaan allemaal even iets bij de bondscoach, bij Luis de la Fuente, even iets te drinken halen. En wat aanwijzingen horen van die ervaren coach van de Spanjaarden.
0: Dankjewel, Krijs Schuitenmaker. En tot later.
1: Ja, aan het begin van de uitzending hoorden we Morten Tellegen al een muzikaal voorproefje ten beste geven. Morten, dat klinkt een beetje Deens. Een beetje zoals Morten Olsen.
4: Klopt, Morten Olsen. Morten, ja. Harket, dus van
1: Aha, ja, Take On Me, ja, precies, ja. Ja. Maar jij bent toch gewoon geboren in deze contraille?
4: Dat klopt, ik kom oorspronkelijk uit Vaassen, maar ik woon nu in Epe.
1: Ja, oké, okay. Ja. Maar en waar komt die naam dan vandaan?
4: Dat mag je vragen aan mijn ouders, die zitten hier.
1: Ja, maar die hebben geen microfoon. Dus,
0: daar willen we zo alles over horen. Waarom, nee. Waarom, ja, ja, je vader zegt, ik weet het ook niet, ja, gewoon mooi naam.
4: Inderdaad, aha.
0: Ja, dat is ook een antwoord, hè?
1: Ja. Ja, maar dat was het vooral, een mooie AHA naam? Of ja, heeft het ook met AHA te maken?
5: Ja,
1: Morten. Ja? U was eigenlijk meer verliefd op die zanger dan op de vader van de Morten?
0: Ja. Dat je dat even benadrukt.
1: Morten, wat ga je spelen voor ons?
4: Ik ga Castle Park spelen en het gaat over Vaassen. In de Vaassen staat een kasteel dat heet Cannenburg. Ja. En ik liep daar veel hard en daar kwam ik eigenlijk tot rust. Dus vandaar dat ik ook een keer daarover iets wilde schrijven. Ja.
1: Hartstikke goed, we gaan naar je luisteren. Castle Park. Morten Tellegen.

0: Ja. Morgan Keller van de Stad met Castle Park.
1: Ja, en dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke live vanuit buitenplaats Het Soerel in Epe. Frank Evenblij.
2: Ja.
1: Epe, waar we nu zijn, lag vroeger heel geïsoleerd. En er waren ooit wel plannen voor een spoorverbinding, maar daar lag er weer een groot grondbezitter dwars of het geld was op. Totdat koning Willem III zich daarmee ging bemoeien. He, koning Gorilla hemzelf, die plakte zijn naam op de spoorlijn. En op 2 september 1887 arriveerde de eerste trein vanuit Apeldoorn op het hagelnieuwe station hier in Epe.
2: Mooi.
1: Toch, hoe vind je dat?
2: Ja,
1: geweldig. Nou, eigenlijk zou de officiële opening pas maanden later zijn. En hoe ze een heel stuk richting Hattem worden afgemaakt. Maar hier in Epe waren de mensen zo door het dolle heen dat ze hossend door de straten gingen met harmonie en al. En ik citeer de Apeldoornse Courant. Er schijnt hier al hier meer vertier te komen. Vooral sedert de opening van het lokaalspoor is dit merkbaar.
2: Nou, mooi.
1: Ja, toch mooi. Ja, ik ben aan vergetelheid ontrukt.
2: Precies. Nou, voor nog veel meer feitjes over Epe en omstreken, gaan we goed om te horen hoe het echt zit. Gaan we nu naar Roan Hoeksma met de kortste spreekbeurt.
3: De kortste spreekbeurt.
4: Ja. We zijn in Epe. Deze Gelderse gemeente telt 33.469 inwoners. Chocoladefabriek Fans werd in 1930 opgericht in Vaassen. En die fabriek zou je kunnen kennen van precies, hagelslag. Nou ja, bijna. Die naam was al bezet door Venco, dus werd het chocoladehagel. Het idee kwam vermoedelijk van een 5-jarig jongetje die brieven schreef aan de fabrikant of er alsjeblieft ook chocolade op brood kon. In 2021 heeft Epe een landelijke primeur te pakken.
5: Ja, het is wel een beetje wielerhistorie hier in Epe. Dat is toch een eerste Nederlands kampioenschap gravel.
4: Ja, het eerste NK gravel. Er werden op de racefiets tochten afgelegd van 70 kilometer en 120 kilometer over modderige en vooral onverharde paden. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1961. Het is dan chaos op de Rijksweg bij Vaassen, want de boeren zijn het niet helemaal eens met de nieuwe landbouwheffingen.
6: De Rijksweg Zwolle-Apeldoorn bij het dorp Vaassen was op de tweede dag van hun actie het doelwit van de zogenaamde Vrije Veluwse boeren. Evenals daags tevoren bij Nunspeet deden ze een poging om het verkeer te ontwrichten. De boeren werden gewapenderhand gedwongen hun auto's in de berm te zetten, maar op sommigen maakte dit optreden weinig indruk.
4: Zeg je Epe, dan zeg je wolven, want die zijn hier heel erg actief. En dat zorgt nog wel eens voor problemen.
7: Het is nu wel zo dat ik eigenlijk niet meer zeker weet of wij onze honden nog wel uit kunnen laten in het bos op een veilige manier.
4: In Epe vind je de langste rij grafheuvels van Europa. Het zijn plekken waar mensen duizenden jaren geleden in ondiepe kuilen werden begraven en bedekt met aarde. 46 heuvels lopen in een rechte lijn van maar liefst 6 kilometer van Epe naar Niersen. Ja, in Epe kun je de Big Five spotten. Nou ja, wel de vernederlandste versie daarvan dan. Op safari in deze gemeente vind je de vos, das, ree, het wilde zwijn en het edelhert. Dit was mijn spreekbeurt over Epe. Joe.
1: Die heb ik alle 5 wel eens gezien hier op de fiets.
2: Ja, dat geloof ik graag, ja. Ja.
1: Mooi.
2: En hagelslag dus.
1: Ja, weet je,
2: ik zag jou gelijk op Wikipedia kijken.
1: Ja, maar ik vind hagelslag, dat vind ik een belangrijke uitvinding, Frank even.
2: Ja?
1: Ja, want hagelslag is toch ook, het is heel zoet. En dan vooral met lekker dikke roomboter. Maar hij had toch vroeger altijd ook het gevoel dat het niet super ongezond was. Op een of andere
2: het gevoel, ja, precies.
1: Ja.
2: Maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik echt al geen 15 jaar geen hagelslag heb gegeten.
1: Ik zeg, een dag in hagelslag is een dag niet geleefd, Frank.
2: Nou, duidelijk.
1: Goed.
8: We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro.
1: Teun Mulder uit Emst behoort tot een van de succesvolste baanwielrenners die Nederland ooit heeft voortgebracht. Hij werd 3 keer wereldkampioen, won brons op de Spelen van Londen in 2012. En hij veroverde Paralympisch goud als piloot van tandemrenner Tristan Bangma in 2016 in Rio de Janeiro.
9: Nu is het sprinten, de resterende 625 meter. Nou moet Teun Mulder mee. Mulder aan de binnenkant, Hooy is weg. Nu komt er nog 1 aanval van de man uit Trinidad en die moet hij afslaan. En Mulder, derde, prima.
10: Als Bangma en Mulder op de tandem stappen. Het ziet er heel goed uit voor het Nederlandse duo. 2 seconden voorsprong, 875 meter, nog 125 meter te gaan. Nog even doorduwen, want je bent het nog niet. En dan onder de minuut, een nieuw Paralympisch record.
11: Ja, we hebben een fantastische rit gereden. En ik vond mezelf heel mooi dat ik hier zo kan afsluiten met goud.
2: Ja, tegenwoordig staat Teun Mulder niet meer op de wielerbaan, want hij heeft een hele andere baan. Teun Mulder is namelijk forensisch rechercheur bij de politie. Verzamelt hij bewijsmateriaal bij misdrijven. Denk bijvoorbeeld aan sporen van daders. En zo ziet hij dagelijks een heel andere kant van onze samenleving. Maar vanavond is hij de gast bij ons. Teun, van harte welkom.
12: Dankjewel.
2: Ja, wat leuk dat je er bent.
1: Leuk dat je er bent. Want als we hebben elkaar al eens eerder ontmoet bij Brosport. Moeten we het er nog over hebben zo. Maar als mensen aan jou denken, denken ze meteen aan baanwielrennen.
12: Snap ik.
1: Ja, maar jij bent ooit begonnen op het ijs. Op de schaats.
12: Ja, dat klopt. Dat was wel heel lang geleden. Dat was eigenlijk, ik heb een broer die is 10 jaar ouder en die deed aan schaatsen. En ik was toen rond de 8, 9 jaar oud. Mijn broer was natuurlijk een voorbeeld voor mij, dus ja, ik ging ook schaatsen.
1: Zo gaat het met kleine broertjes, hè?
12: In Epe had je de vereniging DSO en je ging daar gewoon schaatsen. En als je schaatsen, zoek je eigenlijk ook een sport erbij in de zomer om daarnaast te doen. En dan is wielrennen een goede combinatie. Ben ik lid geworden van de ATV Adelaar in Apeldoorn. En eigenlijk zo is een beetje de combi schaatsen wielrennen ontstaan.
1: Ja, ja, je hoort het wel vaker natuurlijk als combinatie. Maar dan komt er ooit een moment dat je denkt van ja, maar ik ben eigenlijk beter in het wielrennen dan in schaatsen.
12: Dat klopt, want schaatsen, dan moet je echt heel veel techniek hebben. En ik was op zich wel, ik had wel talent, maar geen techniek. En dan, ja, dan kom je gewoon niet ver.
1: Dat vind ik mooi. Wel talent, geen techniek.
12: Precies, want ik ben natuurlijk wel, ik had wel een sportlichaam, maar niet het finesse van het mooie, goede kunnen schaatsen. Ik ben een beetje houterig. En,
2: ja, dat heeft Erik ook. Die heeft geen techniek, maar ook geen talent voor het schaatsen. En dat vindt hij echt heel erg.
1: Ja, maar dat is nog erger, hè?
2: Ja, jij kan echt helemaal niet schaatsen. Ja.
1: Maar goed, leuk dat je dat er even invrijdt op een dag dat 40 graden is.
2: Maar wij stonden namelijk ook wel eens gezamenlijk op de wielerbaan, hè, met Bureau Sport. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren.
12: Zeker, ik heb vanmiddag nog wat filmpje laten zien aan mijn collega's.
2: Oh, kijk, ja. Nou, laten we even luisteren naar een kort fragmentje.
13: Nu ben je bijna boven. Stuur je hem er iets naar beneden toe.
14: Ja.
13: En nu omhoog. En nu omhoog.
14: Oh, fucking hell, zeg.
13: Ik ben naar boven en dan stuur je zo meteen iets naar beneden, zo meteen nu. Iets naar beneden toe. Nou.
14: Ja,
13: bijna, hè. De langzaamste wind. Hoe had hem bijna, Erik?
14: Oh! Nee, ik weet het niet, hoor.
13: Ik denk gelijk spel, hoor.
1: Wat jij daar allemaal zegt, Frank, dat op de Veluwe op een zondag, dat kan echt niet.
2: Dat was doodeng, was het echt. Dat was ook hartstikke hoog. Hè. Je fietst dan op een fiets zonder remmen, hè. Dat is wel, en dan een doortrapper. Dus je moet dan ook steeds blijven trappen. Je mag je benen niet stilhouden. Vond jij dat als jonge jongen niet ook doodeng om te doen?
12: Nou, toen ik begon, was het in de wielerbaan in Apeldoorn. En dat was eigenlijk nog een hele oude betonnen baan, niet zo stijl. Dus dan was het makkelijker om te fietsen. Maar tegenwoordig, die banen zijn 43, 44 graden.
2: Ja.
12: En dat is echt heel stijl. Dus moet je vooral niet naar beneden
2: kijken. Echt, inderdaad, echt even.
1: Maar toen je dan begon met het baanwielrennen, had je dan meteen al dromen over een Olympische medaille?
12: Nee, toen nog niet. Ik was zeg maar 14, 15 toen ik begon met baanwielrennen. Ja, en dan is eigenlijk je eerste doel meedoen met de Nederlandse kampioenschappen en daar proberen een prijs te pakken. Nou, dat gebeurde toen ik nieuweling was, dan ben je 15, 16 jaar oud. Toen werd ik Nederlands kampioen. En eigenlijk ging het van steeds verder. Junioren werd ik Nederlands kampioen. En eigenlijk als junior mocht ik al meedoen met de senioren, met de profs, met het WK. Dus ik had echt wel talent. Ze noemden me een ruwe diamant op dat moment.
2: Ja.
12: En het was zelfs zo dat ik mee mocht naar de Olympische Spelen in 2000. Toen was ik 17. Alleen er was een foutje gemaakt met me op de lijst te zetten. Dus eigenlijk had ik ook naar Sydney kunnen gaan voor de Olympische Spelen.
1: Op je 17e al, hé. Dat is jong, hè?
2: Maar was een foutje gemaakt, gewoon met een inschrijving?
12: Ja, mensen hadden niet verwacht dat ik op dat moment eigenlijk al goed genoeg was daarvoor. Dus ik was eigenlijk eerste of tweede reserve. Er viel iemand uit en toen zeiden ze, ja, waar is jullie reserverenner? Ja, die zit nog in Nederland. Ja, je bent ook niet zo even in Australië.
2: Nee.
12: Dus ja, toen is dat helaas voorbij gegaan.
2: Ja, maar goed, dan gaan we even naar 2005, Los Angeles. Toen word je voor het eerst wereldkampioen in een onderdeel van Keirin. Hè? Kun je ons even meenemen naar dat moment?
12: Ja, dat is zeker. Het was begonnen eigenlijk met de teamsprint. Daar wonnen we zilver met Theo Bos en Tim Veld.
2: Ja.
12: Dus het was eigenlijk een hele mooie start van het toernooi. En de Keirin, dat is eigenlijk een heel lastig onderdeel, omdat je met meerdere renners in de baan zit.
2: Ja.
12: Je startpositie is eigenlijk een beetje afhankelijk van loting. En dan moet je zorgen dat je dus na 2,5 ronden, het is eigenlijk 8 rondjes, en 2,5 ronden te gaan gaat Danny eruit. Dan moet je nog 625 meter. Moet je zorgen dat je als eerste over de streep komt. En echt de hele dag ging het goed. Dit tegelijk van kop af. Zoals Harry de Vrijs tegenwoordig ook doet. Snel op de kop vasthouden. En dat deed ik die dag ook. En eigenlijk ook in de finale lukte me dat. Ja, en als je dan over de streep komt, dan is dat zo'n ontlading. Dan is het echt een fantastisch gevoel.
1: En dan, ben je wereldkampioen.
12: Ja, dan mag je een jaar in die trui rijden met de regenboogstrepen.
2: Ja, die Dernie die was toch in jouw jaren toch gewoon nog op benzine? Geen flauwekul?
12: Klopt.
2: En toen reed je altijd achter die uitlaatgassen van die brommer.
12: Nee, ik ging meer op de zesde positie, want dan zit je wat verder weg.
2: Ja. Oh ja, dus dat scheelt wel, ja. Binnen zwarte longen. Ja.
1: En later, in jouw carrière heb je op de Olympische Spelen veel succes gehad. In 2012 in Londen won je brons. individueel. En 4 jaar later heb je op de Paralympische Spelen heb je goud gewonnen met Tristan Bangma.
15: Ja.
1: Wat betekenen voor een atleet zoals jij, Teun, wat betekenen die Olympische medailles?
15: Nou, heel veel, omdat je natuurlijk met Olympische Spelen niet zo vaak een kans krijgt om dat er naartoe te gaan überhaupt, maar ook om daar een prijs te winnen. Die kans heb je niet zo heel veel. En eigenlijk was 2012 was mijn laatste kans voor mijn gevoel om daar nog te scoren. Ik was daar alleen individueel aanwezig. En wel op mijn lievelingsonderdeel de keir in. Alleen ja, dan moet je ook wel weer een beetje geluk hebben die dag. En nou, eigenlijk viel alles mijn kant op die dag. Het was wel een hele spannende finish, want ik kwam eigenlijk gelijktijdig met de Nieuw-Zeelander over de finish. En nou, het was op dat moment was er nog twijfel, ben ik nou derde, ben ik nou vierde?
1: Ja.
15: Dus elke keer naar het scorebord kijken. En ik zag dat hij bij mij sprong naar 4 en de Nieuw-Zeelander 3. Ik denk, nee, het zal toch niet dat ik nu gewoon hier niet die medaille pak. Maar achteraf bleek dus dat het scorebord kon niet 2 keer 3 registreren. Dat moesten ze handmatig aanpassen in het
2: dus
15: systeem.
2: Dus er werd gewoon op alfabetische volgorde misschien?
15: Waarschijnlijk zoiets. Dus ik dacht eerst van, nou, ik ben vierde. En achteraf was het dus gelukkig wel die derde plek.
1: Zo, ja. Want hoe staat het dan? Jullie hadden allebei een bronzen medaille.
15: Allebei een bronzen medaille.
1: Ja.
15: Ja. En ze hebben echt met chips wordt het gedaan, met camera's. Het was gewoon identiek, gelijktijdig over de lijn.
1: Ja, ja. En dan ben je gewoon Olympisch medaillewinnaar. En daarbij voor de rest van je leven. Hè?
15: Zo is het. Ja.
2: Ja, en hoe kijk jij naar de huidige generatie? Ik bedoel, Harry de Vrijze, Jeffrey Hooghand, weet je wel. Jij hebt ook wel eens gezegd, misschien ben ik net te vroeg geboren. Wat bedoel je daarmee?
15: Nou, eigenlijk toen ik en Theo Bos en Tim Veld goed werden, toen heeft het Baren een poos op zijn gat gelegen in Nederland. Wij brachten het eigenlijk weer een beetje in de lift omhoog met resultaten. NOS, Studio Sport had weer aandacht, maar niet zoals het nu is met live-uitzendingen.
2: Ja, dus eigenlijk waren heel populair, hè?
15: Heel populair geworden, maar ook met sponsors en dergelijke. Er was weinig budget vanuit de KNWU. Materiaal was in het begin niet heel denderend. En tegenwoordig is het natuurlijk heel goed, en dat moet ook, want het gaat om hele kleine verschillen met sport. Ja, en hoe ik nu kijk naar die generatie, ja, het is gewoon een fantastische topgeneratie. Als je kijkt naar Harry, maar ook Jeffrey en Roy van den Berg uiteraard.
2: Ja.
15: Ja, die jongens die pakken Olympische titels.
1: Ik vind het ook een geweldige sport om naar te kijken.
2: Niet normaal, ja.
1: Maar we moeten het ook even hebben over jouw carrière nu. Want je hebt een hele andere baan heb je tegenwoordig. En wij wisten helemaal niet wat we hoorden toen we erachter kwamen. Ja. Want jij bent tegenwoordig forensisch inspecteur bij de politie. En dat is echt, voor wie dat niet weet, dat is echt CSI. Hè? Dat je op een plaats delict, op een PD,
15: ja,
1: kom je dan aan om te onderzoeken wat er is gebeurd.
2: Sporen zoeken, ja.
15: Sporen zoeken, ja. Je hebt zeg maar de technische en de tactische recherche. En de technische, tegenwoordig heet dat dan forensisch. Die zoeken naar bewijsmateriaal, vingerafdrukken, schoensporen, DNA-sporen, werktuigsporen. Ja, het is een heel scala.
2: Maar hoe groot was die omschakeling van hè, toch, de topsporter naar dit werk?
15: Heel moeilijk, want het was natuurlijk, eerst had je heel veel vrijheid, lekker sporten, je hoefde niet heel vroeg op te staan. En op een gegeven moment moest ik gewoon 6 uur ging de wekker, 7:30 aanwezig en tot 5 uur werken. Ja, dat waren lastige dagen in het begin.
2: Ja.
15: Maar goed, ik ben goed opgevangen op mijn werk. En ja, uiteindelijk rol je heel snel erin. En dan is het ook fijn dat je zelfstandig je onderzoeken kan doen. En dan loopt dat vanzelf.
2: Vind je het leuk?
15: Ik vind het heel leuk. Ja, het is natuurlijk wel een aparte tak binnen de politie.
1: Ja, je maakt hele nare heftige dingen mee.
15: Maar uiteindelijk ben je er voor de burger. En bij een inbraak, maar ook bij een moordzaak. Je wil dingen bewijzen, zeg maar.
1: Ja.
15: Krachten, dat is ook tegenpol.
1: Zit er dan in de forensische inspecteur Teun Mulder, zit daar nog steeds ook een topsporter in?
15: Als ik mijn collega's hoor, wel, zeg maar. Met de discipline die je hebt, met je onderzoek. Want je moet echt discipline hebben. Je moet werken dan met een 4-fase-model. Dus je gaat echt van A tot Z moet je het onderzoek goed uitvoeren. Dat je geen steken laat vallen. Want je zal maar net dat cruciale DNA-spoor missen.
1: Ja.
15: Een zaak die wordt opgelost.
1: Ja,
2: ja, precies. Dus daar moet je echt heel veel discipline voor hebben. Ja. Nou, staan baanwielrenners, die staan erom bekend, hè, dat ze kanonnen van bovenbenen hebben. He, 70, 75 centimeter. Kun jij inmiddels weer gewone spijkerbroeken dragen?
15: Dat kan ik, ja.
2: Ja, maar dan heeft dat een tijd geduurd?
15: Nou, ik had niet die omvang van Harry bijvoorbeeld, 75 centimeter. Ik had een omtrek van 65 centimeter.
2: Ja.
15: Nog wel fors,
2: ja. Nog genoeg.
15: Maar goed, uiteindelijk is het natuurlijk wel minder geworden. En nu kan ik gewoon normaal naar de winkel een broek open.
1: Vind je dat dan fijn? Of vind je dat dieper je hart ook nog wel eens een beetje jammer?
15: Ah, soms mis je het natuurlijk wel een beetje. Maar uiteindelijk vind ik het leven wat ik nu heb ook prima hoe het nu gaat.
2: Zit je nog wel eens op de fiets?
15: Minder dan ik zou willen, ja.
2: Ja?
15: Ja, ja, dus ik heb een drukke baan, maar ik heb ook inmiddels een gezinnetje met 2 jonge kinderen. Ja, en daar gaat de meeste tijd naar. En dat, ja, dat is ook het leukste wat er is, het mooiste wat er is.
2: Ja. Ik vond het onwijs leuk dat je hier was. Hartelijk dank. Voormalig baanwielredder Teun Mulder.
15: Graag.
0: Ja, we schakelen weer even met het WK-duel. Spanje tegen Saoedi-Arabië. Krijn Schuitenmaker, we hebben jou niet meer gehoord. Ja, dat staat er nog steeds 4-0, neem ik aan. Hè?
16: Inderdaad, het is nog steeds 4-0. We zitten in de 80ste minuut. 21 schoten op doel. Dat betekent, ja, dan kun je echt wel zien dat Spanje wat gas terugneemt in de tweede helft. Want na de eerste helft konden we 17 schoten op het Saoedische doel registreren. De grootste kans van zo even was een prachtige paas richting Ferran Torres. Die is in eentje op het doel van Mohamed Alawais af. Liep en met de bal uiteraard. Maar uiteindelijk de bal dacht in de rechterhoek te schieten. Maar schoot hem voorlangs. Het was een kans voor Spanje. Spanje dat flink gewisseld heeft. Alex Baena is er bijvoorbeeld afgegaan. Nico Williams die nog een paar minuutjes kan maken. Het staat nog steeds 4-0. En ja, Spanje hoopt natuurlijk er nog misschien wel eentje bij te prikken. Een soort slotakkoord. Maar voorlopig is het Saoedi-Arabië dat balbezit heeft op de helft van de tegenstander. Overigens moet wel gezegd worden dat Alawais, de keeper van Saoedi-Arabië, een beste wedstrijd keept. Dus ondanks die 4 treffers van Spanje. 4-0. 10 minuten te gaan nog.
0: Dankjewel, Krijn Schuitenmaker. Ja, onze artiest van vanavond is Morten Tellegen, vernoemd naar de zanger van AHA. Hebben we zojuist van jou dus gehoord. Morten, wat ga je nu voor ons spelen?
17: Ik ga Night Vision spelen. Ja? Ik wil die graag opdragen aan mijn vader vanwege Vadersdag.
0: Nou, wat hartstikke mooi. We gaan hier luisteren. Morten Tellegen met Night Vision.

0: Ja. Morten Tellegen, speciaal voor zijn vader. Dank u wel.
1: Tussen 1956 en 1984 stonden duizenden Nederlandse moeders hun kind gedwongen af ter adoptie, omdat er een groot taboe lag op het ongehuwd moederschap. Daar deden deze afstandsmoeders vaak onder druk of invloed van bijvoorbeeld hun ouders, de kerk of andere instanties.
0: Ja, en ook de Ebense Trudy Schelen-Gertsen, die moest in 1968 haar pasgeboren zoontje onder dwang afstaan. Na jarenlang zelf met de pijn en het verdriet van die gebeurtenissen te hebben rondgelopen, besloot ze te strijden voor gerechtigheid. Ze werd een boegbeeld van de afstandmoeders, helemaal, toen ze in 2022 als eerste, en enige de Nederlandse staat aanklaagde voor wat haar en haar zoon was aangedaan. Van harte welkom, Trudy.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja.
1: Trudy, wat fijn dat je er bent, want we hebben elkaar al eens eerder gesproken in dit programma.
2: Klopt.
1: Ja, 3 jaar geleden was dat alweer. En ik weet nog, toen spraken we elkaar vlak voordat die rechtszaak, dat er een uitspraak zou komen. Klopt. Daar gaan we het zo even over hebben. Ja. Maar laten we heel even teruggaan in de tijd. En dan gaan we terug naar 1968. Jij raakte in verwachting en de vader neemt de benen, maar jij wilde je kind alsnog dolgraag zelf opvoeden.
2: Ja, ja.
1: Hoe is het toen zover gekomen dat jouw kind, jouw zoon, is eigenlijk van jou afgenomen?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Hoe is dat gebeurd?
2: Dus gewoon om gelijk de voogdij al van mij af te nemen. En dat was eigenlijk een schorsing. En toen ik terugkwam om mijn kind op te halen, toen werd ik met spoed dus voorgoed uit de voogdij gezet.
1: Ja.
2: Dus dat zijn 2 fases geweest. En dat is achter mijn rug omgebeurd. Want daar was ik mij toen helemaal niet bewust van.
1: Hoe oud was je?
2: Ik was net 21.
0: Ja, heel jong. Maar ik weet ook nog dat je toen verteld hebt dat er bij de bevalling zelfs een laken over jouw benen werd gehouden, zodat je je kind zo kort mogelijk kon zien.
2: Ja.
0: En inderdaad pas dagen na dagenlang zeuren om even je zoontje vast te houden. Dat toen mocht.
2: Heb ik het eventjes mogen zien.
0: Ja.
2: En die non, die nam het ook gelijk weer weg. En die zei, kom maar hier, want je maakt het jezelf veel te moeilijk.
0: Ja.
1: Goh, wat een hartverscheurend verhaal is het toch, Trudy?
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja. Jij bevond je destijds in de Paula-stichting, hè, in een van de tehuizen die speciaal waren opgericht om ongetrouwde vrouwen te begeleiden bij het krijgen van een kind.
2: Ja.
0: Wij zijn het archief ingedoken om nog iets meer van die tijdgeest mee te krijgen. En toen vonden we een gesprek uit 1966 met de voorzitter van de Nederlandse Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder.
3: Een jaar of 10 geleden gold het dus nog duidelijk, dacht ik, als een axioma dat de ongehuwde moeder en haar kind voor alles bij elkaar moesten blijven. Is dat nog zo?
4: Dat axioma is op het ogenblik zeker niet meer algemeen aanvaard. Het is integendeel algemener zo te stellen dat de zorg voor de moeder een begeleiding moet zijn waarbij op haar geen pressie uitgeoefend wordt in de zin van het kind houden of het kind afstaan. Maar waarbij wel suggesties gedaan worden in de richting die en voor de moeder en voor het kind het meest gunstig zijn.
1: Ja, die man die zegt geen pressie, maar wel suggesties.
2: Ja, nou sowieso suggesties, maar vooral pressie. En die pressie die kwam dus niet alleen uit de tehuizen en zeg maar de hulpverlening, maar ook van de Raad van de Kinderbescherming.
1: Ja?
2: Dus ja, de Raad van de Kinderbescherming werd eigenlijk als hoofdzaak aangemerkt, ook in de zaak die ik heb gemaakt.
0: Ja, aangespannen.
1: En dan werd eigenlijk achter jouw rug om werd eigenlijk bedisseld van dat kind dat moet.
2: Ja, zij waren ervan overtuigd dat ik het kind niet kon opvoeden.
0: Nee.
1: Ja.
0: Maar jij wilde jouw zoontje zo graag zelf houden dat je zelfs trouwplannen hebt gemaakt. Hè?
2: Ja, klopt.
0: Maar daar werd toen ook een stokje voor gestoken.
2: Ja, een stokje voor gestoken. Niet zozeer tegen die trouwplannen, maar ook toen werd ik dus met spoed voorgoed uit de voogdij gezet.
0: Ja, ja.
2: En daar staat dus, toen ik het dossier las, toen las ik dus een stukje, werd dus de Raad van de Kinderbescherming, die ging dus advies vragen aan de adoptiecommissie die er toen was. Er was een landelijke commissie. En die schreef, het advies was om mij zo spoedig mogelijk uit de voogdij te zetten.
0: Hmm.
2: Want dan zou ik geen kans meer maken om het kind terug te krijgen.
0: Hoe dan ook, ja precies. Ja.
1: Ja. Ja, in nieuwsberichten, nu gaat het er ook weer vaker over, wordt vaak vermeld dat het om zo'n 13.000 vrouwen gaat in totaal. Vrouwen zoals jij.
2: Ja, ja.
1: Maar jij hebt ook wel eens gezegd, het zijn er waarschijnlijk veel meer.
2: Het zijn er veel meer, want dat is het getal wat geadopteerde kinderen. waren er 15.000. Maar er waren dus ook moeders die twee keer een kind hebben gehad. Dus de schatting is 13.000. Maar er zijn heel veel kinderen ook niet geadopteerd. En die zijn niet meegenomen in dit getal.
0: Nee, precies. Dus dat moet wel veel hoger liggen.
2: Ja, dat ligt veel hoger.
0: Maar in de rechtszaak die je hebt aangespannen, toen beriep de staat zich eigenlijk vrijwel direct op de verjaring.
2: Ja.
0: In 2025 besloot de rechter in hoger beroep dat de zaak inderdaad verjaard was. Hoe groot was die teleurstelling voor jou?
2: Ja, die was enorm groot, want het is nogal wat hè, om een rechtszaak aan te spannen. Dus daar ga je heel veel moeite voor doen. En je verdiepen natuurlijk in de zaak, in de dossiers. Ja, alles bij elkaar zoeken wat maar belangrijk is in zo'n rechtszaak.
0: Ja,
2: ja. Ja, en natuurlijk wat je erin steekt voor een advocaat.
1: Maar Trudy, dat is toch verschrikkelijk? Dan ben je zo lang over zo'n precaire, pijnlijke kwestie ben je zo lang bezig.
2: Ja.
1: En wat krijg je dan te horen bij de rechter? Ja, sorry, het is verjaard.
2: Ja, het is verjaard, ja.
1: Wat dacht je toen?
2: Ik vond het gewoon heel oneerlijk. En ja, ook heel onverstandig eigenlijk.
0: Ja.
2: Want het is eigenlijk ook een maatschappelijke situatie. Hè? Een maatschappelijk probleem is het.
1: Ja, tuurlijk.
2: Hè? Want het is niet voor mij, want zo langzamerhand denk ik ook eigenlijk, ja, ik denk er nog wel aan, maar het gaat niet meer zozeer over mij, maar over...
0: Het gaat om een veel grotere groep vrouwen en om een totale gegeven. Maar nu is er toch nog een lichtpuntje, want in april heeft Claudia van Brugge, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aangekondigd dat er een excuus komt voor afstandmoeders en hun kinderen.
2: Ja.
0: Wat dacht je toen, toen je dat hoorde?
2: Nou, ik dacht, het is weer een stapje vooruit. Dat wel. Dus ik was er wel blij mee. Maar ja, dat ik mijn rechtszaak verloren heb, is natuurlijk een enorme teleurstelling.
0: Ja, precies. Ja. Dat maakt dit niet goed.
2: Niet helemaal, nee.
1: Nee, excuses. We gaan straks ook nog praten met... vandaag waren er excuses voor de Molukse gemeenschap.
2: Ja.
1: Dan hoor je ook geluiden van, het is wel belangrijk dat het erkend wordt.
2: Ja,
1: voelt dat ook zo voor jou?
2: Ja, zeker. Die erkenning. Maar ja, die erkenning was er eigenlijk al eerder. Hè? Dus men nam het ook aan dat het... En wij hadden ook zoveel bewijzen en zoveel dossiers zijn boven tafel gekomen. Dus dat wij toch wel die erkenning hebben ervaren.
1: Ja.
2: Maar dit is wel eventjes de puntjes op de i, zeg maar.
0: Dat, en is het dan klaar? Of vind je toch dat er meer moet gebeuren?
2: Er moet er nog wel moet een herstel komen. Want ook een hele grote groep die gewoon maar op de achtergrond is gebleven, niet naar voren durft te treden, want die hebben dat geheim nog steeds bij zich.
0: Ja.
2: En dat vind ik het nare ook van die zaak. Hè, dat er dus heel veel moeders of vrouwen rondlopen met dit geheim. Hè, dat ze dit geheim mee moeten nemen in hun graf.
0: Ja, dat is verschrikkelijk.
1: Ik weet nog, want jij bent dus eerder in onze uitzending geweest. En toen vertelde je ook dat jij uiteindelijk op latere leeftijd in contact bent gekomen met je zoon.
2: Ja.
1: En jullie zijn nu al, denk ik, al bijna 10 jaar.
2: Ruim 8 jaar. Ja.
1: Hoe gaat dat contact?
2: Nou, dat gaat heel goed. Ja, het gaat steeds beter, moet ik zeggen.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Waarin zit hem die verbetering?
2: Nou, we zien elkaar regelmatig. En op feestjes is hij er ook altijd bij. En ik ben dan bij hem thuis. En nee, er is heel, heel goed contact. Ja.
1: Wat fijn.
2: Ja, dat is zeker fijn. Ja. Ja.
0: En bespreek je dat ook, dat hele onderwerp met hem?
2: Ja, heel vaak. Want hij is er eigenlijk ook een beetje door overdonderd. Hè? Dus,
1: Ja, maar hoe is zijn leven dan verlopen? Hij is bij jou weggehaald en toen is hij dus geadopteerd door
2: andere ouders. Ja, niet meteen. Hè? Omdat ik hem dus zelf op wilde voeden, is hij nog bijna 3 jaar in dat tehuis geweest.
0: Hmm.
2: Maar ik zag gewoon dat het... het was gewoon niet mogelijk. Ze stonden het gewoon niet toe dat ik het kind meenam. Hè? Ik was helemaal uit de voogdij gezet. En ik mocht niets meer met dat kind. Dus dat kind bleef maar in dat tehuis. En dat was gewoon een hele nare situatie. Want het tehuis was eigenlijk niet voor peuters en kleuters bedoeld. Hè? Want hij was al 2,5, 3 jaar. En hij moest daar een keer weg.
0: Ja.
2: En dit was de enige mogelijkheid voor hem en voor mij. Om te zeggen, dan moet hij maar naar een gezin. En gezinnen die er waren, die wilden eigenlijk alleen maar adopteren.
0: Ja.
2: Want dat was toen de mogelijkheid die geboden werd. Hè, naar de adoptiewet konden dus gehuwde stellen die geen kinderen konden krijgen, konden dus een kindje krijgen op deze manier.
0: Ja.
1: God,
0: maar wel ontzettend fijn dat dat contact op die manier, al is het zo laat hersteld is en dat de band steeds breder wordt.
1: Ja.
0: De excuses richting de afstandsmoeders en hun kinderen worden op 2 juli verwacht. Hartelijk dank voor dit gesprek. Trudy Schelen-Gertsen. Ja.
1: Dankjewel. En we gaan nog heel even snel naar het WK voetbal in Amerika, Spanje en Saudi-Arabië. Want er is gescoord, Krijs Schuitenmaker.
5: Ja, het is de vraag of er gescoord is. Want Ferran Torres was de man die de bal in het doel schoot. Maar die stond denk ik in buitenspelpositie. De VAR is al vrij lang aan het kijken. Maar die vijfde treffer is nog steeds niet officieel goedgekeurd. Ik denk trouwens dat hij wordt afgekeurd. En dan blijft het 4-0 voor Spanje.
0: We gaan het zien. We spreken Krijs straks weer. Want na de Sterrenjournaal zijn wij terug met nog een uurtje ter plekke.
1: Heerlijk lekker.
0: Tot zo.
6: BNN VARA. NPO Radio 1. Podcast. DOS.
7: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
8: Let op, het hond kopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
7: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
9: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
10: 40 uur werken en je hond 40 uur alleen laten? Nee, dat is niet goed.
11: Mitch.
9: Deze week in DOCS.
11: Ga je mee?
9: Troostdieren.
11: Nee?
9: DOCS is een podcast van NTR en VPRO.
11: De stop is ook belangrijk, hè?
9: Nu op NPO Luister.
12: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
13: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
12: Dus?
13: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
12: Ah, met superkorting.
13: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
18: Hebbes.
19: 52 min 40.
20: 12 natuurlijk.
19: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
21: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: tijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: NPO Radio 1.
5: Het is 8 uur, dat is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste...
4: NPO Radio 1.
5: Het is 8 uur, dat is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1901...

0: Hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van Frankrijk. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten en ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. En dan is zojuist de wedstrijd, de WK-wedstrijd van Spanje tegen... Even kijken, Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelopen. Ik moest even checken of de wedstrijd gewonnen was, maar die is inderdaad gewonnen met 4-0 Spanje-Saoedi-Arabië. Krijgt u nog het weer? Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog, mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
8: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
13: NPO Radio 1. BNN VARA.
14: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
15: Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Epe. En onze tafel staat in buitenlands het Soerel, in Epe.
16: Hey, het Soerel, hè? Ja, maar je hebt Dino Soerel en je hebt het Soerel.
15: Ja, daar zat ik mee in mijn hoofd weer in.
16: Ja, dat snap ik. Ja. Zo goed als iedere Epenaar werd eerder dit jaar slachtoffer van een grootschalige datadiefstal toen de gemeente Epe werd gehackt. Waar ging het mis en is het lek definitief gedicht?
15: Ja, vanmiddag werd het landelijk Molux monument Oelukora onthuld in Rotterdam. En er waren excuses van premier Jette. Wat vinden de Molukkers hiervan, die al 3 generaties in de gemeente Epe wonen?
16: De grote Leo Beenhakker begon hier ooit in Epe aan zijn indrukwekkende trainersloopbaan. Ja. En het schijnt dat oudspeler Henk Palm nog veel herinnert.

0: heeft aan de trainer van toen.
1: Ja, de prachtige prentenboeken van illustrator Loes Riphagen die gaan als zoete broodjes over de toonbank, ook in Zweden, Duitsland, Japan en Engeland. En straks is ze gewoon hier.
2: Ja, fantastisch.
1: Ja,
2: geweldig.
1: Zeggen, ja.
2: Maar goed, Frank, we moeten toch ook weer hebben over die slapeloze nachten van jou.
1: Ja,
2: maar dat gebeurt heel vaak. Hè? Want we moeten op zondag gaan we altijd te plekken.
1: Nee, ja, op zondag, ja.
2: Ja, op zondag, ja. Maar dan kun je vaak van zaterdag op zondag heel slecht slapen.
1: Ja, ja.
2: Nou ja, gisteren was ook nog Nederlands elftal. Dus ja. Dan doe je nog een paar drankjes erbij.
1: Tuurlijk, ja.
2: En dan heb je soms ook eigenlijk net te weinig gedronken om heel diep te kunnen slapen.
1: Ja.
2: Toch?
1: Klopt, ja, zeker.
2: En dan probeer je van alles. Dan neem je een glaasje warme melk. Ja, warme melk. Plassen. Een klein rukje.
1: Ja.
2: Niks helpt.
1: Niet slaapgevallen. Maar dat is wedstrijdspanning, hè. En dan kom ik daar niet vanaf. Dan lig ik wakker. Dan pak ik mijn laptop. En een beetje lezen. En dan allemaal kijken. Allemaal epen, hè. Allemaal epen. Ja, en weet je waar ik toen achter kwam?
2: Nou?
1: Hier stond de Toomos-fabriek.
2: Van die brommetjes?
1: Ja, van 1966 tot 2009 werden hier brommers gemaakt. En die werden aan de man en aan de vrouw gebracht met ronkende radiospotjes.
3: Toomos, een ros van vuur en staal. Toomos springt weg als de weerlicht. Toomos, een flitsend felle brommer. Toomos.
2: Een ros van vuur en staal.
1: Ja, en dan die stomme trommel. Ik had eigenlijk nooit naar een Toomos gekeken, maar het klinkt toch wel lekker. En Toomos, dat is trouwens een afkorting van Tovarna Motorni Vaziu, oftewel fabriek voor motorvoertuigen. In de jaren 60 was Dick de Waard op vakantie in toenmalig Joegoslavië. En die zag die brommers daar en die dacht, die haal ik mooi naar Nederland. En er was ook een Oostenrijkse brommer in de handel gekomen op dat moment. Kijk maar.
4: Dus als directe concurrent Poeg. Ja. Maar iedereen ging zijn weegs. Niet dat we echt vrienden waren, hoor, want we konden elkaars bloed wel drinken, maar dat is ook gezond.
2: Ja. Oké. Okay.
1: Ja, nou, ze konden elkaars bloed wel drinken. En eerlijk, ik haatte Toomos echt.
2: Het zijn toch mooie brommetjes,
1: nee, maar
2: man.
1: Poeg, dat was gewoon de echte brommer. En verder geen flauwe kulletjes, punt uit. Ik vertelde net al, eerste vakantie ooit op de Veluwe, gewoon Poeg MV50. Weet je, ja, dat is
2: maar
1: echt.
2: Toomos is toch ook een mooie brommer?
1: Nee, dat is een namaak. Ja. Ik vind het echt verschrikkelijk.
2: Joegoslavische namaak. Ik vind het wel sexy eigenlijk.
1: Ja. Ik snap wel dat mensen helemaal gek zijn op een Toomos. Maar blijf voor mij gewoon een namaakpoeg. Maar Sven uit Zeeland is het daar helemaal niet mee eens.
5: Mijn naam is Sven Halmink. Ik ben 13 jaar en ik woon in Hulst. En dit is mijn Toomos A35. Met je om mijn achterwiel rijden. Ja, dat.
6: En wat vinden jouw leeftijdsgenoten hiervan?
5: Nou, ik heb wel vrienden, die hebben er ook eentje. En ik dacht, ja, ik ga niet achterlopen, dus ik koop er ook eentje. Het is gewoon gas geven en een beetje remmen. En voor de rest is het niet zo heel moeilijk.
2: Lekker man, dat is ook ja, Zeeland, hè? Gewoon gas geven.
7: Ja, lekker rijden, hè? Ja, even recupereren. En dan de brommen gaan en we moeten allemaal eten.
2: Dat is Johnny Hogeland.
1: Ja, goed. Maar lekker op zachte wiel. Heerlijk lekker.
2: Heerlijk.
1: Ja, datalek waarbij meer dan 500.000 bestanden worden gestolen. Dan denk je misschien aan high-tech spionage of Russische superhackers. Maar in de gemeente Epe werd dit afgelopen maart werkelijkheid. Want de hackers die braken in en gingen er vandoor met identiteitsbewijzen, persoonlijke gegevens en zelfs bankrekeningnummers.
2: Twee dagen later werd het lek gevonden en begon de zoektocht naar antwoorden. Wie heeft dit gedaan? Wat is er met de gegevens gebeurd? En waar in de beveiliging ging het mis? Daar gaan we over praten met burgemeester Tom Horn en met cyber-expert Brenno de Winter. Heren, welkom.
8: Dankjewel.
9: Goedenavond weer.
1: Ja, nogmaals, Brenno, om even met jou te beginnen. Hoe konden die hackers binnenkomen in de gemeente en 552.000 bestanden stelen?
8: Nou, dat is in meerdere stappen gebeurd. Maar uit het onderzoek dat is uitgevoerd door de op verzoek van de gemeente, werd duidelijk dat je krijgt wel zo'n catchpad, zo'n oplossing. Hè, dan moet je op dingetjes klikken.
2: Zo'n mailtje of zo?
8: Nee, als jij dus aan het inloggen bent of ergens naartoe wilt, dan krijg je soms wel van klik op alle zebra's bijvoorbeeld.
1: Oh ja,
8: en dan,
1: oh ja, ja.
8: Ja, nou, en daar,
1: om te laten zien dat je geen robot bent.
8: Ja, alleen in dit geval, dat heet dan clickfix, was het een nep puzzel, zeg maar, om op te lossen. En daar is waarschijnlijk een medewerker ingetrapt, want ze hebben niet, zeg maar, definitief bewijs gevonden van hoe het precies is gegaan.
1: Mm-hmm.
8: Maar wel dat het zo'n aanval is geweest. En in de volgende stap hebben ze toegang gekregen tot meerdere accounts door wachtwoorden te proberen.
2: Oké, ja. Maar heel eerlijk, Brenno, dat heb ik ook best wel vaak. Dat ik gewoon overdag ergens probeer in te loggen in een site of zo. En dan klik op alle bruggen of zo. Ja, dat doe ik dat braaf, ja. Ik heb nooit zo door dat het gevaarlijk is.
8: Nou, dat hoeft ook op zich helemaal niet gevaarlijk te zijn. In de meeste gevallen is het ook niet gevaarlijk. Maar als je natuurlijk niet kunt onderscheiden van dit is echt en dit is niet echt.
1: Maar dat weet Erik Dijkstra niet. Dan kun je vertellen, bij BNN Vara doen ze op de ICT-afdeling wel eens van die testen. Door zo'n mail te sturen met allemaal van die neblings erin. Nou, Erik Dijkstra, die strapt er iedere keer weer in, hoor. Die,
9: ja, ik heb
1: er
9: al eens op geklikt.
8: Ja, kijk, maar naarmate je wel meer oefent, weten we gewoon dat... dan gaan mensen dat onderkennen. En als je het onderkent, dan is de kans kleiner dat zo'n aanval succesvol is. Dan nog is natuurlijk had het eindresultaat niet dit moeten zijn... dat je zoveel documenten kwijt bent. Maar weet je, die eerste stap begint gewoon wel met de mens... die ofwel goed genoeg is getraind of niet is getraind. En kijk,
1: het kan er best overkomen, moet ik het maar ophouden.
8: Ja, maar het is wel een spel van kans. En je kunt wel die kans heel veel kleiner maken.
9: Ja. Ja. Maar ik snap toch niet zo goed, Brenno. Want als dat dan met één persoon is gebeurd bij de gemeente... ja, dan kun je dus ergens inloggen. Maar hoe kan het dan dat je... tienduizenden gegevens kunnen
8: achterhalen. Nee, dan ben je er nog niet. Dan is de volgende stap dat je probeert om zeg maar, rechten van een beheerder te krijgen. Dat is uiteindelijk dus gelukt door wachtwoorden te kraken. Dan kun je dus ook vermoeden van... ja, hebben ze dan de beste wachtwoorden ingesteld? Nou, daar kun je je vraagtekens bij zetten.
1: Ja.
8: En dan ben je weer een stapje verder. En uiteindelijk, als je de rechten van een beheerder hebt... dan kun je in heel veel gevallen bij bijna alle bestanden komen. En dat is ongeveer wat hier is gebeurd.
1: Okay. Ja. Burgemeester Tom Hoorn, een datalek waarbij zoveel persoonlijke informatie is gestolen. Dat kan best wel veel doen met het gevoel, denk ik ook, hè, van inwoners hier. Wat merkt u, wat voor impact dit op de bewoners had?
10: Nou, zeker doet dat wat met onze inwoners. En zeker diegenen die getroffen zijn. Ook bijvoorbeeld waar kopieën van ID-bewijzen zijn gestolen. Want dat is het, hè. Het is gewoon een inbraak waar gestolen is.
1: Ja.
10: Ik spreek mensen die er wat nuchter onder zijn. Die zeggen, ja, mijn gegevens liggen toch al op straat. Maar ik spreek ook mensen die bezorgd zijn. En die moeten wij helpen.
1: Welke gevolgen had dat? Moesten er ook mensen nieuwe paspoorten aanvragen?
10: Zeker, zeker. Dus we hebben alle kopieën van nog geldige identiteitsbewijzen... daarvan hebben we de mensen opgespoord... en hen de mogelijkheid geboden om gratis op onze kosten... een nieuw ID-bewijs aan te vragen. Ja, dat hebben de meesten gelukkig gedaan.
9: Maar meneer de burgemeester, ik ben misschien ook een beetje een ouderwetse man... Hè, maar ik denk soms ook wel eens van ja, bij de overheid, ook bij de gemeente... is alles altijd maar digitaal. Van weet ik veel, van je DigiD tot paspoorten aanvragen, tot je gegevens en zo. Word je daar als gemeente dan ook niet een beetje kwetsbaar van?
10: Nou, je wordt er zeker kwetsbaar van. Maar dat werd natuurlijk ook wel, als het niet digitaal was... Hè, moest je ook goed met de spullen omgaan... die je van de mensen onder je hoede hebt. Maar dit is natuurlijk heel treurenswaardig. En wat dat betreft, dan spijt het ons dat het zo gebeurd is. Ja. Maar zoals Brenno ook al zei, het begint toch bij een menselijke fout.
1: Ja.
10: En daar moeten we vooral op letten dat dat niet weer gebeurt.
1: Maar ja, Brenno de Winter, hoe makkelijk is het nou uiteindelijk... om die systemen van de gemeente te hacken? Want onderschatten de mensen misschien het belang van een goede beveiliging van de ICT?
8: Nou, ik denk dat... het niet bij gemeenten specifiek is. Het is heel breed in de samenleving... dat we elke keer niet willen stilstaan bij... wat je zou kunnen verliezen als het misgaat.
1: Ja.
8: En heel veel mensen vinden ook nog steeds... beveiliging toch een beetje gezeur en onzin.
1: Mm-hmm.
8: Veel gemeenten doen er best wel veel aan. Maar ja, als jij op een gegeven moment alles op één plek hebt... dan heb je wel een jackpot waar je uiteindelijk bij kunt... En daar wil je wel maatregelen tegen nemen. Daar moet je ook maatregelen op nemen. Er komt ook nieuwe wetgeving aan... die ook alle gemeenten verplicht om daar extra stappen in te gaan zetten.
1: Ja.
8: En het is gewoon een spel waar je continu aandacht moet hebben... voor het veilig houden van die data. En besef, aan de ene kant halen we er enorm veel uit. Hè, want je krijgt een efficiëntieslag. Als alles nog op papier zou zijn... dan zou je een enorm ambtenaarapparaat erbij moeten hebben.
1: Ja, wat ook gevoelig is voor fouten natuurlijk net zo
8: zeker.
1: Goed.
8: Dus je wint heel veel, maar er zit wel een kostprijs aan. Namelijk, daar zul je ook wat energie in die beveiliging moeten steken. Er zit wel weer iets heel moois aan. Dat als je alles goed op de rit hebt... Hè, dus de regulering, de organisatie en de techniek... dan gaat ook je organisatie soepeler functioneren. Dus het kost niet alleen, het levert wat op... en het voorkomt dat je wat kwijtraakt.
9: Ja. Ja. Hebben jullie eigenlijk enig idee wie het gedaan heeft?
10: Nee, we werken natuurlijk nauw samen met de politie. Hè. Dat moet ook. We hebben ook aangifte gedaan bij de politie. Het is natuurlijk ook een strafrechtelijk onderzoek wat erachter ligt. Maar er is nog geen dader in beeld. Er is nog niet iemand die zich gemeld heeft. Er is ook nog geen losgeld geëist.
9: Ja.
10: Ik hoop dat we daarmee kunnen concluderen dat we ze net op tijd hebben afgebroken voordat ze de zaak echt op slot konden zetten. Maar goed, de garanties hebben we tot nu toe nog niet.
9: Nee, dat snap ik. Maar Brenno, wat voor soort partijen doen dit? Ik denk, zijn het dan Russische hackers of zo? Of ordinaire criminelen?
8: Nou ja, of beide van hetzelfde. Hè?
9: Ja, eigenlijk wel, ja.
8: Uit die hoek zie je wel heel veel gebeuren. Dus dat zou heel goed kunnen. Maar tot je nader informatie hebt, is het heel moeilijk om nu te zeggen van, dat noemen ze dan een attributie, die heeft het gedaan. Dat weten we dus op dit moment gewoon niet zeker. Dus daar moet je heel terughoudend zijn om daar wat over te roepen.
9: Ja, snap ik.
8: Wat ik nog wel even wilde zeggen, en wat echt wel belangrijk is, wat zo mooi was in EP, is dat er zo open is gecommuniceerd.
1: Door de gemeente zelf.
8: Ja, weet je, neem even het voorbeeld van Clinical Diagnostics of Odido. Die gewoon echt.
1: Ja, die wilden het een beetje.
9: Andere grote datalinks, bedoel je? Hè?
8: Nou ja, die waren veel groter. En daar hebben ze ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die hebben ze niet genomen. Ik zie hier een gemeente die dat wel heeft gedaan. Dat is niet prettig voor hun om daarmee naar buiten te trainen. Maar het helpt wel anderen te begrijpen wat er gebeurt.
1: En ik heb te onderzoeken van waar het vandaan komt.
8: Ik heb ook een paar dingen opgepikt in het onderzoek waarvan ik dacht, dat is wel even een hele nieuwe voor mij. Op een bepaald account ingebroken. En dan denk je van, daar kun je gewoon altijd een alarm op zetten. Had ik eerder zelf niet aan gedacht. Nou, dat soort stappen kun je leren als mensen open communiceren erover.
9: Ja, dat is een mooi compliment, meneer de burgemeester. Jullie waren zo lekker open.
10: Ja, liever niet natuurlijk. Ja, nee, liever hadden we natuurlijk voorkomen dat dit zou gebeuren.
1: Ja.
10: Maar wij zijn natuurlijk een overheidsorganisatie. En de mensen, als je bij Odido een lek hebt, dan kun je zeggen, dan ga ik naar een andere provider. Maar
1: bij de overheid kan dat sowieso niet.
9: Maar waarom zouden jullie daar niet eerlijk over zijn? Zoals Odido, is dat een imagoschade?
1: Commerciële belangen natuurlijk.
8: Nou ja, de imagoschade is een hele grote angst. Maar ook gewoon, wij zijn in de IT niet gewend dat wij eigenlijk een soort veiligheidscultuur zouden moeten hebben. Ik heb daar een boek over geschreven en daardoor ben ik ook zelf gaan vliegen. In de luchtvaart haal je het niet in je hoofd om dingen niet te delen. Want dat is gewoon, degene die dat doet, die zijn af. Want je wilt niet allemaal zelf het wiel uitvinden en zelf allemaal diezelfde fouten maken.
1: Ja.
8: En nu zie je gebeuren dat een partij wordt bijvoorbeeld op slot gezet met zo'n ransomware. Dan gaan we er heel geheimzinnig over doen.
9: Dat is dat je op slot wordt gezet en dat je los geld moet betalen om weer erin te kunnen.
8: Ja, en dan kan het volgende bedrijf precies in dezelfde situatie komen. Want we delen vooral niet hoe het is gegaan en wat je zou kunnen leren.
1: Ja, dat werkt natuurlijk uiteindelijk averechts. Nog even burgemeester Hoorn. Is er ondertussen meer duidelijk geworden wat er over met de gegevens gebeurd is? Zijn er bijvoorbeeld ook meldingen gedaan van dat er huurauto's worden gehuurd op namen van inwoners?
10: Nou, gelukkig is dat nog niet gebeurd, of in ieder geval is het nog niet gemeld. Het is ook zo dat we natuurlijk samen met de politie ook het dark web in de gaten houden om te kijken of deze gegevens van ons worden aangeboden of op een andere manier naar buiten worden gebracht. Dus wat dat betreft zitten we er bovenop.
1: Ja.
10: Maar mocht dat zo zijn, dat zeggen we ook tegen al onze inwoners, kom naar ons toe, dan gaan we je helpen. Want het is onze verantwoordelijkheid dat wij de gegevens veilig opbergen. En dat hebben we niet waar kunnen maken.
1: Nee. Brenno, heeft de gemeente Epe de Boer nu goed op orde?
8: Ja, daar heb ik geen onderzoek naar gedaan, weet ik niet.
1: Nee.
8: Ik heb wel gezien in een verslag dat ze een aantal aanbevelingen goed hebben opgevolgd. Nu is het zaak om elk jaar gewoon weer zeg maar je audits te gaan doen. En ook te vragen om een hele kritische interne audit. Een
1: soort APK is dat eigenlijk?
8: Ja, een APK, maar dan dus eentje die heel erg kritisch kijkt en zegt van, ja jongens, dit zou ik nu ook gaan doen. Want er zijn natuurlijk, een gemeente is een complex bedrijf. Misschien wel complexer dan een ministerie. Omdat zij heel veel wetten moeten uitvoeren. Daar komen dus ook heel veel systemen bij. Veel systemen maakt gewoon een omgeving complex. En dat betekent dus dat je daar ook in de beveiliging gewoon meer tijd aan moet besteden.
1: Ja.
8: En misschien moet ook moeten alle gemeenten in Nederland wat meer een ruggensteuntje krijgen om dit ook gewoon goed te kunnen
1: voor elkaar te krijgen. Ja,
9: ja, een belangrijk onderwerp.
1: Ja, dank voor jullie komst. Cyber-expert Brenno de Winter en burgemeester Tom Hoorn.
9: En dan gaan wij weer overschakelen naar de huis. Of overschakelen, hij staat gewoon naast ons. De huisartiest van vanavond, Morten Tellegen uit Vaassen. We hoorden hem ook al in het eerste uur. En hij gaat nog een... Wat ga je spelen, Morten?
11: A Spring of Bleak Midwinter. Mijn laatste single.
9: Waar gaat het over? Wat was nou? Spring of Bleak Midwinter.
11: Ja, dus het is voorjaar. Maar qua gevoel zit je nog in een grijze winter. Dus je voelt zeg maar van binnen niet dat wat er buiten gebeurt. Dus het gaat over een periode van relatief veel stress verleden jaar. En muziek is in die zin altijd een therapie voor mij geweest. En ik kon mijn energie op die manier kwijt in deze song. Daar gaat het eigenlijk min of meer over.
9: Daar gaan we naar luisteren. Dames en heren, Morten Tellegen.

0: Sorry, van het begin.
1: Geen probleem, man. Dankjewel, Morten Tellegen.
2: Ja, hij was een van de meest roemruchte trainers van ons land. Hij werd 3 keer landskampioen met Real Madrid, 2 keer met Ajax en ook nog 1 keer met de club uit zijn geboortestad Rotterdam, Feyenoord.
1: Ja, we hebben het natuurlijk over Leo Beenhakker, de man die bekend stond om zijn humor en altijd recht voor zijn raap was. Even een mooi boeketje.
3: Dat je zegt, je kan op basis van voetbal kan je een vent afstoppen. En er zijn ook andere dingen die een rol spelen.
4: Noem eens een paar kleine dingetjes aan.
3: Ja, dat valt in orde van een koekie geven links en rechts en zo.
5: Je bent zelf bondscoach geweest in 1990 in Italië.
3: Ja.
5: Hou het wel gezellig op.
6: Jij bent heel streng, heb ik al gehoord.
3: Nee,
6: ja, in 3 dagen tijd.
3: Ik kan heel streng zijn, ja. Ik zou voor sommige mensen nog wel wat strenger moeten zijn, Jack.
7: Want we hebben tenslotte verdomme wel over Feyenoord.
8: Even heel kort, want we zijn wat later aangekomen hier. Dankzij de geweldige gastvrijheid en hulpvaardigheid van Lazio Roma. We zijn voor het stadion eruit gepleurd en hebben een 30 minuten gezocht naar de ingang.
9: Ja, ik krijg daar nog steeds rode vlekken van in mijn nek, maar goed.
2: Weet je, de stem van Leo Beenhakker, daar kan ik gewoon de hele avond onder luisteren.
1: Ja, en dan het liefst met een paar van die dikke zuchten erbij.
2: Ja. Maar goed, de grote Don Leo is niet meer onder ons. Hij overleed natuurlijk vorig jaar. Maar nu we toch in Epe zijn, willen we wat herinneringen aan hem ophalen. Want, en dat zullen niet veel mensen weten, Leo Beenhakker begon zijn trainersloopbaan ooit hier in Epe. En de eerste vraag is natuurlijk, hoe kwam Leo Beenhakker nou in godsnaam of all places terecht in Epe?
1: Ja, en bij ons aangeschoven is Henk Palm. Fijn dat je er bent, Henk. Ja, oud-speler van hier in Epe. Hoe kwam Leo Beenhakker hier in Epe terecht?
10: Onze toenmalige voorzitter had heel veel contacten bij de KNVB. Hij was onder andere voorzitter van de GVB, had je toen nog, Gelderse Voetbalbond.
2: Ja, Henk, we hebben het hier over SV Epe begin jaren 70, hè?
10: Midden jaren 60.
2: SV Epe.
10: Hij kwam daar en dan hoorde hij bij CIO's, zit een jongen in opleiding. En dat was een hele intelligente trainer. Er zijn er niet zo heel veel, maar ze zijn er wel.
1: Ja, ja.
10: Ik heb er zelf onder getraind. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen, hij kon je helemaal gek maken.
1: Leo Beenhakker?
10: Ja, dat kon hij. Ik was een jongen van 16 jaar. En de eerste helft waren allemaal wat ouder. Maar hij maakte je zo helemaal gek om te zorgen dat jij in het eerste kwam.
2: Ja? Welke plek speelde je eigenlijk? Hè?
10: Ik stond in de goal.
2: Jij was keeper?
10: Ja.
2: En jij zegt, ja, hij kon je helemaal gek maken, hè?
10: Ja.
2: Hoe deed hij dat dan?
10: Door te zeggen van, dat is geen beter dan jou. En je staat zondagmiddag, zo voetbalden we op zondag, in doel om ons te redden. En dat soort dingen. Dat ging op trainersavond ook, hoor.
2: En jij geloofde dat natuurlijk?
1: Zelfvertrouwen.
10: Ja, je was 16, joh. Ja, wist jij veel? Je speelde in de A-jeugd.
1: Ja, dit was dus bij SV Epe, blauw-wit. Jullie eerste elftal speelde toen op behoorlijk hoog niveau, hè, in het amateurvoetbal. Maar onder Leo Beenhakker liep dat eigenlijk helemaal niet zo geweldig. Wat ging er mis?
10: Hij ging te veel trekken in een winnend elftal. Hij zette heel veel jeugd erin en die waren nog niet rijp ervoor.
1: Zoals jij, 16 jaar.
10: Ja, dat klopt. Ja. Ik speelde bij de treffers en er stonden we met 4-0 achter. Toen zegt hij, je haalt mijn eigen keeper eruit, ga jij er maar in. Ik zeg, ja, maar dat ga ik niet doen, 10 minuten voor tijd. Met mijn grote beek.
1: Ja?
10: Dat gaan we niet doen.
2: 16 jaar? En jij zei, ik ga er niet in?
10: Ga er niet in. Nou, de week erop stond je natuurlijk reserve, dan kon je op wachten.
2: Ja, en terecht?
10: Ja, maar goed, hij was heel zwart. Door de week hoorde je geen woord, maar op donderdagavond zegt hij, ik zit je zondag toch op de bank.
2: Ja, vond je hem aardig eigenlijk?
10: Ja, het was een super aardige vent. Echt waar. En moet je de gezinssituatie een beetje kennen. Zijn vader is vroeg overleden. Zijn moeder moest het met het gezin doen. Die heeft hem op het CIO's gestuurd om die trainersopleiding te doen. Frits Korba staat er ook bij. En meer van dat soort muiters. En dat heeft hij met glans gehaald. Hij was de beste van de klas.
2: Ja, maar hij was dan, als hij dan trainer werd van jullie, want jij zegt, hij zette veel jeugd erin. Maar hij was ook nog zelf ook nog een jong ventje. Dan in
10: hij was 23.
1: Maar toch wel heel getalenteerd, tenminste, dat leek zo.
10: Hij kon het verhaal heel goed brengen.
1: Ja, maar even voor de goede orde. Eerste seizoen Leo Beenhakker, hier bij Epe, gedegradeerd.
10: Klopt.
1: Ja?
10: Ja. Te overmoedig geweest. Te veel ervaring gewisseld voor jonge jongens. We hebben het gered. Na 9 wedstrijden hadden we 3 punten. Bij de treffers uitverloren. En toen is de boel omgegooid. De toenmalige voorzitter heeft gezegd, Leo, terugfloten. Oude jongens terughalen. Nou, en toen hebben we weer opgehaald in een beslissingswedstrijd. En dat hebben we niet gered.
1: Ja.
10: Het jaar erop Was het tweede klas, toen had je nog geen hoofdklasse.
2: Toen was Leo nog steeds trainer, dat tweede jaar?
10: Ja, toen was hij nog steeds trainer. En toen zijn we er weer bijna uitgegaan. Hij heeft de laatste wedstrijd bij Hattem met mij 1-0 gewonnen. Hij had geen gelukkige hand. Daarna ging hij naar Quad Eagles.
2: Ja.
10: Toen kwam hij onder Dr. Vladerons te werken. En die heeft hem heel veel dingen geleerd.
2: Oh ja, ja, dat is ook een beroemde trainer. Ja, is dat, later nog bondscoach geworden.
1: Ja. Maar had jij ooit gedacht, hè, Henk, dat je hebt dan met hem gewerkt en hij gaf jou wel veel vertrouwen, maar uiteindelijk haalde hij ook heel veel uit elkaar. Dan gaat hij naar Go Ahead Eagles. Maar kun je je voorstellen op dat moment, hè, dat je hem als trainer hebt, dat die man vervolgens ooit trainer wordt van Real Madrid?
10: Nee, dat kun je. Dat kon ik me toen nog niet voorstellen.
2: Nee, dat snap ik.
10: Maar verbaal was hij heel sterk.
1: Ja.
10: Technisch ook was hij ook heel sterk. Maar daarna heb ik trainers gehad, dan moest je zoveel randjes lopen. Ik zei, ja, ik moet hem met de handen vangen en ik moet er niet uitlopen.
1: Ja.
10: Maar hij kon het heel goed brengen. Hij kon heel jonge jongens helemaal naar zijn hand zetten.
2: Maar in die tijd, maar hij was dan trainer hier bij SV Epe. Hè? Ja. Zo aan begin 20. Kon hij daar dan van rondkomen, van trainerschap?
10: Nee, maar dat heeft hij ook opgelost. En dat heeft hij op eigen initiatief opgelost. Hij ging trainen bij een honkbalclub in Apeldoorn. Hij gaf les op scholen. Hij werkte bij Sportshow Peters, sportskleding verkopen.
1: Oh ja?
10: Hij was niet de broer om te werken.
1: Ja, dit is nog even 100 dingen bij, ja.
10: Ja, mooi, we konden maar club niet betalen.
1: Ja. Heb je nog wel eens contact later met hem gehad, Henk?
10: Ja, heel veel later. Hij voetbalde met Vitesse, een keer in Epe, tegen Nottingham Forest. En toen was hij trainer van Vitesse. En toen kwam hij is niet in de kantine geweest, maar hij is nog wel even op het veld bij ons geweest. Oh, eerst zelfs wel, jongens, de meeste leven niet meer. Er zijn nog 3 die nog leven. En de meeste heeft hij nog wel even gesproken, even dan, hoe waren het thuis.
2: En kenden die jullie nog dan, ja, al die jaren?
10: Ja, ja, ja, ja.
2: Het was meteen weer, hey Henk, hoe is het?
10: Ja.
2: Keep je nog wel eens?
10: Ja, nou, nee, maar ik had toen dat hij de oudste speler was, Piet Duis. En die heeft 17 jaar in de eerste gespeeld. Die is nu 90, al wordt hij. En die een dan, nou, hey Piet, hoe is het thuis? Dit is dit, wel?
2: Ja, oh, ja, toch dus mooi. Dat is heel mooi. Ik vind het toch wel een goed verhaal, Henk. Want jij kunt toch zeggen, ik ben ooit nog getraind door de man die later landskampioen werd met Real Madrid.
10: Ja. Nou, dat zegt me niet zo heel veel. Ik ben Feyenoorder en dat blijft me langer bij.
1: Ja, dat snap ik ook. Ja. Maar Henk, weet je of er nog iets is bij SV Epe dat aan de periode Beenhakker herinnert?
10: Ja, ik heb nog snel even een fotootje meegenomen. Vroeger in die tijd had je geen borden waar je de tactiek kon uitstippelen. Dat werd toen gedaan op het veld.
2: Ja, hier ja heb je hebt nu wat oude fotocopieën. Mag ik die eens zien?
10: Ja, ja, die mag je hebben.
2: Ja. Laat me zien. Henk heeft een aantal dingen gefotocopieerd. En hier zien wij een werkelijk piepjonge Leo Beenhakker. Ja. En dat is een mooie uitschrift in de krant.
1: In een kringgesprek.
2: Ja, in een kringgesprek. Leo Beenhakker geeft uitleg voor de komende wedstrijd.
10: In de modder, tekende hij in de modder. Hoe hij de posities gaf zonder ze op het veld.
2: Je herkent hem wel.
1: Ja, je herkent hem
2: Leo Beenhakker.
10: En zaterdags gingen we daarop oefenen.
1: Ja, wat mooi. Had hij ook toen al een sigaret in de mond altijd?
10: Ja, ja, dat dacht ik wel. Hij rookte aan de schoorsteen.
1: Ja, dat hoorde ook bij Leon Beenhakker.
2: Hoort er ook bij.
10: Maar goed, als jongen rookte hij ook. Dat was heel normaal toen.
2: Ja, ja. Rook je zelf nog, Henk, of niet?
10: Nee, 30 jaar niet meer. Lang. Nee,
2: verstandig.
10: Gelukkig niet.
1: Ja. Henk Boom, oudkeeper van SV Epe. Dankjewel voor je verhaal.
10: Graag gedaan.
1: Ja, jarenlang wordt er al gesproken over eerherstel voor de Molukse oud-kneelmilitairen. Hun gezinnen, maar ook hun nakomelingen. 75 jaar geleden kwamen de Molukkers voor het eerst aan op de Lloydkade in Rotterdam. Nadat zij aan Nederlandse zijde hadden gevochten in Indonesië en vervolgens hun thuis moesten ontvluchten.
2: En vanmiddag werd op de Rotterdamse kade een nationaal monument onthuld. Ulu Kora. En het was een beladen en ook een historisch moment waarbij premier Rob Jetten ook de lang verwachte excuses uitsprak aan de Molukse gemeenschap.
0: Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
2: Je hoort ook in de stem van Jetten dat hij ook ontroerd is.
1: Nou, dat inderdaad.
2: Ja.
1: Snik in de stem. Alison Leuvel, Pieter Siwabessi en Romana Katabaloeboeng groeiden allemaal op in de Molukse wijk hier in Vaassen, in de gemeente Epe. Zij volgden de ceremonie vandaag ook vol verwachting. Romano, jij was in Rotterdam. Hoe was het?
4: Ja, bijzonder en emotioneel.
1: Ja?
4: Ja, kan niet anders zeggen.
2: En ik hoor het ook aan de stem van Jette net.
4: Ja, maar het is een beladen dag. En op die plek waar ze 75 jaar geleden aankwamen...
1: Ja.
4: Daar vandaag te staan en iets te horen wat hun te horen hadden moeten krijgen.
1: Ja.
4: Dat is bijzonder. En iedere keer keek ik net nog even terug. Dan vind ik het heel emotionerend.
2: Ja. Ja. En wat emotioneert je dan?
4: Het gevoel dat er eindelijk dat het gezien wordt.
1: Ja.
4: En de pijn, ik ben zelf derde generatie. Mijn opa kwam aan op 21 maart met de eerste Kota Inten, de eerste boot. De pijn die je hebt gevoeld, gezien vooral. Ja.
1: Ja. Ja.
4: Zonder dat echt heel bewust is overgedragen. Maar
1: het zit toch erin. Ja. Ja, precies, ja.
2: Alison, jij zat thuis te kijken.
11: Ja.
2: Hoe heb jij dat ervaren, dat moment?
11: Ja, ook emotioneel.
2: Ja?
11: Ja. Ja, want dan denk je toch aan je opa's en oma's...
1: Ja.
11: Die het niet meer hebben kunnen horen.
4: Ja.
1: Ja.
11: Ja. Ja.
1: Pieter, hoe was het voor jou?
12: Ja, ook heel emotioneel, heel bijzonder.
1: Mm-hmm.
12: Ook al benieuwd, hè? Want er is natuurlijk heel veel gezegd over de Molukkers. En wat gebeurt er daarna, hè, na deze excuses? Maar het was heel emotioneel om natuurlijk te horen en te zien. Ja.
1: Een eerste stap, moet je het zo zien?
12: Zeker, een eerste stap. Hè? Want als je kijkt naar onze ouders, onze voorouders... hebben meerdere gesprekken ook gevoerd,
1: mm-hmm.
12: ook met de Nederlandse staat. En nu eindelijk, 75 jaar na dato, is er eindelijk excuus aangeboden. Maar dat is wel belangrijk om vervolgens te kijken wat gebeurt er daarna.
2: Ja, Romano, jij bent kapper en predikant.
1: Ja.
4: Ja.
2: Dat zijn twee beroepen. Ja, ik vind het een schitterende combinatie.
1: Ja, prachtig,
2: maar dat spreek je vooral heel veel mensen. Hè? Heel veel verschillende mensen.
4: Ja, ja.
2: Leefden het heel erg in de gemeente?
4: Ja, ja, in die zin van, we hebben het altijd gehad over het herstel. Er is onrecht aangedaan en er werd vervolgens nooit over gepraat en over gesproken. Dus er werd eigenlijk altijd was een soort zwijgen over de Molukse geschiedenis.
1: Ja.
4: En nu lijkt het de plekken te krijgen. En ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is van, als je het hebt over rechtsherstel, dat het gewoon een volwaardige plek krijgt in de Nederlandse geschiedenis.
1: Ja.
4: Het is te gek voor woorden dat wij zelf elke keer moeten uitleggen wie Molukkers zijn en hoe we hier zijn gekomen.
1: Moet gewoon
4: dat de gezamenlijke geschiedenis
1: is. Ja, precies. Ja. Ja. De excuses van Jette volgden op vrijwel unaniem aangenomen motie voor eerherstel en onderzoek naar een passend gebaar naar de Molukse gemeenschap. Indiener Don Seder van de ChristenUnie die vertelde bij de NOS waarom de tijd wat hem betreft nu rijp was.
13: En zie dat 75 jaar nadat de eerste knielmilitairen vanuit de Molukken naar Nederland kwamen, er steeds minder mensen in leven zijn van die generatie. Dat er steeds meer behoefte is vanuit de gemeenschap, maar ook vanuit de Tweede Kamer, om toch na te denken hoe je recht kan doen aan de Molukse gemeenschap.
2: Ja, hoe je recht kan doen aan een gemeenschap. Alison, wat jij zei zelf al, ja, je denkt ook op zo'n moment aan alle mensen die er niet meer zijn.
11: Ja.
2: Zat jij heel specifiek aan bepaalde mensen te denken vanmiddag?
11: Ja, met name mijn beide opa's en oma's, maar ook de eerste generatie die er niet meer zijn.
2: Ja.
11: En dat zijn er veel.
1: Hebben jullie daar ook aan gedacht, Romano en Pieter, dat je dan inderdaad denkt van, goh, waren er maar familieleden die dit moment dat nog hadden mogen meemaken?
12: Ja, zeker. Zeker aan familieleden, kennissen, de opa van mijn vader die in de knieuw heeft gevochten. Ja, daar heb ik zeker aan gedacht.
2: Ja. Nou gaan we het zo hebben, Pieter, over hem, want het moet nadrukkelijk geen punt zijn, maar een komma. Hè? Wat moet er verder nog gaan gebeuren? Maar waarom, leg nou eens uit, waarom is het zo belangrijk dat de Nederlandse staat excuses maakt?
12: Ja, het is niet alleen de excuses, maar het is ook de erkenning. En dat zag je ook terug mooi in de speech ook van Jette. Dat hij eens ook benoemde. De aankomst, de opvang, hoe de voorouders natuurlijk hebben moeten rondkomen, moesten overleven in die kampen. En daar is excuus voor aangeboden. Nou, en dan vervolgens om dan te kijken van, hey, wat is er verder gebeurd? Wijzen naar de motie van Don Seder. Van, hey, wat heeft er nou afgespeeld in de periode voor 51, maar ook na 51, dus ook de afgelopen 75 jaar.
1: Ja. Ja. Nog even, want dat nationaal monument heet Ulukora. Wat betekent dat, Romano?
4: Ja, Oulukora, het vormt eigenlijk de punt van een traditionele Molukse boot.
1: Ja.
4: En het wijst ook naar het water. En het is een nieuw, er werd vandaag ook wel gesproken over dit is een punt. Het is een punt van herdenking, maar ook een punt, een markeringspunt van vanaf hier gaan we verder.
1: Ja.
4: En ik denk dat alles nu op zich wel mooi bij elkaar komt. Even terugkomend op van leeft het binnen de gemeenschap? Ja. Maar wat ik afgelopen week ook zag, en ik denk de anderen hier ook wel, van dat niet iedereen per se of gemengde gevoelens had van zitten we te wachten op excuus. En dan kom je bij een pijnpunt. Het raakt een pijnpunt aan. En mensen reageren vanuit pijn en voelen die pijn.
1: Ja.
4: En is er natuurlijk ook wel van het is 75 jaar geleden. Dus het moet nu ook, het moet niet bij excuus blijven. En gelukkig zei de minister-president dat zelf ook.
1: Ja.
4: Van een excuus zonder daden is leeg.
1: Nee, er gaat onderzoek gedaan worden naar een passend gebaar. Alison, waar denk jij dan aan? Wat is een passend gebaar?
11: Je bedoelt gewoon in zijn algemeenheid?
1: Ja, maar wat zou
2: moeten gebeuren?
11: Dat er ook fouten worden erkend. En dat er onderzocht wordt ook van welke politieke besluiten zijn er genomen, door wie en hoe. En hoe is het tot stand gekomen dat onze voorouders hier naar Nederland zijn gekomen?
1: Maar wat wil je? Gewoon ook man en paard? Hè? Die is verantwoordelijk geweest daarvoor en dat moet gewoon op papier komen.
11: Nou, in ieder geval de erkenning dat het allemaal fout is geweest. Ja. Dat het foute beslissingen zijn geweest.
1: Ja.
2: Ja, ik vind het wel eens ingewikkeld. Want bijvoorbeeld met toen Rutte excuses maakte voor het slavernijverleden een paar jaar geleden, die zei toen ook met heel veel nadruk, dit is geen punt, maar een komma.
1: Ja.
2: We zijn al een paar jaar verder, Pieter. Ik heb eigenlijk het gevoel dat er op dat gebied eigenlijk niet zo heel veel gebeurd is. Ben je ook bang dat het nu die kant op gaat met deze excuses?
12: Nou ja, dat is wel heel belangrijk. En wat Romano ook zegt, er is excuus aangeboden. En er moet nu echt eerst worden onderzocht. Wat Allison ook zegt, van wat is er nou echt gebeurd?
2: Ja. Dus historisch onderzoek doen.
12: Ja, precies. En daar ook op een gegeven moment concrete voorstellen te komen. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan misschien de knielsoldaten, waarbij hun pensioengelden niet zijn uitbetaald.
2: Ja, dat is al heel lang een heikel punt, hè?
12: Zeker. Of waar ik heel erg tegenaan loop als geschiedenisdocent, is ook bijvoorbeeld de Molukse geschiedenis in de schoolboeken. Dat is ook heel karig.
2: Er is heel weinig kennis van in Nederland.
12: Zeker.
1: Ja, ja. Want na hun aankomst in Rotterdam werden de Molukse gezinnen verspreid over Nederland. Het verblijf zou natuurlijk in eerste instantie tijdelijk zijn. Hè? Dat was in ieder geval het idee. Maar ook in Fase kwam een woonoord met 30 barakken, waar zo'n 150 Molukse gezinnen wonen. Die Molukse wijk die bestaat nog altijd. Maar het kent wel een pijnlijke geschiedenis. In 1976 werd het woonoord gewelddadig ontruimd door de ME en de marechaussee, omdat de barakken plaats moesten maken voor stenen huizen.
2: Ja, en Maria Lecranzi die vertelde in de podcast Eiland in Polderland hoe ingrijpend en ook hoe angstig die ontruiming toen voor haar was.
14: Ik woonde hier in de barakken, kamp Vasen. Die ochtend vroeg werd ik wakker. Ik hoor tanks, schieten, schreeuwen en heel veel kabaal eromheen. Dus ik zei tegen mijn zoon, liggen, ga liggen. Dus ik met hem liggen de hele tijd. En ik hoorde de buren. Ik zei, buurvrouw, alsjeblieft. Ze zijn binnengekomen met tanks. Dus blijf binnen met je kinderen. Want dit is de invasie van Vase. Ze schieten.
2: Ja, als je het hebt over de hele geschiedenis, horen dit soort momenten horen er ook bij.
1: Ja.
2: Barakken werden afgebroken terwijl bezittingen van mensen nog binnen lagen. Pieter, hoe kon dit zomaar gebeuren?
12: Ja, dat is hoe dit zo kon gebeuren. Ja, het is natuurlijk een hele gespannen periode, natuurlijk, de jaren 70. Mm. En de mensen die hoopten nog steeds op een terugkeer. De mensen wilden terug. En op een gegeven moment zien ze dus dat de woningen worden gebouwd, zoals jullie ook zeiden, stenen woningen. Nou, en dan komt er ook een besef van stenen woningen, iets langer verblijf. Oh, dat betekent waarschijnlijk dat we nooit meer teruggaan. Ja, en dan,
1: maar stonden die barakken dan inderdaad daarvoor? Was dat dan een personificatie van misschien gaan we dan weer terug? Want die barakken die waren in slechte staat. En daar zouden inderdaad huizen voor terugkomen. Maar mensen wilden die barakken niet verlaten.
12: Nee, klopt. Omdat natuurlijk deze mensen die moesten naar Nederland toe.
1: Ja.
12: En op een gegeven moment konden ze geen kant op. En de mensen die leefden onder zware omstandigheden. En ze maakten de beste van. Ze gebruikten de veerkracht ook van de samenleving. Maar ze hoopten wel steeds op die terugkeer. En als die barakken eigen bezit van hun wordt afgenomen.
1: Het staat als symbool eigenlijk voor het feit dat je denkt, dan kan ik nog terug. En als ik in een stenen woning terugkom, dan moet ik blijven.
12: Ja, ook wat jullie zeiden, de koffers die lagen ook gewoon klaar om gewoon terug te keren.
1: Ja.
12: Dat gebeurde dan nooit.
2: Ja. Ja, Romano, is dit iets dat nog steeds, deze verschrikkelijke inval, nog steeds iets dat doorettert in de Molukse gemeenschap hier in de buurt?
4: Ja, je ziet de generatie van mijn vader die het heel bewust hebben meegemaakt. De brak van mijn opa en oma was een van de brakken die helemaal plat werd gewalst. Mijn vader heeft geen babyfoto meer over. En bepaalde harde geluiden, ja, dat brengt wel eens terug naar dat moment. Ja.
1: Ja. En Pieter, jij bent geschiedenis. Docenten, besteed jij eigenlijk extra aandacht aan de Molukse geschiedenis en specifiek ook de geschiedenis van Vaze?
12: Ja, zeker. Van Vaze ook, want ik geef les in Apeldoorn.
1: Ja.
12: En dan komen ook heel veel leerlingen die of Moluk zijn of die kennen een Moluks vriendje of vriendinnetje.
1: Ja.
12: Ja, en dat vertel ik altijd, omdat er gewoon in de boeken weinig wordt verteld.
1: Precies, ja.
12: Ja. En ook een stukje over Vaze, dat is zeker belangrijk. Ja.
2: Ja. Nou, is er nog steeds een Molukse wijk in Vaze? En alles, want jij bent voorzitter van de wijkraad. Ja. Die Molukse wijk is er nog steeds, maar er wonen steeds minder Molukkers.
11: Klopt.
2: Hoe kan dat?
11: Door het toewijzingsbeleid. En omdat Vaze niet wordt gezien als een Molukse wijk, is er...
2: Niet officieel zo gezien?
11: Officieel wordt dat zo niet gezien.
2: Ja.
1: Nee. Mm. Dus dat zou je willen veranderen, het liefste?
11: Ja.
1: Want
11: ja,
1: jij strijdt echt voor voorrang, ook voor Molukkers, bij de toewijzing van huizen, hè?
11: Ja.
1: Ja. Waarom vind je dat zo belangrijk, dat die wijk in die zin Moluks blijft?
11: Omdat de wijk toch een bijzondere ontstaansgeschiedenis heeft.
1: Zeker.
11: Wat Pieter vertelde, hè, we moesten vanuit de brakken naar de stenen huizen. We hebben... Ja, dat is ook een soort van cultureel erfgoed.
2: Ja.
11: Ooit was er een rapport geschreven. Er was een onderzoek geweest. En daarin stond van... Molukkers kunnen niet meer in die barakken wonen of in die woonoorden. Ze moeten naar stenen huizen. Geef ze een kerk, geef ze een buurthuis. En dat is dan de wijk waar ze dan in gaan wonen.
1: Ja.
11: Nou, Vazen heeft een buurthuis, heeft een kerk. Stenen huizen, maar wordt niet gezien als de Molukse wijk.
2: Ja, dat klopt dan eigenlijk ook niet.
1: Maar Pieter, jij bent actief in de gemeenteraad, hè, namens het fractievoorzitter, namens het CDA.
4: Klopt.
1: Zou jij dat een goed idee vinden, voorrang voor Molukkers in die specifieke wijk?
12: We hebben er zelf ook in de fractie ook over gehad. En we hebben ook contact daarover ook met de wijkraad. We vinden het zeker een interessant idee. Ik weet alleen dat er nu gesprekken gaande zijn. Dus daar zijn we als fractie eventjes afwachtend in. Wat de uitkomsten zijn van die gesprekken.
1: Ja.
12: Maar het is een mooi, zeker goed initiatief van de wijkraad.
2: Nou is het zo, Romano. Hè, dat in Nederland zijn wij, vind ik, vaak te huiverig om excuses aan te bieden. Maar er zijn er ook altijd mensen in Nederland die zeggen van ja, straks dan moeten we ook gaan betalen met z'n allen. Hè? Vind jij dat we daar ook een discussie over zouden moeten voeren in Nederland? Want er is de Molukkers onrecht aangedaan.
4: Er is de Molukkse gemeenschap absoluut onrecht aangedaan.
2: En dat je op een gegeven moment ook zou moeten kunnen zeggen van ja, we gaan misschien wel schadeherstelbetalingen.
4: Ja, ik denk dat als je onderzoek gaat doen naar rechtsherstel, dat alle opties open moeten liggen. Voor mij persoonlijk, ik vind het belangrijkst dat dit een weg baant naar herstel.
1: Mm-hmm.
4: En een stukje genezing. Kijk, het neemt het leed wat er is geweest, neemt het niet weg.
1: Nee.
4: Maar wel voor de volgende generatie, dat ze verder kunnen.
1: Wat dat betreft is er vandaag een nieuwe pagina geschreven in deze geschiedenis.
4: Ja.
1: En waar dat uiteindelijk zo toe zal leiden, dat gaan wij in ieder geval haarscherp in de gaten houden.
4: Ja.
1: Mag ik jullie bedanken voor dit gesprek?
4: Yes.
1: Pieter, Siwa Bessie, toch?
12: Ja. Zeker, ja.
1: Alison Levoy en Romano Katabaloe.
4: Ja, yes.
2: Katabaloe.
4: Ja.
1: Dank je wel, jongen.
2: Dank je wel.
15: Literatuur voorbij of in het haardvuur.
1: Ja, als je jonge kinderen hebt, dan is de kans groot dat een thuis een prentenboek van haar ligt. Maar boeken zijn niet alleen te lezen in het Nederlands, maar ook in het Engels, in het Duits, in het Turks en nog in veel meer talen. Als ik dat allemaal moet opnoemen, dan zijn we morgen nog bezig.
2: Ja, met haar prentenboeken wist ze honderdduizenden kinderen voor zich te winnen. Veel van hen kennen haar vooral van één heel klein vogeltje, Coco. Maar de bedenker van Coco die groeide gewoon hier in de buurt op een boerderij in het plaatsje Oene. En ze is nu bij ons, schrijver en illustrator Loes Riphagen.
16: Ja, present.
2: Wat zo is het toch? Ja. Oene, kom je vandaan?
16: Ja, dat klopt. Ja, daar ben ik geboren.
2: Is dat een dorpje?
16: Ja, dat is een dorpje naast. Ja.
2: Oene.
1: En vertel eens even, hoe zag jouw jeugd eruit in Oene?
16: Nou, het was fantastisch hoor. Ik ben heel vaak in de moddersloot gevallen. Ik Oh, ja? Dat iedereen toch wel één keer zijn leven in een moddersloot moet vallen. En ja, ik was altijd wel heel veel buiten op avontuur. Heel veel dieren om me heen. Mijn vader is boer. Ja? Dus we hadden altijd heel veel beesten.
1: En heb je de Big Five ook allemaal gehad?
16: Ja.
1: Ja, dat zal wel. Je opgroeit,
2: dat was een gemiddelde ochtend in Oene, was dat. Die moest je aan de kant doen om op school te komen waarschijnlijk daar. En is dat dan ook een inspiratie geweest voor jouw werk later?
16: Ja, ik teken in mijn boeken vooral dieren als hoofdpersonen. Ik vind mensen een beetje saai ook. Ik heb vroeger wel heel goed naar dieren gekeken ook. Dus ik heb ze echt wel, ik weet hoe ze werken, hoe ze bewegen en zo. En ik vind mensen, als ik die teken... Kijk, iedereen weet wel hoe een mens die verdrietig is of zo eruit ziet. Maar als er een vogel verdrietig is, dan heb ik
1: veel meer dan makkelijk. Ja, ja. Je
2: maar hoe ziet de verdrietige vogel er dan uit?
16: Ja, dat weet
1: niet
16: ik
1: uit te
16: niet,
1: leggen, dat moet je tekenen.
16: Ja, dan moet je even in mijn boek
2: ik weet het niet, heeft hij dan een verdrietige snavel?
16: Nou,
2: we proberen het visueel te maken.
1: Ja, maar ja, je moet wel aan het traantje denken.
16: Geen beeld, wacht, daar zit hier wel in. Want hier is die... Kijk, oh ja, hier, zo.
2: Ja. Oh ja, dat is ook
1: wel een beetje verdrietig. Ja.
16: En deze.
1: Ja, ja, je bent wel in beeld gelukkig, hoor. Ja. Maar het is inderdaad, je ziet een vogel die kijkt een beetje sip en een traantje.
2: Ja.
16: Ja.
1: Ja. Maar nou is het wel zo, Loes. Je bent opgegroeid, hè, dus op de boerderij. Maar je bent op een gegeven moment toch weer naar de stad. Of je bent naar de stad verhuisd.
16: Ja, ik heb kunstacademie in Rotterdam gedaan.
1: Ja.
16: Illustratie.
1: En hoe beviel je dat dan in Rotterdam?
16: Heel leuk.
1: Ja.
16: Heel leuk. Ja, Rotterdam is heel leuk.
2: Ja.
16: Ja.
1: Leuk. Maar uiteindelijk besloot je om toch weer terug te gaan.
16: Ja, ik heb een dochter. Die heet heel toevallig ook Coco.
1: Heel toevallig. Ja.
16: Heel toevallig. En die was 3 of zo. En toen woonden we midden in de Pijp in Amsterdam. Heel hoog zonder tuin. En toen dacht ik, ja, ik gun haar die jeugd die ik ook had. Met
1: moet
16: meteen
1: in slootjes
16: in
1: vallen.
16: In de sloot.
1: Die vrouw, ja, precies, ja. En toen weer teruggegaan.
16: Toen hier... zijn we naar Heerde. Ik woon nu in Heerde. Ook weer een dorpje hiernaast.
1: Ja, ja. Ook vlakbij.
2: Loes, werk jij nog ouderwets met potloden en zo?
16: Ja, ik werk met... Eigenlijk, ja, ik teken alles met de hand. Dus echt met verf. En dat ruikt allemaal lekker. En ecoline, potloden, kleurpotloden. En dan scan ik het in. En dan maak ik het klaar voor druk. Dus ik probeer echt zoveel mogelijk met de hand te doen.
2: Ja, maar ik heb ergens gelezen dat jij zelfs het puntenslijpsel... Ja? Dat je dat nog bewaart.
16: Ja, dat spaar ik. Ja.
1: Maar hoeveel puntenslijpsel heb je dan in je...
16: Ik heb van die hele grote snoeppotten van de kringloop. We hebben hier de Rode Beer in de Wapenveld. Daar kun je hele mooie grote snoeppotten kopen voor een paar euro.
1: Ja.
16: En ik vroeger deed ik dat niet. Dan was ik mijn bunten aan het slijpen. En had ik allemaal... Ik ben niet zo heel netjes. Ik ben een beetje chaotisch. En dan had ik allemaal vlekken in mijn tekening. En toen dacht ik, dit moet anders. En toen had ik zo'n pot. En dacht ik, dan vang ik het even op. En aan het einde van het boek had ik die hele pot vol... Met puntenslijpsel. En het zag er heel leuk uit.
1: Dat heeft ook een bepaalde geur. Als ik daar nu aan denk, dan denk ik weer... Oh ja, dan ruik ik puntenslijpsel.
2: Ik zou ook wel eens een potlood te slijpen. Maar het komt niet mee op om dat slijpsel te bewaren.
16: Ja, ik spaar ook potloodpunten, hoor. Want ik dacht... Kijk, dus ik ben een beetje een hoarder. Dus ik verzamel allemaal dingen.
2: Nou, een beetje.
16: Ja, en kijk, als je punt breekt, is dat heel vervelend. Ja. Als je boek maakt. Maar nu heb ik een toevoeging aan mijn verzameling. Dus het is alleen maar heel leuk als mijn punt breekt.
1: Ja. Maar je moet ook extra veel slijpen als je punt breekt.
16: Ja, soms ga je dan als je iets verzamelt wel extra veel. Natuurlijk. Nee, dat doe ik niet.
1: Ja, maar komen die ooit in een museum te staan? Of,
16: Nou, leuk dat je het vraagt.
2: Want?
16: Want? Nou, ik krijg een hele grote, hele leuke expo bij Kranenburg in Bergen.
2: Oh, dat is een mooi museum.
16: En het is heel mooi. En ik moet 3 zalen vullen. Dat is echt gigantisch.
1: Oh, dus je bent blij dat je een paar snoeppotten met puntenslijpen
16: hebt. Ja, het is een beetje veel. Dus ik ben nu als gek al mijn werk aan het bekijken en selecteren daarvoor. Maar het wordt heel leuk.
2: Nou maak jij natuurlijk kinderboeken. Hè? En wat ik altijd zo fascinerend vind. Ja. Hoe weet je nou wat kinderen leuk vinden?
16: Nou, ik kijk dus heel erg naar mijn dochter. Maar ik maak eigenlijk de boeken die ik als kind heel leuk had gevonden. Dus wat ik als kind heel leuk vond en waar ik goed in ben. Ik maak altijd lijstjes en zo en dan schrijf ik alles op. En kinderen die hebben gewoon enorm veel oog voor detail. Kleine dingetjes, die houden van bepaalde grapjes. En kijk, mijn eerdere boeken had ik eigenlijk niet zoveel referentiekinderen om het op te testen. Dus als ik die boeken nog wel eens voorlees, dan denk ik... oh ja, ik vind het echt een geniale grap, maar die valt helemaal niet goed. Of het is slecht voor te lezen.
1: Ja.
16: En nu kan ik het veel beter testen.
1: Okay. Ja, bij je eigen dochter. Maar goed, sommige kleine kinderen die zijn voor heel veel dingen bang. Hè? Ook voor een heel schattig figuurtje uit een van de boeken. Hè? Heb jij bij het voorlezen op school of in de bieb wel eens meegemaakt... dat een kind jouw boek echt heel eng vond?
16: Ja, er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk. Ik heb wel eens een hele krijg wel eens boze mails van moeders of vaders dat hun kind ineens niet meer kan slapen omdat er iets in mijn boek stond.
1: Ja, oh ja.
16: En elk boek denk ik, oh, ik heb het helemaal goed gedaan. Hier kan ik niemand mee kwetsen of er is niks misgegaan. Het is helemaal top. En toch vindt iemand altijd wel weer iets. Maar ja, ik kan niet met de hele wereld. Ik doe mijn best.
2: Maar komen er dan alleen maar aardige, lieve dieren in jouw boeken voor? Of ook rotzakken?
16: Oh, er zijn ook wel hele vervelende. Ik heb ook een kabouterboek bijvoorbeeld, het kabouterboek.
2: Ja.
16: Daar zit van alles in, hoor.
2: Ja, ook gemene kabouters. Ja, ik vind de smurfen, ja, als Gargamel niet meedoet, vind ik er ook niks aan.
16: Nee, ja, het is niet met trollen en zo, maar het zijn wel de gevaren, die kaart ik ook aan in dat boek. Ja.
2: Oké. Okay.
1: Maar je legt het net al uit, hè? Coco is het beroemdste figuurtje. Jouw dochter heet ook Coco.
16: Ja.
1: Het is niet geheel toevallig. Maar hoe is dat zo ontstaan? En wie was er eerder?
16: Nou, het boek was er eigenlijk eerder. Het boek Coco ontstond met een... ik had een heel mooi idee voor die... een tekening wilde ik gewoon. Ik wilde eigenlijk de tekening van de voorkant maken. Dus je ziet een donker vogeltje op een tak. En een lichte achtergrond. En een mooi vignet. Je wordt helemaal zo die tekening ingezogen. En toen dacht ik, oh, dit is hier verrek. Hier zit een heel verhaal achter. En toen heb ik dat boek geschreven. Dan kan je in één keer niet meer stoppen en dan maak je dat boek. En toen dacht ik, ja, nu moet ik een naam voor de vogel hebben. En ik vind Coco echt perfect bij dit karakter passen ook. En ook omdat ze heel erg die emoties van een kind heeft. En die spelen ook heel erg met, oh, ze moet alles voor het eerst doen. Het is toch heel spannend.
1: Ze moest gewoon.
16: En ze moest gewoon, ja.
1: Coco heet, ja.
2: Het heel belangrijk is altijd in deze rubriek of je een stukje kunt voorlezen.
16: Ja, dat kan. Wil je dat?
2: Ja, heel graag.
16: Moet
2: wel even inleiden waar we dan zijn in het verhaal en waar we naartoe gaan.
16: Nou, het begint dus eigenlijk met Coco die in het nest zit. En alle andere vogeltjes die vliegen al uit. Want dat is eigenlijk de dag, hè, dat ze allemaal gaan. Alleen Coco die durft niet, die is echt verschrikkelijk bang. En die ziet alle dingen die mis kunnen gaan, maar die staan piekeren. Ze ziet ook wel wat er goed kan gaan. En dan zijn we hier. Mama, ik blijf gewoon bij jou. Ik kan het niet. Natuurlijk kun jij het ook, Coco. Je hoeft alleen maar je vleugels uit te slaan. De rest gaat vanzelf. Probeer het maar. Nee, mama, ik kan het echt niet, piept Coco. Ik weet zeker dat je het wel kunt, lieve schat. Ik zal je helpen. Hupsakee! Goed fladderen met die vleugels. Ah!
1: Ja, ik zie het.
2: En dan, hallo, maar Coco wordt hier van de tak afgetrapt.
16: En dan, help! Mama! En dan flap, flap, flap, flap, flap, flap, flap. Ik kan het, ik vlieg, juicht Coco. Ja, die moeder helpt haar een pootje.
1: Ja, ja. Op een vrij grove manier. Ik weet niet of je dat zelf bij Coco ook zo
16: gaat dat bij vogels.
1: Maar kijk, ik ken Coco een beetje uit de boeken. Een lief vogeltje en zo. Maar dat verbaast me, want je zit nu tegenover ons. Maar jij hebt op jouw arm...
16: Oh ja, dat is de papa van Coco.
1: Is de papa van Coco, maar dat is een soort American Eagle. Een heel gevaarlijk enge vogel.
16: Ja, die heb ik ook zelf getekend. Ik wou even stoere tattoo, ik dacht...
1: Hij lijkt op die van jou, Erik Dijkstra.
16: Heb jij dat ook?
1: Ja, dat moet ik ook zo'n...
16: Oh ja, wow. Dat is de oom van Coco.
2: Maar Loes, we moeten er toch vragen aan jou. Want het hoort echt bij deze rubriek.
1: Ja, het zware wet van deze rubriek.
2: Het hoort er echt bij. Stel jij het maar, Frank.
1: Ja, zijn de boeken die van jouw hand komen literatuur voorbij of toch voor in het haardvuur?
2: Dat je dat durft.
16: Oh. Nou, ik kan wel zeggen dat... Kijk, de boeken die ik vroeger maakte, toen ik nog het allemaal niet zo heel goed weet... die mag je wel verbranden, hoor. Ja,
1: ja?
16: Doe maar.
1: Maar Coco? Die
16: nee, Coco niet. Nee, alsjeblieft
1: die
16: niet.
1: Die blijft erbij.
2: Godnaam. Dankjewel, Loes Ripphagen.
1: Ja, Erik Dijkstra, dan zit het er alweer op, hè?
2: Ja, wij komen aan het einde van deze uitzending in Epen, Frank... waar we toch wel heel gastvrij werden ontvangen.
1: Absoluut, man. Absoluut.
2: Waar we hele leuke dingen hebben gelezen en gehoord.
1: Ik wil wel even kijken. Maar ja, je weet toch, hè? Het is toch weer voor ons verrijden.
2: Ja, omdat jij nou een zeiker bent.
1: Ja, dat komt.
17: NPO Radio 1. Nooit meer slapen. Ik ga in gesprek met regisseur Ivo van Hoven. Tot 2023 was hij artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam... waar hij nationaal en internationaal geprezen voorstellingen maakte. Nu gaat tijdens de Roertriennale van Hoven's musical Rebel Rebel in première... die laat zien dat mensen sterker zijn dan onderdrukkende regimes.
18: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1... Femke van der Laan, in VPRO's Nooit meer slapen.
17: NPO Radio 1.
19: Wie luistert, weet meer.
20: Stel.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
22: ANWB en gaan.
23: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
24: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
25: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
24: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
26: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
24: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
27: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
28: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
18: NPO Radio 1.
30: Het is 9:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jetten namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens het Edische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jetten namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten.

0: Nederland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal twee keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
10: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
9: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: NPO Radio 1.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Clarice. Vanavond hoor je hier weer mooie, belangrijke en inspirerende verhalen. Hoe is het om door middel van een reis achter een verborgen familiegeschiedenis te komen? Sherni Pelupessi reisde met haar moeder af naar Indonesië om te zoeken naar hun verzwegen familieverleden van migratie, huiselijk geweld en intergenerationeel trauma. Hun reis is te zien in een nieuwe documentaire Mama Koe. We bespreken later wat deze reis Sherni gebracht heeft. Het WK Mannen is al even begonnen en het is voor veel mensen een belangrijk moment om hun favoriete elftal en spelers aan te moedigen. Maar met de VS als een van de gastlanden zit er ook een keerzijde aan dit WK. Hoe daarmee om te gaan bespreek ik later met Rocky Heyakaya, Nederlands straatvoetbalster en oprichter van Favela Street, een stichting die zich inzet voor kwetsbare jongeren, en schrijver en theatermaker Abdelkader Benali. Ook volgen we de wedstrijd België tegen Iran, die net begonnen is. Maar nu eerst de inhuldiging van het Molux Monument en excuses aan de Molukse gemeenschap namens de Nederlandse staat. Premier Jette heeft vandaag tijdens de inhuldiging van het Molux Nationaal Monument Ulukora namens de Nederlandse staat zijn excuses aangeboden vanwege behandeling van de eerste generatie Molukkers.
1: Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag

0: namens de Nederlandse regering excuses aan.
1: U wordt gezien, liet Jette de Molukse gemeenschap weten. Het monument Ulu Kuras, een belangrijk initiatief vanuit de Molukse gemeenschap om de eerste generatie Molukkers in Nederland te herdenken en te eren. Bij mij in de studio schrijver J. Rimo Holle.
2: Hallo,
1: welkom. En aan de telefoon Andrew Roos, bestuurslid van Stichting Landelijk Moluks Monument. Welkom.
3: Dankjewel.
1: J. Rimo, ik begin bij jou, aangezien jij hier voor me zit. Vandaag de excuses van Jetten aan de Molukse gemeenschap. Eindelijk, na 75 jaar. En jij was erbij.
2: Ja.
1: Wat ging er door je heen?
2: Op dat moment zelf niet zo heel veel. Ik kwam net aan. Ik was bezig met mensen groeten. Op achtergrond zag ik inderdaad dat hij een van zijn speech gaf. En tegelijk zijn excuses. Ik heb zijn excuses later mogen terugzien in de trein terug. Ik moet zeggen dat het... Ik hecht er persoonlijk niet zo heel veel waarde aan. Het deed me ook niet zo heel veel. Mijn moeder wel, bijvoorbeeld. Dus er zijn wel gewoon mensen die heel veel waarde aan hechten.
1: Wat vond
2: hechten.
1: Je moeder ervan?
2: Nou, mijn moeder raakte dan toch. Het zijn ook haar ouders die het betreft, zeg maar. Of haar opa, oma. Maar het was haar opa die knulsoldaat was in dit geval. Raakte haar wel heel erg. Een stukje erkenning, denk ik, vanuit de staat. Onze pijn. Ja.
1: Ja. Een stukje herkenning voor je moeder. Ja, je zei voor jou, herkenning. Dat hoeft het eigenlijk helemaal niet. En Andrew, ik ben benieuwd. Belangrijk dag vandaag voor jou als bestuurslid van Stichting Landelijk Moluks Monument.
3: Zeker, een hele belangrijke dag. En dat is allemaal ter ere van onze eerste generatie Molukkers die in 1951 aankwamen. En daar is ook het monument voor ingehuldigd vandaag. En dat Jette daarbij het momentum heeft gepakt om namens de regering een excuus te maken, heeft bij heel veel mensen die hier ter plekke waren ook heel veel losgemaakt. Wel wat ik gehoord heb naderhand. Ik hoorde mensen dat ze applaudisseerden buiten. Wij waren natuurlijk binnen zelf als bestuur zijnde. Dus we hebben niet helemaal meegekregen wat er buiten allemaal gebeurde. Maar er gebeurde wat bij mensen binnenin, zeg maar.
1: En wat gebeurde er dan? Kan je dat omschrijven?
3: Ik sprak een derde generatie, sprak ik dan in dit geval. Een oudere derde generatie. Die zei van ja, ik voelde van binnen wat loskomen. Laat staan wat het voor de tweede generatie, die meer van die pijn hebben meegekregen van hun ouders, moet hebben losgemaakt.
1: Ja.
3: Misschien een stukje, wat ik zeg, erkenning, een stukje gezien worden, waar de minister-president over had. Maar ook misschien een stukje verwerking van het leed wat ze hebben gekend in de tijd dat ze opgroeiden in de woonorde, in de woonkampen.
1: Want waarvoor, voor degene die dat niet weten, worden die excuses precies aangeboden?
3: Ja, dat was aan de eerste generatie Molukkers die in Nederland aangekomen waren, overgebracht waren. Voor de harteloze ontvangst, voor de kille ontvangst, voor het oneervolle ontslag wat ze toen de tijd hebben mogen ervaren. En onder erbarmelijke omstandigheden waarin ze hebben moeten leven toen de tijd.
1: Waaronder in concentratiekampen gestopt toen ze in Nederland aankwamen.
3: Waaronder in concentratiekampen, voormalige concentratiekampen.
1: Ja. Ja,
3: Westerbork en Vught onder andere. En andere kloosters. Zeg maar voor dat ontvangst is in ieder geval excuses gemaakt vanuit de Tweede Kamer. En zoals premier Jette ook aangaf, de motie van Don Ceder.
1: Daar gaan we het zo even over hebben.
3: Sorry, ja.
1: Ik wil nu nog even kort, we hebben geen probleem. We hebben nu Joost Manusama kort aan de lijn. Burgemeester van Capelle aan den IJssel. De eerste Nederlandse burgemeester met een Molukse achtergrond. En iemand die zich heel hard heeft gemaakt voor deze excuses. Burgemeester Manusama, premier Jette richtte zich in zijn speech tot de Molukse gemeenschap en zei de woorden: u wordt gezien. Is dit waar u op hoopte?
4: Ja, het is wel waar ik op hoopte. Hè? Want zoals gezegd, die excuses zijn terecht, noodzakelijk, maar vooral ook ontzettend belangrijk. Kijk, voor de Molukse gemeenschap komen ze na een lange weg van erkenning, strijd, maar ook van geduld. Hè? En laat helder zijn, excuses veranderen het verleden niet. Hè? Want het onrecht wordt er niet mee uitgewist. Maar wat het wel betekent, is dat de Nederlandse overheid vandaag ondubbelzinnig uitspreekt dat de behandeling van Molukkers na hun aankomst in Nederland niet rechtvaardig was. En dat is toch een boodschap waar generaties Molukkers op hebben gewacht. En daar ben ik dan ook wel de regering dankbaar voor dat men deze stap ook heeft durven te zetten. Voor de Molukse gemeenschap, maar ook voor Nederland. Hè? Want wie bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen geschiedenis, ook wanneer die geschiedenis pijnlijk is, ja, die geeft er wat mij betreft ook een krachtig signaal mee af.
1: Een krachtig signaal. Joost Manusama, burgemeester van Capelle aan den IJssel. Dank u wel voor uw reactie. Andrew, even terug naar jou. Ja. Het was pas afgelopen maandag bekend, ook voor jullie als organisatie, dat Jette, premier Jette aanwezig zou zijn en een toespraak zou houden. Vond je dit een gepast moment daarvoor?
3: Er is altijd een moment om excuses te maken. En als je kijkt naar het afgelopen jaar, in het jubileumjaar, 75 jaar Molukkers in Nederland, zijn natuurlijk al meerdere monumenten onthuld. Sowieso in Amsterdam, in Kamp Vught. Alleen dit monument, het monument Oelukora, is een nationaal monument. Is voor alle Molukkers in Nederland. En ik denk dat daarbij de minister-president dit momentum heeft aangepakt namens het kabinet, namens de Tweede Kamer, dit
1: momentum aan te pakken. Ja, dat is duidelijk.
3: Ja, maar met iets te komen. Met iets te komen,
1: maar vindt u het gepast, dit moment?
3: Persoonlijk denk ik dat dit wel een mooi moment was om aan te grijpen. Om hierbij erkenning aan te geven vanuit de overheid. Ja. Om te zeggen, u wordt gezien.
1: Okay,
3: en wat we net al bespraken, de tweede generatie was zeer geëmotioneerd. Want ook wat burgemeester Manus Hamers zei, dit is waar heel veel op hebben gehoopt. Sommigen zeggen dat dit komt te laat, het hoeft niet meer.
1: Ja.
3: Maar voor die mensen die het wel behoeft, heeft dit wel
1: het heeft
3: een
1: wel
3: stukje
1: een nut en effect gehad. Dat zag je in de ruimte, zegt Andrew. Ja. J. Rimo, hoe kijk jij hierna?
2: Ja, dit, kijk, wat ik zei, voor mij persoonlijk deed het me niet zo heel veel. Maar
1: vind je dat het op
2: een
1: ander
2: mensen
1: moment had gehoeven? Vind je dit een gepast moment?
2: Nee, kijk, ik vind dit moment vandaag vind ik vooral voor ons. En het is van ons. Hè. Het is voor Andrew en zijn organisatie. Die hebben hiervoor gestreden. Volgens mij 10 jaar lang, als ik het goed heb, Andrew.
3: 10 jaar lang, ja.
2: Ja,
3: correct.
2: Toch? En ik heb ze gesproken in de voorafgaande jaren. En ik heb ze zien strijden, zien alles hebben geprobeerd om dit te bewerkstelligen. En dat vind ik vooral mooi vandaag.
1: Daar zou de focus op moeten liggen. Dus het is een beetje afleiding om nu de excuses te doen.
2: Voor mijzelf wel. Want ik heb teruggekeken naar nieuws. Ik zie geen enkele afbeelding met het Nationaal Monument wat ze hebben gemaakt. Snap je? Dus denk van, ik vind het vooral een dag voor ons, door ons ook. En ik vind dat we daar vooral naar kunnen kijken. Zodat
1: wat betekent monument voor de huidige generatie?
2: Ik denk dat wij onszelf dat we ruimte innemen om ons verhaal te vertellen. En dat wanneer wij samenwerken, dat we iets moois kunnen neerzetten hier in Nederland. En vooral dat plaats innemen ook. En zeggen van, hey, ons verhaal doet er toe. En wij mogen ons verhaal doen. En dat gaan we ook doen. Dat vind ik vooral het belangrijkste.
1: Het belangrijkste, ruimte pakken, ja. En ik heb begrepen, Andrew, dat het monument gebaseerd is op een traditioneel oorlogsschip uit de Molukken. Korakora, klopt dat?
3: De Korakora is een statieprouw. Daar werd vroeger handel mee gedreven binnen de eilanden. Hè, want de Molukken die bestaat uit meer dan 1000 eilanden. En met die prouw, daar deden ze handel mee drijven. En later, in de tijd van de VOC, is dat gebruikt in verdeel- en heerspolitiek.
1: Ja, en als we het over het monument hebben, waarom is het dan nu hiervoor gekozen? Om het op deze manier uit te dragen, om het op deze manier neer te zetten?
3: We zijn hier 10 jaar geleden mee begonnen. En in 2021 zijn we gestart met de crowdfunding. En vanuit die crowdfunding hebben we ook een schetsontwerp opdracht uitgeschreven. En daar zijn 14 schetsontwerpen van binnengekomen. Uit die 14 schetsontwerpen hebben we 2 ontwerpen gekozen. Met de gemeenschap. Van eerste tot de vierde generatie hebben daaraan meegedacht en meegekeken en een oordeel gegeven. En vandaar zijn die 2 uitgekozen. Die 2 hebben een pitch gegeven met heel veel mensen uit de gemeenschap ook. Omdat het van ons allemaal is. Niet alleen van ons als bestuur. En niet alleen van een klein groepje. Maar van ons hele gemeenschap.
1: Van de hele gemeenschap. En waar staat het voor? Als je bepaalt, welke woorden zou je gebruiken om dat te omschrijven?
3: Het staat, onze thema vandaag was Halua Maluku, Sumber Asli, Samangabaru. De koers van Maluku vanuit oorsprong richting de toekomst. En dat wil zeggen dat we niet alleen terugkijken naar het verleden, maar ook juist met die beweging van die golven in het monument vooruitkijken naar de toekomst, naar de volgende generaties, naar de 4e, 5e, 6e en verder.
1: Ja, mooi. J. Rimo, de geschiedenis van de Molukkers is voor veel Nederlanders niet bekend, of het wordt heel eenzijdig verteld.
2: Ja.
1: In jouw werk speelt het ook een grote rol.
2: Ja.
1: Maar hoe kan het dat we, terwijl het gedeelde geschiedenis is, het nog zo onderbelicht blijft in Nederland?
2: Ik denk dat het koloniaal verleden altijd onbelicht is. Hè? Vaak net zoals een dag van vandaag denk ik van, ons geschiedenis begint niet in 1951. Het is niet 75, het is een gevolg van. Het is een gevolg van...
1: Je geschiedenis is onderbroken.
2: Ja, een koloniaal verleden. We kunnen dat niet los van elkaar zien. Zeg maar, ook de verhouding niet. Koloniale verhouding tussen Nederlanders en Molukkers. Sommigen zouden zeggen, we zijn verraden. Ik zou zeggen, we zijn gewoon gebruikt. Ze hebben ons precies behandeld zoals ze ons altijd al hebben behandeld. Dat is dat wij gewoon... waren pas op waarde toen ze ons konden gebruiken voor onderdrukking dan. Hè? Dus
1: in de oorlog tegen Indonesië bedoel je?
2: In Indonesië of om meer plekken te veroveren. Zo werkt het nou eenmaal. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat we ons eigen verhaal naar ons verhaal gaan kijken. Het zelf gaan vertellen. Daarom vind ik het Cora-Cora-idee mooi. Het is vanuit onze eigen cultuur uitgegaan. Vanuit onze eigen kennis uitgegaan. Dat.
1: En we hebben nu dus excuses gehoord. En Andrew noemde het net al. De Tweede Kamer steunt ook de motie van ChristenUnie-Kamerlid Don Seder voor een onafhankelijk onderzoek en het traject van erkenning en herstel voor de Molukse gemeenschap in Nederland. Dus dat het niet blijft bij excuses. Ik hoor jullie dat allemaal een beetje zeggen.
2: Ja.
1: Is dat genoeg, zo'n onderzoek en zo'n motie?
2: Het is een begin, denk ik. Het is een begin. We moeten ook maar kijken wat daar weer uitkomt. Ik denk wat je zegt, het is onderbelicht. Ik denk dat er meer gedaan mag worden om ons in de geschiedenisboeken te krijgen. En om ons verhaal te mogen doen. Dus het is alleen een begin.
1: Wat zou voor jou genoeg zijn? Wanneer vind jij dat ere hersteld is?
2: Ik weet niet of dat kan. Helemaal. Sommigen hebben het over geld. Hè? Dus ik weet niet of dat helemaal kan. Ik vind vooral dat je moet uitgaan vanuit je eigen kracht. Dat wij onszelf kenning geven en onszelf heling geven ook. En dat daarvan niet afhankelijk zijn van wat de staat met ons doet. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En wat de staat daarna doet, moeten zij weten eigenlijk. Als je het aan mij vraagt. Het belangrijkste vind ik dat wij gewoon blijven strijden. Blijven naar onszelf blijven kijken. Onszelf heling blijven geven. En we komen met heel veel mooie dingen. En dan mag de staat zelf gaan beslissen of ze met ons meegaan of niet.
1: En Andrew, wat vind jij ervan?
3: Nou ja, goed, de dag van vandaag die stond in teken van de eerste generatie. Hè. Wij hebben het respect gegeven aan onze eerste generatie, aan onze opa's en oma's. En dat stond vandaag in het teken, dat stond vandaag in het middelpunt.
1: En hoe denk je dat die, als je denkt aan je voorouders, hoe denk je dat die nu hiernaar zouden kijken?
3: Ja, die zijn. Ik hoop in ieder geval dat ze trots zijn dat we deze stap hebben gemaakt 10 jaar geleden om dit monument ter ere van hun hier te laten realiseren. En dat is terugkijken naar het verleden, maar ook zeker ook richting de toekomst, dat we die stappen mogen maken, zoals Jeremy al aangaf, dat we niet alleen kijken naar de Nederlandse politiek, maar dat we onszelf die erkenning geven. En dat is vandaag ook gebeurd. Dat we die erkenning, dat we respect hebben voor onze opa's en oma's die nog in leven waren, over de 90 die hierbij aanwezig waren, die daarbij het monument het ingewijd hebben op de manier zoals wij op Maluku, op de Molukken, hebben gedaan om een schip te douchen, een soort manikapal, zeggen ze dan, zeg maar, hè, om ze een soort veilige reis te wensen.
1: Mooi, dankjewel. Schrijver Jerry Mahole en Andrew Rose, bestuurslid Stichting Landelijk Moluks Monument. Bedankt.
2: Jij ook bedankt.
1: De wedstrijd België tegen Iran is volop bezig in het stadion van Los Angeles. Dien van het Laar praat ons even bij. Hoe is de sfeer daar, Dien?
5: Die is goed. Die is heel erg goed. Er zitten er tienduizenden hier op de banken in Los Angeles in het SoFi Stadium. We hebben natuurlijk de verhalen al gehoord dit WK dat het loeiheet kan zijn in deze stadions. Maar dat valt in Los Angeles gelukkig voor de spelers mee. Een graad of 23, 24. En het dak kan bovendien dicht in het stadion. En dat werkt natuurlijk heerlijk verkoelend voor de spelers. België en Iran. Duel dat 20 minuten oud is en waar er nog niet gescoord is. 0-0 is dus de tussenstand in een wedstrijd waarin beide teams nog niet hebben gewonnen op dit WK. Want zowel België als Iran speelden zijn eerste wedstrijd gelijk op dit wereldkampioenschap. België tegen Egypte, Iran tegen Nieuw-Zeeland. En als je verder wil komen in dit toernooi, zijn 3 punten heel belangrijk in deze fase van de groepsfase. 3 punten zouden ervoor zorgen dat je nagenoeg zeker bent van de knock-out fase, waarin je dus nog een rondje verder mag. Dat is voor België een vanzelfsprekendheid. Voor Iran zou het een bovengemiddelde stunt zijn. Maar Iran heeft het het lastig in de eerste 20 minuten tegen België. België heeft namelijk een aantal goede kansen gecreëerd via Thomas Meunier en Romelu Lukaku. De spits van België die in de vorige wedstrijd nog op de bank begon, omdat hij niet helemaal fit was, maar bij zijn invalbeurt tegen Egypte wel meteen zijn stempel wist te drukken met zijn aanvallende kracht. En nu mag hij het vanaf de start gaan proberen, omdat zijn vorige medespeler die in de basis begon, de Ketelaren, niet helemaal voldeed aan de beschrijvingen die een spits van België moet hebben. Dat heeft Lukaku wel, namelijk een volleerd doelpunt te maken, maar hij heeft nog niet weten te scoren. Kreeg wel een goede kans in de eerste paar minuten, maar wist het net nog niet te bollen. België is beter, België schiet nu ook op het doel, maar Tielemans schiet hem in de korte hoek en daar kan de keeper uiteindelijk goed en wel bij. We zijn een kwartwedstrijd hier in Los Angeles onderweg. De tussenstand is 0-0 tussen België en Iran. De winnaar plaatst zich zo goed als zeker voor de knock-outfase van dit WK.

0: voicemail van Clarice. Spreek na de pieptoon je boodschap in.
1: De voicemail van Clarice.
2: Cabaretier en schrijver Lisa Loep kan je kennen van het recent verschenen boek Fopfeminisme over het scheve zelfbeeld van Nederland als feministisch land. Deze week heeft zij voor het eerst een bericht achtergelaten op mijn voicemail over het belang van volledig betaald verlof voor vaders.
3: Hoi Clarice, het is vandaag Vaderdag. Dat betekent dat mannen door het hele land weer verrast worden met speciaal bier, sportsokken of een mok met de allerliefste papa erop. Lief bedoeld natuurlijk, maar het enige cadeau waar kersverse vaders echt iets aan hebben, tijd met hun baby, blijkt in Nederland voor velen onbetaalbaar. Deze week kwam naar buiten dat geboorteverlof door kersverse vaders veel minder vaak wordt opgenomen dan gedacht. Maar liefst 40% maakt hier geen gebruik van. Dat betekent dat ze 5 dagen na de bevalling weer aan het werk gaan. Niet omdat vaders massaal denken, heerlijk, laat mij die eerste weken van mijn kind maar volledig missen, maar omdat het verlof maar voor 70% wordt betaald. Heel veel mensen kunnen die 30% helemaal niet missen. Betrokken vaderschap is daarmee geen keuze, maar een rekening die velen niet kunnen betalen. De overheid zegt eigenlijk, leuk dat je vader wordt, maar zoek het verder zelf uit. Op papier vinden we betrokken vaderschap fantastisch. In de praktijk maken we er een luxe product van. En dan vragen we ons af waarom moeders minder gaan werken, waarom vrouwen na kinderen financieel achteruit gaan, waarom de mental load nog steeds bij moeders belandt. Misschien omdat we vaders wel een rompertje met papa is de beste geven, maar geen systeem waarin papa ook daadwerkelijk thuis kan zijn. Zorg is geen vrouweneigenschap. Vaderschap is geen hobby naast een echte baan. En een land dat vaders geen tijd geeft om vader te zijn, moet niet verbaasd zijn dat moeders uiteindelijk de rekening betalen. Dus fijne Vaderdag. Ze verdienen niet alleen speciaal bier of sportsokken, maar volledig betaald verlof.
1: Met Mandy.
2: Serenie Pelupessi reisde voor het eerst samen met haar moeder af naar hun roots in Indonesië. Hun reis is te zien in de documentaire Mamaku van regisseur Sven Peetoom. Samen gingen ze op zoek naar het verzwegen verleden van migratie, huiselijk geweld en intergenerationeel trauma in Indische en Molukse families.
4: Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik niet goed genoeg ben als dochter.
5: Maar hoe denk je dat wij dat proberen?
6: Door te praten.
4: Ook ik krijg littekens. Zichtbare en onzichtbare met me mee. Hoe komt het dat dit geweld ons blijft achtervolgen? Generatie na generatie. Van Indonesië tot aan Nederland.
2: Ja, dat was de trailer van de prachtige documentaire Mamaku. Samen met Serenie Pelupessi, choreograaf en performer, bespreek ik wat haar heeft gebracht om deze reis met haar moeder te maken en inzicht te krijgen in het verzwegen familieverleden. Welkom.
7: Dankjewel.
2: Goed dat je er bent.
7: Dankjewel.
2: Jij wilde dus deze documentaire maken en toen zei je, mama, ik wil deze film maken. Wat was haar reactie daarop?
7: Het ging niet zo makkelijk met één gesprek hoor. Het had wel even een aantal gesprekken nodig. Dus ik moest er echt wel even inleiden van oké, voor mijn volgende dansvoorstelling heb ik dit idee. En ik wil heel graag eigenlijk met u naar Indonesië om echt te zien waar u bent opgegroeid. Haar eerste reactie was oké. Nog wel heel voorzichtig. Maar dus na een aantal gesprekken begreep ze wel meer wat het inhield. Maar uiteindelijk was ze echt super blij dat ze dan toch ook met het hele gezin. Want uiteindelijk ging mijn broer en mijn zus ook met ons mee. Om ons dus te laten zien, hier is zij opgegroeid.
2: En kan je een beeld schetsen van je moeder en jullie gezin? En wat voor jou dus ook de reden was om deze reis te maken?
7: Mijn moeder is dus op haar 15e naar Nederland gekomen. Dus dat is ook weer een heel ander verhaal dan bijvoorbeeld de Molukkers, waar vandaag een heel mooi monument voor is geopend en een excuus voor aangeboden. En ik heb een broer en een zus en zij hebben een andere vader. In mijn jeugd ben ik best wel heel erg close met mijn moeder opgegroeid. En uiteindelijk in mijn puberjaren begon dat heel erg te clashen. En daar kom ik echt achter, wij praten eigenlijk helemaal niet zoveel. Hoe zit dat nou precies? Eigenlijk begon daar de band heel erg te veranderen. En pas toen ik volwassen werd, begreep ik van ik heb heel veel vraagtekens en ik wil hier meer over weten.
2: En was deze documentaire maken, was het ook een manier voor jou om de band met je moeder te herstellen?
7: Ja, ja, absoluut. Ik had echt heel erg het gevoel van oké, als ik deze documentaire maak, dan doe ik echt een poging ook om dichter bij mijn moeder te komen. En vooral om haar beter te begrijpen en haar beter te leren kennen. Want wie is zij eigenlijk als persoon, los van de rol van moeder?
2: Want je moeder is geboren in Indonesië, jij in Nederland.
7: Ja.
2: Welke rol speelde dat, die dubbele cultuur eigenlijk, bij jullie thuis?
7: Ja, enorm. Ik denk dat zij heeft gewoon een hele andere jeugd gehad. En dat heeft heel veel invloed gehad ook op hoe wij zijn opgegroeid. Met een hele andere cultuur hier.
2: Kun je daar iets over vertellen, over hoe haar jeugd was?
7: Heel complex ook. Zoals je ook benoemde, de documentaire raakt ook aan huiselijk geweld en migratie. Dus zij moest ook echt op jonge leeftijd naar Nederland. Is zij niet in een heel veilig gezin in die zin opgegroeid. Dus dat is ook, ja.
2: Ja, en in de documentaire zie je eigenlijk heel mooi hoe dat doorwerkt. We volgen jullie gesprekken over jullie persoonlijke relatie met elkaar. En waarom dat zo... Ja, waarom daar zoveel spanning tussen zat, tussen jullie twee.
7: En wat is je vraag?
2: Nou, volgens mij hebben we daar een instartje van.
7: Oké.
8: We hebben veel ruzie. En alles wat ik zelf, wat ik doe, ook is nooit goed dan. En jij bent ook eigenlijk al zo verwend, eigenlijk eerlijk gezegd. Hè? Je bent echt, ja, je kan niet nee horen van mij.
7: Hmm.
8: En ik heb best al heel veel moeite mee.
2: Ja.
7: Hmm.
2: Kan je iets vertellen over dit fragment?
7: Ik vind het fragment ook altijd heel erg interessant. Omdat het is natuurlijk mijn moeder die benoemt dat ik heel erg verwend ben. Maar zij is natuurlijk degene die mij verwendt. Dus,
2: ze beschuldigt eigenlijk zichzelf een beetje.
7: maar ik vraag me af of ze dat dus ook zo ziet.
2: Hoe komt het dat ze dat zo ziet?
7: Ik denk... Gevoelsmatig hebben eerste generatie mensen met een migratieachtergrond echt wel heel erg een bepaalde bescherming, een bepaald verlangen naar hun kinderen toe. Omdat ze heel graag hun kinderen willen geven wat zij niet hebben meegekregen vanuit huis. Maar er is er natuurlijk ook gewoon een heel groot cultuurverschil. Dus... waarvan op het moment dat ik ben gaan puberen en het hier een soort van normaal is dat je gewoon in discussie kan gaan met je ouders, dat is ze natuurlijk al helemaal niet gewend. Mm. Dus daar zit al een heel groot verschil in, hoe we allebei dus zijn opgegroeid.
2: Ja, zij dacht, wat krijgen we nou?
7: Ja.
2: Herken ik ook wel hoor, dat verschil. En hoe kijk je nu terug op de band van vroeger, nu je ouder bent?
7: Ja, ik begrijp gewoon heel goed waar dingen vandaan komen. Ik begrijp mijn eigen frustratie, maar ik begrijp nu vooral naar de documentaire ook hoe de jeugd van mijn moeder haar heeft gevormd tot wie ze is. Dus ja, heel veel dingen. Ik kan het haar ook niet kwalijk nemen. Maar dat betekent ook niet dat dingen die ik heel erg heb gemist, dat dan minder pijnlijk is. Dus het bestaat dan tegelijkertijd.
2: Ja, in de documentaire zie je ook hoe jij zoekt naar een manier om dat aan haar uit te leggen en ook ruimte te maken voor haar.
7: Mm.
2: Waarom denk je dat zij zoveel moeite had met praten over wat zij allemaal meegemaakt heeft?
7: Nou ja, en dat heeft ze ook niet meegekregen. Je praat natuurlijk gewoon helemaal niet over je gevoelens of over wat je hebt meegemaakt. Het is altijd vanuit een overlevingsmechanisme. Je gaat gewoon door. Je kijkt niet terug naar het verleden. Plus, je wilt je kinderen beschermen. Dus je wilt ze ook niet tot last zijn om te vertellen over het leed. En... wat wij in deze generatie gewoon veel meer gewend zijn, is dat je kan praten over deze gevoelens. En dat het een onderdeel is van een helingsproces en ruimte geven aan je gevoel. Maar ja, dat kent ze natuurlijk helemaal niet.
2: En hoe heeft dat invloed op jou gehad? Dus dat het niet praten over dingen en dat ook bij haar door, vanuit haar cultuur is doorgegeven of vanuit haar verleden. Hoe beïnvloedt dat jou?
7: Ja, enorm. En wat ik dus net ook zei, tijdens mijn puberteit ben ik heel erg aan...
2: rebelleren.
7: Ja, precies. En voelde ik gewoon heel veel onbegrip. Maar ik snapte gewoon niet waarom ik niet met haar kon communiceren. Ik snapte niet wat ik dan met mijn gevoelens moest doen.
2: Het wordt vaak ook in die zwijgen genoemd.
7: Yes.
2: Kan je omschrijven wat dat inhoudt?
7: Ja, eigenlijk letterlijk wat we net benoemen in die zwijgen. Niet vertellen over het verleden. Niet praten over die gevoelens. Dus alles wat dan pijn doet, toch liever verzwijgen.
2: En welke rol speelt bijvoorbeeld het koloniaal verleden daarbij? Want er wordt vaak ook een verbinding, een verband getrokken tussen die twee. Hè? Het persoonlijke verhaal en het koloniaal verleden.
7: Ja, ja, ik denk dat Jirimo dat net ook al eigenlijk heeft benoemd. Het is gewoon niet los van elkaar te zien. Dit, ja, dit is onlosmakend aan elkaar verbonden.
2: Ja. En hoe zit dat, denk je?
7: Ja, dat jarenlange onderdrukking, dat is gewoon wat zij zijn gewend. En dat wordt onbewust gewoon meegegeven.
2: Ja.
7: Dat wordt gewoon onderdeel van je hele lijf, van je hele zijn.
2: Ja, dat leeft door.
7: Ja.
2: In de documentaire horen we jouw moeder die aangeeft dat ze het dus ook enorm spannend vindt om haar geschiedenis te delen. Daar gaan we even naar luisteren.
8: Ik ben zo blij. Zo blij en zo trots, weet je, dat ik naar Indonesië kan, weet je, om te laten zien waar ik vandaan kom. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik heb wel veel meegemaakt daar.
7: Mm.
8: En ik heb al die jaren afgesloten, weet je. Al die jaren heb ik verstopt achter mijn rug.
2: Ja, al die jaren heb ik verstopt achter mijn rug. Ik vond dat zo'n treffende uitspraak die ze deed toen ik hem keek. En ik herken het zelf ook van mijn eigen ouders en familie. Ik heb ook een documentaire gemaakt over mijn familiegeschiedenis.
7: Mm.
2: Wat betekent het voor jou om jouw moeder zo te zien? Want ik vind het best dapper dat je dit hebt gedaan.
7: Mm.
2: Maar ook dapper van haar dat ze heeft toegezegd.
7: Absoluut. Ja, ik vond het heel moedig van mijn moeder dat ze zich zo kwetsbaar heeft op durven te stellen. En sommige dingen wist ik vaag, maar ik heb heel veel nieuwe details dan gehoord. En dat is natuurlijk heel, heel pijnlijk om eigenlijk steeds dichterbij te komen en steeds meer te voelen wat ze allemaal heeft meegemaakt. Dus ik vond het moedig, ik vond het heel verdrietig, ik vond het pijnlijk. Maar ja, al met al ben ik super trots op dat ze dat gewoon heeft overleefd. En ja, dat ze hier nu gewoon is en dat ik hier nu ben dankzij haar.
2: Ja.
7: Ja.
2: En wat hoopt u van tevoren wat deze reis jullie zou brengen?
7: Nou, het interessante hiervan is dat ik eigenlijk hoopte dat ik op een manier met haar zou verbinden als klein meisje. Dus datzelfde gevoel van toen ik misschien 5 of 6 jaar was. En eigenlijk omdat de documentaire was heel erg pittig om te maken.
2: Mm.
7: Het is gewoon heel erg moeilijk om het hierover te hebben. Dus daarna stonden we eigenlijk echt wel eventjes tegenover elkaar. Dat we dachten, oké, dit was wel heel erg pittig.
2: Mm-hmm.
7: En na de reis moesten we ook even tijd hebben.
2: Om alles te verwerken wat er was gebeurd. Dus jullie deden dat apart.
7: Ja.
2: Ja.
7: En ik heb Indonesië eigenlijk altijd heel erg gezien als het land van mijn moeder. Of Indonesië bekeken door de ogen van mijn moeder. En nooit heel erg gezien als onderdeel van mij. En door het maken van deze documentaire besefte ik eigenlijk, maar wacht even, dit is eigenlijk ook iets van mij. En een voorbeeld daarvan is, wij gingen altijd naar het graf van oma, en dat deed ik dan met mijn moeder. En daarna besefte ik me, maar ik heb mijn moeder daar niet voor nodig om dat te kunnen doen. Ik mag ook alleen naar het graf van oma. Ik ben nu volwassen genoeg om dat te kunnen doen. Dus aan het einde van die reis heb ik dat dus ook gedaan. En voelde ik steeds meer, oké, dit is eigenlijk ook gewoon onderdeel van mij. En dat ik het dus op een andere manier bekijk, de band die ik heb met mijn moeder.
2: Ja.
7: En dat ik op een manier haar niet zo nodig heb, niet op een negatieve manier, maar meer het gevoel van de afhankelijkheid, die hoef ik niet meer zo als klein meisje naar haar te dragen.
2: Ja, het heeft je ook helpen volwassen worden, zo klinkt het ook eigenlijk.
7: Ja.
2: En helpen heel in een band met Indonesië kunnen scheppen.
7: Ja.
2: Wat hoop je dat deze film voor de jongere generatie, Indonesische of Molukse jongeren, kan betekenen?
7: Nou, ten eerste hoop ik dat er eindelijk representatie is. Dat heb ik heel erg gemist in mijn jeugd. En dat kwetsbaarheid echt een kracht mag zijn. En dat het echt een tool is om verbinding te maken. En met jezelf, maar ook met je naasten, met je familie, met je vrienden, met je ouders.
2: Ja. Ja. Kwetsbaarheid is een kracht. Nou, dat heb je ook echt wel laten zien met deze documentaire, samen met je moeder. Shirni Pelupessi, choreograaf en performer, dank je wel. De film Mama Koes nu te zien in verschillende bioscopen. Gaan we nu weer even terug naar de wedstrijd België tegen Iran, die volop bezig is in Los Angeles. Dien van het Laar, is het spannend daar?
9: In de 39e minuut, het is inderdaad spannend, want Iran scoorde een klein kwartiertje geleden, maar die goal werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. Mehdi Taremi, de sterspeler van die Iraanse ploeg, die was maar wat attent toen er een vrije bal dwars door de Belgische muur heen werd gepaast. Niemand eigenlijk van België stond op te letten, maar Taremi alweer precies wist wat hij moest doen. Aannemen en direct schieten. Jammer voor hem was dat het dan wel in buitenspelpositie was, waardoor België met de schrik vrij kwam en het nu dus nog steeds 0-0 staat in Los Angeles. Net zoals in het eerste WK-duel hebben onze zuidenburen het lastig tegen een stugge tegenstander, want dat is Iran, dat de linies kort op elkaar heeft staan. Het is moeilijk voor België om er doorheen te voetballen. Ze creëren weinig kansen en daarom staat het hier in Los Angeles met rust in zicht, dus nog 0-0 tussen België en Iran.

0: Dat was Naïka met One Track Mind.
1: Omroep Zwart.
0: Het is de zomer van voetbal. Het WK is gestart en trekt veel bekijks. Het debuut van kleine landen als Curaçao en Kaapverdië aan dit WK wordt ronduit gevierd. Door samen te komen, te juichen voor de sporters en voetbal te vieren als factor voor verbinding. Tegelijkertijd vindt het WK in een land plaats met buitensporige mensenrechten schendingen en waar ook spelers met een niet-westerse achtergrond de dupe van zijn. Deze tweestrijd bespreek ik met Rocky Herkaya, Nederlands straatvoetbalster en directeur van de stichting Favela Street en schrijver Abdelkader Benali. Welkom.
2: Dag Larisse.
3: Ja,
0: dat jullie er zijn. Voor wie juichen jullie dit WK?
3: Of voor heel veel.
0: Ja, vertel.
3: Ja natuurlijk voor Nederland, Curaçao, Kaapverdië, Marokko, Brazilië. Moet ik even doorgaan?
2: Oh,
3: nee, dat is Brazilië altijd was.
0: Congo, Haiti, laten we ze gewoon allemaal op.
3: Ja, precies. In ieder geval voor alle underdogs sowieso. Brazilië en Nederland zijn dat niet per se, maar ja.
2: Ja, dat is ook wel mijn rijtje. Dus ja. Nederland, Marokko.
0: Toch wel hetzelfde
2: natuurlijk,
0: rijtje.
2: En natuurlijk geweldig, Curaçao, Kaapverdië, kom uit Rotterdam.
0: Ja. Curaçao, kleinste land ooit dat zich gekwalificeerd is voor de WK.
2: Ja, geweldig. Het zijn mooie, het zijn prachtige voetbalsprookjes.
3: Klein
2: ja.
3: land, groot hart, hè?
0: Ja, nou, ja dat blijkt. Wat is er zo bijzonder aan dit WK, Rocky?
3: Ik weet niet of... Ja, dat is er zo bijzonder aan, eigenlijk. Het feit dat een Kaapverdië, dat een Curaçao, dat soort landen een podium krijgen, ruimte in mogen nemen. Ik denk dat ik dat het bijzonderste eraan vind.
0: Ja.
3: En voor de rest is het gewoon nog steeds voetbal.
0: Het is nog steeds voetbal, maar jij houdt van voetbal.
3: Jazeker. Ja.
0: En Abdelkader is genoeg te vieren, maar er is ook een keerzijde. Verenigde Staten.
2: Het is ondanks alle blijmoedigheid en vrolijkheid en ook samenkomst van zoveel voetbalculturen. Hè, is ook een heel wrang WK, omdat supporters, bijvoorbeeld uit Senegal, de toegang is geweigerd tot Amerika.
0: Ja. Een Somalische keeper ook.
2: De Somalische scheidsrechter
0: die sorry,
2: toevallig ook Abdelkader heet, is ook een visum geweigerd, is niet toegelaten.
0: Ja.
2: Er zijn zelfs Marokkaanse spelers op basis van familie op verdenkingen, op familieleden zijn ook hebben ook een tijdje op een visum moeten wachten.
0: Ja, dus Iran.
2: Iran is natuurlijk eigenlijk, ik weet niet hoe Rocky ernaar kijkt, maar een vorm van competitievervalsing. Mm. Waarom noem ik het competitievervalsing? Dat is omdat Amerika het Iraanse team niet toestaat om langer dan een paar uur op Amerikaans grondgebied te verblijven.
3: Nou, ben ik met je eens.
2: Mijns inziens kan je dan gewoon niet je spel spelen. Dan bemoeit een overheid zich dan met een sport. Ten einde eigenlijk die prestatie te laten mislukken.
0: Ja. Dus, jij bent het ermee eens, zeg je Rob? Ik zie knikken.
3: Ja, zeker. Ja, en ik denk ook, ik vind het altijd wel mooi dat als er dan een politiek statement wordt gemaakt door spelers of door een land, dan is het altijd nee, voetbal is niet politiek. En als je dan naar zoiets als dit kijkt, dan denk je ja.
0: Dit is hartstikke
2: dit is eigenlijk een hele grove inmenging van een overheid in de sport. Bij mijn weten ken ik hem niet zo. En ik vind het echt opmerkelijk dat dan in het, zeg maar, het Westen de overheden echt daar heel stil over zijn. Er is ook geen
0: tijdens Qatar.
2: Ja, Qatar werd er natuurlijk enorm veel tennis gemaakt. Maar op dit moment er is geen enkel nationaal elftal uit het Westen wat zich heeft iets heeft uitgesproken voor de Iraanse voetbal. Ik begrijp dat je tegen het regime bent, maar je mag toch echt wel uitspreken voor voor je collega's dat ze niet hun passie kunnen uitoefenen zoals jij het wel kan. Ik vind het zo. Ik vind het rauw.
0: Heel wrang, ja. Uit onderzoek van NRC blijkt dat er niet eerder zoveel spelers voor ander land spelen dan waar ze geboren zijn. En het laat zien dat juist in tijden van migratie, wat een heel groot discussiepunt is in het Westen, dat je toch migratie nodig hebt. Bijvoorbeeld als het over voetbal gaat, zie je dat er heel veel voetballers met migratieachtergrond
2: zijn. Wat het WK voetbal laat zien is, als je selecteert op talent, dan zijn alle teams multicultureel. Dus dan hebben alle teams wel een zwarte speler, iemand met Afrikaanse roots, iemand met roots in Latijns-Amerika. Dat is wat je krijgt als je het spel zuiver speelt. En dit laat gewoon zien hoe groot voetbal is. Voetbal is een wereldsport. En dat kan er ook toe leiden dat een jongen die bijvoorbeeld heeft moeten vluchten voor oorlog in Burundi, opgegroeid in een vluchtelingenkamp in Tanzania, uiteindelijk aan de andere kant van de wereld, in een land dat Australië heet, scoort voor dat land. Ja, dat is de kracht van voetbal. En het is zo jammer dat we die kracht en die boodschap die voetballers ons geven en die doorvertalen naar de rest van de wereld.
0: Ja, precies. Want wat vertelt dat ons? Dat het wel in voetbal mag, maar als je gelijke rechten wil, of je ziet nu bij de opkomst van extreem rechts in vele landen, dan zijn mensen tegen migratie en vluchtelingen en noem maar op.
2: Dat is een beetje de schizofrenie van het het westerse veiligheidsbeleid. We willen wel de vruchten plukken van migratie, dat doen we ook. Maar we willen, zeg maar, de lasten die het ook brengt, die willen we niet nemen. Maar dat kan niet. Het is en-en. Je hebt, migratie is globaal. Mensen zullen altijd blijven migreren. Mensen komen, mensen gaan. En het past Nederland, Frankrijk, Duitsland, Europa. Past het gewoon bij. Past het om daar ook volwassen in te worden?
0: En Drokje, denk jij dat, je zei net, er wordt gezegd, voetbal is niet politiek, maar het is hartstikke politiek. Denk je dat voetbal een middel kan zijn om het over deze thema's te hebben? Dus over de het anti-migratiebeleid en dergelijke?
3: Ja, absoluut. Ik denk dat het juist belangrijk is dat we, in één keer zijn we ook met z'n allen Nederlands elftal. Even, ik doe het even op Nederland. Iedereen heeft dat oranje shirt aan.
0: Ja, in Houston zag ik gewoon een soort van zee,
3: ja,
0: van oranje. Amerikanen deden mee, ja.
3: Ja, en ik zag gisteren, ik liep in de Amsterdamse Poort. Ik zie een gezin, een vader en een moeder, een vrouw met hijab, met dochter, Nederlands vlagjes, oranje shirt aan. En dan zie je dat het samenkomt. En ik denk dat het juist dan mooi is om het niet alleen te hebben over die mooie actie van, of de mooie goal van Saibari, of de mooie acties van Brobbey. Maar juist ook te hebben over wat is dan de kracht van die, van deze, van al deze mooie kleuren en mensen die we hier in het land hebben. Wat we daar, waar we voor strijden met z'n allen. Maar ja, dat veel verder gaat dan alleen maar het voetbalveld.
2: Ik vind dat we ons als land ook wel, als je ziet gisteravond, Brobbey scoort 5-1. Het is een team met koloniale wortels. Het zijn allemaal spelers. Die zijn allemaal opgegroeid in de multiculturele samenleving. Witte spelers die spreken met een Marokkaans accent. Hoor Noah Lang. Maar ook jongens die koloniale wortels hebben. En wat ik dan een beetje mis, is dat gesprek over waar al die sportieve rijkdom vandaan komt. Nou, ik had een best wel ingewikkelde geschiedenis.
0: Nou, hoe start je zo'n gesprek?
2: Dus dit is ook, nou ja, als je, ik zou zeggen, ben je geschiedenisdocent, ben je leerkracht? Vertel dat verhaal aan die kinderen. Vertel dat die jongens die nu oranje verdedigen, die voor ons staan, dat hun voorouders, dat die van heel ver komen. En dat die offers hebben gebracht. En dat ondanks dat alles, die jongens er toch voor kiezen om te scoren voor de Oranje Leeuw. Waar ik heel erg onder de indruk van ben. Want je had ook een andere keuze kunnen maken. Je ziet het bijvoorbeeld met die spelers met een Marokkaanse achtergrond. Je ziet het ook in Frankrijk. Spelers die zeggen, ja, ik voel me niet thuis in Nederland. Ik voel me niet thuis in Frankrijk. Ik kan wel scoren voor dit land, maar uiteindelijk ben ik toch weer die Marokkaan. Ben ik toch weer die Turk. Ben ik toch weer die Algerijn. Ik kies voor een ander land.
0: Ja. En Rocky, hoe ga je om met enerzijds dus de wrangheid van het WK, maar ook de viering? Want het brengt mensen ook samen, zoals je net al vertelde.
3: Ja, ik vind dat best wel soms ingewikkeld, hoor. Want ik kijk het toch wel. Maar toch echt met een ander gevoel. Ik merk gewoon dat ik er minder passie bij voel, minder vuur bij voel als jaren geleden. Heeft ook mee te maken dat ik het vrouwenvoetbal gewoon veel closer aan het volgen ben.
0: Uiteraard.
3: Ja, dus dat. En volgend jaar is het WK vrouwenvoetbal in Brazilië.
0: Het echte WK.
3: Dus dat. Dus ik merk wel dat ik het steeds minder leuk ga vinden, als ik eerlijk ben.
0: Maar je bent wel, want je zit met Favela Street op Curaçao. En vannacht heeft Curaçao een tweede wedstrijd gespeeld. En geschiedenis geschreven. Hoe is de sfeer op het eiland? Ik kan me voorstellen dat je daar wel weer veel inspiratie uit haalt.
3: Ja, te gek. Ik ben nu net een weekje weer terug uit Curaçao. Dus we waren daar onder andere ook de afscheidswedstrijd gezien. Of tenminste, ik was er zelf niet bij, maar die was daar. Dus ja, de vibe. Het is super tof om daar ook te zien hoe dankbaar men is dus, hè, voor zo'n WK. Dus nou, dan ga ik alweer een beetje naar die tegenstrijdigheid. Want ik denk ook van, oké, maar het is toch een mooi podium. En het gevoel van gezien worden. En die trots. En ik moet zeggen dat ik iedere keer zelf ook gewoon moet huilen of tranen voel als het volkslied speelt of als ik die boys zie. Ja, het is
0: doet toch wat met je.
3: Zeker, dat is dan toch wel waar dat vuurtje blijft wel altijd
0: blijft
3: vlammen.
0: Wel branden, ja. Uit elkaar, ik zie je knikken.
2: Nou, het is dat volkslied, de vlag, dat meezingen, dat is natuurlijk lieve nationalisme. En dan zie je even dat het dus wel kan. Dat het vanuit nationale gevoel, dat samenkomen, bouwen we aan iets heel moois. En mensen vragen mij ook van, Amerika niet goed en zo. Dus moeten we niet boycotten?
0: Moeten
2: de landen niet boycotten? Moeten die teams niet gaan? En dan denk ik, dan verplaats ik mij, Rocky weet het beter dan ik, want zij is een voetballer, maar ik ben gewoon een hardloper. Dan verplaats ik mij in die voetballer. En die voetballer die is opgegroeid met die droom van het WK. Weet je, ooit op een dag voor die vlag, voor het land, op een WK. En die droom, dat voel ik ook, want daar krijg ik ook kippenvel van.
0: Ja.
2: En ik zal nooit, maar dan ook nooit, de droom van iemand afpakken. Mm. Ja. Zo'n mooie droom zal ik nooit afpakken. Dus ik ga toch niet vanwege de politiek een statement maken, de droom kapot maken van die prachtige jongens uit Curaçao.
0: Ja, of Capverdië. Die keeper.
2: Die jongen uit Capverdië, die man van 40, die zijn moeder heeft laten overkomen. Ja. Dat is, kijk, dat is een verhaal. Dus. Ja. Met mijn dochters, met mijn vrienden, dat even kijk.
3: Ja,
2: het is,
3: kijk
2: het is gewoon mogelijk.
3: Ja.
2: En het is een sprookje, we weten het, werkt is hard. Maar even zijn we verbonden met die keeper. Weet je wel, van ik gun het je zo enorm. Jij bent mijn held.
0: Nou, en misschien geeft het ook wel weer van wat licht in de duisternis, om het maar even zo gechargeerd te zeggen. En want Rocky, jij hebt het trainingsshirt van het Nederlands elftal is in samenwerking met Patten en Nike. En ook het gemaakt. En ook het logo van Vervela Street, jouw stichting, staat erop.
3: Ja.
0: Wat betekent zo'n samenwerking voor jou?
3: Ja, dat is natuurlijk te gek. Dus we hoorden dat natuurlijk al een hele tijd geleden dat wij op de warming-up jersey zouden staan. Natuurlijk niet tijdens het WK zelf. Dat zijn allemaal legal dingen, maar in ieder geval aanloop daar naartoe. Dat zorgt enerzijds gewoon voor ontzettend veel zichtbaarheid natuurlijk als organisatie en voor je werk. Maar voor mij is het ook echt een erkenning voor, ik werk vooral met meiden natuurlijk. En hier in Nederland in verschillende steden. Dus ook op Curaçao inderdaad. Maar het is gewoon heel tof om te zien. Voor mij begon het ook allemaal op een spreekwoordelijke straatvoetbalpleintje. Waar je eigenlijk ook al die boys die nu in het Nederlands elftal ziet staan, ook allemaal zijn begonnen, zeg maar. En ik vind het heel tof dat de straat, Vervela Street in dit geval, helemaal tot op dat podium is gekomen. En dan die foto met Virgil van Dijk.
0: Ja, en ja, die, er is ook een filmpje, video met muziek en bekende spelers en jongeren. Waar ik niet voor was uitgenodigd.
3: Niet? Mensen van Pat, als je luistert.
0: Maar het zag er wel heel gezellig uit. Maar het gaf wel weer wat voetbal dus kan betekenen. En dat is ook wat jij doet met je stichting.
3: Ja. Ja, en ik denk dat blijft voor mij waarom ik zo van voetbal blijf houden. Is omdat je het ook op allerlei andere manieren kunt inzetten. En dat was eigenlijk ook in aanvulling wat jij allemaal zei over hoe start je dat gesprek. Nou, je kunt het hebben over die collectie. Want daar zitten ook allerlei verborgen boodschappen in.
2: Een hele felle shirt. Dat hele mooie. Maar dat had gisteren Frenkie de Jong had het aan na de wedstrijd.
3: Ja,
2: dus 100 miljoen mensen hebben het gezien.
3: Ja, Patta heeft dat dus designed. En,
2: Goh, joh.
3: Ja, dus dat is,
0: ben je onder de indruk op de kader?
2: Nou, ik vind het wel te gek. Het is een heel flamboyant shirt, een heel flamboyant. Dan moet je een denken aan oldschool Versace. Die verwijzing had erin. En hij zag Frenkie de Jonge erin lopen naar die wedstrijd. En nu weet ik dat jouw naam erop staat. Ja. Dus ik heb toch een beetje gevoel dat ik een beetje
3: met trots.
0: Zo zie je maar wat voetbal kan doen. Ja. Dus nou ja, als we het hebben over deze trots die je voelt en het kippenvel wat je krijgt bij het kijken en de saamhorigheid, maar tegelijkertijd die mensenrechten schendingen. Hoe houd je die twee verschillende uitersten bij elkaar?
2: Nou, weet je, het is ook wel. Het is ergens vind ik het ook goed dat de wereld het nu ziet. Dat het de wereld ziet hoe hardvochtig die Amerikaanse politiek is. Mm. Hoe lomp het is. Hoe achterlijk het is.
0: Ja.
2: Hoe weinig beschaafd. Dat het
0: tegelijkertijd voel je toch nog steeds de trots.
2: En tegelijk denk ik, laten we het vieren.
0: Op de Kader Benali en Rocky Herkaaien. Dank jullie wel.
2: 2-0 tegen Uruguay.
0: Dit was Met Clarice voor deze week. Wil je een gesprek of de hele uitzending terugluisteren? Dan kan dat op nporadio1.nl. Straks op deze zender langs de lijn met Edwin Cornelissen. Voor nu een hele fijne avond en tot volgende week bij onze Kitty Kottie Special.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
1: Gakpo kan binnendoor, geeft op Robbie! Goal!
2: Nederland verplaatst de bal heel snel en Robbie maakt er nog één.
1: Summerville meegeven aan Dumfries, daar komt hij, ja! Daar is hij alweer! Cody Gakpo! Gakpo nog een keer, Gakpo naar binnen, Gakpo! Summerville nog een keer, Summerville! Ja, ja! Daar is nummer 5!
0: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
0: Ook elke dag de NOS Voetbalpodcast op NPO Luister.
4: Ster.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u, met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
13: Een heel boek? En de kinderen dan?
12: Die zijn veel te druk met spelen.
13: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
12: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
13: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
12: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
13: Proost.
12: Op sunweb.nl.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, Autotaalglas.
0: NPO Radio 1.

akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. En vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverde heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is

0: 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Druk van mij, Erik Dijkstra. Ligt nu in de boekhandel.
17: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
18: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
20: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
21: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.

0: Radio.
1: NPO Radio 1.
2: NOS Radio 1.
1: Langs de lijn.
3: Edwin Cornelissen.
4: Goedenavond, het laatste uurtje sport van dit weekend. We zijn bij de tweede groepswedstrijd van onze zuiderburen. België tegen Iran, de tweede helft op het punt van beginnen. Dien van het Laar.
5: En net zoals in de eerste groepswedstrijd heeft België het maar wat lastig tegen een stugge tegenstander dat zich diep ingraaft op eigen helft. Iran maakt het de Belgen erg moeilijk. Heeft in buitenspelpositie gescoord. Maar ja, als je buitenspel staat, dan gaat een doelpunt vaak niet door. En daarom staat België-Iran na 45 minuten nog 0-0.
4: In onze studio kijkt analist Robert Maaskant mee. Hij zag ook de 4-0 overwinning van Spanje op Saoedi-Arabië. En Eloy Room was de man of the match voor Curaçao tegen Ecuador met een heleboel reddingen.
6: Ja, ik zag de minister ook in de kleedkamer, dus ik denk dat hij dat eventjes moet gaan regelen, denk ik. Dat een mooi standbeeldje kon op Curaçao.
4: Hij wil een standbeeldje hebben natuurlijk. We bellen zijn oude trainer. En Femke Broedersbol liep op de FBK Games haar eerste 800 meter op Nederlandse bodem.
7: Het gaat een zegentocht worden voor Femke Broedersbol. Wat een uitstekende prestatie hier. En 1.57.42 is ook weer een heel goede tijd van haar. Wat is het toch een fenomeen.
4: Straks een reportage vanuit Hengelo. En we updaten natuurlijk onze WK top 3. Tot 11 uur is dit. NOS Langs de Lijn.
1: De Dag van Oranje.
4: Hij is terug in Kansas City. Thierry Boon, goedenavond.
8: Ja, goede avond Edwin.
4: Ja, goede vlucht gehad.
8: Heerlijke vlucht gehad en we zijn weer thuis, zo voelt het.
4: Ja, toch een beetje thuiskomen in Kansas City. Wie had dat kunnen denken dat dat als een thuis gaat voelen? Het is de dag na de 5-1. Nou ja, we hebben bij die vorige wedstrijd al gezien, dan is het uitlopen. Hè? Met name voor de spelers die in actie zijn gekomen gisteren. Hoe stonden de koppies vandaag?
8: Ja, die koppies stonden natuurlijk goed, hè? Na 5-1 winst. Ja, ze stonden beter dan de dag naar Japan. Zo eerlijk moeten we zijn. En jij zegt uitlopen. Het was eigenlijk voornamelijk uitfietsen de basisspelers. De basis ging dus ontspannen, een beetje fietsen, een beetje chillen. En dan toekijken hoe de reserves echt aan het trainen zijn. En dat ging er dan wel weer heel erg fel aan toe. Soms ook net iets te fel. We zagen de Roon op een gegeven moment liggen. Duurde eventjes, kon wel weer opstaan. Maar de tackle van de dag was toch wel die van Wout Weghorst op Lutscherel Geertruida. En er kwam echt een enorme schreeuw uit bij Geertruida. Oh. Uiteindelijk viel het gelukkig mee. En dat zag je ook wel echt in het gezicht van Wout Weghorst. Die dacht toch even van, oei, ben ik hier met mijn onbesuisde tackle verantwoordelijk voor een enorme blessure bij Geertruida. Maar gelukkig viel dat mee. Maar het was dus, wat dat betreft, voor de reserves was het alles behalve een uitlooptraining.
4: Ja, Woutje dacht natuurlijk, nu die Brobbie het zo goed doet, kom ik helemaal niet meer aan te pas.
8: Ja, maar of je hier dan punten mee scoort, dat weet ik ook niet.
9: Ja, hij scoorde, eerlijk is eerlijk, hij scoorde ook veel in het trainingspartijtje.
4: Oké.
8: Ja, hij had ook één heel mooi balletje, een hakje. Dat is waar, Robert, heel goed. Even ter nuance, hij had ook een mooi hakje en een ander doelpunt. Dus hij heeft ook mooie dingen laten zien, maar dit was wel echt opvallend, hoor.
4: Ja. Nou ja, goed, je moet je natuurlijk toch laten zien tijdens de training, hè, als je reserve bent. Hoe was het eigenlijk met de bondscoach? Want die hebben we natuurlijk wel eens een beetje wat nukkig gezien de afgelopen periode. Maar ik kan me voorstellen dat vandaag een en al vrolijkheid was.
8: Ja, wij vonden hem eigenlijk de dag voor Nederland-Zweden vonden we hem ook al heel erg vrolijk. En hij zei ook vlak voor die wedstrijd, ik heb een heel goed gevoel. Dus hij was eigenlijk alle dagen al vrolijk de afgelopen dagen. En vandaag werd hij dan iets serieuzer, vond ik. Kwam met name omdat hij een balletje wilde hoog houden. En hij kwam er toch wel achter dat de techniek van weleer er niet meer helemaal is.
4: Ja, was al sleet op.
8: Nee, ja, toch wel een klein beetje. En daarna probeerde hij die nog nonchalant erbij te kijken in de hoop dat niemand het had gezien. Maar ik had het gewoon gezien. Maar nee, hij ging vooral gesprekken aan. Echt lange gesprekken met Jan-Paul van Hekken. Die gisteren toch al vaak balverlies had. Hè. Slordig was aan de bal. Er kwamen ook wel wat kansen uit tegen aanvallen van Zweden. En hij praatte heel lang met Donjan Malen, die ook een raar WK tot nu toe heeft. Want hij was toch eigenlijk onze man in vorm, de spits. Hij kreeg dan wel het vertrouwen, maar hij scoorde niet. Ging vervolgens naar de rechterkant tegen Zweden en werd in de rust gewisseld. Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook niet het allerleukste gesprek was van Koeman.
4: Ja, kan zomaar het kind van de rekening worden natuurlijk. Hè? Met Somerville die zo goed inviel en zo. Ja, dus dat wordt wat. Hey, trouwens, over Somerville gesproken. Hoe staat het met de blessures? Want het waren er nogal wat. Hè? We hadden de knie van Frenkie de Jong, de hamstring van Brobbie, de wenkbrauw van Somerville. En dan hadden we volgens mij nog Virgil van Dijk en Timber die lachte
8: al uit. Ja, de heup van Van Dijk.
4: Nou, even een medische update.
8: De hersenschudding van Medisch Centrum Oranje. De Lichte hersenschudding van Quinten Timber. We hebben hem vandaag gezien op een ander veld dan de rest. Hij trainde apart samen met een fysiotherapeut. Hij was wel bezig met de bal, dus dat is een goed teken. Hij had natuurlijk een lichte hersenschudding. Die lijkt op tijd fit voor Tunesië. De grootste zorgen zijn wat mij betreft voor Frenkie de Jong. Die knie, we zagen hem uit de bus lopen. Toch nog niet helemaal smooth. Hij was ook de eerste van de basisspelers die stopte met fietsen. Die vervolgens met zijn kinderen ging spelen. En terecht. En Somerville, ja, die heeft een nietje in zijn wenkbrauw gehad. Hè? Daar die vervelende botsing tegen Zweden. En die leek vandaag dan ook wel weer wat klachten te hebben van zijn schouder. Zo was hij in conclave met een fysio. Dus het is nog een beetje oplappen allemaal vandaag. Maar goed, er is nog tijd, hè, richting Tunesië. Dus nog geen reden tot paniek. Maar een beetje zorgen om Frenkie de Jong.
4: Ja, en we noemden natuurlijk al die naam van Brian Brobbey, die het zo fantastisch deed tegen Zweden gisteren. Het was eigenlijk voor velen een verrassing dat hij speelde. En nu is natuurlijk de vraag, wordt hij een vaste waarde in de basis? Ga je een beetje afkijken de komende dagen in de training? Of is die kans miniem?
8: Nee, die kans is miniem. Want het enige wat wij zien, dat zijn 15 minuten training. Vandaag dan wel een open training. Maar zoals we net al bespraken, dat ging vooral over de reserves. Wij kunnen echt heel weinig zien. En als we al een beetje wilden spieken, dan is dat vandaag wel onmogelijk gemaakt. Want er is sinds vanmorgen een heel grote stellage uit de grond gestampt bij het trainingscomplex van het Nederlands elftal. Echt wel 10 meter hoog en 10 meter breed. Groot oranje doek erop. We dachten eerst nog, het is een reclameuiting of een boodschap van een familielid. Maar nee, het was echt gewoon om tegen te houden dat mensen die in het hotel daar verderop zitten, die toevallig een kamer 6 hoog hebben, dat die eventueel mogelijk misschien een heel klein stukje van het veld zouden kunnen zien. Dat kan nu dus ook niet meer.
9: Nee, ja.
8: Dus
9: ze zijn bang voor spionnen.
8: Waar wij iets uit kunnen halen. Ja, ze zijn echt bang dat er straks Marokkaanse dan wel Braziliaanse journalisten in dat hotel gaan zitten, denk ik. Maar het enige waar wij ons aan vast kunnen houden zijn de woorden van Ronald Koeman. En die wil nog wel eens een dag van tevoren een soort hint geven.
4: Oh, ja.
8: En dit keer hebben we hem met z'n allen gemist. Want hij had het al over, we hebben een aanspeelpunt nodig tegen Zweden. Ja, dat hadden we al wel kunnen bedenken. Dat niet Donjan Malen zou zijn, nee. Natuurlijk. Dus even een note to myself. We moeten weer even wat scherper worden.
4: Ja, die dag voor de wedstrijd. Heel goed opletten. Over die wedstrijd gesproken. Dat wordt dus een thuiswedstrijd voor jullie. Want Kansas City is jullie thuis. Ja. Die wedstrijd die wordt gespeeld in Kansas. Dat is dan donderdag. Ja, voor ons is dat de nacht van donderdag op vrijdag.
8: Voor jullie is dat vrijdag, ja.
4: Ja, precies. Heel vroeg. Nou weten we ook, dat is eigenlijk de enige poolwedstrijd in een stadion voor Oranje. Zonder airconditioning. Dus, Weerman Boon. Hoe ziet het eruit qua temperaturen?
8: Ja, jeetje, ik ben in Nederland al veel bezig met het weer. Maar hier is het echt niet normaal. Ja, het grappige is, ze hebben inderdaad er alles op ingericht om uiteindelijk die derde groepswedstrijd geacclimatiseerd te zijn. Ze zijn hier al ruim op tijd gaan zitten. Hè. 2 weken heeft het lichaam nodig. En dan kun je een beetje acclimatiseren. Wennen aan die warmte en aan die hoge luchtvochtigheid. Dus dat is gebeurd. Maar Weerman Boon heeft even gekeken. En bij ons is het 6 uur lokale tijd, donderdag. En dan is het in Kansas City 23 graden. Dus er was eigenlijk niks aan de hand.
4: Nee.
8: Dat is heerlijk voetbalweer. Maar je weet niet, hè, als het Nederlands elftal eerste wordt en ze gaan naar Monterrey, dan kan het natuurlijk alsnog hartstikke warm worden. Maar voor deze wedstrijd verwacht ik echt helemaal geen probleem.
9: Dat is een temperatuurtje wat wij wel lekker zouden vinden.
4: Nou, echt hoor. Was dat maar zo hier. We zijn jaloers, Thierry. Hey, prima.
8: Terecht.
4: Nou, heel goed. Wat staat er morgen op het programma?
8: Morgen is er een training, die is een kwartiertje open. Dat betekent dat we alleen de warming-up kunnen zien. Maar dan gaan we toch weer even kijken naar hoe beweegt Frenkie de Jong. Hoe is het met Quinten Timber? Zit hij alweer bij de groep? En daarna is een persmoment, dat zou eigenlijk vandaag zijn. Dat is met een speler, een persconferentie. Dat zou dus eigenlijk vandaag zijn. Is naar morgen verplaatst. En we weten nu nog niet wie dat gaat zijn. Dus dat houdt ons de komende uren waarschijnlijk hartstikke in spanning.
4: Kijk, mooi. Spanning hoort erbij. Dankjewel voor dit moment. Thierry Boon vanuit Kansas City.
8: Oi.
4: Dankjewel. Er wordt gespeeld de tweede helft tussen België en Iran Dien.
0: En België valt volop aan. Tielemans, het is nu echt even oppassen voor Iran bij een 0-0 tussenstand. De Bruyne en Trossard komt daar net tekort om die kopbal de juiste richting mee te geven. België is goed uit de startblokken geschoten aan het begin van de tweede helft bij een tweede groepsduel in groep G. 0-0 dus de tussenstand. België en Iran speelden hun eerste WK-wedstrijd ook gelijk. België deed dat tegen Egypte. Iran deed dat tegen Nieuw-Zeeland. En dus geldt voor beide teams eigenlijk dezelfde boodschap. Winnen
5: En je zet een gigantische stap naar de knock-outfase van dit wereldkampioenschap. Voor België is dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Zij mikken op ongeveer de kwartfinale. Dan kunnen ze spreken van een succesvol, een geslaagd toernooi. Maar het is tot nu toe alles behalve soepel gegaan voor België dit WK. In de wedstrijd tegen Egypte kwamen ze moeilijk tot kansen. De tegenstander graaft zich diep in. En dat is eigenlijk in dit geval tegen Iran ook zo. Dat vooral op de counter loert en daar zijn kansen uit weet te halen. Dat leidde in de eerste helft ook tot de grootste mogelijkheid voor Iran. Namelijk via een Teun Koopmeiners variantje. Een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. En dan oogcontact zoeken met een van je medespelers. Een korte paas dwars door de muur van België heen. En daar stond Mehdi Taremi die hem aannam en direct schoot. Net zoals Wout Weghorst deed 4 jaar geleden in de kwartfinale tegen Argentinië. Het enige verschil was dat hij van Weghorst wel telde. En dat deze van Taremi niet telde omdat hij buiten spel stond. En zo is Iran bij vlagen gevaarlijk en moet België goed en wel oppassen. Want ook nu komen ze gevaarlijk voor het doel uit. Waarbij ze op de rand van het strafschopgebied weer een goede kans krijgen via diezelfde Taremi. En dus kan België alles behalve op zijn lauren rusten. Want na 53 minuten staat het 0-0. België is beter als je praat over balbezit en het creëren van kansen. Maar de mate waarin die kansen er zijn, ja, daarbij komt Iran ook nog wel gevaarlijk om de hoek kijken. Maar gescoord is er hier nog niet. 0-0.
4: Ja, Robert Maaskant in de studio die kijkt mee. Die noemde al dat afgekeurde doelpunt van Iran. Dat was eigenlijk een vrije trap die jij best bijzonder vond.
9: Ja, nou, ik zit daar ook wel op te letten. Tegenwoordig hebben alle ploegen specialisten bij zich. Voor cornerballen, vrije trappen, ingooien. Heb ik eigenlijk relatief nog weinig van gezien. Misschien bewaren ze dat allemaal voor de knock-out fases. Maar Iran had een geweldige variant met 3 mensen naast elkaar op de rand van de 16 meter. Net naast de muur. Daar moet je een metertje afstand van houden. Maar de middelste man werd ingespeeld. Draaide open en scoorde ook. Maar vooral de 2 mensen die daarnaast stonden. Dus de buitenkanten van die 3. Die blokten de ene kant de muur. Lukaku. Nou, dan moet je van goede huizen komen. Nou. Wil je die wegblokken? En aan de andere kant werd ook geblokt. Waardoor er ruimte ontstond om die bal te spelen. Dus het was eigenlijk het eerste echte opvallende dode spelmoment.
4: Ja.
9: Waaruit gescoord werd.
4: En we zagen zojuist ook nog een kans voor Iran. Het is toch wel een taaie tegenstander voor België.
9: Nou, ik had verwacht dat het spelbeeld inderdaad België op de helft van Iran zou zijn. Dat is ook wel zo. Hè, want ze hebben meer dan 80% balbezit, België. Maar daar halen ze gewoon te weinig uit. En het is stug. Goede keeper ook. Pakt een paar goede ballen.
4: Ja, kwartfinales, daar mikken ze op, zei Dien zojuist al. Wat is de indruk tot nu toe die je van België hebt?
9: Ik bedoel, kwartfinale kan je natuurlijk snel komen als het een beetje mee zit. Maar dan hebben ze wel Doku nodig.
4: Ja, en die speelt niet mee. Dat is eigenlijk een beetje het mysterie. Hè? De bondscoach wilde niet zeggen wat er precies aan de hand was.
9: Nee, even voor de luisteraars. Doku de linksbuiten van de dartele linksbuiten, mag ik wel zeggen, van Manchester City en voor België. Dat is echt de speler die ze nodig hebben. Echt een verschilmaker die ongelooflijk belangrijk is in deze ploeg. Wat ik begrepen heb, ik heb net boven even met collega Inke Courtois gesproken.
4: Uit België.
9: Dat er een luchtweginfectie zou zijn, waardoor hij dus niet kon spelen vandaag.
4: Op medisch advies, zo werd het door de bondscoach gezegd.
9: Ja, maar dat hij uiteindelijk toch wel fit genoeg zou zijn om verderop in het toernooi gewoon mee te doen.
4: En zo kon het gebeuren dat Romelu Lukaku, die ook niet helemaal fit is, in de basis mocht starten. Wat voor indruk maakt hij, Dien?
5: Hij speelt een stroeve wedstrijd tot nu toe. Wordt ook dubbel en dwars dichtgezet. De paaslijnen richting hem. Moet veel zelf zien te rooien. Maar Iran heeft er 5 achterop geplaatst. En ook persoonlijke bewakers eigenlijk van Lukaku gegeven. Is wel betrokken geweest bij veel aanvallen van België. Maar nee, dat laatste zetje wat hij dan aan een mooie voorzet van De Bruyne moet geven. Of het geluk dat je dan moet hebben dat een bal net even jouw kant opvalt. Dat ontbreekt bij Lukaku nog deze wedstrijd. Ik verwacht trouwens dat hij zo meteen ook wel naar de kant gaat. Omdat, nou ja, de bondscoach zei dat hij ongeveer 45 minuten tot een uur kon spelen. We zitten in de minuut 56. Bij altijd nog een 0-0 tussenstand trouwens. En Lukaku lijkt het beste er wel af te hebben gevoetbald tot nu toe. Wordt nu wel aangespeeld op de rand van het strafschopgebied. Buigt zich dan een beetje voorover om die bal te controleren. Om hem vervolgens weer af te pasen op Yuri Tielemans. En Goy wordt dan ingespeeld. Die valt me in positieve zin op. Dit WK, 23 jaar. Een centrale verdediger van Lille. Atletisch, zeer snel. Speelt hem af op Salemakers. Hij is de vervanger van Jeremy Doku. Die ook een hoogzwangere vrouw thuis heeft zitten. En op het moment dat haar bevalling begint, dan wil Doku thuis zijn in België. Dus kan het ook nog zijn dat hij daar bij aanwezig is. In plaats van een WK-duel. Lukaku wordt gezocht, maar niet gevonden. Met een voorzet vanaf de linkerkant. Waar Trossard nu komt te spelen. Dat is normaal gesproken de positie van Doku. Maar omdat die er dus niet bij is, gaat Salemakers vanaf rechts spelen. Trossard vanaf links. Maar het is beide heren tot op heden nog niet gelukt om Lukaku te vinden. En dus na 58 minuten een 0-0 tussenstand. En ik zie dat België 3 nieuwe spelers klaar heeft staan om erin te brengen. Dan zal Lukaku er hoogstwaarschijnlijk wel vanaf gaan.

0: Tranen in de giftshop van Roxana Hazes. Dien, ik zei net tegen Robert, hoe goed is die Kevin de Bruyne tegenwoordig nog?
1: Goh, behoorlijk goed nog. Ja, daar zie je nog steeds wel aan hoor. Die bemoeit zich overal mee. Ook met deze aanval van België op dit moment. Maar het paasje van Trossard naar Lukaku, waarbij de Bruyne alweer doorliep om hem aan de rand van het strafschopgebied te ontvangen, die gaat over de achterlijn. Waardoor de aanval van België niet doorgaat. Maar even daarvoor, anderhalve minuut geleden, was de klasse van Kevin de Bruyne zichtbaar hier in Los Angeles. Een prachtige bal richting de achterlijn, gewipt. De Bruyne neemt hem achterloos aan in de lucht. Hup, zo zijn rechterbeen uitsteken. Neer, vol vorm neer om in één keer goed te leggen voor een voorzet. Die was goed op de Kuiper op de 5-meterlijn. Zijn schot tegen de handen van Bayram Vant. De rebound ook in de handen van de Iraanse keeper die zijn derde WK speelt. En die je misschien nog wel kan kennen van zijn Guinness Book of Records record. Vanwege de langste uitworp in de geschiedenis van het voetbal. Meer dan 60 meter, bijna de 70 meter. 1,95 meter lang. Een imposant figuur die ook nog eens goed kan keepen. Zo laat hij al meerdere keren zien deze wedstrijd. België heeft wel de juiste energie gevonden op dit moment. Want na een uur gespeeld te hebben bij een 0-0 tussenstand creëert het in de tweede helft veelal kansen waarbij het net nog niet wordt gevonden. En het zich nog niet laat stuk te spelen op Iran. Nee, want de ruimtes worden meer en meer gezocht. De Bruyne duikt meer achter de laatste lijn. Op het juiste moment. Een paas van Luke Bakio op dit moment wordt ook weer goed vervolgd door de Bruyne. En zijn voorzet richting Lukaku geblokt. Maar België heeft de bal weer vrij snel. En kan er lustig op los combineren op de Iraanse helft. Tielemans kijkt om zich heen. Ziet Trossard. Daar is Luke Bakio aan de rechterkant. Die draait naar binnen met zijn linkervoet. Schiet hij hem dan richting de tweede paal. Bayram Vant blokt. De rebound komt voor de voeten van Van Aken. Maar die schiet over. En dus na iets meer dan een uur nog steeds 0-0.
0: Op Curaçao zijn ze naar verluid bezig met een standbeeld voor keeper Eloy Room. Hij hield zijn ploeg namelijk hoogstpersoonlijk op 0-0 tegen Ecuador. En hij was uiteraard de man of the match met, telt u even mee, 15 reddingen.
2: Ik ben echt gewoon trots op onze keeper, Room.
3: Ja. Uitstekende redding van Eloy Room. Meteen uithalen en dan Eloy Room. Daar weer een grote kans zeg voor Renan Valencia. Kansje voor Ecuador, maar het loopt goed af voor Curaçao. En daar is het weer Eloy Room. En daar is Room opnieuw. Via Gari moet Room zich toch even strekken. Maar hij blijft een beetje liggen. En een katachtige reflex zeg van Eloy Room weer. Valencia en opnieuw Eloy Room. Gevaarlijke kop al zeg van Valencia. Maar weer Eloy Room. En weer is het aan Room. Rodriguez, bal blijft hangen. Valencia. En dan opnieuw Eloy Room. Daar is weer Eloy Room met een afstandsschot. Vide, en daar is weer Eloy Room.
2: Room, maar hij was gewoon de man of the match vanavond. Yeah. Hij gewoon, nou, alles op Room.
0: Alles op Room. Raymond van der Gouw, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Keeperstrainer en ja, bij Vitesse heb jij lang met Eloy Room gewerkt. Trots ben je op hem? Want het was wel heel bijzonder wat hij deed, hè?
4: Ja, super trots. Super trots. Ik heb echt genoten van hem. Ik wist dat hij goed kon keepen, maar om het dan op zo'n podium te laten zien, ja, dan ben je echt goed.
0: Ja. Ben je er voor opgebleven trouwens vannacht?
4: Nee, heel eerlijk gezegd, ik ben er niet voor opgeleid. Ik was het eerst van plan, maar ik kon het op een gegeven moment niet meer opbrengen. Ik dacht van, ik kijk hem morgen vroeg wel terug.
0: In zijn geheel?
4: En ik heb de hele wedstrijd terug gezien, want ik was heel nieuwsgierig. En ik zag dat hij het zo goed had gedaan. Van, dat wil ik ook alles zien. Dus ik heb de hele wedstrijd teruggekeken, ja.
5: Ja, we hebben alles geleerd, Rij, dan moet je toch kijken, man.
4: ja, natuurlijk.
0: Jij hebt lang met hem gewerkt inderdaad. Hè? Altijd wel vermoed dat dit erin zou zitten, zo'n glansrol op een WK?
4: Nou, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Ik ken hem al lang. Hij begon als tweede keeper bij Vitesse. Toen was hij volgens mij nog niet helemaal overtuigd van zijn kunnen en zijn kwaliteiten. En op een gegeven moment werd hij steeds beter. En ik heb hem meegemaakt dat hij nog... op een gegeven moment moest kiezen. Hij was eerst keeper geworden bij Vitesse. Mm. En toen moest hij kiezen van... misschien nog wel eens een keertje voor de nationale elftal van Nederland. Maar ze begonnen aan hem te trekken van... ik zou ook voor het Curaçaose elftal kunnen gaan spelen.
0: Ja, dat is een dilemma voor hem.
4: Ja, dat vond hij in het begin heel moeilijk. Ja, ik voor mezelf als keeperstrainer was het wel uit, maar...
0: Oh ja, wat vond jij dan?
4: Ik dacht dat hij de meeste kans zou maken om gewoon voor Curaçao te spelen.
0: Omdat de concurrentie in Nederland groter is?
4: Ja, de concurrentie was sowieso erg groot. Ja, Ik had zoiets van, ja, ga gewoon voor je land spelen en ga voor Curaçao spelen. Maar ik dacht van, ja, ik ga dat niet zeggen, want ik wil dat niet beïnvloeden. Want het moet natuurlijk wel vanuit je eigen hart komen.
6: Ja.
4: Hij moet er zelf 100% achter staan. Dus ik heb dat gewoon in het midden gelaten. En uiteindelijk heeft hij voor Curaçao gekozen. En ik denk achteraf gezien dat dat de beste keuze is geweest die hij kon maken.
0: Tja, ja, ongelooflijk, hè? Hij speelt al sinds 2015 voor die nationale ploeg van Curaçao. Ja. Aan de andere kant, je weet ook, als je voor Curaçao gaat spelen, dan is de kans dat je een WK gaat spelen natuurlijk heel minimaal. Dus ja, op dat moment kon hij niet weten dat hij in deze positie zou belanden.
4: Nee, ik denk dat niemand dat kunnen weten. Maar goed, als je dus voor Curaçao speelt, ben je wel international. Dan kijken mensen toch anders tegen je aan, hoe je het ook bent of keert. Ja. En hij heeft zelf een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Hij is vanuit Nederland is hij naar Amerika gegaan.
6: Ja.
4: Hij heeft het daar fantastisch gedaan. Hij is daar kampioen geworden. En hij kent Amerika, dus wat dat betreft is het niet zo vreemd dat hij eigenlijk het zo goed doet.
0: Oh ja, want is hij daar toch een ander soort keeper geworden, denk je?
4: Nou, in zijn totaliteit, hij is een man geworden, laat ik het zo zeggen. En keeper is ook een beetje een ervaringsvak, in die zin van, op een gegeven moment heb je zoveel wedstrijdsituaties meegemaakt dat je bepaalde dingen gaat herkennen. Ja, de kunst is om op het juiste moment op de juiste plek te staan.
0: Hey Raymond, blijf even hangen, want er zijn ontwikkelingen daar bij die wedstrijd tussen Iran en België. Dien,
1: kantelpunt in de wedstrijd na driekwart duel gespeeld te hebben, gaat België met een man minder verder. Want Engoy, centrale verdediger, verslikt zich in de bal, ziet Taremi uit zijn rug opduiken en bedenkt zich geen moment, trekt aan zijn shirt. Taremi's weg naar het doel, lag helemaal open, maar hij werd naar beneden getrokken door Engoy, die daarna precies weet hoe laat het is. Rode kaart voor België. Zij moeten de laatste 25 minuten verder met een man minder. En nog altijd een 0-0 tussenstand tegen Iran.
0: 10 rode duivels dus tegen 11 Iraniërs en die 0-0 stand. Wij waren aan het praten met Raymond van der Gouwen over Eloy Room natuurlijk. Over zijn jaren in Amerika hadden we het. Maar ook toen jij hem meemaakte in zijn Nederlandse jaren, wat maakte hem tot zo'n goede keeper?
4: Nou, hij heeft een geweldige reflex. Hij is heel explosief. Ik noem hem als het ware de zwarte panter. Hij heeft het gewoon steeds beter gedaan. Wat ik zei van, hij heeft gewoon heel veel geleerd.
6: Ja.
4: Maar die reflexen, nou, die heb je afgelopen wedstrijd al kunnen zien.
0: Ja, we zagen dat hij al heel vroeg in de wedstrijd ook al een knappe redding verrichtte. Ja. Wat gebeurt er dan met een keeper? Want dan krijg je natuurlijk wel een boost.
4: Dat was echt voor mij een sublieme redding. Dat is echt een fantastische redding, maar ook een hele belangrijke redding op dat moment in de wedstrijd. Het was al heel vroeg. En dan moet je je voorstellen, je speelt op het WK en je hebt de vorige wedstrijd dik verloren.
6: Tja.
4: Ja, en dan moet je deze wedstrijd spelen die heel belangrijk is. En ja, dan moet je het laten zien. En de druk is gigantisch. En hij pakt die eerste bal binnen 2 minuten. Fantastisch. Ja, dat geeft je een boost. En dat geeft natuurlijk ook een boost voor het elftal.
6: Ja.
4: En van daaruit is het eigenlijk alleen maar beter gegaan.
0: En het staat eigenlijk niet op zich. Hè? Want als je kijkt naar die keeper van Kaapverdië, die Vozinha, die deed eigenlijk precies hetzelfde. Die had ook al zo'n glansrol.
4: Ja, die heeft het ook fantastisch gedaan. Maar dan moet ik zeggen dat deze eerste redding van Eloy, die springt er wel voor mij bovenuit, om eerlijk te zijn.
6: Ja.
4: Maar het is wel mooi om te zien dat een keeper van 40 jaar, dat hij nog zo'n glansrol kan hebben op een WK. Want dat is wel heel speciaal.
5: Jij hebt ook lang gespeeld, toch, hè?
4: Ik heb ook lang gespeeld, toch? Tot en met mijn 44ste.
5: Ja, precies.
4: En toen heb ik nog in de gelegenheid gezeten dat ik ook nog een doelpuntje mocht meemaken. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar we hadden het over Eloy.
0: Ja, want over Eloy inderdaad. Want die gaat ook nog eens een keertje de recordboek in. Hè? Evenaring van een WK-record, 15 reddingen in 90 minuten. Ja, de totale record staat op 16, Tim Howard. Maar dat was met 1 redding in de verlenging. Dus hij heeft nog geschiedenis geschreven ook.
4: Ja, ik vind het super. Ik vind het zo leuk voor hem, want hij heeft heel hard voor moeten knokken. Hij heeft er hard voor gewerkt, hij heeft er veel voor gelaten. Dus dat hij deze beloning dan krijgt, dat is gewoon hartstikke mooi om te zien. En als oud-keeperstrainer, dan ben je daar trots op.
0: Ja, heb je ook nog contact met hem überhaupt trouwens?
4: Ja. Ik had hem voor het toernooi heb ik hem nog succes gewenst. Want ik had nog niet zo lang geleden... Nou ja, laat ik het zo zeggen, niet zo lang geleden. Het is alweer een tijdje terug. Want ik ben toen naar Shakhtar Donetsk gegaan. Dat is al 2,5 jaar geleden. Dus 3 jaar geleden heb ik nog met hem gewerkt bij Vitesse.
6: Oh ja.
4: Toen ben ik naar Shakhtar Donetsk gegaan en is hij later ook weggegaan. Maar ja, ik had hem nog een berichtje gestuurd voor het toernooi en hem heel veel succes gewenst.
0: En dan reageert hij ook nog even?
4: Ja, heeft hij op gereageerd. Hij zei dankjewel. En nou, voor deze laatste wedstrijd had ik hem nog succes gewenst en aangegeven van, nou, ik heb vertrouwen in je. Hij zei van, nou, dat zijn mooie woorden. En nou ja, dan, daarna speelt hij zo'n wedstrijd. Ja, ik heb wel contact met hem gehad. Dat vond ik wel leuk. Ook vooral dat hij daar nog op gereageerd heeft.
0: Ja, nou, nu is Curaçao nog altijd in de race om door te gaan in het toernooi. Ja. Ze moeten nog een wedstrijd spelen tegen Ivoorkust. Is er daar ook weer zo'n wedstrijd waar hij zich kon onderscheiden, denk je?
4: Ja, het blijft altijd afwachten. Het kan altijd. Kijk, hij is in goede doen, in hele goede vorm. Dus laten we hopen dat hij eigenlijk niet zoveel te doen krijgt en dat Curaçao doorgaat. Maar ja, Ivoorkust is ook een goede ploeg. Dus wat dat betreft heb je wel kans dat hij wat te doen krijgt.
0: Nou, en ondertussen kunnen ze lekker bouwen aan dat standbeeld daar op Curaçao. Dankjewel voor deze toelichting. Ja. Zijn oude keeperstrainer Raymond van der Gouw. En hij wordt ook wel zijn mentor genoemd. Hey Robert, ja, we zagen dus een rode kaart voor België. Zie je dat inderdaad ook wel echt als een kantelpunt in de wedstrijd?
5: Nou ja, dat moet gaan blijken natuurlijk nog. Maar het zal in ieder geval minder dominant België worden. Dat was een hele knullige actie. Hij wilde, Ngoy wilde die bal terugspelen. En raakte hem net met zijn andere been nog aan. Waardoor die hang. En ja, ik moet zeggen, de spits ging heel makkelijk naar de grond. Echt heel
0: zwaar
5: makkelijk.
0: Bestraft.
5: Hij werd heel. Het was echt een soort van reactie van, oh, hij schrok. Pakte hem toen heel even beet. Hij pakte hem echt beet. Dat kun je ook wel zien. Maar om daarvoor te vallen. Slim.
0: Hij is slim en aan de andere kant de Belgen onhandig dus.
5: Ja, de Belgen hebben wel direct ingegrepen, hebben gewisseld. En zullen wat meer onder druk komen te staan. Overigens, de keeper van Iran zou misschien ook wel eens naar de 15 reddingen kunnen gaan. Want die heeft ook wel heel veel tegengehouden.
0: Die heeft het druk, hè? Ja. Zo is het. In Los Angeles, is het drinkpauze of zit het er inmiddels op, Dien?
1: Nee, die zijn nog een laatste slokje aan het nemen. 72e minuut, 0-0 tussenstand. België met 10, Iran dus met 11. En bij het zien van die hydration break is het wel interessant om te kijken naar de uitdrukkingen op de gezichten van beide teams. België stond er een beetje gelaten bij. Spelers keken een beetje glazig voor zich uit. Terwijl de bondscoach Rudy Garcia in het midden van dat kringetje heel veel met zijn vuist in zijn andere handpalm aan het slaan was. En bij Iran namen ze allemaal gezamenlijk het touw om elkaar op te peppen. Daar zag je het vuur in de ogen onder aanvoering van Taremi. En we zien bij België nu dat er een wissel heeft plaatsgevonden waar heel veel Belgische fans niet zo heel erg blij mee zijn. Want dat onderstreept nog niet echt de aanvallende intenties van de bondscoach. Lukaku eraf. Arthur Theate, een linksback, die is erin gekomen. Ja, België zal wel moeten natuurlijk met een mannetje minder. Dan moet je toch dat gelijke spel op dit moment maar koesteren. En dan zal de aanvallend toch wat minder mogen worden verwacht van België in de resterende tijd die nog komen gaat. Dat duurt ongeveer nog wel 25 minuten. Dus om één doelpunt te maken hebben ze tijd genoeg voor. Maar goed, je moet ook maar afwachten hoe deze wedstrijd nu gaat kantelen na die rode kaartjes van Ngoy een paar minuten geleden. Knullig moment. Slim mee omgegaan door Taremi. Die nog wel een lange weg te gaan had, maar die inderdaad werd vastgehouden. En dus alleen maar naar de grond komt. Iran is sindsdien nog niet gevaarlijk geweest. Proberen wel het spel met lange ballen achter de verdediging van België nu open te breken. Maar de organisatie van de Belgen, waarbij de defensie toch wordt gezien als de zwakste linie, staat uitstekend. Ze hebben met Brenda Mechelen, een 34-jarige man van Club Brugge, daarin rondlopen. Die heeft natuurlijk wel wat strepen op zijn mouw. En die organiseert het voorlopig goed, want België staat met een man minder gelijk tegen Iran. 0-0.

0: Angel Face, Oscar and the Wolf. Nog iets minder dan een kwartiertje te spelen bij België tegen Iran Dien.
1: 0-0 tussenstand. België leidt eigenlijk naar die rode kaart voor Ngoy een klein kwartier geleden. Eigenlijk best wel eenvoudig stand te houden. Beide teams zakken allebei wat terug. Het tempo ligt op dit moment niet al te hoog in de wedstrijd. En België heeft eigenlijk nog geen enkele kans tegengekregen nadat ze met een man minder zijn gaan spelen. Ze zijn ook niet echt tot aanvallen gekomen. Want de belangrijkste man voorin, Romelu Lukaku, die is zojuist gewisseld. Kon ongeveer een uur spelen. Bleef iets langer op het veld staan. En zonder hem is het wel echt een slag minder geworden bij België. Luke Bakio en Trossard kunnen het voorlopig individueel nog niet bolwerken. En ook de tank bij Kevin De Bruyne lijkt wel langzaam leeg te raken. 78 minuten op de klok. Goed kwartier dus nog voor de boeg. En misschien is het wel vroeg om te zeggen, maar België-Iran, het zou zomaar eens 0-0 kunnen gaan worden.
0: Nou, dat is niet voor het eerst in deze pool, want het zijn tot nu toe alleen maar gelijke spelen geweest. Ze omschrijft het zelf als een ontdekkingsreis. Jarenlang was Femke Broeders-Bol een wereldster op verschillende 400 meter disciplines. Maar ze wilde wat anders. Vandaag liep ze voor het eerst een 800 meter voor eigen publiek. En dat deed ze tijdens de FPK Games in Hengelo.
2: Ja, Melissa, daar gaan we toch wel langzaam maar zeker ons opmaken voor een van de absolute highlights van de 2026 editie van de FPK Games. 800 meter voor de vrouwen. En we kijken natuurlijk allemaal naar Femke Broeders-Bol. Wat heeft ze een mooi jaar uitgekozen om die 800 meter aan te pakken?
3: Femke Broeders-Bol is de topattractie van deze 45e editie van de FPK Games in Hengelo.
4: In 8, Zaalberg en De Witte. 7, Broeders-Bol.
3: Mensen staan in de rij voor de kraan om waterflessen bij te vullen met fris water. Ook al zoekt iedereen de schaduw op vanwege de hitte, toch gaat iedereen er even goed voor zitten.
5: Start met de 800 meter.
3: Broeders-Bol heeft haar eerste officiële 800 meter in de buitenlucht afgelopen week gelopen in het Tsjechische Ostrava. Een toptijd. 1:57.13. Slechts twee Nederlandse vrouwen waren ooit sneller op deze afstand. Ellen van Lange en Sivan Hassan. Van Lange, Olympisch kampioene van 1992, is de toernooidirecteur van deze FPK Games. Ik loop even naar haar toe.
6: Ja, het wordt haar eerste 800 meter op Nederlandse bodem. Dus dat is natuurlijk heel speciaal. En ze heeft al laten zien zo goed te gaan. En ja, de tempomakers die heeft de opdracht gekregen om hard te openen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het heel mooi wordt.
7: Femke Broeders-Bol aan de leiding. Nog 300 meter te gaan. Daarachter is het Halima Nakai.
6: Wat ik ook eigenlijk hoop is, want ze heeft aardig goede tegenstand, dat ze ook een beetje in het groepje komt te lopen. Want dat moet ze natuurlijk ook leren. Hè? Die 800 meter is natuurlijk ook een tactische discipline. Maar het kan best zijn dat ze wel weer gewoon hard gaat. Dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik hoop wel dat het een 800 meter wordt waarmee ze ook weer een stap kan zetten naar de volgende.
7: Laat u horen voor Femke Broeders-Bol. We gaan naar een geweldige tijd. We gaan naar 1:57.42. De winst voor Femke Broeders-Bol.
8: Ja, ik sta hier naast een glunderende Femke Broeders-Bol. De overstap tot nu toe bevalt goed.
9: Ja, absoluut. Ik kan een dikke minuut langer van dit geweldig publiek genieten. Dus ik heb niks te klagen.
8: Kijk, niks te klagen. Je hebt een grote glimlach op je gezicht. In jouw Hengelo, waar we de afgelopen jaren mooie records hebben gezien. We moeten misschien ook niet te veel verwachten. Er komt een EK aan.
9: Ja, dit is vooral echt mijn overstapjaar. En ik ben in best wel goede vorm eigenlijk. Beter dan verwacht. Dus ik ga gewoon lekker trainen. Op elke race mijn ander plan in. En dan zien we het wel.
8: Kijk, Femke zegt, ik ben best in een goede vorm. Dat vinden wij ook, dames en heren. Nogmaals, oorverdovend applaus hier in Hengelo. Femke Broeders-Bol.
3: Het is haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand.
9: Als je me dat een jaar geleden had verteld met de overstap dat ik hier al zou winnen, zo'n tijd dat ik het niet geloofd.
3: Bereid je nou anders voor? Want je hebt natuurlijk andere afstanden hier gelopen. Is dat dan anders?
9: Ja, absoluut. Mijn raceplan voorbereiding, visualisatie is wel heel anders. Maar ook, zeker in het warme weer, doe je gewoon een stuk minder in je warming-up. Want je wil niet te heet worden. Alles mag net wat trager, dus het is wel heel anders.
3: Ben je nou wijzer geworden vandaag?
9: ik denk dat ik ook sterk kan finishen als ik wat trager open. En dat ik ook op een compleet andere manier 1,57 kan lopen.
10: Dankjewel.
0: Dat was een bijdrage van Vlado Veljanovski. Maar er gebeurde meer vandaag. Op diezelfde FBK Games was er ook een meer dan succesvolle rentree van Niels Laros. Na 9 maanden afwezigheid stond hij in Hengelo voor het eerst weer op de baan. En op de 800 meter maakte Laros grote indruk. Hij liet zijn concurrentie staan en miste maar net het Nederlands record van Bram Som.
11: Ja, klopt. Ik zag hem net. Ik zei bijna. Hè. Maar ja, wie weet. ik denk het Mila-record dat nog het langste staat. Volgens mij is voor de rest alles door deze generatie verbroken. Dus ja, hij zal ooit vallen. Ik weet niet of dat dit jaar of volgend jaar zal zijn en door wie. Want er zaten ook nog 4 andere Nederlanders in de race die als ze een goede dag hebben, dat ze er ook dicht in de buurt kunnen komen. Dus ja, Bram is in ieder geval gewaarschuwd.
0: Dat zijn Niels Laros na zijn race op die 800 meter. En met Mila bedoelt hij de middellange afstanden van de 800 tot de 3000 meter. Serena Williams heeft een wildcard gekregen voor Wimbledon. De 23-voudig Grand Slam winnares maakte onlangs na 4 jaar haar rentree op de tennisbaan in het dubbelspel. Met haar zus Venus gaat ze ook dubbelen in Londen. Serena won voor het laatst een enkelpartij Wimbledon in 2019. Toen was Simona Halep in de finale te sterk. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. Dat deed hij in de gele leiderstrui op niet mis te verstane wijze. In het algemeen klassement was hij voor vandaag al niet meer in te halen. Maar hij wilde natuurlijk nog even laten zien wie de allerbeste is.
12: Het is harteloos hoor wat Pogacar hier doet. Zo'n 50 meter voordat het een beetje gaat afvlakken grijpt hij Lenny Martinez in zijn kraag. Martinez, de Fransman, die de hele tijd achterom zit te kijken. Die gek wordt van de angst, van de spanning, van gaat hij me nou echt nog opvreten? Ja, dat doet hij.
0: De derde etappezege van de week voor Pogacar. Martinez werd op 7 tellen tweede. En Ajax neemt alweer afscheid van Oscar Garcia. 4 maanden pas was hij in dienst. Al eerst als trainer van Jong Ajax en sinds maart als hoofdcoach van het eerste. Voor die functie heeft Ajax inmiddels Michel aangesteld. En bij Jong Ajax keert Garcia dus ook niet terug. Zijn contract dat nog tot medio 2027 liep is, zoals dat zo mooi heet, in goed onderling overleg per direct ontbonden. En Robert, even over dat nieuws met Ajax en Garcia. Sta je ervan te kijken dat hij weggaat uit Amsterdam?
13: Nou, toch wel. Omdat hij natuurlijk in eerste instantie aangesteld werd als trainer van de tweede elftal. Wat in de eerste divisie speelt.
0: En dan sprak hij zelf toch ook uit dat hij daar perspectief in zag en zo?
13: Ja, en blijkbaar is daar dan toch iets veranderd in de hiërarchie en de manier van kijken daarnaar. Ik vind het een opvallend besluit.
0: Hij is gehaald door Jordi Cruijff notabene.
13: Ja, nee, daarom ook. En dat ze een nieuwe hoofdtrainer zochten, dat vind ik geen raar iets.
0: Nee. Oeh, heeft er bijna een treffer van België. Maar die gaat er niet in. Ja, kijken. We gaan zo naar die.
13: Maar dat ze een nieuwe hoofdtrainer hebben gehaald, vind ik niet raar.
0: Nee.
13: Maar dat je dan ook toch besluit om weer afscheid van hem te nemen. Er zijn natuurlijk wel wat privéomstandigheden voor hem. Dus misschien heeft hij er ook wel zelf gezegd van joh, het is goed geweest. Ja. Dat zou kunnen.
0: Of zou het ook iets te maken hebben met zijn eigen ambitieniveau? Dat ja, hij begon weliswaar als trainer van Jong Ajax. Maar als je dan voor dat eerste elftal wordt geplaatst, dan ga je daar misschien je verwachtingspatroon ook weer aan aanpassen.
13: Dat gevoel heb ik helemaal niet bij hem.
0: Niet.
13: Ik vind hem eigenlijk een van de weinige trainers zonder ego. Die net zo makkelijk weer die stap terug hadden kunnen zetten.
0: Ja.
13: Dus nee, dat heb ik niet. Ik denk dat het een vriendelijk mens is ook.
0: Ja.
13: Dus dat vermoed ik niet dat het geval is geweest.
0: Nou ja, het is in ieder geval einde van het Amsterdamse avontuur voor Oscar Garcia. En we hoorden het al, Dien. Ja, daar was weer een kans voor de Rode Duivels in dit geval.
14: Ja, de Oezene A's in de studio waren voor Alexis Salemakers. Die er heel dichtbij was. Schot rondom het strafschopgebied. Recht op het doel van Bayram Vant. Die weinig zicht had. Want het was behoorlijk druk daar op die vierkante meters. Maar uiteindelijk op het allerlaatste moment, terwijl hij al naar rechts stapt, weet hij zijn lichaam toch weer naar links te keren. Zich vol op die bal te gooien. Die in 2 instanties vast weet te grijpen. Waardoor het nog altijd 0-0 staat tussen België en Iran. En zo lijkt dus ook het tweede groepsduel van onze zuidenburen in een gelijkspel te eindigen. Nadat ze 6 dagen geleden gelijk speelden tegen Egypte. Geen ideale uitgangspositie om eventueel groepswinnaar te worden. Maar nog wel altijd een tussenstand twee punten uit twee duels met perspectief. Maar het duel is nog niet gestreden. We zitten in de 87ste minuut. Er lijkt nog wel een goede 10, 12 minuten aan speeltijd bij te gaan komen. Omdat we onderbreking hebben gehad. Een lange bal van achteruit van Courtois. Die Fernandes Pardo, die zojuist is ingevallen, lanceert. Daar moet Bayram van, de Iraanse keeper, toch van zijn lijn afkomen. Fernandes Pardo razendsnel. Net niet op tijd om die bal te promoveren richting het doel. En dus na 88 minuten nog altijd een 0-0 tussenstand.
10: De mooiste momenten van het WK.
0: Ja, de drie mooiste momenten van het WK laten we iedere uitzending horen. De analist in de studio kiest dan een nieuw moment en gooit er uiteraard ook één uit. Op dit moment klinkt de top 3 als volgt.
15: 1. Op de grond zit Vozina. Dat is de held bij Kaapverdië. De 40 jaar oude doelman Josimar José Evora Diaz. Hij was met name in de eerste helft formidabel.
10: 2.
16: Goal! Argentino! Gol de Leo, gol de Messi! Argentina 3!
10: 3.
17: Robben met een goede kaats. Die komt Gakpo. Gakpo kan binnendoor. Geeft de bal. Robby! Goal! Brian Robby doet het! En Nederland pakt de leiding in Houston. Een raketstart. Hoe kan het er anders hier?
0: Ja, dat waren achtereenvolgens de Kaapverdische keeper die de nul hield tegen Spanje. De keuze van Michel Vorm was dat. De hat-trick hoorde u van Messi, gekozen door Merel van Dongen. En de 1-0 van Brian Brobbey gisteravond. Dat was een gezamenlijk besluit van de Ibrahim Afellay en Leon de Stentler. Nou, daar is het zwaard van Maaskant. Welke gaat sneuvelen?
13: Ja, kill your darlings.
0: Ja, dat kan je zeggen.
13: Het wordt een hele, hele moeilijke. Maar we hebben denk ik een nieuwe keeperheld in Eloy Room.
0: Ja.
13: Dus de Kaapverdische keeper moet eraf.
0: Helaas, Michel Vorm die gaat eruit. En dan kies jij voor dit erin.
18: Een vijfbal in het strafschopgebied van Saoedi-Arabië. Maar het kan niet verhinderen dat het 1-0 is. Ja, het is toch niet te geloven. Lamine Yamal, het goudhandje. Hij zet Spanje op 1-0.
0: Waarom de keuze voor goudhaantje Lamal?
13: Nou ja, het is een ventje van 18 jaar.
0: Ja.
13: Die de eerste wedstrijd niet meedoet. Hij viel wel in. Dan komt hij de tweede wedstrijd. Staat hij dus in de basis. Dan zie je heel Spanje opveren. Welke speler in de wereld heeft dat? Hij komt erin. Hij is ongelooflijk gevaarlijk al in de eerste 10 minuten. Veel balcontact, werd continu gezocht. Ja, en binnen de kortste keren heeft hij hem alweer in het mandje liggen. En dat is een fenomeen.
0: Ja, zo dus jong ja. En dan de druk van de natie zo op je schouders
13: ja,
0: voelen.
13: Maar dan ook onmiddellijk leveren. Ik denk dat Louis trots zou zijn.
0: Ja, dat kan je zeggen, ja. We gaan naar de slotfase van België tegen Iran. Ja, je zei het al, Dien, afstevenend op een gelijk spelletje in een pool waar eigenlijk alles nog open ligt, hè?
14: Ja. Want Egypte en Nieuw-Zeeland hebben na een eerste duel ook 1 punt overgehouden. Dat geldt ook voor België en Iran. Die er hoogstwaarschijnlijk allebei eentje aan gaan toevoegen. Want na 90 minuten staat het 0-0 tussen deze twee landen. België heeft gematigde agressie getoond de laatste paar minuten om het toch nog een doelpunt te maken. Zojuist een voorzet, net niet op het hoofd van Tielemans. Maar zij koesteren een punt, want dat betekent dat ze nog altijd op koers liggen voor eventuele groepswinst. Maar ze moeten nog wel opletten, want hier komt Iran, rand van het strafschopgebied, de linkerkant. Het is heel erg druk daar. Wie vindt een gaatje? Niemand. Want de Jahan Baks, die komt niet bij die bal terecht in een voorzet. Trossard pakt hem achter in het strafschopgebied op en geeft nu een goede paas. 5-6 spelers voorbij naar Hans van Aken. Die nog wel op eigen helft staat. En het dus dichterbij moet zoeken. Een medespeler. Die paast hem wel terug. Tielemans wordt al gezocht in de middencirkel. Maar die kan hem niet goed aannemen. Omdat die paas onjuist is. Waardoor Iran er weer overneemt. In de middencirkel. Nu voor de Iraniërs. 4 minuten nog op de klok. Winnen zij. Dan zetten ze een reuze stap naar de knock-outfase van dit wereldkampioenschap. Daar komt het balletje tussendoor. Gezocht wordt altijd naar Mehdi Taremi. Maar hij komt er net niet bij omdat de bal afdraait van zijn voet. En België de bal in de voeten kan aannemen van Theate. Richting Trossard, linkerkant, staat de Kuiper. Met een goede inspelpaas naar het middenveld. Iran heeft de linies open liggen waardoor België nu kan gaan aanvallen. Fernandes Pardo, de talentvolle linksbuiten, trekt naar binnen toe. Probeert dan Van Aken aan te spelen met een wippertje. Weggewerkt Iran, opgepikt De Bruyne. Rand strafschopgebied. Draait, kapt, kijkt en ziet aan de andere kant Lokobakio. Staan. De rechterkant geeft hem mee.
1: komt met wat geluk aan. Komt er nog een voorzet van Salemakers? Nee, want die bal die wordt geblokt. Hij gaat over de zijlijn. Dat betekent een ingooi voor België. Maar nagenoeg op een plek dat je er ook een te haast een corner mag noemen. Ingooi is van Kastanje. In de voeten gespeeld van Luke Bakio, die dichtbij is. Terug naar Kastanje. Daar komt de voorzet van de back op het hoofd uiteindelijk. Van Brendan Mechelen, de centrale verdediger die meeging naar voren. Maar die kan er geen genoeg richting aan geven. Waardoor die over de achterlijn gaat. Gelijk spel voor België. Zo net zoals na het gelijke spel tegen Egypte toch een beetje aanvoelen als een nederlaag. Ze zijn in een gunstige pool terechtgekomen. Het is een team dat in transitie is naar die gouden lichting van 2018. Veel wereldsterren zijn inmiddels afgehaakt en met voetbalpensioen. En de nieuwe lichting kan het op het WK 2026 nog niet bolwerken. En de desillusie van het WK 2022 ligt ook nog altijd vers in het achterhoofd bij de Belgen. Waar ze uiteindelijk in de groepsfase stranden. Daar kwamen ze niet doorheen. Nu dit jaar willen ze het beter doen. Maar dat lukt ze vooralsnog nog niet. Want een gelijkspel tegen Iran zal ook teleurstellend aanvoelen. Maar ze hebben nog 2 minuten om dat doelpunt te maken. Fernandes Pardo, linkerkant van het strafschopgebied. Terug naar Luke Bakayoko. De kaas is zeer slordig, want die springt van zijn voet af. Wordt wel weer goed opgevangen door Theater. Theater dan met wat geluk weer terug naar Fernandes Pardo. Fernandes Pardo zoekt zijn man op. Mannetje voorbij. Kan nu gaan schieten met rechts. Maar die bal die hij naar de kruising probeert te krullen, die dwarrelt uiteindelijk van zijn voet af richting de eerste ring. Daar was het moment van België dat het balbezit moest koesteren. Maar dit ijverige talent wil toch voor zijn eigen kans gaan. En op het moment dat die bal dan van zijn voet vertrekt, springt hij net een paar centimeters op. 93,5 minuut, 0-0 tussenstand. De klok begint nu echt te tikken voor België.
0: Ja, Robert, ja, als je zo kijkt, Egypte gelijkspel, Iran gelijkspel. Ja. Dat is niet echt een overtuigende start van de Rode Duivels, of wel?
13: Nee, het is een slechte start. Zeker met de verwachtingen dat ze de kwartfinale kunnen halen. Ik vond het ook opvallend. De Bruyne werd zelfs nog gewisseld.
0: Ja.
13: Hou je toch je absolute sterspeler eruit op dat moment. Dan wordt het wel anders. Ik vind het wel leuk dat Pardo erin gekomen is. Die brengt wat nieuws. Alles ligt nog open in die pool. Want dan
0: wordt het heel interessant.
13: De derde wedstrijd wordt het echt leuk.
0: Zo is dat. Want om 3:00 vannacht speelt Nieuw-Zeeland in diezelfde pool tegen Egypte. En dan zal blijken wat het waard is, deze prestatie. Hoe het afloopt bij België tegen Iran, dat hoort u zo duidelijk in Met het oog op morgen. En morgen natuurlijk nog veel meer WK-voetbal. Zijn we met onder meer Argentinië-Oostenrijk. Tot dan.
19: NPO Radio 1. Het is 11 uur, dat is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. En pas om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteert

0: Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. En zojuist is de WK-wedstrijd tussen België en Iran geëindigd in 0-0. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
2: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
3: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
2: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
1: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
2: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Nieke van der Wijn.
2: Militairen kunnen een half jaar uitgezonden worden. Trawlervissers zien hun familie soms maanden niet. Is het nu echt zo zwaar voor onze voetbalmannen dat na elke wedstrijd de vrouwen en kinderen moeten worden ingevlogen? Ter ontspanning? Je zou bijna voor ze hopen dat ze snel terug naar huis kunnen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. En ja, we gaan toch eerst even naar het WK voetbal. De wedstrijd België tegen Iran is net afgelopen. Ik hoorde net dat het 0-0 was. Dien van der Laar volgt die wedstrijd. Is er nog verandering in gekomen?
3: Nee. Het is 0-0 gebleven. België-Iran, een 0-0'tje. Daar lopen ze in België niet heel erg warm voor. De eerste wedstrijd tegen Egypte gaf al niet heel erg veel hoop op een mooi WK voor onze zuidenburen. En dat is daarna vanavond niet groter op geworden. Kansen gezien voor België? Ja. Veel reddingen van de Iraanse keeper? Ja, ook. Maar was het nou heel overtuigend? Nee, dat allerminst. Een rode kaart voor N'Goy bij België hielp daar ook niet aan mee. In de laatste wedstrijd zal het dan moeten gebeuren tegen Nieuw-Zeeland. En dan gaat België gewoon door naar de volgende ronde. Maar zover is het vanavond dus nog niet, want 0-0.
2: Ja, dankjewel. Dien van het Laar. Het einde van Keir Starmer lijkt

0: nabij. Zometeen correspondent Fleur Lautsbach. En wat moet er nou echt gebeuren om ons falende migratiebeleid beter te maken? Er is nu een rapport waar Bram van Ooyik aan heeft meegewerkt. Hij legt het zo uit. En er is nieuwe muziek van Mozart ontdekt. Altijd leuk. 20 minuten voor fluit en harp. Darja van der Berken is Mozart-fan en heeft ook heel veel natuurlijk muziek van hem gespeeld. En de winnaar van de Frans Kellendonk-prijs is hier Maarten van der Graaf. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 21 juni.
2: En voor het verdriet en de pijn, daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
0: Excuses van premier Jet aan de Molukse gemeenschap voor hoe ze zijn behandeld. Veel mensen met Molukse wortels waren daar blij mee.
3: Heerlijk, te gek.
4: Hierop hebben we nou zitten te wachten. En nu is het gebeurd, dus, maar het is de beginstap.
0: Jette ziet het ook als een begin.
2: En daarom wil ik vandaag één boodschap laten klinken. U wordt gezien.
0: Voor sommigen hebben die woorden weinig betekenis.
5: Het is 75 jaar te laat.
6: Het is te laat.
3: Ja, het is te laat. Heel jammer.
0: Met name te laat, omdat van die eerste generatie veel mensen zijn overleden.
7: Hoe ze onze generatie behandelen, het is gewoon, moet ik zeggen, wel, is onbeschoft. Dat mag ik zeggen, onbeschoft.
0: En dan de onderhandelingen tussen Iran en Amerika. Een journalist maakte eerder een kritische opmerking naar president Trump over het feit dat telkens vicepresident J.D. Vance naar deze besprekingen wordt gestuurd.
8: If it works out, great, you look like a genius for sending him. And if it doesn't work out, it's the vice president.
0: Trump zag het niet als kritiek, maar vond het eigenlijk een goed idee.
9: This way, if it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming JD. You better be careful, JD. Yeah, I like that idea.
0: Trump klinkt niet heel serieus, maar je weet het nooit. Dus begon Vance vandaag aan de onderhandelingen met complimentjes.
10: First of all, I want to thank the president of the United States. He's empowered us to find a diplomatic resolution.
0: En dan vlug nog een compliment erachteraan.
10: That what's brought us to this moment is the president's leadership and the president's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago.
0: Verder met de hittegolf in Europa. In Frankrijk was het vandaag boven de 40 graden. Toeristen probeerden van alles om cool te blijven.
11: Hide in the shadow and yes, go for a few swims if you can.
0: Anderen zoeken koele plekken op.
12: So we're planning to go to museums in the afternoon when it's really, really hot.
0: Maar het beste advies komt uit Nederland.
13: Vooral binnen zitten. Ja. Gordijnen dicht.
0: We sluiten af met het historische gelijkspel van Curaçao op het WK voetbal. Vooral dankzij doelman Eloy Room bleef het 0-0 tegen Ecuador.
14: En daar is de uitstekende redding van Eloy Room. Daar is het weer, Eloy Room uitstekend. En een katachtige reflex zeg van Eloy Room weer. En weer is het daar Room. En dan opnieuw Eloy Room. En opnieuw Eloy Room. Eloy Room.
0: Hij begon nog wel chagrijnig aan het duel.
15: Ik was gewoon wat geïrriteerd, weet je wel. Na de eerste wedstrijd toch zoveel doelpunten tegen gehad als team.
0: Bondscoach Advocaat zag die irritatie ook.
16: Nou, hij was een beetje boos, maar we zullen hem eigenlijk voor iedere wedstrijd boos maken. Als hij zo keept, dan dat heeft wel geholpen.
0: Room heeft inmiddels een heldenstatus op Curaçao.
17: Ik denk dat het eiland voor jou een standbeeld gaat oprichten.
15: Ja, ik zag de minister ook in de kleedkamer, dus ik denk dat hij dat eventjes moet gaan regelen, denk ik. Dat een mooi standbeeldje komt op Curaçao.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En de krant van morgen, die is er morgen ook. Christian Bonenbakker heeft hem al gelezen.
18: Steeds meer bedrijven innoveren om minder stikstof uit te stoten. Zo proberen ze volgens Trouw te ontkomen aan rechtszaken van milieuorganisatie MOB van Johan Vollebroek.
0: Het meest recente voorbeeld is suikerfabriek Kozun in Dinteloord. Die gaat ingrijpend verbouwen om de uitstoot van ammoniak met 95% terug te dringen. MOB staakt nu de juridische procedure.
18: Eerder maakte Friesland Campina in Veghel en cacaoverwerker Olam in Zaandam al afspraken met de milieuorganisatie. Die is daar blij mee, maar zegt ook: in feite doen wij het werk van de overheid, want die zou ervoor moeten zorgen dat bedrijven schoner gaan produceren.
0: Noorwegen gaat als eerste land in Europa AI weren uit het basisonderwijs, schrijft de Volkskrant. Zo moet worden voorkomen dat kinderen belangrijke leerfasen overslaan.
18: Het idee is dat Noorse kinderen eerst leren lezen, schrijven en rekenen zonder hulp van AI. Pas op de middelbare school mogen ze daarmee gaan werken. Dan moeten ze dat zelfs, om goed voorbereid te zijn op studie en arbeidsmarkt.
0: In NRC een interview met Robert Brovdy, het brein achter de Oekraïnse droneaanvallen. Hij is de enige commandant ter wereld van een legereenheid voor onbemande systemen. Het is grotendeels aan hem te danken dat de Russische opmars is gestagneerd.
18: Want, zo zegt hij, drones vervangen tanks, mitrailleurs en bommenwerpers. Tot 300 kilometer achter het front bereiken volgens hem nog maar weinig militaire trucks van de Russen hun bestemming.
0: Nederland betaalde flink mee aan het Oekraïnse droneprogramma en profiteert van de opgedane kennis en ervaring. De Nederlandse bijdrage was dus geen humanitaire hulp, zegt Brovdy, maar een investering in de eigen veiligheid.
18: Producenten van eiwitpoeder beleven gouden tijden, lezen we in het Financiële Dagblad. Steeds meer mensen gebruiken afslankmedicatie en nemen extra eiwit in voor hun spieren.
0: De hype leidt tot investeringen van tientallen miljoenen, grote overnames en euforie op de beurs. De prijs van wei-eiwitisolaat, waarvan eiwitpoeder wordt gemaakt, is in 3 jaar tijd vervijfvoudigd.
18: Wei is het waterige restproduct van kaas. Door de grote vraag naar eiwit dreigt er een productieoverschot van kaas te ontstaan. Een deskundige zegt in de krant: je kunt je afvragen of kaas niet het bijproduct van wei aan het worden is.
0: Het AD sprak met Truus Willems Hammink, die dit weekend 's nachts 40 kilometer liep om geld in te zamelen voor vluchtelingen. Een bijzondere prestatie, want de Nijkerkse is 76 jaar en blind. Ze haalde meer dan 1000 euro op.
18: Ik heb 20 kilometer op spierkracht gelopen en 20 kilometer op wilskracht, zegt Truus. Die vertelt dat ze vluchtelingen een warm hart toedraagt en zelf 2 statushouders in huis heeft. Dat ze blind is, was voor de wandeltocht geen handicap, zegt ze. Ik loop met mijn voeten, hè? Niet met mijn ogen.
6: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Something Good was dit van Ilse de Lange. Ja, hij was strijdbaar, de Britse premier Keir Starmer. Hij wilde van geen wijken weten. Hij zou desnoods de strijd aangaan om het leiderschap van zijn Labour-partij met zijn tegenstrever Andy Burnham. Maar dit weekend lijkt er toch echt iets te zijn veranderd. Fleur Launsbach, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoi, wat is er veranderd?
1: Ja, de premier heeft eigenlijk tot nu toe steeds gezegd inderdaad van ik zal staan als het komt tot een leiderschapsstrijd. Ik laat me niet zomaar van de troon stoten. En bovendien heeft hij sterk het idee dat hij het mandaat heeft gekregen van de kiezer 2 jaar geleden nog maar, toen hij werd gekozen, om de problemen in het land hier op te lossen. Dat wil hij afmaken. Maar we horen nu toch wel steeds meer geluiden van zijn meest betrouwbare mensen om hem heen. Die zeggen van ja, hij is toch aan het twijfelen over zijn politieke toekomst op dit moment. En dat komt omdat hij enorm onder druk staat. Dus zowel van zijn partij als van zijn eigen kabinetsministers. Die zijn eigenlijk druk op hem aan het uitoefenen. Omdat zij, of een deel daarvan, wil liever Andy Burnham als partijleider hebben. En dus daarmee ook als premier van het land. Zij zien in hem hoop. Zij denken dat hij het beter kan doen. En Andy Burnham komt ook morgen naar het parlement om die boodschap aan Keir Starmer om dat aan hem te vertellen. Om te zeggen, ik wil het land gaan leiden, ik kan het beter doen. Het is heel bruut en het is keihard, die Britse politiek, maar dat is wat er nu gebeurt.
0: Ja, hij zat natuurlijk al langer in de problemen. Hè? Hij werd achtervolgd door die benoeming van Peter Mandelson tot ambassadeur in de Verenigde Staten. Dat had hij er doorheen gedrukt. En die Mandelson werd later ontslagen vanwege zijn innige banden met Jeffrey Epstein. Was deze kwestie achteraf gezien het begin van het einde?
1: Nou, dat begon eigenlijk al veel eerder als je nu echt terug gaat kijken over de afgelopen 2 jaar. Hij werd inderdaad gekozen met een behoorlijke overwinning voor Labour. Maar het ging al vrij snel, gingen er allerlei dingen mis. De eerste misstap die echt al liet zien dat hij zijn politieke inzicht niet goed was, was dat hij meteen een bijlage, een subsidie voor oudere mensen, dat hij dat meteen terugdraaide. Nou, daar had hij al meteen een heleboel mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Daarna kwamen er nog meer van dat soort rare draaien die hij vervolgens weer rechts moest maken. Toen kwam inderdaad de benoeming van Mandelson. En die had inderdaad vrij innige banden met Jeffrey Epstein. Daaruit bleek weer van, heeft die man geen politiek inzicht? Hoe kan hij hem nou benoemen? Maar zo zijn er eigenlijk nog veel meer dingen gebeurd. En daarnaast, het is een beetje een bureaucraat. Hij had niet zo heel erg contact, zeg maar, met de kiezers. En dat was eigenlijk altijd hetgene waar de kritiek op was. Weinig visie, niet echt contact met de mensen. En hij bood ook weinig hoop, als ik eerlijk ben. Had het steeds over dat er geen staatsfinanciën waren om dingen te doen. Dus het was ook de hele tijd een negatieve boodschap. Dus je zag eigenlijk dat zijn populariteit echt enorm kelderde al vanaf het begin.
0: Ja, hij zou een ordelijke transitie willen. Als hij morgen zijn vertrek aankondigt, betekent dat dan dat hij niet meteen weg is? Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n wissel?
1: Nou, dat is dus echt precies hetgene wat we dus niet weten. Want we weten niet wat hij nu van plan is. En eigenlijk ligt dat vooral in de handen van Keir Starmer. Dus hij kan inderdaad morgen zeggen, hij kan nog steeds zeggen, ik blijf knokken. Dat kan ook, maar dat is nu steeds minder een mogelijkheid. Hij kan ook zeggen, nou, ik stap eruit en ik geef het over aan Andy Burnham. En hij zoekt het maar uit. Maar dat is natuurlijk ook lastig, want Andy Burnham is helemaal niet voorbereid. Die heeft nog geen ministers, die heeft nog helemaal niet alles klaargezet. Hij kan ook zeggen, ik stap eruit en het wordt een verkiezing zonder mij. Dus misschien komen er nog wel meer kandidaten naar voren. Dus er zijn allemaal verschillende scenario's. Het kan ook nog inderdaad een paar maanden transitie worden. Maar dat is ook eigenlijk een gekke optie, want dan krijg je een premier die helemaal geen autoriteit meer heeft. Want iedereen weet al dat hij bijna wordt vervangen. Ja. Dus er zijn een aantal opties, maar we weten echt nog niet hoe dit morgen precies eruit gaat zien.
0: Nee, want als Burnham de nieuwe Labour-leider wordt, wordt hij dan automatisch premier? Dat hoeft dus niet.
1: Als Burnham de nieuwe partijleider wordt?
0: Dan wel.
1: Dan wel. Maar de strijd gaat dus over wie wordt de nieuwe leider van de partij. Want de nieuwe leider van de partij wordt meteen premier, omdat zij aan de macht zijn.
0: Het is niet zo democratisch, tenminste voor mijn gevoel. Hè?
1: Nee, dat klopt. En dat is dus inderdaad ook het probleem hiervan. De conservatieven hebben dit heel vaak gedaan. Hè? Die hebben steeds, met Boris Johnson ging aftreden, toen kwam Liz Truss, toen kwam Rishi Sunak. En steeds werden er geen verkiezingen in het land georganiseerd. Maar dus Labour heeft eigenlijk altijd gezegd, dat gaan wij niet doen. Maar toch zit hij nu in zo'n positie.
0: Ja. Wat kunnen we verwachten van Andy Burnham als hij het dan wordt? Hè? Wat is het verschil met Starmer? Hij heeft meer charisma sowieso, hè?
1: Ja, hij heeft meer charisma. Het is veel meer een man van het volk. Hij komt uit het noorden van het land. Het heeft eigenlijk een heel interessant verhaal politiek gezien. Hij zat eerst hij werkte nog met Tony Blair. Dus hij zit al heel lang in de Labour-partij. Toen is hij op een gegeven moment in 2017 heeft hij gezegd: ik vind de landelijke politiek, het werkt niet. Ik ga hier weg. Toen is hij naar het noorden van het land gegaan. Toen is hij... heeft hij echt een succes gemaakt van Manchester. Hij is 3 keer herkozen daar. En hij heeft in die noordelijke stad is hij heel populair geworden. En hij is benaderbaar volgens kiezers. Hij is down to earth. Het is gewoon veel meer. Hij heeft een accent uit het noorden. Dat vinden mensen ook, zeker in die regio, ook fijn. Want dan voelen ze zich begrepen. Dus eigenlijk is dat een beetje het verhaal. En heeft hij nu met al die populariteit in het noorden, komt hij weer terug naar Westminster om dus het premierschap op te eisen.
0: Hadden al die andere premiers nooit een accent dan?
1: Nou, nee. Vaak is het kritiek dat de premiers allemaal zijn opgeleid op Oxbridge, zeg maar, op Oxford of op Cambridge. En dat ze niet zo dicht bij het volk staan. Ja. Boris Johnson had dat wel. Want dat was echt een beetje zo'n politicus waar iedereen vond hem leuk en grappig. Maar veel, het is vaak een kritiek dat ze niet begrijpen hoe het is voor gewone mensen, voor de arbeiders van dit land.
0: Wordt er van Burnham ook het een en ander verwacht ten aanzien van die rechtspopulistische Reform UK-partij van Farage?
1: Ja, dus de reden dat dit nu allemaal in een stroomversnelling is gekomen is omdat Andy Burnham dus een zetel heeft gewonnen in het noorden van het land. En dat was een regio waar die concurrentie had met de partij van Nigel Farage. En Nigel Farage is echt aan een opmars bezig in het land. En vooral in het noorden wint hij veel regio's. Dus Andy Burnham heeft eigenlijk laten zien, hij heeft zich flink gewonnen, zeg niet een beetje, maar echt wel een duidelijke uitkomst, dat hij wel een antwoord is op die opmars van dat populistische radicaal rechtse geluid van Nigel Farage. En dat maakt dat veel mensen in de Labour-partij nu denken: dit was een van onze grote problemen. Hoe gaan we de strijd aan met die partij? En hij lijkt een antwoord te bieden.
0: Ja, de verlosser. We gaan het zien. Dankjewel, Fleur Launsbach. Ja, al jaren is het migratiebeleid in Nederland voor discussie. Overvolle asielzoekerscentra, veel te lange wachttijden bij de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, en grote problemen bij het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Hoe kan dat beter? Daarover is een kersvers rapport uitgekomen. Migratie in partnerschap, sturen op recht en resultaat. Dat is de titel ervan. En morgen wordt het aangeboden aan minister Van der Brink. Maar ja, wij zijn er al vroeg bij in het oog. Bij mij zit Bram van Ooyek van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Hartelijk welkom.
2: Dank u wel.
0: Ja, dit rapport is gemaakt samen met die Adviesraad Migratie. Ja, eerst maar eens even toch de analyse. Wat gaat er nou het afgelopen decennium mis?
2: Ja, er gaat natuurlijk veel mis ook in zeg maar de opvang in Nederland zelf. Maar ons rapport gaat eigenlijk vooral over het feit dat je bij bijna alles wat je wilt, heb je andere landen nodig. Of je nou mensen wilt terugsturen die uitgeprocedeerd zijn, of dat je nou mensen wilt tegenhouden die een gevaarlijke overtocht gaan maken, of je nou mensen wil opvangen in de regio. Hè, dat is ook zo'n populaire frase, opvang in de regio. Maar dan hebben we het over een andere regio, niet wij zelf. En wat we vaak gek genoeg vergeten, is dat die landen met wie we dat allemaal moeten regelen zelf ook ideeën hebben over wat zij belangrijk vinden, hoe zij het willen. En dat gaat er mis.
0: Dat gaat er mis. En het gaat steeds weer mis. En waar komt dat door?
2: Omdat we heel erg gefixeerd zijn op een binnenlandse... We zien migratie misschien ook wel steeds meer als iets van de binnenlandse politiek geregeld moet worden. He, waar de gemoederen steeds hoger, u zei het al in uw inleiding, waar de gemoederen steeds hoger oplopen. Ja. En dan vergeet je dat je eigenlijk afspraken moet maken met anderen. Ja, het klinkt heel, heel gek misschien, maar ik denk toch dat dat een beetje zo is.
0: Nou ja, politici willen natuurlijk graag gewoon een snelle oplossing.
2: Ja,
0: hè?
2: En die is er niet.
0: Nee, want het is iets van de lange adem.
2: Ja.
0: Ja. We kennen u natuurlijk vooral als oud-Kamerlid van GroenLinks. Hè? Oud-fractievoorzitter, nu heet het Pro uiteraard. Heeft dit rapport ook die politieke kleur?
2: Nee.
0: Oh ja,
2: nee, het is geen... Nee hoor, nee. Nee, die beide adviesraden...
0: Mensen denken, Bram van Ooyek.
2: Dan moeten ze toch proberen nu dat te vergeten. Okay. En die adviesraden zijn zeer breed samengesteld. Ook als je kijkt naar politieke afkomst. En dit is geen verkiezingsprogramma. Dit is een advies aan de regering.
0: Goed. Maatregelen hebben jullie voorgesteld die daadwerkelijk effectief zijn. De titel van het rapport, ik zei het al, is Migratie in partnerschap.
2: Ja.
0: En ik denk, ja, dat is volgens mij, voor zover ik het heb kunnen lezen, de samenvatting was al heel wat.
2: Ja, het is
0: hoe dik
2: een
0: is het rapport?
2: Ja, het is wel 100 pagina's, ja. Met noten, hè? Dus zonder noten iets minder.
0: Oké, partnerschap. Volgens mij is dat de kern, dat partnerschap.
2: Ja.
0: Ja, u noemde het net al heel even, maar wat bedoelen jullie ermee? Het is te vaak eenrichtingsverkeer.
2: Ja, het is te vaak eenrichtingsverkeer en je moet dus dat, en dan werkt het niet. Hè? Dus ik bedoel, nog los van, je kunt zeggen, het is niet aardig om het eenrichtingsverkeer te laten zijn, maar datgene wat je wil bereiken, daarvoor heb je anderen nodig. En als je dus eenrichtingsverkeer blijft zenden van, ik wil dat jullie uitgeprocedeerden terugnemen, ik wil dat jullie mensen tegenhouden, ik wil dat jullie mensen opvangen, maar je luistert niet, als het ware, naar wat die landen zelf en mensen in die landen belangrijk vinden, die willen misschien studiebeurzen, die willen misschien visa, die willen misschien arbeidsmigratie, technische opleidingen, investeringen, handel. En als je allemaal zegt, ja, maar sorry, wij willen het alleen maar over migratie hebben, dan doe je iets fout. En dat wordt misschien in toenemende mate, daar moet ik eerlijk over zijn, wel erkend. Alleen het gebeurt niet. Nee, dus er wordt niet geïnvesteerd.
0: Je moet ook iets bieden eigenlijk in plaats van.
2: Je moet iets bieden. En om datgene wat je vraagt te krijgen, moet je ook iets bieden. Als je alleen maar de vragende partij bent, hè, dan ben je altijd de. Ja, dan zit je altijd in de defensief, als het ware.
0: Ja, en je moet die landen misschien ook meer als gelijkwaardige partners hebben.
2: Nou ja, en dat komt er dan bij. De wereld is natuurlijk ook echt veranderd. Dus de tijd, inderdaad, waarin wij kunnen zeggen, nou, dit is wat we willen. En als jullie niet doen wat we willen, dan
0: worden
2: stoppen
0: we boos.
2: Dan worden we boos. Dan stoppen we met onze ontwikkelingshulp. Hebben we wel eens gezegd in het verleden. Ja. Hè? Nou, dan zei een land als Ghana tegen wie we dat zeiden, nou, dan stop je toch met je ontwikkelingssamenwerking. Dan ga ik met China samenwerken. Of met een andere partner, met Turkije of wat dan ook. Dus wij moeten ook leren. En daar adviseren we eerlijk gezegd wel vaker over, ook als adviesraden, dat de wereld gewoon veranderd is en wij het in die wereld niet meer voor het zeggen hebben. Dat kunnen we stom vinden, maar deal er maar mee, zou ik zeggen.
0: Dus het is niet zo dat de ontwikkelingssamenwerking dan weer terug moet?
2: Nou ja, nee.
0: Zo heet het niet meer.
2: Nee, ik denk dat er voor ontwikkelingssamenwerking wel een rol is, maar niet als een soort dreigmiddel tegen anderen, waarvan je zegt, ik wil dat wij partners worden. Om te zeggen, als je niet doet wat ik zeg, dan stop ik ermee. Ja, zo word je geen vrienden, zeg maar.
0: Nee. Heeft u een concrete voorbeeld van zo'n partnerschap?
2: Nou ja, we proberen bijvoorbeeld, een voorbeeld is, daar hebben we iets beter naar gekeken, Nederland en Marokko, dat ging op een gegeven moment heel slecht. Er was echt, een Marokkaanse minister nam de telefoon niet eens meer op als de Nederlandse staatssecretaris belde.
0: Oh jee.
2: En dat hebben we dus door schade en schande een beetje geleerd. En daar proberen we nu heel voorzichtig door te kijken van, ja, wat wil Marokko eigenlijk? En kunnen we daar misschien toch iets doen op het gebied van talentenontwikkeling of onderwijs of scholing? Of moeten we misschien iets aan arbeidsmigratiemogelijkheden bieden? En moeten we misschien politiek meer met elkaar praten van, wat vinden jullie belangrijk, wat vinden wij belangrijk? En dan zie je heel voorzichtig, maar dat is inderdaad een proces van hele lange adem, dat er misschien resultaten geboekt kunnen worden. Alleen, ja, politici hebben weinig oog voor die lange termijn effecten.
0: Ja, die willen snel scoren.
2: Ja, die willen snel scoren, want misschien zijn er volgend jaar alweer verkiezingen op een slotverrekening. En als je dan zegt, ja, maar ik ben bezig. Ja, dat is dan misschien. Dus.
0: De ondertitel is Sturen op recht en de resultaat. Dat is een mooie alliteratie. Het beleid moet dus in lijn zijn met het recht. Is dat nu niet altijd het geval?
2: Nee, dat is niet altijd het geval. Dat is vaak nog wel. Er wordt wel veel lipservice gepleegd aan mensenrechten en rechten van migranten en internationale verdragen. Maar wat je vooral ziet is dat het in de praktijk toch best wel vaak misgaat. In Tunesië, in Libië, in andere landen in Noord-Afrika, maar zeker niet alleen daar. En dat we dan eigenlijk niet veel doen. Ja. En wat wij zeggen, je moet het niet alleen op papier en met de mond beleiden, die rechten van vluchtelingen, die mensenrechten, die internationale verdragen. Maar je moet ook, en we doen daar ook heel concrete voorstellen voor, je moet onafhankelijk toezicht regelen. Je moet zorgen dat als er mensenrechten geschonden worden, dat er ook daadwerkelijk consequenties aan verbonden zijn. Die moet je van tevoren duidelijk maken, et cetera, et cetera. Dus op papier wordt het belangrijk gevonden. In de praktijk wordt er heel vaak de hand mee gelicht.
0: Ja. Als de regering alle aanbevelingen in dit rapport opvolgt, wat zou dat dan op kunnen leggen? Ja, u begint gewoon breed te lachen.
2: Nou ja, omdat dat natuurlijk een diep gevoelde wens is van iedereen die een advies aan de regering schrijft.
0: Ja, en we weten ook dat rapporten ook wel eens in onderste laden belanden. Ja,
2: dat weten we ook. We gaan de komende tijd heel veel, niet alleen met... we hebben natuurlijk ook de Tweede Kamer, hè, die gaat hier ook naar kijken... Wij spreken de komende tijd heel veel ook met ambtenaren. Dat is gewoon ook het handwerk dat je moet doen... Uh-huh. Om te kijken van wat kunnen we hier nu van realiseren. Wat gaat hiervan gerealiseerd worden? En ik denk als je iets meer geduld hebt... dat zou mijn oproep dan zijn. Als je iets meer geduld hebt... dan pluk je daar op termijn toch de vruchten van.
0: Ja, welke termijn?
2: Het voorbeeld van Marokko toont aan dat dat toch wel binnen een paar jaar kan. Het is ook weer niet zo dat we nou over 10 jaar pas spreken of zo. Je kunt echt, als je de koers op een aantal punten verlegt... en wij doen daar een aantal voorstellen voor... dan kun je daar echt, laat ik zeggen, binnen afzienbare termijn... de vruchten van plukken.
0: Ja, en vergt dat enorme investeringen?
2: Nou ja, dat vergt wel dat als je bijvoorbeeld dat kunnen investeringen zijn. Dat kan ook zijn dat je handelsrelaties intensiveert. Ik zei al, dat kan zijn dat je mensen hier laat studeren bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dat je mensen technische opleidingen laat doen. Dat je visa verstrekt aan mensen die hier. Familie willen bezoeken. Ja. Nederland is heel moeilijk altijd met het geven van visa bijvoorbeeld. Ja. Het kost niet alleen maar geld.
0: Nee.
2: Het hoeft niet alleen maar geld te kosten, wil ik zeggen.
0: Het wordt morgen welwillend in ontvangst genomen.
2: Dat hoop ik.
0: En dan gaan we zien of we erop een... Maar jullie hebben in ieder geval je best gedaan om echt een oplossing voor te vinden. Dankjewel, Bram van Ooyek.
2: Graag gedaan.
0: Ja, en dan gaan we zo meteen luisteren naar muziek van Mozart. Dat doen we niet zo vaak in het oog, maar dat heeft natuurlijk een reden. Is namelijk nieuwe muziek van hem ontdekt. En dan ook nog voor harp en fluit. Maar heeft u meer voor geschreven? Luister maar.

0: Ja, in een stuk van Mozart. Zijn enige concert, hoor ik net van mijn gast, dat hij geschreven heeft voor fluit en harp. Ja, en, maar ja, er is iets bijgekomen, want in de Nationale Bibliotheek van Frankrijk hebben zij een 250 jaar oud boekje gevonden in een depot bij een routinecontrole. En dat bleek van Wolfgang Amadeus Mozart te zijn. Nou, het is altijd weer bijzonder als er muziek van hem opduikt. Hè? Morgen is die muziek voor het eerst te horen op de Franse radio. Darja van den Berg is bij mij in de studio. Hartelijk welkom.
1: Dank je.
0: Pianist en maker van het album Keys to Mozart. Ja. Wat staat er in het boekje? Een Franse muzikoloog heeft het ontdekt, hè?
1: Ja, hij heeft het ontdekt. En het zijn 44 pagina's, geloof ik. Met vooral compositielessen. Het is geschreven voor een hertog en zijn dochter. En die gaf hij les. En
0: hij gaf die dochter les?
1: Ja. Ja. Ja. Die kreeg en daar had hij ook best wel achting voor. In de brieven lijkt ook wel dat hij zei dat ze talent had.
0: Oh ja.
1: Ja. En nu zijn die compositielessen worden morgen inzichtelijk. Daar zat er dus ook nog een stuk bij. En dat gaan we morgen dan helemaal horen.
0: Ja, ja. Maar weet je hoe hij dat dan opschrijft? Of hoe die les geeft of zo?
1: Nee, dat gaan we dus nu.
0: Ja, we weten het nog niet met die muziek. Maar ook de tekst. Er staat dus ook tekst in het boek.
1: Nou, ik zag alleen snelle filmpjes. Want kijk, die partituur heb ik ook nog niet ingezien. Maar ja. ik zie allemaal bladmuziek snel doorheen worden gebladerd. Ik zag alleen noten. Dus het wordt reuze interessant om te zien hoe hij compositieles gaf.
0: Ja, en hoe wist deze muzikoloog meteen dat het een boekje van Mozart was? Stond dat erin? Of,
1: Ja, er zijn nu natuurlijk enorme Mozart-kenners die het handschrift tot op het bot kennen. Hoef
0: maar een flitsje te zien of ze zien het al, ja.
1: Nou ja, er moest een second opinion komen. Dus deze meneer in Parijs heeft het. Die meende het aan hoe de systemen van notenbalken aan elkaar zijn geschreven, dat te herkennen als zijnde van Mozart. Toen is het naar het Mozarteum in Salzburg gegaan en daar heeft iemand het geverifieerd en gezegd ja.
0: Ja, en het is ook bekend uit welk jaar het komt, hè?
1: 1778.
0: 1778. En toen was hij, ik begreep, in Parijs?
1: Ja, in Parijs.
0: In Parijs. En daar gaf hij deze dochter van de hertog, hoe heet ze? Marie-Louise?
1: Philippine
0: de Bonnière. Ja. De Gwyn. Ja. Dus, en die speelde dus harp.
1: Ja.
0: En die vader die speelde geloof ik fluit. Dus het lijkt dus dat hij voor vader en dochter dus deze compositie heeft gemaakt.
1: Ja, ja, deze les heeft gegeven en die compositie. Ja.
0: Ja. Je zei net dat hij dus maar één fluit- en harpconcert heeft geschreven. Hij was eigenlijk dus helemaal niet zo heel erg dol op die instrumenten.
1: Nee, als je zijn brieven leest, dan is hij uiterst kritisch over de instrumenten. Maar er is best wel een verklaring voor. Want de harp als instrument stond nog behoorlijk in de kinderschoenen. Dus die had nog niet allemaal pedalen zoals nu. En die kon eigenlijk dus bepaalde, weet je, veel muziek met veel kruis en mollen bijvoorbeeld niet makkelijk aan. En ik denk dat dat op irritatie misschien heeft. En ook de fluit was moeilijk zuiver te spelen. En er liepen heel veel amateurfluitisten rond. Dus wellicht heeft hij daarop lopen voeteren. Vooral dat hij met onzuivere fluiten en met harpen die nog verder ontwikkeld zouden worden. Ja, dat hij daarmee moest, dat hij daarvoor moest schrijven. En dan vooral de mensen erachter. Daar was hij vaak niet van gediend. Het is hilarisch om te lezen.
0: Nou, wat hoezo? Vertel eens. Wat
1: nou ja, hij kon echt heel fel zijn. Ja, ik heb altijd zijn brieven gelezen. Vooral gekeken hoe hij met pianisten omgaat. Weet je, dan was er de dochter van een beroemde pianomaker Stein. En dan zei hij, ja, zijn dochter speelt ook al Stein. En hij kon ook echt op hun uiterlijk ook bijvoorbeeld. Het ging niet alleen over muzikale zaken, maar hij kon keihard zijn. En dat is hilarisch om te lezen.
0: Maar ook over leerlingen?
1: Ja, ook over leerlingen. Hij had heel veel leerlingen, maar hij wilde niet per se lesgeven. Dit was natuurlijk een.
0: Wilde hij
1: niet?
0: Hij moest. Hij vond gewoon voor het geld.
1: Ja, gewoon voor het geld.
0: Wat voor docent was het dan, denk je?
1: Nou, ik zat net met mensen te filosoferen. Ik heb dus altijd, als ik die brieven las, dan dacht ik, oh, wat zou het, ik zou het niet durven pianoles nemen als iemand niet wil lesgeven. Hoe is dat dan? Maar hij had ook achting voor hele getalenteerde studenten, hoor. Dat, dat, dat, dat niet zo. En heeft ook prachtige, weet je, de sonaat in zich groot geschreven voor studenten. Maar ik denk dat wij nu bijvoorbeeld in wat er nu is gevonden in Parijs misschien kunnen zien hoe hij die lessen opbouwde of wat voor niveau het was. Want dan kan je ook een beetje meer duiden hoe die moet zijn geweest.
0: Ja. Geef jij zelf ook les?
1: Ja, maar weinig.
0: Je houdt er eigenlijk ook niet zo van.
1: Nee, ik speel. Ja, het is een beetje hoe het nu gaat. Ja.
0: Het is vaak dan misschien iets waar je denkt, ja, we moeten er toch iets bij doen.
1: Maar lesgeven is natuurlijk ergens het mooiste wat er is. Je geeft kennis door en het is voor alle nieuwe generaties.
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk altijd fantastisch als zoiets gevonden wordt. Hè? Ja. De Franse Nationale Bibliotheek noemt het een van de belangrijkste Mozart-vondsten van de voorbije decennia. Ja, vind je het een beetje overdreven?
1: Nee, ja, nogmaals, ik smacht de partituur in te zien. We weten natuurlijk pas echt als we alles hebben gehoord en gezien. Maar ik denk dat ik echt op een stoel zou staan als er een opera zou zijn gevonden van Mozart.
0: Ja, het is maar 20 minuten, hè?
1: Ja, nou ja, maar hopelijk zit er iets heel elegants en iets heel lyrisch en iets heel, weet je, Mozart's geniaals in. Dus ja, ik kan alles niet wachten. Ja. Maar als het echt oefeningen zijn, nou ja, dan nog is het Mozart, maar.
0: Nou, de Franse omroep heeft een flartje van die nieuwe muziek online gezet. En een van die flautisten vertelt hoe ze het spelen van die muziek ervaart. Het is kort.
2: Si on m'avait dit qu'un jour je ferais une création de Mozart, je pense que je l'aurais pas cru. Et en même temps, ça met une petite pression parce qu'on a envie de très très bien faire. Et voilà, c'est fabuleux de pouvoir se plonger dans l'histoire et de pouvoir découvrir cette partition avec Nicolas.
0: Kon je het er een beetje tussendoor horen?
1: Ja, maar ja, het is kamermuziek. Ja, het is. Nee, laten we het maar gewoon even allemaal goed beluisteren morgen.
0: Ja. En zou je als componist ook nog geïnspireerd kunnen worden door zoiets?
1: Een goede vraag. We hebben natuurlijk enorm nu geoefende oren met 250 jaar muziek die daarna nog komt.
0: Ja.
1: Ondertussen heeft Mozart's muziek eeuwigheidswaarde en kunnen wij maar niet genoeg krijgen ervan. Maar hoe fris je er naar luistert. Kijk, ik denk niet dat er halsbrekende, innovatieve Mozart-klanken in zullen zitten.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nou goed. Maar ja, je weet het nooit. Er zijn de afgelopen jaren wel meer composities ontdekt. Hè? In 2012 hè, op een Oostenrijkse zolder.
1: Ja.
0: Of een stuk, toen heeft hij gecomponeerd toen hij 11 was. En 2 jaar later in Leipzig. Dus dan denk je wel van nou, er zou best nog wel het een en ander ook nog kunnen bijkomen, niet?
1: Ja, na zijn dood heeft zijn vrouw waanzinnig goed zakelijk alle werken of alles wat ze had. En Mozart hield ook een uitstekende nummering bij. Mm-hmm. In één klap verkocht, waardoor het ook bewaard is gebleven. Maar er moet inderdaad nog in de jaren daarvoor, net zoals dit, een flart hier of een stuk daar zijn verdwenen. Daar. Dus ja, hopelijk komt er
0: nog
1: wat.
0: Dus ook voor de komende generaties mogen toch ook nog wel.
1: Ja, muzikologen moeten zeggen helemaal.
0: Dat is ook zo. Ja.
1: En dan blijft het leuk om in bibliotheken te struinen natuurlijk.
0: Precies, ja. Morgen dan op de wereldmuziek. Fête de la musique hebben ze in Frankrijk. Een heleboel was afgelast vanwege de hitte. Maar deze stukken, totaal dus ongeveer 20 minuten, zullen dan voor het eerst worden uitgevoerd voor het publiek. En die zijn om 3 uur te horen op de Franse radio. En misschien kan je er wel een pianoversie van maken.
1: Nou, dat is helemaal niet zo gek, want hij schreef het bijna. Hij zag het als een soort piano-instrument. Dus het zou zomaar kunnen dat je de partij zo eigenlijk als een pianist kan spelen. Ja.
0: Nou, oké. Okay. Daar gaan we dan misschien te zijn de tijd van genieten. Dankjewel, pianist Daria van den Berken.
1: Dankjewel.

0: Stepping Stone was dit van Duffy. Deze week werd bekend dat dichter en schrijver Maarten van der Graaf de Frans Kelledonkprijs krijgt voor zijn oeuvre. Elke 3 jaar gaat die oeuvreprijs naar een auteur die, net als schrijver Kelledonk, een, ik citeer, onafhankelijke en originele kijk op maatschappelijke of existentiële problematiek heeft. Ja, het is een hele mond vol. Eerdere winnaars waren Christine Hemmerichs, Arno Grunberg, Hanna Barefoots. En nu dus Maarten, hartelijk welkom.
1: Hallo.
0: Ja, op je 38e al een oeuvreprijs winnen.
1: Ja. Ja, dat is.
0: Nou ja, ik bedoel, Arno Grunberg was ook nog niet zo oud toen hij hem kreeg, waarschijnlijk. En Hanna Barefoots ook niet.
1: Nee, dat klopt. Die waren ook allemaal niet zo oud. Maar het is wel relatief vreemd.
0: Ja, vind je?
1: Ja, het is. Nou, ik had het niet verwacht. Het telefoontje kwam.
0: Ja.
1: En ja, iets wordt eens in de 3 jaar uitgereikt. Dus je bent niet bezig met zoiets.
0: Nee.
1: Dat overviel me wel.
0: Maar die onafhankelijke en originele kijken op maatschappelijke problematiek, dat herkende je je wel in.
1: Ja, daarvan dacht ik natuurlijk meteen. Ja, dat ben ik.
0: Dat ben ik. Nou, je hebt 6 boeken op je naam staan, 2 romans en 4 dichtbundels. En je won al eerdere prijzen. De Budingprijs, J.C. Bloem Poëzieprijs. Je bent wel wat gewend. Wil je iets laten horen uit je werk?
1: Ja, zeker. In mei 2025 kwam Huishoudboekje van de Verborgen Dingen uit. Ja. En daarin staat een gedicht dat in het licht van het huidige kabinet opeens heel pregnant leek. Dat wist ik toen nog niet. Auto's zijn geruisloos en duur. Auto's staan voortdurend te koop in de sneeuw. Dat is de titel, dus.
0: Oké.
1: D66 hangt boven het speeltuintje en verandert traag van vorm. Wordt compact, wolkt open, registreert oudere millennials op weg naar het geboortecentrum. Ik wilde niet in de auto zitten zoals mijn ouders, maar kwam in aanraking met geld. Buienalarm drupt herkenbare vervreemding, grillige relaties. Kom, hoe zeg je dit zonder detentiemond? Offshore ventures in de woonkamer, in de woonkamer. Landschap is een manier van kijken naar overproductie. Laaghangende wolken in airspace, ze werpen schaduwen. Schaduwen branden gaten in je diploma. Wanneer zien wij elkaar weer eens in de omheiningen? Wanneer stuur je weer eens een tikkie? Vadergevoelens uit de voering van de middag komen als knaagdieren met AA Milne-achtige naar pleetscheurende grimmigheid. Ik heb altijd onprofessionele hulp gezocht.
0: Nou, niet meteen zo. Welke pagina staat?
1: Oh, sorry, dit is pagina 91.
0: 91. Ik dacht, het is nou niet meteen dat je denkt, ik snap meteen waar het over gaat.
1: Nee, is dat niet zo? Nee.
0: Ja, dat kan jij misschien niet voorstellen. Maar zeker als je het 1 keer hoort.
1: Nou, D66 hangt boven het speeltuintje en verandert traag van vorm, ja.
0: Ja, oké, dat is de politieke draai die nu gemaakt wordt door iemand als Jette. Bedoel je dat, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, toen wist ik nog niet dat Jette zo succesvol zou zijn.
0: Maar nu denk je, hé, ik heb een voorspellende blik gehad.
1: Nou ja, maar dat wil ik ook weer niet zeggen, maar het is meer, de normaliteit van een gezinsleven instappen, denk ik. En dan naar een speeltuintje kijken en aan D66 denken. Ja. Zo simpel is het ook wel, hoor.
0: Maar bijvoorbeeld vadergevoelens uit de voering van de middag komen als knaagdieren?
1: Ja, dat is een beetje vreemd. Ja. Maar ja, dat is een jas waar een soort vreemde Winnie de Poe-achtige knaagdieren uitkomen. Ja. Met een soort beetje afschrikwekkende gezelligheid. Dat ken je toch wel?
0: Naar pleetscheurende grimmigheid.
1: Ja,
0: dat is wel weer heel mooi gezegd.
1: Ja.
0: En ik heb altijd onprofessionele hulp gezocht.
1: Ja, dat was een zin of een regel. Die viel me op een gegeven moment in. En ik vond hem eerst heel flauw. Dacht, ja, haha, onprofessioneel in plaats van professioneel.
0: Ja.
1: Toen ging ik er eens over nadenken, dacht ik, dat is eigenlijk heel belangrijk. Onprofessionele hulp verlenen is een van de belangrijkste dingen in het leven, zou je kunnen zeggen.
0: Ja,
1: maar aan elkaar.
0: Maar wat denk je hoe mensen jouw poëzie lezen? Wil je dat ze echt op zoek gaan naar de betekenis van iedere regel? Of zeg je, nou, dat hoeft voor mij eigenlijk helemaal
1: niet? Nee, je hoeft het niet erop af te studeren, zeg maar. En het te gaan doorvorsen. Nee, ik denk dat het goed is om het te ervaren. Bij elke poëzie is dat goed. Eerst maar eens lezen, luisteren.
0: Hardop lezen ook, hè?
1: Ja. Dat is nou een hele goede tip voor iedereen die luistert.
0: Ja, maar
1: lees het een keer hardop, want je begrijpt het 10 keer beter.
0: Ja, nee, maar dat vind ik bij jouw poëzie ook echt heel, heel, heel goed werken. Want soms denk ik, nou, ik begrijp het even niet. En als ik het dan hardop lees, dan komt er wel wat meer begrip boven.
1: Maar het is ook je eigen stem, hè?
0: Ja?
1: Dat je het al zelf zegt, maakt de tekst dichterbij. Het is heel simpel misschien, maar dat werkt altijd goed. Bij elke poëzie.
0: En je experimenteert graag met vorm, denk ik. Want bijvoorbeeld in dezezelfde bundel loopt er dan bijvoorbeeld een zin onderaan de pagina. En die loopt gewoon alle pagina's door helemaal tot achteraan het boekje.
1: Juist. En met dat idee begon dit hele ding. Want je hebt een Leporello. Dat is zo'n boekje wat je helemaal uit kan leggen. Ja. Als een soort kaarten. Opvouwding. En ik zag voor me dat er dus een regel over al die pagina's zou lopen. Ja? En een Leporello is natuurlijk heel duur, dus dat kan een uitgever niet doen.
0: Ja?
1: Maar ik dacht, zoiets zou het moeten zijn. Die bundel moet door het colofon, door een auteursportret, maakt niet uit. Die regel gaat er helemaal dwars doorheen.
0: Ja.
1: Toen was er nog geen gedicht geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik zag het typografisch al wel voor me.
0: En dan vindt zo'n uitgeverij het ook meteen een goed idee.
1: Dat zeg ik er niet, dat zeg ik niet. Maar, nee hoor, dit was meteen wel iets wat ze interessant vonden. Maar ik had dus heel lang helemaal geen inhoud voor die zin.
0: Oh.
1: Ik dacht, ik weet wel dat er een streep doorheen moet, maar ik weet niet wat er moet komen.
0: Het is een gesprek geworden tussen jou en Tata Steel.
1: Klopt.
0: Over verdriet en vervuiling.
1: Dat heb je heel goed kernachtig gezegd, ja.
0: Nou. Ja. Goed, oké. Okay. Maar je schrijft ook romans. Je bent destijds bekend geworden, tenminste in ieder geval bij mij, met de roman Wormen en Engelen.
1: Klopt.
0: Dat ging over een gereformeerde, getroubleerde jeugd in Zeeland. Mag ik dat zo kort samenvatten?
1: Behalve dan dat het Goeree Overflakkee ligt in Zuid-Holland.
0: Oh, nee, maar niet.
1: Maar dat is niet
0: gelijk.
1: Erg.
0: Nee, volkomen terechte correctie. Je hebt gelijk, ja.
1: Ja. Nee, dat klopt. Ik moet zeggen, dat boek is heel bijzonder op dit moment voor me. Ik zal niet helemaal in detail treden, maar ik schrijf over een man in dat boek. Een dominee die mijn leeftijd heeft. Die is vorig jaar op jonge leeftijd plotseling overleden. En het is heel raar, want die was 40. Ik zit er dus over na te denken. Die Frans Kellendonk-prijs. Frans Kellendonk was 40 toen hij is overleden. Dat boek gaat over hem. Het is heel vreemd.
0: Ben je bang dat je de 40 niet haalt? Bedoel je dat?
1: Nee, dat niet per se. Maar ik zit wel heel veel een beetje aan de dood te denken de afgelopen weken. Ja.
0: Oké, maar als je dat boek kent, dan is je tweede roman, die heb ik hier in mijn hand, Onder Asfalt, ook hier een paar jaar geleden uitgekomen, wel een grote verrassing.
1: Ja.
0: Want dit is een dystopisch boek. Iets wat gedeeltelijk in de toekomst speelt.
1: Klopt.
0: De snelwegen zijn in Nederland allemaal verdwenen. Het heet niet voor niks, Onder Asfalt. En dan ontstaat er eigenlijk een nieuwe orde.
1: Ja.
0: Toch? Hoe kom je op zo'n idee?
1: Ja, dat ging over natriumlicht. In de zin van oranje lampen langs de snelweg. Je kent het wel.
0: Ja.
1: En dan een waas. En je ziet dat waas voorbij komen. En zeker als kind maakte dat een indruk op me. Alsof je een mysterieuze wereld zag die je overdag niet kunt zien.
0: Mm-hmm.
1: En dan openbaart zich opeens iets aan. Je denkt bijvoorbeeld ook aan langs industriegebieden rijden met al die vlammen. He, pijpen en stellage en vlammen. Mm-hmm. Dus, en ik ging over dat natriumlicht denken en ik dacht, oké, dat wordt steeds meer vervangen door halogeen wit licht.
0: Yeah.
1: Dus het is bijna een soort schijnsel uit een voorbije eeuw. En ik ging over die snelwegen nadenken. En opeens bedacht ik, dus dat al die snelwegen zouden verdwijnen.
0: Ja, oh.
1: Dat er geen snelwegen meer zouden zijn. Enigszins absurde gedachte.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik dacht, wat nou als er personages zijn die een soort Nederland meemaken waarin dat echt gebeurt?
0: Ja.
1: Of in ieder geval,
0: In 1999.
1: In 1999, in de zomer, op rond klokslag 10 uur op een avond. En dan zijn ze allemaal weg.
0: Ja, maar het is ook gewoon, er zit ook heel veel kritiek in, ook in die tijd. Je schrijft hier, veel mensen leken zo lamlendig. Ze demonstreerden niet, maar waren ook geen ultrarechtse klootzakken. Ze botsten niet met hun ouders, deden niet aan van de pot gerukte ideeën of discutabele ondernemingen. Gedresseerd, dat waren ze.
1: Ja. Dus, dit laat ik een personage inderdaad zeggen.
0: Laat je een personage zeggen, maar dat betekent dus dat je denkt van, het is ook wel goed dat er iets gebeurt. Maar dan vind ik dat dan meteen wel heel erg drastisch, hoe jij het aanpakt. Maar goed.
1: Nee, dat is ook heel drastisch, ja. En het is ook, het is heel heftig. Tegelijkertijd is het ook weer zo onwaarschijnlijk natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat van een echte, zeer grimmige dystopie misschien ook weer geen sprake is. Het heeft ook, voor mij althans, had het ook altijd iets luchtigs op een bepaalde manier. Ik dacht, het heeft ook iets komisch.
0: Ja.
1: Dat je niet meer weet waar de oprit is. Of dat je. En Nederland heeft uiteindelijk gewoon heel veel snelwegen. En als je dat weghaalt, ja, wat hou je dan over? Ja. Ja, een heel klein stukje grond eigenlijk.
0: Het is een interessante gedachte-experiment. Ja. Maar goed, ook die hele toekomstvisie. Dit is, nou ja, we kunnen daar nu niet verder op ingaan. Maar die is ook wel best wel vrij bizar. Hè? Als je gewoon nadenkt over hoe technologie in ons...
1: In je hoofd gaat zitten.
0: In je hoofd gaat zitten.
1: En dat stort dan in. Ja, dat gaat gebeuren met een van die personages in de toekomst.
0: Ja, ja. Okay. Ja. Goed, we moeten het hierbij laten, Maarten. En nogmaals hartelijk gefeliciteerd. 10 oktober krijg je die prijs. €5.000 en misschien nog wel iets heel moois erbij.
1: Ja, wie weet.
0: Een beeld of zo.
1: Ja, vast wel een beeld.
0: Oké, okay. Dankjewel en veel succes. En we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen is er weer een. Er zit hier Chris Keijnen. En zometeen nog Wat blijft van Human. Dag.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
2: NPO Radio 1.
14: Middernacht, het begin van maandag 22 juni. Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland 1,5 uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Human.
15: Wat blijft? Lara Billy Rensen.
16: De afstand blijft.

0: dat wat blijft. Journalist, columnist, essayist en romanschrijver Henk Hofland werd in 1999 door zijn collega's uitgeroepen tot de belangrijkste Nederlandse journalist van de 20e eeuw. Hij was iemand met een ongelooflijk scherpe geest en een bijtende pen. Dat gaan we horen vannacht. Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat hij overleed en zijn zoon Edmond Hofland is hier om over hem te vertellen. En onze audiodocumentaire gaat over Henriette Polak, ook wel de moeder van het humanistisch verbond genoemd.
1: Wat blijft?
2: Vandaag? Of, oh, nou, in de 60, ja, nee. Ik was even het spoor bijster.
3: Bijna te mooi, hè, deze muziek. En overal waar te voor staat, dat is niet goed, behalve telefoon en televisie.
4: We kennen natuurlijk allemaal de scharrelkip, het scharrelvarken. Maar wat dit is de scharreltas. En wat hiermee in de hand is, is het volgende. Je legt hem neer en hij scharrelt voor jou de boodschappen bij elkaar.
5: Als iedereen nou altijd binnenkant op de vloer had gesmeerd, en dan zou op een gegeven moment iemand op zijn brood smeren, en dan zou je denken, nou, wat is het, slaat dat nou? Wie gaat dat nou op zijn brood smeren?
6: Dicht bij de Hondsbossche Zeewering is 's morgens om 11 uur door Wim T. Schippers een flesje limonade gazeuze in zee gelegd. De gazeuze bij petten zouden wij misschien het beste een soort feitkunst kunnen noemen.
7: Wij geven het woord aan
4: Valkenbos.
7: Wij geven het woord aan
4: Valkenbos.
7: Wij geven het woord aan
3: Valkenbos. Wat ben je ook weer? Nou, zo zijn we.
0: Onmiskenbaar, Wim T. Schippers hier in zijn vele vormen. Hij was programma- en televisiemaker. Met series als Hoepla rekte hij de grenzen van de Nederlandse televisie op. En dat deed hij samen met zijn vrouw Ellen Jens, met wie hij jarenlang programma's maakte voor de VPRO. Hij was ook schrijver, bekend om zijn geheel eigen taal. Vol van woorden en zinnen die in het collectieve geheugen zijn blijven hangen. Zoals jammer, maar helaas, reeds, als het ware. En heerlijk zijn ook zinnen als niets is zo verhelderend als verwarring. Hij was acteur, speelde vaak zelf mee in zijn eigen producties. En hij was stemacteur. Generaties Nederlanders kennen hem natuurlijk als de stem van Ernie, van Bert en Ernie. Hij was ook beeldend kunstenaar, maakte spraakmakende werken. We hoorden het al even, de pindakaasvloer. Conceptueel kunstwerk dat bestond uit een grote laag pindakaas, uitgesmeerd over een vloer. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam kondigde deze week aan dat ze dat werk naar aanleiding van zijn dood opnieuw gaan installeren. En hij maakte de drol, een kunstdrol van 4 meter hoog, die hier in Hilversum in de tuin van het VPRO-gebouw staat. Vorige week overleed Wim T. Schippers op 83-jarige leeftijd. Vannacht heb ik contact met acteur Dick van den Toren. Hij was bevriend met Schippers en werkte met hem samen voor verschillende televisieseries, zoals De Lachende Schrikkwast en We Zijn Weer Thuis. Dick, goedenacht.
8: Hi, goedenavond, goedenacht.
0: En allereerst goedenacht. Natuurlijk gecondoleerd met dit verlies. Hoe bereikt het nieuws van het overlijden jou?
8: Via berichtjes via de WhatsApp van vrienden, de mensen die het eerder hadden gehoord en mij condoleerden ermee en vroeg of ik dat al wist en zo. Dus via de WhatsApp.
0: Had je het zien aankomen dat Wim T. Schippers zou overlijden? Ja, ooit natuurlijk, maar...
8: Nee, niet echt zo direct. Je ziet het nooit echt helemaal aankomen, geloof ik. Je hebt toch altijd toch iets... Ja, weet niet. Je hebt altijd een gebrek aan fantasie, denk ik, dat je altijd dat niet helemaal ziet aankomen.
0: Ja.
8: Het overvalt je toch op de een of andere manier heel erg, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Kan ik me voorstellen. Jij kende Wim eerst als kijker, heb ik begrepen. Nog lang voordat je hem persoonlijk ontmoette. Ik ben zo benieuwd, wat maakte toen indruk op je? Toen je hem voor het eerst ontmoette?
8: Nou, ik ken hem vanaf mijn 12e dat ik naar de televisie Chef Noekels of Discohoek en programma's zat te kijken. De ondergang van de Onan. En daar zat ik met mijn vader onbedaarlijk om te lachen. En toen ik 18 of 19 was en ik werd gebeld om een keer langs te komen voor om te praten, kwam ik natuurlijk soort bij... bij iemand die wat een soort van mijn held was.
0: En hoe was dat?
8: Ik vond hem gewoon fantastisch. Nou, soms heb je mensen tegen wie je opkijkt dat je erg nerveus blijft.
0: Ja.
8: Je hele leven lang. En soms kun je wel relaxen. En Wim is wel heel. Stelde mij wel op mijn gemak. En ik deel wel een soort van gevoel voor humor. Dus ik kon altijd verschrikkelijk om hem lachen. Dus ik heb het altijd heel erg

0: ja, nee, dat was vrij snel heel, heel leuk en gezellig. En hij is een heel amabel mens.
1: Ja, precies, want dat hoor ik. Werkte. Ja, dat hoor ik aan je, dat hij jou ook op je gemak stelde.
0: Ja, hij is een superlieve man. Hij is een heel erg lieve, warme man. Hij heeft natuurlijk naar het buiten toe iemand die altijd een antwoord terug heeft en heel bij de hand is. Maar was in de omgang gewoon, als je daar wat langs was of een etentje had, altijd heel erg lief. Ellen ook. Dus de mensen die met de groep met wie hij werkte en de meeste mensen bij de televisieseries vroegen ook aan de techniek en zo van de NOB en de NOS. Die vroegen ook gewoon aan of ze specifiek aan of ze weer met Wim en Ellen mochten werken. Omdat het zo'n leuke sfeer was en zo leuk. Dus je had op den duur wel heel erg dezelfde mensen die. Die dezelfde cameravrouw en dezelfde crew die daar het licht en alles deed. Dus dat was een soort van familieachtig gevoel, wat heel leuk was.
1: En jullie repeteerden ook bij ze thuis, hè?
0: Ja, wekenlang.
1: Hoe was
0: Want
1: dat?
0: Hij was ja, dat is gewoon heel erg leuk. Dat is gewoon een beetje als werk als met toneel. Met toneel repeteer je ook veel meer dan... met toneel repeteer je een toneelstuk wel iets van 2 maanden of 6 of 7 weken. En... dat doe je met televisie eigenlijk nooit, behalve met Wim. Die repeteerde de mise-en-scène en alles helemaal tot in de finesse. De woorden, de rare zinnen moesten wel letterlijk worden uitgesproken. Er mocht niet in worden geïmproviseerd. Mensen dachten altijd dat iedereen zomaar wat deed. Maar dat was absoluut niet het geval.
1: Ja, dus het leek alsof iedereen zomaar wat deed, maar er was ongelooflijk hard gerepeteerd.
0: Ja, hard gerepeteerd en heel erg op de taal. Want hij is natuurlijk heel talig. Dus de zin moest precies gezegd worden zoals die opgeschreven was.
1: En dat gebeurde in het huis bij Wim en
0: Ja,
1: Ellen.
0: Bij Wim beneden in ook waar al zijn afvalkunstwerken... die nu langzaam allemaal af zijn. Die stonden daar allemaal in die benedenruimte. Want zijn huis was ook een soort van groot bouwproject. Hij was altijd bezig met de verbouwing of met iets nog mooier maken. Als kunstwerk zijn hele huis ook aan het mooi maken.
1: Want dus deed hij dat allemaal tegelijk? Deed hij alles waar hij goed in was, deed hij dat na elkaar? Of was het altijd één grote...
0: Nee,
1: de creatieve bende bij
0: ja, altijd anders door elkaar. Maar hij was wel, het is natuurlijk iemand, en daar heb ik ook wel heel veel bewondering voor. Hij heeft zijn leven lang, er zijn natuurlijk niet zoveel mensen die echt kunnen doen wat ze willen. Wat ze leuk vinden. En hij heeft zijn hele leven lang alleen maar gedaan wat hij leuk vond om te doen. En dat is best wel ingewikkeld. Want hij kon bijvoorbeeld niet zo'n televisieserie schrijven. Dat hij dan, want de meeste series worden door heel veel schrijvers geschreven. Dan wordt er de bepaalde characters door iemand geschreven. En de plotlijn door iemand. Mm-hmm. Maar Wim die kon nooit samenwerken in die zin. Hij was echt iemand die dat helemaal in zijn eentje schreef. Vandaar dat er 6 afleveringen per seizoen waren. In plaats van 26. Wat gewoon regulier is als je een heel seizoen wil vullen. Dus er werd er 6 gemaakt. En het volgende seizoen weer 6. En dan weer 6. Want het was gewoon. Ja, hij schreef het allemaal in zijn eentje. En dat nam heel veel tijd in beslag.
1: En wat was jullie rol dan? Uitvoeren wat hij.
0: Wat hij deed. Ja. Maar we mochten op de set natuurlijk wel doen. Ik mocht wel bijvoorbeeld alles wat ik maar om kon laten vallen. Om laten vallen. Of in mise-en-scène stond het wel vast. Maar ja, dat is dan gewoon het spelen van een rol. Je moet dat zelf helemaal invullen. En zoeken samen met de regisseur.
1: En
0: maar
1: dat was
0: het is veel meer werk dan je normaal gesproken doet wanneer het vrij snel. Want vaak kom je op een set en dan krijg je de tekst opgestuurd gekregen. En dan stuur je hem in en dan doe je hem 's ochtends. Maar dan heb je niet gerepeteerd ergens in een zaaltje. Met de meeste dingen doe je dat gewoon meteen. En dat was met Wim niet het geval.
1: En dat vallen, hè? En dingen laten omvallen. Dingen die uit de lucht kwamen vallen. Waarom deed hij dat? Waarom moest dat erin?
0: Ja, hij vindt dat ontregelen heel erg leuk. Ik vind van dat nu hij weggevallen is, ga je natuurlijk eigenlijk helemaal weer door dat hele.
1: Ja.
0: Dat hele leven heen. En denk je, jeetje, dat ik daarbij betrokken ben geweest. Wat bijzonder dat ik daar aan mee mocht doen. En dat snap je als je dat weer terugziet in 1981. Want die laatste serie van We zijn weer thuis is alweer 30 jaar geleden of 32 jaar geleden.
1: Ja.
0: Dus het is idioot lang geleden dat de tv-series er waren. Ook de jaren 80 en 90 series. Maar je ziet ook gewoon op de socials en alles dat mensen daar enorm op reageren. Omdat het zo'n ontzettende impact heeft gehad op iedereen zijn leven, op wie volwassen worden. Want ik was natuurlijk in 18 toen ik met hem ging samenwerken. En ik heb dat tot mijn 32e met hem gewerkt. En dat heeft mij eigenlijk meer gevormd dan mijn ouders, zou ik maar zeggen.
1: Ja,
0: want zijn
1: bijzonder.
0: Levensinstelling van dat, die vrijheid die Wim heeft, die levensbeschouwelijke visie van dat vrij zijn en dat anti-autoritaire en het zelf weten en tegen de keer. En dat omarmde ik altijd heel erg.
1: En dat ontregelen waar je het over hebt, dat hoorde daarbij eigenlijk.
0: Ja, dat ontregelen, dat ding omvallen. En je ziet het ook eigenlijk aan de televisie, aan de sets, aan de decors die het gewaarst. Ik vind zijn televisieseries echt. Je ziet niet zo vaak kunst op televisie, dat televisie als kunstvorm is. En dat was het natuurlijk helemaal. Want er stond bijvoorbeeld Donald Summer een liedje te zingen op een trap. En daarvoor was een kamer gebouwd met een open raam. En er stond dan Fred Haché met de dames Rimiko, Ria, Mia en Koba, drie Keulse potten. Die zaten dan in die huiskamer. En dat raam stond open. Daarachter hoorde je Donna Summer zingen op die trap. En dan zei Fred Haché, wat een kaleren herinnerde die ramen dicht. En dan hoorde je Donna Summer helemaal niet meer. Dus het was gewoon conceptueel heel erg dat. Of dat die kast met die grammofoonplaat van Onkels Discohoek, elke keer Evert van der Pik, dat opviel. Ja, dat is de stijl van Wim of zo, zou ik maar zeggen. Maar het is wel zo, het is natuurlijk een groot verschil tussen zijn kunst en zijn televisiewerk. Want in het televisiewerk en de teksten die hij in de televisieserie heeft, er wordt wel eens gezegd van ja, het had geen inhoud of het gaat nergens over. Maar er is niemand, hij was met de inhoud van de tekst van die televisieseries, ging heel erg ergens over.
1: En waar gingen ze dan over?
0: Ja, gewoon over alle levensbeschouwelijke vragen waar we allemaal mee zitten. Dan moest ik tegen Gerard Tolen zeggen. Dan vroeg Truus Dekker als mevrouw De Wilde aan Gerard Tolen. Bent u getrouwd, gescheiden of anderszins? En zei Gerard Tolen, anderszins. En zei Truus, ja, ik had er ook altijd zo graag zo'n jongen bij willen hebben. Snap je? Ik bedoel, dus dat was in zijn tijd, dit is in de 80e jaren, ontzettend zijn tijd vooruit in vrijgevochtigheid en hoe hij over de dingen dacht.
1: Ja.
0: En dat wil je als je zelf 18 of 17 of 16 bent, wil je dat graag zien. Kinderen houden niet van kinderprogramma's, maar van volwassen thema's, omdat ze daar iets van op kunnen steken.
1: Nou, en hij is in die zin natuurlijk ook ontregelend geweest met zijn televisie. Er zijn zelfs kamervragen geweest. Er is geschamperd over blote mannen en ook blote vrouwen op televisie.
0: Ja, ja.
1: Dus hij heeft...
0: Ja, en ook Willem Juliana die dan spraakt.
1: Precies.
0: Verschillen.
1: Ja. En wat kon hij daar dan? Hoe ging hij daarmee om?
0: Ik kan me voorstellen dat ze er toen zo'n heisa over maakten.
1: Nee,
0: dus
1: nee.
0: In die tijd waarin hij leeft, hij heeft natuurlijk ook in een tijd, hij leeft in een tijd waarin hij door een heel ander Nederland een enorme voedingsbodem had om tegen op te staan.
1: Ja.
0: Want de truttigheid en de burgerlijkheid en de zoetsappigheid van de Nederlandse samenleving, die kon hij natuurlijk in die tijd heel goed attackeren in zijn programma's. Dat is natuurlijk een geweldige tijd geweest om. Ik heb daar heel veel van. Ik heb nog nooit in mijn leven een baas gehad. Ook mede omdat Wim dat ook nooit had. Wim had natuurlijk lag geregeld over hoop met de VPRO, omdat hij gewoon zelf gereid was en geen slijmer. Hij kon zich permitteren, toch uiteindelijk permitteren, om te doen wat hij zelf wou. En de meeste mensen, zeker in de televisie- en filmvak, die hebben een baas boven zich. Die moeten zich, en zeker in deze tijd, helemaal aanpassen aan de tijd en aan wat men op de televisie wil en hoe het eruit moet zien enzovoort enzovoorts. Dus dat is heel bijzonder dat iemand dat nog helemaal zelf kon. Er is ook je kan Wim's werk ook helemaal niet vergelijken met werk in het buitenland. Er is niet een Amerikaans vergelijk. Het is totaal anders dan Monty Python of wat voor humor uit Amerika dan ook.
1: Ja. Zullen we nog even luisteren naar de lachende scheerkwast? Want dat is toch ook een heel bijzondere vorm waar jij ook een belangrijke rol speelt. We gaan luisteren naar een aflevering uit begin jaren 80, waar jij, Dick, zelf ook inspeelt. Jouw karakter Otto ligt in het ziekenhuis, krijgt een dominee op bezoek die jou probeert te overtuigen van het bestaan van God.
0: Ja, ik was uit de serie geschreven omdat ik naar de toneelschool in Engeland ging. En toen lag ik op de terminaalafdeling, omdat ik dood ging.
1: Ah,
0: en
1: vandaar.
0: Op die terminaalafdeling van het Toon Hermans ziekenhuis kwam de dominee langs.
1: Laten we luisteren.
0: Ja.
2: Zeg Otto, maar zonder God, hè? dan zou het toch een hele rare boel worden in de wereld. Ik bedoel...
3: Maar het is toch ook een hele rare boel in de wereld?
2: Als je nou ziet hoe de vlinder uit de pop kruipt... en de wortels van de planten het voedsel in de bodem opzuigen... Nou, ik wil maar zeggen, we zien in alles toch een soort doelgerichtheid... hetgeen de veronderstelling van een kosmische superontwerper nog zo gek niet is. Die hele natuur is toch orde en systeem?
3: Nou, het is allemaal veel rommeliger dan u denkt... En dan was er een perfect systeem. Dan wil dat nog niet zeggen dat het door iets of iemand is ontworpen. Het is gewoon een kwestie van evolutie. Kijk...
2: Oh nee, maar wij moderne christenen verwerpen ook helemaal niet zoals de EO. De evolutieleer van Darwin. Maar wij zeggen gewoon dat God als ontwerper gekozen heeft voor die langzame ontwikkeling.
3: Ja, zo lust ik er nog wel eentje.
2: Oh, tast gerust toe, hoor. Ze zijn het ons tot de vorm opgegeten te worden.
3: Maar als u meent dat het heelal en dus ook onze aarde... dat daaraan een ontwerp aan de grondslag ligt... dan moet ik u wel vertellen dat die ontwerper de flik met de pet naar heeft gegooid.
2: Zo?
3: Neem nou alleen het menselijk lichaam. Dat is toch een regelrecht wanproduct? Het minste geringste gaat er wat stuk. Bent u ooit wel eens iemand tegengekomen waar niet wat aan mankeerde?
1: Ja, dit is werk van meer dan 40 jaar geleden.
0: Ja.
1: Het gaat nog 6 minuten zo door. Hoe luister je nu naar dit fragment, Dick?
0: Ik vind het inhoudelijk geweldig. Ik vind het natuurlijk altijd verschrikkelijk om naar mijn eigen stem te moeten luisteren of te kijken. Maar ik vind het nog net zo actueel als ever. De 6 geloofsovertuigingen waardoor het katholicisme gelooft dat God bestaat, dat heeft hij in die teksten allemaal helemaal weerlegd. Dus hij kreeg ook heel veel reactie van allerlei theologen die daarop inhaakten met hem.
1: Er waren altijd wel reacties op wat hij maakte.
0: Ja, maar dit is wel een stukje wat heel inhoudelijk doordacht is. Hij daar echt, dat snap je, dus dat vind ik heel leuk aan hem.
1: Ja, in de Volkskrant werd deze week geschreven dat diepte en inhoud niet aan hem besteed waren. Hebben ze begrepen wie hem was, denk je?
0: Ja, nou ja, ik weet niet. Dat hebben ze niet helemaal begrepen. En het is natuurlijk altijd het geval met humor. Humor is toch een soort van beleefde vorm van wanhoop. En dat wordt altijd een beetje onderschat. Mensen zien niet dat humor ook juist over pijn gaat. Want daarom lach je. Je lacht om het trieste ergens van.
1: Mm-hmm.
0: Snap je? Dat is het over het mededogen of het troostende wat erin zit. Daar moet je om lachen. Dat heeft erbarmen of zo. En dat zit in Wim's dingen. Maar en daarbij is het natuurlijk diepte en inhoud. Het is natuurlijk Wim's televisie, die dit soort van teksten van we zijn weer thuis of lachen scheerkwast, die zijn natuurlijk wel anders dan zijn museale kunst. Want daar kan je weer anders naar kijken, snap je? Dat misschien, ik snap niet wat ze in de Volkskrant eigenlijk bedoelde daarmee. Ik ben het daar niet mee eens, laat ik het zo zeggen.
1: Nee. Als jij zou moeten kiezen, wat blijft er dan voor jou van Wim T. Schippers voor altijd?
0: In de zin van wat ik daar aan overhaal?
1: Voor jou persoonlijk, ja.
0: Ja, nou, wat ik zei, van dat ik die levensinstelling, dat je vrij bent, dat ik helemaal overal, de vrijheid die Wim altijd gevoeld heeft om te doen wat hij wou en te vliegen fluiten door het leven te gaan en geen baas boven zich te hebben, dat is wel iets wat ik heel erg merk dat ik dat van hem heb geleerd en overgenomen, eigenlijk als levensles.
1: Ja. En het lachen?
0: En dat heeft hij. En het lachen, en de humor en het relativering natuurlijk van dat. Maar dat vrij zijn en overal niet vrij aan hebben, maar gewoon op een andere manier naar kijken. Zijn manier van kijken naar de wereld is gewoon heel erg leuk. Vind ik heel bijzonder aan hem. Ja.
1: Dankjewel dat je met ons stil wilde staan bij het overlijden van Wim T. Schippers. Dick van den Toren. Schippers overleed vorige week woensdag 10 juni op 83-jarige leeftijd.
4: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
1: Henk Hofland groeide op tijdens de Tweede Wereldoorlog. Werd een van de bekendste journalisten van Nederland. Volgens zijn collega's zelfs de belangrijkste journalist van de 20e eeuw. Hij schreef met tegelslichten een boek dat nog altijd wordt gezien en gelezen door alle generaties journalisten. En zijn nalatenschap leeft voort in De Tegel, de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland. Achter de columns, boeken en analyses schuilde een man met een grote nieuwsgierigheid naar de wereld om hem heen. Over het leven van Henk Hofland praat ik vanavond met zijn zoon, Edmond Hofland. Fijn dat je er bent.
5: Dank je wel.
1: Hier bij me in de studio. Veel mensen kennen zijn boek Tegelslichten, kan ik mij voorstellen. Een klassieker. Maar voor de mensen die het niet kennen, wat typeert dat boek?
5: Ja, Tegelslichten, dat is eigenlijk een... Kun je zien als eigentijdse journalistieke geschiedschrijving. het stelt aan de kaak het gebrek aan openbaarheid. Waarbij de toenmalige elite die hij beschrijft, die vanzelfsprekende. Hoe noem je dat? De vanzelfsprekende aanspraak op de macht wil hebben.
1: Uh-huh.
5: En daarbij. Gaat het ook over de volgzaamheid van de pers. En de dociliteit van de burger, die dat toentertijd was. Kijk, het boek is gepubliceerd in 1972. En hij heeft daarbij eigenlijk de naoorlogse periode tot in de jaren 60 beschreven. En ja, dat werd een groot succes.
1: Nogal een groot succes, ja. Ja, ik heb het jaren geleden gelezen en ik heb het er nu weer eens bijgepakt. En ik was eigenlijk vergeten hoe scherp zijn pen was en hoe bijtend ook. Ik wilde eigenlijk de eerste paar zinnen maar eens even voorlezen, ja, om de luisteraar daarin mee te nemen. Pagina 7, tegels lichten. Dit is de wordingsgeschiedenis van een verbazing. De verklaring waarom de meeste mensen, massa's en bewindvoerders, maar door brutale, tussen haakjes onbeschaamde, komma naakte, komma grijnzende domheid, hoe langer hoe meer afschuw bezorgen. En waarom ik tegelijkertijd moedelozer word als ik denk dat er iets aan zou moeten of kunnen doen. Dat ik daar iets aan zou moeten of kunnen doen. En dan gaat hij nog verder. Dit zijn de eerste paar woorden van. Het is niet echt een kabbelend begin.
5: Nee.
1: Hij gaat er meteen in.
5: Ja, en het aardige is, het boek is verschenen in 1972. Maar hij was er al in het begin 1970 aan begonnen. Want hij ergerde zich toen al aan de autoritaire stijl van het bestuur en de elite. En ook van de uitgeverij van de krant waar hij toen medehoofdredacteur was. Maar hij kon dat niet onder zijn eigen naam schrijven. En hij,
1: waarom kon dat niet? Omdat hij kritiek ging geven?
5: Ja, hij schreef dat onder het pseudoniem H.W.S. Wuster. En dat staat voor hij wordt steeds woester.
1: Aha.
5: En dat verscheen in Hollands Maandblad. En dat waren 6 of 7 afleveringen. En de eerste ondertitel was ook de eerste zin van wat je net voorlas. De wordingsgeschiedenis van, wat was het?
1: Dit is de wordingsgeschiedenis van een verbazing.
5: Ja.
1: Ja. Maar die bijtende scherpte, die zie je nu niet zo vaak meer. Is er iemand die aan jouw vader doet denken op dit moment?
5: Nou ja, een hoge kwaliteit vind hebben en die onverschrokken pen heeft, dat is Sheila Sital Singh.
1: Het is onverschrokken, dat is, ja, wat je vader ook toedicht.
5: Ja, dat vond ik wel, ja. Mijn vader was geen bange man.
1: Nee.
5: Dat is Sheila Sital Singh zeker niet.
1: Nee.
5: Ja, onderschat misschien nog wel, maar ik weet het niet. Ik vind dat zij dat heel erg goed is. En permanent op een hoog niveau.
1: Toen ik het teruglas, was het niet alleen het bijtende wat me opviel en de scherpte, maar ook zijn blik, een soort helikopter die boven de Nederlandse samenleving hing, die voor mijn gevoel ook nog kon tijdreizen. Die heel goed naar voren en naar achter kon kijken. In zijn analyses, heeft hij hard moeten werken om daar te zijn met zichzelf? Want dan moet je toch ongelooflijk veel hebben gelezen en alles bijhouden. En
5: nou ja, kijk, wat mijn herinnering aan mijn vader is, en dat is natuurlijk wel een voordeel, hij heeft zich nooit verveeld. Hij was altijd bezig. En als hij niet met schrijven of lezen was, dan had hij wel een druk sociaal leven. En anders was hij wel aan het schilderen. Of de schutting in de achtertuin heeft hij met een groot schilderij, van een groot schilderij voorzien. Of hij maakte zelf schilderijen of hij maakte installaties.
1: Dat deed hij ook nog allemaal.
5: Hij was altijd bezig. Dus,
1: maar was hij altijd aan het werk?
5: Nou ja, maar misschien als hij dan met iets anders bezig was, was hij in zijn hoofd wel aan het werk. Dus het was ook altijd wel avontuur. Dus ik kan me herinneren, bijvoorbeeld in die tijd, toen ik klein was, toen had je nog wijnflessen. We hadden van die loden hulsen om de kurk.
1: Ja.
5: En die mochten we niet weggooien, die moesten we bewaren. Die gingen dan smelten. En het gesmolten lood goot hij dan in een kleine mal. En de kleine mal was van een kogel. Die kogel duwde hij dan in een huls. En als mijn moeder dan op zaterdag de stad inging, dan, en hij was dan thuis, dan pakte hij de revolver. Want we hadden dan een wapen in huis. En dan deed hij een kogel in de kamer. En die revolver plaatste hij dan in een bankschroef in de kelder. En deed een, hij spande de haan en bond een touw om de trekker. En de touw ging om een katrol. En wij stonden dan, mijn vader, mijn broer en ik, flinke afstand in de gang. En dan trok hij aan de trekker. En werkelijk een oorverdovend kabaal. Vooral want die akoestiek van de kelder was gigantisch. Dus dat was een enorm kabaal. En opgetogen zag ik mijn vader daarna verdwijnen in de kruiddampen van de kelder. En triomfantelijk kwam hij boven met het telefoonboek van Amsterdam, waar dan de kogel in was verdwenen. Die niet verder reikte dan de letter A. Maar dat maakte niet uit. Het was, ja.
1: Het heeft ook iets ondeugends om dat te doen als mama weg is. Als, ja. als zijn vrouw weg is.
5: Ja, maar dat is ook zo. Hij had eigenlijk altijd wel een ondeugende kant. Dus,
1: En iets aan iets willen uitvinden en ontdekken. Want het is niet zo dat hij dat die pistool zomaar of de revolver zomaar afvuurde. Dat moest dan aan een touw met een.
5: Nou ja, kijk.
1: Dat was puur voor de veiligheid.
5: Dat was vanwege de veiligheid. Als dat wapen ontploft in je hand, ben je het gereedschap kwijt. En ja. Dat is je hand.
1: Ja.
5: Dus dan kan je dan niet meer tikken. En tikken, dat deed hij graag.
1: Ja.
5: Dat geratel van de schrijfmachine herinner ik me nog erg.
1: Ja?
5: Ja.
1: Hoe was dat de hele dag gaande? Wat
5: nou,
1: herinner je ervan?
5: Nadat hij geen hoofdredacteur meer was, werd hij televisierecensent.
1: Ja.
5: Hij werd toen weggepromoveerd als tot televisierecensent. Hè? Dus hij keek naar televisie, maar hij schreef dan thuis. En dat betekent dat hij schreef dan eerst op papier iets en daarna op de Adler kantoorschrijfmachine. En dat zijn van die apparaten waar je toch flink veel kracht op moet zetten.
1: Klink, klink, klink. Ja,
5: ja, en dan inderdaad de bel dat de wagen aan het eind van de regel is. En dan, ja, hop, weer naar de nieuwe regel.
1: En is dat een geluid waar je met plezier aan terugdenkt?
5: Zeker.
1: Ja?
5: Ja, dat is voor mij een heel huiselijk geluid.
1: Oh ja, geruststellend misschien wel.
5: Ja, het geeft wel. Ik viel er wel makkelijk bij in slaap.
1: Oh ja, heerlijk.
5: Als kind.
1: Maar ik hoor in je verhaal dat je vader ook een aanwezige vader was. Dus het is niet zo dat hij alleen maar aan het werk was.
5: Ja, nou ja, kijk, hij had in ieder geval in zoverre aanwezig dat hij graag de dingen overbracht die hem vooral interesseerden. Mij interesseerde veel vooral voetbal en dat deed hem niet zoveel. We zijn wel gaan kijken naar de intocht van Ajax na het winnen van de Europa Cup 1... En hield zijn hart vast toen ik mijn hand uit zijn hand losrukte om naar het midden van de Van Baarlestraat te rennen. Om daar zo dicht mogelijk bij de Ajax-spelers terecht te komen. Maar dat was dan het enige.
1: Ja.
5: Wat wel heel erg.
1: Terwijl jij was goed in voetbal, toch?
5: Voor mijn niveau redelijk wel, ja. Ik heb redelijk hoog gespeeld in de jeugd, maar niet goed genoeg om daar verder mee te komen.
1: Maar wel met mensen gespeeld die later hoog geëindigd zijn.
5: Die mooie bekers hebben gewonnen.
1: Juist. Ja, wie zijn dat?
5: Ik heb tegen Wim Kieft gespeeld, Rijkaard, Gullit.
1: Wow.
5: In die competitie.
1: Ja.
5: Zij zaten bij DWS de laatste twee en Kieft bij Ajax.
1: En stond je vader dan langs de lijn?
5: Hij heeft één keer gekeken.
1: Oh, echt?
5: Vond het voor de rest niet zoveel aan.
1: Oh. Dus hij koos ook wel echt zijn momenten om. Dat moest echt ook iets voor hem betekenen.
5: Ik geloof dat ik echt heel erg gevraagd heb aan mijn ouders of ze kwamen kijken. Dat was thuis tegen Ajax. Het werd 2-2, dat weet ik nog wel.
1: Oh ja, dat weet je nog.
5: Ja, nou, ik herinner me dat vooral omdat alle Ajax-spelers huilend van het veld afgingen, omdat het enige puntverlies was in de competitie.
1: Oh, kijk. Even terug naar het boek waarmee we begonnen.
5: Ja.
1: Tegels lichten. Waarom? Wat was voor hem de aanleiding? Want je zegt, zat hij toen in een hele boze periode? Was hij?
5: Nou, kijk, de aanleiding was. dat hij zich ergerde aan meerdere dingen. Dus hoe bestuurlijk Nederland elkaar dekte. Je hebt een hoofdstuk over burgemeester Schokking. Die was burgemeester van Den Haag. En had daarvoor als burgemeester in Hazerswoude, was hij mede verantwoordelijk voor het oppakken van... ik weet niet meer hoe die familie heet, maar van een Joodse onderduikers.
1: Uh-huh.
5: En daar de Geet Hofmans affaire heeft hij uitgebreid beschreven. En over de Nieuw-Guinea kwestie. Dus het bestuurlijk Nederland dat daar... Ja, hoe zal ik het zeggen? Als een vanzelfsprekendheid macht uitoefende.
1: Zelfgenoegzaam.
5: Zelfgenoegzaam. En eigenlijk langzamerhand macht uitoefende zonder echt gezag te hebben. En ja, dat
1: maakte hem boos.
5: Maakte hem boos. En de boosheid zat hem ook uiteindelijk in de manier waarop hij werd weggepromoveerd bij de krant.
1: Ja, dat was toch omdat hij een borreltje ging drinken met iemand die, nou ja, niet als een staatsvijand werd gezien, maar wel...
5: Nou, hij ging naar een feestje van Willem Oltmans.
1: Ja.
5: Waarvoor hij was uitgenodigd. Maar hij had mensen meegenomen die niet waren uitgenodigd. En daaronder was Peter Zonneveld, fotograaf van de Telegraaf. En die had stiekem foto's gemaakt van drie aanwezige Sovjet-diplomaten. En ik geloof dat Sovjet-diplomaten in die tijd ook niet zonder toestemming Den Haag mochten verlaten.
1: Ja.
5: Maar goed, de Telegraaf zag daar wel brood in. Ook omdat Oltmans een conflict had met Luns heel lang.
1: Ja.
5: Toen Luns minister van Buitenlandse Zaken was. En Luns was op dat moment secretaris-generaal van de NAVO. Dus ja, een vuurtje opstoken kon wel. Maar goed, dat werd een rel. En toen heeft mijn vader, omdat Oltmans dreigde met een rechtszaak wegens schending van privacy, heeft mijn vader toen excuses aangeboden.
1: Ja.
5: Publiekelijk. En dat staat ook nog wel op. Dat is nog wel te vinden ergens.
1: Maar toen werd hij dus weggepromoveerd. Hij moest televisierecensenties
5: gaan
1: schrijven.
5: Hij had... kijk, hij was een van de mede-hoofdredacteuren van de nieuwe fusiekrant.
1: Ja.
5: NRC Handelsblad. En hij was daarvoor hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad. En dat werd NRC en het Algemeen Handelsblad maakten abonneeverlies. En zij... dat moest gefuseerd worden. En hij omschreef dat als het vastklinken van twee schepen bij windkracht 10 op volle zee.
1: Uh-huh.
5: En dat was dus een moeizame exercitie. En Henk had een slechte verstandhouding met de directeur van de NDU, de Nederlandse Dagbladunie, Willem Kluivers.
1: Ja.
5: En die zag, die had maar één aanleiding nodig.
1: Ah, zo,
5: om,
1: ja.
5: Om van mijn vader af te komen. En dat was deze kwestie. En dankzij mede-hoofdredacteur André Spoor is hij wel voor de krant behouden gebleven.
1: Door televisierecensenten.
5: Ja.
1: Hoe heb jij die... kan je nog herinneren hoe dat was thuis toen? Want dat moet toch een ingewikkeld moment geweest zijn voor je vader, kan ik me voorstellen.
5: Zoals hij dat later omschreef, was het... zijn lichaam was te klein om alle trappen te kunnen incasseren, ontvangen. Dus er waren heel veel mensen die bleken geen vrienden te zijn. En hij stond er tamelijk alleen voor.
1: Mm-hmm.
5: En ik kan me herinneren...
1: Weet je nog wanneer je het hoorde? Dat je vader dit over...
5: Nou, ik hoorde dat van een klasgenootje.
1: Oh ja?
5: Ja, die met de Bordewijkse naam Frans Dingerdis.
1: Oh echt?
5: En die smaalde... Haha, je vader is geen baas meer nu, dus zullen jullie je huis moeten verkopen.
1: Oh, wat aardig.
5: Ja, dus ik kwam enigszins overstuurd thuis. En ik werd wel gerustgesteld. Maar het heeft mijn vader wel gestimuleerd om dat boek versneld af te maken. Tegelslichten. En hij noemde dat ook zelf wel een wraakboek.
1: Vond hij het... Het is natuurlijk een teleurstelling. Ik kan me voorstellen dat je op deze manier behandeld wordt. Maar het kan ook zijn dat je misschien wel blij bent dat je geen hoofdredacteur meer bent. Want je hebt opeens tijd om dit te schrijven.
5: Ja, los daarvan. Hij kon daarna datgene doen waar hij misschien wel beter in was. En dat was schrijven.
1: Ja, nee, maar dat bedoel ik. Ja.
5: En hij heeft daarna alles kunnen doen wat hij heeft willen doen. Hij heeft ook wel zijn best gedaan als hoofdredacteur. Maar het was niet een succes. En dat had meerdere oorzaken. Mm. Maar misschien ook wel dat hij dat misschien niet goed genoeg heeft aangepakt. Maar er waren ook andere omstandigheden. Mm. Maar het was, hoe zou ik het zeggen, een misschien wel voor hem een uitkomst om te gaan schrijven. Ik kan me ook herinneren, ik ben nog een briefje tegengekomen aan oud-minister van Buitenlandse Zaken Stikker. Dat was ook in 1972, toen zat hij in de redactie van het televisieprogramma Markant. En dan schrijft hij dat hij wel opgelucht is dat hij geen hoofdredacteur is.
1: Aha, kijk. Ja, dat kan je dan misschien daags daarna, of een week daarna, of misschien een maand daarna wel voelen.
5: Nou, in ieder geval met de tijd.
1: Ja.
5: Ja, dat in ieder geval de... Ja, want hij heeft het misschien toch wel als een vernedering ervaren. Hoe die daardoor pluigers werd behandeld.
1: Ja. Het feit dat dat gebeurde, je zegt dat ik merkte dat thuis. Die boosheid die hij had, merkte je daar iets thuis van? Over de samenleving, over de volkse journalisten, over...
5: Als kind niet zoveel, nee. Daar, daar viel hij ons niet mee lastig.
1: Daar viel die typemachine mee lastig.
5: Ja, en als wij ons mee lastig viel, dat was om dingen te laten zien.
1: Zoals?
5: Nou, dan bijvoorbeeld, we hadden met kerst, met herfst of paasvakanties, hadden mijn ouders veel zin om ons mee te nemen naar plaatsen die hij belangrijk vond om te laten zien. Dus vooral historische plaatsen, de gedeelde stad Berlijn of frontlinies van de Eerste Wereldoorlog, invasiestranden van Normandië.
1: Allemaal oorlog gerelateerd.
5: Ja, of Londen, of grote steden, Parijs. Dat gewoon vertellen en dingen laten zien. En laten zien wat... dingen die in ieder geval hij interessant vond.
1: Ja, en die ook natuurlijk, dat hoor ik ook wel... die veel in zijn leven betekend hebben. Want hij is natuurlijk in de oorlog volwassen geworden, in de Tweede Wereldoorlog. Hoe belangrijk is die periode voor hem geweest?
5: Dat is toch wel... En dat is eigenlijk ook voor de generatiegenoten van hem, Harry Mulisch, Jan Blokker, eigenlijk wel een maatstaf der dingen geweest.
1: Ja, een streep in het zand.
5: Nou ja, je ziet dat daar een gezag niets meer voorstelt. Het is... Je kunt je eigen dingen doen. Mm. Als hij wordt puber, hij is puber in die oorlogsjaren. En ontwikkelt daar een zelfstandigheid waarin hij door weinig wordt gehinderd. Mm. Maar ondertussen ziet hij wel hoe datgene wat daar bestuurlijk plaatsvindt. In de bezetting, in de bezette tijd. Dat is niet in orde. Maar hij is ook te jong om daar zelf iets tegen te ondernemen. Mm. Maar hij heeft wel door wat er aan de hand is.
1: Dat het niet klopt. Ja. En dat het niet oké is.
5: En dat merk je ook wel in de manier waarop... Nou ja, de namen die ik net noemde, Mulisch en Blokker... die hebben dat ook gezien. En later ook Hans van Mierlo heeft dat meegemaakt. Dus die zien dan op een andere manier... hoe ze dan ook na de oorlog... niet willen mee kunnen draaien in de poging tot restauratie die er dan is. En dan is zo'n...
1: Want waarom kan dat niet?
5: Nou ja, omdat het eigenlijk een macht zonder gezag is. Er is een poging tot restauratie. De restauratie wordt gepoogd te...
1: Wat houdt de restauratie in?
5: Nou, het herstel van de vooroorlogse maatschappij.
1: Orde, maatschappij.
5: De vooroorlogse orde.
1: Ja.
5: En er is op dat moment wel een continuïteit gaande. En die proberen ze ook te herstellen met de Indonesische oorlog. En dat is een falikante mislukking. En het aardige is, hij heeft toen ook met Hans Keller en Hans Verhagen in 1974 een film gemaakt. Vastberaden, maar soepel en met mate. En ja, kom er nog maar eens om. Die film duurde 4 uur. Met je twee zenders. Ja. Nederland 1 en Nederland 2.
1: Those
5: en Nederland
1: 2
5: had je voor 4 uur.
1: Maar waar ging die film over?
5: Over Nederland 1938, 1948.
1: Mm-hmm.
5: En op basis van,
1: tijd. Dus voor, tijdens en na de oorlog.
5: Ja, het liet het eigenlijk zien, de continuïteit van het Nederlands bestuur en
1: Wat had er dan moeten gebeuren in de ogen van jouw vader?
5: Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het... alsof er was eerst de blik van... de oorlog is een breuk in de Nederlandse maatschappij geweest. Maar die film liet zien... en ik weet niet of zij de eerste waren... waren wel de eerste die dat lieten zien op televisie... of op een aanschouwelijke manier... dat er wel een continuïteit was in die maatschappij toen.
1: Mm.
5: En dat was, een interessante... Eigenlijk, ja, het is jammer. Je zou het eigenlijk nog een keer moeten laten zien. Maar ik geloof niet dat men daar geduld voor heeft.
1: Nee. misschien fans van zijn werk.
5: Ja.
1: Je zegt al, die oorlog is heel bepalend geweest voor hem. Heeft hij daar met jou ook over gepraat?
5: Nou, ja...
1: Was dat een onderwerp thuis? Behalve dan dat hij dingen liet zien die hij belangrijk vond, natuurlijk?
5: Nou ja, wel eens. Maar het aardige is... eigenlijk op een latere leeftijd... Toen hij in 2011 de PC Hoofdprijs won...
1: Ja.
5: Toen wilden mijn broer en ik hem een cadeau geven. En toen belde ik hem op. En toen zei ik... gefeliciteerd. Henk, zo heette mijn broer... Hij leeft niet meer, helaas. Maar goed. We wilden hem een cadeau geven. Wij nemen je ergens mee naartoe. Wat je maar wilt. Waar je, en dat is...
1: Nog de hele wereld zijn.
5: Brazilië, Los Angeles, Tokio, New York. Jij mag kiezen waar we naartoe gaan. Wij betalen. Jongens, wat een ontzettend leuk idee. Weet je wat? We gaan naar Rotterdam.
1: Oh, echt?
5: En dat was heel leuk, want vroeger kwamen wij vaak in Rotterdam. Hè, want de grootouders van zowel mijn moeder als mijn vader woonden daar. En toen zijn we een weekend naar Rotterdam gegaan. En toen hebben mijn broer en ik op een veel bewuster manier... Hè, niet als kind of puber, maar gewoon als volwassen jongens... heeft hij ons zijn Rotterdam laten zien.
1: Want daar heeft hij de oorlog meegemaakt.
5: Ja.
1: Ja.
5: En dat was ook heel erg leuk. We zijn toen naar zijn ouderlijk huis gegaan. En ik had geregeld met de huidige bewoner dat we daar konden komen. En dat was heel leuk. Ik had net een bos bloemen gekocht. En hij dacht, kijk maar aan, wat doet hij met die bloemen? En toen gingen we naar Ouddorpweg 14. En dat is een huis, een rijtjeshuis met een voortuin. En hij vanzelf ging al die voortuin in om eens even te spieken in de brievenbus. En toen zag hij door de brievenbus dat de bewoner eraan kwam. Hij sloeg dat klepje van de brievenbus dicht en zei... Godverdomme, er komt iemand aan. En hij wetende dat hij niet snel genoeg meer was om weg te rennen. En toen ging de voordeur open en toen vroeg nu mevrouw of hij meneer Hofland was. En verrast zei hij, kon hij niet ontkennen dat hij dat was. En het aardige was, dat huis was in de tijd... Hij was daar voor het laatst geweest in 1961...
1: Uh-huh.
5: En in die tijd, dus dat is 50 jaar lang, is het huis niet verbouwd geweest. Dus de oorspronkelijke inrichting, hè, wat betreft inbouwkasten, parket, trap...
1: Alles was er nog.
5: Alles was er nog. Dus dat vond hij zo ontzettend leuk. En hij kon zich ook nog precies herinneren welke treden waar kraakten.
1: Nee.
5: Dus dat was heel erg leuk.
1: En dat... Deed hij dat ook even?
5: Ja, hij deed dat ook.
1: Hij liet hem even kraken.
5: Hij liet hem even kraken. Ja, dat was ongelooflijk leuk. Maar dat hele weekend was heel fijn om te doen.
1: Wat maakte het zo fijn?
5: Omdat je dan veel beter eigenlijk ziet wat die tijd voor hem was geweest. In feite, hij heeft eigenlijk zijn hele werkzame leven in Amsterdam gewoond. Maar in zijn hart is hij een Rotterdammer gebleven. Mm. En dat merkte hij ook hoe dierbaar die stad er ook voor hem was. En ik denk dat hij het ook wel heel leuk zou hebben gevonden... dat er nu een H.J.A. Hoflandlaan in Kralingen is. Of dat elk jaar op 14 mei, de dag van de datum van het bombardement, de H.J.A. Hofland lezing is. Dat vind ik in ieder geval zelf heel leuk.
1: Een mooi eerbetoon aan je.
5: Ja, dat zeg ik ook elk jaar, dat ik daar heel trots op ben.
1: Ja. Het is ook wel interessant om het te hebben over hoe die periode, maar ja, ook wat daarna natuurlijk, hoe hij behandeld is, maar hoe hij naar de journalistiek is gaan kijken. Hè? Want je had het al over dat hij vond ze te volgzaam. Hij vindt ze te volgzaam, vond ze te volgzaam. Laten we even naar een fragment luisteren waar hij in een interview praat hierover. 1989 met Adriaan van Dis.
6: De pers heeft als bijnaam de koningin der aarde.
7: Is dat een naam die de pers verdient?
6: Ik denk wel, ja. Ja, de pers op zijn best is de koningin der aarde.
7: De Nederlandse pers ook?
6: Nou ja, als het het best doet.
7: Daar heeft u zich nog wel eens mopperend over uitgelaten, hè?
6: Ja, natuurlijk. Maar het is, wat zul je zeggen? Iedereen heeft zijn zwakke momenten en iedereen heeft zijn sterke momenten. En ik denk dat de pers, wanneer die echt zijn best doet en onaantastbaar is en ook in economisch opzicht een stevige grondslag heeft, dan is het de grootste macht, de grootste onafhankelijke macht die we hebben.
7: Maar wordt dat ten volle benut in Nederland? U heeft geschreven dat men liever de telex afscheurt in Nederland. Dat men bang is voor autoriteit, liever maar niet belt.
6: Ja, vroeger was dat meer dan nu. Ja. Maar ik vind nog altijd dat, dat er veel meer nieuws uit onze maatschappij te halen valt dan er op het ogenblik gedaan wordt. In de Nederlandse traditie is de verslaggeverij vaak het kind van de rekening geworden.
1: Hoe is het om dit terug te horen?
5: Ja, ik vind het sowieso leuk om zijn stem te horen. Ik vind dat ook wel leuk om te horen, omdat hij natuurlijk eigenlijk heeft hij het weer over tegels ligt. Hè? Dus dat het belangrijk is om te blijven forsen. Dat blijven tegels te lichten. Hè? Denk aan de toeslagenaffaire die daar. Of de manier waarop daar met de Groningen gaswinning is omgegaan. Als je ziet hoe daar eigenlijk een parlementaire enquête voor nodig is geweest. Tenminste, dat laatste. En bij de toeslagenaffaire Pieter Omtzigt, Renske Leijten en Trouw en RTL daar hun tanden in hebben gezet. Dan is dat wel heel belangrijk dat er een sterke pers ook is.
1: En die vond hij toen niet sterk genoeg, te volgend, te bang voor autoriteiten. Hoe zou hij daar nu tegenaan kijken, denk je?
5: Och, dat heb ik geen flauw idee.
1: Nee, dat kan je niet.
5: Wat ik wel weet is hoe hij zelf naar de journalistiek keek.
1: Mm-hmm.
5: En dat zei hij een keer tegen een, volgens mij was dat Jos Palm in een interview. En dan zei hij dat. Voor hem is het de basis van de journalistiek de onbevooroordeelde blik. De naïeve perceptie. Het reine kijken. En dat is voor hem heel belangrijk. En daarom moest ik ook daar straks aan Shaila Sital Singh denken. Die heeft dat heel erg sterk. Dat is een hele. Dat is iemand die dat heel goed kan. Rein kijken. En gewoon. Zoals mijn vader haalde dan ook graag. Die dacht aan die filosoof Edmund Husserl. Ik ben niet naar die man vernoemd, trouwens. Die zei, het gaat over der Antrieb des nicht genoeg kriegen kunnen. Zu den Sachen selbst gehen. Dus waar gaat het om? Daar kijken waar het om gaat.
1: Zelfonderzoek doen.
5: Ja, zelfonderzoek doen. Ja. Echt, stel de goede vraag.
1: En hij zei vaak dat je nooit zomaar iets moet aannemen en altijd vragen moet blijven stellen. En dat is ook het wantrouwen wat je moet hebben richting autoriteiten.
5: Ja.
1: Is dat ook een les die jij hebt meegenomen in jouw werk? Want je bent het zelf ook een journalist.
5: Geweest, volgens mij.
1: Ja. Je bent je hele leven toch journalist.
5: Uiteindelijk misschien wel.
1: Ja.
5: Maar je moet het altijd wantrouwen. Altijd vragen blijven stellen.
1: Heb je veel van je vader meegenomen in wat je bent gaan doen?
5: Nou, ik denk dat ik door zijn belangstelling wel geschiedenis ben gaan studeren. Dat denk ik wel.
1: Ja, daar had hij een aanzet toegegeven.
5: Nou ja, niet bewust, maar in ieder geval onbewust.
1: Dat zaadje is geplant.
5: Ja.
1: Ja.
5: En dat doet me altijd veel plezier om ergens te komen om te kijken waar wat is er hier gebeurd.
1: Ja. Wat blijft er volgens jou overeind van jouw vader, behalve, nou, noem eventjes straten, journalistieke prijzen?
5: Ja, wat er overblijft is dat je altijd moet blijven kijken. Blijf nieuwsgierig. En zoals hij over zichzelf zei, ik ben zo nieuwsgierig als de pest. En er was ook een keer een gesprek, volgens mij, dat staat in het boek van Tijn Sade over Orbán, dat het was een discussie over de Hongaarse opstand kwam naar voren, hè, in 1956, waar hij toen is geweest. En toen vroeg Tijn Sade, hoe was dat in uw tijd? En toen reageerde hij nogal verrast, hoezo uw tijd? Elke tijd is mijn tijd. Hm. En dat betekent ook dat als je dat zo erin staat, dan blijf je ook nieuwsgierig.
1: Ja.
5: En dat is altijd belangrijk. En hij had zin in het leven. Hij heeft zich ook nooit verveeld. Altijd bezig geweest.
1: Zat hij wel eens stil?
5: Alleen om te tikken.
1: Ah, ja.
5: Dus,
1: dan bewogen ze handen.
5: Ja.
1: En als mensen over 50 jaar nog één ding van jouw vader zouden moeten onthouden, wat zou dat zijn?
5: Nou, dat is eigenlijk het credo wat hij, dat is van Nietzsche. En dat had hij een stempel van gemaakt nadat hij in de jaren 70 dus opnieuw moest beginnen. En dat is, was ons nicht umbringt, macht uns sterker.
1: Je bedoelt toen hij werd weggepromoveerd?
5: Ja, toen dacht hij, niemand krijgt mij eronder.
1: Hmm.
5: En het is eigenlijk, wat hij heeft gedaan, is een leven lang doorgaan. Wat er ook gebeurt. Volhouden, doorgaan. Ja. Elke dag, nieuwe kans, nieuwe dag.
1: Maar ook vrolijk en fluitend, toch?
5: Ja, hij was een...
1: En spelend, hè? Want hij was ook een spelende mens, ja.
5: Hij was een homo ludens.
1: Ja.
5: Een spelende mens. Werken is spelen, spelen is werken.
1: Mooi, als je het zo kan zien.
5: Ja.
1: Dankjewel voor jouw komst naar de studio van Wat Blijft. Om met ons te praten over jouw vader.
5: Dank jullie wel.
1: Henk Hofland. En ja, dat boek Tegelslichten. Ik ga dat gewoon weer helemaal opnieuw lezen.
5: En kopen.
1: Ja.
5: Beste luisteraar.
1: Dank je wel voor je komst naar de studio. Edmond Hofland.
8: Wat blijft Lijn?
1: We volgen wie op u, lieve luisteraar, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Erik Claus. Gaat het over, was een beeldhouwer die zijn sporen in heel Nederland heeft achtergelaten. Met zijn beelden van onder andere prinses Beatrix en oud-premier Willem Drees gaf hij bekende Nederlanders een menselijk gezicht. Zijn werk kenmerkt zich door vakmanschap, voor oog voor detail en een grote liefde voor de menselijke figuur. Ook op hoge leeftijd bleef Claus werken aan nieuwe kunstwerken. Voor velen was hij een kunstenaar die geschiedenis tastbaar wist te maken. Sportjournalist Juri van den Buske bewaart een bijzondere herinnering aan hem.
9: Als stiefzoon van een beeldend kunstenaar kende ik de naam Erik Claus. Ik wist dat hij grootheden uit onze geschiedenis had geportretteerd, van koningin Beatrix tot Willem Drees. Maar wat ik niet wist, was dat met name Johan Cruijff hem in hoge mate fascineerde. Daar kwam ik achter toen ik het magazine Ajax Live maakte, met daarin een special over Cruijff en wat hij 9 jaar na zijn dood nog betekent. Het jeugdcomplex wordt verbouwd en er ontstond een idee om daar een beeld van Cruijff te plaatsen. Het ging om een bestaand werk, een abstracte bronzen kop, en die kwam uit een collectie. Daarom ging ik naar Erik Claus toe. Hij woonde in een monumentaal pand in het al even monumentale Broek in Waterland. Ik kwam daar in een oase van creativiteit terecht die ik ken van mijn stiefvader, maar ook van mijn biologische vader. Hij was theaterfotograaf in de jaren 50 en 60 en schonk de wereld pure schoonheid in zwart-wit. Bij Erik dwaalde ik letterlijk door een schatkamer aan beelden. Alles wat er stond of hing, groot en klein, vertegenwoordigt wel een soort eeuwigheidswaarde. Maar het mooist vond ik het verhaal achter Cruijff. Erik kreeg ooit de opdracht een portret te maken voor het museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Cruijff leefde toen nog en gaf zijn toestemming, maar poseerde niet. Erik liet zich inspireren door een Spaanse documentaire en ging aan de slag. Hij omschreef zichzelf als een vlijtig mannetje dat niet kon ophouden als hij eenmaal door een onderwerp gegrepen was. Op het moment dat ik me sprak was hij al 88, maar hij praatte met de passie van een verliefde tiener. Zijn zoon Camille vertelde hoe Erik zichzelf 2 jaar opsloot en alleen maar naar oude beelden van Cruijff keek. Toen hij was uitgeraasd, stond zijn hele atelier vol met tekeningen, koppen, reliefs en penningen. Daarna kwamen de opdrachtgevers kijken. Zij vroegen wat hij in hemelsnaam gedaan had. Het was inderdaad een beetje uit de hand gelopen. Hij had niet 1 kunstwerk van Cruijff gemaakt, maar 52. De opdrachtgevers vonden het zo bijzonder dat ze er meteen een solo-expositie van wilden maken. Deze unieke collectie werd in 2007 gepresenteerd onder de naam nummer 14 in brons. Ik denk niet dat er meer kunstenaars zijn die 1 persoon zo vaak in verschillende vormen heeft uitgebeeld. Bevlogen mensen maken het verschil in de wereld. Het werk van Erik Claus leeft sowieso voort in musea en op talloze openbare plekken bij particulieren. En hopelijk op een dag ook bij Ajax. Eigenlijk zou zijn atelier permanent opengesteld moeten worden voor publiek als openluchtmuseum. Niets meer aan doen. In zekere zin ben ik onsterfelijk, zei Cruijff ooit in zijn kenmerkende cryptische jargon. Dat geldt nu ook voor Erik Claus.
1: Jori van den Buske was dat over beeldhouwer en grafisch vormgever Erik Claus, die overleed op 20 mei op 89-jarige leeftijd. Welk leven maakt op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via een e-mail. Dat kan naar watblijft@human.nl. Dus watblijft@human.nl. En als het nodig is, dan helpen wij u uiteraard met het vertellen van het verhaal. In het tweede uur van Wat Blijft horen we een audiodocumentaire over de moeder van het Humanistisch Verbond, Henriette Polak. Bijzondere vrouw. En Stine Jensen stuurt ons de nacht in met een levenswijsheid van Cornelis Willem Opzomer. Via Ronald van Raak trouwens. Graag tot straks, na het nieuws van 1 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het opleidende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard, samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
3: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. Zometeen een audiodocumentaire over de moeder van het Humanistisch Verbond, Henriette Polak. Maar we beginnen met schrijver Ellen Ombre. Toen ze 12 jaar oud was, verhuisde ze met haar ouders en broers van Suriname naar Nederland. Eerst werkte ze als medewerker in een huisartsenpraktijk in Amsterdam. Later koos ze voor de literatuur. Haar debuutroman kreeg de titel Negerjood in Moederland. Ombre gebruikte dat N-woord bewust. Daar komen we zo dadelijk meteen op terug. Het boek kwam uit in 2004. Ze vertelt daarin het verhaal van een vrouw die opgroeit tussen twee werelden. Met een Surinaamse vader en een Joodse moeder. Een achtergrond die Ombre zelf ook had. Haar hele leven onderzocht ze hoe het is om op te groeien tussen twee werelden. Ook in haar laatste roman, Last uit 2022, spelen de vragen over kolonialisme en identiteit een grote rol. En in de necrologieën van afgelopen met een Surinaamse vader en een Joodse moeder, een achtergrond die Ombre zelf ook had. Haar hele leven onderzocht ze hoe het is om op te groeien tussen twee werelden. Ook in haar laatste roman, Last uit 2022, spelen de vragen over kolonialisme en identiteit een grote rol. En in de necrologieën van afgelopen week zag je terug dat Ombre

0: Maria Vlaar, die het spoor van Ellen Ombre naar Suriname volgde voor een reportage over de Jodensavanne. Maria, goeienacht.
1: Hallo, goedenavond.
0: Laten we het meteen hebben over de titel van die debuutroman. Het boek dat ook jouw eerste kennismaking met haar was. Dat N-woord is een term die vandaag de dag natuurlijk veel weerstand oproept. Waarom was juist die benaming zo wezenlijk voor Ellen Ombre?
1: Nou ja, voor haar staat het voor de twee facetten van haar eigen afkomst. En ze heeft het dus in 2004 al zo genoemd. Overigens debuteerde ze al in 1992, hoor, met een verhalenbundel,
0: ja,
1: Maalstroom.
0: Ja.
1: Maar in Last, haar laatste roman, beschrijft ze dat negerjood, wat inderdaad een woord is wat ik ook heel moeilijk in mijn mond kan nemen, beschrijft ze als de twee uiteinden van een hoefijzer. Aan de ene kant zijn het de Sefarden en aan de andere kant de Afrikanen in slavernij. En die geschiedenis van die Sefardische Joden en de tot slaaf gemaakte uit Afrika, dat is precies de familiegeschiedenis eigenlijk van Ellen Ombre zelf. Dus in dat ene woord zit haar hele familiegeschiedenis.
0: Ja, en ze is dat woord altijd blijven gebruiken, ook in haar laatste boek Last. Hè? Je zei het al, 2022.
1: Ja.
0: Jij wil daar graag een stukje uit voorlezen. Dat lijkt me heel mooi, want dan horen we ook gelijk de kracht van haar teksten.
1: Ja. Meisje, juffrouw Lewin wenkte met gekromde wijsvinger. Kom naast me staan. Haar onverwachte hand voelde zwaar op mijn schouder. Deze voorbeeldige leerlinge, zei ze, gaat ons verlaten. Lot vertrekt naar Nederland, het moederland. Ter afscheid wil ze ons met dit bijzondere vers van een ras-echte Surinamer verblijden. Aanzwellend, geroezemoes. Wat? Mis alwetend gaat naar Holland. De stem van de onderwijzeres denderde door het lokaal. Stilte. Toen zachter, terwijl ze mijn schouder ontlastte. Laat maar horen. Ik probeerde te slikken, keek omlaag, stuntelde met de eerste woorden van het gedicht. Negerschap is als... Stomheid sloeg toe. Mijn vingers tasten naar de gouden Davidster aan het kettingje om mijn hals.
0: Ja, daar is die weer, hè?
1: Ja.
0: Die dualiteit.
1: Wat
0: zegt dit fragmentje al?
1: Ja. Nou, dit fragment is eigenlijk, dit zit al op de tweede bladzijde van Last. En in Last gaat ze vervolgens die geschiedenis in, eigenlijk ook weer zelf in de voetsporen van haar vader. Zoals ik weer in Ellen's voetsporen naar Suriname ben gegaan. Haar vader was een zwarte man. Haar moeder was van Joodse afkomst. Maar van die hele ingewikkelde Joodse afkomst waar we zo nog over te spreken komen. En haar vader die was een hele geleerde man die voortdurend boeken kocht, teksten las, in zijn bibliotheek zat omdat hij alles wilde weten over Jodensavanne. En die boeken van haar vader die stonden bij Ellen Ombre zelf thuis. Dat waren hele oude boeken en die had ze meegenomen naar Amsterdam. En eigenlijk, ja, verdiepte zij zich in dit boek weer opnieuw in die geschiedenis waar haar vader zich ook al zo in verdiept heeft.
0: Want wat is dat voor plek, de Jodensavanne in Suriname?
1: Ja, Jodensavanne is een plek aan de Suriname rivier, eigenlijk wel zo'n 50, 60 kilometer van Paramaribo vandaan, het oerwoud in. En de wortels daar die liggen in 1685. In 1685 was er een groepje Sefardische Joden die deels via Amsterdam waren gekomen. Hè. Je hebt in Amsterdam nog steeds de Portugese synagogen. Dat kwam omdat de Sefardische Joden uit Portugal kwamen en zich in Amsterdam redelijk vrij konden vestigen. Er waren ook Sefardische Joden in Brazilië terechtgekomen. En van beide kanten kwamen er in 1685 was er een groepje die naar Suriname ging en daarvan het koloniale bewind eigenlijk alle vrijheid kreeg. Ze zeiden, ga daar maar wonen. Gaan jullie daar maar wonen zoals jullie willen. Dat betekende dat ze een ongekende vrijheid hadden. Bijvoorbeeld, ze mochten op zaterdag.

0: dag was alles dicht en op zondag werd er gewerkt. Dat was heel uniek. Het werd ook wel Jeruzalem aan de rivier genoemd in die tijd. En dat Jodensavanne, het was dus een kleine nederzetting, maar is uitgegroeid tot een hele stad. En uiteindelijk in 1737 waren daar meer dan 110 plantages omheen met tienduizenden mensen. Nou lijkt het natuurlijk aan de ene kant, en dat is precies waar Ellen Ombre altijd weer op doelt. Lijkt dat dus een ongekende vrijheid voor een onderdrukte groep. Maar de Sephardische Joden op Jodensavanne waren ook hele vrede slavenhouders. En er waren dus tienduizenden slaven die daar gehouden werden. En er kwamen dus ook heel veel nazaten van de Joodse mannen en tot slaafgemaakte vrouwen. Mm. En dat is eigenlijk de oorsprong van de Creoolse bevolking van Suriname.
1: Maar dat moet toch heel aangrijpend geweest zijn ook om daar naartoe te reizen? Want jij bent er ook heen gegaan. Hoe was dat?
0: Nou, ik werd daar rondgeleid door een geweldige gids, namelijk Harold Zeilbing. En Harold Zeilbing die heeft dus op een gegeven moment besloten, die is zelf ook van, eigenlijk hij kende Ellen Ombre ook van deze ingewikkelde samengestelde afkomst. Ja. Want Jodensavanne is helemaal overwoekerd door het oerwoud. Maar hij heeft de plek, probeert hij weer tot een, hij doet eigenlijk archeologische opgravingen. Dus hij heeft met een hele groep natuurlijk, heeft hij inmiddels de voormalige synagoge daar heeft hij uitgegraven. Dus die benedenverdieping van die synagoge, het zijn natuurlijk alleen nog maar de stenen. Daarbovenop was het hout, dat is weg. Dat heeft hij allemaal uitgegraven. En wat ook heel bijzonder is, is dat er twee begraafplaatsen zijn. De ene begraafplaats is voor de Sephardische Joden. Dat is prachtig, met hele mooie marmeren stenen platen die helemaal uit Italië moesten komen. En dan aan de andere kant is de Creoolse begraafplaats. En daar ligt dan bijvoorbeeld een graf van Annetje van La Parra. En dat is dan een onecht kind van een de La Parra. En eigenlijk ook bezit van de La Parra.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat is die tegenstelling, die eeuwige paradox, zoals Zeilbing het noemt. En dat is ook de paradox in het werk van Ellen Ombre.
1: Die paradox die je hier ook beschrijft, die al in het beeld überhaupt van de Jodensavanne zit. In de necrologieën van Ellen Ombre las ik deze week opvallend vaak dat ze een onafhankelijk denker was.
0: Ja,
1: is dat ook zeker, omdat ze die twee kanten zo goed kende?
0: Ja, zeker. Zij heeft zich, toen ze in Nederland was, heeft ze zich eigenlijk in het begin heel sterk proberen aan te sluiten bij de Joodse gemeenschap juist. En niet zozeer bij de zwarte gemeenschap. Maar ja, ze heeft natuurlijk altijd die twee kanten in haar familiegeschiedenis gehad. En ze heeft zich hier ook proberen aan te sluiten. Of ze heeft zich aangesloten bij de Amsterdamse intellectuele elite. Het was echt een hele intellectuele vrouw. Het was ook een hele chique, mooie vrouw om te zien. Maar tegelijkertijd heeft ze altijd dat onafhankelijke denken moeten hebben. Ze moest het ook helemaal alleen doen. Ze moest toch een hele individuele positie innemen in die paradox. En dat is wat ze altijd gedaan heeft in haar boeken. Ja.
1: Wat blijft er voor jou van Ellen Ombre?
0: Nou, er blijft een beeld van een prachtige vrouw die heel lief en heel aardig en heel charmant was. Maar er blijft ook dat hele moeilijke woord negerjood, wat echt het woord is van haar werk en waar haar hele oeuvre eigenlijk in samengebald kan worden.
1: Dankjewel Maria Vlaar voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.
1: Ellen Ombre overleed vorige week zondag op 14 juni op 77-jarige leeftijd.
2: Wat blijft?
1: Henriette Polak werd geboren met een zilveren lepel in de mond. Dat is haar kleinzoon Leo Samama. Ze was de dochter van de fabrikant Levi Swartz en gehuwd met jurist en filosoof Leo Polak. Leo werd al in het eerste oorlogsjaar vermoord in concentratiekamp Sachsenhausen. Maar Henriette overleefde de oorlog. De dood van haar man maakte dat zij na de oorlog besloot haar leven en kapitaal te schenken aan de samenleving. Aan doelen die pasten bij haar idealen en bij haar overleden echtgenoot. Ze was een van de oprichters van het Humanistisch Verbond, nam initiatief tot het Rosa Spierhuis en haar kunstcollectie kwam terecht in Museum Henriette Polak in Zutphen. Diede Vonk volgde haar spoor terug en sprak met Henriette Polaks biograaf. Dat is Pauline Michiels. Met haar kleinzoon Leo Samama en met Rina Spicht, vriendin van de familie Polak.
3: Het is hier een paradijs wonen,
4: ja.
3: Natuurlijk.
4: Ja?
3: Ja.
4: Wat maakt het waar. Zo fijn?
3: Nou, uiteraard de kunst, want ik ben schilder. Ja. Hè?
4: Ik ben in het Rosa Spierhuis, een woongemeenschap voor oudere kunstenaars.
3: Maar ook allerlei dingen die georganiseerd worden. Er is een bibliotheekcommissie, er is een van alles muziekcommissie, de muziekkamer. Ja. En dat is het leuke. Dus ja, wij helpen elkaar allemaal. Zo zijn de gemeenschappen, zeg maar.
4: In de theaterzaal is net een film begonnen. En verderop in de royale eetzaal begint zo een cursus bloemschikken.
5: Ik heb alleen maar bloemen vanmiddag. Doe je mee met bloemschikken? Wat zijn die?
4: Ik ben hier om meer te begrijpen over de bijzondere vrouw die deze plek stichtte. Je hoort haar bij de opening in 1963.
6: Het gehele huis, thans reeds vol, kan 65 bewoners opnemen. Speciaal voor hen die op een bepaalde leeftijd gekomen de verzorgingsprijs niet zelf kunnen opbrengen.
4: Maar de erfenis van Henriette Polak-Schwarz reikt nog vele malen verder dan de muren van het Rosa Spierhuis.
7: Zij was een hele dappere vrouw. En dat vind ik wel een voorbeeld ook voor nu voor ons.
4: Lang stond ze bekend als vrouw van bekende filosoof en jurist Leo Polak. Maar hoe ontpopte deze professorenvrouw zich tot moeder van de humanistische beweging en een van de belangrijkste cultuurmecenassen van Nederland in de 20e eeuw? En wat had de oorlog daarmee te maken?
8: Daar stond ze dan in 1945 en wat nu? Ik denk dat alles wat er daarna is gebeurd, waarvan het Rosa Spierhuis, het Humanistisch Verbond, het Leo Polakhuis, het oude vroegere Johan Gerardhuis, het museum in Zutphen, is allemaal het resultaat van de Henriette Schwarz na de oorlog.
4: Ze richtte huizen voor ouderen op, ondersteunde muzikanten, redde een volledige kunststroming van ondergang en stond aan de wieg van het Humanistisch Verbond in Nederland. Waar kwam deze drang om terug te geven vandaan?
7: Zo'n erfenis, dat geeft je een enorme druk op de schouders.
8: Je kan het niet maken om zoveel te krijgen en niks terug te geven.
4: Ze legde de lat hoog.
9: Ik moet zorgen dat Leo blijft bestaan in het collectieve geheugen. Want die man verdient dat.
4: En die hoge lat had soms een keerzijde.
8: Ze was als moeder voor haar kinderen niet makkelijk. Ze was veel eisend.
7: Als kind was het heel imponerend en ook een beetje beangstigend.
4: En als je zoveel teruggeeft, hoe zorg je dan dat daar geen misbruik van wordt gemaakt?
8: Wij noemden hem in de familie de rat.
4: Wie was deze vrouw, die zo'n belangrijk figuur werd in het humanisme en de kunst in de 20e eeuw?
7: Het was echt een deftige dame.
4: Rina Spicht is een vriendin van de familie en ziet Henriette nog zo voor zich.
7: Met een blauw spoeling, enorme boezem. Haar dochter Antje, Samama, die zei ook, je kon niet om haar heen. Weet je dat? Dat was echt, het was een kanjer van een mens. Maar ook met een grote uitstraling. En ook heel erg imponerend. Het was natuurlijk een ontzettend aardige vrouw ook wel. Maar wel vanuit de hoogte. Koningin hoor, koningin Polak-Schwarz.
8: Ik denk dat dat is wat wij voor als kinderen altijd vonden. Oma was deftig. Op latere leeftijd kon je niet binnenkomen voordat eerst de kapper was geweest. Dus een beetje het Beatrix-verhaal. En zeker op latere leeftijd had oma een heel duidelijk beeld hoe ze zichzelf wilde presenteren. Ze was niet gewoon maar een mevrouw, maar ze was een mevrouw van stand.
4: De 75-jarige componist en muzikoloog Leo Samama is een van Henriette's kleinkinderen. Leo en ik zitten in het Rosa Spierhuis, in de Henriette Polak Bibliotheek. Omringd door beeltenissen van zijn oma. Een schilderij, een bronzen beeld en een levensgrote foto. Hij vertelt hoe een bezoek aan zijn oma er vroeger uitzag.
8: Muziek was één groot onderdeel. Beeldende kunst was het tweede groot onderdeel. Dat zat in het hele huis. Toen we heel jong waren, woonden ze nog op de Oranje-Nassau-laan in Amsterdam aan het Vondelpark. Zo'n kapitale villa, benedenwoning, bovenwoning. En zij woonden beneden, maar met een enorme serrekamer. En de tuin kwam uit op het Vondelpark. We werden 's ochtends op zondag wakker met de Emmakerk die aan het luiden was. En een bakje snoepjes naast bed. Pepermuntjes en kleine roze en lichtblauwe snoepjes. En we mochten niet eerder oma wakker maken voordat die snoepjes op zijn minst op waren. En de kerk acht had geslagen.
4: En hoe zag haar huis er van binnen uit?
8: Nou, staat er in alle opzichten. Grote hangklokken, een zwaar verloer gordijnen, een vleugel. Waar in de achterkamer, dus in de salon, zo nu en dan huisconcerten werden gegeven. Verzamelde het graag oude Hollandse meesters. En er hing ook een Monet en een Toulouse-Lautrec aan de muur. Chinees porselein vond ze prachtig. Een heel mooi Chinees tangpaardje stond er op de vleugel.
4: Ook was er altijd personeel aanwezig.
8: Dus het huis was ook voorzien in de mogelijkheid dat er 's ochtends bijna onmerkbaar door de voordeur het personeel binnenkwam. En die gingen vast alles klaarmaken voor de dag.
4: Een wereld van luxe die ver van de gewone sterveling afstaat. Hoe verwierf deze vrouw zoveel rijkdom? En hoe staat dat in verhouding met wat ze allemaal teruggaf?
9: Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, als je veel geld hebt, kan je ook veel doen.
4: Historicus Pauline Michiels is bezig met een biografie over Henriette Pollack-Swartz.
9: Maar er zijn een heleboel mensen die hebben veel geld en die doen er dingen mee. Of ze doen er niks mee. Of ze doen er dingen mee waarvan je denkt, nou zeg, ja. Doe nou.
4: En
9: maar in dit
4: nodig?
9: Geval is er, zij heeft altijd daar toch heel goed over nagedacht. Ik mag dan wel zo rijk zijn, maar het is niet alleen voor mij. Ik denk dat in ieder geval voor haar een grondprincipe geweest is.
4: Wat is Pauline's beeld nu van Henriette Pollack-Swartz?
9: Een eigenzinnige dame. Niet zozeer al met een gouden paplepel in de mond geboren in 1893. Daar moeten we terug, in Zutphen. Maar zeker met een zilveren lepel. Ze was een rijke dame. Een dame die rijk geworden was omdat ze georven had uit de fabriek die haar vader had opgericht. Haar vader had dus heel goed geboerd als grondlegger van een fabriek, Pollack en Swartz, die essences, geur- en smaakstoffen maakte. En dat was een gat in de markt. Hij begon met die fabriek in 1889. En 1 jaar later was die fabriek al een immens succes. Het is niet te geloven. Binnen een mum van tijd heeft hij ook in heel Europa al klanten die zijn geur- en smaakstoffen willen hebben.
4: Dus een enorme ondernemer ook.
9: Een enorme ondernemer en ook een visionair ondernemer.
10: We kennen allemaal de handarbeiders en de hoofdarbeiders. Hier maken we kennis met een volkomen nieuwe categorie. De neusarbeiders, die dag in dag uit het zogenaamde reukorgel bespelen. Ze hebben daar, zoals je noemt, een goede neus voor.
9: De ouders van deze Leopold Swartz kwamen uit Duitsland. Dus hij was de eerste generatie, zou we nu zeggen, die hier opgroeide. En dat was aanpakken. En met heel weinig zorgen dat je toch verder kwam.
4: En haar moeder, wat was dat voor vrouw?
9: Haar moeder kwam uit Rotterdam. En was de dochter van een zeer succesvolle handelaar in schroot en ijzerwaren. En die was wel ook al met een zilveren lepel opgegroeid. En wat je met zo'n zilveren lepel dan ook in Joodse families heel vaak ziet, dat ze dan ook snel zich losmaken van de Joodse gemeenschap. En ik heb zelf de indruk dat de moeder van Henriette, dat was echt iemand die zich al ver verheven voelde boven de andere Joden. Zij behoorde al tot diegene die eigenlijk niets meer met dat Jodendom hoefde en te maken wilde hebben.
4: Het was een Joods gezin, maar dat werd niet uitgedragen. Of dat...
9: In ieder geval, ze deden het er helemaal niet veel aan.
4: Nee.
9: Dus zij heeft daar ook heel weinig van meegekregen. En in deze generatie zie je dan ook dat totale, ja, ik weet niet welk woord daar goed voor is. Als de oorlog uitbreekt, worden ze opeens Joods.
4: Ja, inderdaad, dat woord
9: dan worden ze
4: identiteit,
9: gescheiden
4: ja.
9: van de anderen die niet Joden zijn.
4: De oorlog zal alles bepalend zijn voor Henriette's leven. Maar voor we daar komen, gaan we terug naar het begin. In 1893 wordt ze geboren in Zutphen. Na het succes van haar vaders fabriek verhuizen ze naar het chique Amsterdam-Zuid. Maar na haar middelbare school doet Henriette iets wat niemand verwacht.
9: Ze was in die zin toch wel bijzonder dat zij uit zo'n gezin als oudste van een zeer succesvolle ondernemer, die haar vader was, toch na de HBS op 17-jarige leeftijd besloot om naar de school voor maatschappelijk werk te gaan. In de Jordaan, moet je nagaan, een meisje in de meest keurige buurt van Amsterdam wonend, die dan tegen de vader zegt, nou, ik wil 4 jaar naar de school van maatschappelijk werk. Dan heeft in haar van jongs af aan iets gezeten dat je wat moest doen voor de maatschappij. Dat je je daar dienstbaar voor moet maken.
4: Dat uitgangspunt, je dienstbaar maken, herkent ze ook in Leo Polak. Op haar 21ste ontmoet ze de 13 jaar oudere en dan al zeer bekende filosoof. Ze is gelijk zwaar onder de indruk.
9: Je komt hem heel veel in de krant tegen. Dan houdt hij weer hier een lezing en dan houdt hij weer daar een lezing.
11: Nou, echt een bekendheid ook.
9: Ja, maar deze Leo was niet alleen in haar ogen, maar ook in de ogen van veel anderen een eminent wetenschapper.
11: Ja, en hij sprak zich dus ook uit en werd een spreker.
9: Actief, ja, actief. Een activist ook wel.
11: En hij was ook atheïst en een vrijdenker. Ja. Was dat bijzonder in die tijd?
9: Ja, dat wil zeggen, er waren misschien wel meer vrijdenkers, maar hij trad daarin ook naar buiten. Zoals hij ook in latere jaren zich heel sterk heeft gemaakt voor het humanisme vanuit die vrijdenkersgedachte. Dat liet hij niet binnenskamers. Daar publiceerde hij over. En daarmee botste hij ook, geregeld met anderen. En dat was helemaal niet zo makkelijk. Maar hij was daarin heel vasthoudend. Ja. En dat moet haar ook heel erg hebben aangesproken.
4: Henriette en Leo trouwen in 1917.
8: Henriette Polak was in de ogen van velen de echtgenote van.
4: Je hoort weer kleinzoon Leo Samama, vernoemd naar zijn opa Leo Polak.
8: Dat had natuurlijk ook wel te maken met de tijd. Toen mijn grootvader in de jaren 20 hoogleraar werd in Groningen, belde mijn grootmoeder al haar vriendinnen op en zei: Leo, zoals mijn grootvader heette, Leo Polak, Leo is professor geworden, maar jullie mogen mij gewoon Jet blijven noemen.
11: Dat moest ze even vertellen.
8: Dat moest ze even wel duidelijk maken. Ja. Want je werd namelijk aangesproken als mevrouw professor.
11: Dat was
8: toen normaal. En dat betekende dat haar rol tot de dood van haar man feitelijk ondergeschikt was gemaakt voor de buitenwereld zeker. In de werkelijkheid zal het anders zijn geweest. Maar voor de buitenwereld was het ondergeschikt aan de positie van haar man. En Leo Polak was nogal een persoonlijkheid.
4: Dat blijkt ook uit de allereerste uitzending van de Humanistische Omroep in 1966. Deze staat geheel in het teken van Leo Polak.
12: Leo Polak als een wegbereider van het Humanistisch Verbond en wat belangrijker is, als een groot opvoeder der mensheid.
4: Leo en Henriette krijgen 3 dochters, Bettina, Jetteke en Ans. Hoe was het voor deze vrouw, die zelf toch ook een hoop in haar mars had, om zo de vrouw van te zijn?
9: Ik vermoed dat ze het allemaal wel interessant vond. En ook dat zij het gevoel had dat ze ontzettend veel kon leren van haar echtgenoot. Dat hele huwelijk, dat is voor haar ook een ontdekkingstocht geweest in allemaal dingen waar zij geen weet van had. En haar man was haar grootste leraar. Ook in haar gevoel. Ik heb zo vreselijk veel van hem geleerd en ik kon altijd alles vragen. En dat heeft zij ook als een enorme verrijking van haarzelf beschouwd.
4: Naast Leo's professorenwerk wordt hij ook de president-commissaris van de Polak en Schwartzfabriek van Henriette's vader. Het is een gelukkig gezin, maar de naderende oorlog hangt als een donderwolk boven hun leven. In de jaren 30 verzet Leo zich al fel tegen de opkomst van het nationaalsocialisme en fascisme in Europa.
9: Dat was iets wat hij ten zeerste afkeurde en waar hij ook over schreef en waar hij ook voor streed. En hij is ook nog betrokken geweest bij het Comité van Waakzaamheid.
12: In de meidagen van 40 noteerde Polak in zijn dagboek dat hij bezig was de stemming erin te houden. En dan voegt hij, die niet voor niets Leo heette, eraan toe. Liever een dode leeuw dan een levende hond.
9: Hij was iemand die wel te vinden was in die groepen intellectuelen die zich hier heel erg tegen verzetten.
11: Ja, en dat heeft hem natuurlijk uiteindelijk ook tegengewerkt in de oorlog.
9: Nou, dat heeft hem, je mag wel verder gaan en zeggen, het heeft hem de kop gekost.
4: Hij wordt als eerste Jood in Groningen opgepakt. Kleinzoon Leo vertelt hoe dat ging.
13: Gewoon thuis, koffertje gepakt, meegegaan, in de gevangenis in Leeuwarden opgesloten. Had het idee van, het gaat wel weer voorbij, ik kom wel weer terug.
11: Ja, dat dacht hij wel.
13: Aanvankelijk dacht hij het wel.
11: Want hij was wel erg op de hoogte van...
13: Hij was op de hoogte, maar hij ging ervan uit dat waarschijnlijk ook wel met het idee van de fabriek en alles wat er allemaal achter zat en zijn positie, dat het zo snel nog niet zou lopen op dat moment. Laten we het zo stellen.
4: Leo's moeder Ans beschrijft in haar memoires hoe ze samen met Suzette zo hard als ze kon op de fiets achter de politiewagen aanreed. Tot ze het niet meer konden bijhouden. En de auto met hun vader steeds verder in de verte verdween.
13: Maar uiteindelijk hebben ze hem toch naar Sachsenhausen gebracht. Feitelijk had dat een redding kunnen zijn, omdat Sachsenhausen geen vernietigingskamp was. Sachsenhausen was een strafkamp voor tegenstanders van het regime. Dus je werd in de steengroeven aan het werk gezet.
11: Ja.
13: En als je sterk was, dan kon je het redden. En als je zwak was, dan ging je eraan onderdoor. Maar hij had een probleem dat toen hij in Sachsenhausen kwam, had hij een darmbreuk. En dat moest geopereerd worden. Dat werd echt ernstig. En daags na die operatie werd hij gewoon weer in de steengroef aan het werk gezet.
9: Het is niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is. Maar in ieder geval in december 1941... was hij al vermoord.
12: Leo Polak. 7 maanden maar hebben de Duitse machthebbers nodig gehad om te bereiken wat zij wilden, zijn dood. Misschien heeft het feit dat hij werkte aan een rapport over de behandeling van de gevangenen zijn dood verhaast.
4: Tientallen jaren gaat de familie ervan uit dat Leo is bezweken aan de gevolgen van de darmoperatie. Maar in 2012 worden de oorspronkelijke dossiers uit het kamp teruggevonden.
13: En daar stond Leo Polak doodgeslagen. Dus toen wisten we in zekere zin wat er was gebeurd.
4: Henriette zal de precieze doodsoorzaak nooit weten. Wel krijgt ze binnen een week bericht van zijn overlijden.
9: Dus zij wist al heel snel dat hij niet meer leefde.
11: En weten we wat dat met haar gedaan heeft?
9: Ja. Nou ja, wat het waarschijnlijk bij iedere weduwe zal doen. En dan nog wel in deze tijd van oorlog. Hè. Nederland was op dat moment in december 1941 al 1,5 jaar bezet. En wat er nog bij kwam is dat haar tweede dochter, de middelste van de drie, in oktober 1941, dus toen Leo al in Sachsenhausen zat, ook in Groningen gearresteerd is. En die heeft een vreselijk lot ondergaan. Die heeft ook eerst in huis van bewaring in Groningen gezeten. En toen zijn haar mede-lotgenoten, ze was gearresteerd met 4 of 5 jongens, ook studenten, om redenen van een demonstratie die ze hebben gehouden. En toen hebben ze haar naar het Duitse kamp Ravensbrück gestuurd. En daar heeft zij een tijd gezeten. En toen is ze op een gegeven moment overgebracht naar Auschwitz. En toen, maar daar heeft Henriette tot het eind van de oorlog nooit van geweten. Ze heeft het alleen maar heel duidelijk vervoeld. Dus zij heeft de hele oorlog door, terwijl ze dus wist dat de man al dood was, die enorme angst gehad dat ook haar dochter niet zou terugkomen. En dat bleek ook na de oorlog.
11: Ja.
9: Ja, die dochter is gewoon verdwenen ergens. Maar dat heeft daar enorm ook in gehakt.
11: Ja, ook dus jaren die onzekerheid.
9: Precies. Ja. Dat heeft haar, denk ik, haar leven heel erg getekend.
4: Henriette verliest haar grote liefde. Haar dochter en nog vele andere bekenden en familieleden.
13: Er waren 2 soorten die terugkwamen na de oorlog. 1 waren wat ik dan maar min of meer noem degenen die geluk hadden dat ze ontkomen zijn aan de moordpartijen, om allerlei redenen. En het andere deel, en dat is het pijnlijke, waren de rijken. Want de rijke Joden hadden allerlei manieren om, als ze dan niet konden vluchten, om dan in ieder geval onder te duiken, onzichtbaar te zijn, valse papieren te regelen. Er was van alles was mogelijk.
11: Ja. En zo had uw grootmoeder had ook een bepaald stempel.
13: Mijn grootmoeder was de eigenaresse, mede-eigenaresse met de rest van de familie vanzelfsprekend, van een bedrijf dat de nazi's nodig hadden voor het maken van grondstoffen om vlees te kunnen conserveren, canned meat, die de nazi's of de legerstand van de Duitsers nodig hadden om aan het oostfront te kunnen strijden. Dus had men besloten dat dit bedrijf moest wel blijven bestaan.
11: Een belangrijk figuur hierin is Koek Brummer, de aangestelde directeur van de Polak en Schwartz-fabriek.
13: De heer Brummer is niet zozeer door de nazi's aangesteld, maar door de familie Schwartz zelf aangesteld.
11: Want die werd de directeur.
13: Die werd in de oorlog de directeur.
11: Ja, een niet-Joodse.
13: Een niet-Joodse. Notabene zelfs. Hij was in hart en nieren een homo, maar was ook getrouwd. Heeft het echter bovendien niet verborgen. Dus het was een man met een enorme geestelijke kracht, die wist wat hij waard was. Die dus toen mijn grootmoeder en haar oudste dochter naar Westerbork werden afgevoerd in 1943. Ook binnen de kortste keren in Westerbork stond en op hoge poten geëist heeft dat ze weer met hem mee teruggingen. Want u mag ze niet oppakken.
11: Samen met haar twee dochters, haar zus en diens zonen wordt Henriette opgepakt en naar Westerbork gestuurd. Maar Brummer weet de Duitsers te overtuigen ze terug te laten komen.
13: En dat had te maken met een zogenaamde Ausweis, een papier dat ze hadden gekregen dat zij niet konden worden afgevoerd.
11: Dat heeft dus ook een hoop te maken met geld.
13: Het heeft te maken met status, het heeft te maken met geld, het heeft te maken met de positie die je hebt, het heeft te maken met de fabriek.
11: Ook ongemakkelijk ergens dat die fabriek dus ook onmisbaar was voor de...
13: Ja, je kan zeggen dat het ongemakkelijk was. Ik denk dat het ongemakkelijkste was dat er in de fabriek vrij veel Joodse personeel zat. En dat Brummer heel veel moeite heeft gedaan om dat Joodse personeel uit handen van de Duitsers te houden. Heeft hij zich in allerlei bochten gevrongen om te zorgen dat dat personeel niet integraal afgevoerd zou worden.
11: Later wordt het toch te gevaarlijk in Amsterdam en moeten Henriette en haar dochters onderduiken. Tot mei 1945.
9: En dan hervindt ze dus haar vrijheid. En dan stel ik me zo voor dat zij heeft gezegd, ziezo, ik heb dit overleefd. Nu zet ik de knop om en nu ga ik me inzetten voor alles waartoe ik in staat ben en wat ik belangrijk vind.
11: Ja.
9: En dat gebeurt dan ook.
11: Want hoe zie je dat, die knop die omgaat? Wat gaat zij doen?
9: Ik moet aan de slag. Ik moet gewoon aan de slag. Ik moet dingen gaan doen. Ik ben niet meer mevrouw professor. Ik ga nu mijn tijd gebruiken voor dingen die ik zinnig en nuttig vind. En een van de dingen waar zij dan heel actief in wordt is de opbouw van de humanistische beweging in Nederland.
11: Ja.
9: En het Humanistisch Verbond, wat in 1946 wordt opgericht. En waar zij jarenlang een vooraanstaande plaats in de organisatie inneemt. En dat is ook iets... Ik heb zelf de indruk dat zij na de oorlog heel erg gedreven is door de gedachte, zij hebben mij, niet alleen mij, Leo, afgenomen, maar zijn stem hebben ze hem ook afgenomen. En die stem moet ik zorgen dat die stem levend blijft.
11: Ze heeft zijn boodschap verder willen verspreiden. Ja.
9: En dat was op heel veel terreinen. En dat was, heb ik de indruk nu, een van de belangrijkste drijfveren van haar na de oorlog. Ik moet zorgen dat Leo blijft bestaan in het collectieve geheugen. Want die man verdient dat. En ik denk dat dat een hele belangrijke drijfveer is geweest voor iemand die zo getraumatiseerd, kan niet anders, uit die oorlog is gekomen. Kijk, wat me duidelijk werd, is dat je moest hard aan de slag. Je moest niet omkijken, maar je moest vooruitkijken.
11: Ja.
9: En dat is natuurlijk een heel menselijk mechanisme. Ik kijk vooruit. Ik ga weer iets opbouwen.
14: Weet je, er zit een soort rode draad bij die humanisten van na de oorlog.
11: Je hoort Rina Spicht, vriendin van de familie en dochter van Piet Spicht, die samen met Henriette Polak veel heeft betekend voor het Humanistisch Verbond in die begindagen.
14: Zij wilde in de tijd dat ze leefden van betekenis zijn. En daar hadden ze ook allerlei voorbeelden van filosofen die dat dan ook wou. Leo Poulak natuurlijk zelf ook. Maar Sartre en Camus en zo. Nu moet je het doen. Er is hierna, dat weten we allemaal niet wat er nog allemaal aan de hand is na ons leven. Maar wees nu van betekenis. Dat zit heel erg bij haar ook. Ik wil het verschil maken met die oude filosofie, van die oude christelijke leer. Van zorg dat je deugt en dan na de dood krijg je nog een bonus. Daar was helemaal niet meer mee bezig. We gaan het nu doen en we gaan nu zorgen dat we van betekenis zijn. En dat is zij altijd blijven doen. Ja. En dat vind ik zo te bewonderen.
11: Rina legt uit hoe die begindagen eruit zagen.
14: Zo na de oorlog, laat ik zeggen eigenlijk aan het eind van de oorlog, hè, zo 45, 46, waren er op een aantal fronten mensen bij elkaar gekomen die zeiden, ja, we moeten eens wat gaan regelen. Het moet anders. En dan moet ook eens wat gebeuren op politiek niveau. Moeten veranderingen komen. Zo is ook de Partij van de Arbeid ooit ontstaan. Maar er moet ook iets gebeuren voor buitenkerkelijke bejaarden of buitenkerkelijke mensen in ziekenhuizen of gevangenissen. Of dat was er niet. Er was in die tijd een enorme overheersing van de Roomse kerk en de hervormde kerk. En die dulden eigenlijk geen buitenkerkelijk geluid. Daar moest voor gevochten worden. Die christelijke mensen die zeiden in de politiek ook, nee, jullie moeten er helemaal niet bij zijn, want jullie geven stenen voor brood. Dat is een Bijbelse uitdrukking van, jullie zorgen niet dat de mensen te eten krijgen, brood en dat soort dingen. Nee, jullie geven daar in plaats van stenen. Je spiegelt mensen iets voor. Het is nep, het is fake wat jullie te bieden hebben. Dat werd gezegd, van jullie hebben niks te bieden. Jullie bieden ook helemaal niks. Nou, dat soort gevechten, die moesten echt achter de schermen, bij de politiek, maar ook bij allerlei voorzieningen gevochten worden. En daar is Henriette Pollack-Zwart enorm belangrijk in geweest.
11: Het is nu misschien niet goed meer voor te stellen, maar in het christelijke Nederland van toen was dit een aardverschuiving.
14: Het was echt dapper, want je kreeg gewoon die hele christelijke wereld over je heen. Die echt, zoiets hadden, wie denken jullie wel dat jullie zijn? Het was echt een hele harde strijd. En dat was in die eerste tijd, zo zeg maar tussen 1946, dat iedereen weer een beetje op zijn benen stond na de oorlog. Van wat gaan we nou doen en hoe veranderen we dat? Tot begin jaren 50. Toen hebben ze dat echt tot stand gebracht. En daar heeft ze enorm aandelen in gehad ook.
11: In 1959 richt Henriette Pollack het Gerardhuis op. Een plek voor humanistische ouderen. Rina was toen 9 jaar, maar ze weet het nog goed.
14: Ik was daarbij, dat weet ik zeker. En wat zie je nou als 9-jarige van zo'n vrouw die we op foto's ook terugzien als een hele deftige mevrouw? Nou ja, dat gevoel had ik ook. Hier is een koningin.
11: Ja?
14: Is hierbij betrokken. En er waren niet zoveel koninginnen. Er waren sowieso niet zoveel vrouwen in de hele humanistische beweging. Zeker op dat niveau van het bestuur. Dus dat was wel, ja, behoorlijk onvergetelijk.
11: Waarom vond ze zo'n huis zo belangrijk?
15: Zij wilde echt een huis hebben dat helemaal in humanistische sfeer was. Waar mensen ook aangezet werden om in die zin met elkaar om te gaan. Met elkaar over dingen na te denken. Om te proberen om niet politiek of religieus te polariseren tegenover elkaar. Alles wat eigenlijk hoort bij het humanistisch gedachtegoed, zoals we dat eigenlijk al kennen. Nou ja, van de oude Grieken en Romeinen, zoals we het kennen van Erasmus, zoals we het kennen van Spinoza. Dat we voortdurend een autonome geest houden en een onderzoekende geest houden. En dat we dus niet preken uit naam van een ander. Je spreekt uitsluitend uit naam van jezelf.
11: Als erfgenaam van de Pollack en Schwartzfabriek is Henriette al zeer vermogend. En haar vermogen groeit nog meer als zij en de andere erven besluiten hun aandelen te verkopen aan een dochterbedrijf.
15: Maar die heeft gewoon voor het lieve bedrag van 100 miljoen gulden toen het hele bedrijf opgekocht.
11: Nogal een bedrag.
15: Dat was nogal een bedrag.
9: En voor haar heeft, denk ik, het idee begrepen. Ja, ik ben nou wel ongelooflijk rijk, maar waarom moet ik zo rijk zijn? Daar moet ik wat mee gaan doen. Dat is niet alleen voor mij bestemd.
11: Ze sticht het Rosa Spierhuis, ontwikkelt verschillende stipendia voor studenten die niet genoeg geld hebben om te studeren en wordt een belangrijke cultuurmecenas voor muzikanten en kunstenaars. Rina vertelt hoe dit allemaal samenkwam in Henriettes huis aan het Vondelpark.
14: Wat zij daar deed, dat was concerten organiseren, huisconcerten. En ook lezingen over het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat soort dingen. En daar zijn mijn ouders allebei heel graag zien gasten geweest. En die vonden dat ook fantastisch. Ik mocht ook wel eens mee. En daar heeft ze ook een enorme rol gespeeld. Cultureel ook. Dus naast gewoon die filosofische dingen en die levensbeschouwelijke dingen, was zij ook heel erg een spil om muzikanten en theatermakers ook en filosofen een podium te geven. Ja.
11: En dus ook wel religie? En,
14: Zeker. Maar ook gewoon, want zij was een niet-religieuze Jodin. Maar zij was zich wel bewust van, we hebben wel een erfgoed. En daar willen we wel over praten. We willen er alles van weten. Dus enorm. Ze was heel erg belangrijk ook voor het overdragen van erfgoed, van geschiedenis.
11: Ook Leo herinnert het zich levendig.
15: Muziek was vanzelfsprekend. Dus een van de foto's die ik altijd weer kan tonen uit het archief is van mijn grootmoeder die luistert naar het Amadeus-kwartet bij haar in de huiskamer. En mijn ervaring is dat ik als jongetje bij oma op de bank zat Donald Duckjes te lezen, terwijl het Amadeus-kwartet, toen het beroemdste ongeveer kwartet van de wereld, naast mij aan het repeteren was.
11: In de jaren 60 komt ze in contact met schilder Joop Schollema, die twee portretten van haar schildert.
9: Daar had zij een hele bijzondere intellectuele band mee. Ook door dat poseren voor hem hadden ze hele interessante gesprekken. En dat heeft ertoe geleid dat zij de vrouw is geworden achter een stichting die zich wilde inzetten om figuratieve naoorlogse kunst in Nederland, die erg in het verdomhoekje zat op dat moment, om die aan te kopen en daarmee ook de kunstenaars te steunen.
11: Ja, want toen was er veel aandacht voor abstracte kunst en eigenlijk die figuratieve kunstenaars die kwamen.
9: Er was geen vraag meer naar.
11: Nee.
9: De musea hadden geen belangstelling meer voor aankopen van deze kunst. Dat is een enorme steun geweest voor deze mensen. En dat heeft de laatste jaren van haar leven, heeft dat haar ook volgens mij heel veel levenslust of in ieder geval betekenis gegeven.
11: Dit leidt tot zo'n uitgebreide collectie dat er een speciaal museum voor komt. Het Henriette Polak Museum in Zutphen.
15: Joop Schollema was in zekere zin degene die daar achter zat, die de duw heeft gegeven dat dit ook in een stichting werd opgenomen. Wij hadden heel eerlijk gezegd als kinderen, als kleinkinderen, maar ook mijn ouders als kinderen, hadden een beetje een broertje dood aan Schollema. Wij noemden hem in de familie de rat.
11: Oh.
15: Want wij vonden dat hij te veel misbruik maakte van de goede gunsten van mijn grootmoeder. Hij was een beetje een charmeur en wist mijn grootmoeder wel te paaien. En mijn grootmoeder had daar wel een zwak voor. Want hij wist heel goed hoe zij opbloeide als haar verteld werd hoe belangrijk ze wel niet was.
11: Ja.
15: En dat vonden wij heel moeilijk. We hadden altijd zoiets van, we gaan naar oma toe. Laten we hopen dat de rat niet komt eten. Ja.
11: Dus hij mengde zich wat te veel in haar leven. En
15: wij vonden dat hij zich te veel opdrong. Het is een klein beetje wat je natuurlijk als kinderen wel eens hebt als je moeder of je vader opnieuw gaat trouwen met een andere partner. En dat je dan het idee hebt dat je ouder eigenlijk in zekere zin van je afgepikt wordt door die nieuwe partner.
11: Ja. Speelde er ook iets tussen hun twee?
15: Bij mijn weten niet.
11: Nee.
15: Nee, ik heb voor zover ik in de papieren iets heb kunnen zien, heeft mijn grootmoeder na de oorlog in de begin jaren 50 heel kort een affaire gehad in Amerika, waar ze op reis was, met iemand die ze daar kennelijk kende.
11: Hoe deze affaire precies zat, is niet helemaal duidelijk. Wat me ook nog enigszins onduidelijk is, wie was deze chique, deftige vrouw als mens?
15: Ze was een moeilijke moeder, want veel eisend. Ze was een lieve grootmoeder, ook wel veel eisend, maar ze was wel tegenover ons altijd heel erg lief, streng. Maar we vonden haar niet vervelend of lastig. Ze was niet een naar mens of zo.
11: En u zei wel een moeilijke moeder?
15: Ze was als moeder voor haar kinderen niet makkelijk. Ze was veel eisend.
11: En waar bleek dat uit?
15: Nou ja, mijn moeder had altijd het gevoel dat ze niet echt voldeed aan mijn grootmoeders wensen van wat eigenlijk zou horen bij een professorsdochter.
11: Ja.
15: Mijn moeder was eigenlijk het eenvoudige meisje. Die is fysiotherapeuten geworden. Menselijke therapeuten.
11: Ja, maar niet in het plaatje wat u...
15: Maar ze paste niet in dat wetenschappelijke plaatje... Nee. Van de dochter van een professor. Dus daar heeft mijn moeder heeft daar wel moeite mee gehad. En mijn vader ook wel. Want mijn vader had wel, heb ik de indruk, steeds het gevoel... dat hij moest voldoen aan de eisen van oma.
11: Ja.
15: En dat ging zo ver dat mijn vader doorsloeg naar de andere kant. En op een bepaald moment, en het zat waarschijnlijk al in hem... maar toch een vorm van megalomanie heeft ontwikkeld.
11: Hm.
15: Van het is nooit goed genoeg, het moet groter.
11: Ah.
15: Niet één kantoor, drie kantoren. Ja. Niet een klein bedrijf, een groot bedrijf. En dat heeft hem flink opgebroken.
11: Ja, als die druk er altijd onder zit, dan ja. dat gaat
15: ja,
11: toch
15: dat heeft hem flink opgebroken. Ja. En dat merkten we pas toen, toen mijn vader eenmaal de 50 gepasseerd was. En vooral toen zijn moeder was overleden, begin jaren 80. Toen had mijn vader geen houvast meer.
11: Ja.
15: En toen is hij zelf weggezakt.
11: Henriette legde de lat hoog. Misschien voor sommigen wel te hoog.
15: Laat ik daar een woord voor gebruiken dat wij altijd hebben meegekregen. Noblesse oblige. Jullie zijn met een gouden lepel geboren. Dan moet je je wel realiseren dat je iets terug moet doen aan de maatschappij. Je kan het niet maken, en zo heb ik het ook altijd ervaren. Je kan het niet maken om zoveel te krijgen en niks terug te geven. En zij had dat, want ze had verschrikkelijk veel gekregen door het bedrijf. En de gelden die erachter zaten en de vermogens. Maar ze heeft altijd het gevoel gehad, dit moet ik dus teruggeven. Maar op welke manier? En dat is dus alles wat rond het humanisme zit. De verzorgingshuizen, het museum. Alles wat daarmee te maken heeft, dat hele gedachtegoed, dat heeft ze teruggegeven.
11: Waarom was dat voor haar belangrijk? Wat zit daaronder?
15: Ik denk dat dat voor een deel ook typisch Joods is.
11: Ja?
15: Ja, want de Joodse cultuur die zegt altijd... A, je bent nooit uitgeleerd. B, het is niet alleen voor jou. Tot hoge leeftijd moet je aan het werk blijven, moet je blijven studeren, moet je blijven leren en het blijven overdragen. En in mijn geval betekent het dat wij als kinderen altijd geleerd hebben, zorg dat je altijd je hele leven, totdat je erbij neervalt, iets onderneemt waardoor je hersens blijft prikkelen, maar zorg dat je het nooit voor jezelf houdt. Draag het over aan anderen.
11: Ja, het ging meer over een soort
15: onthouding. Het ging om de kern van het mens zijn.
11: Ja. Ja.
15: En de kern van het mens zijn is goede zorg voor elkaar, hulp aan elkaar, cultureel erfgoed, met elkaar omgaan. Hoe benader je elkaar als mensen? En wat ik altijd heb geleerd, misschien iets minder van oma dan wel indirect van mijn grootvader, is dat je mensen moet stimuleren om zichzelf te ontwikkelen.
11: Als ik Leo hier zo zie rondlopen in het Rosa Spierhuis, zich om iedereen bekommerend, zie ik de waarde van zijn oma duidelijk terug. Op 12 april 1974 overlijdt Henriette Polak-Schwarz op 80-jarige leeftijd aan een hartaanval.
15: Ze had in de laatste zeker 7, 8 jaar van haar leven last van hartklachten. En uiteindelijk is ze dus begin april 2074 tijdens een telefoongesprek of vlak voor een telefoongesprek, maar ze had de telefoon in de handen, is ze dood op bed gevallen in de slaapkamer.
11: Oh.
15: Dus wij troffen er, de werkster kwam binnen en zag haar liggen. En daar lag ze dus achterover op het bed. Zo plats, boem, hart had het begeven.
11: Wat onthoudt Rina van Henriette Polak-Schwarz?
9: Verlies nooit je optimisme of je hoop. Dat vind ik wel, daar gaf ze wel een voorbeeld in ook. Gewoon in cultuur, met die debatten, met die concertjes, met een humanistische filosofie, met zorg voor kwetsbarere groepen. Ja, ik vind het een voorbeeld, nog steeds, hè?
11: Wat zou zij nu hebben gedaan in deze tijd?
9: Zij zou toch hopen op, dat is een verschrikkelijke term, verbinding. Zij zou toch weer gewoon bij haar thuis dan toch mensen bij elkaar halen die ze met elkaar in gesprek zou willen brengen. En dat is heel erg nodig, denk ik ook. En dat klinkt zo soft. Maar dat is helemaal niet soft. Dat is dapper. En dat heeft zij gedaan. Zij was een hele dappere vrouw. En dat vind ik wel een voorbeeld ook voor nu, voor ons.
11: Wat blijft er van haar volgens biograaf Pauline Michiels?
16: Ja, ik denk dat zij een stevige oudste dochter was.
11: Ja.
16: Die heel goed wist wat ze wilde en die... ook heel goed met haar vader overweg kon. Die ook een man was die zelf zich had gemaakt tot wat hij geworden was. En die zijn eigen weg was gegaan. En voor een dochter, voor een vrouw, was dat in die tijd natuurlijk veel moeilijker. Mm. Maar toch, toen ze weduwe was geworden, na die oorlog en haar vrijheid terugkreeg. Ik ben ervan overtuigd dat ze toen gedacht heeft. En nu ga ik het ook doen. Ze is ook nooit hertrouwd.
11: Nee.
16: Dat kon ook niet, denk ik, in haar denken. Want er was nooit een man die Leo kon evenaren. Er was niemand zo interessant, waardevol, boeiend als deze man. En deze man was weg. En wat bleef er voor haar over? Deze man laat bestaan op haar manier.
11: Wat blijft er? Wat blijft er achter van Henriette Polak?
15: Nou ja, wat er achterblijft, hoop ik natuurlijk, is het humanisme in het algemeen, de denkwijze. Ik bedoel, het is vanaf de 5e eeuw voor Christus heeft het al gered tot in onze tijd, in allerlei varianten.
11: En zou het er nu anders uitgezien hebben als zij niet daar zo aan de wieg zou hebben gestaan?
15: Denk het wel. Ja. Ik denk dat het dan veel langer had geduurd, want Nederlands is een curieus confessioneel land. En dat betekent dat zelfs mensen die atheïstisch zijn, zijn confessioneel atheïstisch. Ja, met het zwaard in de hand, zeg ik dan altijd maar. Terwijl het gaat er niet om of je tegen een godheid bent. Je gaat niet een ander met het zwaard te lijf omdat hij iets anders gelooft dan jij. Wat er dus blijft, is dat humanisme. Dat is essentieel. Ik hoop natuurlijk dat het museum blijft. Want er is altijd behoefte aan een museale uitstalling van bijzondere kunst. Ik denk dat het Roze Spierhuis, daar is grote behoefte aan. Nog steeds.
11: En wat blijft er voor u als kleinzoon?
15: Dat ik geleerd heb als kleinzoon dat je er niet zit om thuis achter je bureautje het uit het raam te kijken. Maar dat je moet proberen om zoveel mogelijk te kijken waar je anderen kan helpen.

0: Een bijdrage van Diede Vonk hoorde u over Henriette Polak.
1: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
0: En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. Vannacht kiest Ronald van Raak voor Cornelis Willem Opzomer, bekend van het werkwoord opzomeren.
2: Ronald van Raak is hoogleraar filosofie in Nederland aan de Erasmus Universiteit. De meesten kennen hem ook als een voormalig gepassioneerd Kamerlid voor de SP. Hij publiceerde onlangs Geen Land van Grote Woorden, Filosofie in Nederland. En wat mooier dan de zomer, die dit weekend weer officieel begint, in te luiden met de herkomst van het woord opzomeren.
3: Cornelis Opzomer was in de 19e eeuw onze grootste filosoof, geboren in Rotterdam. En daar is zijn naam ook een werkwoord, opzomeren. Omdat mensen in de Opzomerstraat ooit hun eigen buurt gingen opknappen en onderhouden. En dat opzomeren gebeurt nu overal in Rotterdam. Filosofie verzoent ons met onszelf. Dat vond Opzomer in de rede die hij hield toen hij hoogleraar werd, in 1846. Hij hield die rede in het Nederlands en dat was toen de allereerste keer. Hij vond dat meer mensen moesten leren over filosofie, omdat dit voor iedereen belangrijk was. Het is wel wrang dat we nu opnieuw moeten strijden voor Nederlands op de universiteit, tegen de verengelsing. Dat we nu opnieuw moeten voorkomen dat studeren weer elitair wordt, zoals in de 19e eeuw.
0: Dat was Stine Jensen met de zin van de dag. De bijdragers van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Tot zover wat blijft. Volgende week zijn we er weer. Dan is Janneke van Asperen te gast. Zij is conservator in Museum de Lakenhal in Leiden en maakt daar de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen, 400 jaar leven in de brouwerij, over de 400 jaar geleden overleden schilder. En we zenden een audiodocumentaire uit over het leven van de Curaçaose verzetstrijder Tula, de leider van de grote opstand van 1795. Op deze zender luistert u nu naar De Nacht van Caro en CRV. Een heel fijne nacht. En hopelijk tot de volgende Wat Blijft.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Nogoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Werk. Sommige mensen gaan er fluitend naartoe en anderen tellen de dagen af tot het weekend. We besteden er een groot deel van ons leven aan. Des te belangrijker dat je er gelukkig van wordt. Maar hoe creëer je dat eigenlijk? Werkgeluk,

0: NCRV. 1 op de 5 werkenden in Nederland heeft burn-out klachten. Hoe zorg je ervoor dat jij juist energie haalt uit je werk? Marlies Jellema is geluksdeskundige, docent op het Windesheim en oprichter van het Centrum voor Werkgeluk. Zij zegt dat we werkgeluk zelf in de handen hebben. Maar ze wil ons daar vannacht met alle liefde een handje bij helpen. Marlies, van harte welkom. Ben jij gelukkig in je werk?
1: Nou, meestal wel. Ik denk, werkgeluk is nooit de hele dag. Hè, dat je elke uur gelukkig bent. Elke baan heeft ook zo zijn corvée. Maar door wat ik eigenlijk in de loop van mijn loopbaan zelf geleerd heb, probeer ik het zelf ook wel aan te sturen. En steeds kritisch te blijven kijken naar wat doe ik en wat vind ik van wat ik doe. Vind ik het nog waardevol? Heb ik er nog plezier aan? En met de mensen om mij heen, werkt dat nog lekker? Dus ik ben er wel kritisch in naar gaan kijken in de loop der jaren.